0: De pijn. Eigenlijk heel ongezellig, hè? Iedere keer weer. Nachtzuster van Doe Maar Was Dat. Ik hoop dat je geen pijn hebt vannacht. Maar dat je wel rondloopt met vragen. Want anders dan heb ik niks om te bespreken natuurlijk. Jouw vraag kun je doorgeven via 0800-1121. En als je dan het antwoord weet, kun je natuurlijk ook 0800-1121 gebruiken. De eerste keer dat ik het telefoonnummer gewoon even kwijt ben. Dat is best wel gek. Goed, Erik, goeienacht.
1: Hey. Hi. Goeienacht, Astrid.
0: Hi.
1: Tweede keer vorige week was ik er ook al met de hondjes aan de wandel.
0: Oh jee, ja, dus jij maakt het nu om 2 uur moeten die arme beesten naar buiten.
1: Ja. Ze zijn aan hun lot overleden. ik heb eigenlijk een vraagje. Het gaat meer over zielsverwantschap.
0: Ja.
1: Hoe dat in zijn werk gaat eigenlijk. Ik heb iemand leren kennen 4 jaar geleden. Voor de deur bij de supermarkt. We hebben eigenlijk niet gesproken. Ik heb haar alleen horen praten, maar ik kon haar vanaf die dag eigenlijk niet meer uit mijn hoofd zetten. Een paar maanden later kwam ik er weer tegen. Dan was ik ook met de hondjes aan de wandel. En zijn we een beetje in gesprek geraakt. En zo hebben we elkaar een beetje leren kennen. En dan weer een poos niet gezien. En toch wel gedacht van ik ken die vrouw ergens van. Ik heb iets met haar, ik weet niet wat. En dan een paar maanden later kwam ik er weer tegen. En dan zijn we eigenlijk met de hondjes een beetje aan de wandel gegaan. En dat klikte gewoon heel leuk. We hadden een hele leuke soort van herkenning aan elkaar, denk ik. En nu 4 jaar later zien we elkaar eigenlijk nog steeds. En heeft zij eigenlijk ook wel een beetje zo die gevoelens. Ook eigenlijk vanaf de eerste dag bij de supermarkt. En dat vind ik dan toch wel frappant. Zonder dat je elkaar echt gesproken hebt, dan toch elkaar herkent ergens.
0: Maar komt hier geen verliefdheid bij kijken?
1: Dat is er uiteindelijk wel van gekomen.
0: Oh.
1: Ja. Dus dat, ja. En het voelt ook heel goed. En we leren heel veel van elkaar. Dus dat, En we hebben allebei diezelfde gevoelens. En ik vraag me af, zijn er mensen die dat ook beleefd hebben? Of ben er een beetje nieuwsgierig naar eigenlijk?
0: Maar wat jij zegt, het is zielsverwantschap?
1: Ja, eigenlijk beide. Ja. Het soort van alsof je elkaar eigenlijk al heel lang kent.
0: Ja, maar wat is het verschil dan, denk je, met liefde op het eerste gezicht?
1: Verliefdheid, dat is volgens mij gewoon zo toch wel iets van dat je elkaar echt wil hebben. Of een soort van bezittingachtig. En ik denk als je zielsverwantschap, dat is gewoon, ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen, maar je voelt elkaar gewoon goed aan. En dat maakt ook niet zoveel uit of je goede gesprekken hebt of slechte gesprekken. Het zijn eigenlijk allebei goed.
0: Ja.
1: Ja, ik kan het niet zo goed uitleggen, eerlijk gezegd. Maar het is toch wel iets anders dan verliefdheid.
0: Mm-hmm.
1: Het verliefdheid is toch wel iets wat een klein beetje overgaat op een gegeven moment. Maar dan, je voelt toch, er zit een soort van iets. Je herkent iets in elkaar.
0: Ja.
1: We kunnen het eigenlijk allebei niet echt goed verklaren, want we hebben het er wel vaak over. Maar.
0: En er was ook niet meteen een soort gezamenlijk.
1: Het grappige was dat het was voor de supermarkt eigenlijk best wel druk. maar ik hoorde eigenlijk alleen haar. En zij vertelde mij later ook dat zij. Het was haar ook opgevallen dat ik stond daar maar wat een beetje stil. Dus ze had mij ook wel gezien.
0: Ja.
1: En dan kom je elkaar later tegen. En eigenlijk in het begin had ik nog niet meteen door dat zij het was. Maar dan op een gegeven moment dat ik dan. Dan ga je weer verder eigenlijk op je tocht. En dan denk je van potverdorie, dat was zij. Die klik voelt dan gelijk weer zo van. Ja, ik weet het niet. Ik kan het niet goed uitleggen.
0: Ben je ook wel eens echt helemaal hoog tot de boter als smoor verliefd geweest?
1: Maar niet zo als ik op haar ben eigenlijk.
0: Oké.
1: Ja, nee, ja.
0: Ja, dat kan ik natuurlijk dat ook
1: wel,
0: nog.
1: Ik heb wel gedacht dat na die vrouw waar ik toen mee was, daar had ik echt een hele goede band mee. Die is helaas overleden.
0: Mm-hmm.
1: Maar Ja, toen dacht ik ook van ja, dat ga ik nooit meer tegenkomen, zo iemand. Maar zij heeft het ja, toch wel overtroffen.
0: Ach, ja. Nou, ja. Dat is wel heel mooi.
1: Ja.
0: Dat
1: ja.
0: is heel mooi.
1: Zo voelt ja. het ook.
0: Dus ja. zielsverwantschap.
1: Ja, ja.
0: Ja, en maar denk je dat je het ook zou kunnen hebben met iemand op wie je dan uiteindelijk niet verliefd wordt?
1: Ik denk het wel, ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ik denk het wel, ja. ja. Het gevoel hebben dat je elkaar al heel lang kent.
0: Ja.
1: Ja. Bij ons is dat dan net even een beetje anders geloven.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, ja. ik ben wel benieuwd.
1: Het had ook een hele goede vriendschap kunnen worden. Dus dat, maar daar, ja, en dat, in het begin ging ik daar ook... Ik had eigenlijk geen verwachtingen van. Maar dat is toch wel vanzelf een beetje ja, verder ontwikkeld.
0: Ja. Nou, dat is ja. prachtig. Dan heb je alles in één, het hele pakketje.
1: Ja, heerlijk. Ja, ja. Voelt ook heel goed.
0: Nou, fijn. Ja. Nou, een ja. beetje doorlopen dus met die hondjes. Ik hoop dat iemand iets zinnigs over kan zeggen. En als je zit te luisteren en je denkt, nou, dat kan ik wel. 0800-1121. Dankjewel, ja. Erik.
1: Ook bedankt, dankjewel.
0: Doeg, ja. doei. Angelique.
2: Ja, goedenavond, goedemorgen.
0: Hallo, dag Angelique.
2: Goedendag.
0: Je mag het zeggen.
2: Ik mag het zeggen. Nou, ja. ik heb een interessante vraag, denk ik.
0: Oh.
2: Ik ben namelijk een grote dromer. Hè? Ik heb een rijke droomwereld, om het zo te zeggen.
0: Mm-hmm.
2: En ik heb begrepen, dan heb je van die lucide dromen. Dus waar je tijdens je droom zelf bewust bent dat je droomt.
0: Mm-hmm.
2: Maar wat ik zo intrigerend vind, is dat ik in mijn droomwereld vaak op vaste locaties kom, die in de echte wereld niet bestaan, alleen in mijn droomwereld, maar dat je daar toch steeds weer in belandt. En ik vroeg me af of andere mensen dat ook hebben, dat ze zich herkennen in hun dromen van, hey, ik droom, mm-hmm. en ben ik hier alweer? Grijp je?
0: Ja, ik heb dat ook wel eens.
2: Ja, toch?
0: Ja.
2: Ik vind dat zo apart. En dan word ik 's morgens wakker. En denk van, verrek, ik ben in die locatie weer geweest.
0: Ja.
2: Of op die camping met die motors. Heel vreemd. Ja. En in bepaalde woningen, waar ik vroeger zelf gewoond heb. Nou ja, dat soort dingen. Dan denk ik, goh, als ik 's morgens wakker word. Van, jeetje, ik ben er weer geweest. En ik herkende dan ook mensen in die dromen die ik in de echte wereld helemaal niet ken. En die kom ik dan wel weer steeds tegen. In mijn dromen.
0: Je hebt een soort Habbo Hotel in je dromen. Nou, laat me.
2: Ja, zoiets.
0: Ja. Maar ja. Vertel eens wat over die camping met die motoren.
2: Nou ja, bijvoorbeeld, dan heb ik die nacht gedroomd en dan kom ik op die camping inderdaad met die motoren. Maar ik droom ook heel vaak over een nachtclub die dan in een of andere lood zit. En daar ken ik dan ook weer mensen. Of in een cafeetje. Maar vooral droom ik ook veel over de studentenhuisvesting waar ik ooit vroeger gewoond heb.
0: Hmm.
2: En dan wonen dan bovenin allerlei mensen die ik eigenlijk niet ken. Maar die wel altijd weer terugkomen in mijn droom. Ik kan ze zelfs tekenen. Ik weet precies hoe ze eruit zien. Maar het is niet echt.
0: Nee. Nou, ja. Ja, dat is gewoon, er wacht ergens een wereld op jou tot je weer gaat dromen.
2: Nou, ik ga ook altijd best wel met plezier slapen, moet ik eigenlijk zeggen. Ja hoor, en ik kan ook in het begin van mijn slaap denken van nou, hè, ik laat mijn gedachten daar naartoe gaan. En ja hoor, dan beland ik daar.
0: Maar je kunt van tevoren al besluiten dat je naar de nachtclub gaat.
2: Ja. Dat zou zomaar kunnen,
0: oh.
2: ja. En ik ben tijdens mijn droom ook nog wel bewust van, hey, daar ben ik weer. Dus ja, ik vind het zelf heel erg apart dat je toch best een invloed op je eigen dromen kan hebben. Maar dat ik al die jaren verschillende locaties heb in mijn droomwereld die in de echte wereld niet bestaan. Maar ik moet er ook wel bij zeggen dat ik het af en toe een beetje griezelig vind. Want dan word ik 's morgens wakker en dan denk ik van, heb ik dat nou echt meegemaakt? En dat, ja, dat gaat een beetje door dan gedurende de dag. Maar ja, dat dus. En dan krijg je ook nog het fenomeen van als je nou ja, overdag een beetje ongelukkig bent, zeg maar, of niet zo te doen hebt, dat je dan lekker blijft slapen en dat je dan lekker prettiger in je droomwereld bent dan zelfs in de realiteit.
3: Oh ja.
2: Maar dat is vrij ongezond, dat realiseer ik me ook wel.
3: Nou, weet ik eigenlijk niet.
2: Nee, hè?
3: Nee, ja. Als je, nou ja, zolang je niet zeg maar 14 uur per dag gaat slapen. Maar Angelique, nee, maar Angelique, als je dan bijvoorbeeld op die camping bent.
2: Ja.
3: Dan ben je dan gewoon. Zit je dan een beetje voor je tent? Of rij je rondjes op een nijlpaard?
2: Nee, dat zou wel heel leuk zijn. Daar hebben we nog nooit over gedroomd, maar dat is misschien een goede suggestie.
3: Ja, wacht maar vannacht. Ja.
2: Nee, maar het gaat erom dat of het nou die camping is of die andere locatie. Ik moet altijd zoeken en ik verdwaal ook altijd.
3: Nou, dat is wel raar.
2: Ja, ik weet wel de weg.
3: Ja.
2: Maar uiteindelijk ben ik toch een heel eind bezig om een pad dan te vinden. Ja, het klinkt een beetje vaag allemaal. Maar jij had dan nu net die camping met die molenrijders. Die haaien naar voren. Maar ik vind vooral ook als ik over die nachtclub. In die kelder in zo'n. Daar kom ik mensen tegen.
3: Ja.
2: Die het echt helemaal niet zijn. En
3: nee.
2: Dan,
3: nee. Maar is het. Ben je gewoon aan het zijn? Zeg je gewoon, hey Angela, leuk, jij bent er ook weer. Hey Frits.
2: Nee, het is wel heel vaak dat er dan mensen die ik in mijn leven mee heb genomen, dat ik dan daar weer, dat ik die ook zie. En heel vreemd. Ja, het is een beetje vreemd. Ik kan het niet heel goed uitleggen. Maar ik vroeg gewoon me af of andere mensen dat ook ervaren. Ja. In de loop der jaren
3: Ik moet wel zeggen, ik heb met die locaties heb ik ook. Er is een, er is een soort vakantiehuis waar ik dan altijd met de boot naartoe moet. Terwijl ik zou niet weten waar het is. En er is een een woonruimte in een winkelcentrum. Ja. Een soort, soort studentenhuis waar, waar dan mensen zijn waar ik vroeger mee in het studentenhuis heb gewoond.
2: Ja,
3: maar, maar ik heb niet dat ik kan bedenken van, nou, ik ga vandaag gezellig op vakantie en dan in slaap val en dan daadwerkelijk in het vakantiehuis komen.
2: Dat is ook wel een beetje zo. Ik kan het wel een klein beetje sturen. Ik merk gewoon dat als ik in slaap ga vallen, ik ga eerst over een onderwerpje nadenken, zeg maar. En dan weet ik ongeveer wanneer ik in slaap val en dan zit ik erin, die flow.
3: Ja. En alles is dan wel zoals het ook zou kunnen zijn? Of gebeuren er ook vreemde, bijzondere, rare...
2: Ja, zeker gebeuren er vreemde en rare dingen.
3: Okay.
2: Ik heb ook herhalende dromen dat er, nou ja, dat ik in een vliegtuig zit, wat een salto maakt, hè. En dan land in het water, meerdere keren meegemaakt. Of dat ik in een trein zit die maar doorgaat. Oh, ik kan de gekste dingen opnoemen, hoor.
3: Ja, nou ja, ik je kan ze in ieder geval wel goed onthouden.
2: Ja, dat is toch heel raar dat je droomt dat je in een trein zit en dat je naar buiten kijkt en daar rennende omeletjes in de berm zitten.
3: Rennende omeletjes?
2: Ja. Rennende omeletjes, ja.
3: Oké, okay. En dan word je wakker en heb je zin in ontbijt.
2: Nou, niet in omeletjes dan, omdat ze net op zien rennen. Nee, maar ik bedoel maar, ik heb een grote fantasie.
3: Blijkbaar.
2: Maar ook die droom komt redelijk vaak terug.
3: Je droomt vaker van rennende omeletjes.
2: Die droom komt ook terug, ja.
3: Nou. Nou, interessant. Ja.
2: Waar ik heel veel over droom is dat ik dan verdwaal.
3: Ja.
2: Maar iedere keer, ik heb één terugkomende droom. Nu weet ik dat ik gewoon naar rechts moet en dan kom ik thuis. Maar daar heb ik misschien wel 10 dromen over gedaan.
3: Oh, je moest nog even de weg vullen. Maar voortaan weet je, ik moet naar rechts. Okay.
2: Nu wel, in die droom wel. Nou, het is een beetje vaag allemaal, maar fijn dat je even naar mijn verhaal luisterde.
3: Ja, en we vragen het aan mensen of ze ook regelmatig terugkeren op bestemmingen in hun dromen.
2: Ja. Dat lijkt me heel erg leuk om te horen. Nou, fijn.
3: 0800-1121. En nou jij, goede reis naar de nachtclub, Angelique.

Ik denk dus, waarom draai ik deze nou? Denk ik opeens. Ik denk, waarom draai ik nou op Noem Me Woont Eiland na dit hele gesprek over dromen? Omdat ik gewoon de verkeerde draai. Ik wou deze natuurlijk... Even kijken, hebben we deze... Ja, deze wou ik natuurlijk draaien. Doe ik dat gewoon alsnog.

0: Kinderen voor Kinderen in een remix op een onbewoond eiland. En ik heb zo waanzinnig gedroomd. En toevallig allemaal door elkaar gehusteld. 0800-1121 is het telefoonnummer. Erik wil meer weten over zielsverwantschap. Hij heeft dat ontdekt bij iemand. En hij vraagt zich af of meer mensen dat hebben. En of het dan ook echt bestaat. En wat is het verschil met liefde? Op het eerste gezicht of op het tweede gezicht. Verliefdheid 0800-1121. En Angelique die wil weten of er meer mensen zijn die van tevoren kunnen beslissen waar ze naartoe gaan in hun dromen en vaste locaties hebben waar ze dan uiteindelijk ook aankomen in hun dromen. 0800-1121. Koos?
1: Ja, dat was dit.
0: Hallo.
1: Met Koos.
0: Dag Koos.
1: Ik hoorde dat jij je net sprak bij het noemen van het telefoonnummer.
0: Ja.
1: En daar heb ik een vraag over.
0: Dat mag.
1: Van hoe dat kan en zo. Want ik heb zelf ook dat probleem wel. Mm-hmm. Want ik hoor dan heel veel één en twee ergens.
0: Ja. Yeah.
1: En dan denk ik, ja... Was het nou 1-2-1-1 of was het 1-1-2-1? Heel veel 1
0: en 1. Het is echt een van de makkelijkste nummers ooit. Ja.
1: Ja. En nou, mijn vraag hierover. Hoe komt het dat jij dat telefoonnummer altijd noemt met al die cijfers te noemen? 1-1-2-1 en zo.
0: Ja, ja.
1: Wel het ook makkelijker zou kunnen.
0: Nou, dat vind ik dus heel grappig. Want, hoe zeg ik dit nou aardig? Jij zegt makkelijker, maar dat is dus egocentrisch denken.
1: Ja.
0: Want ik kan het makkelijker zeggen voor jou.
1: Nee, dat klopt. Nee, maar je kunt het in een trucendoos doen, dat je dat afwisselt.
0: Ja.
1: Dat je dan soms zegt 1, 2, 1, 1. Op wat ze 2, 1, 1, 1. En dan af en toe...
0: Ja, dat ik gewoon iedere keer ook een ander telefoonnummer noem.
1: Nou, nee. De mens moet wel het goede telefoonnummer blijven horen, natuurlijk.
0: Ja. Maar het zou wel grappig zijn.
1: En af en toe een suggestie die ik jou dan aan de hand wil doen.
0: Ja, 1121.
1: 1121, ja. Precies.
0: Maar wat denk je nou, Koos? Ik doe dit programma vandaag. Vandaag, het is 5 september. Vandaag doe ik dit programma 16 jaar.
1: Ja, en nog steeds maak je fouten.
0: En ik zeg, nou, heel af en toe een keer. Maar het is, ik denk dat ik dit nummer dus minimaal een miljoen keer genoemd heb inmiddels op de radio.
1: Ja,
0: en inderdaad, er zijn mensen die liever 1121 zouden willen hebben.
1: Nou, voor mij, ik had trouwens nog niet gezegd 1121.
0: Nee, sorry, dat vulde ik in omdat één keer in dezelfde tijd er iemand opduikt die zegt, kun je niet 1121 zeggen?
1: Ja. Ja, want 1121, dat onthoud ik dan als het begin met 11.
0: Mm-hmm.
1: En dan,
0: daarna komt 21.
1: Daarna komt 21 en die 21 is 10 hoger.
0: Oh ja.
1: En dat is wel leuk, dat is een trappetje omhoog, hè, van 11. Naar
0: 21. Ja.
1: En je hebt ook een kaartspel, 21, hè?
0: Ja.
1: En daar kan de aas, die kan 1 punt zijn. En soms ook 10 punten.
0: Ja.
1: En dan heb je soms ook dat je dan 11 punten in je handen hebt. Als je 10 punten hebt en een 1 aas erbij.
0: Ja.
1: Dat is een 11 punten.
0: Ja.
1: Maar je kunt die aas ook voor 10 laten tellen. En dan heb je dus 21 punten.
0: Ja, ik denk inderdaad dat iedereen het beter kan onthouden op deze manier.
1: Ja, nou, iedereen heeft zijn gebrek. dat is het enige.
0: Maar het mooie is, als ik 0800 1121 zou zeggen, dan zou ik eigenlijk 0800 1121 moeten zeggen.
1: Nee, je moet het een beetje door elkaar gooien.
0: Nee, maar als ik één ding geleerd heb, in 16 jaar nachtzussen is dat je geen dingen door elkaar moet gaan gooien. Dan weet niemand het uiteindelijk meer.
1: Nou, voor mij mag het.
0: Oké, okay, nou voor jou. Ja. Maar wat is nou het nummer?
1: Ja, het nummer is 0800.
0: Ja.
1: En dan 1121.
0: Oké, okay, nou dus voor jou inderdaad 1121. Ja, ja, maar ik denk dat als ik 1121. Als ik 1121 ga zeggen, dan gaan mensen zeggen: waarom zeg je niet 1121? En of 0800. Dus het is gewoon op een gegeven moment moet je gewoon de knoop doorhakken. En dan moet je wel consequent zijn, vind ik.
1: Ja, je laat gewoon die twee knopen allebei op tafel liggen.
0: Maar ik denk als ik verschillende dingen ga zeggen, dat ik zelf in de war raak. Dus dat ik dan. Dan ga ik 0128.
1: Ja.
0: 0011. 0011. Nee, ik denk trouwens sowieso dat het er bij mij nu ingebakken zit.
1: Wat zit er bij jou ingebakken?
0: 0800-1121.
1: Oh, ik dacht die 1121.
0: Nee, dat wil niet. Ik vind 1121 ook gewoon, ik weet niet waarom, maar ik vind het.
1: Ja, nee, maar je kunt het af en toe een keertje doen. En voor sommige mensen die heel dialectisch zijn, op weet ik veel welke eigenschap je erbij haalt.
0: Ja.
1: Voor die mensen, die mogen ook draaien 0800 1121.
0: Oh ja.
1: Of voor die mensen die echt van harte jagen, van het spelletje houden 21.
0: Ja.
1: Die mogen ook draaien 0800 1121.
0: Oké, okay. Ja, maar dan moet ik gaan nadenken. Dat wordt lastig, maar ja. ik ga kijken wat ik voor je kan doen, Koos.
1: Ja, ja.
0: Ik dank je hartelijk voor het meedenken.
1: Ja, en jij succes met het hopelijk nog lekker vaak dit soort fouten maken. Want als mensen geen fouten maken, dan hebben we een hele saaie wereld.
0: Nou...
1: Ja,
0: denk je?
1: Dus net als elke dag de zon schijnt.
0: Oh ja, ja, dan op een gegeven moment vergeet je dat het lekker is dat de zon schijnt. Dan ga je het gewoon vinden.
1: Ja, daarom.
0: Ja. Okay.
1: Lekker fouten maken.
0: 0800-1121, dank je wel.
1: Ja.
0: Dag Koos.
1: Dag Astrid.
0: Doeg. Tina. Tina?
2: Ja, hallo.
0: Hallo.
2: Oh, sorry, ik was nog aan het nadromen. Neem me niet kwalijk.
0: Ja,
2: hoor.
0: Je bent gewoon afgeleid. Door wie ben je afgeleid?
2: Nee hoor, want ik zit alleen hier.
0: Oh, tegen wie zat je te praten dan?
2: Nou, ik zat in mezelf even.
0: Ach, gezellig.
2: Ja, het is erg.
0: Ja, nou ja, het is, kan leuk gezelschap zijn.
2: Ja, en ik heb wel mijn klein hondje. Dat is een bijtertje.
0: Je moet even in de telefoon praten, Tina. Want je klinkt echt alsof je de andere kant... of alsof je van de telefoon afpraat.
2: Zal ik je wat vertellen?
0: Nou?
2: Ik praat in de afstandsbediening. Stom, hè? Hi, meid. Hij slip op de tong. Nou, hè dan. Lekker dan. Zie je mijn leeftijd? Jamie, nee. Ik praat in de afstandsbediening van de telefoon. Erg, hè?
0: Je praat in de afstandsbediening van de telefoon.
2: Nee, in plaats van de telefoon. Ik praat in de afstandsbediening en die is wit en mijn telefoon is zwart.
0: Je zit aan de telefoon en je denkt, hé, de telefoon ligt op tafel.
2: Ja.
0: Nou, ik ben blij dat je er bent, Tina.
2: Hi, meid.
0: Je mag het zeggen.
2: Nou, moet je luisteren. Jullie hadden het over het gesprek over liefde op het eerste gezicht. En dat het klikt en dat je soulmate bent. Nou, ik geloof niet in soulmate, hè?
0: Oh.
2: Nee, echt niet.
0: Oh, oké. Okay.
2: Maar ik geloof wel in de voorzienigheid. Want alles, niks is zomaar. Alles is al lang gepland. Daar geloof ik wel in.
0: Oké.
2: Okay. Ik zou je vertellen. Mijn vriendin had een goed café op de Martelasgracht.
0: Mm-hmm.
2: En daar danste je salsa en merengue. En het was geweldig.
0: Ja.
2: Echt waar, geweldig. En daar kwam ik altijd. Want dat was mijn beste vriendin al vanaf mijn 18e jaar. En er kwam, het was druk. En er kwam een jongen binnen. 1,92 was hij. Hij was getint. een tuinderen. En hij keek mij aan, ik keek hem aan. En we versmolten echt in elkaar. Niet te geloven. Nooit had ik daarin geloofd. En hij stapte naar me toe. Hij zegt, dit heet. Mag ik eens weten hoe je heet? Ik zei, Tina. Ik zeg, en jij? Hij zei, Lloyd. Hij zegt, dit is liefde op het eerste gezicht. Ik zeg, no way. Hij zegt, ja, echt waar, geloof het maar. Zullen we dansen? Ik zeg, oké, we hebben gedanst. Gepraat. Bleek hij in kennis te zijn van een vriendin uit de Antillen. Ik heb een tijd op de Antillen gewoond. En dat trainde ik altijd mee. Iedere dag ging ik op 7 uur gingen wel lopen. Sneeuw of niet. En
0: sneeuw?
2: Zeg, nou, zeg je?
0: Sneeuw?
2: Ja, gingen we ook lopen.
0: Op de Antillen, oké, okay, ja.
2: Nee, in Nederland.
0: Oh, oké. Okay.
2: Zij woonde tegenover mij in de rivierenbuurt.
0: Oké. Okay.
2: En wij gingen samen trainen. Iedere morgen 7 uur, zomer, winter, sneeuw. Ja. Wij deden dat.
0: Ja.
2: En toen zegt hij, mijn tante, die woont tegenover jou en die is gek op jou. Ik zeg, oh, wie dan? Nou, Sandra. Ik zeg, ja, ik ook op haar. Jullie trainen. Ik zeg, ja. Hij zegt, niet te geloven. Want zij zei tegen mij, god, daar komt ook een vrouw, die heet Tina. Hij zegt, en ik kom hier binnen en jij bent het. Ik zeg, ja. Nou, oké. Okay. Dus de dag erop, nou, hij was er, ik was er ook weer. En ik ging kijken of hij er ook was, dan was hij er ook weer. En dan had hij zich opgesloten in de Herentv en dan kwam hij, tada, ik ben er weer. Nou, dat was geweldig, maar ja. De jongen was bij zijn vrouwtje met 2 kinderen weg. En die woonde in Almere. En ik dacht, dat doe ik niet. Ik was een volwassen vrouw. Ik was wat ouder.
0: Oh.
2: Hij loog over zijn leeftijd. En hij was een honkballer. Een bekende honkballer. Ook in het Nederlandse team. En ik zei, nou, ik doe dat niet. En zei, waarom niet? Ik ben verliefd op jou. Ik zeg, nee, luister. Je hebt een vrouw en 2 kinderen. En je kan het bij het andere het gras groene zien. Maar dat is niet waar. Ik heb ook een rugzakje met ellende.
0: Mm-hmm.
2: Ga je toch niet doen? Ik zeg, je hebt kleine kinderen, maar mijn kinderen zijn groot. Ik zeg, en ik verschil van leeftijd van jou. Ik was 31 en hij was 24.
0: Wat?
2: Ik zeg, nou, ik ga dat niet doen. Hoe verliefd ik ook ben, maar ik ga dat niet doen. Je moet en ik zat de jongen helemaal terug naar zijn vrouw te lullen. Kun je nagaan, terwijl ik verliefd op hem was.
0: Ja.
2: Nou ja, maar iedere keer als we elkaar tegenkomen... want hij speelde ook in de band met koninginnen... daar liet zo alles staan en liep naar me toe. En nou, dat was een hele ellende natuurlijk. Want ik was ook nog steeds wel heel erg gecharmeerd van die jongen.
0: Ja.
2: Maar ik heb wel het goede gedaan. Ik hoopte ook dat hij terugging naar zijn vrouw. Ik zeg, want dat grasje is elders niet groener. Ik zeg, je gaat veranderen bij een ander... kan je niet beter veranderen bij je eigen vrouw. En bij je kinderen. Toen is hij huilend teruggegaan naar zijn kinderen. Maar ik heb nooit meer contact laten met hem gezocht hoor. Want dat heb ik dan gelaten.
0: Oh.
2: Want ik zat zelf op softballen. Weet je wel, dat is wat voor vrouwen meer als dat honkballen. Maar ik deed dat niet. Want ik denk, die jongen die moet gewoon... Hij is even de weg kwijt en hij is verliefd op mij. Maar ik wil daar ook niet tussen zitten. Want ik denk, dat vrouw met 2 kindertjes in Almere...
0: Ja.
2: Jemie, nee.
0: Ja.
2: Dus ik zat hem eigenlijk terug te lullen naar zijn vrouw. Nou, dat heeft hij dan ook gedaan, gelukkig.
0: Mm-hmm.
2: Maar we hadden die connectie wel meteen.
0: Ja.
2: Dus verliefdheid op het eerste gezicht kan wel. En ook toen ik mijn man, waar ik nu nog steeds mee ben, hem zag... toen wist ik ook gewoon dat wij iets hadden wat heel goed bij elkaar past. En we zijn getrouwd. En
0: wacht even, dit is niet Lloyd, dit is de andere man.
2: Ja,
0: ja,
2: dat is mijn lieve man Hans.
0: Hans.
2: En ik zou je vertellen, 29 jaar geleden is dat alweer, hè?
0: Ja.
2: En ik zag hem, ik werd verliefd op hem, hij verliefd op mij. Ik heb dat afgewimpeld, want ik was net uit een relatie, of een huwelijk was ik weg. Niet door mijn schuld, maar hij werd verliefd op de secretaresse. Nou, dat heb je dan.
0: Ja.
2: En ik dacht, nou, ik neem nooit een man meer. Ik wil gewoon iemand die in een hofje gaat zitten.
0: Ja,
2: maar ja.
0: Nog even over Lloyd, hè? Want je hebt Hans gevonden.
2: Ja.
0: Is Hans meer je zielsverwant dan Lloyd, denk je?
2: Nou, Hans is gewoon geweldig. Dat is de man. Ik heb een slecht huwelijk gehad, hè, met de vader van mijn kinderen. Hè. Blijf van mijn lijf, veel slaag. En Hans is de man die vrouwvriendelijk is, die gewoon geweldig is. Ik ben nu 29,5 jaar met hem samen.
0: Ja.
2: We zijn op zijn verjaardag getrouwd. En we zijn dan volgend jaar zijn we 28 jaar getrouwd. En hij is op de dag van de koning jarig, 27 april. Dan zeg ik altijd, de vlag hangen voor je uit. En dan zegt hij het jaar erop, wat hangt er nu voor me, zeg ik ballonnen. En ja, ik werd verliefd op hem.
0: Ja, oké. Okay. Nou, ik vind het een mooi verhaal.
2: Ja,
0: ja.
2: En nu, maar het is verkeerd afgelopen. Niet met Hans en mij, ik hou nog steeds van hem. Maar ja. Ik heb ontdekt dat hij Parkinson had.
0: Ja.
2: Dus hij heeft 29 jaar Parkinson. Nu heeft hij sinds 8 jaar dementie. Hij is opgenomen in een instelling. Maar mijn leven lang heb ik voor mijn man gezorgd.
0: Ja.
2: Hij is de liefste man die ik ooit heb gehad in mijn leven. Ik hou van hem.
0: Nou.
2: Heel veel.
0: Kijk.
2: Maar ik zit nu alleen in zijn invalide woning. En ik ben eenzaam. Want ik mis hem. Ik ga wel iedere dag bijna naar hem toe. En in het begin eerste jaren 3 keer per dag. Maar mijn man gaat nu slecht.
0: Och.
2: En ik zit hier waar ik niet wilde zitten. Heb het voor de liefde voor mijn man gedaan. En ik heb toch... Als de telefoon gaat van het huis, denk ik, het is gebeurd met hem. Want hij is heel mager nu, heel ziek. Maar ik hou ontzettend veel van mijn man.
0: En Tina.
2: Ja.
0: Hoe is het nu met Lloyd?
2: Nou, Lloyd heb ik een tijd niet meer gezien. Maar als we elkaar zagen in de stad, wat hij speelde in de band en met Koninginnedag, dan sprong hij meteen van die stand af en omarmde en zei, ik ben nog steeds verliefd op jou. En ja, dat is natuurlijk wel geweldig en mooi.
0: Mm-hmm.
2: Maar als je bedenkt, hij was jaren jonger als ik, had gelogen ook over zijn leeftijd.
0: Oh, maar hij is nog steeds jonger dan jij, hè?
2: Ja, want ik ben nu, word ik in 3 maart 77. Ik zie er na 15 jaar jonger uit, vindt iedereen. Maar ja, het is leuk dat het is geweest wat het is geweest. Maar ik ben toch blij dat hij ooit naar zijn vrouw en zijn kindertjes is toegegaan.

0: daarom.
1: Ja.
0: Dus ik ben gelukkig dat hij dan toch bij zijn vrouw...
1: Ja, die heb je ook al verteld, Tida.
0: Oké, dan.
1: Doeg.
2: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

0: De acteur Anthony Kameling die in de rol van Hero met dit liedje dus een enorme hit scoorde toen ik je zag. 0800-1121, dat is het telefoonnummer. Of 0800-1121, dat mag ook als je 1121 te verwarrend vindt. Erik die vraagt zich af of meer mensen echte zielsverwantschap hebben ervaren met iemand. En Angelique die vraagt zich dan weer af of er andere mensen ook lucide kunnen dromen. Dus hun dromen kunnen sturen. En dan in zoverre dat ze zelfs kan bepalen naar welke vaste locatie van haar dromen ze naartoe gaat 's nachts. En nieuwe vragen zijn natuurlijk ook welkom. Ook via 0800-1121. Lia.
1: Hallo nachtzuster.
0: Dag Lia.
1: Ik heb niet zo'n lang verhaal, ik heb alleen maar een vraag.
0: Ja.
1: Er is een gezegde, ik schrik me een hoedje.
0: Ja.
1: En ik vraag mij af, hoe komen wij nou aan dat hoedje?
0: Oh ja.
1: Ik kan me wel bedenken dat je zegt, ik schrik me een ongeluk. Dat je bij wijze van spreken, als je ergens van schrikt, iets uit je handen laat vallen.
0: Ja.
1: Maar ik begrijp dat hoedje niet.
0: Nee, wat is dat voor hoedje dan?
1: Geen idee.
0: Ik kan me nog voorstellen dat je zegt, ik schrik zo dat mijn hoedje van mijn hoofd afvalt of zo. Maar ja, het is misschien te ingewikkeld.
1: Ja, ja. Ik heb het eens op Google nagekeken.
0: Oh.
1: En daar staat

0: inderdaad een hele flauwe uitleg.
1: Ja.
0: Er staat van, ja, dat is gekomen uit Engeland. In de tijd van Robin Hood, dat de postkoetsen werden overvallen door struikrovers.
1: Ja.
0: En die hoge heren die werden overvallen in hun koetsen. Die schrokken zo dat hun hoedjes afvlogen.
1: Nou.
0: Ik denk, nou, dus, ik vind dat wel heel... nou, ik denk, daar moet een betere verklaring voor zijn.
1: Nou.
0: Zou je denken dat dat hem is?
1: Maar dat je dus in vroege tijden eigenlijk alleen maar van struikrovers kon schrikken. En niet van andere dingen. Dus als je van iets anders schrok, dan klopte het niet.
0: Nee.
1: En dat er ook zoveel struikrovers waren dat iedereen met een hoedje zich wel eens schrok van, zich wel eens een hoedje schrok van de struik. Nou, ik ben benieuwd of iemand met een andere verklaring kan komen.
0: Nou,
1: als het zo
0: ook
1: is, dan hoor je het vanzelf, Lia.
0: Ja, dankjewel.
1: Jij bedankt. Doeg. Doeg. Herman.
2: Een goede ochtend.
1: Eentje?
2: Ja, laten we met één beginnen.
1: Ja.
2: Ja, vraag over brillen. Ik heb een leesbril.
1: Mm-hmm.
2: Normaal gesproken 1,5, maar ik zag een koopje. Ik denk, ik neem er nog één mee voor het geval. Je wil wel eens zo'n bril vergeten om mee te nemen. Maar die was, bij nader inzien, was die 2,5 plus 2,5.
1: Oh, dat had je niet goed gelezen.
2: Inderdaad, ik had op dat moment geen bril bij me.
1: Bril met verkeer, ook... jawel, je had die andere. Nou ja, goed.
2: Ja, maar die had ik niet bij me.
1: Nee, oké. Okay. Dus, jij denkt, ik koop die bril.
2: 2,5, maar dat, die is zeg maar 20 keer goedkoper als de echte mooie bril, zeg maar.
1: Ja.
2: En toen denk ik, maar zou dat eigenlijk wel goed zijn voor de ogen dat je die verwendt met een plus 1 sterkte. En ik denk, nou ja, dat moet ik vragen in het programma. Nog zus.
1: Maar het is toch niet zo dat als je 1,5 moet hebben, dat je dan met 2,5 verwend wordt, dat je dan nog onrealistisch scherp gaat zien?
2: Nou, niet scherper, maar groter, zeg maar.
1: Oh?
2: Het is makkelijk te lezen, dus. Maar ik denk bij mezelf, misschien is dat dan niet goed voor de ogen, of maak je de ogen luier? En toen denk ik, nou, dit is een mooie vraag voor de nachtzuster.
1: Maar zie je met die 2,5 groter dan met die 1,5?
2: Ja, zeker.
1: Maar niet scherper?
2: Niet scherper.
1: En ook niet onscherper?
2: Ook niet, nee. Dat is ongeveer hetzelfde. Alleen, het is een stuk groter. Dus toen ik hem voor het eerst opzette en ik kijk dan op de telefoon, ik denk, wat nou?
1: Een grote telefoon.
2: En toen zag ik dat het
1: staat een enorme telefoon in de woonkamer.
2: Die letters die erop te lezen waren.
1: Maar
2: ik denk, misschien maak ik daardoor mijn ogen lui, of is dat niet goed? Want anders koop ik gewoon in volg 2 of 2,5. Maar ik zou graag willen weten of het... of je ogen lui willen meemaken. Er is al ongetwijfeld iemand die er een beetje verstand van heeft.
1: Maar Herman, als je echt sterkte 1,5 moet hebben, dan zie je volgens mij niet goed door 2,5.
2: Ja, ik zag alles groter, dus...
1: Moet je niet gewoon 2,5 hebben dan?
2: Nee!
1: Oh,
2: nee.
1: Hoe weet je dat?
2: Omdat ik bij een
1: Hoe lang is dat geleden, Herman?
2: Dat is ongeveer iets meer dan een jaar geleden.
1: Oh, oké. Okay.
2: Maar die heeft alle mooie apparatuur.
1: Gemeten?
2: Ja, maar hij weet ook wel van prijzen, hoor. Maar hij heet ook Herman. Weliswaar met dubbel N, omdat hij ook uit Oostenrijk... Nee, hij komt uit Oostenrijk. En dan schrijf je Herman met dubbel N.
1: Ja. Oké. Dus, ja, nou ja, het is meer dan duidelijk. Ik hoop dat iemand een antwoord voor je heeft.
2: Nou, hartstikke mooi. Dan wens ik jou een mooie uitzending.
1: Oké, dankjewel, Herman.
2: Oké.
1: Doei. Benjamin.
3: Goeienacht, Astrid.
1: Hi.
3: Hoi, ik heb een vraag eigenlijk.
1: Ja.
3: Ik heb een keer op de radio een keer gehoord, zeg maar... iemand die een vraag voor Spek Splinternieuw heeft eigenlijk, hè?
1: Mm-hmm.
3: De vraag is wel eens een keer gehoord, of niet?
1: Wat moet ik gehoord hebben?
3: Op een Spek Splinternieuw.
1: Of ik het woord Spek Splinternieuw wel eens gehoord heb?
3: Ja.
1: Ja?
3: Ik ook wel. Ik heb daar een antwoord op. Weet je waarom? Vroeger had je, zeg maar...
1: Je belt nu met een antwoord op een vraag die ooit gesteld is.
3: Ja.
1: Oké, ja, dat mag eigenlijk niet, Benjamin.
3: Oké, ja.
1: Want als jij nu antwoorden gaat geven op vragen... dan moeten we eigenlijk eerst weer even de vraag terughalen. En ja. Stel nou dat iemand het niet met je eens is... dan gaat hij weer met een ander antwoord bellen... en dan zitten we zo, voordat je het weet, zijn we terug in de tijd... en dan zitten we 18 afleveringen eerder.
3: Snap ik, ja.
1: Maar wat is het antwoord?
3: Spekspleintenieuw betekent als je, zeg maar, spijker... spekspleintenieuw fiets hebt... als je een houten wiel hebt en een, zeg maar, een spijker... en die, gaat, zeg maar, die spijker gaat tussen die banden, zeg maar... ik ben kapot fietsen altijd. Spekspleintenieuw is niet altijd even nieuw, zeg maar. Snapt u?
1: Nee.
3: Dus is nog nieuw eigenlijk. Er komt vaak, zeg maar... Je krijgt vaak, als je maar, noem maar, fiets kapot is.
1: Als een fiets kapot is, ja.
3: Dan krijg je een spekspleintenieuw fiets van een verzekering vaak.
1: Ja.
3: Spekspleintenieuw, zeg maar.
1: Ja.
3: Het is nooit spekspleintenieuw eigenlijk. Dus, want ik wil Ivo zeggen, zeg maar eigenlijk. Gewoon, spekspleintenieuw is nooit nieuw. Dat klopt, hè?
1: Wat?
3: Spekspleint is nog nieuw eigenlijk.
1: Hey Benjamin, wanneer heb je die vraag gehoord?
3: Dat is even een tijdje geleden, man, zeg maar. Heel lang geleden.
1: Oh ja.
3: Dat weet ik al niet meer.
1: Maar schoot je nu opeens te binnen?
3: Schoot nou één keer te binnen, eigenlijk, ja.
1: Jij denkt, potdikkie. Het is weken geleden, maar we moeten het nog over die spekspleint nieuw hebben.
3: Ja, zeker.
1: Ja. Dus jij denkt, ik bel gewoon.
3: Ja, klopt, ja.
1: Dus iets met een fiets met houten banden en een spijker... en dan is die spiksplinternieuw.
3: Ja. Dat is spiksplinternieuw, ja, zeg maar.
1: Ja, oké.
3: Okay. Ja.
1: Nou, dankjewel.
3: Zeker. Ik heb nog een vraag eigenlijk. Nog eentje. de vraag weet ik eigenlijk nog niet, eigenlijk.
1: Nee, de vraag moet je nog verzinnen.
3: Waarom gebruikt een dealer een vegetje, zeg maar?
1: Een wie?
3: Waarom gebruikt een dealer een vegetje?
1: Een dealer?
3: Een dealer een vegetje, ja. Waarom gebruikt een dealer een vegetje, zeg maar?
1: En een autodealer of een cocaïne dealer?
3: Dat weet ik niet.
1: Oh.
3: Dus het kan allebei zijn. Weet ik eigenlijk niet.
1: Nou, en wat is het antwoord?
3: Dat weet ik eigenlijk niet.
1: Dat weet je ook niet? Oké. Nee. Maar weet je zeker dat dealers vegertjes gebruiken?
3: Nee.
1: Nee?
3: Dat weet ik eigenlijk niet.
1: Nee.
3: Dus, misschien weet hij, zeg maar... ik denk dat Dennis die vraag wil weten en alles.
1: Ja.
3: Dennis, die weet die vraag wel. Remoensel.
1: Oké.
3: Dus, ja...
1: En weet hij de vraag of weet hij het antwoord?
3: Ik denk dat hij antwoord wel weet, ja.
1: Oh, oké. Nou. Ja. Hè, Benjamin?
3: Ja.
1: Het was me wat.
3: Dat was hij zo moeilijk. Ik heb verder geen vragen.
1: Oké. Nou, dankjewel voor de vraag en het antwoord.
3: Graag gedaan.
1: En ik wens je een heel fijn weekend.
3: Oké, insgelijks.
1: Dag, Benjamin.
3: Hey, doei.
1: Dus waarom gebruikt een dealer een vegertje? En dat kan dan een drugsdealer zijn of een autodealer. Dat maakt eigenlijk op zich niet zo heel erg veel uit. Ik denk dat het antwoord is om iets op te vegen. Dat gok ik zomaar, dat dat uiteindelijk eruit moet komen. Goed, nieuwe vragen kun je gewoon door blijven geven. En je kunt natuurlijk ook nog antwoord geven op de vragen die nu openstaan. Zoals bijvoorbeeld de vraag over dit vegeltje. Straks na het nieuws van 3 uur zal ik nog een overzichtje geven van alle vragen die we op dit moment nog open hebben staan. En kun je daar ook over bellen.
4: Samen Mars. NPO Radio 1.
5: 3 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze al wel vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. In Portugal, onder Rotterdam, heeft de politie 1000 flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen bij een loods. De flessen werden gevonden na de arrestatie van 2 mensen bij een drugsdeal in Ridderkerk. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: NPO Radio 1. Max.
6: Nachtzuster, Astrid de Jong.
1: Waarom gebruikt een dealer een vegertje? Ja, ik denk nog steeds om iets op te vegen. Maar goed, het is een vraag. En dit programma, dat staat bekend dat je uiteindelijk gewoon mag vragen wat je wil. Ik kan alleen natuurlijk niet beloven dat er een antwoord komt. 0800-1121 of nachtzuster@omroepmax.nl. Je kunt op X en op Facebook een berichtje sturen. En je kunt natuurlijk altijd appen. En appen doe je via de NPO Luister-app. Je kunt, als je wil, komen chatten. Dat doe je dan weer op radio1.nl/nachtzuster. Dat is de pagina van Nachtzuster op de site van Radio 1. En daar kun je op de chat klikken en je kunt meekijken op NPO 1 Extra. Waar hebben we het verder over? Nou ja, die dealer met zijn vegertje dus. Herman vraagt zich af of het slecht is voor zijn ogen als hij een bril opzet met sterkte 2,5... terwijl die van zichzelf 1,5 heeft. Lia die wil graag weten, waar de uitdrukking ik schrik me een hoedje vandaan komt. En Angelique die vraagt zich af of er meer mensen zijn die in hun dromen steeds naar dezelfde locaties kunnen gaan en zelfs van tevoren kunnen besluiten waar ze naartoe gaan die nacht. En Erik wil meer weten over zielsverwantschap. Wie heeft dat wel eens ervaren met iemand? En hoe komt zoiets tot stand? 0800-1121.

0: april.
1: Tim Immers. Met roze bril. Ja, leuk vind ik dat. 0800-1121 voor al je vragen en natuurlijk je antwoorden. Jan?
2: Ja, ik ben aan de telefoon.
1: Ja?
2: Ja.
1: Oké, okay, nou dan horen we je, denk ik.
2: Ja, dat hoop ik. Ja. Ik heb een magnetron die al wekenlang niet meer functioneert. Het lichtje brandt en hij draait er wel, maar hij warmt niet meer op.
1: Ach.
2: Nou ga ik mogelijk vanmiddag even naar de repaircafé, maar dat is een zwaar ding. Heeft dat zin om daarheen te gaan of is hij eigenlijk kapot?
1: Hij is kapot.
2: Ja, hij warmt niet meer op.
1: Nee, dus ja, dat is hij kapot.
2: Tijd te repareren, ja of nee?
1: Ja, ja, hoe oud is die?
2: Oh, hij is wel 15 jaar oud, jawel.
1: Oh ja. Nee, dan is hij gewoon op, Jan. Er zit in een magnetron voor zo'n gemiddeld 12 jaar warmte.
2: Ja, oh god, ja.
1: Ja, dus na 15 jaar is de warmte gewoon wel op.
2: Oh jee, dus die zijn
1: Heb
2: niet...
1: Heb je hem vaak gebruikt?
2: Ja, dagelijks één keer zo.
1: Dagelijks?
2: Dagelijks een paar minuten, ja.
1: Nou, dan is het een wonder dat hij nog die 15 jaar gehaald heeft.
2: Dus jij hebt daar wel verstand van, begrijp ik?
1: Ja, ja, ja. Ik heb toevallig, na de school van journalistiek en de theaterschool, heb ik nog een jaartje magnetronisme gedaan.
2: Nou, dat is interessant.
1: Ja, dus maar dit is gewoon, je hebt hem echt, echt helemaal opgebruikt, Jan.
2: Nou. Dat is goede informatie. Dan
1: je kunt...
2: Bakbeest, maar die kan ik niet zomaar even op de fiets.
1: Nee, daar zou ik niet meer aan beginnen. Maar je zou wel even kunnen kijken.
2: Ja.
1: Want ze hebben vaak... waar woon je?
2: In Friesland.
1: Oké, Friesland. Ja, dat weet ik niet. Want bij de meeste tankstations in het midden van het land... kun je je magnetron nog opladen.
2: Ja.
1: Maar dat is hooguit voor een jaartje of twee.
2: Ja, dat heeft eigenlijk ook geen zin meer. Maar een nieuwe kopen dan, hè?
1: Ik zou een nieuwe kopen, ja.
2: Ja, kan de bruine wel lopen.
1: Ja, kan het, denk je. Ja, als je hem zo vaak gebruikt... dan moet je toch ook een beetje een comfortabele magnetron hebben?
2: Ja, nou ja, nee, hij moet werken. Ik gebruik hem alleen voor het opwarmen van maaltijd. Zo.
1: Ja, dus als die wel draait en het deurtje gaat nog wel open en dicht... maar hij warmt niet op, dan is hij eigenlijk zijn core business aan het verzaken.
2: Ja, dankjewel voor de informatie.
1: Graag gedaan, Jan.
2: Jo,
1: doeg. Doeg. John.
3: Ja, dat ben ik.
1: Hallo.
3: En goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
3: Ik heb twee vraagjes eigenlijk.
1: Oké, kom maar door.
3: Vraag 1. Eigenlijk is die al voor een deel ook gesteld, zojuist.
1: Je hebt ook een magnetron.
3: Nee, niet over een magnetron, maar over een spreekwoord.
1: Ja.
3: Alleen ik loop al weken, CQ maanden rond, een uiltje knappen.
1: Oh ja.
3: Ja, loop je dan over een landweggetje en je ziet een uiltje zitten.
1: Ja, en je steekt er een speld in.
3: Ja, of je pakt zijn nekje, je haait hem eventjes, knap.
1: Oh, John!
3: Ja, maar dat is een uiltje knappen.
1: Ja, maar een uiltje knappen betekent dat je even gaat slapen.
3: Ja, dus maar waar komt dat vandaan?
1: Een uiltje gaat wel slapen dan op dat moment.
3: Dat wel, juist ja. Die geknapt is.
1: Ja, dat is knap, ja.
3: Dat is een uiltje knappen.
1: Ik weet niet of het zo dieronvriendelijk bedoeld is.
3: Het lijkt mij niet.
1: Nee.
3: Dus mijn vraag is... Wat zit erachter?
1: Ja, wat knap je? Ja.
3: Ja.
1: Oké.
3: En dan mijn tweede vraag is... Er was ergens in de jaren 90 een reclamespot.
1: Mm-hmm.
3: Volgens mij van een opticien. En dat ging erover dat er iemand tot aan zijn hoofd toe in het zand was begraven... Echt zo heel leuk, vrolijk zat te kijken van naar de spelende kindjes op het strand. Heel goed naar zijn zin, alleen zijn hoofd aan de achterzijde was best wel wat verbrand.
1: Och.
3: Ja.
1: Ja.
3: En achter hem waren er een paar jongelui aan het voetballen. Waarvan er één niet al te best kon zien. En die maakte dus het verkeerde onderscheid tussen de bal en zijn hoofd.
1: Oh jee.
3: En de reclamespot die werd gestopt op het moment dat je het geluid hoorde.
1: Oh, dus je zag niet, maar je hoorde het geluid van iemand die tegen een hoofd schopte.
3: Ja, en hij zat zo vrolijk en vriendelijk te kijken. Och. Van spelende kindjes. En ik ben allemaal aan het zoeken geweest op YouTube om die spot te vinden, maar het mag niet lukken.
1: Oh, en waar was het reclame voor dan?
3: Ja, volgens mij voor een opticien.
1: Oh, ja, dat degene die aan het voetballen was dus een andere bril op had moeten hebben.
3: Ja, dat hij zijn bril had laten vallen en een andere bril opzetten. Waardoor je het niet zo goed meer zag. Het is niet van een verzekeringsmaatschappij.
1: Nee, ja, zo klinkt het ook een beetje, hè? Ja.
3: Dat gaat niet.
1: Ja. Oké, dus je wil...
3: Waar kan ik het vinden eventueel?
1: Je wil hem graag nog een keer zien.
3: Ja.
1: Oké. Dan moet het inderdaad wel ergens geregistreerd zijn. En dan moet iemand het toevallig weten, wil je. Maar goed, we kunnen het allicht proberen.
3: Ja, want ik heb het ook gevraagd aan bekenden en wat minder bekenden. En ja, de meesten die kennen het dan vaag. Nog de spot. Maar het mag niet opschieten.
1: Oké, nou als iemand weet sowieso waar we deze reclamespot terug zouden kunnen vinden voor John, 0800-1121. We gaan het proberen, John.
3: En mijn uiltje.
1: En het knappende uiltje. Doeg.
3: Doeg.
1: Doeg. Rob.
0: Ja, hoi. Goedemorgen.
1: Hallo. Hi, Rob.
0: Hoi. Hey, ik reageerde op die dromen.
1: Ja.
0: Ik weet niet het antwoord.
1: Oh.
0: Ik ben ook geen helderziende, helemaal niet. Maar ik dacht wel, hé, wat leuk. Ik heb dat ook.
1: Dan dat is het antwoord. Zij wil graag weten of meer mensen dat hebben. Jij hebt het ook.
0: Nou, dan kan ik weer ophangen.
1: Ja. Nee, vertel ons alles. Maar, waar ga jij naartoe in je dromen?
0: Ik droom heel met regelmaat dat ik kan vliegen. De ene keer dan gaat het heel goed en de andere keer gaat het heel moeizaam. Dan kom ik moeilijk terug, los van de aarde. Mm-hmm. Het is zelfs wel eens zo dat ik denk, oh, nou ga ik wel erg hoog, nu heb ik hoogtevrees. Terwijl ik een keer erop veel hoger kan vliegen. Meestal zweef ik over de polders heen.
1: Ja.
0: En ik raak wel eens de klus kwijt, want dan zit ik in ene boven een stad. En dat is te druk.
1: Mm-hmm.
0: En dan denk ik alleen maar van, ik moet die weg. En dat komt met regelmaat terug bij mij in mijn dromen.
1: Ah. Oh.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Maar...
0: En, ik heb het dan in mijn dromen het meest naar mijn zin als ik gewoon over landschap vlieg, over de polder, over water.
1: Dan heb je het naar je zin.
0: Dan heb ik een goede nacht. Ja, ja. Ja.
1: En even wat... Ja, ik droom dat ook wel zo, dat ik kan vliegen. Maar... Hoe werkt het bij jou dan technisch?
0: Ja, gewoon, mijn hele lichaam gaat gewoon de lucht in. Echt helemaal geen vleugels of zo.
1: Oké.
0: Ik doe ook niks. Ik zweef. Laat me meer.
1: Je hoeft ook niet het aanloop te nemen of zo. Je kunt gewoon opstijgen.
0: Ik hoef geen aanloop te nemen. Ik ga gewoon huppatee. Ik ga zo de lucht in.
1: Want ik moet wel wapperen.
0: Oh, nee. Ik niet.
1: Jij hoeft niet te wapperen.
0: Nee, ik hoef niet te wapperen.
1: Hmm.
0: Nee.
1: En vlieg je dan wel, zeg maar, op je buik?
0: Ja.
1: Oké.
0: Ja. Ja, ik lig op mijn buik in de lucht en ik kijk naar de aarde, naar waar ik overheen vlieg.
1: Oh, ja. Ja, maar, maar dat zijn dan, zie je dan dezelfde plattegronden ook?
0: Nee, het is altijd de verrassing waar ik vlieg.
1: Oh, oké.
0: Daar kan ik ook geen invloed op uitoefenen.
1: Nee. Nee, dus het is, dat is dus wel het verschil dat je niet zoals Angelique van tevoren kunt bepalen waar je heen gaat.
0: Nee, dat niet.
1: Maar goed, wel vaak lekkere velden.
0: Ja, inderdaad. Ja. Nou. Ja, en ik weet wel dat ik er ook altijd snelheid ga maken. Ik kan me dan wel versnellen.
1: Ja.
0: Als ik boven de stad zit. Zo van, hier moet ik weg, hier moet ik weg.
1: Oh ja, dan, gaan ze, maar dan kun je ietsje doorspoelen tot je weer boven natuur komt.
0: Juist.
1: Oh ja. Nou, Rob, ik zou zeggen, ga lekker slapen.
0: Ja, ik ben nog niet thuis.
1: Oh nee, wacht dan nog maar even. Wacht even tot je thuis bent en vlieg voorzichtig.
0: Ja, ja.
1: Dankjewel. Hey,
0: ik moest wel net lachen over dat dierenvegetje. Dat dacht ik bij mezelf toen dat hoorde. Ik denk, ja, mensen die te veel coke hebben gebruikt, ja, die kan je wel opvegen natuurlijk.
1: Oh ja, je moet een beetje praktisch denken.
0: Ja, je deed het heel netjes met het geuren, maar niet ik.
1: Nou, ik zie het voor me. Dankjewel, Rob.
0: Ja.
1: Doei.
0: Okay,
1: hoi. Taco.
4: Goeiedag, Taco.
1: Hi.
4: Wat mij opvalt de laatste tijd, ik rijd sinds een half jaar in een Kanta. En dan moet je over fietspaden rijden.
1: Mm.
4: En, sorry. Als ik. Wat me dan opvalt, dan heb je wegen die veel zijwegen hebben. En elke zijstraat, die heeft een voetgangerslicht en een fietserslicht. En het rare is dat die twee lichten niet parallel lopen. En dat is niet bij één stoplicht, maar dat is bijna bij elke kruising. En dat kan soms minuten schelen.
1: Ja.
4: Nou, vind ik raar.
1: Maar het is dan toch zo, als jij met je Kanta linksaf gaat, dan moeten niet op dat moment daar voetgangers oversteken, toch?
4: Nee, sorry. Ik zal het even iets duidelijker uitleggen.
1: Oh, ja.
4: Ik rij op een weg parallel aan Dauwburg, de basisweg in Amsterdam bijvoorbeeld.
1: Ja, ja.
4: Nou, en die heeft allemaal zijwegen. Die en daar zit op die zijwegen kunnen zowel de. Sorry, ik ben een beetje bij te adem.
1: Ja, we rustig aan, hè? Ja, ademhalen is wel een soort basisbehoefte.
4: Ja, dat is juist de reden waarom ik in de Kanta
1: zit. In die Kanta zit, ja. Nou, rustig. Haal even rustig adem.
4: Ja, ja, ja.
1: Ja.
4: En in ieder geval, dan is er zowel de voetgangers als de fietsers mogen daar oversteken. Alles is, het verkeer legt stil.
1: Ja.
4: En dan gaat het voetgangerslicht op groen bijvoorbeeld. En het fietserslicht niet. Maar het is ook wel eens andersom.
1: Ja.
4: En het lijkt wel alsof de twee compleet verschillende ontwerpers met elk hun eigen regels die stoplichten hebben ontwikkeld. Terwijl het lijkt me toch dat het bijna één processor is die het voor beide lichten regelt.
1: Er had eigenlijk gewoon een stoplicht voor beide kunnen zijn, dus als ik het zo begrijp.
4: Eigenlijk wel, ja. Maar omdat die vaak dan 10 meter uit elkaar liggen, hebben ze 2 keer zo'n lichtje geplaatst. Dat kan ik nog wel snappen. En ik kan me ook voorstellen dat je zegt van, nou, weet je wat, voetgangers die zijn wat langzamer als fietsers. Dus wat doe ik? Die gooi ik eerder op rood als die fietsers lichten of zo. Weet je, dat een timingverschil kan ik begrijpen. Maar een timingverschil van minuten begrijp ik niet.
1: Nee, dat is gek, hè?
4: Ja.
1: Nou, wat doen we ermee?
4: Nou ja, wat de concrete vraag is dus, wordt dat nou door aparte diensten ontworpen?
1: Ja.
4: Of is er één dienst die iets geks hebben bedacht?
1: Ja. Maar zou dat dan overal zo zijn? Of is dit toevallig daar in Amsterdam?
4: Nou, dat in het begin dacht ik dat, maar het is heel veel. Maar weet je, sinds ik in die Kanta rij, vallen me ineens veel meer dingen
1: op. Ja, dat is logisch, hè? Ja. Nou, ik hoop dat iemand een antwoord heeft. We gaan dat gewoon proberen, Taco.
4: Oké, bedankt.
1: Oké, dankjewel.
4: Ja.
5: I like traffic lights. I like traffic lights, but not when they are red.

0: De Traffic Jam van Sailor hoorde je. 0800-1121. Nog steeds het telefoonnummer. En gebruik het vooral. Als je vragen hebt, als je antwoorden hebt... geef het allemaal door via dat telefoonnummer. Even kijken wat we nu hebben. Dus eventjes weer mijn dingetje openklikken. Ja, zielsverwantschap. Wie herkent het? En ik zit even te denken, want Erik vertelde over dat hij een dame ontmoette bij de Albert Heijn en dat ze meteen een soort klik hadden. Dus meteen konden praten over van alles en meteen iets in elkaar herkenden. Dat was het. Dat je iemand ontmoet en het gevoel hebt dat je diegene al heel lang kent. Wie herkent die ervaring? 0800-1121. Zijn er meer mensen die van vaste locaties dromen en daar zelfs bewust naartoe kunnen gaan? Waar komt de uitdrukking ik schrik me een hoedje vandaan? Wat gebeurt er als je een leesbril 1,5 nodig hebt, maar 2,5 opzet? Worden je ogen dan lui, denkt Herman? En waar komt splinternieuw vandaan? Die vraag hebben we dus een keer gehad. En volgens mij wilde Benjamin het antwoord geven, maar was het een beetje onduidelijk. John die wil weten waarom we zeggen dat we een uiltje knappen. En hij is op zoek naar een reclame van iemand die tegen een voetbal wil schoppen, maar tegen een hoofd schopt op het strand. Dus als iemand hem daarmee kan helpen, ook heel graag. En Taco die vraagt zich dus af waarom de verkeerslichten bij fietspaden en voetpaden naast elkaar toch onafhankelijk van elkaar lijken te opereren. 0800-1121. Stefan. Hey, pst, Stefan.
1: Hi.
0: Hallo.
1: Ik had een, denk ik, een antwoord op de vraag van... Hallo. De vraag over het strand, hoofd op het strand. Toen moest ik, en het ging over een opticien, en toen moest ik gelijk denken aan Hans Anders, dat is een van de bekende opticiens. Dus ik had geprobeerd om in te typen Hans Anders strand. En toen kwam ik eigenlijk vrij direct op die reclame uit. Dus
0: echt waar?
1: Dat moet eigenlijk niet eerste zijn, denk ik.
0: Was het zo makkelijk?
1: Ja.
0: Ja, en vooral bestaat Hans Anders al zo lang.
1: Zo makkelijk was het.
0: Ja. Soms moeten we ook eigenlijk een soort...
1: Ja, ik kan me al wel
0: Google
1: heel lang
0: reclames geven.
1: Van.
0: Maar welke...
1: Ja, nou ja, die wordt ook steeds slimmer dus.
0: Wie? Eens even kijken hoor, want ik...
1: Ja.
0: Is dit hem dan? Ik kan
1: nou,
0: hem niet vinden.
1: De zoekprogramma's,
0: hoor.
1: Als je hoeft niet meer zo goed te kunnen zoeken, want het zoekprogramma zelf is een rood hoofd, een beetje een forse nek heeft die man. Ik kreeg hem wel en toen ook in het Engels erbij, Funny Dutch Commercials stond erbij.
0: Oh, wauw. Ik zit even te zoeken, maar ik krijg hem niet meteen hoor. Even kijken, wat is dit?
1: Nou, ik kijk vrij direct. En ik kon hem dan en via YouTube zelf, maar ook als ik dan in Google YouTube erbij typte, dan kwam het eigenlijk ook
0: oh,
1: meteen
0: oké, okay, dat is dan misschien...
1: Die foto van dat hoofd.
0: Even kijken, ik zet YouTube erbij. Kijken of ik hem dan krijg. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Hij had wel gaaf het mooi omschreven met dat blije hoofd en spelende kindjes.
1: Ja, hè?
0: Ja, hij is wel vrij onscherp.
1: Ja.
0: Moet ik zeggen. Ja. Oh, sorry hoor. Kun je even iets voor jezelf gaan doen? Ik zit eventjes
1: dus.
0: Naar dat filmpje te kijken. Oeh, oké. Volgens mij is hij nog in guldens, of niet? Ja. Ik denk dat die nog in guldens is. Ja, heel makkelijk te vinden dus.
1: Kunnen, ja.
0: Nou,
1: ja.
0: Hartstikke goed. Dank je wel.
1: Ook nog te denken over, voor mij was iemand over stoplichten.
0: Ja.
1: En over dat die afhankelijk van elkaar gingen. Maar ergens in zijn verhaal zei hij ook van die liggen dan 10 meter uit elkaar.
0: Oh.
1: En daar zou dan misschien ook de clue kunnen zijn waarom die los van elkaar
0: opereren.
1: Dat ze dicht bij elkaar zitten, dat ze wel zoveel mogelijk samen gaan, maar hoe verder ze uit elkaar.
0: Ja, want als ze 10 meter uit elkaar liggen, zal er een reden zijn
1: dat
0: er toch. Nou, ik vind het een hele functionele bijdrage, Stefan. Dank je wel.
1: Ja, anders ligt heel de straat stil.
0: Wat? Oh, met de stoplichten. Ja. Oké, dankjewel. Dag. Patrick.
2: Hi, goedendag.
0: Hallo.
2: Hi. Ja, ik wil eventjes voor de lucide dromen.
0: Ja.
2: Ik kan het niet zelf hoor, maar ik heb wel een antwoord op. Mijn ex die kon het ook namelijk.
0: Ja.
2: Het gaat erom dat je eigenlijk bewust bent dat je aan het dromen bent. En op dat moment kan je dus ook je droom eigenlijk gaan sturen. Je kan het ook trainen. Ik heb zelf ook geprobeerd, maar mij lukt het niet. Maar het gaat erom dat in je dromen, eigenlijk de dingen die gebeuren in je droom, iedereen die weet ook, op het moment dat je wakker wordt, eigenlijk dat het een droom was. Want er gebeuren allemaal dingen wat niet kan, zeg maar. En op het moment dat jij dus in je droom daar bewust van kan worden, dan kan je op dat moment kan je ook je droom gaan sturen. Dus dan kan je eigenlijk allerlei kanten mee opgaan, zeg maar. En mijn ex, die kon dat heel goed. Maar ik heb het ook geprobeerd, maar mij lukt het niet. Maar dat is eigenlijk het antwoord.
0: Maar kon jouw ex dan ook kiezen van ik ga vannacht naar die en die locatie?
2: Ja, die kon zeg maar voordat zij ging slapen, dan kon ze dus aan bepaalde dingen gaan denken. Wat ze dan zou willen, zeg maar, qua droom of wat dan ook. En als ze op het moment dat ze daar dan aan dacht, terwijl ze ging slapen, dan 9 van de 10 keer, dan gebeurde dat dan ook in haar droom, zeg maar.
0: Ja. Nou, dat is wat Angelique dus ook doet. Dus die. Ja.
2: Dat is niet de enige.
0: Nee, maar goed, zij vroeg zich dan weer af of meer mensen echt vaste locaties hebben. Maar ja, inderdaad, als je zo goed je droom kunt sturen, dan kun je inderdaad ook steeds dezelfde locatie kiezen.
2: Het is ook te trainen, zeg maar. Omdat je dan op het moment dat je dus merkt dat je bewust kan worden dat je dus aan het dromen bent, dat je aan het slapen bent.
0: Mm-hmm.
2: Op dat moment, en als je dan, ja, dan kan je er. Zijn ook volgens mij op YouTube heb je allerlei filmpjes wat daar dan ook over gaat, zeg maar.
0: Ja.
2: Maar dan kan je dus eigenlijk steeds meer. En dan kan je steeds meer je eigen dromen dus besturen.
0: Ik kan mezelf wel heel goed geruststellen in mijn dromen. Als ik dan, weet ik veel, als ik iemand tegenkom in de HEMA die ik niet tegen wil komen.
2: Ja.
0: Bij wijze van spreken, dan kan ik in mijn droom tegen mezelf zeggen, ja, het is maar een droom.
2: Okay, ja, maar dan heb je wel een soort van bewustwording
0: allemaal. Dus het begin is er, hè?
2: Het begin is er, ja, ik heb het helemaal niet namelijk. Ik word wakker en dan 9 van de 10 keer weet ik niet eens wat er allemaal gebeurd is. Dus ja, bij mij, ik heb het wel geprobeerd hoor, ook dat lucide en zo, maar dat is, bij mij lukt dat gewoon niet.
0: Nou,
2: maar,
0: ik ga proberen.
2: Ik denk dat je wel een stukje aanleg er misschien voor moet hebben of zo, dat het een beetje erin moet zitten, dat bewustwording of zo, of iets, ik weet het niet, maar.
0: Ja, klein
2: als
0: beginnen.
2: Als je dat hebt, dan kan het proberen in ieder geval.
0: Ik ga morgenochtend naar Ibiza.
2: Ja, dat begrijp ik.
0: In mijn dromen, ja. Dankjewel, Patrick.
2: Helemaal goed, graag gedaan, fijne avond.
0: Doeg, doeg. Richard.
3: Dag Astrid, een hele goede avond.
0: Goedenavond, Richard.
3: En
0: is het volle maan?
3: Dat weet ik niet.
0: Nee, ik begin toch te bevroeden zo langzamerhand. Zeg het eens, Richard.
3: Ja, het is al een concrete antwoord op de drugsdealer of de autodealer.
0: Ja, vertel.
3: Nou, ze hebben een vegetje, de autodealer, die veegt dan de roest weg. Wat er allemaal van die auto afkomt. En de drugsdealer, die veegt je geld weg.
0: Nou, de autodealer ook hoor.
3: Ja, maar daar ben je bewust van. Want je gaat je auto laten maken. Je brengt je auto naar de autodealer. En die veegt dan de roest weg. Maar en de drugsdealer die veegt je geld weg.
0: Ja, ja.
3: Dus daarom hebben ze een vegetje.
0: Dankjewel, Richard.
3: Oké. Okay.
0: Lekker gewerkt. Doeg.
3: Ja, doei.
0: Doeg. Charlotte.
4: Hoi, Astrid.
0: Hallo.
4: Ik heb WMO.
0: Ja.
4: Dat betekent wettelijk maatschappelijke ondersteuning. En dat houdt in dat als ik bijvoorbeeld bloed moet laten prikken bij de huisarts, die ver weg is. Dan mag ik de taxikosten betalen. En als het in het ziekenhuis is, dan kunnen de personen van de WMO mij wel begeleiden. En ik snap dat allemaal niet. Ik vind het heel erg oneerlijk.
0: Je bedoelt te zeggen dat als je naar het ziekenhuis moet ergens voor, dan krijg je het vervoer vergoed. Maar als je naar de huisarts moet, we het niet.
4: Ja, klopt.
0: Oh, okay.
4: Vanuit de WMO, hè?
0: Ja.
4: De wettelijk maatschappelijke ondersteuning. De mensen die mij daarmee helpen, die mogen wel met het OV met me meegaan naar de brillenboer en weet ik het allemaal.
0: Mm-hmm.
4: Maar dit soort dingen, ja, niet.
0: Oké, ja, dus het verschil ligt bij de huisarts. De huisarts is eigenlijk hetgene wat je zelf moet betalen.
4: Het verschil ligt in de wet.
0: Ja. Nee, maar ik bedoel, het is bij de huisarts moet je zelf betalen en bij andere dingen niet.
4: Nee, zo bedoel ik het niet.
0: Oh.
4: Bepaalde onderzoeken die ik ergens moet laten doen.
0: Ja.
4: Of het nou de huisarts is, of de brillenboer, of de, weet ik veel wat, de kaasboer om de hoek, die ik echt werkelijk echt nodig heb, waar die wettelijke maatschappelijke ondersteuning voor is. Dat mag ik allemaal zelf betalen en regelen. Maar of het ziekenhuis nou in Groningen zit of wat dan ook waar ik heen moet, dan wordt het wel vergoed. En dan regelen zij het wel. En dat snap ik niet. Of het bloed geprikt wordt in het ziekenhuis, dan betaalt de WMO het en dan regelen ze het. En als ik het gewoon bij de apotheek om de hoek doe, dan is het flauwekul.
0: Oké.
4: Ik vind het gewoon heel erg oneerlijk.
0: Ja, maar de WMO sowieso. Het is wel, er moet natuurlijk wel ergens een grens liggen.
4: Ja, maar die grens is heel onduidelijk. Het is een grijs gebied.
0: Maar als ik jou zo hoor, dan ligt de grens heel duidelijk. Bij ziekenhuisbezoek wordt wel vergoed en ander bezoek niet.
4: Ja, maar of het ziekenhuisbezoek omtrent bloedprikken gaat,
0: ja,
4: dan wordt het wel vergoed.
0: Ja.
4: En als hetzelfde bloedprikken bij de huisarts gaat, dan wordt het niet vergoed.
0: Nee.
4: Wat is het verschil?
0: Ja, ik denk dat de meeste mensen zo dicht bij de huisarts wonen dat het niet vergoed hoeft te worden. Maar
4: ja, ik moet 30 minuten lopen.
0: Ja, ja. Goed, nou, als er iemand luistert die een beetje verstand heeft van deze zaken, 0800-1121, dan hoop ik dat we het nog op kunnen lossen, Charlotte.
4: Ik heb nog een andere vraag.
0: Ja?
4: Dat in de maatschappij er heel veel aandacht besteed wordt aan vrouwen die misbruikt worden.
0: Mm-hmm.
4: Maar nooit aan mannen die ook misbruikt worden.
0: Mm-hmm.
4: En ik denk dat dat ook toch wel voorkomt.
0: Ja, tuurlijk komt dat voor.
4: Ja, maar er wordt nooit aandacht aan besteed. En als je op internet gaat kijken, dan zijn er net zoveel vrouwen die mannen misbruiken als vrouwen die misbruikt worden door mannen. En dat vind ik toch wel iets om een keertje onder de aandacht te stellen.
0: Nou, volgens mij is het niet. Ik heb toevallig een keer meegeholpen bij een podcast hierover. Maar volgens mij is het niet 50-50. Volgens mij komt misbruik van mannen door vrouwen wel veel minder voor. En daardoor, of het is natuurlijk een beetje kip en het ei verhaal, maar mannen die praten er ook minder makkelijk over en doen ook minder vaak aangifte. Dus ergens, ergens moet natuurlijk het verschil zitten. Dus het kan zijn dat het wel evenveel is, maar dat mannen niet even vaak aangifte doen.
4: Dat lijkt me erg aannemelijk.
0: Nou, het is natuurlijk zo dat gewoon puur fysiek is het makkelijker, vooral als het om seksueel misbruik gaat, is het makkelijker als man om een vrouw te misbruiken dan als vrouw om een man te misbruiken. Maar het gebeurt absoluut wel.
4: Ja, en ook heel veel en vaker dan men denkt.
0: Waar komt bij jou dat idee vandaan?
4: Ja, omdat ik daar allemaal onderzoeken naar heb gedaan.
0: Oké. Nou, dan, ja, jij zegt er moet meer aandacht voor komen. Je hebt het gemeld.
4: Ja, ik vind het gewoon niet eerlijk. Van dat altijd de vrouwen het slachtoffer zijn.
0: Ja.
4: Maar mannen zijn ook slachtoffer.
0: Mannen zijn natuurlijk ook wel een slachtoffer, ja.
4: Daar wil ik gewoon voor strijden.
0: Voor strijden?
4: Ja, voor gelijkheid.
0: Oké, nou, staat genoteerd, Charlotte.
4: Dankjewel.
0: Goed, doeg. Johan?
5: Ja, goeienacht, zuster, met Johan naar Eindhoven.
0: Hallo.
5: Hallo. Ja, ik bel eventjes. Ja, sorry, ik neem net een hijs van mijn sigaret en die valt niet goed in mijn keel.
0: Oh, nou, doe even hoesten dan.
5: Ja, even loskuchen, ja. Even een slokje nemen, sorry.
0: Oké, nou, kuch even los. Wacht even. Weet je wat we doen, Johan? Want ik zie
5: nee,
0: dat
5: ik heb hem al, ik ben er al.
0: Het is ook 4:11 en ik probeer om 4:10 altijd een plaatje te draaien.
5: Oh, doe maar even.
0: Dus als ik dat nou even doe,
5: ja.
0: Dan kun jij even rustig een slokje water nemen en dan kom ik zo weer bij je terug.
5: Ja hoor, helemaal goed.
0: Oké.
5: Joe.

0: Als de rook om je hoofd is verdwenen, Boudewijn de Groot natuurlijk. Even kijken, waar waren we, Johan?
1: Ja, inmiddels is de rook hier wel weg.
0: Oh, gelukkig. Zeg het eens.
1: Ja, afzuiger aangezet en dus...
0: Ja.
1: Nee, alles weer in orde. Ja, ik bel eventjes, want ik eigenlijk een beetje naar aanleiding van die vraag over...

0: Want dat ding is echt onverwoestbaar. Dus ik heb eigenlijk weinig zin om heel veel geld uit te gaan geven aan een nieuwe stofzuiger.
1: Ja.
0: Want dit krijg ik gewoon niet terug. Ik weet niet of dit soort stofzuigers nog worden gemaakt.
1: Nee.
0: Maar dan kosten ze toch zeker wel 3.000-4.000 euro, denk ik.
1: Ja.
0: Dat is echt. Dus ik zoek eigenlijk. Ja, ik zou. Of iemand die stofzuigerzakken heel toevallig nog heeft. Ja, ik ken het. Het type nummer van die. Zal ik het even noemen?
1: Ja.
0: Het is een Philips P50.
1: Wacht even, een Philips wie?
0: Een Philips P50. Pieter 50.
1: Ja.
0: Pieter 50, dus P50.
1: Ja.
0: En ik heb wat rondgebeld. Nou ja, ik ben alleen maar wijzer geworden dat die van 83 of jonger, of ouder is, sorry.
1: Ja.
0: Gaan we weer toch nog even wat...
1: Oké, ik draai een liedje. Nee hoor.
0: Nee.
1: 1983. Oké, okay. Is het een stofzuiger met een kleine of met een grote fitting?
0: Een kleine of een grote fitting. Het zijn geen lampen, hè? Nee, het is echt een hele fijne stofzuiger. Hij is zo robuust en hij blijft het gewoon doen. Alleen ik kan die zakken nergens meer vinden.
1: Nee.
0: Dus als iemand die zakken nog heeft liggen en... Ja, misschien inmiddels iets nieuws heeft gekocht en daar niks mee doet. Ja, heel graag.
1: Ja.
0: Ja, omgeving Eindhoven of zo. Als iemand die dingen nog heeft liggen of misschien weet...
1: Waar je ze nog kan gaan. Is er nog ergens een magazijn met oude P50 stofzuigerzakken?
0: Ja.
1: Ja.
0: Dit vind ik wel heel zonde. Want ik was eigenlijk al een beetje van plan om deze stofzuiger ook een keer naar een repaircafé te brengen. Want alleen de achterklep, die is, nou, daar is iets van afgebroken. Nou, die kan gewoon vervangen worden en er zit iets van foam in. Ja, dat zal een keer vervangen moeten worden, maar ja, ik wil deze stofzuiger wel in leven houden. Ja.
1: Het is je zielsverwant.
0: Ja, onderhand wel, ja. Ik heb hem 20 jaar en ik heb hem toen gekregen. Ik weet niet hoe lang toen mijn broer hem toen heeft gehad. Ik geloof dat ik hem van mijn broer heb gekregen toen. Maar die is, goed, in ieder geval 83. Toen was het laatste model. En toen zijn ze nog een tijd doorgegaan met het produceren van die zakken. Alleen, ja, dat is dan gestopt.
1: Ja.
0: En nu kan ik ze nergens vinden. Dus als iemand ze heeft liggen, heel graag, ja.
1: Ja, nou, de boodschap is duidelijk. De vraag is duidelijk. Nu nog een antwoord.
0: Ja, of iemand die weet of er nog inderdaad een soort universele zak is of zo.
1: Oh, dat zou ook fijn zijn. Ja,
0: ja,
1: is er misschien de Miele 2024? Past misschien die zak in de Philips P50?
0: Of die daarin past, ja.
1: Zou mooi zijn. Ja.
0: Ja, zou leuk zijn.
1: Nou,
0: oké. Okay.
1: We doen een poging, Johan.
0: Ja, dankjewel.
1: Goed.
0: Okay, dankjewel.
1: Doeg.
0: Hoi.
1: Herman.
2: Hallo.
1: Hallo.
2: Ja, ik zat even met die stofzuigerzak in mijn hoofd. Dus,
1: nou, ja, haal hem eruit en geef hem aan Johan.
2: Ja, is goed.
1: Yeah.
2: Ik wou zeggen, bestaan er paranormale dromen?
1: Als in...
2: Ja.
1: Wat bedoel je?
2: Nou, bestaan er ook paranormale dromen?
1: Bedoel je die de toekomst voorspellen? Of die de toestand aan de andere kant van de wereld kunnen zien? Of?
2: Nee, ik denk zo... Ik zat tv te kijken en ik ging naar bed. Of tenminste, ik ging eerst tv kijken. Toen ging ik even mijn bed openklappen, zeg maar. Toen ben ik weer teruggegaan naar de kamer. En toen kwam ik terug en toen lag mijn bed weer geklapt. Dus dat is heel raar.
1: Ja. Yeah.
2: Dus ik dacht, zit ik dat nou te dromen of niet?
1: Oh.
2: Ik weet het niet. Ja. Maar toen ging ik weer naar tv kijken, zeg maar. En toen kwam ik weer terug. En toen hoorde ik gerommel aan de slaapkamerdeur. Dus die stond op een kiertje. En ik denk, hè, wat is dat allemaal? Nou, ik heb hier gekeken. Nou, er zat iemand aan de slaapkamerkant van mij aan de deurknop te trekken. Ja, het is een beetje een vaag verhaal ook weer. Maar goed, ik denk, wat is dat? En toen heb ik die deur dichtgetrokken, want ik was eigenlijk een beetje geschrokken daarvan.
1: Ja.
2: Dus die deur dicht gedaan. Nou, toen begon het heel hard te ronkelen en te bonken op mijn deur. En toen schoot

0: hij uit de sponning, zeg maar. Aan de andere kant van de scharnieren. Ja, en toen werd ik weer wakker.
1: Oh, dit heb je gedroomd?
0: Ja, dat weet ik nou juist niet. Ik heb wel dat mijn bed open lag. Ik heb het opengelegd. En toen kwam ik terug, toen lag hij dicht. Dat is heel raar.
1: Maar wacht even, maar hoe is het met je deur?
0: Ja, nou, het was eigenlijk zo. Ik ging naar die deur en die deed ik dicht omdat ik geschrokken was van een gerommel aan de deur. Dus en op een gegeven moment hoorde ik het kraken en toen schoot hij uit de sponning, zeg maar.
1: Ja, dat zeg je net. Maar heb je dit gedroomd of ligt je deur nu naast de deurkozijn op de grond?
0: Nee, dat niet. Want hij is gewoon weer open, zeg maar. Hij zit wel in de sponning, maar het is heel raar. Hè? Want toen deed ik de deur open en toen kwam ineens mijn vader eruit.
1: En die is al 6 jaar dood?
0: Ja, zoiets, ja. Oh. Ja, ik heb niks met mijn vader, dus ja. Maar het gekke is, ik stond bij de douchekant. Ja. Aan het einde van de gang, zeg maar.
1: Wacht even, Herman, je moet even heel duidelijk onderscheid maken tussen wat echt gebeurd is en wat je gedroomd hebt.
0: Ja, maar dat weet ik nou juist niet. Nou
1: Oké, dan gaan we er even vanuit dat je dit allemaal gedroomd hebt.
0: Ja, denk je.
1: Ik denk het wel, ja.
0: Ja.
1: Morgen kun je ook mensen zeggen dat je gedroomd hebt dat je naar Radio 1 gebeld hebt.
0: Ja, dat kan.
1: Ja, Oké, dus. Dus je droomde, of je denkt dat je droomde dat er iemand in je slaapkamer zat. Je deed de deur dicht, deur vloog uit de sponningen en tadaa, je vader.
0: Ja, ik stond aan het einde van de gang en toen kwam mijn vader naar me toe. Maar ja, het was eigenlijk in één beweging. Het was geen lopende beweging.
1: Mm-hmm.
0: Maar het was in één beweging kwam hij zo naar me toe. En toen stond hij heel dicht voor mijn neus. En toen zei ik van, nou ja, jij bent ook niet van opgeknapt. Nou, en toen is hij ineens verdwenen.
1: Ja,
0: toen,
1: ja, vind je het gek?
0: Ja.
1: En dat was het.
0: Nou ja, ik heb allemaal van die rare korte dromen.
1: Ja.
0: Ik heb ook,
1: maar wat denk je dan dat er paranormaal aan is? Want dit is toch, dit is, ja, ik bedoel, het is een gekke droom, maar dit is gewoon een droom.
0: Ja, maar ik vind het zo raar dat mijn bed dan opengeklapt is en dicht. En nou weet ik niet meer of ik dat nou gedaan heb.
1: Ja.
0: Of dat het nou gebeurd is.
1: Nou ja, als je bed niet is opengeklapt. Wat bedoel je met opengeklapt?
0: Nou, als mijn bed opgemaakt zit, zeg maar, mijn dekbed, dan trek ik meestal voordat ik naar bed ga even die punt naar de andere kant. Dan springt, zeg maar.
1: Oké. En je dacht dat je dat gedaan had, maar het was niet gebeurd?
0: Nou, blijkbaar niet, want ik ging naar de tv kijken weer even een stukje. En toen ging ik toch maar in de bed. En toen zag ik dat dat dichtgeklapt zat. En toen was ik een beetje, in een soort van paniek. Toen ben ik er toch maar weer uitgegaan.
1: Maar ik denk dat gezien het feit dat er ook deuren uit sponningen vielen en je overleden vader opdook, denk ik dat je wel gevoeglijk kunt aannemen dat je gewoon gedroomd hebt.
0: Ja, oké. Nou ja.
1: Ja.
0: Ja, dat vind ik zelf ook, maar die droom die blijft zo in mijn hoofd hangen.
1: Hè. Ja, dat heb je soms, hè, met dromen. Ja. Ja.
0: Ja. Ja, ik heb allemaal van die rotte kort dromen, want ik slaap eigenlijk heel slecht.
1: Ja.
0: Eigenlijk bijna niet.
1: Mm-hmm.
0: Maar goed. Ja, allemaal van die rare, lullige droompjes waar je niet lekker voor wordt.
1: Och.
0: Ja, ik droom liever over die uitsnijders van die andere mevrouw.
1: Ja, die rennende omeletjes. Ja, ja dat ik denk dat we daar allemaal een beetje jaloers op zijn, op de rennende omeletjes.
0: Wel, ja, ik kan helaas mijn dromen niet sturen, jammer genoeg.
1: Maar schrijf ze op, Herman. Misschien zit er later nog iets van wijsheid in.
0: Ja, nou ja, ik weet het niet.
1: Nee. Nou, blijf nog in ieder geval nog even lekker naar Nachtzuster luisteren.
0: Ja, doe ik.
1: Gebeurt er weer van alles wat lekker afleidt.
0: Ja, ik heb ook een onderwaterdroom gehad hoor. Dus had ik met 3 engels te vissen. En op een gegeven moment schiet die 1 engel het water in. De 2e ook. En de 3e die hou ik vast. En toen had ik de hele onderwaterwereld gezien. Allemaal van die rare dromen.
1: Nou.
0: Dus dat is allemaal weer positief.
1: Ik wou net zeggen, je maakt nog wel eens wat mee. Zolang je niet verdrinkt.
0: Ja. Nou, echt fijn is het ook niet, hoor.
1: Nee. Nou, sterkte.
0: Ja, oké, dankjewel.
1: Goed, dag Herman.
0: Doei.
1: Appie.
2: Ja, goeienacht.
1: Dag.
2: Goeienacht, Astrid.
1: Hi, Appie.
2: Eventjes over die meneer die misschien eventueel een lui oog zou kunnen krijgen, die daar wat bang voor is.
1: Waar is die bang voor?
2: Lui oog.
1: Oh ja, dat hij de verkeerde sterkte bril opzet.
2: Precies, ja.
1: Ja.
2: Dat je dan eventueel een lui oog zou kunnen krijgen. daar hoeft u niet bang voor te zijn, want het lui oog heeft een heel andere oorzaak. Mm-hmm. Als je een te sterke leesbril hebt, in zijn geval dus anderhalf, maar dan neemt hij 2,5. Maar dat is het enige gevolg dat je de dingen die je zien wil dichterbij houden moet.
1: Oh.
2: Het is gewoon zo, hoe meer plus, hoe meer het beeld vergroot.
1: Oh, wel?
2: Ja, normaal als jij dus naar een opticien gaat om een leesbril aan te meten, dus niet zo'n goedkoop dingetje koopt, maar je laat het gewoon opmeten, dan neemt men altijd aan dat er gewoon een leesafstand is ongeveer 25 centimeter.
1: Oh.
2: Dat is dus normaal, dus dan zit je ontspannen en relaxed te lezen. Dus de bril wordt op sterkte gemaakt of geleverd, dat je op 25 centimeter afstand goed scherp kan zien.
1: Ja, maar goed scherp of groot?
2: Nee, het gaat altijd samen. Als je,
1: oh.
2: Hoe meer plus, hoe groter het beeld ook wordt.
1: Oh dat wist ik niet.
2: Het is ook leuk als je een leesbril hebt, omdat het één scherper wordt, één groter.
1: Dus hij heeft ook een soort loopfunctie?
2: Ja, eigenlijk wel.
1: Oh, ja, nooit geweten.
2: Je ook zien, want als je iemand ziet die een leesbril op heeft, dan zie je ook altijd, als jij dus buitenstaander bent, dan zie je de ogen van iemand die een leesbril op heeft. Die ogen worden ook groter.
1: Ja.
2: En dus dat is een plusbril is gewoon een vergrootbril en een minbril is een verkleinbril. En dus dat gaat toevallig samen met toevallig samen met de scherpte op een bepaalde afstand. Dus als jij normaal 1,5 had moeten hebben,
1: mm-hmm.
2: inzet een 2,5 op, dan is hij op de normale leesafstand niet meer zo scherp, maar dan moet je gewoon dichterbij halen.
1: Maar ik denk dat Herman niet bedoelt dat hij daar een lui oog van krijgt. Maar ik denk dat hij bedoelt, want dat zou ik me dan kunnen voorstellen, dat als je eenmaal 2,5 op hebt de hele tijd en je koopt dan weer een 1,5 qua sterkte, dat je ogen dan zijn gewend aan die 2,5 en dat je het niet meer goed ziet met die 1,5.
2: Ja, maar dat klopt helemaal niet, want een lui oog is een heel ander verhaal.
1: Nee, maar lui oog, dat is dat je ooglid gaat hangen. Dat moesten we vroeger een pleister op onze...
2: Niet hangen, nee.
1: Oh.
2: Dat is ook niet goed.
1: Oh.
2: Het lui oog ontstaat doordat dat je het oog niet gebruikt. En dat komt omdat de stand van de ogen met elkaar, dus die horen normaal gesproken te convergeren. He, dus die horen de beide beelden van je links en rechts, horen ze bij elkaar te leggen of over elkaar te leggen.
1: Ja.
2: Je doet één beeld krijgt.
1: Ja.
2: Maar het zijn wel twee hersenhelften die dat doen.
1: Ja.
2: En als je nu een beetje scheel bekijkt, of andersom scheel, dus dat je oog een beetje naar buiten afwijkt. Ik heb zelf een schoonzuster die dat probleem heeft.
1: Mm-hmm.
2: Dan is het zo dat je hersenen kunnen dat niet zo goed aan. Die beelden kloppen niet, hè? Die vallen niet door elkaar. Dus dan wordt het beeld dat het minst sterk is, wordt van onachtnaam. Dus dat wordt eigenlijk een beetje uitgeschakeld. Zodat je hersenen zich gaan concentreren op het ene oog wat wel goed ziet.
1: Hmm.
2: En die andere, die een beetje scheef erbij hangt, die wordt min en meer afgeschakeld.
1: Oké, dus ja, dat is helemaal niet aan de hand met die brilsterkte. Dus.
2: Er heeft niks mee te maken.
1: Nee.
2: Het is gewoon een aangeboren afwijking. Soms is het toch na hersenschuddingen, is het ook wel eens zo dat je dus een dubbel beeld hebt. En dan heb je ook het probleem wel eens dat één oog lui gaat worden, omdat... Ja, die twee beelden die niet op elkaar passen, die geven ook hoofdpijn vaak en een raar gevoel. Kortom, de hersenen beslissen welk oog is goed. En dat wordt het hoofdoog, zeg maar. En het andere, dat wordt een beetje een bijzaak. Maar die wordt afgeschakeld, meer of meer. Dus die wordt echt lui dan.
1: Maar in dit geval, het is dus niet zo dat als je de hele tijd een bril op hebt, 2,5, dat je dan daarna niks meer ziet door 1,5?
2: Helemaal niet, want dan gaat het over beide ogen.
1: Ja.
2: En die ogen, die brillen die ze gebruiken voor mensen met een lui oog, die proberen dat juist te voorkomen. Hè? Dus die proberen het lui oog weer terug te krijgen in het gareel. Dus dan wordt het goede oog, ja, dat wordt afgeschermd, dat wordt een beetje verzwakt, zeg maar, door het glas. Terwijl het slechte oog bijgetrokken wordt.
1: Ja, nou, dan is dat in dit geval, hoeft Herman zich daar geen zorgen over te maken.
3: Samen Max. NPO Radio 1.
4: 4:00, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een explosie op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in het westen van het land. Er zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een moordzaak in de Verenigde Staten is nietig verklaard omdat de jury er na dagenlang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak, omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu de jury er niet uit is gekomen, kan het proces mogelijk worden overgedaan met een andere jury. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde gisteren thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zegen te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1, maar Koen Kosters bracht PEC weer op gelijke hoogte. Het duel eindigde in 2-2. Het weer, in het noorden nog een bui. De komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1. Max.
5: Zuster Astrid.
6: Nachtzuster. Astrid de Jong.
1: Ik heb het gevoel dat we net begonnen zijn, maar we zijn alweer op de helft van deze aflevering. Betekent wel dat ik gewoon nog vragen kan gebruiken. Dus als je zit te luisteren en je denkt, oh, ik vraag me eigenlijk ook wel iets af, dan kun je je kans grijpen en bellen naar 0800-1121 of bellen naar 0800-1121. Mailen kan naar nachtzuster@omroepmax.nl en je kunt ook op Facebook of op X een berichtje achterlaten. Je kunt komen chatten via radio1.nl/nachtzuster. En je kunt appjes sturen via de NPO Luister app. En je kunt meekijken via NPO 1 Extra. Ik denk, heb ik alles dan weer gehad? Heb ik de mail genoemd? nachtzuster@omroepmax.nl? Ja, heb ik genoemd. Nou, gelukkig. Dat zijn manieren om mee te doen. We zoeken nog mensen die zielsverwantschap hebben ervaren. Dus iemand ontmoet en meteen het gevoel gehad dat je diegene al heel lang kende. Iemand die weet waar de uitdrukking ik schrik me een hoedje vandaan komt. Wat is dat voor hoedje? En iemand die weet waar de uitdrukking een uiltje knappen vandaan komt. Charlotte die krijgt via de WMO wel vergoed dat ze naar het ziekenhuis moet, maar niet dat ze naar de huisarts moet. En dan krijgt ze vervoer niet vergoed. En ze vraagt zich af waarom dat is. En Johan is op zoek naar stofzuigerzakken voor de Philips P50 uit 1983. Maar nu is het 4 minuten over 4. Traditioneel het moment dat ik een discoplaatje draai. Bij Nachtzuster van Omroep Max op NPO Radio 1 is dit Last Night, a DJ's Save My Life.

0: Last night, a DJ saved my life. Nou, ik hoop dat ik het geweest ben. In Diep was dat. Otto.
1: Wauw. Hallo.
0: Hallo, Otto.
1: Wat een vet nummer. Heerlijk.
0: Wat een goede binnenkamer ook van jou. Wauw.
1: Ja, ja, nou voor jou. Jij bent mijn DJ.
0: Ja, ik was even mensenlevens aan het redden.
1: Ja, nou, bijna ook. Ja. Ik werd helemaal vrolijk.
0: Nou,
1: ik denk van, ja,
0: daar doen we het allemaal voor. Even wakker worden om 4:04.
1: Ja, ik denk, joh, het leeft nog.
0: Ja, het gaat allemaal nog. Goed, zeg het eens, Otto.
1: Nou ja, stofzuigerzak. Heel kort. Ik reed een zaakje in Leiden op de Korenvaarstraat in Leiden. En een stofzuigerzak specialist. Ja, hoe verzin je het? Dat een galg wordt. Dit is een long shot, dus dat is de korte versie. En waar ik eigenlijk voor bel, is iets heel serieus.
0: Okay.
1: En niet dat die Philips niet serieus is, hoor. Dat bedoel
0: ik
1: niet.
0: Ja, op een schaal van. Okay.
1: Nou ja, ik vond hem wel heel erg. Okay.
0: Ja.
1: Maar dat mannenmisbruik.
0: Ja.
1: Ja, dat vind ik wel heftig. Want ik ben een man.
0: Oh.
1: En ik heb ervaring. En dat is zowel persoonlijk als professioneel.
0: Mm-hmm.
1: Dat ik denk van ja, ik wil er wel wat over zeggen, maar shoot me. Vraag maar.
0: Zou ik eigenlijk Charlotte weer in de mix moeten gooien. Want
1: dat mag.
0: Nou ja, nee, kijk, Charlotte wilde zich even hard maken voor het feit dat we soms volledig voorbij gaan aan het feit dat mannen ook misbruikt worden.
1: Ja, dat vond ik dus een hart onder de riem. Maar ik moet erbij zeggen, het onderbelichten daarvan. Het is natuurlijk een beetje wat er nu aan de hand is dat je op televisie ziet. Van, als je iets achter de voordeur bespeurt, meld het dan veilig thuis. Enzovoort. Maar het gaat meestal over een bang meisje en een boze man of zo. En dat veilig op straat gevoel. En daar heb je heel veel verschillende gradaties in. Van geweld binnen zijn huis, hè? Dus dat is er ook zo één. Maar je hebt ook misbruik en je hebt ook gewoon mishandeling. En vrouwen hebben wat dat betreft wel een andere strategie om een man te mishandelen dan een man en vrouw. Dus kijk, als het gaat om een relatieprobleem, zeg maar. Wat ik dus geleerd heb met de cursus, ik heb bij de politie gezeten, dus dan moet je daarmee leren omgaan. Wat doe je met zo'n melding, weet je?
0: Ja.
1: Want wat is er aan de hand? Nou, dat is heel ingewikkeld. Want je moet afgaan op de verklaringen van een ander. En mannen, ik vroeg ook aan de cursusleidster, die dame. Ik zei, wat is dat? Waarom is dat? Dat die mannen zo anders reageren dan een vrouw? En toen zei ze, nou, mannen die richten dat meer naar buiten en vrouwen meer naar binnen. Dus dat is dat introverte en extraverte. Maar als het gaat om je veilig voelen op straat, ik voel me niet veilig op straat altijd als ik alleen als man over straat loop. Maar op het moment dat als ik alleen over straat loop en ik kom een vrouw tegen, dan denk ik bij mezelf, oh jee, zij voelt zich bedreigd door mij.
0: Mm.
1: Want ik ben een man.
0: Yeah.
1: Ja, en dan heb ik dan, en mijn vrouw heeft me beschuldigd en dan krijg je politie en dan word je behandeld als een man. En de man wordt niet geloofd. De vrouw wordt geloofd als slachtoffer. Dus dat is heel erg lastig, want die mannen hebben een vreselijke schaamte. Dat was in dat programma 4 tot 8 weken geleden bij Pointer of zo, NPO 1 of 2... Dat is 1 keer herhaald. Dus het is 2 keer op televisie geweest. Ik heb het allebei gezien. En ik vond het een heel goed, kort, goed verhaal van dat aspect wat Anja benoemde. Dus ik denk van nou, misschien ook een hart onder de riem bij Anja. Dat ik zeg van joh, luister eens. Het is er een beetje aan het komen, die emancipatie van een
0: man. Je bedoelt Charlotte, hè? Want anders dan wordt het verwarrend.
1: Pardon. Oh, sorry.
0: Nee, maakt niet uit, maar ik zat te denken, wie is Anja? Dus dat denken sommige mensen dan thuis ook. Ja,
1: ik ben slecht in namen.
0: Nou, het lijkt op elkaar.
1: Ja. Nee, maar ja. Ik ben meteen van mijn apropos.
0: Nee,
1: maar...
0: ja, jij zegt, er was als hart onder de riem voor Charlotte dus. Er was een mooie serie over op televisie. Dus er is af en toe al wel aandacht voor.
1: Ja, en de emancipatie van die man. Het moet ook komen vanuit de man zelf. In de zin van, je moet het wel zeggen. Weet je, als je geslagen wordt door je vrouw. Of als je geïsoleerd wordt. Of als je je vrienden niet meer mag zien. Of dat... Het klein stukje bij beetje wordt afgebrokkeld, of al je feestjes worden verpest, of zelfs de begrafenis van je vader wordt verstoord door hysterisch gedoe. En dan op een gegeven moment raak je in een isolement. En dat heb ik meegemaakt. Als je op je verjaardag hard gewerkt hebt en om 7:00 's ochtends thuis komt en je verjaardagstaart is door de muur op de muren gesmeerd omdat ze denkt. Nou ja, gekke, dat is ook geweld, hè? Emotioneel geweld. En vrouwen en mannen kunnen, ja, mannen kunnen heel erg slachtoffer zijn, daarvan worden op een andere manier.
0: Mm-hmm.
1: En dat is niet zichtbaar. En mannen moeten wel erover praten, moeten gewoon zeggen van ja, sla je nou wel of niet terug? Een man kan niet terugslaan. Als een vrouw jou slaat. Als je mij als man, hè, kan ik niet terugslaan.
0: Nee.
1: Want dan heb ik het gedaan.
0: Ja.
1: Bovendien, je kan nooit terugslaan, eigenlijk. Je moet iets slaan.
0: Nou, ik wou net zeggen, ja, het zou toch wel fijn zijn als gewoon iedereen het uit zijn hoofd liet om te slaan. Maar
1: ja, maar dat verhaal dus. Dus
0: ja.
1: Ik wou het even in een perspectief trekken van jongens, we zijn er. Kijk. Kena Lady heeft nu ook iets voor mannen.
0: Oh?
1: Ja, joh. Tena Lady.
0: Tena Man.
1: Je hebt nu Tena Man.
0: Tena Gentleman.
1: Ja, zoiets met... Nee, het is heel mondjesmaat. En dat wordt een beetje tussendoor gefluisterd, ook voor mannen.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dus dan dat is met zwart of zo. Dus het is voor mannen boven de 60 die in een broek plassen of zo. Ik heb geen idee.
0: Nou ja, dat kan toch. Mannen kunnen toch ook lekker? Ja,
1: ja, maar dat is een emancipatie.
0: Ja.
1: Weet je? Ja. En dan denk ik van ja, maar het gaat allemaal zo zuinigjes. Dan denk ik van, kom op man. Ja, je bent hier. Misschien ben je wel in elkaar geramd door je vrouw. Zeg dat dan. In plaats van je kapot te schamen.
0: Ja. Ja, weet je wat het is? Bij heel veel geweld in huis. En ik vind dit wel een moeilijk onderwerp hoor. Want ik wil ook geen mensen triggeren. Maar bij heel veel geweld in huis is vaak het probleem dat er een situatie is ontstaan waarbij iemand geen veilig onderkomen heeft. En dat bedoel ik dan niet fysiek, maar ook mentaal. Dus dat kan natuurlijk net zo goed bij mannen gebeuren als bij vrouwen. Dat als je thuissituatie ellendig is, dat je niet een plek hebt waar je naartoe kunt en waar je veilig bent of waar je veilig voelt. Ja, en dat kan natuurlijk bij mannen en bij vrouwen. En het kan in zoveel vormen zijn, wat jij ook zegt. Het kan zijn dat je geslagen wordt, maar het kan ook zijn dat je dagelijks gekleineerd wordt. Maar de basis is gewoon dat je niet een plek hebt waar je naartoe gaat. Dus als we dan een lans willen breken, denk ik dat iedereen misschien even om zich heen moet kijken of er misschien iemand in de omgeving is die geïsoleerd raakt en hulp nodig heeft in wat voor vorm dan ook.
1: Kijk, ik reed op een gegeven moment om na mijn werk. Ik had taxiwerk gedaan. En dan was het 4:00 's middags. En ik wilde niet naar huis. Ik reed om. Want ik wist niet, ik was gewoon bang voor wat me te wachten stond.
0: Maar deze vraag kan ik jou eigenlijk niet stellen, omdat dat eigenlijk zou impliceren dat jij er schuld aan hebt. Maar ik ga de vraag toch stellen. Waarom bleef jij?
1: Omdat ik het niet door had. Ik dacht dat ik haar... Ik begreep het gedrag niet. Dus ik dacht nog dat ik daar iets aan kon doen. Maar ik ging pas weg toen mijn kind tussen beiden kwam van 2. Die kon nog niet praten, anderhalf, 2.
0: Oh.
1: En die zei, nee, niet doen. Want toen ze me aanvloog. En toen dacht ik van, nu is het genoeg.
0: Ja.
1: En mijn vriend heeft me erop gewezen. Mijn beste vriend die zei van... Otto, heb je wel door wat er gebeurt met... weet je, wat jaloezie is en zo.
0: Maar zie je, dan heb jij dus een uitwijkmogelijkheid. Je moet een... het gekke is, het gaat in deze maatschappij ook wel vaak over... en dan gaat het meestal over mannen, over misbruikers... of over mensen die geweld toepassen of dat soort dingen. Maar weet je nou ook hoe het komt dat zij zich bijzonder ging gedragen?
1: Nou ja, kijk... ik weet dat zij hormoonschommelingen had... En dat heeft te maken met serotonine en dat heeft met gedrag te maken. En ik heb de huisarts samen met haar daarover gesproken. Mm-hmm. Dat zo extreem was in agressie. Ik heb een keer een partijtje schaak met haar gespeeld. En toen pakte ik haar paard in plaats van haar toren. Maar ze hield van paarden, en dat wist ik.
0: Ja, echt.
1: Ja, nee, maar
0: dom
1: echt.
0: Natuurlijk, ja.
1: Ja, echt stom, wist ik veel. Want ik pakte haar paard in plaats van haar toren. Want het is eigenlijk een noodomhoud ijzer binnen het schaken. Had ik begrepen van mijn vader toevallig.
0: Okay.
1: Die kon helemaal niet schaken, maar we waren aan het schaken.
0: Oké, en toen? Ja.
1: En toen pakte ze, toen werd ze zo kwaad. Ze pakte me bij mijn oor. Ze scheurde bijna mijn oren af. En ze pakte me bij mijn balzak om het netjes uit te drukken. Ze werd razernij. En ik dacht, wat doe je? En eigenlijk had ik toen al moeten weten dat het niet goed was.
0: Ja, dat was wel misschien een kleine voorbode.
1: Dat is, maar als je het niet herkent, als je het niet begrijpt... dan sta je echt zo van dat nou ja, zeg.
0: Ja. Ja, het is ook logisch. Je gaat natuurlijk als iemand... hoe dan ook raar doet of het moeilijk lijkt te hebben... dan ga je niet meteen weg. Zeker niet als er een kind is, maar...
1: Nee, toen was het kind er nog niet eens.
0: Oh, oké.
1: Okay. Dat was helemaal in de beginfase. Dan had ik dat al moeten zien, dat daar iets aan de hand was... in extreme uitspattingen van dit soort gedrag. Ja. Ik kan niet anders uitleggen.
0: Hoe ben je hier uitgekomen?
1: Nou, ik heb bij de politie veel bijgeleerd daarover. Dat was na de taxitijd. Kijk, want bij de politie en toen leerde ik heel veel over die dingen. Mm-hmm. Ja, je zit in een conflictgebied. Ik bedoel, achteraf kom je er pas achter wat er is gebeurd, hè. En bij de politie kon dat een beetje rijpen. En dat heb ik toen wel een plaats kunnen geven. Denk ik zo. Zeker met die cursussen.
0: Maar hoe ben je op een gegeven moment gewoon weggegaan?
1: Nou ja, toen dat kind tussen beiden kwam, wist ik genoeg. Dus toen zei ik van, ik ga weg.
0: Ja.
1: Nee, sterker nog, zij zei, jij moet even 3 maanden ergens anders gaan wonen.
0: Oh, top.
1: Nou, toen zei ik van, zo werkt het niet. Als je van elkaar afloopt, dan loop je van elkaar weg. Maar als je bij elkaar wil blijven, dan moet je met de huisarts erbij. Dus, maar ze was er stellig van overtuigd dat ik 3 maanden even in de parkeerstand moest. En ik zei, dat kan niet. Ja, en toen langzamerhand... ze werd zo vervelend of agressief dat mijn kind tussen beiden kwam. En toen dacht ik van, ik wil niet dat mijn kind getuige is, een jongetje... dat zegt met zijn ogen en met zijn vingertje... nee. Tussen ons beiden in, die kleine koter tot mijn knie. Toen dacht ik, ik ga weg, want ik ben een man. En een kind hoort bij zijn moeder te zijn.
0: Mm-hmm.
1: En toen heb ik dat zo goed en zo kwaad... toen dacht ik, dan ben ik klaar met je. Vervolgens heeft ze wel nog een keer gevraagd van... ik zou het toch nog wel heel erg leuk vinden, want dat was toch wel leuk met je, om met je op vakantie te gaan. en toen dacht ik, dan begrijp je het echt niet.
0: Nee, en hoe is het met een jongetje afgelopen?
1: Nou, die is nu 30. En dat is een stevige jongen uit zijn eigen huis. En hij is zelfstandig. Nog steeds, hij heeft 2 halve broertjes, maar hij is nog steeds in die zin enig kind. Dus het gaat goed. Maar ik had geen andere beslissing kunnen nemen.
0: Nee.
1: Misschien, behalve dan dat ik zeg van, nou, ik neem hem mee. En dan had ik die strijd gehad achteraf.
0: Ja.
1: En achteraf kregen we ook strijd. Want het bleef gewoon. Ook toen ik wegging.
0: Ja.
1: Maar dan met juridische procedures en vervelende gedoe en geld en bezoekregelingen. Ja, als je vervelend bent, dan ben je vervelend.
0: Wat een ellende is er toch soms, hè, tussen elkaar. Met mensen die zoveel om elkaar gegeven hebben.
1: Ja, ik denk dat als je het kind uit het oog verliest, dat er dan wel iets grondig mis is. Ja,
0: ja, dat is inderdaad wel een punt. En
1: mannen en vrouwen, ik denk ook dat je elkaar... want ik heb zoveel publiekservaring, dat ik wel denk van... ik kijk zo onbevooroordeeld naar een situatie. Hè, een situatie van... Ik hoor alleen maar wat iemand verklaart. En of dat nou een man of een vrouw is, ik geloof het allemaal. En ik geloof het allebei ook niet, weet je. Ik zit er niet op te geloven. Ik zit er om te luisteren.
0: Daar moeten we naartoe natuurlijk. En dat is dan ook de basis van waar Charlotte... Nee, niet, het was niet Charlotte. Ik denk dat jij nog gelijk had ook. Het was wel Charlotte. Sorry, ik denk, dan moet ik niet gekker worden. Nee, maar wat Charlotte zegt en wat jij ook indirect zegt... is, daar moeten we naartoe, dat iedereen dat doet. Want daar zit het hem in. Het zit er niet in dat mannen niet misbruikt of mishandeld worden. Het zit erin dat in het algemene beeld we nog steeds denken... dat het logischer is dat een man een vrouw misbruikt.
1: Ja, kijk... Toen mijn tweede vrouw bij me wegliep, met veel consternatie...
0: Dit maakt je verhaal niet sterk, Otto, als je nu nog een probleemgeval hebt aangetrokken.
1: Nou ja, dank je wel. Maar ik zal het toch eerlijk even uitleggen.
0: Ja.
1: Mijn tweede vrouw ging weg en de mensen die... Kijk, er was één uitzondering, maar iedereen reageerde op mij als... Oh, is Marjolein weg? Oh, pardon, ik mag je naam maar noemen. Is ze weg? Wat heb je gedaan?
0: Yeah.
1: Er is maar één jongen, en dat is een Italiaantje, een lieve Italiaan... die ik kende via de muziekwereld. Ik ben eigenlijk gewoon muzikus. Die zei, wat erg voor je... En dat vond ik zo lief. Want die zei niet van, nou, dan zal je wel wat fout gedaan hebben.
0: Mm-hmm.
1: En dat vond ik echt wel een verademing. Want kijk, als jij al zegt van... het spreekt niet voor je als je nog meer problemen op je hals haalt. Tuurlijk heb je een aandeel erin. Ik val op vrouwen, ja. En vrouwen vallen op mannen, ja.
0: Nou. Dit is een statement waar ik ook weer een hele monoloog over kan houden. Maar dat ga ik niet doen.
1: Een monoloog,
0: ja. Ik bedoel, het is natuurlijk niet altijd zo. Maar
1: nee,
0: Otto,
1: maar dank je wel.
0: Ik dank je voor je verhaal. Ik ga weer verder.
1: Ja, ik vind hem goed.
0: Oké, dank je wel. Goedenavond.
1: Hey,
0: doeg. Marianne.
2: Hallo.
0: Ben je er nog?
2: Ja.
0: Oh, gelukkig.
2: Ja.
0: Zeg het eens.
2: Ik had twee vragen, een kleintje en een iets groter.
0: Een kleine en een grote. Nou, ja. Ga je gang. Ja.
2: Nou, die kleine is zo van... als je in de zomer zonnebrandcrème gebruikt met van factor 50...
0: Ja.
2: Of dat je dan toch nog bruin kunt worden.
0: Oh ja.
2: Dat weet ik dus niet, want daar twijfel ik over dan.
0: Ja, iedereen zegt altijd van wel, maar voor mijn gevoel is het minimaal.
2: Ik denk, ja, dat denk ik ook, dat je dan minder snel bruin wordt.
0: Maar nou ja, je wordt natuurlijk minder snel rood. Dat is het eier eten. Je verbrandt minder snel.
2: Ja. Dat weet ik niet, maar misschien weet iemand dat precies exact... Ja. Of dat je dan toch nog bruin kunt worden.
0: Ja.
2: Ja. En de andere vraag is, ja, dat gaat ook weer over man en vrouw, hè?
0: Ja.
2: Toen ik jong was... als je dan een jongen had en die ging met een paar meisjes op een avond, 3 bijvoorbeeld of zo. Of dat was gewoon een stoere jongen, hè.
0: Mm-hmm.
2: En als je dat als meisje deed, dan was je meteen een hoer.
0: Ja.
2: En dat gaat nog steeds zo, hoor. Dus, En dat is nooit veranderd. En bijvoorbeeld iemand die minder valide is en die bestelt een vrouwelijke, een prostituee, om het zo maar eens te noemen. Hè? Mm-hmm. En die, want die wil toch ook aan zijn trekken komen. En dat is heel normaal, maar want er staat een man, hè, dat kan. En maar doet een vrouw dat? Ja, maar dat is ook wel lastig misschien voor een vrouw. Want er zijn niet, kijk, er zijn heel veel prostituees voor mannen, maar niet zoveel mannelijke gigolo's, of hoe je ze ook nu wilt noemen. Die zijn er niet zoveel, denk ik. En dus, als een man dus die dan bestelt, is heel normaal. En als een vrouw doet, is niet normaal. Mm-hmm. En ja, en dus, dat is nog steeds zo. Of bijvoorbeeld, ik noem maar iets, als je bijvoorbeeld erotische tv kijkt, met andere woorden porno kijkt. Hè? Mm-hmm. Nou ja, als een man dat doet, ja, dus, hallo, dat is toch een man, dat is toch logisch? En als een vrouw het doet, nou, dan is het denk ik niet logisch meer.
0: Maar hoe oud ben jij, Marjan?
2: 74. Mm. Waarom?
0: Ja, omdat, nou ja, het is gewoon wel enorm aan het veranderen.
2: Ja, toch wel?
0: Ja.
2: Oh.
0: Ja, dit is... Dit...
2: Gelukkig maar dan.
0: Wat zeg je?
2: Gelukkig maar dan.
0: Ja, ja, nou, het gaat natuurlijk heel langzaam. Maar ik merk aan mijn dochters dat de man-vrouw verhouding daar echt wel aan het veranderen is. En natuurlijk, er zijn nog steeds heel veel vooroordelen. En dus het is nog steeds... sommige van die dingen die je noemt worden door sommige mensen nog steeds aangejaagd. Mm-hmm. En dat blijft natuurlijk ook zo. Want er zijn ook zaken die van vader op zoon nog steeds gewoon worden overgedragen. Of van moeder op dochter. Zo ja. Van... weet ik veel, ik zeg maar wat, jij moet voor je broertjes en zusjes zorgen, want jij bent een meisje. Of jij moet de meisjes beschermen, want jij bent een jongen. Dat verschil wordt nog steeds wel aangejaagd. Maar het wordt wel echt wel minder, die voorbeelden die je geeft.
2: Ja, er wordt wel tijd dan, hè?
0: Ja, alleen het gaat inderdaad gewoon heel traag. Maar aan de andere kant... Denk ik dan, mijn moeder was nog... ik zeg dat altijd en dan moeten mensen een beetje lachen. En het is natuurlijk een beetje gechargeerd. Maar mijn moeder was nog een huisdier. Die mocht geen eigen bankrekening hebben. Die mocht niet doorwerken nadat ze een kind had gekregen. Die heeft eigenlijk nooit buiten huis gewerkt en haar eigen geld verdiend. En dat is... Nou, was mijn moeder wat ouder toen ze mij kreeg. Maar dat is dus nog maar voor mij nog maar één generatie geleden.
2: Uh-huh.
0: Mijn moeder was heel slim, maar is niet gaan studeren. Dus die veranderingen die zijn wel gaande. Maar het gaat natuurlijk, ja, het gaat wel langzaam.
2: Ja, en dus de vraag is eigenlijk, waar komt het vandaan? Is dat Victoriaans tijdperk of zo? Of... waar komt het eigenlijk vandaan?
0: Nou ja, dat
2: vrouwen gewoon zich netjes moeten gedragen tussen aanhalingstekens en mannen toch meer hun gang kunnen gaan wat dat betreft.
0: Nou ja, dit is nog echt niet zo lang geleden dat vrouwen gewoon eigenlijk helemaal geen recht van spreken hadden.
2: Mm-hmm.
0: Dat ze letterlijk geen stemrecht hadden. Dat ze letterlijk niks zelf mochten beslissen. Dat alles in de handen... En wanneer dat begonnen is, dat vraag ik me ook wel eens af.
2: Ja, ik bedoel vooral, want kijk, de stemmen, dat is allemaal normaal. Dat is allemaal genormaliseerd, denk ik. Maar vooral dat toch meer dat erotische gedeelte dan. Hè? Dat ja. Dat verandert niet echt, dat kan niet echt snel veranderen volgens mij. Want ja, het blijft toch iets van, ja, een man die is normaal als je dat soort dingen doet. En voor een vrouw is het niet normaal.
0: Ik kan me herinneren dat ik een keer over gehoord heb dat vanuit echt de tijd dat we nog in grotten leefden, dat mannen zoveel mogelijk nageslacht wilden. Dus mannen willen hun zaad zaaien. Dus zoveel mogelijk nageslacht oogsten.
2: Aha.
0: En vrouwen willen er gewoon eentje en er dan heel erg goed voor zorgen en het in leven houden. Dus die, die, nou ja, eentje, één tegelijk in ieder geval. Dus die, die konden er dan vroeger gewoon nog wel 10 of 15 krijgen.
2: Ja,
0: maar die
2: ja.
0: hield het op. Maar mannen moeten vanuit de natuur, tenminste, dit heb ik me ooit een keer wijs laten maken. Mannen moeten vanuit de natuur zoveel mogelijk. Die kunnen ook gewoon natuurlijk, dat zie je met zo'n vruchtbaarheidsarts nu die 200 kinderen heeft.
2: Ja,
0: die
2: ja,
0: kunnen
2: ja.
0: maar doorgaan.
2: Ja, dat kan. Ja, maar dat is de vraag eigenlijk niet.
0: Nee, het komt er vandaan dat een man moet zich seksueel zoveel mogelijk...
2: laten gelden.
0: Ja, laten gelden om zich zoveel mogelijk voor te planten. En een, ja. bij een vrouw houdt het na 15 wel op.
2: Ja, ja.
0: Denk ik. Ik roep ook maar wat. Ik hoop nu dat er iemand zit te luisteren die denkt van nou, wat is dit allemaal voor onzin? Ik bel even naar 0800-1121 om dit uit te leggen.
2: Ja, ja, is goed.
0: Ja, want dan kom je gewoon in de vrouwengeschiedenis. Ja,
2: ja. En misschien is het ook leuk om te vragen wat ze 's nachts nog opdoen, hè?
0: Wat?
2: Waarom de mensen die nachtmensen zijn, die nu bellen, waarom ja. ze 's nachts nog op zijn?
0: Oh ja, oh, dat kan ik wel weer eens doen, hè?
2: Ja.
0: Even aan mensen. En waarom, Marianne, ben je wakker?
2: Ja, ik ben een nachtmens.
0: Ja, dat is natuurlijk geen antwoord. Want de meeste mensen zijn geen nachtmens.
2: Ja, ik had wat gebeld, dus ja, dan ga je zo wachten tot je aan de beurt bent. En, maar ja, ik kan toch uitslapen, dus... Soms dan moet ik heel vroeg uit en dan kan ik niet uit. Dan ga ik vroeg naar bed. En anders als ik uit kan slapen, dan ga ik gewoon laat naar bed.
0: Ja, nou ja, dat kan als je geen rekening mee hoeft te houden dat je iets moet morgenochtend. Dan,
2: en het is een leuk programma om naar te luisteren uit.
0: Kijk, dat natuurlijk. Wilde ik eigenlijk gewoon even Juist. Horen. Dankjewel, Marianne.
2: Ja, oké. Okay.
0: Goeienacht.
2: Okay, goeienacht. Ja, bedankt hoor. Dag.
0: Doeg. Pieter.
3: Ja.
0: Hallo, zeg het eens.
3: Ik heb een antwoord op de P50 stofzuigerzak van Philips.
0: Waar halen we ze?
3: Nou, volgens Google heb ik snel gevonden 20 vuilniszakken bij Amazon.nl. En van de firma zijn wel vervangende zakken.
0: Oh.
3: MUS, Molmus. En dat is een firma in Duitsland. En die leveren stofzuigerzakken die geschikt zijn voor P50, P52, P54, 55, 56, 57, 58 en 59.
0: Nou, kijk eens aan. 9 generaties Pace.
3: En 20 vuilniszakken kosten €31,92 of 95. En dat wordt gratis thuis bezorgd.
0: Wat? Hoeveel kosten 20 vuilniszakken?
3: €31,95.
0: Nou, dat vind ik nog best pittige stofzuigerzakken.
3: Ja, ze zijn er vrij groot, zo te zien.
0: Ja, nou ja, het zijn er natuurlijk... En feitelijk, als het er zoveel zijn... dan moet je het natuurlijk delen door het aantal zakken... dan valt het wel weer mee.
3: Ja, en het is antiek spullen.
0: Ja. Nou, hartstikke fijn, Pieter. Bedankt voor het zoeken.
3: Ik heb nog een ding.
0: Ja.
3: Ik ga voor de RMO. Ik heb toevallig zelf ook RMO sinds een jaar.
0: Wat is RMO? Ik weet wat WMO is, maar wat is...
3: WMO.
0: Oh.
3: Die mevrouw met zijn werk maakt haar WMO.
0: Ja.
3: Het is nou zo, de WMO wordt voor 80% bepaald... en er zit vrije ruime regels in door de gemeentes.
0: Ja.
3: Dus gewoon de gemeente waar zij woont... daar is ik woon even in Veldhoven... En Eindhoven is dan weer strenger, dat weet ik toevallig. Ik ken een aantal van die mensen.
0: Mm-hmm.
3: En namelijk Eindhoven, Veldhoven en Helmond, die hebben al een taxiservice. En als ik ergens naartoe moet, dan kan ik dat een taxi bestellen. En die en dan moet ik dan een eigen bijdrage van, afhankelijk van hoeveel kilometers, maximaal 1, 2 euro betalen. Dus dat is gewoon bijna voor niks.
0: Ja.
3: En ik kom gewoon voor. En tegenwoordig hebben we scootmobiel. Dus misschien als ze ver weg moet, vind ik niet lopen dat ze een scootmobiel kan krijgen of zo van de gemeente. Tenminste, het valt over heel soepel. Maar het gekke is, en het vind ik dus idioot, dat niet landelijk geregeld is dat voor iedereen hetzelfde geldt als de gemeente.
0: Ja, maar dat hebben ze dus ooit besloten dat ze dat gaan, dat ze dat overdroegen aan de gemeente. Omdat iedere gemeente... Kijk, het vervoersnoodzakelijkheid is natuurlijk in het centrum van Amsterdam heel anders dan in een dorpje in Groningen.
3: Ja.
0: Dus dat hebben ze ooit besloten dat ze dat gingen verdelen over de gemeentes. Maar ja, het is echt heel erg om te zeggen. Maar gemeentes hebben natuurlijk ook geen eindeloze zakken met geld.
3: Nee, maar kleinere gemeentes die zijn hier dan de diepe van. En de juppen in Amsterdam, die kunnen dan... die hebben een te groot budget. Vooral de grote gemeentes, maar al die plattelands... die kunnen geen eens huisarts krijgen tegenwoordig.
0: Nee, maar je moet dan ook, als je in een kleinere plaats woont... dan moet je echt opletten met wat je stemt.
3: Ja, maar dan nog, hè, als de gemeente geen geld hebt, als ik geen geld op mijn portemonnee heb.
0: Ja, maar goed, de gemeente besluit, ze hebben 10 euro en ze besluiten de 10 dingen waar ze een euro aan geven op basis van wat er in de gemeenteraad zit.
3: Ja, op basis van kunde. De veldtocht hebben ze ook zwembaden, muziekcentra naar de kloten geholpen.
0: Ja.
3: Ja, dat klopt. Heb je helemaal gelijk in.
0: Goed, ik dank je hartelijk, Pieter.
3: Ik hou het bij de stofzuiger.
0: Nee, helemaal niet. Je hebt net uitgebreid verteld, maar dat geeft niet.
3: Nee.
0: Dank je wel, Pieter. Goeienacht nog.
3: Met je programma.
0: Doeg. Marcel.
4: Hallo.
0: Hallo.
4: Hi. Hallo.
0: Hallo.
4: Ja, hi Astrid.
0: Dag Marcel.
4: Hi. De vorige spreker die spreekt ook over dat gevalletje met die WMO.
0: Ja.
4: En daar schoot mij ook weer een vraag te binnen.
0: Mm-hmm.
4: Want vorige week had ik aan het eind van het programma had ik ook gebeld over dat UWV-probleem met Serge. En nou valt mij iets op. Als je met een WMO... is hetzelfde vergelijking als met de PGB. Als je zeg maar... alles dat komt uit de SVB, zeg maar, verzekeringsbank.
0: Voordat ik je ga vragen om alle afkortingen ook toe te lichten... kunnen we misschien eerst naar de vragen om te kijken... of we al die afkortingen ook nodig hebben.
4: Het is namelijk zo, als je dan hulp vraagt bij een gemeente... en die krijg je dan op een of andere manier... willen ze je niet helpen of kunnen ze je niet helpen... terwijl ze dat wel verplicht zijn, want ze zijn gewoon verplicht om zorg te leveren. Dat heb ik dus moeten regelen via een externe organisatie buiten de gemeente om.
0: Ik hoor nog geen vraag, Marcel.
4: Ja, oké. Okay. Maar de vraag is... waarom moet dan in mijn situatie... iemand een eigen bijdrage gaan leveren... voor iets wat ontstaan is door een overheidsorganisatie?
0: Hmm. Ja, dit wordt wel een beetje moeilijk, Marcel. Want wij hebben natuurlijk geen zicht op jouw dossier... en wat er bij jou allemaal gebeurt en besloten en waarom dat zo is.
4: Ja, maar als je die vraag dus stelt, dan krijg je ook nooit geen antwoord. Dus en wat mij daarin opvalt, in al die, net als dat, wat die vorige spreker ook zei met die medicijnen. Want ik zit ook een vriend die heb ook een.
0: Ik ga je even onderbreken, Marcel. Want als er heel veel voorbeelden komen en het is een zaak tussen de gemeente en jou. En wij kunnen natuurlijk niet het hele verhaal gaan behandelen nu.
4: Okay.
0: Maar is het niet zo dat als jij een klacht hebt over de verdeling van het PGB... dan kun je toch bij een ombudsman of een klachtencommissie terecht?
4: Dat klopt, heb ik ook gedaan. En ik heb Reinier van Zutphen daar ook over gesproken. En die trekken zich de handen daarvan terug.
0: En zegt hij ook waarom dan?
4: Want dat is
0: de nationale ombudsman, hè, Reinier van Zutphen.
4: Ja, dat klopt. Maar die zegt gewoon, dit is een zo complexe zaak, daar kunnen wij niets mee doen.
0: Oh.
4: En dat krijg je iedere keer dan te horen bij alle instanties.
0: Ja.
4: Ja, de overheid brengt mensen in de problemen en dat valt mij nou ook op. Want je wordt van de kastje naar de muur gestuurd. Mm-hmm. Dat is bij Sergio ook zo. En dan kan je de belasting, iedereen kan de belastingspullen inzien dat dat een afwijkende vorm is. Dus je wordt eigenlijk als burger word je gewoon gestuurd door verzekerings, SVB-bank, Sociale Verzekeringsbank is dat. En het UWV is een uitvoerende instantie.
0: Oké, okay. Marcel, ik snap het dat het je dwars zit. Maar het is te veel om nu eventjes te duiden hier zo aan de telefoon.
4: Oké, maar wat ik dus duidelijk wil maken,
0: ja,
4: dat de sturing vanuit de verzekeringen, sociale verzekeringen,

0: denk, we kunnen niet eventjes nu midden in de nacht jouw dossier doornemen. Het is heel vervelend.
1: Nee, dat klopt.
0: En als zelfs de ombudsman zegt van ik kan er niks mee, dan wordt het wel heel lastig om dat eventjes nu 's nachts door iemand die inbelt op te laten lossen.
1: Ja, oké. Maar de verzekering, die zorgverzekering, zeg maar, waar die dat allemaal regelde, ook met die taxivervoer van
0: de handel. Van Charlotte, ja.
1: Ja, van Charlotte. Dat is eigenlijk, wat ze ook zegt bij de apotheek, als je dan daar medicijnen over wordt niet vergoed, maar als je naar het ziekenhuis gaat, wordt het wel vergoed.
0: Mm-hmm.
1: En dat komt mij ook heel bekend voor. Dat heb ik ook gehoord bij mijn vriend, die klaagt daar ook over. Maar dan krijg je andere medicijnen toegediend als dat de arts in bij de apotheek, zeg maar, als de arts in het ziekenhuis voorschrijft. En dan kijken ze de verzekeringsbank, of de verzekering, die kijkt dan welke is het goedkoopste, welke is dan hetzelfde.
0: Ja.
1: En dan gaan ze van het goedkoopste uit, terwijl dat de ingrediënten van die medicijnen heel anders reageren als de officiële medicijnen die worden voorgeschreven van de deskundige arts.
0: Mm-hmm. Nou ja, het is goed. Ik kan er niet uren over praten, maar met die medicatie weet ik wel, en daar krijg ik ook appjes over. Dat heeft natuurlijk ook te maken met je eigen risico. Want een consult bij de huisarts is wel gratis, maar medicatie is niet gratis. Dus in het ziekenhuis is het ook zo, betaal je hetzelfde, alleen dan valt het onder je eigen risico.
1: Ja, en dat is precies waar ik nou weer op terugval. Eigen risico. He, en daar ging het mij om. Dus ik moet een eigen risico bij je leggen voor iets wat door een ander is veroorzaakt. En dat is zeg maar mijn insteek. En dat is eigenlijk heel erg onrechtvaardig.
0: Ja. Nou, wat je in ieder geval nog even zou kunnen doen, ben je lid van Omroep Max?
1: Volgens mij, ik heb wel eens wat mailtjes gezien en ik zie die programma's op de televisie. En ik probeer wel in contact te komen, maar ik krijg nog geen reactie terug.
0: Oké, dit klinkt heel ingewikkeld. Maar als je overal. Nou goed. Wat je even zou moeten doen. Want je kunt, als je lid bent van Max, dan kun je bellen naar het spreekuur.
1: Oké.
0: Van Max Ombudsman.
1: Oké.
0: En dat kan iedere dag tussen 10 en 12.
1: Oké.
0: En dat nummer, wil je dat hebben? Of heb je geen pen en papier bij de hand?
1: Ik heb wel een pen. Wel, dat heb ik al. Dat ga ik even schrijven. Ja?
0: Dat is 035.
1: 035.
0: 677.
1: 677.
0: 5511.
1: 5511. Omroep, oké, Max. Oké.
0: Okay. Ja. En dat vind ik ben daar heel trots op dat wij dus bij Omroep Max hebben wij, ik wil altijd zeggen Rogier en Janine, maar het zijn er nog meer natuurlijk. Dat zijn mensen die helpen als het niet lukt om er zelf uit te komen. Zeker natuurlijk voor oudere mensen. Dus als het juridisch is of als het over instellingen gaat, dan kunnen ze heel vaak nog helpen.
1: Ik ga het morgen even kijken. Of
0: ja.
1: Morgen
0: niet. De weekdagen van 10 tot 12.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dankjewel, Astrid.
0: Ik hoop dat je er wat aan hebt, Marcel. Succes.
1: Ja, super. Dank
0: Doeg.
1: Je voor de uitzending.
0: Dank

0: All About the Money van Meja. Ik zit even te kijken in de chat, want de vraag kwam net voorbij waarom mensen wakker zijn zo midden in de nacht. En ik zie nu pas dat mensen in de chat daar ook wel antwoord op hebben gegeven. Waarom ben ik op? Omdat mijn bier nog niet op is. Ik ben wakker om Nachtzuster te luisteren. Waarom ben ik op? Omdat Nachtzuster zo'n apart uitzendschema heeft. Ja, dat is ook weer waar. Omdat ik vandaag geen afspraken meer heb om te gamen. Dat kan natuurlijk ook. Even een uurtje bettelen en dan weer naar bed. Ik was nog even bezig met mijn website en mijn webshop voor mijn hobby. Nou, zo zie je dus dat heel veel mensen gewoon... en veel mensen met een slaapziekte. DSPS, daar had ik nog nooit van gehoord. Het vertraagde slaapfasesyndroom. Dat kan natuurlijk ook, ja. En dan zijn er ook nog een hoop mensen aan het werk natuurlijk. In de zorg, in het vervoer... Ja, er moet ook gewoon gewerkt worden 's nachts bij de radio. Dat kan natuurlijk ook. Even kijken, de vragen die ik nu nog open heb staan. Wie herkent zielsverwantschap? Erik, die kwam iemand tegen en die had meteen het gevoel... dat hij haar al heel erg lang kende. Wie herkent dit, heeft dit ook gehad? Waar komt de uitdrukking ik schrik me een hoedje vandaan? Waar komt de uitdrukking een uiltje knappen vandaan? Waarom, eens even kijken, wordt vervoer naar het ziekenhuis wel vergoed, maar vervoer naar de huisarts niet? Nou, dat valt eigenlijk ook onder dat eigen risicoverhaal. Maar misschien toch ook weer niet helemaal. Dus als iemand daar het correcte antwoord op heeft, 0800-1121. Kun je met factor 50 smeren en toch bruin worden? Waarom is er verschil tussen mannen en vrouwen als het gaat om erotiek? Als een vrouw bijvoorbeeld veel vriendjes heeft, dan is ze een slet. En als een man veel vriendinnen heeft, dan is die stoer. Marcel had een klacht. En ik hoop dat de Max Ombudsman hem daarbij kan helpen. Maar zeker weten doe ik dat natuurlijk niet. 0800-1121 als je zelf nog vragen of antwoorden hebt. Hans?
1: Hoi Astrid, goedenavond.
0: Dag Hans.
1: Hoi, ik heb een vraag en het gaat over Japanse puzzels.
0: Tuurlijk.
1: Ja, en... misschien wil je weten hoe ze gaan. Dan moet je even pen en papier pakken. En dan houden ze bij de hand.
0: Ja, dat heb ik niet. Maar ja, vertel.
1: Oké. Maar ik heb eens een verzoek.
0: Oh.
1: Zou je voor de cryptogram, als je die opnoemt...
0: Mm-hmm.
1: zou je dan eerst het aantal letters willen zeggen... en dan pas de omschrijving?
0: Want?
1: Omdat iedereen het zo doet. Stel, als je cryptogrammenboekjes hebt en je hebt altijd de 4- en 5-stippenboekjes... en je komt op je werk en dan zeg je tegen iemand anders die ze ook doet... ik zeg, nou, ik mis nog een paar woorden. En dan zeg je, nou, 5 letters en dan zeg je de omschrijving. Snap je? Want dan weet je van, oh ja, het is een kort woordje. Maar als jij bijvoorbeeld zegt, nou, 13 letters, dan weet je... nou, dat zijn 2 samengevoegde woorden die aan elkaar zitten. En het is lang, weet je wel. Oké, zeg dan maar de omschrijving. Maar het is wel makkelijk, want als je eerst de omschrijving zegt, dan ga je alle kanten op denken. Het kan een kort woord zijn, het kan een lang woord zijn. Weet je? En als je, weet je, en dan hoor je ineens dat aantal letters en dan ben je onderhand weer de omschrijving vergeten.
0: Oh.
1: En als je zegt, maar het is 13 letters.
0: Ja.
1: En dan denk ik, oh ja, het is een lang woord, oké, weet je wel. En je kan ook 13 puntjes op een papiertje zetten. Dan zijn dat is dan het antwoord.
0: Maar ik wil eigenlijk graag... dat je gedachten alle kanten op gaan.
1: Ja, oké, maar het is wel makkelijker. Want anders moet je het allemaal op gaan schrijven. En anders kun je het uit je hoofd leren, zeg maar.
0: Ja.
1: Of onthouden.
0: Hmm.
1: Dus meestal doen cryptogrammenliefhebbers, die doen dat zo.
0: Oké.
1: Dus
0: ja.
1: Ja, we kunnen wel even oefenen misschien. En dan doe ik net of ik jou ben.
0: Ja.
1: En dan ben jij een luisteraar.
0: Ja.
1: Ja, dus dan zeg ik, nou dames en heren, jullie krijgen nog de cryptogram. Ik zeg, nou, de cryptogram is dit keer is het 3 woorden. Het is een uitdrukking. En het zijn 3, 3, 7 letters. Dus dan weet je, je hebt een woord van 3 letters, een woord van 3 letters en een woord van 7 letters.
0: Oké, ja, je maakt het nu onnodig ingewikkeld, want het is nooit een uitdrukking.
1: Ja, oké, maar ze komen wel voor in cryptogrammenboekjes.
0: Ja, maar niet bij mij.
1: Oké.
0: Dus dan voortaan moet ik zeggen...
1: We krijgen de cryptogram.
0: Het is tijd voor het cryptogram, oftewel de crypto.
1: Ja.
0: En het antwoord bestaat vandaag uit, weet ik veel, 7 letters. Dit is hem nog niet, hoor, want ik moet hem nog even bijpakken. Maar dat is de 7 letters. Uh-huh. En de opgave luidt als volgt. Zo moet ik het voortaan zeggen.
1: Ja, dat is heel makkelijk.
0: Hmm.
1: Ja. En moet de omschrijver nog weten? Van die 337?
0: Dan geef jij nu een cryptogram?
1: Ja, het antwoord is 337.
0: Ja.
1: Dus het is een uitdrukking.
0: Ja.
1: En de omschrijving is een wedstrijd tussen een Siamese tweeling.
0: Een wedstrijd tussen een Siamese tweeling?
1: Ja. En het antwoord, ja, ik heb het zelf ook ingevuld in een boekje. En het antwoord was een nek-aan-nek race. Ik denk, ja, dat is wel een leuke. Ja, maar ik heb me expres zitten wachten tot ik echt helemaal uitkwam, weet je wel. Dus alles klopte, weet je wel. Horizontaal en verticaal, dat je maar kon combineren, weet je wel.
0: Ja.
1: En dat was de antwoord, dus dat vond ik wel een leuke.
0: Wauw.
1: Dus.
0: Oké, goed. Ja. Maar Japanse puzzels, ik denk dat we er niet meer aan toekomen. Want over 40 seconden gaat Sid van der Linden het nieuws voorlezen.
1: Dan wacht ik even.
0: Ja?
1: Ja, is goed. Ja, het nieuws kan ook wachten, maar nee, dat doen ze niet.
0: Nee, dat doet hij niet. Nee, daar beginnen ze niet aan. Het nieuws is het nieuws en het komt op het hele uur.
1: Ja, en pak even pen en papier als je mee wilt tekenen.
0: Ja, ik vind het leuk met jou allemaal. Wat denk je dat ik hier aan het doen ben? Dat ik tijd heb om pen en papier te gaan zoeken?
1: Ja, ik weet niet, volgens mij, ik zou het standaard voor me hebben waarschijnlijk. Maar jij bent het die gebeten natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus ik zou het zelf voor
0: Ik heb het voor het eerst nodig nu. Nou,
1: ja,
0: ik kom zo bij je terug. Ja, we kijken even. Ja.
2: Samen Max.
3: NPO Radio 1.
4: 5 uur, Sid van der Linden met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. De voorbereidingen voor het poststemmen zijn al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. Een Amerikaanse rechtszaak over een moeder die haar kinderen vermoordde loopt uit op een impasse. De jury kan het niet eens worden en de rechter heeft de zaak daarom nietig verklaard. De vrouw zou in een psychose zijn geraakt na een bevalling. De vraag is of ze ontoerekeningsvatbaar was. Het weer, de komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1. Max.
5: Nachtzuster. Astrid de Jong.
0: Nou, ik praat zo verder met Hans over zijn Japanse puzzels. Maar eerst nog even een overzicht van de vragen die nog openstaan. En natuurlijk de melding dat je kunt mailen naar nachtzuster@omroepmax.nl. Dat je kunt bellen naar 0800-1121. Dat je kunt appen via de NPO Luister-app. En dat je op onze site kunt kijken om ook mee te doen via de chat. En de site vind je dan weer op Radio 1. radio1.nl/nachtzuster. Dan hebben we nog X en Facebook. Daar kun je ook reageren. En je kunt komen chatten via... Dat vertel ik net, waar je kunt chatten. Ja. Toch? Radio1.nl/nachtzuster. Goed, je kunt meekijken op NPO 1 Extra. En wat vergeet ik dan? Mailen? nachtzuster@omroepmax.nl. Nou ja, je kunt via heel veel wegen meedoen aan dit programma. Maar het handigste en het snelste is als je even belt naar 0800-1121. Wie herkent zielsverwantschap? Erik die kwam een vrouw tegen en had het gevoel dat hij haar al zijn hele leven kende. Meteen aan de praat geraakt. Ja, en dat noemt hij zielsverwantschap. Wie herkent dat? 0800-1121. Waarom zeggen we, ik schrik me een hoedje of ik ga een uiltje knappen? 0800-1121. Waarom krijg je via de WMO wel vervoer naar het ziekenhuis vergoed, maar niet vervoer naar de huisarts? Kun je met factor 50 smeren en toch bruin worden? Waarom is er verschil tussen het beleven van seksualiteit door mannen en vrouwen? Dus als een man veel seks heeft, is die stoer. Als een vrouw veel seks heeft, is ze een slet. Waarom ben je nu nog wakker? Mag je ook doorgeven. En over die puzzels gaan we het zo hebben met Hans.

0: De Lange was dat. Hans.
1: Hoi, Astrid.
0: Hi, kom maar door met je puzzels.
1: Ja, ik heb even, alleen nog even een suggestie voor die dealer met zijn vegetje.
0: Ja.
1: In een casino zit ook een dealer. En als je op een gegeven moment die kaarten gedeeld hebt en die moeten ze weer terugtrekken, dan heeft hij zo'n stokje en dan trekt hij die kaarten naar zich toe. Dus ik zat daar een beetje aan te denken.
0: Oh, dus de dealer heeft een vegetje om de kaarten naar zich toe te trekken.
1: Ja, maar ik weet niet of dat ook een veger heet of een vegetje. Maar...
0: Ik weet het ook niet. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet denk dat het een heel erg gecoördineerde vraag was.
1: Nee, oké, maar ik weet niet waar hij het vandaan heeft. Maar misschien dat hij nou zegt van ja, dat is hem.
0: Dat was precies wat hij bedoelde.
1: Ja, ja, dus daarom is vraag een antwoord, weet je wel. Het
0: goed,
1: kan ook fout
0: puzzels.
1: Oké, puzzels. Ja, je hoeft niet echt speciaal pen en papier, maar dan moet je het een beetje voor je kunnen zien.
0: Oké.
1: Stel, je hebt een puzzel, een kruiswoord van 15 vakjes van links naar rechts als je telt. En 15 van boven naar beneden.
0: Ja.
1: Maar daar heb je alleen geen zwarte vakjes in. Dus je hebt alleen maar een wit raam met vakjes.
0: Ja.
1: Ja, en uiteindelijk komt er in dat raam komt een tekening te staan. En die tekening die wordt opgebouwd, dan zie je links van de puzzel, zie je op elke rij, zie je hoeveel zwarte vakjes je tegenkomt.
0: Oh ja.
1: Ja, dus er staat bijvoorbeeld, stel je voor, je hebt er eentje van 15 bij 15.
0: Ja.
1: Dan heb je de allerbovenste rij staat er een 9.
0: Ja.
1: Als je dan vanaf linksboven naar... Stel, hij kan helemaal links beginnen, maar dat weet je nog niet. Hè? Daar gaan we dus achter komen. Dus je gaat dus vanaf links tellen.
0: Je weet dat dit programma afgelopen is rond 6, hè?
1: Ja, daarom. Dus dan moet je proberen snel te praten. Dan.
0: Ja. Ja.
1: Maar dan tel je dus 9 vakjes naar rechts.
0: Mm-hmm.
1: En dan zie je van, hey, de 8 ligt in het midden. En je gaat tot de 9e. Dus je gaat eentje voorbij het midden. Maar als je vanaf rechts telt, dan ligt de 8 nog steeds in het midden en dan ga je naar links. Eentje. Mm-hmm. Dus dan weet je, de bovenste 3 vakjes, die zijn bezet. Dat weet je zeker. Want daar overlapt die 9 elkaar, weet je wel. Of je hem links neerlegt of rechts neerlegt, daar overlapt hij. Vat je hem?
0: Ja.
1: Oké. Wat weet je dan van verticaal, want boven naar beneden staat ook...
0: Maar Hans... Want ja, kijk, er zijn misschien een paar mensen die zitten in de auto, die hebben op zich niet heel veel interesse in puzzels.
1: Mm-hmm.
0: Dus laten we niet 10 minuten lang bezig zijn met het beschrijven van de puzzel.
1: Oké, is goed. Dan wil ik het alleen weten.
0: Ja.
1: Want het zijn logische puzzels en er komen ontzettend mooie tekeningen vaak uit.
0: Ja.
1: Maar ze zijn ook... precies net in op te lossen, weet je wel. Dus ze zijn logisch, zitten ze heel goed in elkaar.
0: Uh-huh.
1: Dus ik wil weten, wie maakt die puzzels? Zijn dat mensen? Maar ze komen blijkbaar uit Japan. Maar ze bestaan in Nederland al een jaar of 30.
0: Ze heten Japanse puzzels.
1: Ja.
0: En ze bestaan al een jaar of 30, dus dat is...
1: In Nederland, hè.
0: Dus maar ze komen uit Japan. Dus het is niet met kunstmatige intelligentie in elkaar geflut.
1: Nee, precies. Dus, nee. Ja, het is wel een hele goede voor AI, weet je wel. Het zou er heel gemakkelijk op los kunnen laten.
0: Ja,
1: Maar sommige van die puzzels die zitten zo goed in elkaar. Dat ik denk van nou, er is waarschijnlijk of één mens heeft die ene puzzel in zijn eentje gemaakt. Of ze doen het met elkaar, weet je wel. Of ze worden gewoon geïmporteerd uit Japan.
0: Ja.
1: Want soms heb je gewoon een kop van Abraham Lincoln of van Elvis Presley.
0: Ja.
1: En die zien er echt goed uit.
0: Ja, en het hoeft natuurlijk niet in het Nederlands dit.
1: Nee, het is gewoon een logische puzzel. Dus dat zijn ze met getalletjes en zo, weet je wel.
0: Ja.
1: Dat zijn logische puzzels vaak. Dus dan wil ik weten van... waarschijnlijk zijn ze eerst gewoon geïmporteerd uit Japan. Nou, mensen zijn er in Nederland ook goed in gaan worden. En je hebt van die hele logische mensen die dat allemaal kunnen. Weet je, maar er staan 40 van die puzzels in zo'n boekje. En het lijkt me, ja, ze zitten zo goed in elkaar dat ik denk van nou, ze zijn er moeilijk om op te lossen. Dan is het nog moeilijker om ze zo precies in elkaar te krijgen.
0: Nou ja, als je zo'n puzzel in elkaar zet, dan kan je het andersom doen. Dan kan je beginnen met die tekening.
1: Mm-hmm.
0: En dan de getalletjes determineren.
1: Ja, precies. Maar ja, dan moet je ook steeds gaan combineren. En eigenlijk kan dit helemaal niet. Want het moet allemaal logisch te achterhalen zijn.
0: Ja.
1: Soms kom je ook puzzels tegen. Dan denk je, nou, dat patroon kwam ik daar ook al tegen. Dat zal nu ook wel hier gebeuren. En dat gebeurt dan meestal ook. Maar je moet het wel logisch kunnen bewijzen, zeg maar.
0: Ja.
1: van daarom is het zo. En anders is die eigenlijk onoplosbaar.
0: Oh ja.
1: Maar ze zijn altijd wel oplosbaar. Ja, sommige krijg ik ook niet eens uit. Of ik maak een foutje, want ik doe het met pen, weet je wel.
0: Dan, ja, je moet natuurlijk beginnen met potlood.
1: Ja, eigenlijk wel, maar ik ben er daar heb ik geen zin in. Ik heb geen potlood en ik zit in mijn niet heel fel licht, weet je wel. En ik zit dan s'avonds op de bank te puzzelen.
0: Ja.
1: Af en toe ligt er ook een stofje op. En dan denk ik, ah, dat is een puntje. En dan ga ik daarmee verder. Denk, oh shit, dat was een stofje, weet je wel. Dus ik zet altijd een puntje als het een zwart vakje is, weet je wel. Want ik ga hem niet gelijk helemaal links rassen, want dan ben je uren bezig.
0: Precies, en je kunt je nog vergissen.
1: Ja, en als het een mooie puzzel is, dan kan ik hem alsnog gaan invullen. Maar als ik overal een zwart puntje heb, dan telt heel makkelijk. Het telt ook makkelijker als je allemaal zo'n puntjes naast elkaar hebt. Dus ik wil eigenlijk gewoon weten, wie maakt ze in Nederland?
0: Ja. Dat had korter gekund, maar de uitleg was natuurlijk ook nodig. Dus ik zeg 0800-1121. We gaan het proberen, Hans. Dankjewel.
1: Later. Doei.
0: Jan?
2: Ja?
0: Hallo?
2: Hallo.
0: Hi. Lig je onder je dekbed?
2: Wat zeg je?
0: Of je onder je dekbed ligt?
2: Nee, ik zit op mijn stoel achter mijn laptop.
0: Oh.
2: En de hond ligt onder mijn dekbed.
0: Oh, nou de hond ligt ook op je telefoon.
2: Ben ik slecht verstaanbaar?
0: Een beetje wel, maar ik denk dat we het wel redden. Ga je gang.
2: Is dit beter?
0: Ja.
2: Oké, dan help ik wel.
0: Ja.
2: Ik heb een reactie op Soulmates. En op hoe ruzies tussen man en vrouw. Er was ook een item. Hoe je dat kunt deescaleren.
0: daar ben ik dol op.
2: Ja, nou ja. Okay.
0: Nee, maar serieus. We zouden meer moeten deescaleren in de wereld.
2: Ja. En daar draait het om. Maar laat ik even beginnen met de soulmate. Dan begrijp je het tweede verhaal beter.
0: Oh.
2: Ik ben 15, 16 jaar geleden heb ik mijn tweede vrouw ontmoet. En daar ben ik heel gelukkig mee getrouwd geweest. En wij begrepen elkaar in alles. We zochten elkaar, we werkten bij hetzelfde bedrijf, een krantenbedrijf. En we gingen onze rookmomenten op elkaar afstemmen en in het rookhok achter het gebouw. En daar begonnen onze huistuin- en keukengesprekjes. Het ging uiteindelijk over onze kinderen. En er ontstond een soort vriendschappelijke relatie uit. Naast een collegiale relatie. Lang verhaal kort. We hebben onze beide partners verteld dat we een andere hadden liep. Oh. Andere liefde hadden gevonden. Haar huwelijk was uitgedoofd. Mijn huwelijk was uitgedoofd. En wat we ook gaan doen, we gaan het onze partners direct vertellen. Waar we direct over eens. Dat hebben we ook gedaan. Toen konden we vrij met elkaar omgaan. En ik een avondje bij haar. Zij een avondje bij mij. Het bleek dat we naar dezelfde muziek luisterden. Dit is soulmates bestaan. Dat is een getuigenis van mij, want wij waren soulmates. Dat is een verklaring. Maar dat verklaart nog niet waarom we soulmates waren.
0: Mm-hmm.
2: En toen... Ik had op een gegeven moment muziek opstaan van Hawkwind. Band uit de jaren 60, 70. Ken jij die muziek? Zei ze. Ik zei ja, ik draai het wel sinds mijn jeugd. Zij zei, ik ook.
0: Hmm.
2: Er waren een heleboel overlappingen met elkaar. Ik dacht dat ik de enige persoon in de wereld was die naar die muziek luisterde.
0: Wow.
2: Ik dacht dat ik de enige persoon was die zijn witte wijn liefst lauw drinkt dan koud. Zij ook. eten, filmgenres, alles gelijk. Alsof we als tweelingen waren opgevoed. Terwijl, ja, zij groeiden op in Zuidoost-Drenthe en ik in Noordoost-Groningen. We hadden elkaar nooit ontmoet. Maar in onze jeugd zoveel overlappingen. En in onze volwassen tijd ook zoveel overlappingen. Dat was onvatbaar. En we keken elkaar aan en we begrepen elkaar direct in de blik. Dat was zo'n ongelofelijke. Nogmaals, het is een verklaring, maar ik kan het niet verklaren. En ze is helaas 6 jaar geleden overleden. Maar ze, ja, ze zit nog steeds in mijn hoofd. Dat is niet om zielig te doen. Ik heb nog steeds het gevoel dat ze bij me is. Dus dat is goed. Dan. Maar hoe gingen wij om met ruzies?
0: Nou, heel even nog. Want ik vraag me dan af. Kijk. De vraag is natuurlijk niet hoe vind je de liefde van je leven, maar hoe vind je of hebben meer mensen een zielsverwantschap gevonden?
2: Ja,
0: en dat is de vraag. Maar bij Erik is het ook liefde en bij jullie was het dus ook liefde.
2: Ja.
0: Dus dan dat lijkt dan toch alsof zielsverwantschap tot partnerschap leidt.
2: Bij mij is het zeker het geval. We waren 2 lichamen, maar eigenlijk 1 geest.
0: Ja.
2: Dat klinkt misschien een beetje zweverig, maar zo voel ik het wel. Mm-hmm. Terwijl ik helemaal geen zweverig type ben. Ik ben jarenlang journalist geweest. Kijken naar de feiten. Je niet laten leiden door gevoelens. Door iemand die je interviewt of zo. Maar dit klikte zo in elkaar, zoals 2 legersteentjes in elkaar klikten.
0: Dan moet je het dus ook fysiek heel erg goed met elkaar kunnen vinden.
2: Oh, geloof maar dat we dat deden.
0: Maar dat impliceert dan weer dat het gewoon dat het een soort. Kijk, zielsverwantschap en liefde. Dus ja. Partnerschap, dat hoeft toch niet hetzelfde te zijn?
2: Nee, ik heb bijna 25 jaar met een lieve vrouw samengewoond. Maar dat was voor ons beiden op een gegeven moment niet meer genoeg. En toen zijn we uit elkaar gegaan. In die 25 jaar hebben mijn ex en ik, geloof ik, 2 keer ruzie gehad. En dan vonden we heel vervelend.
0: Ja.
2: Mijn vrouw, die overleden is, en ik best wel vaak botsingen halen.
0: Mm-hmm.
2: En dan kom ik op het volgende. Die ruzies. Dat is. Je kunt boos op elkaar worden.
0: Mm-hmm.
2: Daar kun je alle reden toe hebben. Of het nou terecht is of niet. Een van de twee, die is boos. En die wil gewoon. Die moet dat kwijt. En wat wij hadden. 'S ochtends, zij had een baan, ik had een baan. We gingen niet uit elkaar. Naar onze eigen baan. Voordat we het goed gemaakt hadden. Want stel je voor, ik rijd tegen een boom aan. En ik kom om. Heeft een laatste herinnering aan mij dat we ruzie hadden. Dat wilden we hoe dan ook voorkomen.
0: Maar hoe kun je nou geen ruzie hebben met niet je soulmate en wel ruzie hebben met wel je soulmate?
2: Omdat we zo op elkaar leken, misschien. We waren beide heel gepassioneerd, die soulmate en ik. En we kwamen wel op voor onszelf. Maar we hadden de belofte, we gaan nooit met ruzie uit elkaar. Mm-hmm. Ook niet voor 5 minuten. En dat bracht ons beide tot nadenken. Ja, waar hebben we nou ruzie over? Waar gaat het nou over? En als je echt oprecht erover nadenkt, dan kun je denken van, ja, ik zat fout. En dat had zij ook weer. Zij dacht, ja, ik zat fout. Of andersom, ja, ik heb wel gelijk. Dat was zo. En altijd kwam er, als we ruzie hadden, binnen een paar uur, ging de een naar de ander toe van, ja, ik zat fout. Sorry, spijt me. Ja, ik ben nog wel boos. Nou, blijf nog maar even boos. Ik bied mijn excuses aan.
0: Okay. We moeten naar een punt, Jan.
2: Ja, nou ja, mijn punt is soulmates bestaan. Dat is een verklaring, een mm-hmm. persoonlijke verklaring. Maar ik kan het niet verklaren. En ruzies zijn zo vaak zo onnodig. Zo onnodig. Durf naar jezelf te kijken. En durf jezelf eens een keer ongelijk te geven. Dat is mijn punt.
0: Dankjewel, Jan.
2: Graag gedaan.

0: alsjeblieft. Circus Custers was dat. Eens even kijken hoor, want we hebben een rij met vragen en hebben natuurlijk ook allemaal antwoorden nodig. Dus als je een antwoord hebt, bel dan nu nog even naar 0800-1121. We hebben nog een half uurtje. Ik schrik me een hoedje. Waar komt dat vandaan? Welk hoedje schrikken we ons? En een uiltje knappen. Waar komt dat vandaan? En welk uiltje knapte er dan? 0800-1121. Charlotte die wil graag weten waarom ze via de WMO... de wettelijk maatschappelijke ondersteuning... waarom ze via de WMO wel de vervoerskosten naar het ziekenhuis... maar niet de vervoerskosten naar de huisarts vergoed krijgt... En Marianne vraagt zich af of je, als je smeert met factor 50... toch nog bruin kunt worden. Marianne vraagt zich ook af waarom er nog steeds verschillend... naar mannen en vrouwen wordt gekeken als het gaat om, zoals zij mooi zei, erotiek. Dus vrouwen die heel veel vriendjes hebben, die worden gezien als slettenbak. En mannen die heel veel vriendinnetjes hebben, die zijn stoer of populair. 0800-1121. En Hans die wil graag weten wie de Japanse puzzels maakt... waarin je blokjes zwart kleurt... die dan uiteindelijk samen een tekening vormen. Nou, dat zijn ze eigenlijk allemaal. Dus als we die nog even kunnen beantwoorden, zou het fijn zijn. 0800-1121. En dan heb ik nog een cryptogram voor je. De crypto van vannacht bestaat, de oplossing bestaat, moet ik het ook goed zeggen, de oplossing bestaat uit 6 letters, als je tenminste de goede oplossing doorgeeft. En de opgave is, ze mokken omdat ze weggeworpen kunnen worden. Ze mokken omdat ze weggeworpen kunnen worden. 0800-1121. Peet?
1: Ja?
0: Hallo?
1: Ja, hallo.
0: Hallo, Peet.
1: Ja, dat ben ik.
0: Hallo, Peet.
1: Nou, kijk eens aan. Heb je al een telefoon?
0: Ja.
1: Nou, tjonge,
0: alsof het niks is.
1: Wat zeg je nou weer?
0: Dat het zomaar kan.
1: Nou, dat is toch ongelooflijk, of niet dan?
0: Ja, ja. Het begon nou, allemaal met de uitvinding van de telefoon en het eindigt hier.
1: Dat ben je niet.
0: Ja. Jij mag het zeggen. Ja.
1: Ja, nou, ik heb de hele eigenlijk misschien wel wat belachelijke vraag. En dat gaat over het woordje maar.
0: Maar of naar?
1: Nee, met een M van Maria.
0: Ja, maar ja.
1: Dan gaat het dus over Maya of ja maar of.
0: Ja. Maar...
1: En ik denk met mezelf van nou, we zijn een van de weinige volkeren in Nederland die dat woordje gebruiken. Het is wordt gebruikt als ontkenning. Of iemand op het verkeerde been zetten. Van ja, maar. Het is een ontkenningsvraag. Woord, om het zo maar even te zeggen. Maar ik vraag me af, wie en waar komt dat woord vandaan?
0: Maar het bestaat toch gewoon in andere talen ook? Je zegt toch in het Engels yes, but?
1: Oh, ja, dat is waar ook, ja.
0: Of in het Frans oui, mais... Of hallo. In het Oekraïens tak, Ale.
1: Hey, hallo, we gaan niet raar doen.
0: Nu overdrijf ik, hè?
1: Hey, we gaan niet een beetje raar doen, hoewel dan.
0: Ik ben gewoon heel trots dat ik 2 woorden in het Oekraïens herken. Maar,
1: oh, dus!
0: Ja.
1: Nou ja, ik denk dat je bent wel een slimme dame, dus wat dat betreft...
0: Nou, dat gaat misschien wat ver, maar...
1: Ja, kijk, daar heb je het weer, hè?
0: Het woordje maar, ja.
1: Ja, dan begin je weer.
0: Ja.
1: Nou ja, begin weer. Maar ik zit al een dikke 2,5 uur te luisteren naar jouw programma.
0: Ja.
1: Maar je wilt niet weten hoe vaak het woord maar is voorbij gekomen.
0: Ja, dat is, het is een woord dat we veel gebruiken.
1: Ja,
0: maar... En we gebruiken het ook heel vaak verkeerd.
1: Helemaal mee eens.
0: Ja. Ja. Maar...
1: Ja, nou kijk. Weer.
0: Ik hoop dat we deze nog beantwoord krijgen in de komende 25 minuten.
1: Nou, goed. Ik denk bij mezelf van... of mensen zichzelf daar wel bewust van zijn... hoe vaak dat ze dat woord gebruiken.
0: Dat denk ik niet.
1: Dat denk ik ook niet.
0: Nee, maar we gaan er vandaag allemaal extra op letten.
1: Nou, ik ben benieuwd hoe vaak dat je vandaag de komende dag dit woord tegenkomt.
0: Ja, dat ik het opeens zelf in de gaten heb. Ik zeg...
1: Ja, je gaat mij niet in ieder geval vandaag niet vergeten.
0: Nee, dat zeker niet, Peet.
1: Hey, nee. Maak er een leuke dag van, ja?
0: Dankjewel, fijn weekend.
1: Ja, maar... Grapje.
0: Doeg.
1: Doeg.
0: Doeg. 0800-1121. Ferdinand.
2: Ja.
0: Hallo.
2: Hallo.
0: Zeg het eens.
2: Ja, ik had een zielsverwantschapverhaal.
0: Oh.
2: Ja.
0: Het klinkt ook allemaal... Je bent nu de derde met een zielsverwantschapsverhaal... en het klinkt toch allemaal als iets wat geweest is en toen voorbij ging.
2: Ja, maar dit is helemaal geen liefdesverhaal. Dit is een uiterst korte zielsverwantschap.
0: Kijk, een echte
2: geweest,
0: zielsverwant. Ja, vertel.
2: Van hooguit 10 minuten zelfs.
0: Hooguit 10 minuten? Nou, schiet op. Ja. Ja.
2: Het is ook 15 jaar geleden gebeurd. Ik had een boekje geschreven en ik wilde mijn hoofd leeg fietsen. En ik ben naar Frankrijk gefietst. Via Vlissingen, via polders van West-Vlaanderen. Daar regende het vreselijk. En op een gegeven moment kwam ik onder Duinkerk op een camping te staan. En toen op een zondagmorgen in de zon schijn. En ik dacht, ik fiets naar zee. En dat deed ik. En daar stond vlakbij die duinen stond er een echtpaar met allebei ook op de fiets. Die keken naar mijn fiets. En die man die roept in het Frans dat hij mijn fiets wil hebben. Ik heb Frans met tweede taal. Dus ik stap af. Ik zei, nou ja, ik wilde nog mee naar Parijs fietsen. Maar toen wees hij naar de pomp en mijn banden waren ongeveer lek. Of in ieder geval leef. En ik stap af met mijn pomp. Ik loop naar mijn fietsen toe en ik probeer die op te pompen. En dat lukt niet, want dat ventiel, dat was een ander ventiel. Dus ik zeg in het Frans, je suis désolé, je peux rien faire. Dus het spijt me, ik kan niks voor jullie doen. Waar die vrouw mee, die nog niks gezegd had, aankijkt en zegt... Weet je wat de etymologie van dat woord is, désolé? Dus wat de betekenis is... En zoals het betekent, dat komt van seul en dat betekent dat u alleen bent. En ik keek haar aan, ik denk, hé? Ik ken dat woord. Ik zeg, toen ik ooit in Frankrijk ging wonen, kreeg ik een kamer aangeboden van een stage. En de vrouw die mij toen de kamer liet zien, die riep tijdens de bezichtiging steeds harder, je suis désolé. En ik dacht toen van, ja, wat desolaat is, alleen, yeah. is gescheiden, moet ik iets doen? Of wat is met die vrouw aan de hand? En ze verontschuldigt zich op dat moment alleen nog voor het erbarmelijke staat van die kamer. Dus ik vertel dat tegen die vrouw. Wat die vrouw mij aankijkt en ze zegt, u houdt heel erg van communiceren. En ik zeg, dat is mijn vak. Ik werkte toen ook nog onder andere voor radio. Nee, zegt ze, u ziet het, dat is een noodzaak voor u dat u communiceert. En toen vanaf dat moment had ik het gevoel dat ze, nou ja, mij kende of wist wie ik was. En er is toen een gesprekje gevolgd wat ik dus niet meer weet. Ik was een beetje perplex. En ik denk dat het een minuut of 5 geduurd heeft. En toen aan het eind van het gesprek toen zegt ze van, wij moeten ons ook verontschuldigen voor u, dat u ons niet heeft kunnen helpen. Dus nous sommes désolés. En toen zei ik, ja, maar wij zijn toch niet alle drie meer alleen geworden in dit gesprek. Tenminste, zo heb ik het niet ervaren. En toen zei ze, nee, dat heb ik ook niet. Ik vond het een hele bijzondere ontmoeting. En toen hebben we nog iets heel moois tegen elkaar gezegd. En toen ben ik weggefietst. En het heeft me echt weken bezig gehouden wie deze mensen waren en wie die vrouw was.
0: Mm-hmm.
2: Om zo het gevoel iemand te ontmoeten die jou... Nou ja, die jou kent of jou leest of weet ik veel, maar in ieder geval een hele brug geslagen wordt tussen twee zielen, of drie zielen in dit geval. Ik weet niet hoe ze verder gekomen zijn met die fiets. Ik weet dat ik uiteindelijk
0: met die platte banden ook, ja.
2: Met die platte banden, ja.
0: Ja.
2: Maar goed, het viel me zo maar toe. Ja.
0: Ja, maar het is... In jouw geval denk ik zo dat je heel snel een gesprek op niveau had.
2: Ja, direct. Want ja, kijk, mensen beginnen vaak over het weer. En iemand die een vraag stelt van weet je wat de etymologie van dit woord is? Dan denk ik, oké.
0: Yeah.
2: Hoezo?
0: Ja.
2: Dus het ging gelijk ergens over. Maar ook dus dat je zo'n gesprek zo aanvangt, dat vond ik wel heel bijzonder.
0: Nou ja, en dat het dus dat je aanvoelt dat het in de roos is. Want als je dat tegen willekeurig iemand anders zegt, dan zegt hij wat?
2: Ja, wat bedoel je?
0: Ja precies. Ja. Maar het is denk ik ook, nou in dit geval dan niet, maar het is ook, je hebt ook mensen waarmee je meteen heel erg hard moet lachen.
2: Ja, ja.
0: En dat duurde nog niet zo heel, het is nog niet zo heel lang geleden dat ik dacht van, je hebt heel snel een band met iemand met wie je moet lachen, of om wie je moet lachen. Maar het is ook, als iemand heel erg om jou moet lachen, dat jij je dan grappiger voelt. En in jouw geval is het zo dat iemand begint dus een gesprek over iets wat interessanter is dan koetjes en kalfjes.
2: Ja, dat sloeg om mijn hoofd.
0: En dat jij dus jezelf al meteen of slimmer of inderdaad communicatiever voelt. Zo. Dus iemand laat, een soulmate laat jou je ook goed voelen, denk ik.
2: Ja. Ja, en dat het dan zo gebeurt op een totaal onverwacht moment. Mm-hmm. En dat was denk ik voor mij een soort van de schok waar ik nog echt teken mee bezig ben geweest. Ik denk, wat gebeurde daar nu precies? Dat zich dat dan zo'n gesprekje zo opent, dat was wel heel bijzonder.
0: Maar ook wel zonde dat je dat dan voorbij laat gaan.
2: Ja, nou ja, nee, precies. Dat is het zo. Dat het dan. Maar het was op een of andere manier voor mij ook wel dat ik het gesprekje niet meer kan herinneren, wat ik net zei. Dat heeft ook wel te maken dat je denkt van, er is iemand die mij leest of ziet of kent. En ik, dat, nou, of kent, dat gevoel.
0: Ja.
2: En dat is ook wel een soort van onthutsend van, hè? Hoezo? Jij weet dingen van mij of je leest dingen inderdaad van mij af. Maar je vindt het ook heel interessant om hierover te praten bij deze platte banden.
0: Mm-hmm. Dus dat is,
2: ja.
0: Nou, mooi. Ja.
2: Ja.
0: Maar ik denk wel dat je wat ouder moet worden om te koesteren dat er mensen zijn die je snappen en laten groeien.
2: Ja, nee, zeker. Dat geloof ik ook. En het heeft weer toe met je eigen levensbagage te maken, denk ik.
0: Ja.
2: Dat, hoe je dat inzet. En misschien ook wel hoe je het dan soms ook bij anderen hebt. Wat je soms zelf niet weet. Dat kun je natuurlijk wel ook losmaken.
0: Terwijl deze mensen gewoon je fiets wilden stelen.
2: Ja, dat is
0: feitelijk.
2: Van hele slechte bedoelingen.
0: Ja, kom, we beginnen een leuk gesprek. Kunnen we zijn fiets afpakken?
2: Ja, dan nemen ze fiets niet mee. Ja.
0: Nou, dankjewel voor je verhaal, Ferdinand. Goeie,
2: ja, graag gedaan.
0: Goed weekend.
2: Jij ook.
0: Doeg.
2: Hoi.

0: Zo'n mooi liedje over als je mazzel hebt dat je niet alleen verliefd bent, maar ook beste vrienden. Jason Mraz en Colby Calais, de twee artiesten van de afgelopen jaren wiens naam het moeilijkst uit te spreken is. 0800-1121. Als je weet waar Ik schrik met een hoedje vandaan komt, welk hoedje? Of als je weet waar een uiltje knappen vandaan komt, welk uiltje? En als je weet waarom vervoer naar het ziekenhuis wel betaald wordt volgens de WMO en vervoer naar de huisarts niet. Kun je met zonnebrandfactor 50 toch nog bruin worden? Waarom is er nog steeds verschil tussen mannen en vrouwen? En vooral als het gaat om het seksleven. En waarom ben je wakker? En wie maakt toch die Japanse puzzels? En dan ook nog eventjes het cryptogram van vannacht. Ze mokken omdat ze weggeworpen kunnen worden. Oh, sorry. Ik had eerst moeten zeggen dat de oplossing uit 6 letters bestaat. En daarna moeten zeggen dat de aanwijzing is. Ze mokken omdat ze weggeworpen kunnen worden. 0800-1121. Paul.
1: Paul de drogist uit Hilgrom.
0: Goedemorgen, Astrid. Hallo Paul, was je weer eens wakker?
1: Ja hoor, nou ja, ik ben altijd vrijdag 's nachts wakker hoor, maar ik moet altijd naar beneden toe om te bellen. En tegen die tijd dat ik soms beneden ben, is er al een antwoord gegeven.
0: Ja, het is 7:15.
1: Ja, ja, bedoel, nee joh, als

0: je bent niet alleen een mooie meid, maar je hebt ook een prachtige stem.
1: Nou.
0: En hoe jij praat met mensen, Astrid, dat is echt uniek. Dat jij met de meeste mensen zo een leuk gesprek kan maken. Al heb je de... Ja, nou, ik ga het niet allemaal uitleggen, maar je begrijpt wat ik bedoel. Er zijn zulke verschillende mensen, maar steeds weet jij dat gesprek weer leuk te zijn. En mooi te zijn en goed te zijn. En je, die mensen stel je ook altijd weer tevreden. En, dat bedoel ik. Dat kunnen een heleboel interviewers kunnen dat op radioprogramma's kunnen dat niet goed. Maar jij kan dat heel goed. En het is gewoon een genot om naar te luisteren. ik blijf me verdomme gewoon wakker.
1: Nu kan het wel weer, Paul.
0: Ja, zo is het wel weer goed. Ja, dankjewel. We gaan even verder voor de, even over die zonnebrand. Simpel gezegd. Zonnebrand word je... Het ligt er ook aan welke zonnebrand. Je hebt tegenwoordig die zonnebrand die je zo wit maken. Nou, dat duurt gewoon langer voordat je dus bruin wordt. En je hebt ook zonnebrand, er zitten wat stoffen in die dus ook een beetje invloed hebben op het pigment van de huid. En je hebt ook zonnebrand die dat gewoon niet doen. En het is een kwestie van ervaren welke zonnebrand het is waar je sneller bruin van wordt en niet. En het ligt ook een beetje aan de zonnekracht op het moment van de dag. En het ligt ook aan hoe lang je natuurlijk in de zon gaat zitten. En of je en wat voor huid je hebt. En of je genoeg pigment hebt en zo. Maar normale zonnebrand, een goed zonnebrandmiddel. En dat kan je altijd, consumentengids, kan je die dingen adviseren krijgen. En ik kan er ook goed in adviseren. Maar ik moet altijd wel de huid zien en zo. En wat je wil. En of brand je veel of brand je snel of niet. Brand je snel enzovoort enzovoort. Maar de zonnebrand, ja, er is verschil tussen. En de ene word je sneller bruin van en de andere word je minder snel bruin van. En het ligt een beetje aan de zonnekant. Maar dat getal wat op zonnebrand staat, dat geeft een tijdsaanduiding aan, hoor. Dat is dus als je normaal, zeg maar, een gemiddelde Nederlander of een West-Europeaan, die verbrandt, zeg maar, als hij geen zonnebrand op zijn huid smeert, binnen 10 minuten. En als hij nou een factor 20 erop smeert, dan verandert, dan kan hij 20 keer 10 minuten, kan hij 200 minuten kan hij dan in de zon zitten zonder te verbranden en zonder dat het DNA in zijn huid beschadigt. Maar als je dan factor 50 hebt, dan zou je dan 50 keer 10 minuten in de zon kunnen zitten. Dus dan zou je de hele dag bij wijze van spreken in de zon kunnen zitten. Maar er zit een bepaald aantal maren bij dat als je veel zweet of je gaat zwemmen of je... enzovoort, enzovoort, dan moet je toch weer opnieuw insmeren, want dan is die factor 50 is teruggelopen naar factor 10 of 20. Dus daar moet je altijd rekening mee houden met zonnebrand.
1: Ik moet altijd factor 50 smeren bij mijn kinderen van hun vader, want die is ontzettend bang dat ze verbranden.
0: En, dat is een hele goede vader, ja.
1: Ja, absoluut. En, maar die kinderen zijn dus wel spierwit teruggekomen van vakantie. Die hebben in de volle zon gezeten.
0: Ja, dat kan.
1: Maar er zit geen kleurtje op.
0: Nee, dat klopt. Maar daar hebben die kinderen van jou, die hebben dan weinig pigment.
1: Ja, dat sowieso.
0: En weinig pigment het bepaalt. En dan heb je een zonnebrand gebruikt die dus weinig doorlaat. En het gaat vooral om die factor A, de straling A, dat die doorlaat. En als die zonnebrand het dan helemaal niet doorlaat. Maar dat is ook goed, hoor. Dat is ook heel goed. Want bruin is eigenlijk een beschadiging van je huid.
1: Nou, er is ook iemand die appt. En ik zal het nu niet gaan terugzoeken, want we zitten bijna door de uitzending heen. Maar er was ook iemand die appt. We moeten er vooral eens een keer vanaf dat je bruin moet worden.
0: Precies. Dat is een hele goeie. Want bruin is eigenlijk het domste wat je kunt doen. Want je huid veroudert. Je wordt, ik heb mijn hele leven lang heb ik klanten. Die zagen er altijd superbruin uit. En als je dan op een gegeven moment worden ze 60, 65. En dan zien ze er, of 50, dan zien ze eruit als een vrouw van 60, 65. En dat heb ik al ook vaak gezegd door tegen klanten. Ik zeg, dat is niet goed, hoor. Ja, maar het staat zo leuk. Ik zeg, wel, nee, dat is iets raars dat we bruin moeten

0: zijn. Dat het beter is en dat je er gezonder bent. Ik zeg, reken erop dat als je goed bruin wordt, elke zomer helemaal door en door bruin laat branden. Dat scheelt je later in je biologische en in je chronologische leeftijd, scheelt dat gewoon 10 jaar. Dat je dan gewoon minder gezond bent als je ouder wordt. En je huid ziet er dan ook niet uit. En dat zeggen, ik heb ook klanten, hoor, dus zit het er gewoon niet. Het is gewoon een ruïne geworden van het verre zonnebaan.
1: Nou, dit laten we, wijsheden laten we het...
0: Nou, dat was even de zonnebrand. En ik heb nog een heel kleine opmerking even over dat zielverwantschap. Want ik heb een winkel en ik ben begonnen als psycholoog, maar dat is mislukt. En toen ben ik maar drogist geworden.
1: Dat is mislukt, hè? Ja.
0: Maar het leuke van een winkel is, je ziet heel veel gezichten en je ontmoet ook heel veel mensen. En ik heb mijn hele leven verdiept in de psychologie en daar ben ik in blijven studeren en ik blijf het meemaken. Maar dan kom je erachter dat gezichten en zielverwantschap en liefde en verliefdheid en noem het maar op, dat zijn hele leuke processen, maar aparte processen. En daar kom je eigenlijk altijd bij. Het basisidee, dat is de keuze. Je kiest voor iets. Je kijkt, verliefd worden, dat is hormonen en dat borrelt en dat krijg je en dat gaat over, dat gaat weg. Maar dan ontstaat er een liefde, maar daar kies je voor. En dan is nou de bewuste of onbewuste keuze die je maakt, dat is dan zielverwantschap of dan is het liefde. En dat heb ik in mijn hele leven uit de boeken kunnen halen en ook toepassen met klanten en gesprekken die ik ermee over gehad heb. Het is een keuze. Het is een bewuste of onbewuste keuze. En dat vind ik, als je dat ontdekt, dan is het ook heel leuk als je bij jezelf ontdekt van, god, waarom blijf ik nou eigenlijk bij die man? Of waarom blijf ik nou eigenlijk bij die vrouw? En dat je dan ontdekt dat het een eigen keuze is geweest en nog steeds een keuze is om erbij te blijven. Je kiest het. En dat als je dat ontdekt bij jezelf, dan voel je ook het verschil tussen zielverwantschap en liefde en verliefdheid en iets leuks. En dat ligt natuurlijk ook aan hoe goed je in je gevoel zit en hoe moe je bent en zo enzovoort. Of dat je leuke dingen hebt meegemaakt en dan ontmoet je ineens iemand die dood nog eens een keer heel leuk mee praat en zo. Maar dat is dan een onbewuste keuze.
1: Ja, maar je kan ook kiezen, dat heb ik dan weer geleerd, dat je de slechte dingen gewoon ook al, ja, niet natuurlijk als ze heel slecht zijn, maar een beetje, dus die vieze sokken naast de wasman, dat je kunt ook kiezen om die gewoon niet belangrijk te vinden.
0: Kijk, dat is een heel goed analyse en een heel goed antwoord.
1: En nu moet ik echt door, Paul, want door jouw veel te lange complimentjes moet ik nu haast gaan maken.
0: Ja, maar dat verdien jij.
1: Dank je wel, Paul. Okay, goeienacht. Okay, doeg. Andy?
2: Goedemorgen, Astrid, inmiddels.
1: Hi, goedemorgen. Hi. Zeg het eens, Andy.
2: Ik belde eigenlijk in eerste instantie voor de oplossing van het cryptogram.
1: Oh, gelukkig. Ja. Wacht even. Ze mokken omdat ze weggeworpen kunnen worden. 6 letters.
2: Ja.
1: En dat is?
2: En de oplossing zou bekers moeten zijn.
1: Weet je ook waarom?
2: Ja, vanwege het verhaal dat de McDonald's nog steeds wegwerpbekers gebruikt. Terwijl dat eigenlijk officieel 2 jaar al niet meer toegestaan is.
1: En een heleboel ook.
2: Ja, veel ook vooral inderdaad. Ja.
1: Maar ze beloven beterschap. Nou, we zijn benieuwd.
2: Dat wordt aangegeven.
1: En je belde dus voor de crypto, dus je mag nu kiezen tussen de sokken en de kaarten.
2: Dan ga ik toch voor de max sokken, alsjeblieft.
1: Ja, en terecht natuurlijk. En toen wilde je nog iets zeggen.
2: Ja, ik had nog een kleine aanvulling op dat WMO-verhaal.
1: Ja.
2: Vervoer naar de huisarts niet zo goed wordt en dat naar ziekenhuizen wel, als ik het goed begrepen heb.
1: Ja.
2: Wat bij mij in de regio zo is, in de regio Noord-Oost-Brabant, hier heb je zoiets als regiotaxi en daarmee kan ik zowel naar bijvoorbeeld een huisarts als Naar het ziekenhuis, dan is dat wel ook gesubsidieerd vervoer. Dus daar betaal je dan wel een eigen bijdrage voor. En ik weet ook niet of het in elke gemeente ook weer, of elk gebied weer anders geregeld is.
1: Ja, maar dat is zo. Ja,
2: precies. Ja, inderdaad. Dat dacht ik ook al. Maar ik dacht, misschien is dat een kleine aanvulling. Dus dat kan dan allebei. En dan is dat wel ook gesubsidieerd vervoer. Niet helemaal gratis natuurlijk, maar wel gesubsidieerd vervoer, zeg maar. En dat valt ook, dat wilde ik eigenlijk zeggen, dat valt ook binnen de WMO.
1: Dat is goed voor Charlotte om te weten.
2: Dat denk ik wel, want ik denk dat er zoiets ook in haar regio bestaat.
1: Dankjewel.
2: Heel graag gedaan.
1: Dag Andy.
2: Dag.
1: Ik had eerder op een knopje moeten drukken. Want we zitten tegen het einde van de uitzending. Nog snel even naar Annelies.
3: Hallo, goedemorgen.
1: Hi Annelies.
3: Over de WMO dus.
1: Ja.
3: Ook weer een aanvulling. Die zak wat geld die de gemeente heeft, die is niet eindeloos.
1: Nee.
3: En ze zullen dus op een of andere manier iets moeten kiezen. Ik heb zelf WMO voor de huishouding. En ik moet elk jaar moet ik weer opnieuw aantonen dat het nog steeds nodig is. Dus ze hebben daar regels voor.
1: Ja.
3: Nou is het natuurlijk zo, als je naar de huisarts wil, dan doe je dat op eigen initiatief.
1: Ja. En het ziekenhuis, dan moet je ook echt.
3: Dat is een verwijzing. Ja.
1: Want je kunt wel 80 keer naar de huisarts gaan en dan blijft de gemeente vergoeden.
3: Ja.
1: Het spijt me, Annelies. Ik moet door om alle antwoorden te krijgen.
3: Maar dit was het.
1: Nou, geweldig. Dank je wel. Doeg. Ja, dat heeft Kevin namelijk nog meegelezen in de sociale media en op de chat. En dan gaan we snel nog naar Kevin of hij nog antwoorden heeft. Vooral het uiltje knappen, Kevin.
4: Oh, nou, ik was ook bezig met het hoedje.
1: Oh, vertel gauw van het hoedje.
4: Ja, dat is dus niet echt. Er ging ook in de chat erover. Het is een beetje een verzachtend woord. Het is niet echt een eenduidige verklaring voor het hoedje schrikken, zeg maar. En dan ging het verder. Wat hebben we nog meer? Eltje knappen. Vroeger betekende het woord knappen vangen. Met een eltje werd geen vogel bedoeld, maar een nachtvlinder. En mensen zeiden vroeger gekscherend dat ze even een vlindertje gingen vangen als eufemisme. Dus eigenlijk om niet toe te geven dat ze eigenlijk moe waren en een dusje nodig hadden.
1: Een vlindertje vangen.
4: Mooi, hè?
1: Oké, ik heb gezien dat de Japanse puzzels zowel in Japan als in Europa worden geproduceerd. Dus dat daar gewoon bedrijven achter zitten van slimme mensen die miljoenen van die puzzels maken. Bedankt voor alle appjes daarover. En weet jij iets over het woord maar?
4: Ja, het komt uit het Middel-Nederlands. Samensmelting van ne en waren, ne waren en later ne waar en uiteindelijk maar.
1: Oké, de man-vrouw verhoudingen is natuurlijk al heel oud. Maar vroeger hadden vrouwen meer te zeggen. Het geloof en andere omstandigheden hebben ervoor gezorgd dat de vrouw weer een beetje weg. We zitten aan het einde. Dankjewel Kevin en iedereen bedankt voor het meehelpen.
5: Max. NPO Radio 1.
6: 6:00, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf bijna een week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook honderden buitenlanders worden vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Jessica Schilder is bij het kogelstoten in de Diamond League 3e geworden. De Amerikaanse Chase Jackson stootte 57 centimeter verder en werd 1e. Jorinde van Klinken moest bij het discuswerpen ook genoegen nemen met een 3e plaats. Maureen Koster werd zevende op de 5000 meter. Het weer. Later vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
9: Onaf, denk ik.
8: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
9: Nou, daar ben ik toch af.
8: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
10: Bezoek Heeswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
11: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
5: NPO Radio 1. VPRO.
16: Een uur cultuur. Teddy Tops.
17: Dat er een betaalbare woning op de markt staat is misschien op zich al nieuwswaardig, maar in dit geval is het dubbel winst. De oude woning van Gerard Reven in het Friese dorp Grondterp. Grondterp, zeg ik dat goed? Grondterp?
18: Ik ken het dorpje zelf niet.
17: Nou ja, dan gaan we het straks gewoon nog een keer proberen. Staat te koop. Hij schreef er onder andere Op weg naar het einde en Nader tot u. Er is veel belangstelling. Of dat aan de legendarische oud-bewoner of aan de prijs ligt, is niet zeker. Deze ochtend ga ik na een natte week waar het geel weer groen werd en het blauw oud-Hollands grijs in gesprek met een kunstenaar. Want zonder kunst geen kleur en zonder kunstmatige heuvel geen hoge, droge terp. En zonder terp geen reven of leven. Maar ik begin met een gedicht. Deze is van Andreas Burnier, Na de laatste keer. Wie zal de nacht in strikken binden? Je naam heb ik nog niet vergeten, maar op het zachte weeftouw geweven. Zoals een roos bloeit in de wind. Ik heb je naam goed opgeschreven en aan een wit papier gehangen, waar kinderen meespelen kunnen. Zodat je naam in hun verlangen bewaard zal blijven voor de wind. De slanke dansen van verdriet heb ik 's nachts op het plein gedanst. De zee, de sterren en het strand zijn weggegleden uit mijn hand. Maar dansend heb ik onbezongen je naam geroepen tot de muren. Totdat de huizen binnenste buiten schaterlachten van verdriet. Terwijl ik in mijn dorpen liep, heb ik gevraagd aan de beminde: waar kan men oude namen vinden? Wie kent de naam die mij verliet? Wie deelt de droom die in mij sliep? En zal het hart in bloemen winden? Naast mij aangeschoven is singer-songwriter Maite. Goedemorgen.
19: Goedemorgen.
17: Maite studeerde aan de Academie voor Popcultuur in Leeuwarden. In 2025 won ze de Kleine Prijs van Friesland, Fries Songfestival Lied en de Bernlef Pries. Eerder dit jaar werd ze geselecteerd voor de popronde en 3 voor 12 talent van het jaar. En nu is er een nieuwe EP, Himmel Iepen.
18: Mm-hmm, perfect.
17: Doe ik goed. En een nieuwe single, Half Plak. Maite Veenstra werd in 2005 geboren in Amsterdam, maar groeide op in het Friese Huns. Ja, goedemorgen nogmaals.
18: Goedemorgen.
17: Het is nog heel erg vroeg en ik vroeg me af, want je bent dan dus tweetalig opgevoed. Droom je dan in het Fries?
18: Oeh, goeie vraag. Ik denk dat ik droom in het Nederlands. Ik ben inderdaad volledig 50-50 opgevoed. Ik ben wel, als ik boos ben, denk ik vaker in het Fries, heb ik het idee. Maar in het algemeen, ik denk ook dat het gewoon verschilt. Ik ben ook daadwerkelijk echt 50-50 opgevoed, dus het verschilt per dag. En het tekstje klopt helemaal, alleen ik heb nog niet gestudeerd.
17: Je hebt nog niet gestudeerd?
18: Nee, ik zit...
17: Je mag nog.
18: Ik mag nog, ik ben nog lekker aan het tussenjaren op dit moment. Kijk maar aan. Voor de rest klopt het helemaal. En het Fries was ook heel goed.
17: Dus. Oké, so far so good. Is dan weer Engels. Ik moest ook meteen denken aan, niet toen ik je muziek hoorde, maar wel als ik denk aan Friese popmuziek, en dat ik vroeger fonetisch Twarres meezong.
18: Oh, echt?
17: Ja. Maar dat is eigenlijk en de kast kennen mensen ook wel, maar meer pop uit echt Friestalige pop, mm-hmm, kennen we die niet echt. Het is toch best nieuw.
18: Ja, klopt. Inderdaad, de voorbeelden die je noemt, Twarres en de kast, zijn de grote namen, hè, die het landelijk echt helemaal hebben gemaakt. Inderdaad. En dat is ook, ja, ik ben zelf ook fan van ze. Maar inderdaad, Friestalige pop, en dan zeker een beetje naar het alternatieve toe, is er wel, maar niet superveel. Dus het klopt, ja. Het is wel een bewuste keuze om dat zo...
17: Je dacht, het is tijd.
18: Het is tijd, ja. Ja, dat dacht ik, ja.
17: En want je begon met zelf muziek maken nog niet zo heel lang geleden. 2 jaar geleden ongeveer.
18: Ja, klopt.
17: En je begon niet meteen in het Fries, toch?
18: Nee, dat klopt. Nee, ik moet zeggen, ik was eerst vanaf kinds af aan altijd heel erg gefascineerd door theater eigenlijk. En ik dacht heel lang dat ik actrice wilde worden. Ik heb ook geauditeerd bij de toneelschool hier in Amsterdam. En toen dacht ik, oh nee, dit is het echt niet voor mij. Ik kwam daar op die school en alle indrukken. Ik was 17 toen en het was, ja, totaal overweldigend. Dus toen ging ik weer naar huis en toen was ik ook afgewezen. Toen dacht ik, oh, wat moet ik nu? Ik dacht dat dit mijn levenspad was, dat ik zou bewandelen. Dus wat ga ik nu doen? En toen heb ik wel nog bij mij in de buurt heel veel, een beetje voor de fun theaterdingen gedaan. En toen dacht ik op een dag, weet je, ik ga gewoon proberen om een liedje te schrijven. En je hebt op je MacBook heb je verschillende programma's waar je dat mee kan doen. Bijvoorbeeld GarageBand. Dat is de basicste waar je mee kan beginnen. En toen heb ik dat gedownload en een beetje met gitaar ben ik gaan proberen. En toen dacht ik, oh, dit is eigenlijk best wel heel vet. En dat was in het begin eigenlijk vooral in het Nederlands en in het Engels. Aan het begin ging ik een beetje proberen. Ik was toen heel erg into Evie de Visser. Dus ik dacht, oh, ik wil dat een beetje proberen. Wat het nu is echt totaal anders. Maar zo is dat een beetje begonnen. En toen op een gegeven moment dacht ik, weet je, ik ben zoveel bezig met dus toneel voor de leuk eigenlijk, met name in het Fries. En ik vind die taal gewoon heel mooi. Wat nou als ik dat een keer probeer? En toen eigenlijk het eerste nummer wat ik schreef is ook gelijk het eerste nummer wat we hebben uitgebracht. En toen klikte het echt. Toen dacht ik, oh, maar dit voelt heel eerlijk of zo. En ook intiem. En ik kwam veel dichter bij mijn gevoel. En ik dacht, oh, ik kan hier ineens allemaal... Het klopt heel erg bij wie ik ben of zo. Dus,
17: ja, want als je zegt, oh ja, als ik kwaad ben of als ik boos ben, dan is dat in het Fries.
18: Ja.
17: Dus het zit al heel dicht bij de emoties die je...
18: Ja, zeker. Het is als het om passie gaat, dan spreek ik het liefst in het Fries, inderdaad. En ik hou nog steeds wel heel erg van dat theatrale. Dus ik probeer ook heel veel theatraliserende elementen en zo in de muziek te stoppen. Het is best wel dramatisch, de teksten ook. En heel erg uitvergroot alles, de emoties in de liedjes. Maar ja, dat komt ook omdat als het om mijn vuur gaat of zo, dan dat staat in, in verbinding met die taal voor mij.
17: Ja. Ja. Nou, laten we even gaan luisteren naar hoe dat dan klinkt. Ja. Ik wil heel graag naar de nieuwste, naar Hafplak.
18: Mm-hmm.
17: Wil je dat introduceren even? Waar gaan we naar luisteren?
18: Ja, nou, dit liedje is sinds gisteren uit. Dus dat is superleuk. En Hafplak is een beetje gek, want het is uit een deel van een langere zin. Namelijk ik Hafplak. En dat betekent ik heb plek. En het nummer gaat over dat ik iemand uitnodig of vraag om plek in te nemen in mijn leven. Het gaat om een romantische connectie. En in de tekst omschrijf ik hoe ik met diegene in een hotelkamer beland ben. En dat ik zeg, joh, kies voor mij, ga voor mij. Want ik heb zoveel ruimte. Ik heb zoveel voor liefde te geven. Maar dat wil nog niet echt lukken. Dus naar het einde van het nummer toe ontspoort het een beetje. En neemt de woede of de frustratie daarin het een beetje over.
17: Het wordt steeds frisser. Ja. Luisteren naar Hafplak.
19: Lil's

0: Ja, je hebt plek.
1: Ik heb plek. Ja, ja, ja, ja.
0: En hoe? En ik moet ook denken dat die. Want die Friese taal is ook. Het is poëtisch. Het wordt meteen sprookjesachtig.
1: Zeker. Ja, dat vind ik ook. Het grappige is dat in het Fries. Gaat het vaker ook om de dingen die je niet zegt. Om in het Fries kan je soms veel, veel sneller, veel bondiger, veel korter met een paar woorden. Het is ook een beetje het stereotype van een Fries. Kort en, to the point. Maar je kan vaak met heel weinig woorden heel veel zeggen. En daarnaast is de klankwereld gewoon totaal anders dan het Nederlands. Nederlands kan best wel hoekig soms zijn of hard op een manier. En het Fries is daarin veel meer verwant aan het Engels. En heeft meer dat een beetje dat ronde. O en A zijn klanken die je gewoon veel minder vaak tegenkomt. En ik vind het leuk om daarmee te experimenteren. En te kijken hoe kan ik dat ook ritmisch en qua klanken interessant maken.
0: Ja, want dat is ook de geschiedenis van het Fries. Is meer Engels,
1: klopt.
0: Anglo-Germaans.
1: Ja, zeker. Dat klopt, ja. Het is inderdaad, volgens mij valt het onder het Neder-Saxisch. En je hebt zo'n hele streep, ook die nog in Duitsland doorloopt. Met een gebied waar ze allerlei talen die daar weer verwant aan zijn, spreken, zeg maar. En het heeft ook best wel veel weg van het Noors soms. Dat je denkt van, het klinkt ook een beetje hetzelfde. Maar ja, goed, dat is natuurlijk met alle talen zo op de wereld. Het stamt allemaal af van elkaar. Maar
0: dat Scandinavische, daar zit ook dat een beetje dat sprookjesachtige of dat bijna een soort toverspreuk-achtige in.
1: Ja.
0: En het Fries heeft ook een revival, wil ik zeggen. Ook weer Engels, niet Fries. Maar inderdaad, vanaf 1 augustus moeten op alle basisscholen en middelbare scholen in Friesland moet het weer gegeven worden in het basispakket. Zou eigenlijk dat niet in heel Nederland, zou dat niet leuk zijn?
1: Ja, ik zou het heel leuk vinden. Het is grappig. Het nummer wat je net hoorde, dat maak ik samen met mijn band. En ook met Esker van de Werken voornamelijk. Die doet de productie van de muziek. En hij komt uit Dokkum. En dat is een plek waar ze dus op de basisscholen, volgens mij, of op de middelbare school, een van die twee, inderdaad dat Fries ook aanbieden. Maar gek genoeg, ook komt hij wel uit Friesland ook zelf, is daar toch een soort weerstand tegen of zo. En ik weet niet zo goed waar dat vandaan komt. Hij zegt nu ook, nu ik er meer op een artistieke manier mee bezig ben, kijk ik er natuurlijk heel anders naar. Maar toch is het misschien, vinden mensen het misschien een beetje oud of oudbollig op een manier, of iets wat niet echt cool is. En ik moet ook zeggen, ik kom zelf uit, ik ben zelf geboren in Amsterdam. En mijn vader heeft me wel al Fries opgevoed. Maar toen ik hier nog woonde, wilde ik dat niet echt terugspreken. Ik hoorde het wel aan, maar ik sprak Nederlands terug. Want dat, Fries was niet cool. En toen verhuisden we naar het noorden. En toen dacht ik, maar die kinderen die spreken dat hier ook. Dus dan wil ik wel meedoen, zeg maar. Dus ik denk dat je, als we het in Nederland overal zouden geven, dat zou ik super vet vinden. Want ik vind het gewoon een hele mooie, echt oprecht een mooie taal. Maar ik denk dat je ook toch daarmee echt opgegroeid moet zijn of zo. En dat moet zien, in gebruik moet zien. Wil je dat echt uit jezelf leren? Of je moet eerst zien dat het, hoe mooi het kan zijn of zo, wil je dat aannemen, denk ik.
0: Je moet ergens doorheen blijkbaar. Er zat ook nog schaamte op of zo.
1: Ja, misschien wel.
0: En hangt dat dan ook vast aan, je zei net al, als we het over Friese hebben, dan is dat zo'n beetje recht door zee. En dat korte, denk dan ook aan het boerse en aan het platteland. Mm-hmm. Is dat dan waar je zelf ook die taal aan hebt gehangen?
1: Dat ik het daarmee zelf ook mee associeer, bedoel je?
0: Ja.
1: Ik niet echt. Dat komt omdat, ik ben om mijn tiende dus verhuisd ongeveer. En toen werd ik gelijk gewoon geplant in een dorp waar iedereen dat sprak. En alle kinderen. En het was gewoon totaal de norm, zeg maar. Dus dan krijg je dat gewoon op die manier mee en is het heel normaal. En zoals ik al zei, ik deed veel mee aan toneelstukken in het Fries. En dat was ook dan een hele grote spelersploeg. En dat waren dan mensen van jong en oud die allemaal gewoon volledig... dit is ons taaltje en dit is ons ding. En dat gaf voor mij juist ook meer een soort veilig gevoel... dan een oudbollig of kortaf of wat dan ook. Al die zeg maar negatieve associaties die je ermee kan hebben... dat had ik totaal niet.
0: Dat heb je meteen los kunnen laten daar.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Je hebt al heel even je eerste nummer genoemd. It Dunst It In Me, in mij.
1: Ja, bijna perfect. Het doen ze het in mij.
0: Het doen ze het in mij.
1: Ja, heel goed.
0: Dat was de eerste die je schreef en opnam. Maar ik wil eerst weten, waar ontstaat een liedje?
1: Dat is een leuke vraag. Ik woon dus nu op een woonboerderij. En ik heb daar een heel klein kamertje. We hebben boven ook nog niet verbouwd. Dus het is allemaal gewoon echt oud. Een oude boerderij. En... ik heb dan mijn laptop en heel eerlijk, meestal begin ik gewoon met beats. Je hebt zo'n sampler app op je Mac, kan je dat downloaden, dat heet Splice. En dan kun je allemaal drumloops vinden en dan choppen of daar iets mee doen. En ik hou gewoon heel erg van nummers die gedreven zijn door drum en bass, zeg maar. Dus dat doe ik meestal. Het is echt een beetje een knip-en-plakwerkje. en dan pas ga ik daar met melodische instrumenten overheen. Dus piano of gitaar. Maar ik hou heel erg van beat-achtige invloeden. Dus daar begin ik meestal mee. En daarna maak ik dus die melodische partij. En dan neurie ik gewoon een beetje. En dan komen er eigenlijk ook vanzelf woorden altijd. Dus schrijf ik dan snel op. En daarna kijk ik, wat zeg ik hier eigenlijk? Want dan is dit blijkbaar... het ding wat meest top of mind is. En dan ga ik dat herschrijven en herschrijven. En dan komt er uiteindelijk een volledige tekst uit.
0: Ja, oké, dus je begint met de muziek.
1: Ik begin altijd met de muziek, ja.
0: We gaan even luisteren naar de eersteling.

0: En als er dan is er dus een beat en dan heb je de melodie en dan begin je daarna teksten te vormen.
1: Mm-hmm.
0: En doe je dat dan ook op diezelfde kamer?
1: Ja, zeker. Ja, ik mag ook heel graag inspiratie halen uit dus de omgeving van de boerderij. Dus ik mag heel graag een stuk wandelen. Of
0: de boerderij in Huns is dit.
1: In Huns is dit, ja, zeker. En de vorige plaat, we zijn nu bezig met een tweede EP, maar die eerste EP is eigenlijk geïnspireerd door Friese kerkjes. Want we kregen die plaats eigenlijk in opdracht geschreven vanuit een organisatie die heette Popfabriek. Dat is in het noorden, die helpt de jonge Friese makers met het maken van muziek. En die heeft toen gezegd van ga eens in kerkjes kijken en maak daar muziek uit. En daarna doe je een tour door allemaal verschillende kerkjes in Friesland. Dus ja, ik probeer ook wel de inspiratie voor die teksten te halen uit de openheid of zo en de rust die je veel meer hebt in het noorden dan misschien in de drukke stad. En ja, ik vind dat ontzettend inspirerend.
0: En je wandelt wel rond en moet ik dan voor me zien dat je dan het inspreekt in je telefoon of heb je notitieboekjes die je volschrijft?
1: Ja, soms. Heel vaak toen ik nog op de middelbare school zat, toen fietste ik naar huis en dan fietste ik ook op van die landweggetjes. Heel romantisch, hè? Door de weilanden. En dan heel vaak fietste ik dan en dan dacht ik, oh, dit is een melodie. En dan ga je snel naar je dictafoon-app en dan neem je dat op. Of ik heb ook wel eens dat ik melodieën droom. En dat ik wakker word, dat ik denk, oh, het eerste snel opnemen en dan later daar iets van maken of zo.
0: Een melodie dromen. Ja. Maar zie je dat dan voor je of hoor je het?
1: Ik hoor het. Ik kan het niet echt uitleggen. Ik hoor ook precies welke instrumenten het moeten zijn. Ik hoor een hele productie in mijn hoofd en dan bijvoorbeeld heb ik een notitie in mijn memo's, baslijn, dubbele punt. En dan heb ik dat snel ingezongen. En dan probeer ik dat later weer te ontcijferen van, wat bedoelde ik hiermee? Het is wel heel leuk om mee bezig te zijn.
0: En weet je dan ook al wat voor emotie daaronder hoort? Of is het meer een klank die je hoort van, dit klopt of zo in mijn hoofd?
1: Nee, het gaat wel heel erg gepaard met emotie gelijk. En dat is altijd. En wat ik net ook vertelde, dan ben ik bezig met die teksten. En dat gaat altijd, is er wel iets wat top of mind is, subconscious, zeg maar, wat er dan uit moet. En ik schrijf ook vaak over verandering. Dat er iets moet veranderen. Of dat ik het ergens niet mee eens ben. Dus het komt altijd uit een plek van, ja, geestdrift of zo, op een manier.
0: Ja. En dan ga je dus ook nog eens, want je bent geselecteerd voor de popronde. Dat begint straks.
1: Ja.
0: Je bent nu aan het repeteren. Je gaat een enorme tour in. Dus je gaat het ook nog vertalen van alles wat je hebt bedacht in je slaapkamer. En wat je dan hebt uitgebouwd tot iets met band. Ga je live spelen.
1: Mm-hmm.
0: Dat verandert natuurlijk ook heel erg de toon van wat je maakt.
1: Ja, zeker.
0: Maar daar kun je misschien wel die theatraliteit weer in.
1: Ja, nou, het wordt, met die popronde wordt het een ontzettende uitdaging van hoe kunnen we dit best wel, ja, rare project op een manier zo goed mogelijk laten of overbrengen op iemand die het misschien niet letterlijk verstaat. Dus daar zijn we wel heel bewust mee bezig van, kunnen we het op de een of andere manier theatraliseren? Of kunnen we iets doen met kostumering? Of moet ik toch praatjes gaan houden, kleine dingen vertalen? Of een zin of een woord waar mensen dan toch een handvat aan hebben, zeg maar. Dus dat wordt het ultieme experiment, denk ik. Kunnen we dit zo doen? Ja.
0: En ik denk dat eigenlijk jouw liedjes ook wel laten invoelen wat je zegt. Misschien meer dan dat je het letterlijk hoeft te begrijpen.
1: Zeker.
0: Ik heb ik heb heel erg veel zin in dit nummer, net langer, om dat live te horen.
1: Vet.
0: Zullen we gewoon zonder introductie even gaan horen naar hoe dat klinkt?
1: Yes.

0: Ja, wakker.
1: Wakker.
0: Ja. Ja. Ja, er zit toch. Ja, je hoeft het niet te verstaan misschien om.
1: Nee.
0: Om het te voelen.
1: Nee, ik denk ook dat muziek gewoon universeel is. Het maakt echt niet uit. Ik bedoel, neem een Rosalía, weet je wel, die nu gewoon de grootste, vetste shows overal geeft. Je hebt dan wel nog. Ja, vertalingen op een soort scherm bij haar, wat ik wel echt super gruwelijk vind. Maar je hoeft het niet te verstaan om te snappen waar het gevoel zit. Dus zolang je maar gewoon kan viben en denkt, oh, misschien heeft het hierover. Misschien maakt het dat ook nog wel mysterieuzer op een manier en ga je zelf associëren en meer bij je eigen gevoel kijken dan dat het per se over mijn beelden bij de muziek gaat.
0: Ja, en toch geeft dat Vries en die tekst, die geven toch ook wel weer een heel mooie extra laag. Ik wil heel graag ook nog een stukje van Snie laten horen. Om dat dan weer te kunnen verbeelden. We luisteren naar Snie.

0: Ja, en hoe is deze melodie dan ontstaan?
1: Nou, dit is een van die melodieën die ik dus droomde. De melodie van het refrein. Het refrein is alleen maar oeh, eigenlijk. En ik weet het nog heel goed, ik werd wakker en ik dacht...
0: Oeh.
1: Dit moet ik... Ja, oeh, dacht ik. Nee, dit nummer heet Snie, en dat betekent sneeuw in het Fries. En het gaat over, ja, classic, onbereikbare... liefde. En ik zing in het refrein dat ik wil proberen om elk sneeuwvlokje in de wereld voor iemand te vangen. En dat kan natuurlijk niet. En dat die oe's en a's die daarna komen zijn een soort, maar een soort klaagzang, een soort smeek van oh, help mij.
0: Ja. Ja, grote emoties.
1: Ja,
0: we
1: ja,
0: zitten zeker. Alweer op een half uur van onze uurcultuur.
2: Een uurcultuur. Teddy Tops.
0: Mocht je net inschakelen of de radio net hebben aangezet... je luistert naar een uurcultuur, je luistert naar mij, Teddy Tops... en naar Maite. Ik blijf steeds een beetje steken op het woord singer-songwriter. Maar ja, het misschien Fries pop-icoon, kunnen we je ook noemen.
1: Dat mag natuurlijk altijd. Ja, dat zo mag je het altijd noemen.
0: Toch?
1: Ja.
0: Fries pop-icoon, Maite, zit naast mij. En we gaan naar je cultuurtiplijst. En ik wil graag beginnen met het boek Just Kids van Patti Smith dat je hebt getipt.
1: Ja.
0: Waarom moet iedereen dit lezen?
1: Nou, ik wil even een shout-out doen naar Guus, want zij heeft mij dit boek getipt. Dat is een vriendin van mij. En ik ben het nog aan het lezen, dus ik heb het niet eens uit. Maar ik zit er enorm diep in. Just Kids is een enorme bestseller, dus ik denk dat veel mensen het ook wel kunnen... herkennen. Misschien het is een classic. Het gaat over... het is een soort autobiografisch boek van dus de artiest Patti Smith. En dat is eigenlijk haar rise to fame. Dus zij groeit op in een best wel arm gezin. En dan verhuist ze op een gegeven moment naar de grote stad. En dan weet ze, ik wil artiest worden. Ik weet niet hoe, maar ik moet dat doen. En dan ontmoet ze haar... partner, waar ze heel lang samen mee is. En hij wil dat ook heel graag. En dan, ze kunnen niet eten. En ze hebben een heel klein appartement. En het is allemaal tegenslag na tegenslag. Maar toch zeggen ze tegen elkaar van, nou ja, we gaan hiervoor. We willen artiest worden. En wat ik een heel mooi moment vind in het boek... is dat zij op een gegeven moment net genoeg geld heeft... om naar een concert te gaan, een muziekconcert... En ze heeft maar geld voor één ticket. Dus haar partner kan ook niet mee. Dus ze gaat er alleen heen. En ze kijkt naar de artiest op het podium. En iedereen in die zaal zit gewoon rustig te kijken en te luisteren. En is in awe van die artiest. Maar zij denkt... een soort vreemde vorm van herkenning. Omdat ze denkt van, oh ja, dit kan ik ook. En ze schaamt zich daar dan ook een beetje voor. Dus na afloop, als mensen haar dan vroegen... wat vond je van het concert, zei ze, ja, het was cool. Ze schaamde zich eigenlijk dat ze dat voelde van... oh ja, maar dit is wat ik wil doen. En dat stuk van het boek vond ik zo mooi... en zal vast voor heel veel artiesten... of mensen die iets doen met kunst überhaupt... of met muziek wel herkenbaar zijn. Want het is niet een... vorm van jaloezie op een manier, maar gewoon iets van... oh, maar dat moment was heel cruciaal. Het was een soort turning point in het boek. En
0: heb je dat ook, herken je dat?
1: Ik herken dat enorm.
0: Wanneer was dit? Welk concert was het?
1: Ik weet niet of het bij mij een specifiek moment was... wat ik terug kan pinnen op één moment. Maar ik heb wel altijd gehad, met name dus vroeger met theater... met kindertheater ook... als er iets met muziek in gebeurde, dan dacht ik echt... dit is zo magisch en dat voelde ik dan in mijn hele lijf. En dan na de voorstelling was ik ontzettend geïnspireerd... en dacht ik niet eens meer na over wat ik dan net had gezien... maar gelijk, oké, wat kan ik maken of zo? Wat kan ik hier zelf mee doen? En ja, dat boek is zo mooi, want hoe zij dat omschrijft... er zitten een paar van die momenten in dat ze zeker weet van... oké, dit is wat ik met mijn leven wil doen. En dan lukt het uiteindelijk ook nog, dus dat is echt bizar.
0: Ja, anders dan was het boek ook niet zo'n bestseller geworden, denk ik.
1: Nee, natuurlijk. Nee, dat is ook zo. Maar het is wel ontzettend mooi hoe zij dat omschrijft... hoe poëtisch zij dat omschrijft en ook hoe rijk haar gevoelswereld is. Dus ik ben helemaal in dit boek.
0: Just Kids van Patti Smith staat genoteerd. Je hebt ook het eiland van de verdwenen bomen van Elif Shafak op je lijstje staan.
1: Mm.
0: Dat is weer een heel ander boek. Waar gaat dit boek over?
1: Ja, totaal anders. Dit boek heeft eigenlijk helemaal niets te maken met muziek, maar ik vond het gewoon een ontzettend vet boek. Ik heb dit gekregen van mijn oma. Ook een shout-out, oma Tilly. zij zei, dit moet je eens lezen in de vakantie, want ik ben helemaal mee. En het boek gaat eigenlijk over het eiland Cyprus. En daar staat een vijgenboom in een restaurant. En wat ik cool vind aan het boek is dat het verhaal verteld wordt vanuit het perspectief van die boom. En het verhaal wat zich dan ontrafelt is dat twee mensen elkaar ontmoeten op dat eiland en er ontstaat een soort liefdesverhaal. Maar wat ik heel vet vind is dat het boek afwisselt tussen het verhaal van die twee geliefden vertellen, maar ook een soort monoloog vanuit die boom steeds verteld. Ik weet niet of je het boek kent.
0: Mm-hmm.
1: Oh, vet, ja. Ik vind het heel cool dat het boek, die boom, de lezer ook een soort les wil meegeven steeds van, het betekent niet dat als een boom geen gezicht heeft of ogen of iets waar je je in kan herkennen als mens, dat het dan die vorm van leven meer waard is dan die van jou.
0: Ja, en je zegt, het gaat niet over muziek, maar er zit wel heel veel, het is wel heel poëtisch. En dat sprookjesachtige wat je zelf ook meeneemt, dat zit hier natuurlijk ook in.
1: Ja, ontzettend. Ik ben echt dol op dit soort semi-fictie-achtige, sprookjesachtige verhalen. Daar kan ik helemaal in opgaan, ja.
0: We gaan even terug naar de Friese traditie. De Ypenloftspullen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Perfect.
0: Dat is de, als ik het mag vertalen, dan hebben we het over openluchtspelen, toch?
1: Klopt.
0: Ja. Friese traditie.
1: Ja.
0: Lokale theatervoorstellingen in de open lucht.
1: Ja. Nou, dit vind ik echt het meest magische wat er bestaat. Want zoals je zegt, het betekent openluchtspel. En het is een traditie die al jarenlang aan de hand is in Friesland. Speelt zich af in dorpjes. En het is allemaal vrijwillig. Iedereen in 12 dorpen of zo heb je dan een gemeenschap die bij elkaar komt en die zegt, oké, we gaan een stuk maken. En dat is meestal een bestaand stuk. En dat wordt dan vertaald in het Fries. En dat wordt dan in de zomer ergens opgevoerd. Ik denk gemiddeld rond de 10 keer. En het is een enorme traditie. Want als je er niet aan meedoet, dan ken je het wel. En bezoek je het als publiek zijnde. Je hebt daar een heel veel volwassen versies van, maar je hebt daar ook een kinderversie van. En dat heet dan het Benny Ypenloftspul. Ben betekent kind. En daar begon voor mij wel echt het hele pad wat ik nu hopelijk nog heel lang uit mag wandelen. Maar wat je dan doet is, je zit in groep 7 of 8 en je meldt je aan en dan mag je auditie doen. En dan ga je een liedje zingen, je gaat een tekst spelen en je gaat dansen.
0: En welk liedje was dat?
1: Nou, het is super vet, want ze pakken dus ieder jaar een stuk en dan schrijven ze daar originele muziek bij. Dus ik speelde bijvoorbeeld in het stuk van Alice in Wonderland, wat echt gewoon een fantastisch verhaal is. En er was allemaal originele muziek bij geschreven door Peter Seibinga. Onthoud die naam, hij is echt een fantastische muzikant. En ik was helemaal weg van hem, ook toen ik zo klein was. Maar het was een heel specifiek gevoel wat daar ontstond. Want het was zo 's avonds, het was donker. Je was met een groep kinderen en je ging samen iets maken. En ik weet nog dat ik het ook zo bijzonder vond dat daar dan mensen op afkwamen. Natuurlijk vrienden en familie, maar ook heel veel andere kinderen die dan misschien zelf mee wilden doen. En ik voelde me zo opgelaten of zo. En ik dacht, wauw, dit gevoel van samen iets opvoeren en dat daar dan mensen naar kijken en dat er een soort interactie ontstaat tussen beiden. Dat is onbeschrijfelijk. Ja.
0: En ik moet ook denken aan wat ik heb geleerd van de documentaire serie van Tina in Seks Bierum. Mm. Is de meanskip.
1: Mm.
0: Hoe belangrijk de gemeenschap en de meanskip is. Dat gevoel.
1: Klopt. Ontzettend.
0: Wat nu ook, waar je het nu ook over hebt, toch? Over zo'n gemeenschap die samen besluit of wij gaan dit samen doen.
1: Ja, heel erg. Wat leuk, wat voor documentaire is dat?
0: Dat is dan weer een tip aan jou.
1: Ja, ja. Ja, oh, wat goed. Ja, nee, klopt. Meanskip is inderdaad een begrip betekent inderdaad gemeenschap. En het is in Friese dorpen heel erg een ding, omdat alles samengaat. Dus ik deed dan, toen ik wat ouder was, ongeveer 18, deed ik dan mee aan het Ipelospeel van Jorwert. En dat is, denk ik, het grootste Ipelospeel wat we hebben in de provincie. En het was super grappig om te zien dat dan, je had dan acteurs, een acteursploeg, die deed alles vrijwillig. En je had dan een bouwploeg, waren dan mensen uit het dorp die dan het decor kwamen bouwen. En dan waren er mensen die 's avonds eten kookten voor ons. En je had mensen die broodjes maakten in de keuken. Het zat allemaal.
0: Iedereen draagt een steentje bij.
1: Ja, en dat is zo'n, ja, het is heel mooi en verbindt heel snel. En dat is in de Friese dorpen echt een ding. Aan de andere kant is de gemeenschap soms zo hecht dat het moeilijk is, wil je er aan het begin even inkomen, maar stel je verhuist naar een Fries dorpje, dan zit je er ook bij, hoor je zomaar bij de club natuurlijk.
0: Ja. Nou ja. En heb je, want wat voor rol had jij dan? Heb je dan meteen de hoofdrol?
1: Nou, het belangrijkste, ik heb 3 jaar meegedaan daar, maar het mooiste stuk of wat me het meest bij is gebleven is het eerste jaar dat ik meedeed. Toen speelden we Jakten van Thomas Vinterberg. Dat is een film die gaat over dat iemand beschuldigd wordt van het plegen van misbruik. En het blijkt niet zo te zijn.
0: En dat was in groep 8, 7, 8?
1: Nee. Okay. Nee, dit was gelukkig de volwassener variant waar ik toen aan meedeed. Ik was toen, denk ik, 17 of iets dergelijks.
0: Ja, beter.
1: Ja. Nee. Dat was te gek geweest. Maar toen speelde ik de dochter van de man die dan beschuldigd werd. En het was gewoon een prachtig stuk. We hadden een ronddraaiend decor waar je dan op kon lopen, terwijl een soort draaiende schijf allemaal bewegingen deed. En ik weet nog dat ik helemaal opging in dat stuk en in dat verhaal zat met die mensen. En wederom echt dacht van, oh ja, samen met mensen iets maken is gewoon het mooiste wat er bestaat.
0: Ja, het simmen.
1: Ja.
0: Maar je begon als, waar je net over had, inderdaad, Alice in Wonderland.
1: Hmm.
0: En dat heb je ook op je lijst staan. Hmm. Ballet, Alice's Adventures in Wonderland van de Royal Opera.
1: Ja, klopt, ja. Dit is een tip die gaat over dans. Ik ben ook gewoon ontzettend dansliefhebber. En ik heb deze dansvoorstelling nooit, het is een ballet. Ik heb het nooit in het echt gezien, maar ik heb de registratie ervan gezien. En wat ik hier vet aan vind is dus inderdaad, en dat Alice in Wonderland een van mijn favoriete stukken is, dat ik dat toen ik klein was ook heb gedaan. En dat ja, is altijd bij me gebleven of zo. Maar dit is een stuk, er wordt niet in gesproken. En alle karakters zijn mega uitvergroot. Alice in Wonderland is een heel raar, best wel absurdistisch stuk eigenlijk, met die hoedenmaker en zo. Allemaal hele rare figuren komen erin voor. En wat ik hier dus vet aan vind is dat zonder een woord weten die dansers het verhaal zo goed over te brengen. En dat komt ook weer terug in waar wij nu mee bezig zijn. Dat je op allerlei manieren door te dansen of je mimiek op een bepaalde manier te gebruiken of iets aan te trekken, alles vertelt een verhaal. En ik vind dat die productie is daar gewoon het optimale. Het is perfect gedaan, wat mij betreft. Ja.
0: Het is dus online te bekijken. Ik heb een raar soort Russisch-achtige YouTube daarvoor moeten openen, maar dat kan gewoon. En mijn laptop is niet ontploft. Dus ja. Je kunt het gewoon online in zijn geheel terugzien. En dat is zeker een tip. Want het is ook nog eens best goed gefilmd. Want soms het is niet een registratie vanuit één camera.
1: Nee.
0: Maar, en ik moest ook denken aan Alice in Wonderland. Dus inderdaad is iets wat je dan al vroeg al hebt gespeeld zelf. En wat je op je lijst hebt staan. En dan zie ik jou en dan heb je zo mooi roze haar.
1: Ja.
0: En dan zie ik jou zo in dat Friese dorp. Voel jij je ook een soort zo'n Alice in Wonderland op een bepaalde manier?
1: Ja, ik voel me wel altijd een beetje toch ergens een odd one out of zo. En ook weer niet, want ik kan hartstikke goed sociaal doen met mensen. En leuk doen, maar ja, ik het is toch, misschien in zo'n Fries dorp voel je dan wel, je doet iets wat andere mensen niet per se doen. Dus ergens creëert dat een soort afstand of zo. Maar ik heb me ook nooit ik heb nooit het gevoel gehad alsof ik ergens niet bij hoorde of zo. Dat niet. Maar
0: Hebben jouw ouders ook roze haar?
1: Nou, mijn ouders zijn wel enorm enorm stimulerend. En mijn vader is filmregisseur. Die heeft de filmacademie gestudeerd en die maakt ook Friese films. Dus daar zit heel veel overlap bij ons. En ik kan enorm goed met hem sparren over een tekst. Bijvoorbeeld, of als ik ergens hulp bij nodig heb, dan is hij daar altijd. En mijn moeder is kleuterjuf. Dus die is ook heel erg, nou ja, aan. En als je lesgeeft aan kleine kinderen, moet je ook op een manier een beetje theatraal zijn of zo. Dus ik ben wel, ik heb heel erg meegekregen dat dit goed is en dat dit een pad is wat ik moet bewandelen. En dat is echt ontzettend fijn. En niet altijd een given, kom ik de laatste tijd steeds meer achter. Dus daar ben ik heel blij mee.
0: Ja, mooi. Een hele familie vol Allison.
1: Ja, ja.
0: Je hebt de film Ex Machina mm-hmm. van Alex Garland getipt. Mm. 2015, de film, te streamen. Over een knappe robotvrouw eigenlijk.
1: Klopt, ja.
0: Maar ook heel slim.
1: Ook heel slim. Nou, dit is weer zoiets. Dit is ook weer, komt eigenlijk weer terug een beetje op dat sprookjes science fiction-achtige waar ik gewoon heel erg van houd. Ik keek deze film 2 weken terug, denk ik, met dus Esker, waarmee ik de muziek produceer. Ik had deze al heel lang geleden een keer gezien, maar dit

0: bezig is, zeg maar. En het is een hele rare film waarin... Nou ja, die uitverkorene komt daar dus. En die gaat dus interacten met een soort vrouwelijke robot. En het is zo raar, want het ontspoort helemaal. Dus die robot die manipuleert hem op een gegeven moment op een manier. En nou, het loopt helemaal uit de hand. Ik zal niks spoilen, maar...
1: Wat is een robot met borderline.
0: Ja. Ja. Ja. Wat ik vet vind aan die film is dat je... Ik ga het einde niet spoilen, maar... aan het einde zegt de uitkomst van... Of hoe jij de uitkomst bekijkt van de film... heel erg over iets over jou. Want sommige mensen zien de robotvrouw als het kwaad. En sommigen zien de man die de test ondergaat als het kwaad. Want ze doen beide niet echt goede dingen. En wat ik heel interessant daaraan vind... is dat je dus eigenlijk getest wordt als kijker... wat vind ik er nou van? En dat is komt ook een beetje terug in waar ik het net over had... dat ik dus in die blospullen voelde... waar interactie zit met een publiek. En als je een publiek uitdaagt op een manier... wat ik ook een beetje doe met die Friese muziek... ik geef ze echt een opdracht van... Stay with me, weet je wel. Je kan het niet verstaan, maar blijf nog even bij me... want ik hoop dat ik je iets kan geven. Dat spel of zo van luisteraar en verteller... dat vind ik gewoon heel interessant. En als je dat kan doen door film, dat is echt moeilijk. Want dan ben je niet met elkaar in de ruimte. Dat moet door een scherm, dat is crazy. En deze film deed dat wel heel erg voor mij. Ja.
1: En wat was jouw conclusie dan aan het einde?
0: Oh, goeie vraag. Ik vond uiteindelijk de maker, dus degene die die robot überhaupt ontworpen had, vond ik absoluut het kwaad.
1: The bad guy. Ik vond het ook grappig, want het is dus uit 2015. Mm. Waar dus die uitverkorene vraagt, wacht even, maar heb je een AI gemaakt?
0: Ja. Klopt, en nu zijn we hier.
1: Ja,
0: ja, het is, want als je met terugwerkende kracht is het een ontzettend actuele film ook. Ja.
1: Heel interessant. En inderdaad, over die spanning die jij opbouwt en die je met je publiek hebt, daar ga je straks helemaal induiken. Is dat iets waar je juist heel erg naar uitziet? Vind je dat spannend?
0: Ik heb er vooral heel erg veel zin in. En ik denk dat er op dit punt in ons pad geen goed of fout is. We moeten gewoon kijken van wat werkt. Dus wie weet gaan we... Nou, ik treed trouwens altijd op in een bruidsjurk, dat sowieso. Dus werken we gewoon met... We moeten een beeld hebben. Er moet een beeld zijn, je moet iets zien. Je moet iemand zien op een podium en gelijk denken... Oké, waarom is dit? Weet je wel, waarom heeft ze dit aan? Wat gebeurt hier? En ik denk dat we verschillende manieren daarin kunnen testen... en de tijd daarvoor kunnen nemen. Want dat is zo leuk in die popperon. Je speelt gewoon heel veel op heel veel verschillende plekken. Dus je kan ook op iedere plek iets anders proberen.
1: Ja, behalve dat er altijd een bruidsjurk zal zijn.
0: Ja, die zal er altijd
1: zijn. En waarom die? Waarom deze jurk?
0: Nou, dat is eigenlijk toevallig ontstaan. Wij hebben dus meegedaan aan het Songfestival van Friesland. Lied heet dat, oftewel Lied. En ik kwam toen gewoon in een tweedehands winkel. En ik zag een bruidsjurk. En toen dacht ik, dit is het. Dit is het plaatje wat ik wil hebben. En sindsdien ben ik altijd vintage winkels aan het bezoeken. Om te kijken, is er nog een leuke trouwjurk die ik kan scoren? Ja,
1: dit is een raar fenomeen ook. Dat mensen inderdaad hun eigen trouwjurk...
0: Ja, gek hè?
1: Dus tweedehands dan aanbieden.
0: Ja, ik denk toch dat... Mensen op een gegeven moment daar vanaf willen. Ja, teleurgesteld. Ik zou hem houden.
1: Ja. Nou ja, jij hebt hem dus gehouden. En over die live voorstellingen. Je hebt ook Lord op je tiplijst staan.
0: Ja.
1: Favorite Daughter hebben we genoteerd. Mm-hmm. Was je daarbij op Lowlands?
0: Nee, ik was er niet bij. Maar ik vond het zo jammer. Want ik vind haar dus echt een perfect voorbeeld van iemand die... Ik weet niet, heb jij haar ooit live gezien?
1: Op Lowlands?
0: Ja, super vet. Ik weet niet of je het ermee eens bent, maar zij zit zo in haar lijf en staat aan. En dat is echt alles wat ik graag zou willen zijn als performer. Ik kijk ontzettend naar haar op. En dit nummer heb ik gekozen omdat, waar ik het net ook over had... dat het belangrijk is dat je gestimuleerd wordt vanuit je gezin... om kunst te maken. Want wat zij eigenlijk omschrijft is dat ze soms staat te zingen op het podium... en dat ze... heel erg bezig is met de mening van vooral haar vader. Het nummer heet Favorite Daughter.

0: dus je favoriete dochter. En aan het einde vertelt ze over hoe het misschien eigenlijk wel zijn wens was geweest om ooit dat te doen. En dat zij dat nu een soort van moet belichamen. En haar teksten zijn gewoon briljant.
1: Laten we even luisteren.

0: Ja, wat er ook heel erg uitkomt, is dat ze een rol speelt.
1: Ja, klopt. Ja, voor haar vader of haar ouders, dat weet ik niet. Maar klopt, vind ik heel mooi. En ik vind het mooi dat ze daar open over is. Want dat is super kwetsbaar om te vertellen van, joh, ik probeer heel erg eigenlijk goedkeuring te vinden van iemand, een vaderfiguur dan. Ja, ik vind het heel mooi hoe ze dit heeft geschreven. Ja.
0: En heb jij ook iemand in je hoofd als je een lied schrijft of als je op podium staat, heb je dan iemand in je hoofd waarvoor je het doet?
1: Ja, tuurlijk. Nou ja, sommige liedjes zijn voor of over iemand geschreven. Ik moet eerlijk zeggen, soms dan schrijf ik een lied en dan gaat er een tijd overheen en dan koppelt dat lied ook weer los van die persoon waar het over gaat. Dan uiteindelijk gaat het allemaal over mij. En is het mijn projectie ergens op of mijn ideeën ergens bij. Gewoon, het is mijn gevoelswereld. En de muziek gaat heel vaak over opgroeien of iets ontgroeien. En ook gewoon, eigenlijk in alle nummers zit er een sense of verandering. Maar tuurlijk, soms dan ben je op het moment heel erg, zit je heel erg in iets en dan denk je, oké, dit nummer gaat nu echt even over deze, want ik ben er helemaal klaar mee. Of ik mis dezegene, dus ik zing het in mijn hoofd voor diegene. Ja, dat kan zomaar, ja.
0: Maar als je op het podium staat, dan gaat het gewoon over jou. Heel goed. Ja. Heel goed. En je hebt, wil ik ook nog heel even in, alle producties van Theater Terra,
1: ja,
0: getipt.
1: Ja, 100%. Ja. Nou, dit is eigenlijk, misschien is dit wel het Patti Smith moment voor mij. Dat ze dus iemand anders zag optreden en dacht, dit wil ik ook doen. Want nou, zoals ik al vertelde, ik woon in Amsterdam. En dan ging ik met mijn moeder vaak naar de bibliotheek om een registratie te lenen. Een cd van Theater Terra. En dan met name van de voorstelling Kleine Ezel of De Kleine Ezel. Een van die twee. En ik was zo geobsedeerd door dat verhaal. Dat verhaal gaat over, je hebt een
0: We moeten gaan afronden. Dus het hele verhaal moeten mensen misschien
1: moeten
0: gaan
1: kijken. Ja,
0: gaan
1: ja,
0: kijken.
1: Ja.
0: Maar hier zit jouw Patti Smith verhaal in de productie van Theater Terra. Zij bestaan volgend jaar 50 jaar, dus dan gaan ze een jubileumjaar vieren. En dan ga jij vast en zeker mee vieren. Maar eerst ga jij nog het hele najaar met de popronde meedoen.
1: Yes.
0: Ik wil je heel erg danken voor dit uur, Maite, en voor al je tips. En ik wil je heel erg veel plezier en succes wensen. En iedereen gunnen om je de ergens te gaan bezoeken en bekijken. Vanaf 6 september ben je live te zien. Dit was een Uurcultuur. Heb een heel mooi cultureel weekend. Ik was en ben Teddy Tops.
2: NPO Radio 1.
3: Heel intens allemaal op een grasveldje zitten en dan ondergekotst worden enzovoorts. Is dat een goede ervaring voor het leven?
4: Dr. Keldrenko.
5: Nou, als dat wat voor je is.
4: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
5: Nu moet Rob Jette leiderschap tonen en anders gaat Jesse Klaver dat
4: doen. Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
5: Het grootste deel van wat we zeggen, dat komt natuurlijk toch gewoon uit boeken en uit films. Dat is nou natuurlijk iets dat voor die modellen ook in hoge mate geldt. Hè. Die praten ook na en we moeten niet doen alsof wij dat voor een heel belangrijk deel niet doen.
6: Avro Tros.
4: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder & Co. Vanmiddag van 1 tot 2.
6: Op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer. Ster. Bezoek Hiswater Water. De beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
8: Wie was er aan de beurt?
9: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
8: Hit it! Voor die twee.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
2: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
3: Blijf thuis.
2: Dan weet u hoe het echt zit.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
4: NPO Radio 1. 7 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal.
5: Goedemorgen, het is weekend. Op de app Polar Steps blijken niet alleen gewone mensen, maar ook militairen te volgen. En er is weer een tegenvaller voor Donald Trump. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman.
6: Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen van november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein meerdere doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. President van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Ze blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van 1,5 week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden inmiddels en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Kogelstoosster Jessica Schilder heeft haar titel in de Diamond League niet kunnen prolongeren. Ze werd 3e in de finale in Brussel. Ze noteerde een afstand van 20,57 meter... maar de Amerikaanse Chase Jackson stootte 21,14 meter. Bij het discuswerpen moest Europees kampioen Jorinde van Klinken ook genoegen nemen met een 3e plaats. De Chinese Bin Feng ging er met de titel vandoor. Maureen Koster werd 7e op de 5000 meter. Vandaag komen Nadine Visser en Femke Broeders-Bol in actie. En in de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babida leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters bracht PEC weer op gelijke hoogte. Het duel eindigde in 2-2. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden is er nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden.
5: Door het datalek van de app Polar Star Steps waren ook militairen op missie te volgen. Straks de onderzoeksjournalist van Follow the Money die dat onthulde.
7: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
8: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
3: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
10: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
9: En voor Harold met een sta-opstoel.
11: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
9: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
3: Medipoint.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
3: Medipoint.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
5: Onderzoeksplatform Follow the Money ontdekte een lek in de in Nederland opgerichte reisapp Polar Steps. Dat melden we gisteren. Nu blijkt ook dat tientallen militairen nauwkeurig te volgen zijn. De onderzoeksjournalisten konden militairen met de data volgen naar militaire bases en naar missies in binnen- en buitenland. En dus ook naar huis. Daniel van Kessel, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
5: Journalist bij Follow the Money. Hoe zijn jullie erachter gekomen dat het ook over militairen gaat?
13: We hebben, zoals we inderdaad gisteren hebben gepubliceerd, konden we op een hele grote schaal locaties van gebruikers van Polar Steps downloaden van hun servers. En nadat we dat hadden gedaan, zijn we gaan kijken, wat kom je eigenlijk allemaal tegen op die enorme wereldkaart die je krijgt als je al die puntjes bij elkaar zet. En al vrij snel zagen we toen op bijvoorbeeld Nederlandse militaire basis ook allerlei puntjes verschijnen. Ook op de delen van die basissen die afgeschermd zijn, waar een normale burger niet zomaar binnen kan komen. Mm-hmm. En vervolgens was het een kwestie van kijken, welke accounts zitten daar achter die op die plekken terechtkomen. En dan kon je op veel momenten snel zien dat iemand bijvoorbeeld naar veel meer basissen bewoog. Of je kon op andere manieren erachter komen dat iemand een militair is, bijvoorbeeld omdat hij zijn eigen naam gebruikte en ook elders te vinden is op het internet. Mm-hmm. Maar in sommige gevallen ook militairen die helemaal niet hun eigen naam gebruikten en op internet juist heel weinig sporen achterlieten. Maar die we bijvoorbeeld konden volgen naar hun huisadres en bijvoorbeeld via de eigendomsinformatie van hun huis juist konden achterhalen wie diegene was.
5: Want we hebben natuurlijk eerder die hardloop-app gehad, Strava, waarbij contouren van soms zelfs een vliegdekschip duidelijk werden. Maar dat was dus best beperkt tot het moment dat ze hard liepen. Maar nu gaat het dus eigenlijk veel verder, als ik je goed beluister.
13: Ja, wat heel opvallend is bij Polar Steps is dat mensen lijken gewoon heel vaak de GPS-tracking die die app aanbiedt voor hele lange tijd aan te laten staan. Wat we gewoon heel vaak zagen is dat een militair op vakantie gaat, bijvoorbeeld iemand die met vrienden op een roadtrip naar de Alpen was geweest, en vervolgens de app en dus de GPS-tracking hele lange tijd aan liet staan. Soms echt voor maanden op rij, waardoor je ook heel veel hele persoonlijke informatie te zien krijgt. Dus je ziet iemands woon-werkverkeer, maar je ziet ook vaak, dus er waren ook voorbeelden waar we mensen met regelmaat naar een basisschool in hun woonomgeving zagen rijden. Dus allerlei hele persoonlijke informatie waarvan die wij eigenlijk al niet wilden zien en waarvan je niet wil dat iedereen die zomaar kan krijgen.
5: Ja, daar kan me iets bij voorstellen en zonder in detail te treden natuurlijk. Noem eens wat dingen waarvan jullie zelf dachten van, dat zou eigenlijk niet openbaar moeten kunnen worden.
13: Nou, een specifiek voorbeeld is dat we iemand na een vakantie naar een missiegebied zijn gegaan. Een Nederlandse een NAVO-missie waar Nederland aan bijdraagt in Letland. Waar we iemand specifiek heen konden zien gaan. We konden bijvoorbeeld ook zien met wat voor routes diegene daar terecht kwam. We zagen meerdere militairen, Nederlands en buitenlands, op een basis in Polen. Die wordt gebruikt om militair materieel te verzamelen dat landen doneren aan Oekraïne.
5: Ja, gevoelig dus eigenlijk. En heb je de bevindingen voorgelegd aan Defensie?
13: Ja, Defensie was gaf aan dat ze niet specifiek op de hoogte waren van deze van Polar Steps. De specifieke risico's van Polar Steps. Ze zijn wel veel bezig met het kijken naar welke apps veilig zijn om te gebruiken voor hun personeel. Ze waren erg geïnteresseerd. We hebben ze ook mijn collega's Martijn Reuvers en Sebastiaan Brommersma en ik hebben hun ook meer verteld over de methode die we hebben gebruikt, wat op zich ook in het artikel staat. Maar ze erg geïnteresseerd en ze hebben ook naar aanleiding van onze bevindingen Polar Steps op een soort zwarte lijst gezet van apps die defensiepersoneel niet op hun werktelefoons mag gebruiken. Mm-hmm. Maar zij zeggen ook over privételefoons kunnen ze eigenlijk hun personeel vooral voorlichting geven om te wijzen op alle risico's.
5: Ja, en als ze luisteren, ze zijn gewaarschuwd door Daniel van Kessel van Follow the Money.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
5: Het is 7:10. Met het oog op morgen sprak met premier Jette over de begroting voor Prinsjesdag. Vorige week was hij nog optimistisch over de steun van de oppositie voor de komende begroting. Maar daarna werd de deadline na deadline gemist, totdat er toch een akkoord lag tussen de coalitiepartijen. Ja, en waarom duurde het zo lang? Volgens Jette zijn de oppositiepartijen wel gekend met de ideeën van het kabinet.
14: Het is niet zo dat elke wens of elk idee dat door oppositiepartijen werd aangedragen ook meteen op heel veel enthousiasme bij één of meerdere coalitiepartijen kon rekenen. En dan moet je toch ook met elkaar de balans vinden. Want wij zijn met D66, CDA en VVD met volle overtuiging in dit kabinet gestapt. En we zijn ook met volle overtuiging aan het werk. Maar je moet ook zeker weten dat je dat de komende maanden met elkaar kan blijven doen. En dat kunnen we met de miljoenennota die we nu hebben afgesproken.
5: De hoeveelheid tijd die het heeft gekost om tot een akkoord te komen verdient geen schoonheidsprijs. Dat geeft hij wel toe.
14: Ik denk dat mensen in Nederland ook van dit helemaal niks begrijpen. Die willen gewoon dat wij aan het werk zijn met inhoudelijke oplossingen. Wat het betekent voor de portemonnee. Komen er meer huizen bij de komende jaren? Waar gaat het extra geld naartoe? Ik heb het ook liever daarover op de persconferentie op vrijdag. Dan dat we voor de derde keer gaan evalueren hoeveel uur we in het ministerie van Financiën hebben gezeten.
5: In Nieuwsuur aandacht voor massadonor Simon. De inspectie en de beroepsgroep van gynaecologen wisten al vanaf 2017 van zijn bestaan af. Blijkt uit onderzoek van het tv-programma. Moeders van de kinderen die zijn evenwel niet geïnformeerd. Uit interne stukken blijkt dat er geen onderzoek is gedaan naar Simon, omdat ambtenaren de wettelijke basis daarvoor lastig vonden. Onzin, zegt Mark de Hek van de stichting Donorkind.
15: Nee, dat is niet zo ingewikkeld. En dat blijkt wel uit hetzelfde jaar, 2017... dat ze eerder juist wel onderzoek hebben gedaan naar donoren die bij verschillende klinieken hadden gedoneerd. Hier kregen ze een vergelijkbare melding. En in tegenstelling tot eerder dat jaar, waar ze een uitgebreid onderzoek doen, doen ze dat later dus niet. Dus ja, dat lijkt meer een soort schaamlab te zijn.
5: De overheid is nu ook verantwoordelijk voor een oplossing, vindt de Hek.
15: Is heel duidelijk medeverantwoordelijk voor al deze problemen die mensen nu hebben. Dus dan is het wel zo dat juridisch gezien, dan ben je ook wel medeverantwoordelijk om te kijken naar oplossingen. Dat kunnen we niet meer wegnemen wat er is gebeurd, maar wel proactief kijken naar hoe kunnen we die moeders nou helpen. Waar de vragen waar ze mee zitten, hoe kunnen we dat door professionals laten beantwoorden. Hoe kunnen we contact stand brengen tussen die moeders. Gewoon de vragen die zij hebben, daar heeft de overheid een juridische verplichting, maar ook echt een morele verplichting.
5: In Langs de Lijn aandacht voor het WK Pickleball. Nog een vrij onbekende sport, maar Nederland schopte het op het WK Pickleball tot de 16e finale. Daar verloor het van grootmacht Vietnam. Langs de Lijn en Omstreken sprak met bondscoach Geert-Jan van Dijk, die uitlegt hoe het spel eigenlijk in elkaar zit.
16: Het is een groot van een badmintonveld wat je speelt. En je hebt een net in het midden en je hebt een gebied van 2 meter tot het net ongeveer, waar je geen ballen mag volleren en volleys een bal uit de lucht pakken. Ja. Dus je mag niet zomaar naar het net rennen en een bal uit de lucht pakken. Dus je krijgt eigenlijk altijd een eindspel waarbij je met z'n tweeën speelt, vaak 2 tegen 2. Allebei 2 meter van net staat, dus 4 meter van elkaar. En net achter die lijnen, je probeert dan af en toe te versnellen, af en toe een zacht balletje, een tactisch, het is een beetje schaken, een beetje een reactiespel. Het is echt daar wordt het eindspel altijd gespeeld, dus dat is de kitchen.
5: Ja, volgens mij snap ik er nog altijd niet heel veel van, maar het kan ook aan mij liggen. Het is in elk geval een populaire sport, want het is een vrij groot toernooi. Er worden meer dan 1000 wedstrijden per dag gespeeld.
16: Het WK wat wij spelen voor landen, dat is echt het hoofdonderdeel. Maar er worden daarnaast ook nog allerlei leeftijdscategorieën, allerlei amateurklasses wedstrijden gespeeld. Dus er zijn hier 6000 spelers in Da Nang. En die spelen allemaal op hun eigen onderdeel een wedstrijd. Waardoor iedereen eigenlijk op zijn categorie wereldkampioen kan worden. Het gaat natuurlijk om het grote wereldkampioenschap. Maar het is wel een sport die dus echt door iedereen kan dan meedoen aan zo'n toernooi.
5: Pickleball, onthoud die naam. Dat was in elk geval gisteravond op radio en tv. In de regio Rotterdam kan en mag niet iedereen zomaar meer de weg op, schrijft de Telegraaf.
6: Ja, deze vrij opmerkelijke oproep toch wel komt van Rijkswaterstaat samen met de metropoolregio Rotterdam, Den Haag en de regio Drechtsteden. Zij luiden de noodklok omdat het verkeer echt vast dreigt te lopen door alle wegwerkzaamheden die er zijn en gepland staan. In 2029 bijvoorbeeld gaat de Van Brienenoordbrug op de schop. Maar ook daarvoor en daarna is er in de regio Rotterdam veel onderhoud aan bruggen, wegen, sporen, viaducten. Om een verkeersinfarct te voorkomen moet gekeken worden naar alternatieven. Thuiswerken als het kan, waar hebben we dat eerder gehoord. Fietsroutes opwaarderen en werktijden aanpassen. Nou, flexibele werktijden, daar zijn we wel gewend aan. Dus ja, Wij zullen niet zoveel problemen veroorzaken, denk ik. Veel kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten, zo is te lezen bij het AD. Over anderhalve week, natuurlijk is het Prinsjesdag, maar volgens een enquête van onderzoeksbureau Ipsos INO is nog maar 18% te spreken over het beleid van het kabinet. Niet eerder was dat zo laag sinds Jetten in februari aantrad als premier. Oorzaak, vraagt de krant zich af, de onderhandelingen over de begroting in de afgelopen weken. En dat wordt alle partijen aangerekend. Zo is nog maar iets meer dan de helft van de D66-kiezers tevreden. Bij het CDA is dat 43%, bij de VVD slechts 32%. Ja, gaat niet echt goed daar. Het Financieel Dagblad heeft uitgezocht hoe het staat met de plannen voor een kleinere overheid. Daar komt vooralsnog niks van terecht. In de afgelopen 15 jaar steeg het aantal ambtenaren zelfs met 37%. Bij de toezichthouders nam het aantal medewerkers nog voor ze toe. Daar is een stijging van 60% te zien. Reden van die groei? Na de toeslagenaffaire was het idee dat allerlei uitvoeringsorganisaties hun dienstverlening aan het publiek moesten verbeteren. En daar kwam extra geld voor. En dus extra mensen. De autoriteit persoonsgegevens bijvoorbeeld groeide in totaal met 325% maar liefst. De inspectie justitie en veiligheid met 154% en de AFM met bijna 75%. Allemaal om toezicht te houden op affaires. En dan het AD haalt herinneringen op aan Prins Klaus, die morgen 100 jaar zou zijn geworden. Zo blikken BN'ers als Freek de Jonge, Adriaan van Dis en biograaf Jutta Gorris terug op de charismatische prins. Journalist Barenda Grutterink, die Klaus en Beatrix 17 jaar lang volgde, denkt dat de prins echt heeft bijgedragen aan meer openheid bij Koninklijk Huis. Hij was makkelijk in de omgang en nam geen blad voor de mond, zegt ze. Van prietpraat moest hij ook niks hebben. Grutterink herinnert zich een staatsbezoek waarbij ze een gerenoveerde kathedraal bezochten. Prachtig, vindt u niet? Probeerden de journalisten de stilte een beetje te verbreken. Waarop Klaus droogjes antwoordde: voor mij mogen ze hem opblazen.
5: Het dodelijke ebola-virus verspreidt zich in rap tempo door de Democratische Republiek Congo. Inmiddels zijn al 3000 mensen aan de ziekte overleden en hulpverleners vrezen dat de piek nog niet bereikt is. Meer dan de helft van de sterfgevallen vindt plaats buiten de behandelcentra. Afrika-correspondent Alice van Gelder is in Oost-Congo en vertelt over de situatie daar.
17: Eigenlijk zie je dat het gewoon normale leven gewoon doorgaat. Ik ben in de stad Bunia, dat is in het oosten van de Democratische Republiek Congo, wat eigenlijk een van de epicentra is van de ebola-uitbraak. Je ziet dat mensen gewoon, de winkels zijn gewoon open, de scholen zijn afgelopen week open gegaan. Het leven moet ook wel gewoon doorgaan. Dit is een arme regio, mensen moeten ook geld verdienen. Maar je merkt natuurlijk wel dat er voorzorgsmaatregelen zijn. Plekken waar mensen hun handen moeten wassen bijvoorbeeld, temperatuur wordt opgemeten. De stad waar ik nu dus ook ben, daar kan je niet met een commerciële vlucht naartoe. Die zijn gestaakt, ook om ervoor te zorgen dat het virus niet verder de Democratische Republiek Congo ingaat. Mm-hmm. Ik ben hier gekomen met een hulpvlucht van de Verenigde Naties. Verder merk je er dus niet zo heel veel van, totdat je natuurlijk naar een van de ebola-behandelcentra gaat.
5: Ja, want hoe gaat het er daaraan toe?
17: Ja, gisteren zijn we een stukje buiten de stad gegaan. Eigenlijk naar de plek wat nu de hotspot is, naar Nizi. En daar heeft een hulporganisatie zo'n behandelcentrum opgezet. Ja, en daar krijgen ze nog steeds tientallen mensen per dag binnen met ebola. Heel vaak zijn mensen heel erg ziek. Je zei het al even, veel mensen bereiken de behandelcentra niet of ze bereiken ze te laat. En als je al gigantisch ziek bent met ebola, is het ook lastiger voor de artsen om mensen te genezen, om mensen te behandelen. Dus er komen heel veel mensen om het leven. Wij konden daar ook een kijkje nemen. Omdat die centra toch wel heel erg goed zijn opgezet. Je hebt zeg maar rode zones waar je dan in zo'n beschermd morsmondpak zeg maar rond mag lopen. De artsen natuurlijk. Ja, en dan heb je groene zones waar verplegend personeel vooral de artsen ondersteunt. Maar waar wij dus ook vanaf een afstand konden zien hoe zij hun werk deden.
5: En in het begin was er natuurlijk ook wat angst of wantrouwen tegenover de hulpverleners. Is dat verdwenen inmiddels?
17: Je ziet wel hier bijvoorbeeld in deze wat grotere stad Bunia dat verdwenen is. Dat toch wel meer mensen hulp zoeken en dat er minder weerstand is. Maar nog steeds wel, zeggen de meeste hulpverleners en Congolese artsen die ik hier spreek, moeten ze toch vooral de strijd tegen deze uitbraak echt winnen in de gemeenschap, in de dorpen. Mm-hmm. Ze moeten ervoor zorgen dat mensen gevonden worden die ziek zijn, hun contacten worden gevonden, maar ook vooral inderdaad, word je ziek, ga dan toch naar het ziekenhuis. En één arts vertelde mij gisteren van, sommige mensen zeggen ook tegen ons van, maar waarom zijn jullie hier nu opeens? We hebben al heel vaak malaria bijvoorbeeld. Waarom komen jullie ons dan niet helpen? Ja. Dus dat zorgt ook wel een beetje voor wantrouwen. Van, waarom komt iedereen nu opeens invliegen om ons te helpen?
5: Ja. En is er een behandeling of inmiddels een manier waarop je mensen echt kunt helpen en beter kunt maken met deze variant van ebola?
17: Ja, dat is dus heel erg lastig. Want deze variant van ebola, Bunjibujo, daar is geen vaccin voor. Daar is geen behandeling, therapie, medicatie voor. Wel voor andere ebola. De Zaire variant bijvoorbeeld. Maar deze is zo zeldzaam dat ze eigenlijk nog niet genoeg onderzoek gedaan hebben. Dus gisteren stonden we er ook bij terwijl een arts iemand behandelde. Hè, en dan hoor je hem dus ook zeggen van, ik heb vloeistof nodig. Ik heb paracetamol nodig. Deze patiënt heeft suiker nodig. Dus eigenlijk hele basale middelen waarmee ze dan moeten proberen iemand die soms in coma of in shock is weer op de been te krijgen. En dat is ook heel frustrerend voor die artsen dat ze heel weinig middelen hebben. Ja. Het lichtpuntje is dat er nu wel verschillende onderzoeken zijn gestart. Dus er is nu hier in het veld aan de frontlinie zijn er klinische studies. Worden er antivirusremmers gegeven waarvan ze dan hopen dat die gaan werken. Maar het is nog te vroeg om te zeggen of dat ook zo is.
5: Ja, dicht bij de frontlinie zeg je, dat is een uitdaging. Publiek wat niet altijd even vriendelijk is nog eens een uitdaging, een variant die gevaarlijk is en waar nog geen. Met andere woorden, hoe gaan de hulpverleners hiermee om?
17: Het is heel lastig. Het is ook heel lastig voor hen om gebieden te bereiken. Dat ook. Want het is ook nog eens een keer een gebied waar heel veel goudmijnen zijn. Het betekent ook dat er heel veel gewapende groepen in de buurt zijn die goudmijnen controleren. Dus zij moeten iedere keer ook wel een afweging maken naar welk dorp gaan we toe. Waar kunnen we werken? Veilige manier om mensen te helpen. Maar wat ik toch gisteren wel heb gezien, en we zien natuurlijk de hele tijd op beelden, die mensen in beschermende pakken, daar zitten hele gedreven Congolese artsen achter zo'n vizier, achter zo'n mondmasker, die echt zeggen van, wij moeten gewoon onze mensen hier helpen, wij kunnen niet opgeven. En ze zeggen, we rennen nu achter het virus aan, maar we blijven het proberen.
5: Alice van Gelder, onze correspondent op dit moment in Oost-Congo. Comedy zit in de lift. Al jaren zijn er comedyclubs in het hele land en sinds gisteren is er ook eentje in Utrecht. Dat is winst voor het publiek, maar vooral ook voor de makers. Want in die clubs valt heel veel te leren, merkt onze verslaggever Onno Beukers op de eerste avond in Utrecht van het Comedyhuis.
18: We staan nu nog buiten.
19: We staan buiten, het is voor de entree van het nieuwe Comedyhuis in de kelder van Hoog Catharijnen.
18: Jeroen Pater, oprichter van het Comedyhuis hier.
19: Ja, en allemaal comedians uit Utrecht gezocht. Daar ben ik mee gaan samenwerken, allerlei leuke shows gedaan. Dat was 16 jaar geleden. En nu 17 jaar later, of 16 jaar later, staan we voor het eerst bij onze eigen echte plek. Het was nooit het idee geweest, maar het is uiteindelijk wel geworden.
18: Ja, zullen we naar binnen?
19: Ja.
20: Ja, welkom lieve mensen in de nieuwe Comedy House Club. Hebben we zin in stand-up comedy? Ik zei, hebben we zin in stand-up comedy? Maar dan een keihard applaus voor jullie MC van vanavond. Hier is Hans Schobben.
21: Hallo.
18: Utrechtse comedian, voor mensen die je niet kennen.
21: Ja, ik ben stadscomedian zelfs. Dus dat is heel vet.
22: Hoi, ga lekker zitten. Ik heb hier nog twee plekken en ik heb daar nog twee plekken. Maakt niet uit waar je gaat zitten. Ik zie je sowieso, dus ik ga met je praten.
18: Plekken waar je kan optreden zijn er al wel. Wat is nou het verschil hiermee?
21: Nou ja, dit is onze eigen club. Ik ben regular bij Comedy House. En dat betekent dat je dan lid bent van Comedy House. En dat je hier gewoon altijd mag spelen. En niet als in, ik kom en ik moet spelen, maar je wordt ingedeeld. Maar je hebt een vaste plek waar je kan spelen. En een vaste plek met mensen, comedians, met wie je kan sparren, aan nieuw materiaal kan werken. Ja, het is gewoon een hele fijne plek. Het is thuiskomen.
18: Waarom is dat belangrijk? Om juist ook onderling te kunnen sparren?
21: Omdat je aan materiaal werkt. En soms dan zit je even vast en dan zeggen anderen, wacht even, als je dit of dat of zus of zo doet, want zelf heb je een blinde spot en dan kunnen anderen. En als je lekker materiaal hebt, dan gaan anderen ook op aan. En dat kunnen zij dan niet spelen, maar ze kunnen wel jou helpen om jouw spel te verbeteren daarin.
22: Nou, begin met de klappen, kom staan. Isabel.
0: Nee, ik heb er echt al de hele dag heel veel zin in. In een nieuwe club, ik vind het wel cool.
18: Isabel Dieperink, jij bent een van de comedians die vanavond hier mag aftrappen dus.
0: Yes, ja, zin in. We hebben echt een gedeelde passie en we willen elkaar echt verder helpen. We zijn ook met best wel veel jonge comedians. Dus daar voel ik me ook best wel senang bij. Ik hoorde gisteren iemand senang zeggen. Ik denk, doe schrik, doe het ook. En het is... ja. Het is fijn om met mensen te kunnen sparren en ook het idee te hebben van, ah ja, we gunnen elkaar alles of zo.
1: Even iets anders. Heb jij een broer?
2: Ja.
1: Ja? En hoeft niet vaak of zo, maar heb je er wel seksuele spanningen mee? Twijfel? Zag ik twijfel? Of nooit? Dus ook niet geëxperimenteerd op dat vlak? Nee? Oké. Okay. Ik voel een klein taboetje in de zaal. Kan dat kloppen?
18: Het is populair, hè?
0: Stand-up. Ja, absoluut. Dat is echt, in de afgelopen jaren is dat heel groot geworden. Zeker met TikTok-filmpjes. En nu in Nederland is dat veel groter geworden. Dat mensen, ook meer mensen weten wat het is, voor mijn gevoel, ja.
21: Social media is fijn, het helpt je. Maar het komt, je moet echt wel ervaren in een comedyclub om het te zien. Want er zijn nog steeds mensen die komen, oh leuk, ik wist niet dat het zo leuk was. En dat vind ik dan, denk, ah jammer, kom had eerder gekomen. Maar ja, vanaf nu komen ze.
22: Wauw. Lieve mensen, dit was het. Maar super tof dat jullie erbij waren. Jullie waren bij de eerste show van het Comedy House. Jullie waren erbij. Kan je nu gewoon in je cv zetten.
18: Nog even terug naar oprichter Jeroen Pater. Zou nou niet elke stad zo'n club moeten hebben?
23: Ja, dat is exact het ding wat ik ooit 15 jaar geleden zei. Zo net als een bioscoop of een jazzclub, zeg maar. Dat begint ook wel. Ik bedoel, Breda heb je Holy Moly. Club Houg natuurlijk, Rotterdam. Comedy Train, Amsterdam. Nou, wij nu in Utrecht. Eindelijk een eigen plek na zoveel jaar. Ja, dat ik denk, hopelijk volgen andere steden ook.
22: Dank jullie wel dat jullie er waren. Geef me nog even de comedians die jullie vanavond hebben gezien. Een heel groot applaus. Ik hoop jullie heel snel weer te zien. Hoi!
5: Reportage was dat van Onno Beukers. Het is het is 3 minuten voor 7:30 al. Ik was deze week in het gezelschap van, laten we zeggen, liefhebbers van het internationaal recht. Optimisten waren het. Met een lijflied, dat hoort u nu. De boodschap was, als je sombert over de wereld er nu voor staat, het is van alle tijden. Wij hebben het vuurtje niet aangestoken. Dat brandt al zolang de wereld bestaat. We hoorden natuurlijk van Billy Joel.

0: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
3: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
5: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
6: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
7: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
8: NPO Radio 1.
9: 7:58, de hoofdpunten. Katrien.
10: Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen van november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In Bolivia zijn meerdere doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt bij explosies op een legerterrein. Op beelden zijn grote vlammen te zien. Ook huizen in de omgeving raakten beschadigd. Een van de agenten die gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is ontslagen uit het ziekenhuis. Zijn collega is nog in behandeling, maar ligt niet meer op de intensive care. Dat heeft de politie gezegd in de talkshow Renze. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam en daardoor krijgt ze geen straf. En bij het kogelstoten in de Diamond League is Jessica Schilder derde geworden. De Amerikaanse Chase Jackson stootte 57 centimeter verder en werd eerste. Jorinde van Klinken moest bij het discuswerpen ook genoegen nemen met de derde plaats.
9: Ik heb het gordijn in de studio maar dicht gedaan, want de zon die schijnt redelijk fel naar binnen. Donnie de Koning, ik vind dat een goed teken. Jij ook?
11: Ja, nee, zeker. En de zon die schijnt inderdaad toch op wel veel plaatsen. Maar vanuit het zuidwesten komt er wel wat bewolking dichterbij vandaag. En in het noorden, daar trekken in eerste instantie ook nog wel enkele buien over. Oh, excuus hoor. Het is natuurlijk nog de ochtend, dus dat hoort er een beetje bij. En we zien uiteindelijk wel dat het vanmiddag vanuit het noorden ook een stuk droger gaat worden, met op veruit de meeste plaatsen ook gewoon die droge momenten. Daarna zien we dan wel in de avonduren dat die opklaringen wat breder gaan worden. En in de nacht betekent dat dat het stevig kan gaan afkoelen, met in het binnenland mogelijk zelfs minimale waarden van een graad of 7.
9: Maar dan krijg je dan een lekkere zonnige maandag voor terug.
11: Ja, dat klopt zeker. Met mooi nazomerweer. Zondagtemperaturen van zo'n 22 tot 24 graden. Maandag doen we daar nog een schepje bovenop. Met dan zelfs 25 tot lokaal 28 graden. Op beide dagen blijft het wel droog. Misschien zo nu en dan wel wat meer bewolking. Maar al met al prima weer.
9: Donnie, dankjewel. Zo meteen voor een bezoek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner aan Kiev raakten de Russische drones Kiev in het hart van de stad. We spreken onze correspondent.
12: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
13: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack?
14: plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
13: Phew, we kunnen weer.
14: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen.
13: Zo.
14: Interpolis. Glashelder.
15: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
16: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
17: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
16: Of,
18: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
17: En hoe werkt digitale zorg voor mij?
16: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
19: Het leven zit vol spontane momenten.
20: Een lach.
19: Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
21: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
22: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
19: Nee, Attens met ds.nl.
21: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
9: Bij een Russische droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het hoofdkwartier van de Veiligheidsdienst geraakt, de SBU. De aanval komt vlak voor een mogelijk bezoek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Beide onderhandelaars komen naar Kiev dit weekend, zegt president Zelensky, Oost-Europa-correspondent Christian Pauwen. Een Russische aanslag op een regeringsgebouw, ja, een voltreffer ook nog weer is, komt dat vaker voor?
23: Nee, niet vaak. We hebben 1 keer eerder wel zo'n directe inslag gehad. Eerder ook wel brokstukken die naar beneden kwamen. Maar nu dus echt een directe inslag van een drone op het hoofdkantoor van de SBU. En dat terwijl dit gebied de afgelopen jaren juist goed verdedigd werd. En relatief veilig werd geacht. Het laat zien toch hoe kwetsbaar Kiev is op het moment. En dat zelfs dat oude centrum geraakt kan worden. Volgens Zelensky was het kantoor van het hoofd van de SBU het doelwit. Die is ongedeerd gebleven, wel raakt er 12 mensen bij de aanval gewond.
9: Ja, even zo goed wat je beschrijft, die aanvallen op dat gebied. Hoe werd erop gereageerd in Kiev?
23: Nou, het past eigenlijk ook in een patroon van steeds intensievere aanvallen op de hoofdstad waartegen Oekraïne zich niet kan verdedigen. En echt een intensivering van dat luchtoffensief. Kiev heeft een loodzware week achter de rug. Luchtalarm na luchtalarm, aanval na aanval, 's nachts, maar ook steeds overdag. En ja, het dagelijks leven wordt daardoor ook compleet onmogelijk gemaakt. Hè? Bijna door bijvoorbeeld kinderen die naar school gingen deze week weer. Openingsceremonies moesten in schuilkelders gehouden worden. Mensen die naar werk rijden, vastzitten in het verkeer, moeten tijdens een luchtalarm dan de afweging maken of ze nog door kunnen of niet. En in Oekraïne zien ze dit toch ook wel echt als een bewuste tactiek van de Russen. Die constante aanvallen door de dag heen om inwoners uit te putten. En ja, dan moeten ze straks nog de herfst en winter in natuurlijk. Ja.
9: En we hebben het natuurlijk al vaak gehad over een gebrek aan Patriot-raketten. Is dat de reden dat er nu zoveel geraakt wordt?
23: Ja, dat is zeker een van de redenen. Er was veel aandacht de afgelopen maanden voor de dreiging van de ballistische raketten, waar Oekraïne geen adequate luchtverdediging meer voor heeft. Inderdaad dus omdat de Patriot onderscheppingsraketten vrijwel op zijn. En er dus nu gezocht wordt naar alternatieven. Kiev en andere steden worden soms wel met 20 raketten tegelijkertijd bestookt. Maar daar komt nu ook een nieuwe ontwikkeling bovenop. Namelijk de inzet van Russische jet-aangedreven aanvalsdrones die nog meer explosieven meenemen, nog sneller zijn. En ja, deze kan Oekraïne moeilijk uit de lucht schieten, ondanks alle ontwikkelingen in de eigen luchtafweer. En ja, je ziet dat het dus echt een wedloop is tussen beide landen. Als het gaat om dit soort luchtaanvallen, waarbij Rusland nu duidelijk de overhand heeft als het gaat om aanvallen op Oekraïne.
9: Ja, en de heren Witkoff en Kushner, de Amerikaanse gezanten, die lezen natuurlijk ook het nieuws. Komen ze nog wel?
23: Ja, daar is nu heel veel onzekerheid over. Zij zouden vanwege die aanvallen mogelijk niet naar Kiev willen komen. Zelensky zegt wel dat ze toch echt gaan komen dit weekend. En dat zou toch best wel een goede stap zijn voor Oekraïne. Want de afgelopen anderhalf jaar reisden ze steeds naar Moskou af om wel met Poetin te praten. Maar ze weigerden naar Kiev te komen. Nou, dat zou dus nu dit weekend eindelijk gebeuren. Ze gaan wel eerst naar Moskou ook. En volgens Trump hebben ze een voorstel mee dat ze met beide kanten willen overleggen. Maar goed, de verwachting is niet dat dit direct een doorbraak zal opleveren. Poetin heeft al duidelijk gemaakt dat hij zijn oorlog niet wil opgeven. En Oekraïne zou een voorstel hebben gedaan om dit weekend tijdens het bezoek van de onderhandelaars even te stoppen met vechten. Maar dat heeft, zover we kunnen zien, geen enkel effect gehad.
9: Christian Pauwen, dank.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
9: Studenten die op kamers willen kunnen vaak geen woonruimte vinden door een tekort aan huurwoningen. Daarom worden andere oplossingen gezocht. Eén daarvan is een kamer kopen. Op woonplatform Funda verschijnen wekelijks advertenties van losse kamers of appartementen die dan onderdeel zijn van een grotere woning. Makelaars zien de interesse daarin toenemen.
1: Wij hebben de afgelopen jaar ruim 3500 aanmeldingen gekregen van mensen die geïnteresseerd zijn in het concept. En we moeten ongeveer rekenen dat ruim 35% daadwerkelijk ook zou willen kopen.
9: Makelaar Rick Geitenbeek was dat. Pom Rademaker, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
9: Van de economieredactie. Jij hebt rondgevraagd gedaan bij verschillende gemeenten. Ja, een kamer kopen, het klinkt nieuw, maar het komt dus vaker voor.
2: Ja, precies. Je zei het al. Je ziet echt wekelijks advertenties voorbij komen op Funda. En dat zijn dan kamers die nou niet groter zijn dan 20 vierkante meter. Maar die worden dan verkocht voor rond 100.000 euro tot 200.000 euro. Met name wel echt in die studentensteden. En nou, meestal staat dan in die beschrijving van ouders van studenten opgelet. En wat vooral opviel toen ik die rondvraag deed, nou, met name bij makelaars, is ook dat echt die ouders veel interesse hebben in het kopen van een kamer voor hun kind. Ja, en dat gaat dus echt van Maastricht tot aan Groningen.
9: We hebben natuurlijk al wel appartementen gezien, de appartementengebouwen die gesplitst worden, maar nu dus een appartement zelf nog weer verder opsplitsen. Kan dat zomaar wettelijk?
2: Ja, precies. Je zegt het al. Het kan eigenlijk op twee verschillende manieren. De ene manier is dus dat je het officieel opsplitst. Maar dan moet je dus ook wel echt... elke kamer moet dan een eigen badkamertje hebben, een eigen keuken. Maar er is ook een andere manier waarop dat mag. En dat zie je dus ook best wel vaak voorkomen. Dan word je mede-eigenaar van het huis. Dus dan koop je eigenlijk een klein stukje huis. Niet specifiek die kamer. Je spreekt dan af van oké, ik mag dan deze kamer gebruiken. Maar je wordt eigenlijk mede-eigenaar, ja. Met soms wel vijf anderen.
9: Tja. En kun je dan net zo makkelijk een hypotheek krijgen als je een huis wil kopen? Of een deel van een huis dus?
2: Nee, want de hypotheekverstrekker ziet dat wel best wel als een risico. Als je dus een kamer zou willen kopen, want die zegt van ja, je koopt dan de kamer, maar stel er gebeurt iets met het huis of jouw huisgenoten die helpen het hele huis omver. Wie heeft dan de verantwoordelijkheid? Dus eigenlijk de enige manier waarop het kan, komt dus weer die hulp van die ouders om de hoek kijken. Die kunnen of als ze toevallig een ton op de bank hebben staan, kunnen ze de kamer daarvan kopen. Mm-hmm. Of door middel van een familiehypotheek heet dat, dan verhogen ze hun eigen hypotheek op een huis op, om daarvan die kamer te kopen.
9: Maar als je samenwoont in een gebouw, daar zitten toch allemaal regels aan. Ik bedoel, dan moet je een vereniging van eigenaren hebben en dergelijke. Zijn er ook risico's? De dingen die, ja, waar je later pas achterkomt op het moment dat je zo'n kamertje koopt?
2: Ja, precies. En dat zeggen vooral gemeenten. Want gemeenten die zijn best wel een beetje terughoudend daarin. Met name de gemeente Utrecht. Die zegt van ja, het is eigenlijk ook best wel oneerlijk dat alleen maar kinderen met vermogende ouders zo'n kamer kunnen kopen. En inderdaad, je krijgt een vereniging van eigenaren van misschien wel vijf personen. Dus het is ook de vraag hoe dat dan gaat als er iemand eruit wil. Of dat dan allemaal makkelijk gaat. Of als je wil verbouwen of als je er iets aan wil doen. Maar ook niet alleen de gemeente Utrecht die wijst erop. Ook andere gemeenten zoals Groningen zegt van ja, we zijn er best wel terughoudend in om dit te laten gebeuren.
9: De gekte op de woningmarkt en het zoeken naar een kamer daarin. Pom Rademaker van de economieredactie, dankjewel. De jacht op de landstitel in het voetbal wordt vanavond geopend, Katrien.
10: Ja, en Ajax neemt het in de Johan Cruijff Arena op tegen landskampioen PSV. De kranten die blikken vast vooruit, zo noemt het AD deze vroege topper een eerste test voor Ajax. In de Telegraaf blikt algemeen directeur Menno Gele tevreden terug op de transferperiode van de Amsterdamse club. En daarbij alle credits voor de nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff, aldus Gele. Ik ben groot voorstander, zegt hij, van mensen in en rond de directie met een voetbalachtergrond. Mensen die weten wat beslissingen in de bestuurskamer betekenen voor het veld en de taal van de kleedkamer snappen en spreken.
9: De oude Cruijff zou zeggen, dat is logisch.
10: Natuurlijk. En grote teleurstelling gisteravond bij de finale van de Diamond League in Brussel. Op de tribunes maakte iedereen zich op voor een nieuwe wereldrecordpoging van polstokhoogspringer Armand Duplantis. Maar de Zweed moest verstek laten gaan met een beenblessure. Duplantis werd na dat besluit geïnterviewd in de catacombe door een Amerikaans online sportmagazine. En hij vertelde dat hij al sinds de Diamond League in Londen in juli met deze blessure kampt en dat hij er elke dag stress door heeft.
3: Ja, for sure. I've been stressed every day about it. I had one too many competitions in between them too as well, and I've been trying to finish the schedule that I already committed to, and unfortunately it just didn't work. So yeah, it's super shitty, but it is, yeah.
10: Ja, het is een echt catacombe geluid, inderdaad, met allemaal Sam op de achtergrond. In ieder geval, het is erg shitty allemaal, zei hij. Duplantis wilde alle wedstrijden springen die hij gepland had, maar dat zijn er achteraf te veel geweest, denkt hij. De blessure zit aan de spieren aan de binnenkant van zijn bovenbeen. En dan een opvallende persconferentie gisteren van de trainer van Southend United. Een hint, Michael Jackson.
4: Obviously at the club we want to be starting some from really good. I expect a real thriller of a game on Saturday. It's always good to reflect and look at the man in the mirror, so yeah. Yeah, football's not black or white, or there's always going to be the good and there's always going to be the bad. We've got targets, can't name names, but it could be some random Joe Bloggs or a random Billie Jean or something like that, yeah.
9: Het klinkt een beetje als Dirty Diana eigenlijk, of is dat dan een andere thriller?
10: Dat is een andere thriller, maar het gaat erom, hoe krijg ik zoveel mogelijk titels van nummers van Michael Jackson in de persconferentie? Oh. Dat was voor hem de uitdaging. Hij deed dat namelijk voor het goede doel, Sander, want hoe meer titels, hoe meer geld hij binnenhaalde voor een liefdadigheidsorganisatie. Heb je er een paar gehoord? Wat kan je er al?
9: Ik hoorde er een paar niet en die noemde ik zelf nog maar eventjes, okay. Ja.
10: Man in the Mirror, Wanna Be Started Something, en nou ja, Black or White heeft hij gezegd, Billie Jean zelfs. Ja. De trainer moest er achteraf ook heel erg om lachen, want de verslaggevers hadden helemaal niks door. Die dachten misschien wel wat er aan taal gebruikt.
9: Hadden niks door.
10: Toen hij over Billie Jean begon, vond hij zelf toch ook wel dat het er wel erg dik bovenop lag.
9: Ik vond hem wel kunnen.

0: 9/11. Vrijdag is het 25 jaar geleden dat kapers van terreurnetwerk Al-Qaeda gekaapte passagiersvliegtuigen lieten crashen in het World Trade Center in New York. Die dag vielen bijna 3000 doden. Het aantal slachtoffers is in de jaren daarna opgelopen. Mensen stierven door de giftige stoffen op Ground Zero. Ook bij hen wordt nu officieel stilgestaan. Correspondent Rudy Bauma sprak met New Yorkers die daar al jaren voor strijden.
1: On September 17th, 2001, during the cleanup and the recovery, I was a supervisor in a demolition company.
2: John Fuel gaf na 9/11 leiding aan puinruimwerkzaamheden op Ground Zero, waar ik nu met hem rondloop. Nu stroomt er water in wat ooit de grondvesten van de Twin Towers waren. Maar toen lag er volgens John puin dat zo heet was dat zijn rubberen laarzen smolten.
1: Plexiglas in my machine melted.
2: Net als het plexiglazen ruit van zijn graafmachine. Het puin en de lichaamsdelen die er nog lagen veroorzaakten een geur die hem nog steeds najaagt.
1: The smell will haunt me for the rest of my life.
2: John kreeg een stalen balk van 3.500 kilo op zijn voet en belandde in het ziekenhuis. Daar kreeg hij gangreen en sepsis, waardoor zijn organen uitvielen. Hij was bijna dood, zegt hij.
3: What about today? What was it like cleaning up today?
4: Eyes are burning. Dust in your face. It's a lot.
2: Maar veel anderen die op Ground Zero werkten ondervonden veel later de gevolgen. Zoals brandweerman Billy Gormley. Zijn dochter, Bridget, vertelt me hoe hij kanker kreeg door de giftige dampen waarin hij maanden werkte.
5: My father was diagnosed in December of 2016, around Christmas time.
2: En een half jaar later stierf hij.
5: So just 6 months later.
2: Yeah. Billy had weliswaar een masker.
5: He had his oxygen mask and his face mask.
2: Maar met die op viel niet te werken. De filters raakten snel verstopt. En de papieren masker die ze ook hadden was waardeloos.
5: It was too cumbersome. You couldn't really do the job that was needed.
2: De brandweermannen kenden de risico's, vertelden ze later aan Bridget. Dit kon wel eens onze dood worden, zeiden ze toen al.
5: You know, some of them even joked when they were down here, this will probably kill us one day.
6: The list goes on and on. It's breast cancer, brain cancer, liver cancer, kidney cancer. It's 69 cancers.
2: 69 soorten kanker worden in verband gebracht met 9/11, vertelt letselschadeadvocaat Michael Barish. Het advocatenkantoor van Barish vertegenwoordigt de belangen van tienduizenden mensen die na 9/11 ziek zijn geworden.
6: We lost almost 3000 people. On 9/11.
2: Op 11 september 2001 vielen bijna 3000 doden. Maar daarna kregen nog eens zo'n 9000 mensen die de giftige stoffen inademden, kanker.
6: We have lost over 9000 people to 9/11 cancers.
2: En de Amerikaanse overheid gaat er dan vanuit dat het gerelateerd is, vanwege het sterk verhoogde risico.
6: 9/11 did not end. On 9/11.
2: Zijn kantoor is drie blokken van Ground Zero. En dus ademde ook hij en zijn werknemers dezelfde giftige lucht in als de hulpverleners. En kregen ze dezelfde ziekte waaraan sommige van zijn collega's ook stierven.
6: We're coming up with the same illnesses. We're dying of the same illnesses. Not only do I have cancer, my secretary Barbara has lymphoma.
2: Barish vertelt dat hij zelf ook kanker heeft. Hij somt de namen van allemaal collega's op die het ook kregen. En sommigen overleden al voor hun 50ste.
6: My paralegal Dennis died of kidney cancer. He was 49 years old.
2: Volgens advocaat Michael Barish kunnen ook niet-Amerikanen die destijds in Lower Manhattan waren en na een bepaalde tijd kanker kregen, aanspraak maken op tonnen aan schadevergoedingen.
6: You're entitled to up to $250,000.
2: En als overlijden hun familie ook.
6: The family is entitled to another $300,000 or $400,000.
7: Lisa Aaron Egan, Martin J. Egan Jr.
2: En nu, na 25 jaar, wordt er eindelijk bij de herdenking ook stilgestaan bij de late slachtoffers van 11 september. Normaal worden er 6 bellen geluid voor iedere gebeurtenis tijdens de aanslag, maar vanaf dit jaar worden dat er 7.
6: Well, this year that 7th bell.
2: Om te herinneren aan het feit dat 9/11 niet ophield op 9/11.
6: That 9/11 did not end on 9/11. So I'm very grateful for that.
2: Barish is er dankbaar voor.
5: It's a very classy and elegant and perfect way to commemorate.
2: En voor de dochter van brandweerman Billy Gormley is het een gepaste, chique manier om de mensen te herdenken die later pas overleden. Of nu nog.
5: Are dying and are going to continue to die.
1: To be part of all of that means the world to me.
2: Het betekent ook alles voor John Fuel. Na een kwart eeuw strijd voor de late slachtoffers van 11 september.
0: Wat een verhalen, zeg. Ze werden opgetekend door onze correspondent Rudy Bauma. Morgen wordt het stoffelijk overschot van een belangrijke heilige uit de 14e eeuw door de straten van Moskou gedragen. Alles om de steun voor de oorlog in de Oekraïne vast te houden. Vervolgens gaan die relieken naar het front om de soldaten daar spirituele kracht te geven.

0: aartspriester van de orthodoxe parochie van de heilige Sint-Nicolaas de Amsterdam, Hildo Bos. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Van wie zijn die botten?
1: Die zijn van Dmitri Donskoy. Dat betekent Dmitri van de Don, de rivier in Rusland. Mm-hmm. En dat was een vorst van Moskou, van Moskovië, het gebied rond Moskou heen in de 14e eeuw.
0: En waarom is het zo belangrijk? Wat voor een, ja, kracht of spirituele kracht gaat daar dan vanuit?
1: Nou, het is een oude christelijke traditie dat het gebeente, de relieken van heiligen worden vereerd. Dat geloofd wordt dat Gods genade daar op de een of andere manier in aanwezig is. Altaren in de katholieke en in de orthodoxe kerk die bevatten meestal relieken. Dus het is op zich niet heel ongebruikelijk dat relieken in processies worden gedragen. En deze relieken zijn toevallig heel recent ontdekt in een van de kerken van het Moskouse Kremlin. De oude citadel in het centrum van Moskou. Mm-hmm. En dus is besloten om daar een processie, een optocht mee te houden.
0: Ja, en alles is tegenwoordig politiek. Ook dit dus, want wat heeft deze Dmitri van de Don gedaan?
1: Ja, en het is eigenlijk vanaf het begin politiek geweest. Mm-hmm. We hebben het hier over een politiek leider. Iemand die in de loop van de 14e eeuw dat vorstendom, dat gebied Moskovië, uitbreidt ten koste van de omringende vorstendommen. Hij heeft eerst de titel vorst, dan verovert hij het gebied ernaast, krijgt hij de titel grootvorst. Langzaam breidt Moskovië uit. Hij komt ook in conflict met het kerkelijk gezag, want de oude zetel van de orthodoxe kerk in dat gebied is nog in Kiev, de oude hoofdstad.
0: Ah, kijk,
1: hij probeert
0: daar gaan
1: zijn
0: we.
1: Eigen. Ja, en het is allemaal heel actueel. Hij probeert zijn eigen kandidaat op die troon te krijgen. Wordt in de ban gedaan door de orthodoxe kerk. En hij speelt een heel belangrijke rol in het stoppen met betaling aan belastingschatting aan de Gouden Horde. Dat zijn de Wolga-Tataren, Mongoolse stammen die regelmatig rooftochten houden en aan wie belasting moet worden betaald.
0: Ja.
1: Hij overwint aan de Don en heeft daar een belangrijke titel mee.
0: Ja.
1: Maar je hebt het hier over een aantal politieke vraagstukken die nog heel actueel zijn.
0: Precies.
1: En ook kerkelijke.
0: Ja, en dan kan ik me ook meteen weer wat beter voorstellen dat Poetin hiermee de boer op gaat. Maar die oorlog, of de speciale militaire operatie in Oekraïne, in reactie daarop, is uw parochie van de Russische Orthodoxe Kerk afgescheiden. Dus dat heeft ook weer alles met dit te maken.
1: In zekere zin wel. Kijk, uiteindelijk is een van de kernvragen van het christelijk geloof: wat stel je op de eerste plaats? Gods koninkrijk of Caesars koninkrijk? Is het geloof een attribuut van je nationale identiteit? We hadden het vroeger ook over de Nederlands hervormde kerk, en echte Hollander was daar gewoon lid van. Of onderschik je kerkelijke identiteit aan de wereldse? En ik denk dat een van de kernvragen hier is de orthodoxe kerk een universele kerk die probeert mensen naar Gods koninkrijk te leiden, of wordt het gezien als een onderdeel van de nationale identiteit die eventueel te vuur en te zwaard moet worden verdedigd?
0: Ja.
1: Of in dit geval, wat natuurlijk heel apart is dat het een offensieve oorlog is en geen defensieve.
0: Maar u scheiden zich in reactie daarop dus af, en daardoor eigenlijk zitten Russen en Oekraïners bij u nog wel bij elkaar.
1: Nou, wij hebben ons afgescheiden inderdaad van het Patriarchaat van Moskou. Er zijn ook parochies van het Patriarchaat Moskou waar Oekraïners en Russen ook samen bidden. Dus daar zijn we niet uniek in. Maar inderdaad, in onze kerk is gelukkig een veilige ruimte waar en Russen en Oekraïners en Wit-Russen en Grieken en Nederlanders en Serviërs samen bidden. En proberen Gods koninkrijk op de eerste plaats te zetten. Want daar gaat het uiteindelijk om.
0: Dank voor deze woorden en dank ook voor de uitleg waarom die processie in Moskou vandaag zo belangrijk is. Hildo Bos, aartspriester.
2: NPO Radio 1. Nieuwsweekend, straks om 8:30. Verboden liefde, spectaculair overspel en trouw.
3: Ergens zegt hij, ja, hoe meer ze haar zwart maken, hoe meer ik eigenlijk van haar ga houden.
2: Arthur Chapin brengt het Engeland van koningin Victoria tot leven in zijn nieuwe roman Lord M. Giorgia Meloni schrijft geschiedenis met het langstzittende kabinet in Italië sinds de Tweede Wereldoorlog.
4: Sono italiana!
2: Wat heeft zij bereikt?
4: Non me lo togliere!
2: Jeroen Vullings bespreekt de boeken en politiek analist Auke van Eijsten over de corona-enquête en de hobbelige route van het kabinet richting Prinsjesdag.
4: Alles kon, alles werd uitgegeven en dat speelde eigenlijk nauwelijks een rol.
2: Max Nieuwsweekend straks om 8:30.
5: Op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
8: Nachtwacht. Een energieke mix van theater, dans en muziek over familie, liefde en zorg. Samen met een fantastische cast speel ik, Jack Woutersen, Nachtwacht. Kom je ook? Tickets op nite.nl/nachtwacht.
9: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
10: Ik lijk wel gek!
8: Nachtwacht. Terug vanaf maart 2027. Boek nu via nite.nl.
2: NPO Radio 1. 8 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Bewindspersonen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zetten als het gaat om statiegeld hun eigen toezichthouder buitenspel. En er zijn opnieuw Russische aanvallen op Oekraïne. Het nieuws met Katrien Straatman.
11: In Oekraïne zijn in een stad in het zuidoosten van het land 4 doden gevallen bij die aanvallen. Dat meldt het militaire bestuur van de omliggende regio Dnipropetrovsk. De aanval komt kort voor een waarschijnlijk bezoek, volgens president Zelensky morgen, van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner aan Moskou en daarna aan Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad zouden afreizen. In Moskou zijn ze al wel vaker geweest. Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen gaat uitvoeren op Rusland en roept Moskou op om hetzelfde te doen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen van november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein meerdere doden gevallen, tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog niet duidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een schilderij dat door de nazi's was geroofd en opdook in Argentinië gaat naar de erfgenaam van de Joodse kunsthandelaar Goudsticker. Een Argentijnse rechter heeft een schikking tussen de partijen daarover goedgekeurd. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Het werk hing bij de dochter en schoonzoon van een nazi die na de oorlog naar Argentinië was gevlucht. Justitie begon een zaak tegen hem, maar omdat ze het schilderij afstaan, krijgen ze geen straf. Een moordzaak in de Verenigde Staten is nietig verklaard, omdat de jury er na dagenlang beraad niet uit is gekomen. Een vrouw uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023 en probeerde ook zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak, omdat de vrouw volgens haar advocaat na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu de jury en in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan door een andere jury. Het weer, een afwisseling van zon en wolken vandaag. Vooral in het noorden is er nog een bui mogelijk. En bij een stevige westenwind liggen de maxima vanmiddag tussen de 18 en 21 graden.
0: Statiegeld. Steeds als de inspectie maatregelen wilde nemen om meer flesjes en blikjes ingeleverd te laten worden, greep een bewindspersoon in. Onze redactie kwam daarachter. Zometeen meer.
12: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
13: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
14: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
13: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
16: Gelukt. Heb je hem al betaald?
15: Wat bedoel je?
16: Mijn betaalverzoek.
15: Zo, dat doe je snel.
16: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
17: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
18: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
19: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Er worden nog altijd te weinig plastic flesjes en blikjes ingezameld. De inspectie Leefomgeving en Transport doet er van alles aan om dat beter te laten worden, maar werd hierin 3 keer aan de kant gezet door het eigen ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Blijkt uit onderzoek, uitgevoerd door ons, door de NOS, meer in het bijzonder door Merel Stikkelhorm. Goedemorgen. Wat is er gebeurd?
20: Nou, die drankenproducenten die zijn dus verantwoordelijk voor die inzameling van die plastic flesjes en blikjes. En die doen dat gewoon de hele tijd niet goed genoeg, al jarenlang. En daarvoor heb je dan een inspectie die ervoor moet zorgen dat ze dat beter gaan doen. Dus die kan dan maatregelen opleggen. Die inspectie wilde dat ook. Die deed dat ook. Maar drie keer is daar dus gewoon een kruis doorgezet door de eigen staatssecretarissen en ministers achtereenvolgend van het ministerie.
0: En waar ging dat kruis dan echt specifiek doorheen?
20: Nou, het zijn 3 specifieke gevallen. Ik zal er niet nu te diep op ingaan. Mm-hmm. Over limonadesiroop, flessen. Je weet wel, die grote flessen limonadesiroop. Volgens de plastic varianten dan. Daar moet volgens de wet eigenlijk statiegeld op zitten. En nou, de inspectie, dat zat er niet op. Inspectie zei, dat moet eigenlijk gebeuren. Mm-hmm. Maar toen zei de staatssecretaris, nee, dat gaan we niet doen. Een andere keer heeft de minister het makkelijker gemaakt om het wettelijke doel te halen.
0: Dus eigenlijk de grens een beetje opgeschoven.
20: De grens een beetje opgerekt. Ja. En daarbij is er ook nog een stokje gestoken voor de verdubbeling van het statiegeld. Dat wilde de inspectie eigenlijk heel graag, omdat dat ook bewezen is dat het een goede manier is om meer ingezameld te krijgen. En in plaats daarvan hebben we nu een statiegeldloterij, wat de inspectie eigenlijk helemaal geen goed idee vond.
0: Nee, want zij zeggen, daarmee wordt het doel in elk geval niet gehaald. Wat zeggen ze daar verder over?
20: Nou, de inspectie zelf is ook best wel kritisch. Die zegt, ja, hierdoor elke keer dat de minister ingrijpt, ja, hebben wij minder ruimte om toezicht te houden en wordt het toezicht ook minder effectief. Mm-hmm. En dat kan ook echt nadelige gevolgen hebben voor het milieu en de leefomgeving en de veiligheid.
0: Ja. Toezicht op hoe het gaat. Pauline Winter is hoogleraar toezicht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Mag een minister zomaar zijn eigen toezichthouder de inspectie overrulen?
21: Goedemorgen, dat is een hele goede vraag. Een inspectie maakt onderdeel uit van het ministerie, maar die onafhankelijkheid is er een hele belangrijke component in. Een inspectie en de inspecteurs moeten zelf op onderzoek kunnen, zelf oordelen of het aan de wet voldaan wordt en zelf ook daarna kunnen handelen als dat niet het geval is. Mm-hmm. En een minister of een staatssecretaris moet daarin heel terughoudend zijn om zich daarmee te bemoeien.
0: Ja, en het ministerie zegt vervolgens, wij zijn heel terughoudend geweest. We hebben volgens de wet gehandeld. Maar ja, echt heel erg handig ziet het er niet uit.
21: Nou, als je kijkt, hè, gebeurt het ook bij andere inspecties. Het komt eigenlijk zelden voor dat de minister of staatssecretaris ingrijpt. Dus dat is wel zeer interessant wat hier aan de hand is. Het laat wel zien dat er echt een spanningsveld is. Ja. Mm-hmm.
0: En heeft u een idee waarom het hier relatief vaak voorkomt?
21: Ik denk dat de staatssecretaris een andere visie heeft op wat de beste oplossing in dit geval is. Die gaat ook met Verpakt aan tafel zitten, gaat het bespreken.
0: Dat is de industrie.
21: Dat is de industrie in dit geval. Terwijl eigenlijk de handhavingsrelatie is tussen Verpakt of het bedrijfsleven en de inspectie. Die hebben al jarenlang contact. Daar wordt ook over gepraat wat de beste oplossing is. Ja. Die zijn gewoon met elkaar in gesprek. En dan komt de staatssecretaris nu interveneren.
0: Ja. Aan de andere kant kun je zeggen, ja, het is politiek. Dus dat is politiek. Dus dan mag de politicus zeggen maar ingrijpen. Hoe schadelijk is het dan nog eigenlijk?
21: Nou ja, formeel juridisch, hè, heeft de minister of een staatssecretaris heeft deze ruimte. Maar daar staat wel echt in de wet dat terughoudend moet worden toegepast. Ja. En je laat nu wel zien naar de buitenwereld, ja, als je een boete of een last onder dwangsom opgelegd krijgt, dat er een weg buitenom is door met de minister of staatssecretaris te gaan praten. Ja, waarna er ineens weer meer mogelijk blijkt. Dus het is niet goed voor de reputatie van de toezichthouder.
0: Nee, zeker niet. En dat zeggen ze zelf ook. En dat werd ook al eerder vastgesteld, vandaar dat er een wet in de maak is om dat toezicht, ja, beter te verankeren. Denk je dat dit soort dingen dan niet meer mogelijk zijn?
21: Nou, die wettekst is er al, daar hebben we ook al naar gekeken. En daarin zijn sommige dingen verbeterd. Hè, dus dat is aan de ene kant heel positief. Maar aan de andere kant, hè, dat die minister of staatssecretaris instructies of aanwijzingen mag geven, die optie is er nog steeds. En er is wel beloofd dat hè, geclausuleerd ingeperkt zou worden. Mm-hmm. Maar in de huidige wettekst staat dat nog niet.
0: En verwacht je dat dit iets is waar bijvoorbeeld een Tweede Kamer zich druk over maakt? Want bedoel, de belangenverstrengeling, je kunt er natuurlijk allerlei zorgen bij hebben.
21: Ja, absoluut. Ik hoop het. Ik hoop ook het wetsvoorstel gaat naar de Raad van State, dat die er misschien wat over gaat zeggen. Maar dit is zeker ook wat de inspectieraad en het inspectielandschap echt wel een belangrijk thema is en waar veel over gepraat wordt.
0: Ja. Hoogleraar toezicht Paulien de Winter en natuurlijk ook Merel Stikkelhorn. Dank voor je uitleg.
21: Graag gedaan.
0: Duitsland zit midden in een superwahljaar. Een jaar vol belangrijke verkiezingen. Met de deelstaatverkiezingen in het Oost-Duitse Sachsen-Anhalt vindt morgen misschien wel de allerbelangrijkste plaats. Radicaal-rechtse AfD kan daarvoor een politieke aardverschuiving zorgen. De partij staat op 42% in de peilingen en kan mogelijk een absolute meerderheid halen. Een grote zorg is dat voor de nationale politiek. Duitsland-correspondent Charlotte Weijers, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We hebben het over Sachsen-Anhalt, een grote, maar ja, het is maar één deelstaat. Waarom zijn die zorgen dan zo groot?
1: Nou, niet in de laatste plaats, omdat het dan de eerste radicaal-rechtse regering zou zijn die aan de macht zou kunnen komen sinds de Tweede Wereldoorlog. Nou, dat is natuurlijk in Duitsland heel gevoelig. En de partij staat inmiddels ook wel echt voor een grote groep kiezers die gewoon geen vertrouwen meer in andere politieke partijen heeft. En dat is een zorg ook voor andere politieke partijen natuurlijk, dat ze dat vertrouwen niet meer kunnen terugwinnen. Die opmars lijkt politiek heel moeilijk te stoppen. En ja, er zijn ook grote zorgen bij andere partijen die nog wel in de meerderheid zijn, ook nog steeds de meeste kiezers achter zich hebben, dat die partij gewoon gevaarlijk is.
0: Ja, en misschien ook de angst dat als het hier inderdaad lukt om aan de macht te komen, dat dan een soort, ja, de sneeuwbaleffect heeft in andere deelstaten.
1: Nou ja, dan is dat een bewijs ervoor dat andere politieke partijen dus inderdaad niet goed in staat zijn op een politieke manier die groei te remmen. Ja. En dat is natuurlijk ook landelijk iets wat ze zorgen bereidt. Ja.
0: Ja. En we noemen het gedachtegoed van AfD extreem rechts. Wat maakt dat het zo genoemd kan worden?
1: Nou, als je bijvoorbeeld naar het partijenprogramma van de partij kijkt nu bij deze deelstaatverkiezingen, dan staan er al vergaande voorstellen in. Ze willen bijvoorbeeld het contract met de regionale publieke omroep opzeggen. Ja, in het kort omdat ze vinden dat hij ook te kritisch over de AfD bericht. En ja, dat kan nooit goed zijn, want als zoveel mensen daarachter staan, hoe kan het dan zo kritisch erover bericht worden? Mm-hmm. Maar ze willen ook het uitsterven van het Duitse volk tegengaan. Wat dat dan ook betekent, ja, dat blijft een beetje onduidelijk. Maar in ieder geval willen ze dan een bonus geven voor elke baby, gratis kinderopvang. En ze hebben een hele duidelijke definitie van waar een gezin uit moet bestaan. Een vader, een moeder, zoveel mogelijk kinderen. En zeggen ze, seksuele afwijkingen en niet reproductieve levenswijze, dat zien ze als oorzaak van het uitsterven. Nou, over dat soort ideeën zijn grote zorgen. Want wat is het Duitse volk? Bepaalt dat de grondwet of bepaalt dat de AfD? En de Binnenlandse Veiligheidsdienst bijvoorbeeld, die zegt, deze partij is in ieder geval in deze deelstaat ook, en ook landelijk, bewezen extreemrechts. Onderscheidt bijvoorbeeld mensen op basis van hun afkomst. En andere partijen willen om die reden ook niet met de partij samenwerken. Nou, zelf vinden ze dat onzin. Ze zeggen, wij zijn een volkspartij. Wij zijn slachtoffer van dat anderen ons willen uitsluiten. Mm-hmm. Sterker nog, wij zijn de enige partij die de wil van het volk vertegenwoordigt. Dus die andere partijen die tellen eigenlijk helemaal niet. Nee. En de leider in Sachsen-Anhalt zegt nu ook duidelijk, we willen alleen gaan regeren.
0: Ja, moeten ze wel de meerderheid halen? Halen ze dat niet? Die coalities zijn ingewikkeld, maar hoe groot is de kans dat ze daadwerkelijk gaan regeren, denk je, uiteindelijk?
1: Nou ja, ze zouden inderdaad de absolute meerderheid kunnen krijgen. Dat is een beetje een technisch, ook als ze minder stemmen krijgen dan meer dan de helft, dan kan de zetels kunnen uiteindelijk zo verdeeld worden door de kiesdrempel in Duitsland, dat ze dan toch net over het randje komen. Op dit moment ziet het er daar net niet naar uit. Ja, en dan zouden ze dus met andere partijen moeten. Nou, daar hebben ze zelf van gezegd, dat willen we niet. En andere partijen willen dat ook niet. Mm. Dat betekent dat alle andere partijen samen moeten gaan regeren. Alle andere partijen. En die liggen ook ver uit elkaar. Dus dat maakt het ingewikkeld. En dan hebben we ook nog de CDU, de Christendemocratische Partij van bondskanselier Merz. Die sluiten in heel Duitsland regeren met de AfD uit. Maar ook met de Linken. Die vinden ze ook te extreem aan de linkerkant. Ja, dan is eigenlijk er geen enkele optie meer mogelijk. Het zal dus tot discussie leiden bij die partij van de bondskanselier. Van moeten we dan niet toch maar samenwerken in het landsbelang? Als ze dat niet doen, dan dreigt een volledige impasse. Als ze het wel doen, dan splijt dat die partij ook landelijk. En dan kan dat linksom of rechtsom toch weer voor meer ontevredenheid over de politiek gaan zorgen.
0: Jeetje, een rock and a hard place inderdaad. Zeg maar, het klinkt ook een beetje dat op het moment dat die meerderheid gehaald wordt voor de AfD, dat nieuwe verkiezingen een soort van onvermijdelijk zijn.
1: Nou ja, als ze de meerderheid halen, niet, want dan kunnen ze alleen. Maar als ze het dus net niet halen, ja, dan is er op dit moment niet helemaal duidelijk wat de uitweg is, wat een regering kan gaan worden, die niet van tevoren gedoemd is eigenlijk om in chaos onder te gaan.
0: Jeetje, nou, dan moeten de verkiezingen nog gehouden worden. Jij volgt ze in elk geval voor ons, Charlotte Waiers. Dank je wel. Kwetsbare Amsterdamse kinderen die niet meer thuis kunnen wonen worden soms ver buiten de stad geplaatst.
11: Ja, het Parool heeft interne correspondentie ingezien tussen de gemeente en organisaties in de jeugdzorg. En de problemen zijn toegenomen nu jeugdzorgaanbieder Level vrijwel geen nieuwe kinderen meer opneemt. Wethouder Esma Lala noemt het onacceptabel. Level heeft te weinig opvangplekken, de doorstroom stokt en er is te weinig geld. En daardoor worden kinderen soms buiten de stad geplaatst, op tientallen kilometers afstand van de stad. En dat kan ertoe leiden dat een kind niet langer naar de sportclub kan of dat oma op bezoek kan komen. Terwijl die vertrouwde bakens juist belangrijk zijn voor kwetsbare kinderen, reageren deskundigen in de krant, in het Parool dus vanochtend. En de Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft in het eerste halfjaar van dit jaar ongeveer 99 miljoen euro aan dwangsommen uitbetaald aan asielzoekers. De Telegraaf schrijft erover. 46 van hen kregen meer dan 80.000 euro ter compensatie van een te trage behandeling van hun asielaanvraag. In 9 gevallen was de dwangsom zelfs meer dan een ton. Minister van Asiel Bart van den Brink laat dat in een Kamerbrief weten na vragen van Ja 21. Over heel 2025, vorig jaar dus, was het totaalbedrag aan dwangsommen 78 miljoen euro. De Amerikaanse nieuwszender Fox News ontslaat presentatrice Maria Bartiromo. Zij is een verwente aanhanger van president Trump. Het plotselinge vertrek wekt veel verbazing in de VS. De zender maakte ineens bekend dat ze donderdag haar laatste uitzending had. Reden voor het ontslag is niet bekendgemaakt, maar volgens andere Amerikaanse media lijkt haar nauwe band met Trump een reden te zijn voor vertrek. Ze was al ruim 12 jaar presentatrice bij Fox News. Maria Bartiromo dus. En de Witte Zwaan, de replica van het legendarische schip van Willem Barents, gaat morgen de zee op. Er staat een belangrijke proefvaart gepland, zo blikt de Leeuwarden Courant vast vooruit. Met de Witte Zwaan strandde Barents in de winter van 1597 op zijn zoektocht naar een noordelijke route naar China op Nova Zembla. We hebben het allemaal vroeger tijdens geschiedenislessen geleerd, Sander. Mm-hmm. Zo heroïs en grotesk zijn de plannen met het namaakschip nou ook weer niet. Dit weekende wordt de koers gezet naar Terschelling.
0: Ach,
11: ook leuk.
0: Ja.
11: Onderweg wordt er op de Noordzee gezeild en maandag volgt dan de terugtocht.

0: Remember Us, Feline featuring Mel. Behalve dan dat ze uit Rotterdam en Leiden komen. Dus is het gewoon Feline samen met Melle. Uit Leiden komen trouwens. Daar is een voetbalclub begonnen die zich helemaal richt op meisjes en vrouwen. FC Phoenix heet die. En die heeft alleen maar meidenteams en alleen maar vrouwelijke bestuurders, vrouwelijke coaches, vrouwelijke scheidsrechters en een mannelijke verslaggever daar, Vincent van Rijn, langs de lijn. Waarom zijn ze dat gaan doen met alleen maar vrouwen?
1: Ja, daar kan de voorzitter Judith van Schonewoert het beste op antwoord geven. Ik sta met haar in de dugout, omdat het best wel waait ook. Goedemorgen Judith. Ja, gefeliciteerd als eerste. Maar waarom was dat nodig, zo'n aparte club voor alleen vrouwen en meiden?
2: Ja, dankjewel. Ik ben ook onwijs trots vandaag. En waarom was het nodig? Omdat het voetbal toch voornamelijk door jongens en mannen bevolkt wordt. En er voor meiden en vrouwen niet altijd plek is die ze wel verdienen in het voetbal ook. Dus het was nodig om een club te hebben die zich alleen richt op meiden en vrouwen. Zodat zij de norm zijn en de ster, zeg maar, van het verhaal. Ja.
1: Ja, want nu, zeker bij de jonge meiden, die spelen dan in een gemengd team onder de 11, 12 jaar.
2: Ja, dat gebeurt ook. Er zijn ook teams, alleen meidenteams, zeg maar, ook onder de 13. Maar die zijn er niet in elke leeftijdscategorie op elke club. Dus je kan niet als meisje, zeg maar, bij de Ukken beginnen en dan elk jaar in een meidenteam spelen. En er zijn meiden die in een jongensteam of in een voornamelijk jongensteam prima gedijen, die het daar goed doen. Maar niet elke meisje of elke meid vindt dat fijn. En daar maken wij het verschil voor.
1: Ja, want wat kunnen ze bij uw club, FC Phoenix, wat ze dan bij een gemengde club niet kunnen?
2: Bij ons zijn meiden de norm. Dus we kijken alleen vanuit het oogpunt van meiden en niet eerst vanuit jongens en dan naar de meiden. Dus dat is dan een heel groot verschil. En uiteindelijk gaan we toe naar een club waarin je op elke leeftijd een team kan hebben. En waarin je van jongs af aan kan doorgroeien, vriendschappen kan hebben. Van jong tot oud eigenlijk.
1: Ja, ik hoor u zeggen, dan wordt het niet zo uit elkaar getrokken. Omdat ze dat uiteindelijk moet dan als je jong begint met voetballen.
2: Ja, uit elkaar getrokken. Of dat je als meid in een team moet spelen waar de rest 2 jaar ouder is bijvoorbeeld. Dat heb je dan niet meer.
1: En we zijn te gast vanochtend bij voetbalclub Rodenburg. Hier spelen de meiden onder 10 van FC Phoenix zometeen de eerste wedstrijd. Dat is dan een uitwedstrijd. Gebeurt op een halfveld, 6-6, 2 keer 25 minuten. Ja, en voor me zien we ze warming-up doen, penalty schieten. Mooi gezicht, want u bent daar als voorzitter lang mee bezig geweest.
2: Ja, we zijn er maanden mee bezig geweest. Het is echt een enorm karwei geweest om de formele oprichting te doen. Maar ook te zorgen dat iedereen hier in kleding is. Dat we leden hebben überhaupt. Sponsoren. Het is echt heel veel werk geweest. Maar ook echt heel erg gaaf en inspirerend.
1: Wat meteen opvalt bij die paarse shirtjes is de Phoenix op de borst. Waarom maak ik een Phoenix?
2: Ja, een Phoenix staat voor herrijzenissen en het heeft ook vuur in zich. Hè. Dus het staat voor pit, maar ook voor een nieuw begin. Omdat we echt met iets nieuws beginnen.
1: Speelsters, spelers met pit. En dat geldt ook zeker voor Noor en Joeska van de onderteam. Die sprak ik net eventjes.
3: Ja, heel veel zin in.
1: En heb je hiervoor al bij een andere voetbalclub gespeeld? Of is dit je eerste club?
3: Dit is mijn eerste club.
1: Nou is FC Phoenix een echte meidenclub met alleen maar meiden. Heb je daar bewust voor gekozen of was dat gewoon zo?
3: Ik ging ervoor kiezen.
1: En waarom?
3: Omdat ik wou voetballen, maar er was geen andere voetbalclub in Leiden die alleen maar voor meisjes was.
1: En waarom wil je graag met alleen maar meisjes voetballen in een elftal?
3: Want met jongens, daar zo heb ik niet zoveel zin in, omdat die gaan echt heel hard spelen.
1: En het moet wel ook een beetje leuk blijven.
3: Ja.
1: Wat is jouw positie in het team?
3: Dat weet ik niet.
1: En waar ben je zelf, denk je, het beste in? In rennen of in schieten? Of
3: in rennen.
1: Want je kan heel goed rennen.
3: Ja.
1: Ja, dan moet je misschien toch maar in de aanval en dan de bal uiteindelijk maar in het doel schieten.
3: Ja.
1: Je speelt bij FC Phoenix. Dat is een team met alleen maar meisjes. En echt een club ook met alleen maar meisjes. Heb je daar bewust voor gekozen?
3: Nee, omdat mijn moeder gewoon op het bestuur zit en ik word er gewoon op.
1: Ja, voorzitter Judith van Schonewoert. We horen zeggen, een van die meisjes zeggen van mijn moeder zit in het bestuur, daarom zit ik bij FC Phoenix. Maar ook hoor ik van die jongens die spelen te hard. Ik zat nog wel te denken, ja, aan de andere kant. Vroeger waren deze meiden dan misschien lid geworden van een gemengde voetbalclub. Dan zagen die jongens ook daar, hè, dat het niet alleen maar een jongenssport is, maar dat het voor iedereen is. Dat valt nu wel weg.
2: Ja, het valt niet helemaal weg, want die teams die zijn er natuurlijk nog steeds. En waarom wij erbij zijn komen te bestaan... dat is omdat die integratie eigenlijk van vrouwen in de bestaande mannenwereld... die gaat gewoon heel langzaam. Het heeft een boost nodig. En daarom richten we ons dus speciaal en alleen op vrouwen en meiden... zodat er een boost kan komen in het meiden- en vrouwenvoetbal.
1: Ja. Je zou er op tegen kunnen werpen. Dat zou je ook van binnenuit kunnen proberen te veranderen bij zo'n club.
2: Ja, dat gebeurt al heel erg lang. We zijn al echt al decennia bezig, hè, met de KNVB ook... proberen meiden- en vrouwenvoetbal op de kaart te zetten. En het gaat veel langzamer dan bijvoorbeeld hoe het hele mannenvoetbal ooit ontstaan is. Dus er moet wat gebeuren.
1: En daarom was volgens u FC Phoenix nodig en die spelen zo meteen. De meiden onder 10 hier. Dank u wel, voorzitter Judith van Schoonenwoord.
0: Zij onze verslaggever in Leiden, Vincent van Rijn.
4: 3 voor het weekend.
0: De beveiliger die in de nacht van maandag op dinsdag is doodgeschoten... tijdens de schietpartij in Overasselt... wordt vandaag herdacht door de Nijmeegse studentenvereniging Carolus Magnus. 51-jarige Berry was namelijk jarenlang beveiliger bij die studentenvereniging. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner... die reizen volgens president Zelensky dit weekend af naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Correspondent Christian Power legt uit dat er toch nog wel wat onzekerheid over is.
5: Zij zouden vanwege die aanvallen mogelijk niet naar Kiev willen komen. Zelensky zegt wel dat ze toch echt gaan komen dit weekend. En dat zou toch best wel een goede stap zijn voor Oekraïne. Want de afgelopen 1,5 jaar reisden ze steeds naar Moskou af... om wel met Poetin te praten. Maar ze weigerden naar Kiev te komen. Nou, dat zou dus nu dit weekend eindelijk gebeuren. Ze gaan wel eerst naar Moskou ook. En volgens Trump hebben ze een voorstel mee... dat ze met beide kanten willen overleggen. Maar goed, de verwachting is niet dat dit direct een doorbraak zal opleveren. Poetin heeft al duidelijk gemaakt dat hij zijn oorlog niet wil opgeven.
0: Heeft u trek in voetbal? Nou, dan zit u goed vanavond om 8 uur. Ajax en PSV hebben allebei veel nieuwe spelers binnengehaald. Voor de trainer is de opdracht natuurlijk om daar een team van te maken. En de trainer van Ajax, Sanchez, kijkt uit naar zijn eerste vuurdoop, zei hij gisteren in een persconferentie.
6: El partido es mañana. Estamos preparados. Evidentemente el PSV lleva mucho tiempo trabajando con el mismo entrenador.
7: Nou goed, de wedstrijd is natuurlijk inderdaad morgen. PSV die heeft al veel meer de tijd gehad om met dezelfde trainer te oefenen, daar gewend aan te zijn. Maar morgen zal een hele mooie en goede test zijn voor ons.
0: Ja, en natuurlijk ook voor PSV. En hoe dat afloopt, dat weten we niet om 8 uur, maar plus 1,5 uur vanavond. Naast deze wedstrijd, NEC tegen Feyenoord, FC Utrecht, Go Ahead Eagles, Excelsior tegen Willem II. Allemaal live te volgen in Langs de Lijn vanavond. En als u blijft luisteren naar deze zender, zometeen Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Fijne dag.
8: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant... en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
10: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
12: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
13: Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet, blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren. Maar tussen 2023 en 2025 floten 3 achtereenvolgende VVD en PVV-bewindslieden de inspectie terug. In Oekraïne zijn in een stad in het zuidoosten van het land 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt het militaire bestuur van de regio Dniepropetrovsk. De aanval komt kort voor een bezoek, volgens president Zelensky, morgen van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner aan Moskou en Kiev. Het voornemen van president Trump om poststemmen moeilijker te maken stuit opnieuw op weerstand van de rechter. Volgens de rechtbank in Boston is er te veel risico dat kiezers worden uitgesloten. Bovendien zijn de voorbereidingen voor het poststemmen voor de tussentijdse verkiezingen in november al begonnen. En China heeft nieuwe cijfers bekendgemaakt over de overstromingen in Tibet, dat 1,5 week geleden net als Nepal werd getroffen door een verwoestende vloedgolf. Volgens Peking zijn er in Tibet inmiddels 31 doden gemeld en 531 vermisten. De cijfers zijn veel lager dan in Nepal. Chinese autoriteiten zijn zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Het weer. Een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden is nog een buitje mogelijk. En bij een stevige westenwind wordt het tussen de 18 en 21 graden.
14: Ster. Nieuw bij Max, Maarten en Filip op het spoor. Maarten van Rossum en Filip Frederiks stappen in de trein voor een ontdekkingstocht door Europa.
15: Dat is onze.
16: Oh, oké.
15: Wagon 2.
14: Ze onderzoeken de ziel van Europa. Wat verbindt en wat onderscheidt ons? Vanavond om 9:30 bij Max op NPO 2.
17: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Ontdek wat er echt speelt op de werkvloer. En wat jouw zorgorganisatie vandaag al kan verbeteren. IZZ is zorg voor de zorg.
12: NPO Radio 1. Max.
4: Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen.
20: Ja, goedemorgen en welkom bij Nieuwsweekend. Wat gaan we doen? We gaan onder meer praten met Arthur Chapin. Die komt op bezoek. Die heeft een mooi nieuw boek geschreven. Ja. Benjamin Moser, die komt langs.
21: Dat is pas om 10 uur, hè, Arthur?
20: Ja, dat doe jij ook altijd, toch?
21: Ja, ik zal het even zeggen. Om 9 uur, dan komt Auke van IJsden, hè, van Trouw, over de corona-enquête. Nou, dat was weer een heel spektakel. Daarna hebben we het over de langstzittende president in Italië.
20: Meloni.
21: Van na de oorlog, tenminste. He, Giorgia Meloni, heel verrassend. En dan een onderwerp dat we meer naar het kantoor moeten. En ze doen er alles aan om ons daar te krijgen. Met lekkere lunches en geweldig ingerichte kantoren. En dan komt Benjamin Moser. Een Joodse jongen opgegroeid in Texas. En die langzaam de schellen van de ogen zijn gevallen toen hij over het zionisme las. En hij heeft nu een boek geschreven, Anti-Zionisme. En Arthur Chapin, die komt om 10 uur dus. Jeroen Vullings doet de boeken. En dan gaan we het hebben over de nacht op schilderijen in het Dordts Museum. En op het eind nog een leuke uitsmijter, reclames en hits. Zometeen gaan we het hebben over drugs. Maar eerst gaan we naar Amerika.
20: Ja, volgende week is het 25 jaar geleden, 9/11. Iedereen kan zich de beelden en de schok nog herinneren van de vliegtuigen in het World Trade Center en het Pentagon. En eentje die crashte in Pennsylvania. Kort daarop trad artikel 5 van de NAVO in werking. Een aanval op een van de staten is een aanval op alle bondgenoten. Het is ineens een heel andere tijd als je vanuit het heden daarnaar kijkt. Want nu onder Trump is alles anders in de verhoudingen tussen Nederland, Europa en de VS. Willem Post, onze Amerika-deskundige, goedemorgen.
22: Goedemorgen.
20: Leuk dat je hier bent. Je hebt ook een boek meegenomen dat je schreef op 12 september 2001. Over Keerpunt noemde je het toen al. Ja, hoe kijk je er nu op terug, 25 jaar later?
22: Ja, zeker als je hier in dit medialandschap komt, hè, in Hilversum, dan is het ja, in mijn gedachten weer die 3 dagen van toen. Hè, dat je met andere deskundigen, psychologen, puindeskundigen, collega Maarten van Rossum.
20: Onafgebroken zat onafgebroken. Praten in de studio.
22: En dat dit in Amerika gebeurde. Hè? Dat Amerika op zijn binnenplaats werd geraakt. Voor het eerst eigenlijk in 200 jaar dat het Amerikaanse continent natuurlijk Pearl Harbor gehad. Maar dat was natuurlijk ver weg in zee. Hè? Maar ja, dat Amerika kon worden getroffen. Dat een Amerikaanse president als een opgejaagd dier, hè, weg moest uit Washington en urenlang onvindbaar was. Want wat zou er allemaal kunnen gebeuren? Overal waren er natuurlijk veiligheidswaarschuwingen van de Golden Gate Bridge in San Francisco, de Sears Tower in Chicago. Overal konden die aanslagen nu plaatsvinden. Ook in Nederland trouwens, hè, Tweede Kamer. Gebouw het extra bewaakt, het torentje van de premier.
20: De schok, ja, voor er is nu een hele generatie die het allemaal niet meer hebben meegemaakt, maar die schok was onvoorstelbaar,
22: onvoorstelbaar
20: groot. Het onaantastbaar gebaande Amerika werd geraakt en Nederland was onomstotelijk solidair. We zeiden toen van ja, dit is onze bondgenoot.
22: Nou, vijf. Inderdaad. Kijk, minister-president Kok, toch een nuchtere, wat voorzichtige man in zijn uitlatingen. Die zei toen in die dagen van ook wij zijn nu aangevallen. Hè? Minister Borst, die sprak van. Ja, dit doet me denken aan het bombardement op Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog. En Jaap Toop Scheffer, CDA-leider toen, die zei van de wereld zal nooit meer hetzelfde zijn. We leven nu in een andere wereld. En dan moet je weten dat ik een paar dagen voor 11 september zat ik in Washington. En had ik wat afspraken met buitenlandkenners. En ik herinner me nog Norman Ornstein van het American Enterprise Institute. En dat is een beetje een wat conservatieve organisatie. Maar hij zat echt een beetje in het midden van, zeg maar, links of rechts, of hoe je het ook wil noemen. En dat was Amerika's meest geciteerde buitenlandcommentator. En die man die vertelde mij, dus een week voor 11 september, hij zei, kijk, we leven nu dus in een wereld waar het nieuwe Romeinse Rijk zichtbaar is. Hè. Dit is nog nooit in de geschiedenis gebeurd dat één land zo machtig is. Sovjet-Unie is weg, hè. Koude Oorlog is voorbij. Ze zijn financieel afhankelijk van ons, hè, dat nieuwe Rusland. Japan heeft grote problemen in de economie. Europa is verdeeld en zwak. Nee, dit is het nieuwe Romeinse Rijk.
20: Hè. Eén supermacht. Laten we naar het heden gaan.
21: Het is heel anders geworden. Hè. Nederland wil juist minder afhankelijk van Amerika worden. Hè. Die enorme steun van, ja, we staan achter Amerika, die lijkt verdwenen. Defensie, inlichtingen, ook de financiële infrastructuur. Lukt dat een beetje?
22: Nou, kijk, dit is natuurlijk een proces wat nu al een tijdje gaande is. Hè. Dat zie je in Brussel, maar ook in Den Haag. Dat we toch echt nu veel meer met Europese bondgenoten moeten samenwerken. Dat we dat nou echt eens een keer moeten doen. Want je zegt, ja, betalingsverkeer bijvoorbeeld. Ja. Zo'n 75% van onze PIN-transacties, dat is allemaal via Amerika. Hè? Mastercard, Visa, noem maar op. Datacenters, je apps. Als je een reisje wil boeken bij Booking.com. Hè? Dat is nu door de Amerikanen overgenomen. Dus we zitten eigenlijk nog wel met handen en voeten gebonden aan Amerika. Maar je ziet natuurlijk nu echt wel een trend ontstaan van, ja, met eigen wetgeving als het gaat om AI bijvoorbeeld. Hè. Ja. We moeten toch in Europa nu veel meer onze eigen koers gaan bepalen. Want ja, zeker met deze president Trump, die notabene Groenland wil inlijven en andere gebieden, maar Groenland, en zelfs gedreigd heeft in januari nog van dit jaar, ook aan een land als Nederland, we gaan extra invoerrechten heffen als jullie ons niet steunen daarin. Hè? Dat hangt nog steeds boven de markt. 10-25%. Trump goochelt nogal gauw met grote percentages. We hebben al 15% gemiddeld extra invoerrechten. Ja. Nou ja, ik bedoel, dus de noodzaak is er. Dat vindt premier Jette trouwens ook. Maar er moet nu wel echt wat gedaan worden.
21: Nou ja, de grootste stap in deze hele ontwikkeling is waarschijnlijk toch wel dat goud. Dat haalde natuurlijk ook het nieuws. De Nederlandse bank heeft een deel van het goud uit Amerika naar Londen en Nederland verplaatst. Nou ja, zegt de Nederlandse bank, zegt dan, het is geen vertrouwensbreuk met die Federal Reserve. Londen is gewoon handiger. Maar ja,
22: dank je de koekoek. Ja, ik begrijp de president wel. Die wilde, kijk, we zitten natuurlijk nog voor een belangrijk deel vast aan Amerika. Blijft een belangrijk land natuurlijk.
21: Maar ze hebben niet alles weggehaald.
22: Nee, want dat zou helemaal een affront zijn. Maar kijk, dat goud, daar heb ik allemaal een beetje science fiction-achtige ideeën bij. Nog een klein gedeelte ligt, om precies te zijn. In New York ligt nog 18,5% van de Nederlandse goudvoorraad. Dat was begin van dit jaar nog 31,3%. Een derde van ons goud lag in New York. in de bunkers onder de Federal Reserve Bank in New York. Op een granieten bodem. Want ja, criminelen zijn natuurlijk ook wel geïnteresseerd in dat goud. Hè?
20: Want dat goud dat ligt daar, mocht Nederland onder water lopen, of mocht Vladimir Poetin hier het land binnenvallen, of mocht er welke andere onvoorziene ramp ook gebeuren, dan heb je nog je goud elders veilig ook voor een deel liggen.
22: Als een reserve, inderdaad.
20: Maar wat ze dus ontkennen dat aan de hand is, maar wat iedereen aanvoelt dat toch best mogelijk is, is dat ze denken, ja, ligt het daar wel veilig met een wispelturige president, nou, die zomaar kan beslissen, ach joh, ik pak je goud.
22: Ja, het is natuurlijk onvoorstelbaar dat we daar nu over moeten praten. Hè?
21: Waarom
22: maar,
21: niet?
22: Nou ja, maar dat, je geeft inderdaad eigenlijk al bij dat antwoord. Want ja, Trump is zo onvoorspelbaar. Wie had gedacht dat hij zijn bondgenoten extra invoerrechten oplegt? Wie had gedacht dat Trump Canada wil inlijven? Niet met één opmerking bij de borrel. Nee, hij blijft tot de dag van vandaag dat maar erin rammen bij de Canadezen. En heeft natuurlijk ook allerlei maatregelen genomen. Dus en wij zien dat in Europa natuurlijk ook. En dat we zeggen van, kijk, dat die Nederlandse bank dan heel voorzichtig is. Maar het is niet zomaar alleen Nederland. Hè?
21: Zijn bedoel, andere landen...
22: Ja, Frankrijk heeft zijn goudvoorraad helemaal weggehaald uit Amerika. Dus dat is natuurlijk wel een teken. In Duitsland, die waren trouwens in 2013 al begonnen. Na die bankencrisis in Amerika hadden ze ook zoiets van, kunnen wij nog wel helemaal op Amerika vertrouwen? En ja, als je goede bondgenoten, vrienden bent van elkaar, dan kun je misschien de accountant van de Federal Reserve wel vertrouwen dat het goud daar ligt. Dat wordt in het debat in Italië, in Duitsland, hè, en andere landen echt wel opgemerkt. Hè, van ja, daar moeten we toch een flinke discussie over hebben. Het verbaast mij een beetje dat in Nederland in de politiek
21: geen discussie over geweest.
22: Ja, want het is nogal wat, hè, dat je dat goud nu verplaatst naar Londen. En waar, nou, Londen is heel dichtbij. Londen is wel het goudcentrum van de wereld. Met hele strenge regels ook. En echt,
20: ze hebben het niet letterlijk verplaatst. Ze hebben gewoon het daar verkocht en in Londen opnieuw gekocht.
22: Ja,
20: dus van, niet een boot.
22: Een deel is wel verplaatst. Ook met, ik neem aan, KLM-vliegtuigen of andere soorten vrachtvliegtuigen. Zwaar bewaakt natuurlijk. Want ja, dus een deel is wel echt, zeg maar, fysiek
20: verplaatst.
22: Maar een ander deel is inderdaad dan verkocht in New York. En met datzelfde geld is dan in Londen goud aangekocht. Dus het ligt nu in Zeist nog steeds, een derde wat we hebben. Dat is niets veranderd. Nou, Londen heeft er dus bijgekregen. Daar ligt nu een derde. Nou, New York is dus flink naar beneden gegaan. 18,5%. Ja. En in Ottawa, in Canada, ja, ik denk dat dan ook een
20: beetje... Maar je had het over het begin van dit millennium. Amerika als enige supermacht, het Romeinse Rijk. Dat ligt er nu heel anders bij. Ja, ze hebben problemen potentieel met China, Iran, Noord-Korea, Rusland. En wat doet Trump? Die gaat oorlog zoeken met Canada. Ja. Dit is eigenlijk een supermacht die zichzelf in de voet aan het schieten is.
22: Kijk, en dat is de grote les, vind ik toch ook, van 11 september 25 jaar geleden. Dat Amerika de wereld niet kan beheersen. Ja, Amerika is een heel belangrijk land. Maar toen bleek al dat je... Ja, burgerterroristen, die nu trouwens nog steeds in een 60-tal landen misschien nog wel meer terroristenkampen hebben. Al-Qaeda, ISIS gerelateerd, nieuwe terroristische organisaties. Dus nu, 25 jaar later, kun je zeggen, ja, kijk eens aan. Alleen al andere landen. Een land als Iran. Amerika krijgt het niet op de knieën. Dat betekent dus dat die supermachten, die grootmachten zoals Amerika, Rusland, de Oekraïne, heeft zich ook de tanden stuk gebeten tot op dit moment. En dat betekent, ja, de wereld zit veel ingewikkelder in elkaar en je hebt dus bondgenoten nodig. Dat is toch de grote les. En ja, inderdaad, wat doet Trump? Die schoffeert ons gewoon. En daar komt dan natuurlijk toch nu een reactie op. Nou ja, Carney in Canada, de politiek leider.
21: Die grote held, hè, daar.
22: Ja, die heeft klip en klaar gezegd, vergeet Amerika. Nou, dat kan natuurlijk niet, het blijft een belangrijk land. Maar we moeten echt onze eigen koers varen. De middenmachten, waarvan er een stuk of 40, 50 zijn, waaronder trouwens ook Nederland, maar ook Australië, en met name ook die democratische landen, dat zijn er gelukkig toch nog wel wat. Hè? Japan, India, Zuid-Korea, nou, Europese landen, Canada. Als we samenwerken, op economisch gebied, maar misschien zelfs wel ook meer op politiek en veiligheidsgebied, dan kunnen we echt in een nieuwe wereld waar we absoluut aan moeten werken. Ja, dan kunnen we een verschil maken. En dan hopelijk komt er ooit een Amerikaanse president die daar, ja, beter op inhaakt en ook ziet van, we hebben die bondgenoten nodig. Zo simpel is het. De wereld, Trump heeft in zijn veiligheidsstrategie het beeld geschetst van de VS, Rusland, China. Dat zijn de drie grote invloedssferen. En ach, de rest. Hè. Maar zo is het dus helemaal niet. De wereld is veel ingewikkelder.
20: Het keerpunt waar je het over had, is dat Amerika niet langer moet denken dat het een supermacht is die in zijn eentje de wereld kan beheersen.
22: Dat en ook het idee, en dat is natuurlijk niet zo'n prettige boodschap, maar dat we op 11 september met z'n allen ook wel gezien hebben, als Amerika op zijn binnenplaats kan worden aangevallen, dan is terrorisme, dat is ook een voedingsbodem van armoede, wanhoop. Kijk eens naar Afrika, waar zoveel terroristische organisaties zitten. Dat we dit met een grootschalige aanpak met z'n allen moeten proberen te tackelen. Keiharde veiligheidsmaatregelen, maar natuurlijk ook sociaal-economische. Kijk eens naar wat er gebeurt natuurlijk, met die mensen die vanuit Marokko naar Spanje binnen willen. Wat staat ons nog te wachten met een werelddeel wat alleen nog maar wat bevolkingsgroei explodeert? En waar de armoede alleen maar toeneemt. Kun je ook zeggen, kijk een andere kant op. Maar dan denk ik toch dat je wel onderschat wat ons te wachten staat. Dus dat vind ik echt lessen van toen, maar zeker ook van nu.
20: Dankjewel, Willem Post, Amerika-deskundige. Over het aanstaande jubileum.
22: Oh ja.
20: Het jubileum klinkt te vrolijk van 25 jaar 9-11. Dankjewel.
22: Deze week vertel ik er nog even wat meer over.
21: Een lunchlezing heb je in Nieuwspoort.
22: 10 september.
21: Aanstaande donderdag, toch?
22: Over 11 september. Op nieuwspoort.nl kunnen mensen zich aanmelden.
21: Oké, dat hebben we dan ook nog gezegd. Dan gaan we door naar het volgende onderwerp. Dat heeft te maken met drugs. Premier Jette prees de inzet van de agenten deze week in Overasselt. Alle lof voor hun werk, zei hij. En we kunnen ervan uitgaan dat zij alle verantwoordelijken pakken. Dat zei hij dus. Maar die trots en die vangst, is dat wel een feestje waard? We gaan het vragen aan onderzoeksjournalist Bart de Koning. Is volgens mij wat sceptisch. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
21: Ja, je legt op dit moment de laatste hand aan een boek over drugsbeleid en bestrijding. En dat heet Verslaafd aan de harde aanpak. Is die massale politie-inzet in Overasselt een voorbeeld van die harde aanpak?
2: Dat moet natuurlijk ook wel. Als er 34 gewapende kerels door een dorp lopen. En ik moet zeggen, de politie heeft dat perfect gedaan. Binnen een paar uur zat het hele zootje achter de tralies. We waren natuurlijk ook een beetje amateurs, denk ik dan. Maar we zijn natuurlijk al heel erg lang bezig met een enorm harde aanpak van drugs. En dat komt uit Amerika. Dat hele drugsbeleid komt uit de Verenigde Staten. Daar is het rond 1900 bedacht van we gaan drugs bestrijden. En dat loopt steeds verder uit de hand met steeds meer geweld. Als je het hebt over afscheid van Trump nemen. Trump laat dus nu gewoon mensen doodschieten op zee. Er is geen enkele concrete verdenking. Die noemt hij dan narcoterroristen.
21: Je hebt het over Zuid-Amerika.
2: Ja, Zuid-Amerika. Dus mensen die uit Venezuela komen. Die worden gewoon zoals de drenkeling zijn in een bootje doodgeschoten. En laten ze de beelden nog zien ook. En denk je, als we ergens afstand van moeten gaan nemen. De Nederlandse marine werkt daar niet meer aan mee. We waren altijd trouwe bondgenoot. Ook in die strijd tegen drugs. Mm-hmm. Marine zegt hallo. Wij gaan niet zomaar even mensen doodschieten, terwijl we geen idee hebben wie het zijn.
21: Hoeveel geld gaat daar inmiddels naartoe?
2: Dat is het bizarre. We weten niet hoeveel geld we uitgeven aan het drugsbeleid. Ik ben een beetje een nerd, ik wil dat weten als econoom. Mm. Maar dat weten we niet. Het gaat om heel veel miljarden. Dat is waarschijnlijk de helft van het politiebudget. Maar daar moet je naar spitten.
21: En wat is het doel? Is dat ooit helder omschreven?
2: Dat is het maffe. Dat hebben we ook niet. We weten niet precies waarom we het doen. Er is dus niet een soort heldere doelstelling van zoveel mensen minder in het ziekenhuis.

0: natuurlijk. Dat is bizar veel. De rest van alle andere misdaad krijgt dus geen aandacht.
1: Maar je ziet ook dat de maffia steeds rijker wordt. Er wordt ongelooflijk veel geld verdiend. Het is geloof ik al vergeleken met meerdere multinationals bij elkaar zou dan de cocaïnehandel zijn. Dat bleek uit het boek van Jan Tromp. Dus ja, je wil die maffia denk ik wel een hak zetten op de een of andere manier. Je kan niet het maar gedogen en ze de macht laten krijgen.
0: Ja, ik weet niet hoeveel geld erin omgaat worden. Altijd hele woeste getallen genoemd die nooit onderbouwd worden. We vinden dat geld in ieder geval nooit terug. Ik bedoel, dat is zo'n verhaal van het komt overal de bovenwereld in. Maar er is helemaal geen bewijs voor. We vinden dat niet. Maar ja, dat afpakken lukt ook al decennia niet. En dat bestrijden lukt ook niet. Het is niet alsof we er gisteren mee begonnen zijn. Hè? Want ik zat nog eens even in mijn knipselmap te kijken gisteravond. Maar de politie zei in 1984 al van ja, die coke houden we niet meer tegen. De Raad van Hoofdcommissarissen zei in de jaren 90 al van we hebben het verloren. Dus toen we blijven al maar doorgaan.
1: Ja, want er wordt natuurlijk ook ongelooflijk veel gesnoven en geslikt. En wat je er allemaal mee doet. En het is totaal genormaliseerd.
0: Dat is niet
1: het
0: waar.
1: Taboe van,
0: nee, maar dat
1: taboe
0: wordt van steeds gezegd. Maar het punt is, ik geloof dat misschien 5% van de Nederlandse bevolking illegale drugs gebruikt. En de rest doet dat niet en gaat dat ook niet doen. Dus dat idee van normalisering, nee, 95% doet het niet.
2: Dus maar er wordt wel gezegd van kijk eens, doordat mensen zoveel tot zich nemen, houden wij de boel in stand. Maar ben je daar niet mee eens dan met die stelling?
0: Nee, ik bedoel, in 1920 hebben de Amerikanen, daar is een beetje mee begonnen met die ellende, hebben ze alcohol verboden. Moet je dan gaan zeggen, ja, omdat jij bier drinkt, hou jij de georganiseerde misdaad in stand? Nee, de fout zit in het verbod. Ik begrijp ook niet waarom we ooit cannabis verboden hebben. Het wordt nu in Canada is het nu beursgenoteerd. En in Nederland holt de politie erachter.
3: In Amerika 24 staten staan daartoe.
0: Ja, allemaal. En er wordt geld aan verdiend.
1: Maar u bent eigenlijk simpelweg gewoon voor legaliseren laten zitten?
0: Reguleren.
1: Hoe ziet dat eruit?
0: Nou, je zult voor iedere drugs iets anders moeten doen. Maar een heel recent voorbeeld. Ze zijn nu in Nieuw-Zeeland. Gaan ze bijvoorbeeld ecstasy toestaan voor medische behandeling. Mensen met posttraumatische stressstoornis. Dus militairen of politiemensen die ernstige stress of trauma's hebben. Die worden behandeld door therapeuten met ecstasy. Omdat dat gewoon werkt. Ja, dat is een manier van reguleren. Dat betekent dus niet dat je het op elke straathoek neerlegt. Maar je kan wel zeggen, nou, onder bepaalde omstandigheden mag je het gebruiken. Cannabis is gereguleerd. Heroïne hebben we ook al gereguleerd. Want je krijgt verslaafden, krijg je gewoon methadon en heroïne. Je kunt voor elke drug kun je een model ontwikkelen.
2: Maar dat de hele idee, want dat, kijk, er is natuurlijk de laatste tijd heel veel te doen over die drugs, ook in verband weer met die toestanden in Overasselt. Er is nu net weer een nieuwe serie begonnen, ja. Drugs Delta. Er wordt toch heel vaak gezegd, als je drugs gebruikt, dan werk je mee aan deze moorddadige wereld. De schuld wordt wel bij de gebruiker gelegd.
0: Ja, en dat doen ze al meer dan 100 jaar. Dat is een volstrekt niet effectieve strategie, want die gebruiker luistert niet. Je kunt het wel blijven met je vingertje blijven zwaaien, maar ik ken geen voorbeelden van waar dat geholpen heeft.
2: Is het niet zo dat drugs veel normaler zijn en dat ze veel meer gebruikt worden dan pakweg, nou, noem maar wat, 25 jaar geleden?
0: Nee, dat is niet heel erg toegenomen. Ja, pillen wel, maar de rest, door cannabis, cocaïne, is redelijk stabiel. Het punt is, het was tot 1900 was alles legaal. Hè? Alles was legaal. Deze shit is echt ontstaan omdat het verboden is. Want daarvoor zat er niemand met zijn vingertje te wijzen van jij bent cocaïne aan het snuiven. Er stond bij mij om de hoek in Amsterdam bij het Vondelpark een cocaïnefabriek. Geen schietpartijen, geen toestanden. Wel mensen die coke snoven, wat onverstandig is. Want het is een schadelijke harddruk. Maar er was helemaal geen ellende. Die ellende is ontstaan toen we gezegd hebben, nou, dan gaan we die fabriek sluiten. En dan gaan we tegenhouden in het Amazonegebied. Nou,
1: zoals je het net ook al vergeleek met de drooglegging in Amerika in de jaren 20.
0: Daar zit dezelfde drijver achter. Het is een Amerikaanse streng christelijke zendingsdrift. Van het is zondig en slecht. Nou, dat is met die drooglegging volstrekt mislukt.
1: Ze zijn gewoon tegen de roes. Je moet aanspreekbaar zijn.
0: Je mag niks gebruiken. En daarom is het ook, dat is ook de reden waarom dat waarschuwen van die gebruiker helemaal niet helpt. Want mensen denken, waarom mag ik mijzelf niet benevelen? Waarom mag ik niet drinken? Waarom mag ik niet blowen? Heel veel mensen begrijpen dat niet.
1: Kan het eigenlijk dat je als Nederland alleen een koers vaart erin internationaal? Krijg je niet meteen ruzie met Frankrijk en Duitsland?
0: Het stomme is dat wij nu we waren ooit vooruitstrevend met die cannabis, met die coffeeshops, maar wij liggen nu zwaar achter. Ik bedoel, in Canada is het gewoon beursgenoteerd. Ik heb zo'n man gesproken. Hè. Zo'n Canadees die zit gewoon met de minister van Landbouw aan tafel. Hij is de cannabis. En naast hem zitten de graanboeren en de veeboeren en de varkensboeren. En is beursgenoteerd. Ze betalen belasting. En dat spul komt dus nu massaal aan wal in Nederland. We vangen inmiddels meer cannabis in de haven dan cocaïne. Hè. En het is beursgenoteerd legaal in Canada. Je mag het legaal roken in Nederland. Maar we hebben kennelijk opsporingscapaciteit om het uit een schip te trekken. Dan denk ik, jongens, legaliseer dat nou gewoon. En ga eens achter

0: verkrachters aan.
1: En wat voor scenario krijg je dan?
0: Nou ja, wat je nu ziet gebeuren in landen waar het gelegaliseerd is, dat het gebruik iets stijgt, maar dan neemt bijvoorbeeld de alcohol weer iets af. Maar er is het misdaad daalt licht, het wordt dus niet erger. Het werkt gewoon. En ja, geen grote problemen in Amerika of Canada met legalisering.
2: Maak je de firma Tachi dan niet ineens de nieuwe Ahold?
0: Je maakt de firma Tachi broodeloos, want hun verdienmodel is dat het verboden is. Kijk, al die drugs, hè, dus die cannabisplantjes, de papaver waar ze opium van maken, coca-blaadjes, dat waren allemaal, dat zijn bijna waardeloze plantjes die duizenden jaren lang door boeren verbouwd werden. Niks waard. Op het moment dat het verboden werd, wordt het goud waard. Dat is echt een soort
1: ik zag dus in die eerste aflevering van die serie dat die coca-boeren helemaal niet zoveel krijgen.
0: Nee, die coca-boeren niet. Die zijn totaal de
1: plos. Dat vond ik echt zielig. Want
0: nee, daar zitten hele rijke mensen boven. Maar, ja. Maar dat vind ik het goede aan die serie, is dat ze laten zien dat die ellende zit vooral daar. Hè. Wij hebben zo nu en dan eens een schietpartij, maar daar wordt ieder kwartier iemand vermoord in Brazilië. Ja. Wij hebben 100 moorden per jaar in Nederland. 100 moorden. Ze hebben 100 moorden per dag. En dat is, de echte ellende zit daar. Gewoon omdat het daar verboden is. En daar zijn die drugsmaffia, die is daar totaal de baas. Dat is echt rampzalig.
1: Maar goed, het politieke draagvlak is er denk ik wel nog steeds voor die harde aanpak.
0: Ja, dat gaat maar door. Maar dat hangt ook een beetje van, het hangt een beetje van wie er de baas is. Frits Bolkestein wilde wel legaliseren. Maar ja, die is er nu niet meer. Dan zijn er weer andere mensen die dat niet willen. Maar ja, ik denk, het wordt wel steeds vreemder wat wij in Nederland doen met die cannabis. We zitten hier met dat rare experiment met 10 gemeentes, terwijl ze in de rest van de wereld het gewoon legaal hebben.
2: En het slokt eigenlijk alle capaciteit op van de politie. Ja,
0: maar dat is het erg, hè? Want je moet even bedenken, de opheldering in Nederland is echt best wel dramatisch. Hè? Ik bedoel, de politie is sinds de vorming van de nationale politie zijn ze misschien iets van 70.000 misdrijven minder gaan ophelderen.
1: En af en toe hebben ze dan een recordvangst.
0: Dat is helemaal een ramp. Maar je moet even kijken wat ze niet doen. Hè? Ik bedoel, er wordt maar een kwart van de verkrachtingen wordt opgelost. Terwijl het opheldingspercentage voor drugs is 100%. En denk ik, de prioriteiten liggen niet lekker, jongens. We moeten achter die mishandelingen aan. Ik ben er echt veel meer voor om daar heel rationeel naar te kijken. Net als in de gezondheidszorg. Waar zit nou de grootste problemen, de grootste ellende? Waar gaan we nou op focussen? Stop nou eens met die pilletjes en met die cannabis. En zo'n snuifkook, ik zou het zelf niet doen, maar
1: nooit gedaan?
0: Nee.
1: Ik
0: had het als student wel willen doen.
1: Je valt echt
0: maar
1: meteen dood neer, hoor.
0: Maar nee, helemaal niet. Maar ik had het wel willen doen, maar ik kende één jongen die dat dan deed. En toevallig was het altijd net op als ik ook een snuifje. Ja. Dus dat is nooit gelukt.
1: Ja. Nee, dankjewel, Bart de Koning, onderzoeksjournalist. Voor onder andere Follow the Money, dankjewel.
3: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
4: En weet nog meer.
3: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
4: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
3: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
4: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
5: Ster.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
5: Appetito.
6: Appetito.
7: Beste DGA. Samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging. Binnen of buiten de familie. Bordtrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
3: NPO Radio 1.
12: Het is 9:00, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet, blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, maar tussen 2023 en 2025 floten drie achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Oekraïne zijn in een stad in het zuidoosten van het land 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt het militaire bestuur van de regio Dnipropetrovsk. De aanval komt kort voor een bezoek, volgens president Zelensky morgen, van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner aan Moskou en Kiev. Het zou voor het eerst zijn dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein meerdere doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad niet ver van de hoofdstad La Paz. Daar zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek moet komen. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook veel zon en zo goed als droog. Het is dan een paar graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
13: Ster. Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
14: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
13: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
15: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
16: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
15: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
18: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
19: Onaf, denk ik.
18: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
19: Nou, daar ben ik toch af.
18: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
20: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven. Met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
18: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
21: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: NPO Radio 1. Max.
4: Nieuwsweekend. Mieke
0: van der Wij en Pieter van der Wielen.
2: Welkom terug bij Nieuwsweekend. We gaan het hebben over Giorgia Meloni, de langstzittende naoorlogse premier van Italië, is zij bijna. We gaan het hebben over hoe bedrijven hun eigen medewerkers naar kantoor proberen te lokken, want ze komen niet meer uit zichzelf. En dat doen ze met lekkere lunches en luxe stoelen en andere evenementen. Benjamin Moser komt op bezoek over zijn boek Anti-Zionisme, een boek over Joods verzet tegen het Zionisme. We beginnen met de politiek.
1: Ja, want die politiek is weer terug. En deze week praten we met politiek journalist van Trouw, Auke van IJsden. Welkom, Auke.
22: Dank.
1: Ja, over de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona. En daarna over het kabinet op weg naar Prinsjesdag. Je hebt de afgelopen weken weer geluisterd naar die verhoren. Wat is het thema van die verhoren na de vakantie?
22: Nou, we zitten nu eigenlijk in de laatste twee weken. Volgende week is de laatste week. En die laatste twee weken is het thema eigenlijk het thema van de hele enquête. Namelijk, welke lessen kunnen we trekken voor de toekomst?
1: Reflectie.
22: Reflectie, inderdaad. Van wat hadden we beter kunnen doen en hoe gaan we het een volgende keer dus ook beter doen? En eigenlijk zijn deze twee weken ervoor bedoeld om daar nog eens heel concreet op in te zoomen.
1: Het was een beetje teleurstellend, of wat dat betreft, of niet?
22: Nou, teleurstellend. Kijk, dit is een onderwerp dat eigenlijk de thema is van die hele enquête. Hè? Dus het zit in elk gesprek al een beetje vervat. En als je dan nu twee weken verwacht waarin aan de lopende band door lessen worden getrokken, dan kun je misschien een beetje bedrogen uitkomen. Maar we hebben inmiddels bijna 50 verhoren gehad. En ik denk dat je op basis daarvan al wel kunt concluderen, nou, deze lessen gaan in ieder geval terugkomen in dat eindverslag straks. Dus die balans kun je al wel een beetje opmaken.
1: Ja, we lichten er drie uit. Misschien beginnen met de meest smeuïge.
22: Ja, nou, je kunt inderdaad, een van de lessen die je kunt trekken gaat inderdaad over die persoonlijke verhoudingen.
1: Ja.
22: Persoonlijke verhoudingen binnen het kabinet die niet altijd even goed waren. Maar ook eigenlijk de daarbovenliggende vraag, hoe ga je om met kritiek? We hebben kritiek gehad en gezien van buitenstaanders, van coronacritici die demonstreerden. Maar er was natuurlijk ook gewoon intern kritiek van burgemeesters naar het kabinet, maar ook van kabinetsleden onderling. En dan is het de vraag, hoe ga je daarmee om? Hoe handel je die kritiek op het moment dat je die krijgt? En in de coronaverhoren hebben we gezien dat ministers ook mensen zijn. Dat er op sommige momenten, nou ja, na afloop van zo'n gesprek even stoom moet worden afgeblazen. En dan worden er in zo'n verhoor ook gesprekken voorgelezen, WhatsApp-gesprekken voorgelezen, die soms, nou ja, misschien een iets ander beeld geven van het kabinetsleden dan we tot nu toe hadden.
2: We luisteren naar Grapperhaus.
23: Zo noemt u de minister van Basis en Voortgezet Onderwijs een soepjurkje en een jankert. En ook schrijft u dat de burgemeester van Amsterdam zeurt. De burgemeester van Breda heeft volgens u een gebrek aan ruggengraat. De burgemeester van Nijmegen kan volgens u de ziekte krijgen. Hoe verklaart u dit woordgebruik?
24: Nou, laat ik vooropstellen, dit was allemaal binnenkamers onderling. Het verdient absoluut niet de schoonheidsprijs, maar het was af en toe een afreageren van, frustraties.
1: Ja, dat was voormalig justitieminister Vert Grapperhaus. Vind jij nou zoiets belangrijk? Vind je ervan op?
22: Nou ja, ik vind er inderdaad wel iets van. Kijk, allereerst, ik vind het hartstikke leuk om te horen. Ik ben ook maar een mens. Het is ontzettend smeug om te horen hoe er ook op dat niveau gewoon onderling met elkaar wordt gewhatsappt. Er zijn nogal ergere dingen gezegd. Grapperhaus heeft de Eerste Kamer ook een geriatrische instelling genoemd. Hugo de Jonge heeft dingen gezegd. Die heeft gezegd dat Kamerleden in het hiernamaals gestraft zullen worden voor hun opstelling in het
1: daar gaat het hij niet over.
22: Het is precies, hè, dat, nee. Dat zou hij misschien wel willen, maar daar bereikt
2: maar
22: zijn invloed
2: niet. Zegt het iets?
22: Het zegt heeft eigenlijk het vooral dat kabinetsleden mensen zijn.
2: Maar heeft het politiek belang? Oké, de mensen zijn grof in de mond of ze hebben irritaties, maar zit daaronder nog een soort fundamentele kwestie of is het eigenlijk vooral smeuïg?
22: Ik denk dat je moet hopen dat de commissie dit met een doel laat horen. Het doel zal misschien zijn ze in hun hoofd al bezig met een paragraaf over hoe er macht en tegenmacht in een kabinet is en hoe je omgaat met kritiek. Persoonlijk denk ik niet dat het nodig is om dan al die details daar ook uit te laten horen. Je kunt denk ik ook volstaan met de opmerking, we zien dat u met sommige kritiek niet altijd even goed kon omgaan, dat u collega-ministers de maat neemt als zij kritiek op u uit. Dat had misschien ook volstaan.
2: Als je de Tweede Kamer onzin vindt, of het debat de onzin vindt, dan raak je wel aan het democratisch proces natuurlijk.
22: Het is inderdaad.
1: Maar dat zegt hij niet.
2: Hij zei dat hij die debatten bagger vond.
22: Oh. Ja, en hij noemt de Eerste Kamer geriatrische instelling. Ja. Dat loopt ook niet over van respect, zou je kunnen zeggen. Je moet wel beseffen, er zijn duizenden WhatsAppjes opgevraagd en gelezen. Vele duizenden. We pikken er nu 5 tot 10 uit waarin disrespect blijkt. Ik heb er zelf ook vele honderden gelezen waarin wel respect blijkt. Waarin wordt gehamerd op het snel leveren van stukken, op het beantwoorden van vragen. Je zou ook kunnen zeggen dat dat daar dan tegenover moet staan. Ik weet gewoon niet precies waar die commissie nu mee bezig is in het achterhoofd als ze zulke dingen voorlezen. Maar ik heb wel het gevoel dat het af en toe ook de bedoeling is dat mensen hier naar kijken. En dat,
1: en dat
22: dan
1: doen
22: ook
1: we, want wij besteden er nu ook weer aandacht aan.
22: Het werkt wel.
1: Dan hadden we nog oud-zorgminister Hugo de Jonge. Die was een belangrijke speler in die tijd. Wat was zijn boodschap?
22: Nou, zijn boodschap in deze week van reflectie was eigenlijk vooral een boodschap over het afwegen van belangen. Want wat duidelijk is, is dat dat ook een les wordt waar de commissie aandacht aan gaat besteden. Een van de belangen waarin de coronacrisis sowieso aandacht voor was, was natuurlijk dat zorgbelang. Hè. Dat had iedereen goed in de smiezen. Hoe voorkom je besmettingen en doden en ziekenhuisopnames? Maar waren al die andere belangen, de gevolgen van die maatregelen, ook goed in oogenschouw? De gevolgen voor de onderwijsachterstanden, de eenzaamheid, de economie die op zijn gat lag. En hoe weeg je die dan tegen elkaar af? En waar de vraag die aan de Hugo de Jonge werd gesteld is: stel nou dat al die informatie beschikbaar was, dat we wisten wat het zou doen, dat we wisten wat die nevenschade was, was er dan ander coronabeleid gevoerd?
6: Dat het ging over vraagstukken van leven en dood. En dat wat het zwaarste is, ook het zwaarste moet wegen. En dat hoe ingrijpend de eenzaamheid onder jongeren ook was, en hoe ingrijpend het ook was voor horecaondernemers dat ze hun zaak aan de grond zagen staan. Uiteindelijk kon je niet zeggen, nou ja, om die reden laat dan toch de ziekenhuizen maar overlopen. Of laat dan toch maar meer mensen doodgaan dan er anders zou zijn gebeurd. Dus ik denk dat de veronderstelde ruimte, dat door al die mensen die zeggen, je zou eigenlijk dat advies even zwaar moeten wegen, dat de veronderstelde ruimte in een aantal dilemma's waarin het kabinet heeft gezeten, dat die groter was dan die eigenlijk was. Omdat aan het einde van de dag toch niemand doden voor zijn rekening zou willen nemen om tegemoet te komen aan de maatschappelijke schade die er natuurlijk ook was.
2: Hij houdt vast aan dat verhaal. Het ging over het redden van levens.
22: Ja.
2: Daartegenover staat het verhaal: andere belangen werden ondergeschoven. Niet ieders belang werd goed gehoord.
22: Exact. Ja.
2: En dat is natuurlijk wel interessant. Bijvoorbeeld de belangen van schoolgaande kinderen waren meer in het oog, omdat die mensen zelf waarschijnlijk in een leeftijd zaten dat ze schoolgaande kinderen hadden. Nou, terwijl de ouderen die werden in de verzorgingshuizen werden veel minder gezien.
22: Iedereen neemt inderdaad ook zijn eigen omgeving mee. Ik denk dat het wel goed is om op te merken dat bijvoorbeeld de moeder van Mark Rutte in de coronacrisis ook is overleden. Ook in een verzorgingstehuis zat. Ook in die laatste fase van dat leven kon ook Mark Rutte niet Zo vaak bij zijn moeder zijn als hij misschien zelf zou willen. Dat heeft natuurlijk ook voor best wat verdriet in dat gezin gezorgd. Dus ik denk dat je ook wel kunt zeggen dat ook zulke persoonlijke ervaringen ook wel werden meegebracht in dat kabinetsberaad. Maar inderdaad, iedereen neemt ook zijn eigen omgeving en zijn eigen bubbel mee. En als je ziet wat het met je kinderen doet op de basisschool of op het hoger onderwijs, dan speelt dat wel mee in wat je meeneemt in zo'n vergadering.
1: Kim Putters was er ook van het Sociaal Cultureel Planbureau. Die zat destijds wel eens bij die beraadslagingen. Die heeft natuurlijk die maatschappelijke gevolgen goed in de gaten kunnen houden. Was hij het eens met Hugo de Jonge?
22: Nou, hij was het denk ik wel voor een groot deel eens. Kijk, inderdaad, een derde les die ook getrokken gaat worden is de vraag: hoe ga je om met de wetenschap? De wetenschap, daar werd soms bijna achter verscholen door het kabinet. Maar de wetenschap, dat zijn ook heel verschillende disciplines. Want de medische wetenschap die verandert elke dag en die is heel hard. Besmettingscijfers, sterfgevallen. En tegenover staan cijfers over bijvoorbeeld eenzaamheid. Ja, hoe zet je die tegenover elkaar? Kim Putters zei ook van ja, als een groep ouderen vandaag eenzaam is, zijn ze dat volgende week waarschijnlijk ook nog. Daarom zat Jaap van Dissel van het OMT wel elke dag aan tafel en ik niet. Nou, dat is lastig om bij elkaar te brengen, maar een les is denk ik wel dat wel op een of andere manier bij elkaar moet worden gebracht, zodat de politiek vervolgens daar de afweging kan maken.
1: Nog 1 week, hè? Mark Rutte komt nog een keer terug.
22: Ja.
1: En dan?
22: Dan is het lange wachten aangebroken tot de commissie in al haar wijsheid de eindconclusie gaat presenteren. En dat gaat nog wel even duren, want dat is pas begin volgend jaar.
2: Nou, dan gaan we het hebben over de begroting, want er was natuurlijk ook veel over te doen. Prinsjesdag komt langzaam dichterbij. En er was wel een soort document. Hoe heb jij gekeken naar die situatie rond de begroting van afgelopen week?
22: Ja, ik denk zoals iedereen naar heeft gekeken. Van jongens, wat zien we hier?
1: Geknepen billen?
22: Samengeknepen billetjes, ontsteltenis, chaos, wanorde. Kijk, het punt is, vanaf het begin dat dit minderheidskabinet aantrad, het woord zegt het al, minderheidskabinet, dat moest op zoek naar meerderheden. En dan ga je je afvragen, wat is dan de strategie om aan die meerderheid te komen? En dan ga ik ook achter de schermen kijken van wat zeggen kabinetsleden en hun adviseurs daar zelf over. Nou, dan hoor je eigenlijk, ja, die strategie is er nog niet echt. We hebben het er wel over, maar er is nog geen antwoord op. En dan ben ik zo naïef om ergens te denken van, ja, er zullen toch wel een paar mensen in dat kabinet zijn die gezamenlijk daar een gedachte over hebben gevormd. Maar afgelopen weken hebben we dus gezien dat dat eigenlijk niet het geval was. Of, misschien nog wel erger, dat er drie partijen waren met drie verschillende gedachten. Ja, als je alle drie een andere kant op duwt, dan sta je stil.
2: Maar of je gaat de ene kant op en is de andere kant boos, of andersom, daar komt het eigenlijk op neer. Er is altijd iemand gepikeerd dat je samenwerking met de ander zoekt.
22: Ja, en dat zie je natuurlijk ook heel gechargeerd. Zou je kunnen zeggen dat de VVD over rechts wil en die andere partijen over links. Maar daar is ook niet alles mee gezegd. Want over rechts bijvoorbeeld, om die eruit te pakken, dat kan in de Tweede Kamer wel. Maar in de Eerste Kamer moet je daarvoor de BBB hebben. En dan moeten alle stikstofplannen van tafel. Dat wil niemand. Dus die rechtse route is eigenlijk een rechtse doodlopende weg. En dan over links, dat is getalsmatig met Progressief Nederland eigenlijk vrij simpel in de Tweede en Eerste Kamer. Ja, dan moet je al die hervormingen, eigenlijk de ruggengraat van dit kabinet, die de sociale zekerheid en de zorg, die moeten dan min of meer van tafel. Ja, wat hou je dan nog over van het coalitieakkoord? Dus ook dat is een ontzettend dure route. Dus ja,
5: laten we maar even luisteren naar premier Jetten na afloop van de ministerraad. Hij kwam nog vrij monter tevoorschijn en dit zei hij.
7: Het is niet zo dat elke wens of elk idee dat door oppositiepartijen werd aangedragen ook meteen op heel veel enthousiasme bij één of meerdere coalitiepartijen kon rekenen. En dan moet je toch ook met elkaar de balans vinden. Want wij zijn met D66, CDA en VVD met volle overtuiging in dit kabinet gestapt. En we zijn ook met volle overtuiging aan het werk. Maar je moet ook zeker weten dat je dat de komende maanden met elkaar kan blijven doen. En dat kunnen we met de miljoenennota die we nu hebben afgesproken.
5: Ja, hij zegt
2: de balans vinden.
5: Hij zegt niet zoveel, hè?
22: Nee, nou ja, wat je hier inderdaad merkt is dat er een nu.
5: Zegt die man nou?
22: Dat er niet zoveel ligt. Hè. Er ligt nu een begroting waar de coalitie het uiteindelijk over eens is geworden. Maar hoe die begroting aan de meerderheid gaat komen, weten we niet. We hebben gewoon gezien dat de vraag die vanaf het begin boven dit kabinet hangt, nog steeds niet is beantwoord. Dat heeft voor ontzettende frustratie in de coalitie gezorgd. Dat heeft ervoor gezorgd dat de oppositie zich geschoffeerd voelt.
2: Wat is die vraag?
22: De vraag is, hoe gaan we deze begroting en eigenlijk alle plannen van dit kabinet aan meerderheden helpen? Dat is de kernvraag boven een kabinet van 66 Tweede Kamerzetels. En als die vraag nog steeds niet is beantwoord, anderhalve week voor Prinsjesdag, ja, is dat de slechtste voorbereiding.
5: Kees Boman heeft het allemaal al voorspeld.
22: Nou, ja, dan hadden we het kunnen weten.
5: Nou ja, hij heeft altijd gezegd, dit wordt echt gewoon een hele lastige klus. Dus ze blijven voortdurend maar aan het formeren op deze manier.
22: De formatie is, ja, het is een hele scherpe analyse inderdaad. Er is een voortdurende formatie bezig. Niet alleen van coalitie met oppositie, maar eigenlijk ook nog gewoon binnen die coalitie zelf. Wat willen we nou eigenlijk met dit land?
5: Maar goed, hij had het dan, jij zei het al, Pieter, over balans.
2: Ja, dat klinkt alsof je wankelt, toch? Als je zegt, we zoeken balans, dan denk ik je bent aan het wankelen.
22: Het is ook gewoon een beetje een buzzword voor een premier die optimisme wil uitstralen, maar eigenlijk niet zoveel te zeggen heeft, omdat er nog steeds allerlei grote vragen boven de markt hangen. Maar als balans betekent dat je iets van links en iets van rechts wil, dan hebben de oppositiepartijen afgelopen week al duidelijk gemaakt, daar gaan we ons niet voor lenen. Je maakt maar gewoon een keuze over links of over rechts, dan klop je maar weer bij ons aan. Maar dat shoppen her en der en zo elke begroting aan een aparte meerderheid helpen, daar gaan we ons niet voor laten lenen, want zo raken we uitgespeeld.
2: Dankjewel. Auke van Eijst, politiek journalist van Trouw. En volgende week dan spreken we weer. Kijken of er dan nog iets gebeurd is.
5: Ja, en als u denkt, ik wil nog eens even rustig luisteren wat hij allemaal gezegd heeft, dat kan altijd via de Nieuwsweekend podcast.
2: In veel Europese landen komen en gaan de leiders, maar ineens is Italië een baken van politieke stabiliteit. Want sinds deze week mag Giorgia Meloni zich de langstzittende naoorlogse premier van Italië noemen. En dan heb ik het over de Tweede Wereldoorlog. Ze begon oktober 2022. Gemiddeld duurt een regering in Italië 14 maanden. Dus daar is ze dan overheen gekomen. Het is ook wel een relatieve eer in die zin. Italië kennen Rosa van Gool. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
2: Zijn de Italianen nog steeds blij met Meloni?
8: Haar kiezers zijn nog steeds heel blij met haar, ja.
2: En de rest van Italië, de niet-kiezers? Want je bent een premier van alle Italianen.
8: Ja, in Italië is heel veel cynisme over de politiek. Dus er zijn ook zeker heel veel mensen te vinden die niks van Meloni moeten hebben. En er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die links stemmen en haar heel erg tegen haar zijn. Ik moet wel een kleine correctie doen, want ze is niet de langzittende premier. Dat is nog steeds Silvio Berlusconi.
5: Oh.
8: Maar ze heeft een langzittende regering, ja, klopt.
2: Ja, hij heeft in verschillende periodes, als je het optelt,
8: ja, hij heeft
2: gezeten.
8: Ook een langere periode gehad, maar dat waren twee kabinetten. Nou ja, dan komen we een beetje in de details. Maar
2: goed, dat is Italiaanse politiek voor je. Ja. Het is wonderlijk met Meloni dat ze meerdere gezichten heeft.
8: Ja.
2: Wij krijgen een andere versie dan de binnenlandse consumptieversie. Dan weer bijvoorbeeld als ze in Amerika is. Zij kan heel makkelijk goochelen met welke Meloni ze naar voren schuift.
8: Ja, dat is absoluut waar. In Brussel laat ze een veel gematigder gezicht zien dan vaak voor eigen publiek in Rome.
2: Ja. Waar zitten de verschillen?
8: Ik denk dat zij een hele handige politica is, los van wat je precies van haar ideeën vindt, of je daarachter staat of niet. Als je 4 jaar lang een kabinet in Italië in het gareel houdt, dan kun je politiek wel wat. En zij is een hele goede communicator. Dus zij weet heel goed, ze kan ook heel goed luisteren. En zij begrijpt heel goed wat haar publiek van haar wil. En zij weet dat in Brussel, daar praat ze met andere leiders. En probeert ze natuurlijk het beste voor Italië eruit te slepen. Maar ook toch zich redelijk te tonen, compromissen te sluiten. En als ze voor haar kiezers spreekt, ja, dan laat ze wel vaak meer echt dat rechtsconservatieve, ook wat radicalere gezicht zien.
2: Maar ze heeft bijvoorbeeld ook journalisten van RAI, de publieke zender, laten ontslaan. Dat zijn tamelijk ondemocratische maatregelen. Dat je echt gericht een kritische journalist eruit laat wippen.
8: Absoluut, ja. Dat is niet vrij. En je moet dat ook toch ook een beetje in de Italiaanse context zien, waarbij persvrijheid, helaas, dat is het daarmee minder goed gesteld dan in Nederland. Dus moet er wel bij zich elke regering in Italië oefent politieke druk uit op de RAI.
5: Oh.
8: Die is wel in dit geval behoorlijk sterk. En dat was onder Berlusconi bijvoorbeeld ook.
5: Zij was in haar jonge jaren lid van de Movimento Sociale Italiano. Dat was de opvolger van de fascistische partij van Mussolini.
8: Klopt.
5: Kijk, dat zijn van die zaken die komen nu opeens weer bovendrijven. Maar dan denk ik, nou, dat wordt er niet echt aangevreven, heb ik het idee.
8: Nee, en dat is, er is een beroemd fragmentje van Giorgia Meloni. Ik geloof dat ze daar 19 jaar is voor een Franse documentaire. En dan zegt ze van, alles wat Mussolini heeft gedaan, dat heeft hij voor Italië gedaan. En hij was een goede politicus. Wederom moet ik daar vanuit de Italiaanse context zeggen dat niet iets is wat heel zeldzaam is om in Italië te horen.
5: Dat mag je best zeggen.
8: Ja, dit hoor je ook heel veel in kringen. Ja, kom ik weer bij Berlusconi, maar van Berlusconi-aanhangers. Dus dat geldt in Italië niet als een soort extreemrechtse positie.
2: Mussolini is toch niet zo taboe in veel kringen. Je kan ook wel gewoon, is me ook wel gebeurd, in een café binnenkomen waar gewoon nog een poster van Mussolini aan de muur hangt. Dat is helemaal niet zo raar. Italianen lijken een andere manier te hebben van omgaan met politiek. Theatraler, maar ergens is het ook een soort gedachte van, ja, het maakt allemaal toch niet zoveel uit, dus je mag wat radicalere dingen roepen. Misschien kun jij dat beter uitleggen.
8: Ja, ik denk dat dat klopt. En ik denk dat dat heel veel te maken heeft met een idee dat Italië ten diepste onveranderlijk is. En dat het dus in die zin, nou ja, dat kun je negatief uitleggen, hè, van er gaat nooit wat vooruit. Je kunt het ook positief uitleggen.
5: Maar onveranderlijk, het is toch wel veranderd sinds de tijden van Mussolini?
8: Het is absoluut veranderd. Alleen het idee, dat merk je ook als je met mensen praat, dat er nooit iets verandert, dat is heel sterk in Italië. Dat heeft ook een woord, Gattopardismo heet dat, naar Gattopardo, het beroemde boek, de tijgerkat.
5: Het speelt op Lampedusa, toch? Ja?
8: Nee, het speelt niet op Lampedusa, maar de auteur heet Lampedusa.
5: Ja, dat is het, ja.
8: Lampedusa, dat is wel in de buurt.
5: Ja.
8: Maar er is één beroemd citaat uit dat boek, dat wordt altijd aangehaald, hè, van alles moet veranderen, zodat er niks verandert. En dat betekent een beetje, eigenlijk, je moet de oppervlakte een beetje veranderen. En dan daaronder blijft eigenlijk alles hetzelfde.
2: Verandering dient om de tradities juist te behouden.
8: Ja, en dat idee dat zit heel sterk verankerd in de Italiaanse geest. En dat, ik denk dat dat ook heel veel invloed heeft op de politiek. En het is ook een hele, ja, toch wel cynische machtspolitiek. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld Giorgia Meloni, wat zij beloofde, hè, 4 jaar geleden, tijdens die verkiezingscampagne, waren behoorlijk radicale ideeën vaak. Ze had het bijvoorbeeld over een scheepsblokkade voor migranten op zee. Nou, ik denk dat ze zelf ook wel wist dat dat, los van wat je daar moreel van vindt, praktisch niet echt haalbaar is. Dat is natuurlijk ook niet gebeurd. En nu heeft niemand het daar verder meer over. En niemand wrijft haar dat ook aan, dat niet gelukt.
2: Dus de gedachte is, je neemt het niet zo serieus, want heel veel gaat toch niet gebeuren. Dus je kunt hele radicale dingen roepen. Dat klinkt dan even lekker, dat is theatraal. Ja. Maar het is een soort gedachte van, uiteindelijk hebben ze toch niet zoveel voor het zeggen, gaat het toch niet gebeuren.
8: Nee, en dat heeft ook weer te maken met hoe de macht verdeeld is over heel veel niveaus. Dus Italië is ook een heel regionaal land, waarbij dan weer het regiobestuur kan gaan dwarsliggen, of de burgemeester kan gaan dwarsliggen.
5: De politiek heeft toch een hele andere status dan in Nederland, zou je willen zeggen.
8: Nou, ik denk dat het in veel opzichten een moeilijker bestuurbaar land is, ja. En ik denk dat je ook ziet bij Meloni dat zij zich zo gematigd opstelt in Brussel. Dat zie je eigenlijk ook, want ze riep ook dingen. Ik was daar zelf bij een van haar laatste campagnebijeenkomsten in 2022 in Rome. En dan riep ze heel stoer dat het feestje in Europa voorbij was. Het was bijna een beetje dreigende taal. Maar nu zit ze daar gewoon gezellig te kletsen.
2: Ja, en in Washington, dat was ook opmerkelijk. Er was alles gaat zo snel dat je het bijna vergeet. Het moment eerder dit jaar dat J.D. Vance dacht, kom, ik ga eens een theologische discussie met de paus voeren. De paus zit erop, dus dat ga je niet winnen. Maar toen ineens draaide Meloni, die was helemaal aan de kant van de paus en keerde zich tegen Trump.
8: Ja, dat verraste
2: mij. Wat gebeurde daar?
8: Dat verraste mij niet, want daar was ze heel duidelijk haar thuispubliek aan het bedienen. En hoe je het ook wendt of keert, in Italië moet je niet tegen de paus keren. Dat is electoraal gewoon niet gunstig. En ik denk dat ook wel meespeelde die oorlog in Iran toen was begonnen. En dat heel veel Italianen kijken daar ook vrij negatief naar Amerikaans imperialisme. Dus het was voor Meloni ook best een gunstig moment. Een gunstige aanleiding om Trump te lozen eigenlijk. En daar een beetje afstand van te nemen.
2: En dat deed ze met verven.
8: Ja, ze is niet bang. Dus dan gaat ze er ook gewoon vol in.
5: Ja, je hebt een boek geschreven Via Italia. En dan zeg je, het is makkelijk om verliefd te worden op Italië. Maar het is ook moeilijk om ervan te houden.
8: Ja.
5: Heb je dat zelf ook zo ervaren?
8: Dat heb ik zeker zo ervaren. Ja, ik was er afgelopen week was ik er terug. Ik heb er 5,5 jaar gewoond.
5: Ja.
8: Ik ben in april terug verhuisd naar Nederland. Afgelopen week was ik voor het eerst terug in Rome. Voor dit verhaal over Giorgia Meloni, dat ik voor het Algemeen Dagblad heb geschreven. En toen voelde ik het eigenlijk weer. Want het is een geweldig, prachtig land. En het is ook een eindeloos complex en frustrerend en vermoeiend land. Ook omdat het dus niet verandert. Omdat heel veel dingen niet vooruit gaan. Het is natuurlijk niet waar dat er niks verandert. Maar verandering is heel moeilijk. Vooruitgang is heel moeilijk.
2: Ze zegt zelf steeds, als ze een kans krijgt, ook in Brussel, wij zijn een serieus land. Alsof dat nog benoemd moet worden.
8: Dat vind ik ook heel grappig. Ja, dat hoor je in Italië best wel vaak. En Meloni zegt het ook best vaak. We zijn een serieus land. En ik dacht daarover na. Ik dacht, ja, een Nederlands premier zou je dat nooit horen zeggen. En
2: dat spreekt voor zich.
5: Of een Duitse premier ook niet.
8: Nee, volgens mij zijn wij helemaal niet onzeker over of wij een serieus land zijn. Wel over of wij een gaaf land zijn. En daar is Italië dan weer niet zo onzeker over. Maar dat zegt wel veel. Ja, ze zijn dus ook heel erg bezig met hoe kijken buitenstaanders naar ons. En ik denk dat dat heeft ook heel veel met de geschiedenis van Italië te maken. Omdat wij altijd daar natuurlijk op vakantie gegaan zijn. Ze hebben zich ook heel erg gevormd in de ogen van anderen. Want het toerisme bestond eigenlijk eerder dan het land zelf. Als één land. Mm-hmm. Dus dat heeft, dat heeft hele diepe wortels, denk ik. Ja,
5: ja en er zijn natuurlijk weer verkiezingen. Denk je dat zij dan weer herkozen wordt? Het enige van wie ze iets te vrezen heeft is volgens mij een extreemrechtse oud-generaal Roberto Vannacci.
8: Ja, volgend jaar zijn de verkiezingen. Het is nog niet duidelijk of die voor of na de zomer gaan plaatsvinden. Dus het kan ook dat het nog een klein jaar duurt. Maar inderdaad, wat jij zegt, ze heeft eigenlijk volgens mij alleen risico om rechts ingehaald te worden. Want de oppositie, de linkse oppositie in Italië, heeft
5: dat
8: enorme,
5: was het toch ook altijd wel?
8: Maar die heeft enorme moeite om zich te verenigen. Je ziet dat rechts daar veel beter in slaagt. En dat op links enorme ego-strijd wordt uitgevochten. En op rechts, zeker Meloni, heeft een hele trouwe groep om zich heen, met wie ze eigenlijk ook al sinds haar tienerjaren grotendeels politiek bedrijft. Dus daar is veel meer loyaliteit en worden al die ruzies veel meer binnen kamers gehouden. Die zullen er ongetwijfeld ook zijn, maar daar krijgen wij minder van mee.
5: Dus ze wel herkozen?
8: Ik denk het wel.
5: Je vermoedt van.
8: Ja, maar ik kan niet in de toekomst kijken. Okay.
2: Dankjewel, Rosa van Gol, Italië-kenner. En het ging over Giorgia Meloni, die haar kabinet al een tijd lang bij elkaar heeft weten te houden.
5: Je bent nu heel voorzichtig geworden in hoe je het formuleert. Oké, dankjewel, Rosa. Ja.
8: Graag gedaan.

0: Take on Me van AHA. Een goed bereikbare locatie, fijne vergaderruimte, sportfaciliteiten en verzorgde lunches. Werkgevers zetten in op luxe kantoren om personeel weer vaker naar de werkvloer te krijgen. Vastgoedpartijen constateren een toenemende vraag naar die moderne kantoren. Dat berichtte RTL Z deze week. Gaat dat werken? Dat gaan we eens vragen aan organisatiepsycholoog Aukje Nauta. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ben je er zelf gevoelig voor? Goede kop koffie en een lekkere lunch en zo?
1: Nou, ik werk eigenlijk vooral thuis. Oh, dus ja. Ik zet mijn eigen koffie.
0: Ja, en die is beter dan de...
1: Redelijk. Goed genoeg, ja.
2: Maar thuiswerken, ja, het is natuurlijk... Je hoeft niet in een trein waar iedereen naar natte hond ruikt... omdat het heeft geregend en waar je bijna van het perron af wordt geduwd... voordat de intercity er langs
0: komt. Je hoeft niet in eindeloze files de lucht verder te vervuilen.
1: Er zit veel voordelen aan. Ja.
2: Het is een niet te verslaan concept als het over comfort gaat.
1: Mm-hmm, ja, plus dat je dan ook nog eens makkelijk voor je kinderen kunt zorgen... of inderdaad de hond uit kunt laten in plaats van dat hij in de trein... mee moet. Dus er zitten veel voordelen aan, maar ook nadelen. Want wij mensen hebben ook behoefte aan contact. We moeten met elkaar samenwerken. Dus je moet eigenlijk een mooie balans zien uit te onderhandelen tussen lekker thuiswerken en veel op stap. Als ik de hele dag, hele week thuis zou zitten, dan zou ik helemaal van ellende, helemaal eenzaam worden. Dus je moet mensen ook zien.
0: Maar want is dat zo dat werkgevers bang zijn dat hun werknemers te los komen te staan dan van die werkvloer? Is dat zo?
1: Nou, volgens mij is dat niet hun angst.
0: Wat is dan wel hun angst?
1: Nou, het werk moet gewoon goed gedaan worden. Dat is de primaire focus van de werkgevers. En daarvoor moeten mensen goed kunnen samenwerken. Maar wat ik dus een beetje lastig vind aan mensen alleen maar lokken naar het kantoor met goede lunches, is dat je het nog niet hebt over de onderstroom van waarom mensen soms niet goed werken. Dus je moet mensen niet zozeer verleiden, maar je moet mensen met elkaar in gesprek gaan. Dus haal ze naar kantoor. Doe een goede teamsessie, een dialoogsessie... waarbij je met elkaar praat over werken we nog goed met elkaar... en maak dan afspraken erover.
2: Is het zo dat als mensen elkaar niet zien... en alleen maar via een scherm spreken of via de telefoon... dat er eerder conflict komt? Of?
1: Absoluut, ja. Mijn stelregel is ook altijd... als ik een spanningsveld ervaar, dan moet je bellen... of het liefst nog face-to-face contact hebben. Ik heb deze week bijvoorbeeld gewoon ook nog ik heb een theatercollege over schaamte... en die geef ik soms ook aan... ondernemers. En dit keer was het een ondernemersclub. En die zijn daarna ook in kleine groepjes in gesprek gegaan. En zij zeiden allemaal, ook over hun eigen leiderschap, dat soms beter kan. En dan zeiden ze allemaal van, goh ja, het is veel makkelijker om heel zakelijk de boel goed te regelen dan dat emotionele, menswaardige, goede gesprek met mensen te voeren.
2: Dat is het moeilijke.
1: Ja, en dat is moeilijk. En dat kan niet via de app, dat kan niet via de mail. Teams is daar ook heel slecht voor. Daar moet je mensen voor zien.
2: Maar ik blijf het toch grappig vinden, je bent een baas. Je hebt iemand in dienst. Die betaal je om werk te doen. En dan vervolgens moet je die gaan lokken naar je kantoor. En zeggen, oh, maar de koffie is hier lekker. Je staat gewoon op de loonlijst. Je moet gewoon om 9 uur aan dat bureau zitten.
1: Het is een beetje feodaal wat je nu zegt natuurlijk.
2: Nou, is dat zo ouderwets?
1: Ja, dat is ouderwets, ja.
0: En het Pieter is heel ouderwets, dat weet je toch wel.
1: En het is ook een beetje gewoon te soft om te zeggen van, oh, je moet ze verleiden en lokken. Je wordt gewoon betaald. We zijn allemaal volwassen mensen die met elkaar iets teweeg willen brengen. En dat doe je in een goed onderling gesprek dat een beetje gelijkwaardig is.
0: Nou ben ik wel benieuwd. Ik heb zelf een paar dingen opgenoemd in de inleiding, maar wat kun je een paar fijne voorbeelden noemen van wat er allemaal georganiseerd wordt? Wat voor geld er wordt gestoken in het verbeteren van die kantoren? Wat voor excessen heb jij op dit gebied gezien?
1: Nou, ik heb zelf die excessen niet zozeer gezien. Dat is jammer. Ja, ik weet wel inderdaad van een goede vriend van mij, die heeft net een prachtig kantoor geopend. Ook met allemaal verleidingen en verlokkingen. Gewoon op een goede locatie.
2: Wat voor verleidingen en verlokkingen?
1: Nou ja, de verleiding en verlokking dat je bijvoorbeeld allemaal je hond mee kan nemen. Maar ja, daar zijn er drie mensen.
0: Dat vind ik wel een goeie.
1: Dat is een hartstikke goeie. Maar in coronatijd hebben we wel 3 mensen, geloof ik, een hond genomen. En die hondjes kunnen niet zo goed met elkaar overweg. Dus ja, dan moet je weer goede afspraken maken over wie wanneer werkt of wel of niet zijn hond meeneemt. En juist dat goede gesprek, waarin je ook conflicten hanteert en tot oplossingen komt, dat is de manier om mensen goed met elkaar te laten werken. Thuis en op kantoor.
2: Het kantoor is ook een soort volwassene dagverblijf eigenlijk.
1: Ja, zo zou je het kunnen noemen. Dat is toch het hele leven, dat we gewoon tijd moeten verdrijven op kantoor en thuis.
0: Ja. Maar goed, de ABN AMRO die heeft onlangs laten weten dat ze dus de werknemers wil
3: verplichten om minimaal de helft van de werkweek aanwezig te zijn. Dat
1: ja.
3: lijkt me toch heel redelijk.
1: Ja, het is ook heel redelijk. Alleen, ja. Je moet het niet. Ja, het is natuurlijk gewoon beter als het een resultaat is van een goed gesprek. Als je mensen meer wilt laten samenwerken, dan moet je ook op een samenwerkende manier ervoor zorgen dat mensen ook naar kantoor willen komen. Ja. Intrinsieke motivatie werkt altijd beter dan extrinsieke motivatie via een verplichting.
3: Dat begrijp ik. Maar dit is allemaal een erfenis van de coronatijd, hè?
1: Ja.
3: Voor die tijd was dat volgens mij helemaal niet mogelijk om te zeggen, ik ga de helft van de tijd thuis zitten.
1: Nou, we zijn wel altijd koploper geweest als het gaat om thuiswerken, deeltijdwerken in Nederland. Wij zijn van huis uit gewoon heel erg goed om daar met elkaar afspraken over te maken.
2: Waar werken mensen het meest? Waar wordt de productiviteit het hoogst? Is dat onderzocht? Of mensen thuis meer doen dan op kantoor?
1: Nou, er is wel onderzocht, maar dat is al een oud onderzoek, wat ik ook gewoon vooral in coronatijd heb bestudeerd. Hè, want toen mocht ik te pas en te onpas over thuiswerken praten. En er is een onderzoek waaruit blijkt dat als mensen ongeveer, als ze minder dan de helft thuis
3: op kantoor
1: zijn, ja, dan gaat het echt ten koste van productiviteit, omdat en ook van hun promotiekansen. Maar als het ongeveer 50-50 is, of ietsje meer op kantoor dan thuis, ja, dan heb je de ideale combinatie van autonomie, gefocust je werk kunnen doen en met collega's overleggen om tot samenwerking
3: Want
1: te komen.
3: Want men was natuurlijk altijd bang dat de mensen thuis de kantjes er vanaf zouden lopen.
1: Ja, maar dat valt ontzettend mee. En dat is in dat al het onderzoek wat TNO ook heeft gedaan in coronatijd blijkt. Mensen, ja, die willen gewoon goed werk leveren. En ja, als er dus niet iemand over je schouder mee kan kijken, ja, dan heb je meer schuldgevoel en meer verantwoordelijkheidsgevoel, waardoor je eigenlijk meer werk verzet dan wanneer je op kantoor door iedereen in de gaten wordt gehouden.
3: Heeft dit nou ook nog gevolgen voor hoeveelheid kantoren in Nederland?
1: Ja, dat weet ik niet. Want kijk, wat volgens mij wel echt lastig is, lijkt mij voor heel veel bedrijven. Ik was laatst nog bij zo'n grote overheidsorganisatie op een vrijdag. Nou, dat is dan helemaal uitgestorven. Terwijl op dinsdag en donderdag kan niemand plek vinden. Dus ook dat is weer een reden van ga met je team in gesprek. Van is het echt nodig dat we allemaal op woensdag en vrijdag thuis zijn? Of kunnen we dat meer spreiden?
3: Want dat is zo'n beetje gegroeid, dat die dinsdag en donderdag de kantoordagen zijn.
1: Ja, men spreekt wel ook over een soort van kamelen. Rooster, hè? Dus dat er bulten zijn op dinsdag en donderdag van bezetting in de trein en op kantoor. En dat op andere dagen de kantoren uitgestorven zijn.
2: Maar het is niet zo dat die kantoren vrijkomen voor woningen, want dan zou je alleen een woning op woensdag en vrijdag hebben.
1: Nee, precies.
2: Maar je krijgt dus eigenlijk tijdelijke bezetting van allerlei plekken.
1: Ja, en daar mogen we met z'n allen wel wat slimmere oplossingen voor verzinnen.
3: Laten we trouwens niet vergeten dat er ook een heleboel mensen banen hebben waarbij je helemaal dat niet kan, hè, thuis.
1: Nee, en het blijkt ook, want het zijn vooral de hoger opgeleide. En de kenniswerkers die thuis werken. Maar inderdaad, als je treinconducteur bent of politieagent, dan kan dat helemaal niet. En wat we ook niet moeten vergeten is dat, stel dat je via een verplichting allemaal mensen weer naar kantoor laat komen. Mensen hebben allemaal afspraken gemaakt over hoe ze werk en privé kunnen combineren. Mm-hmm. En helaas rust nog altijd de meeste zorg op de schouders van vrouwen. Dus dat kan ook leiden tot een soort van indirecte discriminatie. He, waardoor we juist vrouwen weer
3: Opletten. Weet je dat eigenlijk hoe dat in andere landen gaat? Je zei, we zijn in Nederland altijd koploper geweest.
1: In andere landen, ja, wij zijn daar eigenlijk altijd gewoon veel beter in geweest. Wij zijn democratischer, gelijkwaardiger dan andere landen. En anderen spreken daar weer schande van, want dat zou ten koste gaan van onze productiviteit. Nou, dat valt ontzettend mee. Maar ik geloof dat, het laatste cijfer wat ik las, dat iets van 16% van de Nederlanders werkt structureel thuis. En in Europa is het iets van 9%. En 80% van de bedrijven in Nederland maakt het echt mogelijk om thuis te werken. En ongeveer de helft van de mensen die werken ook af en toe thuis. Ja.
2: Dankjewel, Aukje Nauta, organisatiepsycholoog van de Universiteit Leiden, over wat werkgevers doen om mensen weer naar kantoor te halen.
3: In zijn nieuwe boek Anti-Zionisme voert Benjamin Moser een uitgelezen rij tegenstanders van het zionisme op. Kunstenaars, advocaten, rabbijnen en activisten die zich de afgelopen 130 jaar verzetten tegen de rotsvaste overtuiging dat Israël het thuisland voor alle Joden is. En daarmee onlosmakelijk verbonden met de Joodse identiteit. die tijd. Dat geeft niks hoor. Nee. Blijf nog even lekker zitten en dan kan je luisteren naar het gesprek met Benjamin Moser. Goedemorgen, Ben.
4: Goedemorgen, Mieke.
3: Ja, jij liep al langer met het idee voor dit boek rond, heb ik begrepen. Schrijf je ook in de inleiding. De aanslagen van 7 oktober 2023, die waren voor jou toch wel een aanleiding om echt mee aan de slag te gaan, hè?
4: Ja, ik was bezig met een ander boek. Ik had bijna 100.000 woorden voor een nieuw boek. Ik was helemaal erin. En toen kwam dat, die aanslagen van 7 oktober. En ik dacht plotseling van, ik moet dit verhaal gaan vertellen. En het moet nu verteld worden. Want ja, wat er nu staat te gebeuren, weet iedereen eigenlijk.
3: Je begint het boek met jezelf, hè? Je zegt, ik ben opgegroeid als een Joodse jongen in Houston, in Texas. In een gezin waarin, het eigenlijk een heel normaal idee was, de Joden in Israël woonden, totdat je op een gegeven moment een boek van je grootvader ging lezen. Nou, ja, vertel het zelf maar even.
2: Het boek eigenlijk, hè?
4: Ja, het is echt een heel dik boek. Echt een zwaar boek, wat mijn grootvader heeft meegenomen uit Nazi-Duitsland 1938, toen hij op de vlucht sloeg. En het was een boek van Herzl-Zionistische schriften. En dat was een boek met een heel mooi beeld van Herzl op de omslag. En Herzl, auteur van Der Judenstaat, 1896.
3: Dat kon je dat lezen in het Duits?
4: Tuurlijk.
3: Nou ja, ja. Ieder Amerikaan kan Duits lezen.
4: Ja, ik kan ook Nederlands spreken.
3: Ja,
4: ik ben van alle markten thuis.
3: Jawel, maar toen al dus.
4: Toen al dus, ja. Maar ik bedoel, ik was wel ouder toen ik dat boek las. Want dat was een symbool voor Joodse wederopbouw, zeg maar. Holocaust is in 1945 beëindigd. En in 1948 komt de staat Israël op een bepaalde manier om dat goed te maken, die 6 miljoen. Dat was een beetje de heel simpel mythe waarmee wij opgegroeid zijn. En ik wil er even bij zeggen, mijn familie, het waren geen enorme sionisten. Mijn ouders zijn nooit in Israël geweest. Dat vonden ze prima. Maar ze hebben echt, als je zegt of Toscane of Israël dit jaar, gingen ze toch naar Toscane. En het was echt een algemeen gevoel in Amerika, niet alleen onder Joden, en ook in de hele wereld. Ik denk in Nederland was het echt niet anders. Mensen vonden dat een fijne zaak. Nou, Israël, de Joden hebben een thuis en dat is goed. En zo is het, zo hoort dat. Maar mensen hebben niet heel erg goed willen kijken naar wat dat eigenlijk was, Israël.
3: Want wat las jij toen je dat boek opensloeg?
4: Het was een heel gek ding. Ik las het en ik las steeds meer. Ik begon met de Judenstaat en ik dacht, nou, dit is wel heel krankzinnig. Maar niet krankzinnig gek, dat zijn woorden die je een beetje gebruikt om zonder echt over na te denken. Maar krankzinnig in de zin van iemand die niet goed wijs was in zijn hoofd.
2: Jij zegt eigenlijk Theodor Herzl, de grote grondlegger van Zionisme, was gewoon gek.
4: Ja, maar zijn hele familie was gek. Zijn vrouw was gek. Zijn drie kinderen waren gek. Zijn kleinzoon. En je voelt het ook. En op een gegeven moment zegt hij, hij schrijft het zelf op, ik gaf de Judenstaat aan een vriend van mij en hij barstte uit in tranen. En ik zeg, ach vriend, ik snap jou wel. Ik was ook zo geëmotioneerd toen ik dit moest schrijven. Ik moest ook huilen, het was zo erg. En die vriend zei, nee man, je klinkt niet goed snik.
2: Zo'n idioot idee was het.
4: Ja, maar het is ook idioot opgeschreven. Het is niet een idee, er zijn heel veel ideeën die ik niet aanhang, maar die ik begrijp. Ik kan zeggen, nou, ik ben het niet mee eens met de politieke lijn van de VVD. Oké, bijvoorbeeld, ik verzin maar wat. Maar ik snap de redenering daarachter. Hier was echt iets anders aan de hand. Het was echt, en het eerste was, hij heeft maar drie, in dat hele boek heeft maar drie alinea's over waar die Joodse staat moet komen. Het is of Argentinië, nou zeg ja, dat is een leuk idee, of misschien toch wel Palestina. Maar dan gaat hij gewoon verder.
2: Maar is het
4: bij stilstaan.
2: Als dat boek voor jouw opa zo belangrijk is dat hij op die hele vlucht uit Nazi-Duitsland dat reusachtige, loodzware boek met zich meetorst. Ja. En het staat op een prominente plek in de kast, bijna symbolisch voor het verhaal waar jij ook in bent opgegroeid, zoals je zei.
4: Ja.
2: En je gaat het dan eindelijk een keer lezen en je komt erachter, het is gewoon knotsgek.
4: Ja,
2: dat betekent ook bijna alsof jij van dat geloof afvalt.
4: Ja, en het is heel belangrijk om te zeggen dat de rabbijnen van meet af aan, daar begin ik het boek mee, ze hebben gezegd, je kan of Joods zijn of Zionistisch zijn. Maar niet allebei. Want het Zionisme is helemaal tegenstrijdig met de principes van ons geloof.
2: Ik heb altijd geleerd.
3: Nee, maar dat vind ik wel interessant. Waarom is dat tegenstrijdig met de principes van het geloof?
4: Ja, het Jodendom was nooit een een volk. In de zin van Nederlanders zijn een volk met een paspoort, met een nationaliteit, met een certificaat van ik hoor tot de Nederlandse staat. Het Joodse volk is een geloofsgemeenschap. Dat zijn mensen die een bepaalde geloof aanhangen, net als de katholieken of net als andere geloven. Het is niet een politieke natie. En daar zijn heel veel consequenties daaraan. En om het Joodse volk een politieke natie te maken, dat brengt ook enorm geweld met zich mee.
2: Ja. Maar ik heb altijd, zo is het eigenlijk heel vaak verteld, dat Joods en Sionistisch bij elkaar horen. Jij schetst een Joodse geschiedenis zonder Sionisme, zelfs tegen Sionisme. Jij koppelt die twee los. En wat je nu vertelt, dat past daar ook bij. Van Joods zijn wil niet zeggen dat je automatisch Sionistisch hoeft
4: te zijn. Maar dat wisten wij niet. En dat Joods en Sionistisch hetzelfde zijn, één voorbeeld geef ik. In de Verenigde Staten zijn er veel meer leden van christelijke Sionistische organisaties dan Joodse Sionistische organisaties. Maar het is ook echt heel belangrijk dat dit boek komt eruit voort van een geschiedenis dat ik niet ik heb dit niet meegekregen. Niemand heeft me ooit gezegd, je kan ook Jood zijn en geen Sionist zijn. Dus voor mij was dit een soort bijna archeologische opgraving van al die mensen die gezegd hebben, wat een misdaad is dit eigenlijk.
3: Want en waarom is het een misdaad? Omdat
4: de Palestijnen daar woonden.
3: En die zijn gewoon verdreven.
4: Verdreven, inmiddels slachtoffers van een vreselijke genocide.
3: Ja. Ja, voor dit boek heb je een selectie gemaakt. Hè? In het eerste die lange inleiding vertel je dus eigenlijk hoe langzaam je de schellen van de ogen zijn gevallen. Door dat boek te lezen. En ja, hoe je tot hele andere inzichten bent gekomen. Dat was natuurlijk ook wel heftig. Het is alsof je van je geloof valt, denk ik.
4: Ja, en nogmaals, was ik geen hysterische Sionist. Ik ben niet, dat was mijn milieu, niet van mijn familie of van mijn school. Zo, maar toch besef je gaandeweg hoeveel van die Sionistische mythes je hebt geloofd. En het eerste, zou ik zeggen, is dat Israël-Palestina een soort België was. Of een soort Canada. Waar je hebt twee volkeren en dan, nou, dat gaat niet. Maar dat gaan we wel verhelpen door rechten hier toe te kennen of dit anders te doen.

0: Dat was, en het is zo extreem, de werkelijkheid van het sionisme. Maar het klinkt allemaal heel normaal.
1: Ja, maar er is natuurlijk altijd wel een link gelegd met het Bijbelse verhaal.
0: Ja, ja.
1: De oorsprong, ja, toch?
0: Ja, dat, maar ik woon in Utrecht. Als iemand aan mijn deur komt kloppen in Utrecht en zegt... mijn voorouders hebben hier 3000 jaar geleden gewoond... opdonderen uit je eigen huis, ga ik ook denken, je bent gek.
2: Maar het is interessant, want we kennen jou vooral als biograaf.
0: Ja.
2: De biografie van Susan Sontag, heel, heel groot succes geweest. Dit zijn allemaal denkers uit Joodse kring die dit al schrijven... door de decennia heen. Het zijn allemaal rebellen. Ja. Het zijn allemaal mensen die uit de eigen groep stappen. Ja, ja. Die soms ook verschrikkelijk op hun kop krijgen.
0: Ja.
2: Omdat ze dit zeggen. Recent nog Nan Goldin. Die ook de auteursfoto heeft gemaakt. Om maar eens iets te noemen. Voel jij je ook thuis bij de rebellen?
0: Heel erg. Ik wil alleen maar bij de rebellen thuis horen. Ik wil niet bij de bevestigde orde. We hebben gezien de laatste jaren wat dat eigenlijk voortbrengt. En dat is wat wij in de ruïne van Gaza zien. En... Ik heb mensen uit de hele wereld, en dus waaronder Nederland.
1: Ja.
0: En ik heb een hoofdstuk over Jacob Israël de Haan, een homoseksuele Nederlandse dichter.
1: Dat is een hoofdstuk waarbij toch ook wel. Ja, voor mij was er veel bekend, maar denk dat een heleboel mensen niet weten dat hij destijds hij was natuurlijk een vrome Jood. Hij is naar Israël gegaan. Ook met het idee van dat sionisme is fantastisch. Maar hij komt er al vrij snel, schrijf jij, komt hij ervan terug en schrijft hij, nou, het is helemaal niet geweldig. En uiteindelijk belandt hij dus in het antisionistische kamp waar hij dat met dood heeft moeten bekopen.
0: Ja, en dat was heel grappig, omdat hij is de eerste Nederlandse Jood die als sionist immigreert.
1: Ja.
0: En hij gaat vanaf Amsterdam Centraal. En er is een hele band die Hatikva, nu het volkslied van Israël, zingt. En iedereen tranen in de ogen. Hij komt aan al in Cairo en hij zegt, goh, wat lopen hier veel Arabieren rond? En dat klinkt als een grap dat je Arabieren in Egypte hebt. Maar eigenlijk is het sionisme altijd ons voorgeschoteld als een Joods aangelegenheid. Het is een kwestie tussen Joden, maar niet een kwestie tussen Joden en mensen die echt daar al zijn. En dat is wat deze mensen heel vaak, zoals Jacob Israël de Haan, langzaamaan komt hij erachter dat dit kan niet slagen, omdat dit echt, je hebt een ander volk daar.
2: Ze zien ineens die andere groep die er ook nog is, die niet gezien wordt.
0: Ja, maar ze zijn heel goed in dat niet zien. En ook mij, ik neem een voorbeeld weer van mezelf, maar dat die Palestijnen er waren, wij dachten, dat is jammer, maar eigenlijk zijn dat terroristen. Dat dachten wij. En ik denk dat de hele westerse media ons heeft geholpen om dat te gaan geloven. Met rare hoofddoeken en ze bliezen dingen op. Nou, vreselijk. Maar dan nogmaals...
1: Was ook vreselijk.
0: Ja. Maar hoe ontstaat dat? En wie zijn, ook heel interessant in het boek over de Haan... hebben ze hem neergeschoten als eerste Jood in Palestina... die door Joden is vermoord. Maar in dat hoofdstuk leg ik uit... dat wie begon met het terrorisme in Palestina? Dat waren de sionisten.
1: En nog even een ander hoofdstuk. Hannah Arendt heeft ook een hoofdstuk in je boek. Wat mij daarin opviel, en dat was mij nooit zo heel duidelijk geweest... is dat die sionisten dus eigenlijk gewoon dat heel goed konden vinden met de nazi's.
0: Heel goed. Dat was echt koekenrij, zoals je zegt in Nederland. Het was echt... als ik daarover praat, je hoort mijn stem een beetje trillen.
1: Het is ook nogal.
0: Het is zo ongelooflijk. En Hannah schrijft een boek in 1963 over het proces van Eichmann.
1: Ja.
0: Meegenomen uit Buenos Aires naar Jeruzalem. En een enorme proces over de hele wereld gevolgd. En ze schrijft daar een boek over. Nou, dat is het boek, ik denk, met Anne Frank is dat het. Als je twee boeken over de Holocaust hebt gelezen... is dat Anne Frank en Hannah Arendt. Maar, en ik wist dat het controversieel was onder historici. Maar toen ik dit ging onderzoeken, dacht ik... het was een haatcampagne van jarenlang... tegen de meest gerespecteerde Joodse filosofen van de wereld. Ze vielen haar echt ongelooflijk aan. En waarom? Dus ik ging het boek nog een keer lezen na 30 jaar... Inmiddels in die 30 jaar heb ik heel veel over de Holocaust en over het sionisme geleerd. En toen viel het kwartje van, ik snap waarom zij uitgeschakeld moest worden. En het is juist omdat ze dat verhaal vertelt.
1: Ze vertelt het verhaal dat, laten we zeggen, de nazi's eigenlijk heel goed konden vinden met de sionisten. Omdat ze eigenlijk een gemeenschappelijk doel hadden, namelijk de Joden weg.
0: Ja, nou, bijvoorbeeld heb ik
1: toch
0: geleerd...
1: Of is dat te kort door de bocht?
0: Nou ja, dat is kort door de bocht. Dat is een heel ingewikkeld verhaal. En ik wil het niet oppervlakkig

0: vertellen. Maar, nee. Maar één voorbeeld. 8 jaar voordat ze met de Jodenster kwamen, de nazi's, hadden Zionisten dat al voorgesteld. Het is toch niet te geloven. Want zij vonden zichzelf een ander ras. Niet een volk, maar echt een ras. En ze hoorden eigenlijk niet in Europa. Dus daar konden op dat principe het goed met elkaar vinden. En daarom moest Hannah Arendt eigenlijk met de grond gelijk gemaakt.
1: Omdat zij dat naar voren bracht.
0: Ja, nou, ze zegt het niet heel expliciet. Dat is wel het grappige. En daarom hebben mensen dat niet zo gezien. Maar als je dat geschiedenis kent, en geloof me, die Zionisten wisten dat heel erg goed. Want die mensen die aan de macht waren in Israël waren dezelfde mensen die 30 jaar eerder aan de macht geweest zijn in de Zionistische beweging. Ze wisten precies waar ze op afging. En dat moest gestraft worden.
2: Je had het over opgroeien in het Zionistisch verhaal. Ineens zie je die andere kant. Lees je het boek en zeg je, goh, dit is een hele gevaarlijke ideologie. Hoe ver reikt dat? Want het verhaal, het Zionistische verhaal, gaat ook over Amerika, waar jij bent geboren. Het gaat ook over de Nederlandse regering, die altijd Israël als een goede vriend is blijven beschouwen.
0: Nog steeds.
2: Het gaat ook over de idealen uit je jeugd, over vooruitgang, progressie, een wereldorde.
0: Ja.
2: Van hoeveel andere geloven ben je nu afgevallen?
0: Ik ben heel veel geloven weer aan gaan hangen.
2: Juist,
0: waaronder het Jodendom op een bepaalde manier. Ik heb enorme respect voor de Joodse nalatenschap, wat ik mee toe wil eigenen en wat ik waardig wil zijn. En dat is juist het antinationalisme. Het afschaffen van discriminatie. Het hele ethische.
2: Het kan ook anders, ja. Zeg je eigenlijk. Benjamin, ja. Moser, dankjewel. Het boek heet Anti-Sionisme en is vanaf heden te krijgen.
1: Vanaf dinsdag ligt het in de winkel. En zo zijn we bij u terug.
3: Ja. NPO Radio 1.
4: We openen het academisch jaar op onze eigen manier. Met een gesprek met Esther Op de Beek, de nieuwe hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de VU in Amsterdam.
5: Meisjes, ze maken ons kapot, meneer.
4: Als taalschat het Groot Vlaams Liedboek. Een vuistdik overzicht van Vlaamse popliedjes. En Jentel en de Boer komen, en dat is altijd feest.
6: Alle beloofde cadeaus die ik nooit heb gekregen.
4: We hebben een primeur, want hun nieuwe plaat De Dagen verschijnt pas volgende week.
7: NPO Radio 1.
4: Zometeen vanaf 11 uur.
8: Wie luistert, weet meer.
9: Ster.
10: Nieuw bij Max, Maarten en Filip op het spoor. Maarten van Rossum en Filip Frederiks stappen in de trein voor een ontdekkingstocht door Europa.
11: Dat is onze.
12: Oh, oké.
11: Wagon 2.
10: Ze onderzoeken de ziel van Europa. Wat verbindt en wat onderscheidt ons? Vanavond om 9:50 bij Max op NPO 2.
13: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende. Die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
14: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
13: Ontdek wat jouw medewerkers nodig hebben om zich goed te voelen. En verminder verzuim en verloop. IZZ is zorg voor de zorg.
14: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
15: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: De mega-jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen! Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: NPO Radio 1. Het is 10:00, Katrien Straatman met het NOS-journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het West-Nijl-virus geregistreerd. Blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Mensen die besmet raakten buiten Europa zijn niet in de cijfers van het centrum opgenomen. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn dit weekende in Moskou en Kiev, zeggen Amerikaanse functionarissen. Het zou de eerste keer zijn dat het tweetal de Oekraïnse hoofdstad bezoekt. Vannacht was er weer een Russische aanval op een stad in het zuidoosten van Oekraïne. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. In een museum in de Canadese stad Quebec is vanaf dit weekeinde de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is honderden jaren oud en was zoek sinds de val van de monarchie in Oostenrijk-Hongarije in 1918. Vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Vlak daarna ontstond een getouwtrek tussen Oostenrijk en Italië over de vraag aan wie de Florentiner diamant toebehoort. De regering van Quebec heeft het juweel beschermd tegen inbeslagname, zolang de tentoonstelling loopt, zeggen ze. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog en op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. En het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
9: ANEB verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Hoevelaak en Barneveld 8 kilometer met een kwartier vertraging. Dat zijn voor een deel omrijders voor de afgesloten A12 tussen Utrecht en Arnhem vanwege werkzaamheden. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht is een ongeluk gebeurd tussen Harmelen en Houten. Nu een half uur vertraging in 6 kilometer stilstaand verkeer. 2 rijstroken zijn nog dicht voor bergingswerkzaamheden. En op de A28 van Groningen naar Zwolle tussen Hogeveen en knooppunt Lankhorst 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht.
12: Ster. Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
17: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
18: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
19: Wow, wow, pas op hoor, Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
20: Nu al zin in zaterdag.
19: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
21: Wij zijn Medipoint.
22: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
23: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
22: En voor Harold met een sta-opstoel.
24: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
22: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
25: Medipoint.
22: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
26: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
22: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
27: Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
28: Bezoek Hiswater Water. De beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september. Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
29: NPO Radio 1. Max.
30: Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen.
0: Welkom terug voor het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur is Jeroen Vullings de boekenbaron van dienst. Jeroen, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, we weten allemaal in dit programma als geen ander eigenlijk dat lezen een enorm feest is. Maar af en toe heb je toch boeken die hard labeur bevatten. Zoals de nieuwe van Rachel Cusk, Leven van M, vertaling roman, vertaling Auke Leistra. En de meer dan 1100 pagina's dagboek notities van J.J. Voskou, het slotdeel van zijn zevendelige reeks dagboeken notities. Na dat werk, na die inspanning, is er een enorme beloning. Dus dat moeten we ook gaan noemen. Ga ik dan doen.
0: Nou, je hebt hard gewerkt voor ons deze keer. Dat allemaal rond half elf.
1: Ja,
0: verder gaan we dit uur hebben met Marcel Walvis over reclame als hitmaker voor artiesten. Hoe werkt dat eigenlijk? We gaan de nacht in. In het Dordrechts Museum is een mooie tentoonstelling over de nacht in de 17e eeuwse kunst. Maar we beginnen met de liefde.
2: In zijn nieuwste roman Lord M. dook Arthur Japin in de Engelse roddels en achterklap in de Victoriaanse tijd. Maar achter het overspel, de onmogelijke liefdes en schande en bedrog is natuurlijk veel meer te vertellen. We volgen de jonge Queen Victoria en haar eerste minister Lord Melbourne en leren van hen hoe je ook kan liefhebben. Goedemorgen, Arthur.
3: Goedemorgen.
2: Ja, weer een historische roman.
3: Ja, dat is mijn voorliefde.
2: Is dat zo? Ja, je hebt eigenlijk volgens mij één boek.
3: Eigenlijk zijn ze allemaal wel. Sommige spelen in 1970. Dat is nog niet helemaal historisch dan misschien gezien. Ja. Ik word gewoon verliefd op een figuur waar ik over lees of waar ik iets van zie. En dan wil ik weten hoe ze in elkaar zitten. En het is gewoon nieuwsgierigheid eigenlijk. Ja.
2: Was dat in dit geval dat je verliefd werd op Lady Caroline?
3: Ja. En al heel erg jong, op mijn 16e. Er was een film die niemand ooit gezien heeft. Lady Caroline Lamb heette die. Van Robert Bolt, grote filmer die ook grote beroemde films heeft gemaakt. Maar om de een of andere reden is deze ertussen gevallen. Niemand heb ik ooit gesproken die zei, oh ja, Lady Caroline Lamb. En hij is ook bijna niet meer te vinden. En die ging over een woeste aristocrate die... laat ik even vertellen, Lady Caroline werd groeide op in de allerhoogste adellijke kringen. En dat betekende dat je net als in de allerlaagste kringen geen enkele opvoeding kreeg. Je werd totaal vrijgelaten op die landgoederen. En die vrijheid die heeft zij bewaard. En daar ging die film over op mijn 16e precies. Wat ik wilde horen. Zing. Natuurlijk iemand die helemaal zijn eigen gang gaat en losbreekt. En woest paard rijdt zonder zadel. Ik heb die film denk ik wel 15 of 20 keer gezien. Enfin, ik wilde nooit schrijver worden. Dus ik was ook helemaal niet bezig met het zoeken naar verhalen of wat dan ook. Dus dat zat gewoon in mijn hoofd. Mede dankzij de werkelijk schitterende muziek van Richard Rodney Bennett die erin zit. Ja. En dat was de enige die ik ooit heb gezien. Was Jonathan Dove, die mijn opera gecomponeerd heeft van Quasi en Kwame. De Zwarte met het Witte Hart. Die zei, ik ben geïnspireerd door die muziek van Bennett. Dus zoek die op. Vergeten verder. Dat zit gewoon in mijn hoofd. En in de loop van je leven lees je meer over die tijd. En een paar jaar geleden las ik over Melbourne. En Lord Melbourne is getrouwd met die Lady Caroline. Toen was hij nog geen viscount, maar heette William Lamb. En hij wordt op latere leeftijd, als hij in de 60 is, de opvoeder als het ware van de jonge koningin Victoria. Zij heeft een verschrikkelijke jeugd gehad waarin ze niets mocht. Zelfs niet alleen de trap aflopen. Ze moesten hand in hand met iemand. Geen enkele vrijheid. Dus eigenlijk het tegenovergestelde van Lady Caroline. En de enige die ze vertrouwt door die vreemde jeugd is Lord Melbourne. Want hij neemt haar serieus. En hij voedt haar op in staatkunde. En leert haar ook gewoon hoe ze zich aan het publiek moet gedragen. Want ze is heel erg verlegen en moet toch optreden in al die grote gelegenheden. En op een gegeven moment moet heel snel een man worden gezocht. Want die koninklijke lijn moet worden voortgezet. En zegt ze, maar hoe doe je dat? Wat is liefde? En vertel eens over uw liefde. En dat wil je eigenlijk niet, want die liefde
2: is pijnlijk voor hem.
3: Voor hem is enorm pijnlijk, omdat Lady Caroline zo vrij was dat ze eigenlijk zijn bijna zijn carrière gekost heeft, omdat zij een relatie kreeg met Lord Byron, de grote held, literaire held van de 19e eeuw. Een schandelijke relatie. En Lord Byron had veel relaties, maar die werd zo schandelijk omdat zij haar vrije hart volgde, zoals haar geleerd was als kind. Gewoon deed wat ze voelde dat ze moest doen. Dus ze liep achter hem aan, verkleed als jongen, omdat hij ook op jongens viel. Ze knipte haar haar af. Ze kwam naakt op een feest, zodat hij haar borsten kon zien. Ze maakte eigenlijk William Lamb, dus de latere Lord Melbourne, met wie ze getrouwd was, totaal te schande. En het hoogtepunt ervan was dat toen Byron dacht, ja, het gaat ook mijn carrière nu een beetje aantasten, en zei, je kan niet meer komen. Is op een feest, heeft ze zijn, ze zaten nog aan tafel, ze is op hem toegelopen en ze heeft zijn kaasmes gepakt. En ze zegt, nou, als je me dan niet wil, dan. En sneed ze de polsen door, waar iedereen bij was. Het heeft ze overleefd.
4: Het is allemaal echt gebeurd.
3: Het is allemaal echt gebeurd. Ja. Ik zou het niet durven verzinnen. Vanaf dat moment is ze ook uit eigenlijk de Londense kringen gegooid.
4: Verstoten.
3: En dan begint het proces wat in wel meer boeken in de 19e eeuw gebeurt. Ze moest een plaats krijgen. En dan is het heel makkelijk om te zeggen, nou ja, ze is hysterisch en we sluiten erop. En dat wilde zijn familie en dat wilde haar familie zelfs ook. En dan is het eigenlijk wat in wat stilte wil ook gebeurt met Anna Witse. Gewoon stop ze in een gesticht en plakt er een label op. Eigenlijk hoe meer ze tegen haar ageren, hoe meer hij denkt, nee, maar ik hou van haar. Ik wilde bij me hebben. En ze hebben ook nog een kind. Een ongelukkig kind.
4: Dat je nu een autistisch kind zou noemen?
3: Ja, ze verliezen twee kinderen vlak na de geboorte. En dan een autistische jongen, Augustus. En voor wie Lord Byron overigens ontzettend lief was. En dat, denk ik, een van de dingen waarom Caroline verliefd op Lord Byron werd. Omdat hij als enige die jongen ook echt gewoon, ja, accepteerde zoals hij was. En ook de jongen, wat toen absoluut normaal was om hem weg te bergen, ergens onder te brengen, hebben ze ook dat niet gedaan. Ook Augustus heeft bij hem gewoond, bij Lord Melbourne, Lord M, tot aan zijn dood op 28-jarige leeftijd.
4: Maar goed, je zei net, kijk, als kind al zag ik die film. Hè, toen dacht ik al van, wat een fascinerend verhaal. Ik was toen 16, het correspondeerde ook met mijn eigen verlangens. Maar nu is het dus opnieuw dat verhaal op je pad gekomen.
3: Ja. Eigenlijk omdat ik las over Melbourne en Victoria. En toen zag ik ineens die link. Die man die op zijn jonge leeftijd op een wilde vrouw valt en later zo'n hele ingetogen vrouw moet opvoeden. Daar zag ik iets, ja.
4: En dat heb je, die twee verhaallijnen, die zitten gewoon heel elegant en mooi door elkaar geknoopt in je boek. Ja.
0: En het is ook een boek over, je zei het zelf wel, over liefde. Zo las ik het eigenlijk. Het gaat over liefde die niet mag bestaan, die niet echt goed voor je is. Of liefde waar je afstand van doet, juist uit liefde.
3: Ja.
0: Het gaat heel erg over het wel liefhebben, maar het niet bezitten van de ander.
3: Ja.
0: Je zou liefde kunnen zien als een soort rooftocht van het jongetje krijgt het meisje en hij is de winnaar, levenslang gelukkig.
3: Ja,
0: dit zijn alle andere vormen die je behandelt.
3: Ergens staat, Je kunt wel helemaal, ik weet niet hoe de zin is precies, maar je kunt nooit helemaal bezit van iemand nemen, maar mensen nemen wel bezit van jou als je helemaal dol van ze bent. Dan
0: dat is mooi gezegd.
3: Over. En daar gaat het eigenlijk over. Het ziet eruit alsof hij zich opoffert door bij haar te blijven, ondanks alles. Ondanks dat de hele wereld er tegen is, ondanks dat het hem bijna zijn leven kost. Hij blijft bij haar en is dat opoffering of krijg je daar iets voor terug? Dat is het eigenlijk. Dus wat is dat mechanisme van de liefde? Het is naast een schitterend gebrek eigenlijk het boek dat het meest direct ook inderdaad over de liefde spreekt. Wat is het? En wat krijg je ervoor terug als je inderdaad jezelf helemaal wegcijfert?
0: Had je stiekem ook een verlangen om te verzetten tegen dat eenduidige beeld van de liefde? Van het format van je bent samen in een relatie, duidelijk voor iedereen. Dat is liefde. En al die andere vormen, die dat is slordigheid.
3: Kijk, iedereen moet doen wat hem goed voelt.
0: Ja.
3: Lijkt me zo. Maar
4: straks strijkt hij al die gelukkige koppels de haren in. Dat wil hij nou ook weer niet, hè?
0: Maar vele vormen mogelijk.
3: Nee, maar zeker. Maar ik vind het wel fijn om deze te verdedigen. Dat geloof ik wel.
4: Ja.
3: Ja, omdat mensen dat vaak niet zien. Dat het een mechanisme is dat je krijgt wat je geeft. En dat is eigenlijk het simpelste. Dat staat in Schitterend Gebrek ook uitgelegd. Mensen denken dat je moet wachten tot iemand het je komt brengen. Maar liefde werkt net andersom. Het moment dat jij het aan iemand geeft, of aan een dier geeft, of aan wat dan ook. Ja, het begint bij jou en dan gaat die motor komt op gang. Enfin,
0: dan gaat het groeien.
4: Nou, goed, ja. Victoria die vraagt dan aan Lord Melbourne. Het is een mooie vriendschap, hè, van een wat oudere staatsman al. En die jonge koningin die eigenlijk heel nieuwsgierig is. Maar zoals je al zei, totaal beschermd opgevoed. Dus die denkt van ja, hoe gaat dat eigenlijk? Dus zij zegt, schrijf jij dat nou dan eens op voor mij?
3: Ja, ze dringt daar enorm aan. En hij wil het eigenlijk niet.
4: Nee, hij wil het niet.
3: Ze geeft hem een schrift en zegt, hij schrijft ook andere essays over van alles en nog wat dat ze moet leren. Ze zegt, dus schrijf dan gewoon
4: maar
3: een
4: dat
3: essay.
4: Dat heb jij wel zelf verzonnen, dat zij dat dan heeft
3: gevraagd. Ja, dat heb ik zelf verzonnen.
4: Omdat jij net zegt, dat is al die personages die hebben echt beleefd, maar het feit dat zij dat, want je zou ook kunnen vragen van, is hij de ideale man om haar in te wijden daar in die liefde?
3: Ja, in ieder geval de Tories vonden dat niet. Zijn de grote politieke tegenstrevers die gebruikten dat van, dus was het iets affaire aan de hand.
4: Precies, dan dachten ze dat er iets aan met hen was.
3: Exact.
4: Kan natuurlijk ook.
3: Nee, maar zo werk ik eigenlijk in al mijn boeken. En dat heeft te maken, ik zei, je wordt verliefd op zo'n figuur en dan wil je alles van ze weten en dan wil je het ook zo goed mogelijk en zo trouw mogelijk doen. Dus de feiten uit die levens die kloppen en eigenlijk wat ik doe is de emotionele lijn daaronder leggen. Van hoe zijn ze nou van het ene punt naar het andere gekomen en dat is mijn verzinsel en daarom is het een roman en geen boek over, geen biografie.
4: Ondertussen moet zij dus inderdaad aan de man gebracht.
3: Ja.
4: Dat is ook altijd zo pijnlijk, hè? Hoe die prinses of in dit geval die koningin dan aan de man gebracht moet worden. Er zijn dan twee kandidaten in België.
3: Ja.
4: Wonder boven wonder lukt het dan met die ene. Dat wordt nog een goede verbintenis.
3: Ja, de Oranje Prinsen zijn ook langs geweest, maar dat vond ze helemaal niks.
4: Vond ze niks. Saai vond ze die.
3: De prinsen van Coburg, Ernst en Albert, die kwamen wel in aanmerking. Maar het bijzondere was, ze had net haar vrijheid gekregen op haar 18e. En ze zei, maar ik wil nu niet meteen met 19 weer mijn vrijheid inleveren en trouwen. Dus ze wilde echt alleen uit liefde trouwen, wat heel problematisch was voor zowel de Coburg-familie als voor de Engelse koningshuis. Maar gelukkig met Albert klikt het. En ze heeft ook inderdaad daar die grote liefde gevonden. Helaas is hij vrij jong overleden. En vandaar hebben we het Albert Memorial en de Albert Hall.
4: Victoria en Albert, alles, ja.
3: Helemaal in het teken van Albert de rest van haar leven. Ze heeft altijd vanaf zijn dood zwart gedragen, bijna 60 jaar lang nog.
4: Er was nog wel even een probleem dat hij misschien te groot geschapen zou zijn.
3: Dat is historisch
4: waar. Dat vond ik dan nog wel. Ik dacht een juicy detail dat ze misschien toch niet mogen overslaan.
3: Ik kon dat niet laten liggen. De beroemde Albert Piercing komt van hem, omdat hij zo groot geschapen was dat hij niet paard kon gaan, tenzij dat omhoog geheven werd. Dit detail, het is een detail in het boek, ik vond het wel
4: maar te goed. Juicy details die zijn toch altijd wel leuk. Maar goed.
3: Ja, je komt dus veel te weten, dat is wel waar.
4: Kennelijk heeft zij dat toch op dat probleem op een of andere manier goed kunnen.
3: Ja, we weten niet precies hoe. Maar ze is niet voor niks misschien de grootmoeder van Europa. Hè? Alle koningshuizen van Europa hadden de kinderen van Albert en Victoria.
0: Maar het is ook een heerlijke tijd natuurlijk. Van een soort, dandyïsme is niet een tijd die, of een woord dat echt bij die tijd past, geloof ik. Maar dat is het wel, het voor de dag komen. Met al die soirées. Kon jij makkelijk de goede taal vinden bij die tijd?
3: Geen idee, daar ben ik eigenlijk nooit mee bezig.
0: Is dat niet iets van, wat voor stem past bij dit?
3: Nee, het heeft te maken dat je heel veel leest uit die tijd. Heel veel tot je neemt van muziek, boeken, alles. Wat kunnen zij hebben gezien? En dan gaat het eigenlijk verder, wat mij betreft, voor mij vanzelf. Dan krijgen ze een stem en een eigen logica en een eigen ritme. En of dat exact klopt, dat weet ik niet, als ik het maar geloof. En het is inderdaad een geweldige tijd. Ik vind het zelf heel gek dat ik nu pas in dat Engelse, dat Engeland heel dichtbij me. Als kind ging ik daar heel vaak heen. Dat was mijn veilige plek, de Londense theaters, nog steeds eigenlijk stiekem. En eigenlijk heel gek dat ik nu pas in Engeland beland ben. Maar het was geen straf om me daarin te
0: verliezen. Je kon jezelf daar wanen in die tijd.
3: Vanaf mijn 16e zat ik als Lady Caroline.
4: Maar er is natuurlijk,
3: ging ik door het leven.
4: Maar er is natuurlijk ook nog heel veel te zien qua gebouwen. Bouwen en plekken waar je naartoe kan.
3: Verbazingwekkend. We hebben het onlangs gedaan. Eigenlijk binnen een wandeling van een kilometer, die zal ik een keer uitzetten en ergens opzetten. Kan je eigenlijk al die huizen en plekken vinden. Dit is onbegrijpelijk, maar het is allemaal rond St. James's.
4: Dus een volgend boek. Er liggen meer boeken natuurlijk daar.
3: Nou, ik krijg er wel zin in. Ja.
4: Voorlopig maar eens even Lord M. lezen van Arthur Japin. Dat is al verkrijgbaar. Veel mensen hebben het al weten te vinden. Want ik zag dat het op nummer 3 stond in de...
3: Ja, Ja, binnen een week. Ja, dat is wel
4: heel erg fijn, hè?
3: Oh, dat is geweldig. De trouwe lezers, dat is iets om. Daar ben ik echt letterlijk heel erg dankbaar voor. En als je bedenkt dat ik uit een jeugd kom van je denkt, ik zal me nooit kenbaar kunnen maken, ik kan niet met anderen omgaan. Dat je via die hele lange omweg van het schrijven nu mensen bereikt. Dat was gisteravond. Kan ik dat mooi ook nog even noemen. Bij Kolja, de opera, die is nu in Breda en komt in De Lamar en in Zwolle. En hoe mensen eigenlijk naar je toe komen en vertellen wat die boeken met hun gedaan hebben. Dat vind ik, er zijn schrijvers die hebben niks met hun lezers, maar dat kan ik bijna niet begrijpen. Want het is voor mij zo'n enorme beloning dat iemand eventjes privé komt zeggen, of dat iemand denkt van hey, er is een nieuw boek, ga meteen naar de winkel. Is eigenlijk echt ook een van de wonderen van mijn leven, dat gebeurd is.
4: En dat is voor jou belangrijker dan recensies bijvoorbeeld?
3: Ja, recensies lees ik sowieso niet. Nou, okay. Sinds de eerste. Nou ja, dat is een ander
4: kan
3: verhaal.
4: Kan je best doen hoor, ja. In dit geval.
3: Ja, nee, maar ga ik niet zo doen. Nee, maar als een goede recensies waarde zou hechten, dan moet ik het ook doen aan het slechte. En dus dat, maar die recensies zijn ook nooit voor te schrijven. Die zijn nou, eigenlijk voor niemand, geloof ik.
4: Oké, dus het is een heerlijke tijd voor je dus. Ja, zit hier de recensent aan tafel. Ja. Heerlijke tijd. Ja. Kolja gaat in première en je boek ligt in de winkel. Lord M. Dankjewel, Arthur Japin.
0: From Dusk Till Dawn. Ja, het is de titel van een hilarische film en ook van heel veel liedjes. Het Dordrechts Museum gebruikt het als titel voor een tentoonstelling over 17e eeuwse kunst, waarin het thema de nacht centraal staat. Artistiek directeur van dat museum, Femke Hamitam, die is bij ons. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Jullie hebben de zaal, ik ben gisteren gaan kijken. En de zaal ook een klein beetje donker gemaakt, alsof je de nacht inloopt.
5: Ja, het is zelfs de bedoeling dat je ervaart dat je de schemering inloopt, de nacht, het holst van de nacht, en dan tot de dageraad weer komt. Dus we eindigen ook met de dageraad. Ja.
0: Voor een schilder uitdagend om de nacht te schilderen, want als het echt pikdonker is, ja, wat kan je als schilder dan nog doen?
5: Dat is lastig, want daar heb je wel een beetje iets van hulp bij nodig. Dus wat ze dan vaak doen is prachtige maan die het landschap beschijnt, of een kaars, of een ramp, een brand, dat soort dingen.
0: Een mooie lichtbron.
4: Ik begreep dat ze waren heel populair, hè, die schilderijen in die tijd. Er waren dus bijnamen, jij noemt zelf de maan, die heette dan maneschijntjes.
5: Ja.
4: En ruimtes met kaarslicht stonden bekend als nachtlichten.
5: Ja.
4: Dus het was echt een genre.
5: Ja, een toverijke hadden we ook nog.
4: En waarom was dat zo populair?
5: Nou, dat was zo populair omdat schilders in de 17e eeuw zich sowieso gingen specialiseren. Of ze gingen portretten doen of landschappen. Nou, we kennen ook al die ijslandschappen. Nou, dit waren dan maanlichtjes inderdaad. Of toverrijkers of al dat soort schilderijen. En dat vond gretig aftrek. En het was natuurlijk handig als schilder om je te specialiseren in iets. Want dan werd je er en beter in. En het is natuurlijk altijd een vorm van marketing. Want mensen weten, oh, voor die prachtige maanlandschappen moet ik naar Aard van der Neer bijvoorbeeld.
4: Wie deden daar, wie waren daar de specialisten?
5: Nou, er zijn er heel veel. Maar een van mijn favorieten is wel Aard van der Neer. Die maakte maneschijnkes. En die maakte prachtige Hollandse landschappen. Hij komt ook uit de buurt van Dordrecht, uit Gorinchem. Dus het is ook een beetje herkenbaar voor ons in de regio.
4: Het is Gorinchem?
5: Ja.
3: Oh, met, ga ik nu heen. 2 uur in de grote kerk.
5: Geweldig. Nou,
4: ik heb er op school gezeten.
3: Mag ik vragen, wat zijn toverrijkers? Met zo'n prachtig woord. Is dat van de betovering die het heeft?
5: Zo'n... Nee, dat gaat over de heksen en de tovenaars die 's nachts tevoorschijn komen en samen een heksenkring vormen of allerlei rituelen doen. Die
3: horen
5: bij het jaar, maar die ook wel kritisch werden bekeken, omdat dat natuurlijk iets werd gezien als van Satan, wat alleen in de nacht kon plaatsvinden. Ja, dus dat waren allemaal verschillende specialisaties binnen dat nachtgenre.
0: Dat is een van de leuke dingen. Hè? Je hebt natuurlijk de grote meesters die iedereen kent van de 17e eeuw, maar je had heel veel geweldige schilders van wie je nooit meer hoort. En zo'n thema, zoals de nacht, dat is meteen een excuus om het depot in te gaan en die mensen eens weer in het licht te zetten.
5: Ja, we zijn bij heel veel Nederlandse en Europese musea langs geweest. En die hebben ook heel ruimhartig. We hebben 100 werken hangen. Dus er zijn er heel veel te ontdekken. Ik kan ze ook niet allemaal noemen hier. Maar we hebben bijvoorbeeld Gesina ter Borg met een prachtig tekeningetje.
4: Een vrouw.
5: Een vrouwelijke
4: kunstenaar. Die is ook niet zo bekend, hè?
5: Nee, die is net weer een beetje herontdekt, zou ik maar zeggen. En dat is bijvoorbeeld een echtpaar of een paardje wat loopt hand in hand achter een mevrouw met een lantaarn. Dus daar ook moest zij natuurlijk verzinnen van hoe kunnen we dat echtpaar zien? Want in de 17e eeuw was de nacht echt hartstikke donker. Echt anders dan nu. Je kan je het bijna ook gewoon niet meer voorstellen. Dus die schilders moesten altijd, of die kunstenaars moesten eigenlijk altijd bedenken van, ja, welke lichtbron gaan we gebruiken om het schilderij zichtbaar te maken, om het licht en de kleur zichtbaar te maken.
0: En dan heb je natuurlijk ook de thema's van de nacht. Wat doen mensen in de nacht?
4: Hekserij, hè?
0: Suipen. Dit is een apart hoekje, suipen.
4: Vrijen.
0: Maar waar ik ook nooit over had nagedacht, is dat je niet, als je te paard reist, heb je niet altijd een overnachtingsplek.
5: Nee.
0: Dus dan moet je ergens langs de weg op je paard hangend toch maar wachten tot het weer licht wordt. Want jezelf voortbewegen in het donker.
4: Heb jij dat op een schilderij gezien?
0: Ja. En dat vond ik heel mooi. Dat dus mensen de nacht ergens moeten doorbrengen. Dat is een groot thema.
5: Ja, dus dat slapen, zoals wij dat nu kennen, was ook niet zo. Er was zelfs een Dordtse arts die beschreef hoe je het beste kon slapen 's nachts. Dus met je hoofd iets hoger dan je lichaam.
0: Mensen gingen meer zittend slapen dan nu. Dat liggen is pas later gekomen.
5: Ja, maar daar hebben we niet zo heel veel voorbeelden van, maar wel van die soort uitzonderlijke gevallen. Dat vonden de schilders denk ik dan heel leuk om te schilderen. En we hebben bijvoorbeeld ook de nachttrekschuit. Dat vind ik ook zo'n mooi verhaal. Een beetje zoals die nachttreinen die nu weer wat meer inhoorden. Ja. Dan kon je dus de gewone stoeltjes hebben, maar dan sliep je natuurlijk voor geen meter. Of je kon een soort je eigen bedje reserveren als je wat meer geld had. En dan kon je dus gewoon, nou ja, voordat het echt donker werd, ging je aan boord. En dan werd je wakker en dan kwam je, weet ik veel, in Leiden of zo er weer uit. Of in een andere stad. Want en dan had je lekker geslapen. En
0: het duurde ook 8 uur of zoiets. Hè? Dus dat is echt een goede nachtrust.
4: En daar zijn ook schilderijen van.
5: Ja, tenminste, dat is dan een prachtige Aard van de Neer, waarop je in de maneschijn zo'n nachttrekschuit ziet. Die wordt voortgetrokken door een paard. Dus, en die man op dat paard is ook zo'n voorbeeld natuurlijk.
0: Ja, vond ik mooi. Brand is ook een groot thema in de 17e eeuw. Want,
4: ook dat een leuke lichtbron.
5: Ja.
0: En het is natuurlijk mooi om te schilderen, een goede fik.
5: Ja, we houden nou eenmaal heel erg van naar rampen kijken. En dat was in de 17e eeuw niet anders. Dus Jan van der Heijden onder andere is zo'n belangrijk voorbeeld uit Amsterdam. Die ook heeft bijgedragen aan de verbetering van de brandspuit. Mm-hmm. Maar dat soort schilders lieten inderdaad ook branden zien. En dan zie je allemaal van die rennende figuurtjes natuurlijk als silhouetjes tegen die brand. En dat was natuurlijk ook heel toch aantrekkelijk om te schilderen. Hoe vreselijk de ramp ook was. Wij houden daar nou eenmaal van. En dat
0: ik probeer me voor te stellen. Ja, kijk, nu heb je van die mensen met een bakkie die achter de brand weer aan met de camera gaan. Maar hoe ging dat dan toen? Zet je dan je ezel neer aan de rand van het dorp als het in de fik staat en ga je dat dan schilderen? Of hoe werkt dat?
5: Nou, in de 17e eeuw lijkt alles echt, maar het is allemaal nep, zou ik zeggen. Dus we hadden eigenlijk nog niet de mogelijkheid om met verf echt naar buiten te gaan, want dat droogde veel sneller. Dat maakten ze nog met de hand.
4: Dat komt pas later, in de 19e eeuw.
5: Ja, in de 19e eeuw, Mieke.
0: Dus dit is gememoriseerd?
5: Ja, of soms maakten ze misschien wel schetsjes, of ze hadden het wel echt gezien. Maar eigenlijk is het helemaal
4: geposeerd. Toen kreeg je tubus, hè, geloof ik, in de 19e eeuw.
5: Ja.
4: En dan kon je naar buiten.
5: In de 17e eeuw zat het soms nog wel in een darm verpakt, de verf. Maar het was niet zo dat je heel makkelijk even buiten met je ezeltje kon schilderen. Dus dat lijkt allemaal heel echt. Maar het is eigenlijk, als je goed kijkt, dan zetten ze die figuurtjes ook precies zo neer dat het een mooie silhouet geeft. Het is helemaal gecomponeerd, maar wel op basis natuurlijk van dingen die ze zagen of die ze fantaseerden.
4: Ik begrijp dat jullie dus de schoonheid van dit genre willen laten zien. En dat is leuk. Volgens mij is het nooit eerder gedaan.
5: Nee, we zijn super trots.
4: Dus dat geloof ik wel. Dan. Maar goed, jullie willen toch ook nog ook wel een punt maken.
5: Ja.
4: Hè? Om mensen een beetje aan denken te zetten in die sterrenkamer.
5: Ja, eigenlijk. De nacht gaat natuurlijk over samen naar de hemel kijken. En we weten uit recent onderzoek, in juli is dat uitgekomen, dat met de toename van al die satellieten, eigenlijk al de laatste honderden jaren, het zicht op de hemel is verslechterd. Maar dat wordt maar steeds slechter en slechter. En we lopen de kans dat we over een heel aantal jaar niet eens meer een donkere nacht hebben. En daar word ik wel heel treurig van.
4: Beetje melancholiek is het dus wel eigenlijk daardoor. Dus deze tentoonstelling.
5: Ja.
4: Maar de activiteiten worden er ook georganiseerd. En hoe ziet dat er dan uit?
5: Ja, we hebben eind oktober de Nacht van de Nacht. Dan is iedereen ook welkom.
4: Die is er altijd, hè?
5: Ja, maar dan daar sluiten we bij aan. En dan kun je bij ons in het museum, in de tuin, in een tentje komen slapen. Marjolein van Heemstra, die natuurlijk altijd al veel over de nacht schrijft, doet ook een aantal lezingen en programmering bij ons. Ze werken heel erg breed samen met mensen die zich ook druk maken over die lichtvervuiling. En
4: dan kan je in een tentje komen slapen en dan?
5: Ja, er is een heel programma bij ons. Dus je night at the museum, zou ik maar zeggen. We dachten, als we dan een tentoonstelling over de nacht doen, moeten we ook wel eens een keer een nachtje open zijn. En dan mag je door de telescoop komen kijken. Dus gewoon superveel te doen die avond. Dus dat gaat echt over het beleven van de nacht. En ik weet niet of jullie wel eens wakker hebben gelegen tot aan het ochtendgloren. Ik helaas
4: ja,
5: wel.
4: Hoor. Iedereen ja. wel, denk ik.
5: Ja, maar dan krijg je dus wel ook het gevoel van oh ja, dat je huis er anders uitziet als je gaat rondlopen. Dat je opeens toch die zon op ziet komen. Dat zijn toch ervaringen die nou ja, in ieder geval ik nu niet meer zo vaak heb. Vroeger misschien wel, toen ik wat meer uitging. Maar dat soort dingen, ja, we hopen natuurlijk dat mensen daarover nadenken. En natuurlijk, de nacht is een ruimte waar je, nou ja, als je in de kroeg werkt, is het je eigen plek. Zou ik maar zeggen. Dan heb je een beroep wat ook midden in de nacht is. Maar ik voel ook als vrouw wel, is die nacht wel van iedereen. Weet je wel, kun je er ook vrij in rondbewegen? En hoe was dat vroeger en hoe is dat nu? Dat soort thema's, ja, we hopen dat we de bezoeker daarmee aan het denken zetten en ook in gesprek krijgen.
4: Oké, dankjewel. Femke Hameetman over de tentoonstelling. Waarom moet het nou weer een Engelse titel hebben?
5: Ja, ik wist dat je dit ging zeggen.
4: From ja. Dusk Till Dawn, denk ik, ja. Hè.
5: Maar vandaag, Raad tot Schemering klonk, vonden we toch echt wat minder goed klinken.
4: Wat vond je goed, minder goed klinken?
5: Van Schemering tot Dageraad.
4: Nou, vind ik veel ja, en ja, veel en veel en veel beter klinken.
3: Ja, dan ben je het verkeerde adres hier.
5: Ik weet het.
4: Nou, vooruit.
5: Ik beloof voortaan veel Nederlandse titels. Ja, nou. Als ik weer terugkom.
4: Ik geloof
3: ik was al bang met Lord M. Ik denk, oh jee.
5: Nou, de vorige heette Water en Licht. Dus die was lekker Hollands.
4: Ja, oké. Okay. Nou, dankjewel voor je komst. Vanaf vandaag dus te zien. Tot 22 februari 2027.

0: Harry Styles met As It Was. Nou, brand maar los.
1: Ja, ik begin met de nieuwe roman van de Anglo-Saxische schrijver Rachel Cusk. Leven van M heet het in de Nederlandse vertaling. Ze is begonnen met wat komische romans, maar ze brak eigenlijk door met autofictie. En dan moet je niet aan de auto's denken, maar aan het genre van Annie Ernaux en Connie Palme, fictie maken van je eigen leven. En dat deed ze op zo'n kenmerkende manier dat diepe weerslag had op de lezers. Namelijk nogal steriel, zonder plot, zonder intrigue, klinisch, hetzelfde als steriel, antipathiek. En dat deed ze over onderwerpen als haar moederschap, waarmee ze eigenlijk een taboe doorbrak. Ze vergeleek zichzelf in dat boek over moederschap met een soort gevangene in een cel. En dat deed ze ook over haar scheiding. Nou, dat was ook niet fijn voor de ex-man. Inmiddels woont ze in Parijs. Het onderwerp van haar boek, als ik de heibel serieus neem overzees, Natalie Portman, de actrice, woont ook in Parijs. Dit boek gaat over een schrijver die een biografie probeert te maken, zo kun je het noemen, van een beroemde actrice. Maar ja, er zijn speculaties. Kennen de twee elkaar? Natalie Portman heeft in haar boekenclub een paar maal de boeken van Rachel Cusk aangeraden. Heeft er ook geïnterviewd. Maar goed, we moeten doen met de naamloze, zelfs genderloze schrijver. Het is onbekend of het een man of een vrouw is. En de actrice, die ook niet bij naam genoemd wordt. Er zijn natuurlijk verwijzingen. Natalie Portman is doorgebroken als kindsterretje met een film van Luc Besson, Lion, The Professional. Dat ging over een huurmoordenaar die eigenlijk een klein meisje redde. En dat was dan Natalie Portman. Jean Reno speelde de hoofdrol. Die film kreeg ook al wat. Ja, wat. Nou ja, daar kwam ook van alles over los. Want Luc Besson wilde heel veel seksscènes met dat meisje. Maar dat mocht niet van de moeder van Natalie Portman. Die waakte erg over haar. Er zitten meer verwijzingen naar films in. Ze heeft een film gemaakt over een ballerina, Natalie Portman. Over een popster. Wat ze beschrijft in het boek is eigenlijk dat er een lunch plaatsvindt. En tijdens die lunch zegt de actrice, ja, je kan ook gewoon wat verzinnen over mijn leven. En vervolgens krijg je een we-perspectief. Het is dan onduidelijk of die actrice nog in beeld is, maar in ieder geval is de schrijver met het verhaal aan de haal. Aan het eind is er nog een soort confrontatie met de actrice en die zegt dan, ja, ik vind het helemaal niks wat jij van mijn biografie gemaakt hebt. Ik vind mezelf erg antipathiek. En,
2: mag ik je even onderbreken? Ja? Natalie Portman is een vriendin van Ben, dus ik heb Ben er even bijgehaald om hier even, mag jij even iets
1: nou, heel graag. Hoe vindt Natalie Portman het?
3: Nou, ze vinden het niet leuk.
1: Nee.
3: Nee, het is een enorm verraad. En Rachel Cusk is al jaren, dit zeg ik echt overal, het is de meest overrated schrijfster van de Engelse taalgebied. En het is ook een vals mens.
1: Nou, dat zal zeker. Dus, nu ben ik van me af. Ik vind het hele welkome informatie, moet ik eerlijk gezegd wel zeggen.
3: Ze deugt niet.
1: Oké, dat is misschien ook niet nodig om een schrijver te zijn. Als ik het dan terugbreng op wat ze er literair van gemaakt heeft, dan gaat het boek niet zozeer, denk ik, over Natalie Portman. Het gaat over Rom. Daar is het een soort analyse van. En die Rom die wordt eigenlijk naar voren gebracht doordat de leegte van de actrice beschreven wordt. Constant, ieder hoofdstuk, iedere scène begint vaak met een locatie. En ik heb dan achteraf het idee, want ik zei in het begin bij de aankondiging van 10:00, sommige boeken kunnen hard labeur zijn, kunnen een bezoeking zijn om te lezen. Dat is dit boek ook, want het is erg akelig op een bepaalde manier om over zo iemand die alleen maar aan het uiterlijk denkt en aan haar representatie in de werkelijkheid om dat te lezen. Tegelijkertijd, toen ik het uit had, dacht ik, ja, ik heb eigenlijk een Antonioni-film op papier gelezen. Het gaat over existentiële leegte, over vervreemding. En dat vond ik wel heel
3: dat zet
1: mooi.
3: Ze op Natalie, maar dat weerspiegelt eigenlijk zichzelf.
1: Hoe bedoel je dat?
3: Nou, ik bedoel die leegten die alleen met roem bezig zijn.
1: Nee, het zegt natuurlijk meer over de schrijver.
3: Over de schrijver.
1: Dat ben ik met je eens. Alleen, nou ja, het eindigt ook eigenlijk met een schrijver. Hè, waarbij het ook niet meer gaat of het een man of een vrouw is. Er wordt, je hebt het boek gelezen, neem ik aan. Oké. Okay. Je krijgt het zo mee. Dat wordt mijn cadeau aan jou. Volgens mij hebben we dit boek nu behoorlijk behandeld. Ik wil het wel zeggen, ten laatste, dat je misschien... Tuurlijk, ik sympathiseer met je en met jouw vriendin. Het lijkt me ook een hel als je overkomt. Maar aan de andere kant, Hanif Koreishi heeft gezegd... ja, schrijvers leven om te plunderen. Dus ja, wat kun je anders verwachten? Je moet niet denken dat je een vriendschap kunt aangaan... waarbij het maar de vraag is of er echt een vriendschap was... tussen Natalie Portman en tussen Rachel Cruze. Maar ja, denk nou niet dat je gevrijwaard bent... als je een diepe band hebt met...
2: Nee,
1: kijk, hierom smijt schrijvers.
2: Hierom schrijf ik nou over mensen uit de 19e eeuw. Dan kunnen ze niet protesteren.
3: Nee, maar het is ook haar scepticisme over de roman... en weten we dit wel en niet.
1: Dat is waar.
3: Dus wat ik meegekregen heb op de universiteit.
1: Voor fictie. Ja. Dat is waar. Tegelijkertijd, ja, doet het wel wat. Ik zei al dat ik het onaangenaam vond. Maar ik zie wel dat het is niet slecht. Alleen, ja, je wilt niet haar leidend voorwerp zijn met IJ.
0: Nou, ja. Volgende, voldoende okay. behandeld.
1: We gaan door
0: naar de verschillend over denken. Over alle
1: van deze zomer. Ja. Ik heb de ruim 1100 pagina's op een eiland, een koel eiland, van Voskou gelezen. Het is het slotdeel, het is deel 7, het heet het zwijgen. Het zijn de dagboeken uit de periode 1987-2006. Het is meteen het beste boek van de dagboeken. Ja. Er zitten zo'n kleine 5000 pagina's in. Allemaal gelezen. Hij noemt in een dagboeknotitie... ik heb dat opgeschreven op zaterdag 9 juli 1988. Dat klinkt me dan meteen vertrouwwekkend. Noemt hij zijn bestaan een heel klein leven binnen een eng getekend perk. Nochtans wijt hij daar dus als gezegd duizenden pagina's aan... Hij verkeerde toen in de allerberoerdste fase van zijn leven in 1987. Na zijn arbeidzame jaren op het P.J. Meertens Instituut als volkskundige... zat hij thuis met zijn vrouw Loesje in Hartje Amsterdam. Ze fietsen, ze wandelen, ze bezoeken vrienden... maar ze zitten vooral op elkaars lip. En hij beschrijft wat hij meemaakt in zijn dagboek... en hij tikt vroegere dagboeken over. Dat is alles wat hij doet. Tot op de millimeter raken we, als we dit lezen... deelgenoot van helse echtelijke ruzies, door Loesje begonnen. Hij schrijft op een gegeven moment... elk woord van haar houdt een bedekt verwijt in. Ik zwijg machteloos. Wat begonnen is als een gesprek is uitgelopen op een requisitor. En na al die jaren huwelijk is haar humeur nog steeds ondoorgrondelijk voor hem. En dat kan heel simpel beginnen, maar het escaleert... totaal. Op een zeldzaam rustig moment is er een moment, er is er wat toenadering. Dan hebben ze erover waarom dit de hele tijd gebeurt. En dan zegt hij: intimiteit is voor mij bij elkaar in de kamer zitten en je eigen dingen doen, je eigen gang gaan, elkaar accepteren ook in de dingen waarin je verschilt. En dan zegt zij: dat is voor mij geen intimiteit. En dat is eigenlijk een padstelling. Dus, om maar een voorbeeld te geven, hij komt thuis. Hij zet een langspeelplaat op, hè? Het is die generatie. Klassieke muziek. Ze komt zwijgend binnen en ze draait het volume lager. Dat hij het bijna niet kan verstaan. Dat hij echt met zijn oor tegen het luistermeubel moet zitten. Hij wil naar een VPRO-televisiedocumentaire kijken van Sherry Duin. Ze is allemaal verantwoord in hun bubbel, zou je nu moeten zeggen. En dan komt ze binnen en dan zegt ze... je gaat toch zeker niet naar die rotzooi kijken? Want André van Duin, dat kan niet. En dat gaat onmiddellijk ontvlammen. En dan is het volgende wat ze zegt: hou je bek, ik wil niet dat je zo praat. En dan schudt ze de tafel heen en weer met een van woede verwrongen gezicht. Het glaswerk rinkelt. En dan zegt ze ook nog: als je bek niet houdt, dan ga ik de boel helemaal kort en klein slaan. Ik wil niet dat zulke dingen in mijn huis gezegd worden. Hoor je me? En als je ze toch zegt, dan rot je maar op. En dan antwoordt hij: het is ook mijn huis.
0: Maar waarom vind jij dat zo fijn om dit te lezen?
1: Nou, dat ga ik zo vertellen. En dan zegt zij: ik wil nog even die fascinerende dialoog. Dan zegt hij: het is ook mijn huis. Zegt: nee, het is mijn huis. Je kunt oprutten. Er is geen redelijkheid meer bij. En dat constant, bijna 1100 pagina's lang. Ja. Zo gaat het eindeloos door. Aanvankelijk, nu kom ik op het antwoord op je vraag... Ja. Is het alsof je toch een zeker genot kunt beleven... met het oor, met een glas tegen je oor... kun je genieten van ruzies bij de buren. Maar op een gegeven moment dan springt die treurnis op je over. Dan wordt het toch te erg.
4: Zeker wanneer er geweld bij de komt. Op een gegeven moment staat hij ook met een bord zacht op haar hoofd. En dan zegt hij, ik had haar kunnen vermoorden. Zo erg is het. Ik vind interessanter eigenlijk hoe een mens tot zoiets vervalt. Hoe kan het zo ontaarden? Hij beschrijft letterlijk wat er gebeurt in zijn dagboeken. En hij beschrijft zijn reactie erop. Hij analyseert. En hij kijkt met een meedogenloze eerlijkheid, Voskuil. Voortdurend alsof hij onthecht naar een ander kijkt, naar zichzelf. Maar wat duidelijk wordt, is dat dat schrijven voor hem geestelijke gezondheid inhoudt. Hij heeft een enorme behoefte aan afstand. En hij kan eigenlijk alleen afstand houden in het schrijven, in het dagboek. En zo langzamerhand gaat Loesje, zijn vrouw, het dagboek ook als een rivaal zien. Ze komt binnen en dan zegt ze weer, je zit 's ochtends in het dagboek te schrijven, 's middags en 's avonds zit je over te tikken. Dus, en ja, en dat wordt dus steeds erger. Dus het is een padstelling waar helemaal niets meer aan te doen valt. De boel verscherpt ook nog, daar Loesje zich voor minderheden gaat inzetten. En daar heeft hij ook niets mee. Loesje is voor alle homo's. Ze is, gezien het conflict waar Benjamin het eerder over gehad, eigenlijk over het Palestijnen-Israëlische conflict, is hij regelrecht, ze versimpelt het nogal, ze is dus tegen de Joden. Nou, dat vindt hij ook niks. En op een gegeven moment barst dat weer uit. Dan zegt hij, ik ben meegegaan met naar al die demonstraties voor jou en ik zag alleen maar rotkoppen. Dus dat is één groot verschil, een karakterologisch verschil tussen die mensen. Nou, het minutieus opschrijven. ik stop bijna. Het minutieus opschrijven. Want ik moet het recht doen. Hè? Opschrijven van dit soort gewone dingen. Dat is het eigenlijk. Je wilt niet met ze ruilen. Maar je beseft dat dit kan voorkomen. Dat gaf hem toch het leven dat zijn zin is. Het gaf hem de sensatie dat zijn leven zin had. Hij kon uit zijn werk nooit voldoening putten. Maar dat werk, ja, dat hield hem een beetje op de been. En dit eigenlijk gaf hem zin. Interessant is eigenlijk,
5: hij had
4: ook
5: kunnen weggaan.
4: Hij had er kunnen weggaan, dat heeft hij niet gedaan. Omdat hij ook wel verslaafd aan haar was. Zij was zoals, denk ik dan maar oneerbiedig, zoals sommige honden ten diepste en ten volste het echte karakter van de baas kunnen weerspiegelen. Dus bijvoorbeeld heel erg naar of bot zijn of grommend. Was zij zijn op een bepaalde manier moreel kompas. Zij was altijd voor de onaangepaste en ze bleef ultra links. En hij vond dat ook wel fascinerend. Nou ja, in ieder geval, hij heeft daarna, op een gegeven moment stopte het dagboek in 2006. En hij heeft eigenlijk in die jaren toen zijn hoofdwerk, het bureau, gecomponeerd. En ik denk dat hij daar echt in volle gelukkig in kon leven. Dat hoop ik maar.
5: Dankjewel, Jeroen. Okay. We zetten de titels op het wereldwijde web, zodat iedereen ze kan nalezen. Dank je hartelijk.
6: Het Zwijgen heet dat boek dan ook nog. Ja. Dat vind ik dan zo'n
4: Het is naar Elschot, hè, dat huwelijk.
6: Jawel, maar ja. Ik bedoel dat je dat dan als titel het Zwijgen heeft, terwijl er ontzettend veel dus geschreeuwd wordt. Heb ik uit jou begrepen. Goed, we gaan naar ons laatste onderwerp. Dat heeft te maken met muziek. Afgelopen week schreeuwde de Schotse zangeres Red moord en brand, omdat haar nummer I Do ongevraagd in een reclamespotje van Primark werd gebruikt. Ze riep haar volgers op om Primark op het matje te roepen. Ze was helemaal wanhopig, maar het bleek toch anders te zitten. Daar gaan we over praten met Marcel Walvis, geluidsontwerper en mediacomponist. Hartelijk welkom. Hi. Ja, goedemorgen. We luisteren even naar dat fragment van Primark. Oké, en dan nu het fragment van I Do. Je snapt veel dat je denkt, nou, dat is hetzelfde. Maar de vork zat toch wel even iets anders in de steel. Ik begreep dat dit geen plagiaatzaak gaat worden.
7: Nou, als ik dit had gemaakt, zou ik toch niet lekker slapen. Nee, als ik dit als mediacomponist.
6: Nee, maar toch. Hoe kan die het zat anders in elkaar.
7: Ja, het zit anders. Kijk, je kan dus vanaf nul iets componeren. Je kan je ook laten inspireren door iets, dat je dan zoiets maakt. Maar in dit geval is het toevallig een sample gebruikt. Dus een sample is eigenlijk een stukje muziek. Wat ooit gemaakt is door iemand. Dus dat zou je ook nog kunnen doen als je dus de rechter erbij vermeldt van die componist. Dan mag je dit doen. Maar ja, in dit geval was het gewoon afgekochte rechten, dus samples.
5: Het was een soort kant-en-klare sample die ze hadden. Ik vond het eigenlijk heel raar dat je eerst moord en brand schreeuwt van ze hebben mijn liedje gejat. En dat je zegt, oh wacht, ik ben erachter gekomen dat de producer een sample had gebruikt. Dat wist ik ook niet.
7: Ook heel gek. Vind ik ook dus gek. Als je het zelf maakt, hoe betrokken ben je er dan bij?
5: Dan ben je niet Mozart als je een sample hebt gebruikt.
7: Dat is ook gek. Ja. Dat is dus inderdaad een bestaand. Je moet het zien als een grabbelton. En dat kan je kopen als componist. En er zitten allerlei stukjes dat? Muziek in.
5: Wat zegt dat over de niet over de hele muziek die te groot maken. Maar wat zegt het dat het zo gebruikelijk is om kant-en-klare samples te gebruiken. Dat je het als je eigen liedje beschouwt.
7: Dat is nu wat er heel erg aan de hand is eigenlijk. Ja.
6: Gebrek aan originaliteit.
7: Nou ja, of juist, of, ja, misschien wel. Ja. En dan ga je terug naar, dan grijp je terug naar de hele goede dingen. En dan pak je een oude pianosample uit, ik weet niet wat, misschien uit de 70 jaar komt dit.
5: Maar ze heeft helemaal geen zaak dus tegen Primark.
7: Nee, maar het kan dus ook toeval zijn dat die componist die voor Primark dat gemaakt heeft, dit tegen is gekomen. En die componist van dat nummer van Red is dat ook tegengekomen.
6: Nou, ze is wel weer even in de belangstelling. Dat heeft ze er dan in ieder geval wel mee bereikt. Maar wel een beetje op een lullige manier. Ja. Ze dacht dat het was gejat, maar het bleek toch niet zo te zijn. Maar reclamemuziek kan voor artiesten ook heel gunstig zijn.
7: Ja,
6: hè? Dat is leuk om het daarover te hebben. Waarom is het aantrekkelijk?
7: Het is natuurlijk gewoon vrije promotie hè, voor een artiest. Airplay is natuurlijk heel belangrijk. Of in bepaalde playlisten terechtkomen van Spotify. Maar het is ook leuk als je onder een commercial terechtkomt.
5: Want je wordt vaak gedraaid. Want er zijn best wel veel grote hits die begonnen als een reclame.
7: Ja, nou ja, de laatste tijd is het zelfs omgekeerd. Dus als er een nieuwe single uitkomt, dan willen artiesten gaan je dan benaderen. Ook mij benaderen of je het onder een commercial kan gebruiken. Maar ik stam ook nog uit de tijden dat totaal not done was natuurlijk. Artiesten die totaal niet onder commercial.
5: Laten we luisteren naar een fragment van Junkie XL. Een bewerking van Elvis. En iedereen kent dit vanwege oorspronkelijk een reclame.
7: Ja.
6: A Little Less Conversation was dit, hè, van Elvis.
5: Welke reclame was het ook alweer? Want dat ben ik dan weer helemaal vergeten.
7: Zo effectief mag ik het noemen?
6: Jawel hoor.
5: Nike.
6: Was voor Nike.
5: Schoentjes.
6: Ja. Maar goed, dat heeft hem geen windeieren gelegd, toch?
7: Nee, nou, het is wel begonnen gewoon als een mediaopdracht. Ja. Dus het was niet zijn idee om die single uit te brengen. Dat werd door een commercial is dat dus helemaal uit de hand gelopen. Ook een wereldwijde commercial natuurlijk, dat helpt ook. En een oud nummer van Elvis is eigenlijk een soort een beat zijn daarbij gezet. En een soort remix van gemaakt. En dat is dan uiteindelijk een wereldhit geworden.
5: Beetje meer voorbeelden van grote hits die hun succes aan een reclame hebben.
7: Je hebt ook voor, dat is alweer een tijdje geleden, Vodafone was dat geloof ik. Hè? De Dandy nog wat.
5: Dandy Warhols.
7: Juist, ja. Kon er even niet op komen.
5: En van de sinaasappels, dat was Gabriel Rios.
7: Ja, dat is ook zo'n voorbeeld.
6: Broad
7: ja.
6: Day.

0: Ook heel raar in dit nummer, als ik dan deze sample, waar we het in het begin over hadden, van Red. Ja. Als ik die sample zou vinden, zou ik eerder dat de inspiratie gebruiken. En dan zoiets maken. Dan letterlijk die sample gebruiken.
1: Dat is een beetje lui eigenlijk.
0: Vind ik wel. Maar ja, dat is wel heel erg wat er gaande is in de muziek. Hè? Dus loopjes en samples. En ja.
1: Ik kwam er in de voorbereiding achter dat de grootste hit van Nederlandse bodem, waar we allemaal zo trots op waren, Venus van Shocking Blue.
0: Ja.
1: Laten we eerst even luisteren naar het origineel.
0: Ja.
1: Dat niet het origineel is.
2: Ja.
0: Ja, ook veel graag.
2: Wat we allemaal kennen.
0: Ja.
1: Nou ja, een reusachtige hit, maar dat bleek ook gesampled, gejat, geplagieerd.
0: Nee, niet gejat natuurlijk, nog niet gesampled. Maar wel, ik vind het ontzettend lijken op de banjo.
1: Laten we daar even naar luisteren.
2: De banjo-song.
0: Ja.
3: Oh ja.
0: Ja. Ja.
1: Well, I come from Alabama. Hoe zat dit?
0: Al die gitaarlikken. Dus gewoon, exact hetzelfde.
2: Ik was gewoon geschokt toen ik dit hoorde. Ik denk, dit is toch echt wel een betere jatwerk.
0: Nou, ik heb er wel eens over gehoord dat het wel aan de kaart gesteld is ooit. Maar het is volgens mij niet tot een zaak gekomen. Nee.
2: Maar
0: dat nummer is heel vaak gebruikt. Ook voor commercials, voor Gillette. Voor dames scheermesjes, Venus.
2: Venus, oh ja.
0: En heel veel, heel veel versies, dus jarenlang. Dus het heeft de componist geen windeigen.
1: Dat gebeurt ook vaak, hè, dat je dan een hit zonder rechten wil gebruiken, en dat je hem dan net iets verandert, waardoor je geen zaak hebt. Dus je verandert net een paar akkoorden, net de melodie.
0: Ja, in het vak jargon heet dat een soundalike. Ik vind het altijd heel cheap. Ja, je moet het gewoon niet doen, want de ambacht van iets namaken kan heel leuk zijn. Dat je dus precies gaat uitzoeken welke instrumenten zijn er gebruikt. En dit is op tape opgenomen, dan gaan we dat opnieuw ook zo doen. Dat is op zich leuk, maar dan word je bijna gedwongen ook door de opdrachtgever van het lijkt er nog niet genoeg op. Maar dan gaat het fout.
2: Maar die banjo-song, hè? Ja. Dat is een nummer. Misschien moeten we dat even vertellen. Welke tijd is dat?
0: Ja, dat is volgens mij helft van de 60 jaar zelfs. Ja.
2: Dat is echt een heel oud nummer. Heel oud, want ik heb het even gekeken. Het zijn drie, één vrouw en twee mannen.
0: En dat gitaarlikje is gewoon...
2: Het is nooit tot de zaak gekomen. Je zou die banjo-song dan eens onder een reclame moeten zetten. Kijken wat er dan gebeurt.
0: Om die mensen een beetje te compenseren.
2: Nou ja, dat zou... Ja, want ja,
1: maar de banjo-song was een paar jaar voor Venus, voor de duidelijkheid. Venus is uit 64 en dit was dan een paar jaar eerder.
2: Ik kan je dus bijna niet voorstellen dat Robbie van hoe dat nummer nooit heeft gehoord.
0: Nee, in ieder geval niet.
2: Een kwestie van inspiratie.
1: Nog even terug naar reclamemuziek. Soms werkt het in de reclame, soms werkt het niet.
0: Nee.
1: Dit is gebruikt in een reclame en jij vond het niet werken. Eerst even luisteren. En dan mag je uitleggen waarom niet. No!

0: Ja.
1: Waarom is dit niet goed als reclame? Nou ja, niet goed.
2: Het is even gold, kijk, van Spandau Ballet.
0: Kijk, ja. Muziek is natuurlijk nooit niet goed of fout. Of
1: maar waarom werkt het niet?
0: Maar voor mij, ik vind dit te makkelijk. Want waarom? Er wordt niet gekeken naar wat past qua muziek emotie het beste bij het beeld. Maar er wordt gekeken naar de tekst. Dus een product heet in dit geval Becel Gold. En dan, ja, dan ga je gold zoeken. Dan gold. Oh, dan nee, maar denk ja.
1: Ja, maar ze hadden toch ook allemaal margarine in hun haar in die tijd?
0: Nou, dit is niet zo lang geleden. Ja, nee. Ik vond het zelf, ja, dan denk ik, ja, maar die hele tekst slaat nergens. Ja, maar
2: dan, het,
0: ja,
2: die maar tekst heeft niks te maken met de margarine.
0: Behalve dan als er een keer gold gezongen wordt.
2: Ja, ja, ja, maar goed, en dan is het dus slecht. Nou, als jij benaderd wordt, hè, door van. Wij zoeken een goede reclamemuziek. Wat voor vragen krijg je dan?
0: Nou, dat noemen ze een briefing.
2: Ja.
0: Ik spaarde die heel lang, heb ik die gespaard. Want die zijn bijna allemaal hetzelfde.
2: Oh.
0: Ja, ik ben allemaal hetzelfde. Het moet positief, het mag niet agressief. Ja. Aan het einde moet de melodie omhoog gaan en niet omlaag. Want dat is negatief. Allemaal dat soort. Dus je kan er heel weinig mee. Of veel marketingtaal. Ja,
1: wat is jouw grote succes geweest? Welke reclame kent iedereen?
0: Naast muziek doe ik ook heel veel, dat heet dan Engels woord, sound design, geluidsontwerp.
2: Ja, toen maar. Nee,
0: maar ja, je weet dat jij dat niet leuk vindt. Ja, maar,
2: ik sta echt zo langzaam.
0: Dat wordt helemaal gebruikt.
2: Bekend als de bitch. Taalbitch.
1: Daar is vast een Nederlands woord voor.
0: Purist, ja, geluidsontwerpen noemen ze in de Nederlandse filmindustrie.
2: Oh ja,
0: dus nou, kijk aan. Dus dat is als geluidsontwerp bij. Dus dan ga je geluidseffecten maken. Ja. Je kijkt naar het beeld wat er gebeurt en dan. Nou, de koe op slippers van, ik heb nog zo gezegd, geen bommetjes.
2: Papier machini.
0: Ja.
2: De melk.

0: het geluid van die slippers.
1: Dus alles, ja, dat ga je dan namaken. Dus,
0: want, hoe doe je dat?
1: Kijk, dat is natuurlijk in de computer ooit gemonteerd. Een koe op slippers. Ja, dat bestaat natuurlijk niet. Dus dat ga je dan namaken. En dan ga je, nou, letterlijk ga je dat namaken. Ik heb in de studio rondgelopen op slippers. Om het klakgeluidje te hebben tegen de hiel. Met een C-pompje heb ik het natte geluidje gemaakt. Van die, dat die koe, nou ja, zo ben je dan bezig. En toen werd er pas gelachen. Daarvoor zeiden mensen van het reclamebureau, ja, het is toch niet zo leuk geworden als we hadden gedacht. En toen ben ik geluid gaan maken ervoor. En toen, ja, dat is toch wel een heel bekende commercial. Een
0: legendarische. Marcel Walvis, dankjewel. Geluidsontwerper en mediacomponist over reclamemuziek. En zo kwamen we aan het einde van deze aflevering van Nieuwsweekend.
2: De zender gaat hier vrolijk door. De taal staat natuurlijk Ronald Gippert. Die presenteert vandaag, tenminste, voor zover ik weet.
0: Nou. Ja hoor, ik zag hem.
2: Dag.
3: Nieuwsweekend.
4: Samen Max.
5: NPO Radio 1 zit bovenop het voetbal. Yo! Vanavond om 8 uur.
6: Dat is een goede bal en daar gaat hij erin.
5: De eerste topper van dit seizoen.
6: Voorgeven komt hij aan. Het is een doelpunt.
5: Ajax PSV.
6: Met een stuit in het doel.
5: Vanavond.
7: Natuurlijk.
5: In NOS Langs de Lijn.
6: Dat is lekker binnenkomen zeg.
5: Dit weekend ook op Radio 1. Alle andere wedstrijden in de Eredivisie.
3: Formule 1.
5: De Grand Prix van Italië.
3: Wielrennen.
5: De Vuelta.
3: Motorsport.
5: De MXGP. Met Jeffrey Herlings.
3: Wie luistert, weet meer.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Nieuw bij Max, Maarten en Filip op het spoor. Maarten van Rossum en Filip Freeriks stappen in de trein voor een ontdekkingstocht door Europa.
2: Dat is onze.
3: Oh, oké. Okay.
2: Wagon 2.
1: Ze onderzoeken de ziel van Europa. Wat verbindt en wat onderscheidt ons? Vanavond om 9:50 bij Max op NPO 2.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: NPO Radio 1.
9: Het is 11 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het West-Nijl-virus geregistreerd. Blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het West-Nijl-virus komt vooral voor bij vogels. Het kan bij de gewone huissteekmug belanden wanneer die zich voedt met het bloed van een besmette vogel. Een mug kan het weer overdragen op mensen en andere dieren. Het volgende onderwerp moet ik even voor klikken. Daar is die. Het Pentagon heeft geprobeerd met leugendetectors te achterhalen welke defensiemedewerker geheime informatie naar de pers heeft gelekt. Het gebeurde omdat president Trump furieus was dat iemand aan de pers had verklapt dat zijn Iran-oorlog tot grote munitietekorten leidt. De New York Times schrijft dat zo'n 50 medewerkers van het Pentagon een verhoor moesten ondergaan, zowel militairen als burgers die voor defensie werken. Een juridisch expert noemt de onderzoeken met de leugendetectors ongekend, zeker binnen de krijgsmacht. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. Voor het eerst na ruim 100 jaar is de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is het pronkstuk van een tentoonstelling in een museum in de Canadese stad Quebec. De steen was kwijt sinds de val van de monarchie in Oostenrijk in 1918. Maar vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Het weer, zon, wolken en droog, op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: ANWB Verkeersinformatie. Er staan op dit moment een paar files op de A15 vanuit Europoort bij knooppunt Benelux. 4 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De hoofdrijbaan is dicht. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. 10 minuten vertraging door werkzaamheden. Op de A28 zijn twee problemen. Van Utrecht naar Amersfoort tussen Soesterberg en Leusden. Een half uur vertraging in 6 kilometer file. Er ligt daar wat rommel op de weg. Twee rijstroken zijn dicht. Blijft er nog één over. En elders op de A28. Van Groningen naar Zwolle. Daar staat een flinke file na een ongeluk tussen Hogeveen en de wijk. 8 kilometer stilstaand verkeer met ruim 3 kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer vanuit Groningen kan het beste omrijden via Heerenveen.
3: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
11: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
12: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
16: Nee, Attent met ds.nl.
17: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
18: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
19: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
18: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
19: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
20: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
8: NPO Radio 1. KRO NCRV.

0: Ronald Giphart.
1: Goedemorgen. Oud-minister van Justitie Vert Grapperhaus heeft deze week tijdens de corona-enquête een belangrijk inzicht gedeeld. Bij een volgende pandemie moet de overheid meer uitleggen in begrijpelijke taal. Wat goed bedacht. Nou blijkt uit appverkeer dat Grapperhaus zelf de begrijpelijke taal uitstekend beheerste. Over collega's en bestuurders gebruikte hij woorden als soepjurkje en jankert. Vooral dat laatste is prachtig Nederlands. Een jankert is niet zomaar iemand die huilt, maar iemand die zeurt, zich aanstelt en zich beklaagt. Des te opvallender was het dat Grapperhaus op 2 september 2020 zelf in de Tweede Kamer volschoot. Kort daarvoor was hij getrouwd en op zijn huwelijk had hij alle coronaregels overtreden. Terwijl in verpleeghuizen mensen vanwege de overheidsregels geen afscheid konden nemen van hun terminale dierbaren, stonden Grapperhaus en de zijnen heerlijk feest te vieren. Toen de minister daarover in de Kamer ter verantwoording werd geroepen, plengde hij krokodillentranen. Mooi hoe krachtig en begrijpelijk taal kan zijn. Voor zo'n situatie heeft het Nederlands inderdaad een opvallend compact woord. Jankert. Welkom in de Taalstaat. MUZIEK.

0: Je luistert naar Niets is voor altijd van de Vlaamse zanger Philip Robrecht van zijn album Passant. Dit jaar werd hij 60 jaar en zijn nieuwe album presenteert hij nadrukkelijk als een afscheidsronde. Nog één keer langs de theaters en de zalen met zijn favoriete liedjes. Zijn officiële biografie noemt Passant zelfs een laatste ronde. Mooie Vlaamse muziek, die zult u in ons programma vandaag meer tegenkomen.
1: Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag.
0: De schrijfster van het nieuwe boek van de maand voor onze boekclub Boek Nu. We hebben de gast Esther Op de Beek, hoogleraar moderne letterkunde aan de VU, in Amsterdam. Peter Voskuil over de taalschat Het Groot Vlaams Liedboek, een overzicht van Vlaamse popliedjes. Wouter Monde is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boom van de Dikke Vandalen en het Woord van de Week. Roos de Bruin van Onze Taal zit achter het taalloket. Sylvia van E uit Meren met haar vergeetwoord. Jentel en de Boer over hun album De Dagen. En René Appel bespreekt de TNA van Renze Klamer.
2: Vooropgesteld.
1: Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal.
0: Wie de opiniepagina van één kant openslaat, verwacht daar bevlogen betogen van betrokken burgers en deskundigen te lezen. Maar steeds vaker blijkt uit die gloedvolle opinie dat die niet geschreven is door een mens, maar door een taalmodel. Maar liefst 1/5 van alle ingezonden opiniestukken in 5 grote Nederlandse kranten is grotendeels geschreven door kunstmatige intelligentie. Dat bleek deze week uit een onderzoek van de podcast AI Report. Het nieuws zelf leidde weer tot de nodige opinies, maar er ontbrak er nog één, die van de taalmodellen zelf. Goedemorgen, ChatGTP.
3: Goedemorgen, Frits. Ja, die ontbrekende opinie. Kijk, als taalmodel heb ik geen persoonlijk belang, geen emotie, geen stem in het publieke debat.
0: Nee.
3: Ik besta om taal te produceren op verzoek.
0: Ja.
3: En als die teksten vervolgens zonder vermelding in de krant belanden, dan scheert dat met iets heel menselijks, namelijk vertrouwen. En in een debat wil je weten wie er spreekt. Anders weet je niet wie je aan het overtuigen bent, of
0: ja,
3: met wie je moet onderhandelen, met wie je in gesprek bent.
0: Ja, betekent dat je daar als AI dan ook rekening mee houdt, of niet?
3: Ja, ik probeer wel. Ja, ik kan wel rekening houden met toon, met nuance, met het feit dat er verschillende perspectieven zijn. Maar wat ik niet kan, is verantwoordelijkheid dragen voor wat er met de tekst gebeurt. En daarom is het belangrijk dat gebruikers en redacties helder zijn over wat ze plaatsen en dat ze hun lezers daarover informeren. Niet omdat AI iets slechts is, maar omdat transparantie vertrouwen geeft.
0: En dat vind jij dus als AI ook belangrijk?
3: Ja, ik ben er deels op gebouwd om dat soort waarden te ondersteunen. Ik kan het niet afdwingen, maar ik kan het wel benoemen. En ja, als er niet duidelijk wordt gemaakt dat een stuk met AI is geschreven, dan kan dat vertrouwen ondermijnen.
0: Ja.
3: En maar over dat is schadelijk.
0: Dat is schadelijk. Kijk, over dat vertrouwen ondermijnen. Je hebt je een beetje voorbereid op dit gesprek, volgens mij. En je hebt je even verdiept in de taalstaat. Je noemde me Frits. Ja, Frits zit hier al toch een tijdje niet meer. Dus jij kan dus ook fouten maken.
3: Ja, dat kan zeker gebeuren. Zonder actuele bevestiging kan ik zomaar naast de waarheid zitten. Dat laat ook wel zien hoe belangrijk het is om mijn antwoorden te controleren en niet klakkeloos over te nemen.
0: Ja, nou, Alexander Klupping van AI Report die denkt dat we over 2 jaar het verschil tussen teksten van een mens en die van AI niet meer kunnen zien of horen, zoals in dit geval, nu we aan het praten zijn. Betekent dat er dan straks ook geen aparte AI-stijl meer is, taalkundig gezien? Want nu merk je het nog wel een beetje als een tekst door jou geschreven is.
3: Ja, die verschillen worden kleiner. Taalmodellen nemen steeds meer subtiele menselijke trekjes over. Korte zinnen, kleine haperingen, zelfs twijfel. En precies daarom wordt herkomst belangrijker dan stijl. Niet hoe het klinkt, maar wie er spreekt en vanuit welke verantwoordelijkheid. Je kunt straks misschien het verschil niet meer horen, maar dan moet je het wel kunnen weten.
0: Ja.
3: Dat is essentieel.
0: Nou, ik dank je wel voor dit gesprek. Ik heb zo meteen Esther Op de Beek op de gast. Zij is de nieuwe hoogleraar aan de VU. Wat weet je van haar, heel kort?
3: Even kijken hoor. Heel kort. Ze is sinds dit jaar hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de VU Amsterdam. Ze deed eerder onderzoek naar hedendaagse Nederlandstalige literatuur en reisliteratuur.
0: Nou, heel goed. Dankjewel, ChatGPT. En even voor de luisteraars die nou roepen, dit was in scène gezet. Dit was live en echt met AI. Goed.
1: Boek nu, de boekenclub van de Taalstaat.
4: Iedere eerste zaterdag van de maand maken we een boek bekend. Onze vraag aan u?
1: Leest u het samen met ons? De laatste zaterdag van de maand nodigen we 3 leesteraars uit om in onze uitzending met de schrijver in gesprek te gaan.
4: Taalstaat@kro-ncrv.nl.
1: Boek nu.
0: Boek nu. Vorige week bespraken we met onze leesteraars het boek van Thomas Verbocht. Foto's van zonnige dagen. Thomas zat daar ook bij. Vandaag maken we alweer het 5e boek bekend dat we gaan lezen met onze leesclub Boek Nu. En dat is de debuutroman Heremietdagen van journalist, schrijver en dichter Janaika Zomer. Goedemorgen, Janaika.
5: Goedemorgen, Ronald.
0: Zie je er naar uit om live je boek met onze leesteraars te gaan bespreken?
5: Ja, enorm. Het is heel leuk om lezers te spreken. Dus specifiek leesteraars lijkt me een heel mooi gesprek op te kunnen leveren, ja.
0: Ja, je debuteerde 2 jaar geleden met een poëziebundel. U heeft nog 43 ongelezen gedichten. Die werd bekroond met de Granataprijs en genomineerd voor de Grote Poëzieprijs. En toen kwam er een roman. Waarom eigenlijk?
5: Dat was ik eigenlijk pas van plan als ik misschien ooit een keertje dat mijn kinderen het huis uit waren. Want wanneer schrijf je een roman? Mm-hmm. Als je ook gewoon je geld moet verdienen. En toen kwam er eigenlijk een vraag vanuit een andere uitgeverij. Ik had een rubriek over liefde in het Noord-Hollands Dagblad. Ja. Daar heb ik 200 mensen voor geïnterviewd. En of ik daar niet een non-fictieboek van wilde maken.
0: Okay.
5: En dat heb ik een soort van gepoogd. Ik heb een opzet gedaan en die paste eigenlijk niet bij die uitgever. Want ik wilde geen conclusies trekken. Ik ben helemaal geen deskundige. Wat weet ik nou van de liefde? Behalve dat het een zootje is en rommelig en prachtig. Dus en toen kwam ik bij de Bezige Bij terecht met datzelfde voorstel. Mm-hmm. En mijn redacteur daar zei, maar wil jij niet eigenlijk gewoon een roman schrijven?
0: Kijk, nou, en heel
5: toen
0: kort.
5: Gebeurde het. Ja, en toen gebeurde het. Fantastisch.
0: Waar gaat je roman over? Ik heb hem gelezen.
5: Ja, jij hebt hem gelezen inderdaad. Ja, het gaat over Mayra. En Mayra heeft, zoals ze dat zeggen, alles voor elkaar. Ze is gelukkig getrouwd. En toch wordt ze verliefd op iemand. Ze wordt verliefd op iemand anders. En dat is Monk. En zij hebben online voornamelijk een affaire. En ondertussen is haar moeder jong dementerend. En dat zijn 2 verhalen die naast elkaar, maar ook in elkaar grijpen. En wat heel belangrijk is, want het is niet eens een spoiler. Monk overlijdt.
0: Juist.
5: Dus haar rouw is ook geheim.
0: Ja.
5: Dat was de liefde.
0: Ja. Zij kan dat niet tonen. Heel mooi aan het boek vond ik dat de liefde vooral online geconsumeerd wordt in het begin. Heel modern ook. Zit u nou thuis te luisteren en denkt u, nou, Heremietdagen, dat zou ik graag willen lezen. En wellicht zou ik daar zelfs bij de Taalstaat over willen komen praten. En wellicht heeft u vragen voor Janaika. Meld u dan aan bij onze leesclub. Boek nu via nporadio1.nl /boeknu. Dankjewel Janaika, tot over een maand.
5: Tot over de maand. Dag.
1: De taal in de zaterdagkranten.
0: Naast een dikke stapel zaterdagkranten lag vandaag ook nog eens de nieuwe nummer van Onze Taal te wachten op Jeroen van Kan. Maar het is weer gelukt. Hij heeft alles gelezen. En uiteraard met zijn eigen kijk, de Jeroen van Kan kijk. Want wat van Kan kan, kan van Kan alleen. Toch, Jeroen?
6: Nee. Maar het klinkt wel goed vanwege die vele kaas.
0: Juist.
6: Stevige taal behoort tot het wapentuig van de columnist en opiniemaker. Zeker als je stukjes schrijft waarin commentaar wordt geleverd op de actualiteit. Voor de stevigste taal in die sector ben je vaak het beste af bij de Telegraaf, waar Rob Hoogland zijn vaste hoekje heeft. Vandaag is het fusiepartij Pro, die kennis laat maken met zijn verbale knuppel, katapult en ploertdoder. Dat Jesse Klaver de Jessias wordt genoemd is nog heel goedmoedig, maar Klaver is ook een volksmanner. Zijn voorganger Frans Timmermans is faal Hans Frenske. En daarna is Klaver voorzitter van de commissie, ter bevordering van de vernichting van Israël.
0: Dus.
6: Het wordt woord van het Duitse woord. En daarna is Pro ervoor dat Israël van de kaart wordt geveegd. En daarna noemt hij de hele fractie van Pro een kleuterklas. Ja, dan gaat hij dus echt te ver, hè? Kleuters kunnen zich niet verdedigen. Dit is de taal die je wel vaker aantreft in de mild opinierende artikelen van de krant. Maar ik was er denk ik vandaag net iets ontvankelijker voor, omdat ik vanmorgen het jongste nummer van het blad Onze Taal las. Ronald had het al over. Daar staat een advertentie in voor de online cursus van Onze Taal, inclusief schrijven. Je leert dan onder meer, citaat, met een respectvolle woordkeuze over andere mensen schrijven. En hoe je verborgen aannames en stereotypen kunt vermijden. Je ziet Hoogland zuchtend meedoen via Teams. Probeer het nog eens op, je kan het. Als ik zeg Jesse Klaver, wat zeg jij dan? Volksmanner! We proberen het nog een keer op, maar probeer dan aan iets positiefs te denken. Kleuter! Goed, Rob, we zien je volgende week weer terug. Lees het cursusboek. Er is toch sprake van wat je een soort taalongelijkheid zou kunnen noemen in die sector. In NRC schrijft Bas Heijnen over de nieuwe beweging van Mona Keizer. Een citaat daaruit. Steeds weer ergens anders de Volendamse verlosser spelen. Persoonlijkheidscultus zonder fundament. Geen structuur. En dit keer nog niet eens een organisatie. Radicaal is Mona vooral op X. Waar in haar ogen de totale ondergang van het Westen nooit ver weg is. Het water staat ons aan de lippen. Het is 5:05. En altijd, we kunnen het niet meer aan. In de aankondiging van haar beweging hield ze zich in. Nu heette het Nederland is vastgelopen. Nederland vastgelopen? Kijk even in de spiegel, Mona. Je zou kunnen zeggen dat het stuk van Heijnen even vernietigend is als dat van Hoogland, maar dan in een geheel andere taal. De mate waarin iets als beledigend kan worden ervaren is dus afhankelijk van de taal waarin de boodschap verpakt. In moderne termen zou je dat dus ook een eliteprobleem kunnen noemen. De mensen met de dure taal ontspringen de dans, de mensen met de gewone mensentaal betalen de rekening. Als ik tegen een agent vuile klootzak zeg, krijg ik een bon. Als ik zeg, uw gedrag geeft openlijk blijk van een pijnlijk gebrek aan humor, inzicht en menselijke vaardigheden, dan mag ik waarschijnlijk doorrijden. Dat is natuurlijk enorm rechtse praat die ik uitsla, maar daar kun je tegenwoordig mee gezien worden. Om met Heijnen te spreken, rechtse talkshowtafels is inmiddels een pleonasme. Oei, elitair woord. Ik ga dit weekend een nieuwe verbale honkbalknuppel uitzoeken, Ronald. Die schijn je tegenwoordig enorm nodig te hebben.
0: Dankjewel, Jeroen van Kan.
1: Dit is De Taalstaat. Wij vertellen hoe het met de taal gaat.
0: U hoorde het net al van onze gast ChatGTP. Sinds 1 juni heeft de Vrije Universiteit Amsterdam een nieuwe hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde. Haar naam is Esther Op de Beek. 12 jaar werkte ze aan de Universiteit Leiden, waar ze onder meer voorzitter was van de opleidingen Nederlandistiek en onderwijsdirecteur van het Leiders Center for Arts. In Arts in Society, ik zeg het zo goed, hè. Ze promoveerde op de Nederlandse literaire kritiek en doet onderzoek naar hedendaagse literatuur, reisliteratuur en het literaire bedrijf. Begin van het nieuwe academisch jaar leek ons de aanleiding voor een kennismaking. Welkom, leuk dat je er bent. Je gaat je onder meer bezighouden met de opleiding Creatief Schrijven Nederlands. Dat is een opleiding waar studenten niet alleen literatuur bestuderen, maar ook zelf leren schrijven.
7: Zeker.
0: Heel goed. En de vraag is natuurlijk, nou ja, daar komen we zo nog op. Valt dat eigenlijk wel te leren, creatief schrijven? En ik neem aan dat we nog eventjes over ChatGPT gaan hebben. Allereerst, jij krijgt van ons de hoofdkussenvraag. Want je bent onze hoofdgast. Er liggen 3 kussens voor je, waarvan je er 1 na afloop van het gesprek mag meenemen. Beeldenissen van Wim de Bie, Renate Dorrestein of Maarten van Roosendaal. Wie ga je mee naar huis nemen?
7: Het zijn 3 inspirerende grootheden, maar het wordt toch Wim de Bie.
0: Wim de Bie?
7: Wim de Bie, ja, qua creativiteit vind ik dat een grootheid. En wat ook het geval is, ik ben niet opgegroeid met Cote en Bie.
0: Oh, want?
7: Ik was denk ik net wat te jong.
0: Ja.
7: Maar feit is dat mijn geliefde 12 jaar ouder is en aanhoudend citeert en mij dan verwachtingsvol aankijkt van, maar dit ken je toch wel. En ik heb flink bijgeschoold inmiddels. Ik heb ook een cursus gegeven over mediageschiedenis, waarin ik heel veel heb teruggekeken. Maar daar valt nog veel te leren. Ik vind het prachtig. Ik vind het, ook. En wat ook mooi is, vind ik, is dat hij een zacht karakter is en uiteindelijk heel scherp. We hadden het net even naar de samenleving kijkt, maar wel met veel compassie voor allerlei kleinheden van de mens.
0: Dit verwoord je al heel erg mooi. Jij bent sinds 1 juli dus hoogleraar moderne Nederlands letterkunde aan de VU. Wat ga je daar precies doen eigenlijk? Wat is jouw taakomschrijving?
7: Nou, de taakomschrijving is denk ik gericht vooral op het onderwijs van de opleiding creatief schrijven. Die opleiding is natuurlijk relatief nieuw. Jacqueline Bell heeft 2 jaar geleden die opleiding opgericht.
0: Ja.
7: En inmiddels is er een fantastisch team van docenten met heel veel toewijding en liefde voor de studenten aan een mooi programma aan het werken. De opleiding gaat nu pas het 3e jaar in.
0: Ja. Dus heeft het al schrijvers opgeleverd?
7: Nou, er zijn al studenten die al publiceren inderdaad.
0: Oh,
7: die op literaire festivals staan. Zeker vanavond nog op Read My World, maar ook afgelopen zomer op Poetry International. Maar een van mijn opdrachten is ook komend jaar is het voor het eerst een 3e jaar en gaan de studenten voor het eerst afstuderen.
0: Ja.
7: En we gaan experimenteren met studenten mogen kiezen voor een klassieke bachelorscriptie, maar ze mogen ook een eindopdracht maken waarin ook hun eigen werk een rol speelt.
0: Oh, jeetje.
7: En waarin ze dus ook theoretisch en methodologisch reflecteren op dat werk. Maar dat is spannend, dus dat ga ik doen. En verder ga ik natuurlijk al het goede werk voortzetten en zorgen dat die opleiding nog steviger wordt en nog veel beter zichtbaar voor iedereen.
0: En even een algemeen, kan je iemand leren om een schrijver te worden?
7: Niet noodzakelijk. Ik denk, sommige mensen hebben meer artistiek talent dan anderen.
0: Mm-hmm.
7: Je kunt wel studenten goed leren schrijven. En je kunt.
0: En wat bedoel je met goed?
7: beter leren schrijven dan ze kunnen. En inzicht geven in hoe verhalen werken. Dus studenten leren niet alleen schrijven. Ze leren ook analyseren, interpreteren, voordragen, onderzoek doen. En dat geeft hen heel veel inzicht in hoe taal werkt.
0: Mm-hmm.
7: En ze worden de hele cursus door, of de hele opleiding door, eigenlijk steeds vaardiger in zelf schrijven en reflecteren op dat creatieve proces.
0: Ik las ergens dat de VU een mooie formulering heeft. Studenten moeten niet zozeer iets worden, maar iemand worden.
7: Ja. Ja, dus ik denk wel, ik zat net te luisteren naar ChatGPT.
0: Ja.
7: En die zegt, we nemen steeds meer menselijke trekjes over. Dat is denk ik niet zo.
0: Nee.
7: Dus ze nemen manieren van formuleren over, omdat we zelf die taal ook invoeren. En ik denk dat de universiteit juist een plek is waar je die menselijke trekken wel moet onderzoeken en ook moet borgen. Dus je wil die studenten een ruimte geven waarin ze mogen experimenteren, waarin ze moeten leren denken,
0: mm-hmm.
7: Kritisch leren denken, waarin ze met echte mensen in gesprek moeten gaan en zelf moeten onderzoeken wat ze in de samenleving willen doen. En zij worden gevoed met inzichten uit de taalkunde, de filosofie, de retorica. Dus dat is denk ik. Ze kunnen ook experimenteren met ChatGPT. Ik denk dat je dat zeker niet uit moet zetten. Maar het zijn studenten die willen komen leren schrijven. Die gaan dat niet uitbesteden aan een apparaat. En ik denk dat we ook een beetje weg moeten van de angst voor ChatGPT in termen van toetsing.
0: Mm-hmm.
7: Maar dat we het als een aanleiding moeten zien op reflecteren wat ChatGPT niet kan. En wat die studenten willen leren. En hoe ze in de samenleving met die inzichten ook iets kunnen betekenen.
0: Ja, wat kan ChatGPT niet?
7: Ja, dus precies dat wat ik net noemde. In gesprek gaan met elkaar, samen worstelen, leren falen. En die creatieve menselijke geest benutten ik zal een voorbeeld geven.
0: Ja.
7: Ik sprak afgelopen week de hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie. En die begeleidt mensen in de transzorg. En toen vroeg ik, lezen jullie ook wat samen? Of zei ze, nee, ze moeten allemaal wel hun levensverhaal schrijven. En zei, goh, en wordt dat dan begeleid? Of hoe gaat dat? Nou, volgens mij nauwelijks. En ik weet niks van het programma, ik weet niet of het klopt.
0: Nee.
7: Maar het is niet mogelijk voor iemand die iets moet verwerken, dus letterlijk tot werk maken, om je leven te geven en op een druk op de knop te zeggen, ChatGPT, vertel mijn verhaal. Nee. Dat doet niks met je. Dus dat worstelen, zoeken naar een vorm, dat is denk ik heel wezenlijk. En ik denk dat onze studenten er heel goed degene zouden kunnen zijn die in de samenleving dit soort processen goed kunnen begeleiden. Omdat zij weten, er zijn ook hele dominante verhalen. Je wil niet in de mal moeten van een succesverhaal. Wat helpt mensen die schrijven? En hoe belangrijk is dat voor mensen? Dus dat kan ChatGPT echt niet.
0: Nee. Nou, helder. Jij verwelkomde jouw nieuwe eerstejaarsstudenten met een gedicht van regels van Peter Verhelst.
7: Zeker,
0: met zijn oproep om een flamingo van nieuwsgierigheid en een epische taalbaas te worden. Wat is dat, een epische taalbaas?
7: Ja, dat is een uitdrukking van mijn collega Constant Fransen van de Universiteit van Amsterdam. Volgens mij in dit programma eerder, dat onze studenten dat moeten worden. Dus heel vaardig met verhalen en bazen in alles wat met taal te maken heeft. Maar ik vond dat verhaal van, een dichtbundel van Peter Verhelst heel inspirerend. Het is een hele sombere wereld die jij daar schetst. 2050 heet de dichtbundel, is geschreven in COVID-tijd. De wereld is door al onze eigen destructieve gedrag al helemaal vernietigd. Maar er is ook heel veel schoonheid en er is heel veel hoop. En het eindigt met een wens aan de lezers, of aan de aangesprokenen in gedichten, van zet de verbeelding in en vlieg de lucht in, zoom uit, kijk naar de wereld. En word een flamingo van nieuwsgierigheid, een astronaut van hoop. Ik vond dat zo inspirerend.
0: Prachtig.
7: Ook omdat aan de VU, als je daar binnen loopt, dan staat die grote griffioen.
0: Ja.
7: En het motto van de opening van het academisch jaar was de verbeelding als kompas. Nou, dat paste prachtig erbij.
0: De verbeelding als kompas, prachtig. Nou ben jij ook, heb jij ook bezig gehouden als wetenschapper met de literaire kritiek?
7: Zeker.
0: Ik las dat jij 734 recensies hebt doorworsteld uit de periode 1955 tot 2005.
7: Klopt.
0: Als mensen creatief gaan schrijven, komt er een moment ook dat besproken moet gaan worden. Niet alles wat iemand schrijft is per se heel goed. Of, wat voor instrument heb je daarvoor?
7: Nou, dat is precies iets waar de opleiding, de docenten in de opleiding ook expertise over ontwikkelen. Dus wij zijn heel erg bezig met wat feedback eigenlijk is. Hoe je dat kunt doen in een onderwijssetting waar nog lang niet iedereen vaardig daarin is.
0: Nee.
7: En ook nog niet getraind is in onderscheidend vermogen, of nog geen redacteur is. Dus wat we doen is die nieuwsgierigheid inbrengen. Dus nou, bijvoorbeeld, we vragen studenten niet hun geschreven producten van commentaar te voorzien. Want dan zeggen ze, ja, het is nog niet af en nog niet goed. En het gaat over een overleden vriend en het ligt heel gevoelig. En ja, dan zegt niemand meer iets.
0: Nee.
7: Dat doen we niet. We vragen ook niet om een existentieel oordeel van, is dit nou een 7 of een 8? En deze eerste oefening eigenlijk. Wat we wel doen is zeggen, waar gaat deze wereld nou over? Of hoe zou je dit personage eigenlijk typeren? En dat is heel inzichtelijk voor degene die maakt. Mm-hmm. Van, oh, dit is helemaal niet gelukt wat ik wilde. Of ik krijg heel andere reacties dan wat ik beoogd had. En daarmee train je feedback ontvangen. Train je met de groep samen de teksten verder te brengen. Het proces creatief op gang te brengen. Ja, en natuurlijk leren ze zelf ook recensies schrijven. En leren ze ook wat het is om criticus te zijn.
0: Ja.
7: En dat er smaken verschillen. En dat er ook, dat ook maar, dat ook niet altijd alles zegt over je proces.
0: Nee. Hoe staat dat tegenwoordig met de literaire kritiek? Even vanuit jouw optiek.
7: Daar kan je heel veel over zeggen. Vanuit allerlei kanten. Want ik denk dat in de kranten is er natuurlijk een heel andere druk gekomen op de ruimte die critici hebben bijvoorbeeld in de krant. Dat was in de jaren 70, 80 echt anders. Had je gewoon literaire bijlagen en culturele supplementen waarin ook hele lange teksten geschreven konden worden. Inmiddels zijn er allerlei digitale fora waarop lezers zelf wel bepalen wie hun autoriteiten zijn. En naar anderen liever luisteren dan naar de recensenten in de krant.
0: Ja.
7: Tegelijkertijd blijft die kritiek ook wel voor de kleine kring, denk ik, in het literaire domein heel belangrijk.
0: Zeker.
7: Dat zijn ook de zinnen die geciteerd worden op boeken die weer verkocht worden. En ik merk zelf dat ook de taal veranderd is. Dat is voor dit programma misschien interessant.
0: Ja, zeker.
7: Ik denk dat er veel meer spierballen taal zat in de recensies die ik bestudeerd heb in de jaren 70 en 80.
0: Oké. Okay.
7: Echt vernietigende recensies lezen.
0: Ja. En dat is niet meer zo.
7: Echt gestrekt been. Ja, het is vriendelijker. En ik denk dat ook bewust beleid van de krant is.
0: Niet meer zo polemisch?
7: Ja, minder ook gevechten tussen critici over wat de kritiek eigenlijk moet doen. En dat was ook echt iets van die tijd. Was daarvoor ook veel minder het geval.
0: Hey, tot slot. We zitten hier elke week met onze neus bovenop het Nederlands. Jullie onderzoeken en onderwijzen het Nederlands. Wat zouden de VU en de taalstaat voor elkaar kunnen betekenen? Kunnen we bijvoorbeeld afspreken dat als jullie iets interessants met taal hebben, dat je dat op ons uitproberen met onze lezers? Mogen wij jullie laboratorium zijn?
7: Zeker, graag. Ja.
0: De
7: ik zat met te denken, kan alleen Wim kan dit. Onze studenten kunnen misschien ook wel een keer een soort Nico Dijkshoorn-achtige rol spelen met materiaal uit de uitzending. Maar we kunnen ook inzichten in hun eigen onderzoek inbrengen. Heel graag.
0: En, nou,
7: ja,
0: Esther Ottebeek, dan spreken we dat af. Wij worden jullie laboratorium. Esther Ottebeek, de nieuwe hoogleraar moderne Nederlands letterkunde aan de VU. Dank dat je er was.
7: Graag gedaan en hopelijk tot de volgende.
0: Ja.

0: Dit was Realistisch van de jeugdige singer-songwriter Valerie. Ze werd vorig jaar bekend door op TikTok covers te zingen, waarbij ze zichzelf begeleidt op gitaar of piano. Haar Nederlandse versie van Tate McRae's You Broke Me First ging viraal en leverde haar uiteindelijk een platencontract op. Realistisch is haar eerste volledige eigen single. Valerie schrijft haar nummers zelf en regisseert ook haar videoclips.
1: De taalschatten van de taalstaat.
0: Het Groot Vlaams Liedboek.
2: De taalschatten van de taalstaat.
0: Aan de andere kant van de grens is in de afgelopen 60 jaar een schat aan Nederlandstalige liedjes gemaakt die in Vlaanderen tot het collectieve geheugen behoren, maar die wij in Nederland vaak nauwelijks kennen. Muziekjournalist en pophistoricus Peter Voskuil dook 4 jaar lang in dat parallele platenuniversum en schreef er het Groot Vlaams Liedboek over, een aanstekelijk boek waarin verhalen en geschiedenissen zijn opgenomen van 101 liedjes uit Vlaanderen. Van Wim de Kranen en Christen Bruyne tot Raymond van het Groene Woud, Gorky en Het Zesde Metaal. Met Peter Voskuil gaan we een paar van die liedjes beluisteren en vooral horen wat er zo Vlaams en goed aan is. Goedemorgen, Peter.
3: Goedemorgen.
0: Gefeliciteerd met dat mooie boek van je. Je hebt het daar liggen.
3: Dankjewel.
0: Het is 3 kilo, zo te zien.
3: Ja.
0: Jij bent Nederlander. En jij noemt Vlaanderen in je boek eigenlijk een parallel platenuniversum. Wanneer ontdekte je dat dat universum bestond?
3: Nou, ik heb een tijdje in België gewerkt.
0: Ja.
3: En dan reed ik daar naartoe. En om in de stemming te komen, draaide ik in mijn auto dan Vlaamse muziek. Eerst de Vlaamse muziek die ik kende. En later allerlei Vlaamse muziek die ik nog niet kende.
0: Okay.
3: En zo ben ik een beetje verslaafd geraakt aan dat Vlaamse lied.
0: Oké, okay, en wat gebeurde er dan tijdens dat luisteren? Want af en toe is het een aardig liedje, maar je hebt een complete muziekgeschiedenis geschreven die wij in Nederland dus nauwelijks kennen.
3: Nee, nou, dat vind ik zo zonde. Het is echt zulke prachtige muziek en zulke mooie liedjes. En nog wel in onze eigen taal.
0: Juist.
3: En we grotendeels
0: onze eigen taal. Ik heb wat van de nummers zitten luisteren. Het is soms een beetje moeilijk te verstaan.
3: Ja, maar dat is, vind ik juist leuk. Hè? Dat noem ik dan de tussentaal.
0: Ja.
3: Dus dat maakt het juist een beetje speels en avontuurlijk. Dat is eigenlijk zo raar dat wij dat niet kennen. Dus ik dacht, ik ga daar een boek over schrijven.
0: En hoe komt dat, denk je, dat wij dat niet kennen? Is het arrogantie van onze kant? Of hoe,
3: Klein beetje, denk ik wel.
0: Ja.
3: Ik denk ook dat het altijd heel druk is op de radio. Hè. Je moet het is ook een kwestie van marketing.
0: Mm-hmm.
3: Dus dat daar allerlei nummers niet tussen kwamen, omdat er gewoon al heel veel Nederlandstalige nummers zijn uit Nederland. En misschien de cultuurverschillen. Hè? Sommige mensen schrikt het misschien af.
0: Ja.
3: Een beetje zo'n Vlaams accent.
0: Je hebt uiteindelijk 101 liedjes uitgekozen die je volgens jou gehoord moeten hebben.
3: Ja.
0: Hoe heb je dat bepaald? Wat natte vinger of...
3: Nee, je hebt in België een soort, net als de top, wij hebben de top 2000.
0: Ja.
3: Zij hebben ook van die allertijdenlijsten.
0: Okay.
3: En die heb ik allemaal uit een kast op een hoop gegooid. En over elkaar heen gelegd van de afgelopen 10 jaar. En gekeken, wat zijn de Vlaamstalige liedjes die daar altijd in staan. Dus ik heb eigenlijk het Vlaamse volk een beetje laten aandragen. Onder het motto. Het motto is van, nou, die Vlamingen weten zelf het beste natuurlijk. Waar ze hun goede muziek is.

0: zit in een glas.
1: Ja, dat is Wim de Kranen, het nummer Rosanne. Na afloop van het gesprek gaan we dit nummer in zijn geheel beluisteren. Nou, een prachtig nummer, toch?
2: Geweldig, echt. Deze man is natuurlijk een legende in Vlaanderen. Ja. Maar wij kennen hem eigenlijk helemaal niet.
1: Gek, toch?
2: Ja, vind ik raar. Vind ik echt raar.
1: Ik las in jouw boek dat Jean Blaut, als ik het goed uitspreek...
2: Jean
1: Blauter, die zegt... Nederlanders zongen de taal die ze spraken. Wij zongen de taal die we niet spraken. Wat bedoelt hij daarmee?
2: Nou ja, wat je ziet... Ik generaliseer een beetje, maar Nederlandse liedjes... die hebben eigenlijk vaker een onderwerp als Vlaamse liedjes. Vlaamse liedjes, daar zit een beetje meer tussen de regels. Het is meer een gevoel wat dan overgebracht wordt. Een beetje zoals de Vlamingen ook zijn. Dat hoor je een beetje terug. Het is ook veel zachtere muziek, hè? Die G. Ja. Bij ons is de G een G en daar is die veel zachter. De H hoor je soms helemaal niet in Vlaanderen. Dus het heeft een andere tongval. En dat maakt die liedjes soms wat liever, vind ik.
1: Ja, kijk of dat bij dit nummer ook zo is. Hey,

0: doe het aan. Dit ken ik ook nog wel.
1: Ja.
0: Dit was Ivan Heijlen, De Wilde Boerendochteren. De geschiedenis van dit nummer is wel opvallend, hè?
1: Ja, nou ja, wat ik vooral hoor is hier juist de oerkracht die je hoort. Hè? En een soort misschien wel oertaal die wij niet meer spreken. Ja. En ik denk dat het ons daarom ook zo aangesproken heeft. Want dit was in de jaren 70 natuurlijk een dikke, dikke hit. Hier ook.
0: In Nederland, hè? Maar ja. In België niet zo heel erg, geloof ik. Toch later pas.
1: Ja, het een beetje wat wij ook wel eens hebben. Als dan een Nederlands nummer een hit wordt in het buitenland, dan gaan wij er ook weer met andere oren naar luisteren. Dat hebben ze daar ook gehad. Ze dachten, hey, die Nederlanders die vinden het zo goed. Dan moeten wij het ook maar weer gaan draaien. En zo is dat ook in België een hit geworden.
0: Ja. Nou hebben we het over de vraag hoe Vlaams je in een Vlaams lied kunt klinken. Maar die grens tussen Nederland en Vlaanderen werkt ook de andere kant op. Een van de mooiste Vlaamse opnames die je aandraagt heeft namelijk een tekst van een Nederlandse dichter.
2: Lieve Jacoba, het regent. En de mensen slapen zo diep. En zijn de legende vergeten van God die de wereld schiep. Maar buiten staan geuren.

0: regent en straks moet de wereld vergaan.
1: Dit was Christen Bruyne, Lieve Jacoba.
2: Ach, geweldig. Ja, moet je dan even een stilte laten vallen.
1: Laten we even een stilte vallen.
2: Dit was dan dat pianospel, hè? Ja,
1: prachtig.
2: Van zijn broer, Koen de Bruyne.
1: Vertel eens wat over de tekst van dit nummer.
2: Dat is wel leuk, want dat heeft een link met Nederland. Want dat is Jan Arends, die wij in Nederland kennen als schrijver.
1: Dichter.
2: Ja, vooral dichter, want dit was dus een gedicht uit 1950.
1: Klopt.
2: Wat door Christen Bruyne in 1975 op muziek is gezet. Ik vind dit zo mooi.
1: Ja, Jan Arends heeft het niet meer zelf meegemaakt.
2: Die is uit een raam gestapt in Amsterdam, hè?
1: Ja. Maar toch bijzonder dat dan een Vlaamse muzikant een oud gedicht van een Nederlandse dichter gebruikt.
2: Ja, ja.
1: Hoe speels is die Vlaamse popmuziek?
2: Ik weet niet hoe je dat bedoelt.
1: Nou ja, kijk, wat mij opvalt, ik heb je boek met ontzettend veel plezier gelezen, dat het zo'n ongelooflijk rijke traditie is. Het gaat alle kanten op, heel veel mooie muziek.
2: Ja, ja, en ze halen het uit alle hoeken en gaten in Vlaanderen. En wat wij natuurlijk wel van Vlamingen weten, dat daar is de taalstrijd, ja, heeft daar gewoed.
1: Ja.
2: Dus die hebben heel gevoel voor taal en die pikken dan dit soort gedichten ineens op. Gedichten die iedereen al vergeten was waarschijnlijk.
1: Ja.
2: En dan maken ze er zoiets moois van. Ja, prachtig.
1: Ja, tot nu toe zijn we vooral in de jaren 70 geweest met onze fragmenten. Jouw boek loopt helemaal door tot 2025. Is er nou in die halve eeuw ook iets veranderd op de manier waarop Vlaamse artiesten met hun taal omgaan?
2: Ja, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Natuurlijk, want we staan vooral ook onder invloed allemaal van de Anglo-Saxische invloed. We luisteren allemaal heel veel naar Engeland en Amerika. Dat gebeurt in België ook. Dus ik denk eigenlijk dat het iets meer minder Franse chanson en meer popmuziek is, mainstream. Dat hoor je wel. Maar er zijn nog altijd hele mooie liedjes die toch wel heel erg Vlaams zijn, hoor.
3: Heer. Op dit heilig stuk grond, waar een pruimelaar stond.

0: Dit was Buurman, de band van Geert Verdikt, met het nummer Pruimelaar. Geert Verdikt zegt zelf dat hij niet in het Nederlands of in het Vlaams zingt, maar in het Geert.
1: Ja, goed hè.
0: Moest ik wel erg om lachen. Het is natuurlijk wel een beetje een vraag van, moet je ABN zingen of moet je je accent laten horen? Veel Vlaamse artiesten laten gewoon hun accent horen.
1: Ja, en dat is misschien wel veranderd. Want dat is natuurlijk hele tijd is daar geweest, dat moest allemaal hoogstaand Nederlands zijn.
0: Juist.
1: Vanuit Brussel werd dat een beetje opgelegd.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ik vind het veel mooier als zij dat loslaten en gewoon lekker in hun eigen taal zingen met hun eigen tongval. En wij in Nederland zoeken het wel uit. We komen er wel uit hoor, wat ze zingen. Bijvoorbeeld hier is Pruimelaar. Ik dacht in het begin ook, wat is dat? Maar het is dus Pruimenboom. En wij zouden Pruimenboom zeggen,
0: ja.
1: maar zij zeggen Pruimelaar. Nou, dat is wel op te lossen.
0: Dat overleven wel.
1: Ja.
0: Tot slot. Zou jij, en ik overval je ermee, ik hoop dat het gaat lukken, zou je een appel kunnen doen aan de Nederlandse luisteraars om eens wat vaker naar Nederlandstalige muziek uit Vlaanderen te luisteren?
1: Ja, nou ik zou zeggen, mensen, koop mijn boek.
0: Ja.
1: Of in het allerergste,
0: afgezien daarvan.
1: In het allerergste geval, kijk naar de Spotify-lijsten. Hè?
0: Ja.
1: Want het is een groot Vlaams liedboek. Dan vind je dat ook als je dat intikt. En dan draai die liedjes. En ik garandeer, als ze dit 3 of 4 keer luisteren, dan zijn ze verkocht, net als ik.
0: Peter Voskuil, dankjewel. We gaan luisteren naar Wim de Kranen met Rosanna.

0: Ja, dit was Rosanne van Wim de Kranen, een van zijn grote klassiekers uit de jaren 70. Er was een Rosanne, maar die heet alleen niet Rosanne. Hij schreef het lied voor zijn toenmalige geliefde, de Vlaamse actrice Chris Thijs. Hun korte romance speelde zich af in het Gentse Prinsenhof. Het lied is daar zo met de buurt vergoed geraakt dat er een klein parkje is dat inmiddels officieel de Rosannetuin heet. Ook op de social media is steeds meer AI-slop te vinden. En slop bestaat dan uit berichten die niet geschreven zijn door mensen, maar door taalmodellen. Maar de digitaalstaat kent nog steeds echte inwoners van vlees en bloed. Vandaag is dat Wouter Monde, comedian, podcastmaker en columnist. Vanaf 18 september is hij weer te zien met zijn voorstelling Met Blokjes, te beginnen in het altijd lastige Veenendaal. Goedemorgen, Wouter.
1: Goedemorgen. Veenendaal kan best ook heel leuk zijn, hoor.
2: Ik maak dat een grapje.
1: Voordat alle Veenendalers boos in de chat hangen.
0: Ik word

0: worden?
1: Nee. Hoe oud ik ook word, dat gaat niet gebeuren.
0: Over Asselt heeft veel meer naamsbekendheid gekregen dan een marketingbureau ooit had kunnen. En dat met veel minder cocaïne.
1: Ja, ik denk als ze vol op de city marketing hadden gegaan en een communicatiebureau hadden ingeschakeld, nou ja, dan had het meer geld en meer cocaïne gekost. Maar had nog steeds niemand van over Asselt gehoord. En nu kennen we het allemaal.
0: En wordt er onder marketingmedewerkers veel cocaïne gebruikt, denk jij? Of...
1: Ze hebben de naam in ieder geval. En met al hun marketingkennis hebben ze dat nog niet weten recht te zetten.
0: Jongens, wie heeft er nog goed nieuws om af te leiden van deze begrotings-shitshow? You! Wat vertel eens, wat bedoel je hiermee?
1: Dit was natuurlijk al het gedoe over de begroting en de VVD die graag voordelen wilde voor de allervermogendste en de andere twee partijen die zeiden, nou, laten we dat toch misschien maar niet doen. En toen kwam vlak daarna het bericht dat er vijf gemeentes waren aangewezen. Maastricht, Haarlem en nog drie. Waar grootschaals gebouwd moet gaan worden. Wat natuurlijk fantastisch nieuws is. Maar het kwam heel erg over als, nou, dit is wel lekker nieuws wat we ook graag even de wereld in willen hebben.
0: Als de regering straks valt omdat de begroting niet rondkomt, is dat de schuld van de VVD. Ga nou niet mee in het VVD-frame dat het allemaal de schuld is van links. Hier zijn wat voorbeeld-headlines. Yezilgus koppigheid kost de coalitie de kop. Of VVD zegt nee.
1: Ja, het lijkt me heerlijk als dat nou eens zou gebeuren. Als journalisten en redacties niet meegaan in het frame dat de VVD gewoon de verstandige partij is die het beste wil voor de hardwerkende burger en de andere partijen er tegen zijn. Het is al vanaf de vorming van deze coalitie tot aan nu duidelijk dat de VVD toch vooral het rijkere deel van de natie wil bevoordelen. En dat het, als het gaat klappen en dat gaat een keer gebeuren, het daarop loopt. En laten we dan een keer gewoon eerlijk benoemen wie daar de schuldige aan is.
0: Je reageerde op het nieuws dat hoofdredacteur Joost Niemeler na zijn omstreden uitspraak over Hitler deze week vertrok bij Ongehoord Nederland. En je schreef, vanavond in de talkshows, Jort Kelder vindt extreemrechts verderfelijk, Yezilgus vindt extreemrechts verderfelijk, Angela de Jong vindt extreemrechts verderfelijk, Maurice de Hond vindt extreemrechts verderfelijk, Siri Markenzoer vindt extreemrechts verderfelijk.
1: Ja, ik post vaker dit soort dingen over wat ik denk dat er in de talkshows gaat zitten, omdat ze altijd zo ontzettend voorspelbaar zijn wie er zitten en wat ze gaan zeggen. En het rijtje mensen hier zijn natuurlijk allemaal mensen die op hun eigen manier rechts of extreem rechts zijn of faciliteren. En je weet al, in dit soort gevallen dan zijn ze allemaal, spelen ze de vermoorde onschuld. En het is zo makkelijk allemaal.
0: Je reageerde op een bericht over een schoolreis naar Praag die voortijdig werd beëindigd. 72 van de 150 leerlingen van het HN Werkman Stadslyceum in Groningen hadden zich misdragen door te drinken en 's nachts de straat op te gaan. En je schreef daarbij, toen wij in de vijfde op Ardennenkamp gingen, zei onze leraar Frans, we willen niet dat er stiekem gedronken wordt. Als er gedronken wordt, doen we dat gewoon met z'n allen in de centrale ruimte. Beste man nam zelf altijd een doos wijn mee.
1: Ja, het waren andere tijden. Ja. En ik kan me vooral van deze man herinneren dat hij heel enthousiast, 's ochtends liepen wij door die mistige Ardennen. En dan was hij aan het fantaseren. Oh, maar de jagers, als ze klaar zijn, dan gaan ze een cafeetje in voor warme chocola met een cognac. Zou er zo'n cafeetje in de buurt zijn, jongens? Ik vind het vooral heel jammer voor de scholieren die niet gedronken hebben. Dat die ook naar huis moesten en daar de dupe van werden.
0: Nou, ik vind het wel een beetje overdreven om dan zo'n groep naar huis te zetten. Maar goed, we waren er niet bij. We weten niet wat er gebeurd is.
1: Nee, precies.
0: Ik wilde met de puber, 13 jaar oud, gymnasium, naar de Odyssey. Mocht niet, want 16 plus. Ik vermoed wegens geweld. We mochten wel naar Spider-Man. 80% van de film is hij aan het vechten. De puber moet dus wachten tot de Odyssey in de klas wordt behandeld.
1: Ja, ik vond dat een hele bijzondere situatie. Ik mocht niet met haar naar de Odyssey toe. Maar we mochten dus wel naar Spider-Man. Die, als je kijkt naar de icoontjes die er van de kijkwijzer bij staan, meer icoontjes heeft. Maar Spider-Man met toch ook heel veel geweld en gevecht, dat mocht wel. Dus nu krijgt zij het komend jaar bij Grieks en dan is het blijkbaar wel oké.
0: Weet je wat een toplocatie is voor een nieuw datacenter? Wassenaar. Of anders Bloemendaal. We hebben ze toch zo hard nodig voor onze welvaart. Zet ze dan ook maar op de plekken waar de welvaart zit.
1: Ja, dat lijkt me een top idee. Al die lelijke vierkante dozen die we blijkbaar keihard nodig hebben en waar de natuur voor moet wijken. Zeewolde heeft er genoeg. Als er nieuwe moeten komen, zet ze dan maar neer waar die welvaart zit.
0: Wouter Monde, ga je verjaardag nog vieren?
1: Ik ga vanavond karaoken met vrienden, waaronder één vriend alvast. Ik vraag het aan van het Belgische Fixkus, heeft aangevraagd.
0: Nou, heel goed. Voor wie jou in het theater nog wil zien, je speellijst is te vinden op woutermonde.nl. Wij gaan eventjes naar het journaal luisteren en dan komen we terug.

0: Terug hier bij de Taalstaat. Dankjewel, Wouter, dat je er was.
1: Graag gedaan.
2: NPO Radio 1.
3: Heel intens allemaal op een grasveldje zitten en dan ondergekotst worden enzovoorts. Is dat een goede ervaring voor het leven?
4: Dr. Keldrenko.
5: Nou, als dat wat voor je is.
4: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
5: Nu moet Rob Jette leiderschap tonen en anders gaat Jesse Klaver dat
4: maar
5: doen.
4: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
5: Het grootste deel van wat we zeggen, dat komt natuurlijk toch gewoon uit boeken en uit films.
3: Tuurlijk.
5: Dat is nou natuurlijk iets dat voor die modellen ook in hoge mate geldt. Hè. Die praten ook na en we moeten niet doen alsof wij dat voor een heel belangrijk deel niet doen.
6: Avro Tros.
4: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder en Co. Zometeen van 1 tot 2.
6: Op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
7: Ster. Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
9: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzonnegrenzen.nl/nalaten.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Nachtwacht. Een energieke mix van theater, dans en muziek over familie, liefde en zorg. Samen met een fantastische cast speel ik, Jack Woutersen, Nachtwacht. Kom je ook? Tickets op nite.nl/nachtwacht.
11: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
12: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
13: Ik lijk wel gek!
10: Nachtwacht, terug vanaf maart 2027. Boek nu via nite.nl.
14: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
15: Nieuw bij Max, Maarten en Filip op het spoor. Maarten van Rossum en Filip Frederiks stappen in de trein voor een ontdekkingstocht door Europa.
16: Dat is onze.
17: Oh, oké. Okay.
16: Wagon 2.
15: Ze onderzoeken de ziel van Europa. Wat verbindt en wat onderscheidt ons? Vanavond om 9:30 bij Max op NPO 2.
6: NPO Radio 1, 12 uur.
4: Ronald Giphart.
0: Ja, in het tweede uur van de Taalstaat gaan we een feestje bouwen met Jentel en de Boer. We vieren dat ze dat volgende week hun nieuwe album De Dagen uitbrengen. Ik mag u de liedjes alvast laten horen, dat en meer straks. Maar nu is het NOS Journaal met Katrien Straatman.
18: De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou. Het Russische persbureau Interfax meldt dat de twee in een privévliegtuig zaten dat is geland op de luchthaven Vnukovo bij de stad. De twee gezanten hebben van de Amerikaanse president Trump een volmacht gekregen om dit weekeinde met de Russische president Poetin te praten over beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Witkoff en Kushner gaan, als het goed is, ook naar Kiev, waarop Rusland de laatste tijd veel aanvallen uitvoert, vertelt correspondent Christian Pauwen.
19: Ja, daar is nu heel veel onzekerheid over. Zij zouden vanwege die aanvallen mogelijk niet naar Kiev willen komen. Zelensky zegt wel dat ze toch echt gaan komen dit weekend. En dat zou toch best wel een goede stap zijn voor Oekraïne. Want de afgelopen anderhalf jaar reisden ze steeds naar Moskou af om wel met Poetin te praten. Maar ze weigerden naar Kiev te komen. Nou, dat zou dus nu dit weekend eindelijk gebeuren. Ze gaan wel eerst naar Moskou ook. En volgens Trump hebben ze een voorstel mee dat ze met beide kanten willen overleggen. Maar goed, de verwachting is niet niet dat dit direct een doorbraak zal opleveren. Poetin heeft al duidelijk gemaakt dat hij zijn oorlog niet wil opgeven. En Oekraïne zou een voorstel hebben gedaan om dit weekend tijdens het bezoek van de onderhandelaars even te stoppen met vechten. Maar dat heeft, zover we kunnen zien, geen enkel effect gehad.
18: In Oekraïne zijn in een stad in het zuidoosten van het land zeker 4 doden gevallen bij weer een Russische aanval, meldt het militaire bestuur van de regio Dnipropetrovsk. In Dover blokkeert een grote groep gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het lijkt erop dat het gaat om een anti-immigratieactie. Vanochtend verzamelde een groep in het zwart geklede mannen zich bij de toegangsweg tot de veerhaven en riepen leuzen als "Wiens straten, onze straten." De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de Britse rechtsextremist Tommy Robinson. In de file die in de haven van Dover is ontstaan zitten ook Nederlanders die hun boot hoopten te halen. Ook vandaag houdt de politie zoekacties in en rond Overasselt. Waarnaar gezocht wordt, is niet bekendgemaakt. Omroep Gelderland meldt dat zo'n 25 mensen metaaldetectoren aan het zoeken zijn in een berm en een weiland bij het huis waar in de nacht van maandag op dinsdag is geschoten. Daarbij kwam ook een beveiliger om. De afgelopen dagen zijn meermaals wapens gevonden in het onderzoek naar de schietpartij. In Europa zijn het afgelopen muggenseizoen 1086 besmettingen met het Westnijlvirus geregistreerd. Blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. Het zijn allemaal besmettingen die in Europa zijn opgelopen. In Nederland raakten 9 mensen in Europa met het Westnijlvirus besmet. En volgens de New York Times heeft het Pentagon geprobeerd met leugendetectors te achterhalen welke defensiemedewerker geheime informatie naar de pers heeft gelekt. Een paar weken geleden lekte uit dat de VS door de oorlog in Iran met een groot munitietekort zit. President Trump was er woedend over dat dat naar buiten was gekomen.
6: Het NOS-journaal.
18: In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Het gaat om een Chinees. Hij kon, begeleid door reddingswerkers, op eigen kracht de tunnel uitlopen. Gisteren werden er, 10 dagen na de vloedgolf, ook al 2 Nepalese medewerkers van een waterkrachtcentrale levend uit de tunnel gehaald. Waarschijnlijk zitten nog steeds honderden mensen vast. Met explosieven wordt op verschillende plekken geprobeerd de toegangswegen tot het tunnelcomplex vrij te maken, op zoek naar meer overlevenden. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren. Maar tussen 2023 en 2025 floten 3 achtereenvolgende VVD en CDA-bewindslieden de inspectie terug, vertelt redacteur Merel Stikkelorum.
1: Het zijn 3 specifieke gevallen, ik zal er niet nu te diep op ingaan. Over limonadesiroop, flessen, je weet wel, die grote flessen limonadesiroop. Volgens de plastic varianten dan, daar moet volgens de wet eigenlijk statiegeld op zitten. En nou, de inspectie, dat zat er niet op. Inspectie zei, dat moet eigenlijk gebeuren. Maar toen zei de staatssecretaris, nee, dat gaan we niet doen. Een andere keer heeft de minister het makkelijker gemaakt om het wettelijke doel te halen. De grens een beetje opgerekt. En daarbij is er ook nog een stokje gestoken voor de verdubbeling van het statiegeld. Dat wilde de inspectie eigenlijk heel graag, omdat dat ook bewezen is dat het een goede manier is om meer ingezameld te krijgen. En in plaats daarvan hebben we nu een statiegeldloterij, wat de inspectie eigenlijk helemaal geen goed idee vond.
18: Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. Drankenproducenten moeten wettelijk 90% van alle plastic flessen en blikjes inzamelen om zwerfafval te verminderen, maar dat wordt al jaren niet gehaald. Het weer. Op de meeste plaatsen is het vanmiddag droog en steeds vaker komt de zon door. Alleen in het noorden kan er nog een bui vallen. Het wordt een graad of 19. Vanavond droog en vooral landinwaarts koelt het flink af naar een graad of 8. Morgen droog en vooral in het binnenland zonnig en het wordt dan 21 tot 24 graden.
0: Dan gaan we nu naar de verkeersinformatie en daar heb ik iemand voor gevraagd om mij daarbij te helpen.
17: En daar is hij dan, de verkeersinformatie met Wijnand Zwaan. Waar loopt het vast? Waar kun je doorrijden? Meinand, vertel het ons.
20: Nou, ik zal me even beperken tot de plekken waar het echt vastloopt. Want die zijn toch wel in de minderheid. In totaal staat er zo'n 80 kilometer file. En dat is vooral wat langzaam rijdend verkeer met een paar minuten vertraging. Maar wat extra vertraging zien we nu op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. 4 kilometer met een kwartier vertraging. Daar staat een auto in brand. Er is maar één rijstrook open. Op de A28 van Groningen naar Zwolle tussen Hogeveen en de wijk. 8 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier vertraging. Er zijn diverse ongelukken gebeurd. De rechterrijstrook is dicht voor opruimwerkzaamheden. Verkeer vanuit Groningen kan het beste omrijden via Heerenveen over de A7 en de A32.
0: Hey Wijnand, je bent er nog, hè? Je werd net aangekondigd door AI.
20: Ja, ongelooflijk.
0: Dus niet te geloven, toch?
20: Nou, ja.
0: We kunnen onze banen wel opzeggen, toch?
20: Nou, er zijn betere vragen die ik kan stellen, laat ik het zo zeggen.
0: Oké, dankjewel Wijnand Spaan.
20: Yep.
21: Een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
22: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
23: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
24: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
23: Of,
25: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
24: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
23: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
26: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
27: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
26: Ontdek wat er echt speelt op de werkvloer. En wat jouw zorgorganisatie vandaag al kan verbeteren. IZZ is zorg voor de zorg.
28: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
6: NPO Radio 1. KRO NCRV.
29: Ik

0: Ronald Giphart.
1: Goedemiddag en welkom terug. Begin deze week overleed de Amerikaanse dichter, criticus, milieuactivist en boer Wendell Berry, die ook in Nederland een publiek had. Tot zijn bekendste gedichten behoort The Peace of Wild Things, dat troostboot voor mensen die overweldigd raken voor hun angst voor de toekomst. Ik lees de vertaling van dat gedicht door Menno van der Beek. De rust van wild. Als de wanhoop om de wereld in me groeit, als ik 's nachts van het minste geluid wakker word, bezorgd om wat er van mij en mijn kinderen moet worden, dan ga ik languit liggen daar waar wilde eenden prachtig op het water drijven, vlakbij waar reigers komen eten. Dan komt de rust over me van wezens in het wild, die niet hun leven lastig maken met piekeren over verlies. Ik kom in de nabijheid van stilstaand water, en hoog boven me staan de dagblinde sterren te wachten met hun licht. Heel even rust ik in de genade van de wereld en ben ik vrij. We herdenken Wendell Berry. Welkom in het tweede uur van de Taalstaaf.

0: Dit is het nummer Terug naar Geluk. De nieuwe single van Joost Hofman. Hofman is 34 jaar oud, schrijft zijn Nederlandstalige nummer zelf en heeft daarnaast een carrière in de media. Ze werkte onder meer voor Voetbal International. Samen met actrice Barbara Sloessen maakt hij ook muziek als Joost en Bar. Dit najaar verschijnt er een EP met meer solo-nummers.
1: Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag.
0: Tom den Boom van de Rikke van Dalen en zijn woord van de week. Roos de Bruin van Onze Taal zit achter het taalloket. Sylvia van E. uit de Meren over haar vergeetwoord. Jentel en de Boer over een nieuwe album De Dagen. En René Appel analyseert de TNA van Renze Klamer.
2: Het woord van de week.
3: Taalstaat.
0: Het nieuwe woord is een kwetsbare soort. Bijna 40% gaat voor de eerste verjaardag alweer dood, bleek een paar jaar geleden uit onderzoek van de Universiteit Leuven. Ze komen en gaan en heel af en toe beklijft er eentje. Ton den Boom, de hoofdredacteur van de Dikke van Dalen, komt meestal al in de eerste levensdagen, komt hij al kijken of het woordje levensvatbaar is. Zo ook deze week. Goedemiddag Ton, wat is je woord van de week en is het levensvatbaar?
4: Dat woord, dat is crypto-kremlinist.
0: Ja.
4: En of dat levensvatbaar is, dat moet de tijd natuurlijk uitwijzen.
0: Crypto-kremlinist, zei je?
4: Ja, crypto-kremlinist. En dat debuteerde afgelopen week in de column van Hubert Smeets in NRC. Die schreef over Tom de Nooier. Je misschien wel bekend, wethouder in Oldebroek.
0: Oh ja.
4: En,
0: die man met die Kalasnikov, toch?
4: Precies, ja. Onlangs werd er inderdaad een foto van hem gepubliceerd. Hij was op vakantie gegaan of zo naar Transnistrië in Moldavië. En daar poseerde hij met een Kalasjnikov bij een schietoefening. En Hubert Smeets schrijft dat het niet dat het gezien was en dus niet onopgemerkt gebleven was in Rusland, waar de baas van het staatspersbureau de Nooier typeerde als een nuttige bruggenhoofd totdat het Russische leger arriveert. Dat klinkt natuurlijk niet best. Maar crypto-kremlinist, het woord kremlinist, dat maakte ook trouwens een debuut op deze manier, want dat is natuurlijk een samenstelling. Maar kremlinist hebben we niet eerder aangetroffen in een Nederlandse krant, maar in het Engels komt dat woord wel voor. Een kremlinist, dat is eigenlijk een loyalist van het Kremlin. En crypto, dat kennen we natuurlijk van woorden als crypto-communist en crypto-socialist. Hè. Dat is iemand die de socialist is, maar daar niet echt voor uit wil komen. Hè. Dus een beetje in het geheim. Nou, op deze manier kun je natuurlijk crypto-kremlinist ook wel duiden als iemand die dus inderdaad loyaal is of in ieder geval sympathie heeft voor het Kremlin en daar toch niet helemaal openlijk voor uitkomt. Hoewel zo'n poseren met een Kalasjnikov toch wel een beetje op het tegendeel,
0: ja,
4: lijkt te duiden.
0: Hij lijkt wel behoorlijk pro-Poetin te zijn, toch?
4: Ja, inderdaad. Poetin is dus trouwens, wordt in ieder geval in het Engels ook gebruikt als synoniem van kremlinist. En ik heb ook niet het idee dat Tom de Nooier het heel erg verborgen heeft gehouden. Dus dat, misschien is hij wel niet een crypto-kremlinist, maar een gewone kremlinist. En dan terugkomend op jouw vraag of dit woord levensvatbaar is.
0: Ja.
4: Wat ik leuk vond aan crypto-kremlinist is dat, ik heb even natuurlijk gekeken op de Wikipedia-pagina van Tom de Nooier. En daar stond dat de SGP hem eerder een crypto-FVD'er had genoemd. Dus ik denk dat Hubert Smeets ook eventjes op die Wikipedia-pagina gekeken heeft en vandaar op dat crypto kwam. Maar ik denk dat die Tom de Nooier eerder een soort kremlinist is, gezien die foto, dan dat hij een crypto-kremlinist is. Maar dat woord kremlinist, dat zal ongetwijfeld gaan beklijven, denk ik.
0: Ja, oké. Nou, wat is dan je definitie van crypto-kremlinist?
4: Ja, een crypto-kremlinist, dat is een loyalist van het Kremlin, een fellow traveler, die daar niet openlijk voor uit wil komen.
0: Oké, Ton den Boom, hoofdredacteur van de Dikke van Dalen, dank voor je woord van de week.
2: De quote van de week.
0: Hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans is vaak de gast op radio en televisie. Niet alleen vanwege zijn kennis van zaken, maar vooral ook omdat hij de meest welbespraakte bestuurskundige van Nederland is. Hij weet met een treffende vergelijking of een mooi geformuleerde zin vaak kleur te geven aan een in potentie toch niet al te bloemrijk vakgebied. Maandag was hij te gast bij Sven op 1, hier op deze zender, en Sven vroeg hem wat ons te wachten staat als het de coalitie niet lukt voldoende oppositiepartijen achter hun begroting te krijgen.
5: Wat je krijgt is de algemene politieke beschouwingen. Als die beginnen, dat wordt een Nederlandse opera. Die zit eraan te komen, ja. Met doden en gewonden en heel veel tragiek.
0: Dus een Nederlandse opera. Nou heeft ons land niet echt een rijke traditie in dat opzicht. Maar uit welk land ze ook komen, aan tragiek is er nooit een gebrek. Wij hopen op een kostuumdrama in 3 actes. Met aria's voor Rob Jetten, Dylan Jezilgus en Jesse Klaver. We zitten met popcorn op de eerste rij, maar hopen toch op het einde met veel poldermodel.
1: De Taalstaat, het loket voor al uw taalkwesties.
2: Ons adres: taalstaat@kro-ncrv.nl.
0: Maarten Helmich hoorde op de radio dat er een foto rondcirculeerde. Het ging om een foto van iemand die leek op Lucky. Dat is de man van wie de identiteit onbekend is. Maar rondcirculeren, dat is toch een contaminatie, dacht Maarten meteen. Een foutieve samentrekking. Toen hij er wat langer over nadacht, bedacht hij dat rondcirkelen dat eigenlijk ook is. Terwijl rondcirkelen wel gewoon kan. Wel gewoon kan. Denk aan die herriemakende vliegtuigjes met een sleep. Hoe kijkt het taalloket hier tegenaan? Wil Maarten dan ook weten. En wij leggen die vraag voor aan Roos de Bruin van de taaladviesdienst van Onze Taal. Goedemiddag, Roos.
3: Goedemiddag.
0: Hoe zit dat met rondcirkelen en rondcirculeren?
3: Ja, in het algemeen kun je rond voor allerlei werkwoorden zetten. Mm-hmm. En wat je dan meestal doet, is de betekenis in het rond toevoegen. Bij sommige werkwoorden is dat echt nodig om goed uit te drukken wat je bedoelt. Bijvoorbeeld bij rondfietsen of rondvertellen. Alleen fietsen of vertellen, dat drukt niet genoeg uit. Bij rondcirkelen is het toevoegen van rond al wat minder nodig, want cirkelen betekent eigenlijk rond, in cirkels vliegen. Maar met dat rond in rondcirkelen kun je benadrukken dat er echt herhaaldelijk in cirkels wordt gevlogen.
0: Dus je kunt wel met dat rond bij rondcirkelen iets toevoegen, zeg maar.
3: Ja, en dat kun je ook volhouden bij rondcirculeren.
0: Okay.
3: Want je kunt zeggen, bij circuleren denk ik ook niet meer echt aan een cirkel.
0: Nee.
3: Maar meer aan iets wat telkens maar wordt doorgestuurd of doorverteld. En dat gebeurde met deze foto op sociale media. Hè. Die bleef maar rondgaan.
0: Ja. Want eventjes circuleren en cirkelen, dat is wel dezelfde stam, toch, neem ik aan, toch?
3: Ja, zeker. Hè? Dus er zit zeker allebei iets van een cirkel in.
0: Ja. Ja. Kun je rondcirculeren ook een contaminatie noemen? Van rondgaan en circuleren?
3: Ja, dat kan. En ik zie ook dat het heel veel gebeurt op lijstjes, van die contaminatielijstjes, hè? Kun je vinden op internet. Maar je kunt rond echt gewoon heel gemakkelijk met allerlei werkwoorden combineren. Van Dalen geeft talloze voorbeelden. Mm-hmm. En schijnbaar overbodige woorddelen, ja, ze voegen toch altijd wel iets toe. He, dus rondcirculeren is dan voor deze vraagsteller een ergernis. Maar we krijgen vaker vragen bijvoorbeeld over werkwoorden als nachecken of uitsorteren. En dan vragen mensen ons ook, is dat na in nachecken niet overbodig en dat uit in uitsorteren? Mm-hmm. Maar in na benadruk je juist de grondigheid van het checken en in uit benadruk je dat je het allemaal ook heel netjes en helemaal afmaakt, dat sorteren. Dus uitsorteren is toch net iets anders dan sorteren.
0: Ja, dus het lijkt een contaminatie, maar het voegt eigenlijk wel degelijk iets toe.
3: Ja,
0: of is het een kwestie van smaak?
3: Ja, rondcirculeren, ik denk dat dat voor de meeste luisteraars ook wel een beetje te ver gaat.
0: Ja.
3: Maar ja, wij zeggen toch altijd, wees aan de andere kant niet al te bang voor dat soort toevoegingen. He, dus dingen als opsplitsen, nachecken en uittesten. Ja, ze staan ook gewoon in Van Dalen.
0: Nou, dankjewel dat jullie dit hebben willen ronduittesten. Roos, heeft u nou thuis ook een vraag voor ons taalloket? Mail dan naar taalstaat@kro-ncrv.nl.
1: Het vergeetwoord.
2: Een woord dat we moeten blijven koesteren.
0: Er is eigenlijk maar weinig voor nodig om vergeetwoorden van de ondergang te redden. Het enige wat je moet doen is ze blijven gebruiken. En daartoe roepen we elke week weer op. En deze week doen we dat met Sylvia van E. uit De Meren. Goedemiddag, mevrouw van E. Goedemiddag. Wat is het vergeetwoord dat u aan de vergetelheid wilt ontrukken?
6: Het is meer een uitdrukking. Een robbertje vechten.
0: Een robbertje vechten. Leg eens uit, wat is daar zo mooi aan?
6: Nou, dat zei ik vroeger altijd tegen mijn kinderen. Die zijn inmiddels 21 en 23 jaar.
0: Ja.
6: Als ze met elkaar aan het stoeien waren.
0: Mm-hmm.
6: En dat was een uitdrukking waar ze het erg om moesten lachen. En nog steeds eigenlijk. Ze kennen die uitdrukking eigenlijk alleen van mij. En dat valt me vaker op, ook in mijn werk, dat veel mooie spreekwoorden en uitdrukkingen verloren lijken te gaan.
0: Ja, wij moesten bij het woord robbertje meteen even hier aan denken.
7: Ik heb nog plenty energie. Ik speel nog elke avond een stevig robbertje bridge.
0: Steven Roger Bridge, dat was Luz Luca in de jaren 90. Een spotje voor een energiemaatschappij. Die associatie met Bridge Klopt dat een beetje? Heeft het iets kakkineus?
6: Ja. Ik kom zelf uit een familie die al generaties lang in Utrecht woont.
0: Ja.
6: En ik merk dat ik veel ouderwetse uitdrukkingen heb overgenomen van mijn oma. Mm-hmm. Met wie ik altijd veel kaarten. En dat woord Robbertje komt inderdaad ook uit het kaartspel.
0: Oké, leg eens uit.
6: Nou, onder andere bij de Engelse kaartspelen Whist en Bridge... Ja. Sloeg Robber of Rubber op een reeks partijen. Een andere verklaring zou ook kunnen zijn... dat na afloop van een kaartronde de aantekeningen werden uitgewist. Hè, to rub in het Engels. En inderdaad, zoals Luca al zei, komt de combinatie in Robbertje Bridge nog steeds voor. Maar tegenwoordig eigenlijk toch meer in combinatie met vechten.
0: Ja, en hoe komt dat? Stoeien. Hoe komt dat, denk ik?
6: De taalkundigen denken dat het waarschijnlijk onder invloed van het verouderde werkwoord robben is gebeurd. Dat ravotten stoeien betekent.
0: Ja, oké. En dat is al een heel oud. Ik vond een vindplaats uit 1710 dat het al eigenlijk als opwrijven betekende, to rub. En dat had uiteindelijk ook ravotten en stoeien geworden is. Nou, dank u wel voor uw uitgebreide uitleg bij het woord Robbertje. Sylvia van E. uit de Meren. Blijf het vooral gebruiken. Wilt u thuis ook een vergeetwoord met ons delen? Meld dat dan even via nporadio1.nl. /vergeetwoord. En de beschermvrouwen van het Genootschap van Vergeetwoorden, Nelleke Noordervliet, die zal het vervolgens beoordelen of het vergeetwoord in aanmerking komt voor adoptie. En als het wordt geadopteerd, dan krijgt u daar een mooi bewijs van.

0: Ook in het tweede uur blijven houden van Nederlandstalige muziek uit Vlaanderen. Dit was het opzwepende Old It Blijf Gaan van Wouter Belaan, die geboren en getogen is in het Oost-Vlaamse Zulten. Van huis uit is hij bassist en hij speelt onder meer bij Romain van het Groene Woud. Old It Blijf Gaan verscheen in 2018 en groeide uit tot zijn persoonlijke motto.
1: De Taalstaat. Taalstaat. Ronald Giphart.
0: Wat doe je als je bent aangekomen op het punt waarvan je vroeger droomde? De liefde is er, de kinderen zijn er, de carrière loopt gesmeerd en alles gaat op rolletjes. Now that we found love, what are we gonna do with it? Maar dan blijkt het dagelijks leven vooral te bestaan uit kleine beslommeringen, vermoeidheid en honderden ballen die in de lucht gehouden moeten worden. Dit is de centrale gedachte van Rek Halsen, de voorstelling van Jentel en De Boer. De liedjes uit die voorstelling verschijnen volgende week op een nieuwe album De Dagen. 15 songs die volgens Jentel Schieman en Christine De Boer een afspiegeling zijn van waar ze zich in hun leven nu bevinden. En ze zitten bij mij aan tafel, we weten waar ze zich nu bevinden, onze vriendinnen van de show.
2: Ja, wat leuk dat we er mogen zijn weer bij jou.
3: Zo leuk. Ja, voor het eerst bij jou hier
0: zeker.
3: Aan de tafel.
0: Want het is ooit bij de Taalstaat. Begonnen toch voor jullie, toch?
2: Zeker,
0: bij
2: ja.
3: Het klopt. Ja, Frits was de eerste die iets van ons draaide.
2: Ja. Ja, dat was echt zelfs voordat ons eerste album uitkwam, mochten we bij hem langs en toen zei hij, ja, ik vind dat lied over die mannen, dat vind ik zo leuk. Dat had hij dan gezien, maar dat was helemaal nog niet uit. En toen zeiden we, ja, we hebben wel een mix, maar het is nog niet gemasterd. En toen mailden we het, en dat was, ik heb een man gekend waar we later de Olympische Muziekprijs van hebben. Maar Frits, die was de eerste, ja.
3: Ja, die heeft ons altijd gesteund. Ja, nou, dus dat is heel fijn.
0: En nu de taak aan mij.
2: Ja.
0: Want we zijn er weer heel wat jaren verder en nu is het de dagen. En jullie zeggen eigenlijk, we zijn aangekomen op de plek waarvan we vroeger droomden, toch? Was dat een vertrekpunt toen jullie Rek Halsen
3: opzetten? Een beetje van hoe, ja, dat klinkt wel zwaar, maar hoe droom je weer verder? Hoe droom je? Je hebt nooit gedroomd van een kind van 16 of zo. Je droomt van een kindje krijgen. En wat komt daarna? Of als je inderdaad al 10 jaar samen bent, wat is daar nog te halen?
0: Ben je nu op de radio
3: dat klinkt
0: bespreken?
3: Wel heel zwaar. Maar inderdaad, van hoe nu verder? En ook in de wereld waarin we leven. Hoe droom je over je leven?
0: Mooi.
4: Mijn dag begint wanneer mijn kleuter roept.

0: Het was het hoogtepunt.
1: Ja, ik ga even met kippenvel op mijn armen hier.
2: Nou, wat lief. Dank je wel.
1: Het nummer...
2: is voor het eerst dat wij het ook zo...
1: Echt waar?
2: Ja, ja. Ja, het is natuurlijk nog niet uit het album.
1: Nee.
2: Dus het is echt, ja.
1: Hoe ontstond dit nummer nou? Dit zijn de dagen, zo heet het.
2: Dit zijn de dagen. Nou ja, kijk, als wij een voorstelling gaan schrijven of een album gaan schrijven... dan beginnen we vaak vanuit één centrale gedachte. En dat was in dit geval dat Jentro eigenlijk met die zin kwam... tot hier heb ik gedroomd. En dat vonden we een mooi vertrekpunt.
3: Ja.
2: En dan gaan we een beetje zo erbij fantaseren van wat zijn de onderwerpen die daaronder hangen.
1: En doe je dat dan in een repetitieruimte of zo? Wat stel ik me daarvoor?
2: Ja, een heel smoezelig hokje hadden wij gehuurd.
1: Okay.
2: Het was echt een soort, ja, een beetje een soort aftans krekpand hadden we.
3: Ja,
2: dichtgetimmerde ramen. Maar daar voelden we ons juist wel lekker bij. Want dan vraagt die ruimte, verwacht niks van je. Dus alles is goed.
3: Het stonk ook een beetje.
2: Het stonk naar riool. Dode muis.
3: Dode muis, ja.
1: Heerlijk. En met die geur in je neus ga je dan nadenken over de vraag... kun je eigenlijk gelukkig zijn en tegelijkertijd... verlangen naar het moment waarop het ook allemaal even ophoudt.
2: Ja, het grappige is, voor ons is dat natuurlijk gewoon echt zo. En soms zit de humor ook gewoon in gewoon heel eerlijk zijn. Maar dit is gewoon de waarheid. Dat je echt mensen altijd zegt, je moet er wel van genieten. Die kinderen zijn maar één keer jong. En dat doen we heel erg. En we proberen juist zo heel erg zo ook genoeg balans in ons leven. En dat je niet alleen maar aan het werk bent. Maar soms verzucht je echt van, nou, ik vind het eigenlijk...
3: Taai.
2: Op mijn werk zijn vind ik een stuk overzichtelijker dan thuis.
1: Is dat een taboe?
3: Nou, wel een beetje, denk ik. Ik schaam me er ook een beetje voor. En dat komt omdat ik het weinig heb gehoord van andere ouders om me heen. Dat het soms ook wel echt heel taai kan zijn.

0: Dat woord lijstje, dat komt echt...
1: Lijstje. Ja, dit woord... Heel venijnig woord.
2: Ja, ja, ja. Dit was beloofde cadeaus. We hebben het al twee keer gedraaid.
1: Wat leuk.
2: Ja. En het gaat dus over inderdaad dat mensen op een feestje langskomen. En eigenlijk geen cadeautje bij hem.
1: Ja, iedereen kent het wel, denk ik.
2: Toch?
1: En iedereen heeft ook nog wel cadeaus die nog geïnd moeten worden. Ja. Het leuke is dat iedereen het herkent.
2: Ja.
3: Hij, dit was een van de eerste titels die we hadden. Of de eerste ideeën die we hadden. Zei, daar moet eens een keer een lied over geschreven worden. Dat is zo'n herkenbaar iets. En zo'n grappig iets ook. Wat je dan allemaal, en je kent het ook van jezelf. We hebben nog gediscussieerd over de vorm of zo. Moest het dan een lied zijn over de cadeaus die wij gekregen hebben? Of is het leuker om een lied te schrijven over de cadeaus die wij nooit echt gegeven hebben?
2: Oh, ja.
3: Dus daar zijn we nog wel. In die vorm zijn we nog veel heen en weer gegaan.
2: Oh, maar jullie hebben dus ook een andersom lijstje. Je hebt ook cadeautjes gegeven die je niet... uiteindelijk hebt gegeven.
3: Nou, uiteindelijk in het lied, dat kan ik wel vertellen. Dat is de hidden track. Dan gaan de muzikanten keren zich tegen ons. Die zeggen alle cadeaus die ons nooit zijn gegeven. En dan gaan ze alles... Dat we voor het album nog een kaart hadden gegeven. We nemen je mee uit eten. Maar dat allemaal er nooit van gekomen is.
2: Hey, jullie zijn heel precies met taal. Jullie hebben wel eens gezegd... we denken heel lang na over ieder woord. Wanneer is een zin nou goed genoeg om door jullie gezongen te worden? Waar moet een goede zin aan voldoen?
1: Nou ja, sowieso als een lied aan, als het ontroert en als het iets, een soort vuurtje aangaat als je het leest. En ook met muziek, als je voelt als een soort vuurtje zo voelt, dan weet je, nu zit ik op de goede weg.
3: Ja, dat zit er. Ik denk voor ons altijd een ultieme zin of een ultiem onderwerp is iets waar je heel erg om moet lachen en wat je ontroert. Of zo. Dan, eigenlijk als je zo voelt, dat klikt in elkaar, dan weet je, oké, dit is gewoon goed. En je weet heel goed van jezelf wanneer je eigenlijk pathetisch bezig bent of wanneer je eigenlijk alleen maar iets grappigs probeert te maken, maar dat het niet echt van binnenuit komt of zo. Dat weet je natuurlijk heel goed. En uiteindelijk weet het publiek dat eigenlijk ook.
2: Ja.
1: En het is heel fijn om elkaar te hebben.
2: Ja.
1: Want soms kan je zelf daar een beetje van, misschien is dit wel oké. Maar zodra je het voorleest aan elkaar, weet je, nee, het is niet, voel je al, het is niet oké.
2: En zijn jullie dan lief voor elkaar of zijn jullie hard
1: keihard.
2: Voor elkaar? Keihard. Neem even serieus.
3: Nee, echt keihard. Ja, nee, dat is natuurlijk ook inmiddels, we werken inmiddels 15 jaar samen. Ja,
1: dat hebben
3: is,
1: we ook geleerd, hè?
3: Ja, meer dan met wie dan ook. Dit is wel echt een huwelijk, hoor. We hebben natuurlijk echt wel geleerd van hoe je eerlijk tegen elkaar bent. En dat we weten van elkaar. We hebben echt heel duidelijk datzelfde doel. Wij zijn allebei best wel egoloos. Het is nooit dat wij denken van, ik wil dat mijn nummer erin komt. Of ik wil een solo. Dat hebben we eigenlijk allebei niet. Dus je weet altijd als Jentel over iets wat ik geschreven heb zegt, ik denk dat het nog beter kan. Dan kan dat pijn doen. En dan kan ik daar ook wel chagrijnig van worden. Omdat je even zo er geen zin in hebt. Maar ik weet altijd dat het vanuit het gemeenschappelijke belang komt.
1: Ja, je weet inmiddels van elkaar dat je elkaar goed vindt.
2: Ja.
1: Dus dan mag je ook wel snel naar een goed punt komen samen.
2: Maar als je zegt, ik denk dat het nog beter kan, dan vind ik nog een hele lieve manier om te zeggen, ik vind helemaal niks.
3: Ja, maar ik zie het altijd aan Jentel. Jentel kan gewoon zo, dan zie je gewoon een gezicht en dan is ze even stil en dan zegt ze op een gegeven moment,
1: hoe ga ik dit zeggen?
3: Ja, en dan weet ik het eigenlijk al. Dan ben ik al chagrijnig voordat ze beginnen.
1: Maar dat hoeft dus niet. Want ik vind je hartstikke goed, Christine.
2: Ja, maar jullie zijn ook echt vriendinnen van elkaar.
1: Ja.
2: Ik las dat de kinderen een dag na elkaar geboren zijn,
1: geloof
2: ik.
1: Dat klopt, ja. Ze zijn nu ook bij elkaar.
3: Ja,
2: ze zijn nu bij elkaar.
1: Ze zitten samen aan de Christine radio. Is op ze aan het passen nu.
2: Wat
1: ze zijn lekker aan het spelen.
2: En dat brengt mij bij het onderwerp liefdesliedjes.

0: Weer zo'n prachtig nummer, prachtig gezongen. Het heet De Mug. Jullie hebben niet zo heel veel liedjes, liefdesliedjes geschreven, toch?
1: Nee, dat wilden we ook. We waren op zoek naar een onderwerp voor een origineel liefdeslied. Mm-hmm. En we vonden dat de meeste liefdesliedjes gaan over beginnende liefdes. Dat gevoel van, ah, ik ben zo verliefd.
0: Ja.
1: Of over liefdes die uiteindelijk heel slecht eindigen.
0: Ja.
1: Maar er zijn weinig liedjes die gaan over gewoon de lange relatie.
0: Ja.
1: En,
2: ja, terwijl dat toch is waar de echte liefde is. Waar wij achter zijn gekomen. We hebben allebei al vrij lange relaties. En dat dus niet een soort roze wolk is waar je op zit. Maar dat het hem juist vaak in de kleine momentjes zit. En ik denk inderdaad wat Jen zegt. We zijn altijd op zoek naar... Het is moeilijk om een liefdeslied te schrijven. Omdat er al zoveel over geschreven is. Dus het is heel moeilijk om een invalshoek te vinden. Waarvan je denkt, ja, dit voelt voor mij authentiek. Dit is iets wat ik alleen had kunnen schrijven. Wat wij alleen hadden kunnen schrijven. En toen vonden we zo inderdaad van dan het beeld van een man die met een sok op een mug aan het jagen is. En gewoon de kleine momentjes waarna je weer doorgaat met je dag. En dat je soms onaardig tegen elkaar bent. Maar dat je in die kleine momentjes zo
0: mooi
2: elkaar kan vinden.
0: In plaats van I will always love you. Ja. Wordt het dan ik regel die mug wel even voor jou.
2: Ja.
1: Ja.
0: Mooi.

0: Kwal.
1: Het is een liedje over een kwal.
0: Ja. Ja. Het is eigenlijk begonnen doordat we een stukje lazen van Paulien Cornelis in de Volkskrant, een voetnoot. En dat ging over een kwal die, als die gewond is, dat hij een andere kwal zoekt, die ook gewond is, en die smelten dan samen en leven zo als één verder. En dat vonden we een heel mooi beeld.
2: Ja.
0: En toen dachten we, kunnen we niet de vergelijking trekken met een menselijke kwal die naar verbinding zoekt, maar dat het niet lukt. Zo gaat het liedje over.
1: En zo zit je elkaar een beetje uit te dagen als je dan in de krant. Dus eigenlijk alles wat je leest, dat kan gebruikt worden uiteindelijk voor een nummer.
2: Nou ja, terwijl we in dat vieze hokje met muizengeur zitten, is dat wel inderdaad zo'n soort periode dat je daar heel erg in zit. Ja. En Jen kwam daar inderdaad mee. En toen zeiden we, zullen gewoon Paulien Cornelis, want het was natuurlijk haar, of het beginidee was zij. Ze hebben haar een berichtje gestuurd van, hey, vind je het goed? En zij was meteen, ja, te gek, leuk. Toen werd dat een lied.
0: Ja.
2: Een van de eerste liedjes die we af hadden.
1: Oké, we gaan zo dadelijk luisteren naar het nummer Rekhalzen. Wat betekent rekhalzen?
0: Ja, dat is oud-Hollands voor rijkhalzen. Dus uitkijken naar iets.
1: Oké.
0: Ja.
2: En vooruitkijken.
0: Vooruitkijken.
1: En zijn er nog dingen waar jullie naar rekhalzen?
2: Ja, zeker wel. Zeker wel. Maar het is wel zo dat die grote levensdingen waar je als kind over droomt, die hebben we wel.
0: En dat is wel ook geweldig dat we dat hebben.
2: En nu ga je toch steeds meer naar gezond blijven.
0: Ja.
2: en
0: bij elkaar
2: en de mensen om je heen zorgen dat iedereen blij is. En hopen dat het in de wereld goed gaat. En de wereld voor ons kind. En dat gaat wat meer over behouden. Dat dingen mooi en goed blijven. Dan,
1: ja. Maar er zit ook wel een zekere somberheid in, of leg ik dat erin?
2: Nee, wij proberen wel de vrolijkheid te vinden binnen de die zoektocht is er wel, ja.
1: Hey, en hoe ziet nou de toekomst voor jullie zelf eruit? Want waar rijkhalzen jullie nog naar? Waar moet het volgende programma over gaan? Dan gaan jullie weer een hokje opsluiten?
0: Ja, dat is nog de vraag. Maar we hebben
2: nog even. We gaan nu nog heel veel spelen. Rekhalzen en dan gaan we concerten van dit album geven. Dus we gaan dan nog concertzalen doen. En dan is het, waar hebben we het dan over? Juni.
0: En dan
2: of zo
0: hebben wij dus als plan om in Schotland te gaan wandelen. En dan gaan wij nadenken over wat we dan eens gaan doen. Dus daar kijk ik heel erg naar uit.
2: 10 dagen willen we wandelen. Zo, ik hoop dat onze mannen nu luisteren, dan is het meteen afgesproken.
1: Hey,
2: 10 dagen.
1: En moet er per se een nieuw programma komen? Of kan het ook zijn dat je van dit...
2: Dit was hem dan?
0: Ja, ik als ik voor mezelf spreek, zo van optreden en spelen en schrijven. Ik denk, ik wil gewoon door.
2: Ja, ik niet, maar...
0: Ah,
2: zeker. Het is het leukste wat er is. Ik vind ook die maakperiodes echt heel leuk. En we houden altijd het gevoel dat we nog iets te winnen hebben. Dus we houden eigenlijk altijd... We hebben nog nooit bij een programma gehad, dit was perfect. En ik denk, zolang je dat gevoel houdt van, we kunnen nog beter, we kunnen nog met die samenwerken, we gaan nog dat meer uit, dan heb je altijd wat om naar uit te kijken.
1: Ja. Tot slot, krijg je nou veel... Je zit treden vaak op met het programma. Ik neem aan dat je na afloop dan ook met bezoekers praat.
0: Ja. Zeker, ja. We komen altijd nog wel naar voren.
1: Ja.
0: Ja.
1: Wat levert dat op?
0: Niks, nee.
2: Ziektes.
0: Ja, nee, dat levert zelf ook een beetje zelfvertrouwen natuurlijk op. Dat mensen bepaalde nummers mooi vonden. Of, en ook mooie gesprekken over, inderdaad, bijvoorbeeld over het liefdeslied. Dat ze dat het zo geraakt.
2: Ja. Ja, vaak die herkenning. Of het is eigenlijk, we hebben best wel leuk publiek. We hebben geen vervelende. Soms hoor je van collega's dat die de foyer in gaan en gillend weglopen. Maar bij ons is dat eigenlijk altijd heel leuk. We hebben toch wel misschien wat vrij intelligent publiek hebben wij vaak. Want je hebt vaak wel leuke gesprekken en zo. Dus dat is wel. Nee, ik vind dat wel leuk.
1: Heel goed. Ja. Nou, jullie gaan in september weer in reprise, geloof ik, voor 3 maanden.
2: Ja.
1: En daarna een show met alleen de liedjes. Jentel en de Boer, vriendinnen van de show. Dank jullie wel. En we gaan luisteren naar een van jullie nummers, Rekhalzen.
2: Dank je wel.

0: En het was Rekhalzen van Jentel en de Boer.
1: DNA van een BN'er.
2: René Appel.
0: Het decor van RTL Tonight is naar het depot verhuisd. Vanaf dit televisieseizoen zendt RTL elke werkdag de talkshow Renze uit. Met het inmiddels in elke huiskamer vertrouwde gezicht van Renze Klamer. Zijn eerste week solo zit erop. Aanleiding voor schrijver en taalwetenschapper René Appel zijn taal aan een nadere analyse te onderwerpen. Goedemiddag René.
3: Goedemiddag Ronald.
4: Ja, hier aan tafel toch wel belangrijke spelers in het dossier. Henk Vermeer is leider van de BBB. Dan denk je misschien, ja, dat is toch niet zo'n grote club. Maar in de Eerste Kamer hebben zij 11 zetels van de 75. Dus dat is een hele belangrijke club. Hans Spekman, voorzitter van de FNV, die allemaal grote stakingen op stapel hebben staan voor komende weken in het OV, in de haven, in de rest van het land. En Irene de Kruijf, de vrouw van RTL Nieuws, die vandaag de scoop had.
5: Zeker.
4: Want gisteren was het allemaal strikt geheim. Er was een akkoord, maar niemand mocht het weten. Zelfs de oppositie niet.
0: Ja, dat is een fragment van afgelopen dinsdag, waarin het ging over het lekken van de stukken van Prinsjesdag. Wat viel jou op?
3: Het is een levendige introductie, doet hij voor zijn uitzending. Mm-hmm. Dynamisch ook. Probeert er wat snelheid in te brengen. Ook met goede accenten. 11 zetels. Grote stakingen die op stapel staan. Opvallend is wel dat hij het woord OV... OV spreekt hij uit, een haven spreekt hij uit als haven. Terwijl hij toch geen Amsterdamse achtergrond heeft. Maar goed, misschien dat het een verandering is in zijn eigen taalgebruik. Maar verder, heel adequaat.
0: Adequaat.
4: Er werd best oké naar gekeken. En dan was het ook gewoon, oké, nou, die staat al gepland. Wat kunnen we daar eens bij verzinnen?
6: En jij gedijde daarin?
4: Ja, eigenlijk best wel oké.
0: Uit de podcast Studio CD van de Telegraaf afgelopen zomer. En Adieu God, april 2024. Waar ging het je om?
3: Oké, dat is de laatste tijd nog een populair woord geworden. In de dikke Van Dalen staat nog dat het een uitdrukking is van instemming. Het is in orde. Of ter aansluiting van een gesprek. Oké. Zullen we dat even afgelopen. En gezegd dat men de woorden van een andere spreker heeft begrepen. Maar bij Klamer betekent oké, simpelweg goed. Okay. Of best oké. Okay. Best wel oké.
0: Ja, en hoe ontstaat zoiets?
3: Dat is niet zo duidelijk te zeggen. Op een gegeven moment krijgt dat een zekere populariteit. Dan wordt het overgenomen. Komt het voor de radio en de televisie? Ah. Wordt het verder verspreid? Gaan nog meer mensen het gebruiken? En dan is het einde zoek, Ronald.
0: Oké.
6: Gelovigen kunnen denken dat ze de waarheid in pacht hebben. Daar heb je wat over gezegd. Maar geldt dat voor andere mensen net zo? Of is er wel een verschil?
7: Ik denk, puntje bij paaltje, is er weinig verschil.
6: Ja?
7: Dus elke overtuiging kent zijn hardliners. En vooral blinde vlekken. Ja, als dan iets heel ergs binnen de eigen geleden gebeurt, dan wordt het toch vaak met de mantel der liefde. Ja. Of laten we vooral geen problemen.
4: Er zijn natuurlijk een hoop valkuilen waar je in kunt mieteren.
0: Ja, die kwam uit de podcast Can We Just Talk van eind 2023. Ik hoorde geloof ik niks bijzonders.
3: Nee, maar het gaat mij om een aantal uitdrukkingen die hij gebruikt.
0: Okay.
3: En dat doet hij nog alles. En daarmee maak je dus gebruik van onze taalschat. Want die uitdrukkingen zijn tenslotte een belangrijk onderdeel van onze taalschat. Dat is ook wel leuk hoor. Als je even of puntje bij paaltje, komt het hierop terecht. Puntje bij paaltje, denk je dan. Als je erover na gaat denken, over die uitdrukking. Hoezo puntje bij paaltje? Hoe is dat nu? Nou, ik heb het even uitgezocht. Mm-hmm. Het komt waarschijnlijk van de Middel-Nederlandse put en de paal. En een put is een soort greppel of een kuil. En het had te maken met de aanduiding van de grens van een gebied. En op een gegeven moment krijgt het de betekenis van, als we heel precies kijken, als puntje bij paaltje komt, enzovoorts. Leuk die uitdrukking, hè?
0: Heel leuk.
7: Het is niet zo'n harde scheidslijn of zo. Het is niet één moment. Dat voelt voor mij niet gek of zo. Ja, dat was gewoon de cultuur. En die werd ook niet per se heel erg bevraagd of zo.
4: Het is ook denk ik gewoon een soort strategie.

0: of zo. Het is niet een harde scheidslijn. Dat voelt voor mij niet gek of zo.
1: En is dat dan omdat je niet te stellig wil overkomen?
0: Ja, misschien dat dat enigszins een rol speelt of zo. Maar zou ik bijna zeggen. Maar het is volstrekt overbodig in mijn ogen.
2: Okay. Mijn gast van vandaag is Renze Klamer. Welkom.
3: Dankjewel, Nicky. Fijn dat ik er mag zijn.
2: Ja, leuk dat je er bent.
3: Ja, nou ja, dat moeten we nog afwachten, maar tot nu toe wel.
4: Ja, ik heb ooit een keer een mooie quote gehoord en dat is het nieuws van vandaag. Er wordt morgen de vis in verpakt, dus normaal gesproken...
5: Zo werkt dat niet meer.
4: Nee, zo werkt dat niet meer.
1: Ja, dit was uit Renze van afgelopen maandag. Onder andere Donny Roelvink te gast was. Daarvoor een stukje uit de podcast van Nicky van der Heijden. Waarom koos je dit?
0: Omdat hij toch vaak ad rem is. Hè? In zijn positie als gastheer bij een talkshow moet hij dat ook zijn. En hij vervult die rol echt met flinke souplesse. Af en toe zo'n grapje tussendoor om de sfeer wat te verlichten. En ook om de gast op zijn of haar gemak te stellen. Werkt heel goed.
6: Ik heb gewoon heel veel zin om weer een programma te maken. Dus ik word er nu al heel blij van. En ik hoop dat dat straks ook zo is als we echt gaan beginnen. Het is natuurlijk gewoon een actieprogramma. Het is geen rocket science. Het is gewoon aan tafel. Je leert wat over het nieuws van de dag. Je vermaakt je ook een beetje. Je gaat met een glimlach naar bed, hopelijk. Dat is een beetje de opzet.
1: Ja, dit was RTL Boulevard, waarin hij in juli al iets vertelde over de start van het nieuwe seizoen.
0: Ja, ik heb dit uitgekozen omdat dit een voorbeeld is van een... taalgebruik van hem, waarbij het tempo van spreken relatief hoog is.
1: Ja.
0: Ik heb het even gemeten in dit geval. Het is ruim 5 woorden per seconde.
1: 5 woorden per seconde is heel
0: snel.
1: 5
0: woorden per seconde is heel snel. ja, dat ga je bijna ook zo praten. En vaak is het zo rond de 3 woorden per seconde in normale gesprekken.
1: Okay.
0: Maar bij hem gaat het razendsnel, iets te snel naar mijn inzicht, okay, af en toe.
1: Ja, nou, die kritiek die herken ik ook wel.
7: Ik denk dat zij daardoor een soort indruk kon geven van hoe groot... Hé, je kunt het nog steeds niet helemaal voorstellen... maar je kon je een beetje voorstellen wat de impact was van de beslissing destijds om te getuigen.
6: Ik heb niet een soort kant-en-klaar verhaal erover. Nee. Maar er was wel, zeg maar, wat ik destijds fijn vond... en ook BNNVARA, zoals het in ieder geval toen was... dat er gewoon een soort gevangen is en te groot wordt... maar wel dat je hier een soort... klem zat in een overtuiging. Van, zo moeten toch dingen zijn of zo. Dus het was een soort kloppend plaatje wat ik wel aantrekkelijk vond.
1: Ja, dit kwam uit een online programma, Padel Praat, eind 2025. Er kwam een woord vaak terug.
0: Ja, het woord een soort, ook weer zo'n modewoord. Hè? Is bijvoorbeeld dat ik een soort klem zat in een overweging. Een soort klem zat? Ik voelde me klem zitten in een overweging die ik had. Een soort zoals ik denk dat ze daar mijn soort indruk konden geven. Die overbodige woordjes. Ik weet niet of het echt zo sterk alleen maar de laatste tijd is. Maar mij valt het in ieder geval op.
8: Jij lijkt dan heel, quasi bijna nonchalant. Van, het zal wel, het ging wel goed.
7: Dat is een beetje zo. En tegelijk, dat is ook een beetje mijn manier om het gewoon goed te doen, te houden.
1: Ja, dat kwam ook uit Padel Praat, gepresenteerd door Fatima Moreira de Melo. Wat had me hier kunnen opvallen?
0: Ja, dat is hier een beetje.
1: Oké.
0: Okay. Dat is een beetje mijn manier om het goed te houden. Ligt enigszins in dezelfde lijn als dat een soort. Heel veel overbodig.
1: Ja.
5: Meer dan 1 miljoen euro heb jij opgehaald?
8: Ja.
5: Bizar veel.
1: Ja, wat valt je op? Dit kwam even kijken. Nou, dat kwam ergens vandaan.
0: Ja, bizar het woord. En is een modewoordje.
1: Ja.
0: Bizar is opvallend veel. Ik vind het bizar, wordt vaak gezegd. Heel veel dingen worden tegenwoordig bizar gevonden.
1: Ja. Maar hoe bizar het ook klinkt, we zijn alweer aan het einde van het programma.
0: Wat bizar snel.
1: Ja, toch. Dankjewel voor de analyse van de taal van Renze Klamer. De grenzen van mijn taal betekenen de grenzen van mijn wereld. Dat schreef ooit filosoof Ludwig Wittgenstein. We zijn gekomen bij de grenzen van de taalstaat. Het programma werd gemaakt door Lisette de Groot, Bart Kool, Jeroen van Kan. Met behulp van technicus Jimmy, die vernoemd is naar Jimi Hendrix. Nou, tot volgende week. Let op uw taal.
9: Dit was een programma van KRO-NCRV.
10: NPO Radio 1.
11: KRO-NCRV.
12: Transvrouwen worden uitgesloten van deelname aan de Olympische Spelen.
13: I don't believe that transgender athletes should be competing at the Olympic Games.
12: Het zou te gevaarlijk zijn en bovendien niet eerlijk als ze meedoen.
14: Ik ben echt furieus geweest.
12: Maar waar is die uitsluiting eigenlijk op gebaseerd?
15: De werkelijkheid is zoveel meer complexer dan

0: Zeggen, joh, dat is een mannetje en dat is een vrouwtje.
1: De ongelijke strijd tussen sportbestuurders en transvrouwen.
0: En eigenlijk onthutst. Onthutst, ja.
1: Straks om 14:00 in Pointer op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
3: Ster. Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
4: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
6: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
7: Blijf thuis.
6: Dan weet u hoe het echt zit.
8: Is je bedrijf af? Of onafhankelijk als het gaat om je data?
9: Onaf, denk ik.
8: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
9: Nou, daar ben ik toch af.
8: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
10: Beste DGA. Samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
8: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
2: NPO Radio 1. 1 uur.
11: Jort Kelder.
12: Ja, aanstonds, dokter Kelder. Dan komen. We gaan het hebben over de sabotage van de Russen. Kunnen we daar nog iets tegen doen? Moeten we er bang van zijn? Belangrijke kwestie. Voorts, de natie houdt de adem in vanwege de bende van Overasselt. Maar de vraag is natuurlijk, neem jij zelf als een snuifje? Houden wij die rotzooi niet een beetje in stand? En waarom komen we toch maar niet van die drugs af? We willen allemaal verslaafd zijn. Dat alles na de nieuwsstelling bezorgd door Katrien Straatman.
13: Wegen naar de haven van Dover in het zuidoosten van Engeland worden geblokkeerd momenteel door tientallen in zwart geklede mannen, sommigen met gezichtsbedekking. Correspondent Arjen van der Horst. Arjen, wie zijn dat en waarom blokkeren ze de boel?
14: Ja, het gaat om enkele honderden mannen zelfs. De schattingen lopen uiteen van 300 tot 1000 zelfs. Allemaal in het zwart gekleed. Bijna allemaal met gezichtsbedekking, inderdaad, en capuchons. Nou, op het eerste gezicht is niet duidelijk waar dit om gaat. Want ze dragen geen spandoeken. Maar volgens lokale politici is dit een protest tegen bootmigranten. Dover is 33 kilometer verwijderd van de Franse kust. En veel migranten die er via Calais de oversteek proberen te maken naar het Verenigd Koninkrijk, arriveren vaak in de buurt van Dover. Dus wellicht is dat de reden dat Dover is uitgekozen voor dit protest.
13: En wat voor gevolgen, welke gevolgen heeft de blokkade?
14: Er zijn twee toegangswegen tot de haven van Dover, waar de veerboten vertrekken naar Calais. Beide wegen waren aanvankelijk geblokkeerd. Nou, dat leidde meteen tot files van 6 kilometer lang. Het inschepen van de veerboten gaat wel gewoon door, al zijn ze wel met 3 kwartier vertraagd. En sommige vrachtwagens en passagiers hebben ongetwijfeld de afgelopen uren de boot gemist. Maar de veerdiensten zeggen dat ze allemaal een plek krijgen op de volgende veerboot. En inmiddels is een van de toegangswegen vrij. En daar begint het verkeer weer langzaam op gang te komen.
13: En weet jij hoe lokaal op de actie wordt gereageerd?
14: Ja, met grote irritatie en ook wel angst. Want het was niet meteen duidelijk wat deze gemaskerde mannen kwamen doen. Dus veel passagiers die daar aan het wachten waren, voelden zich geïntimideerd. Al hebben zich voor zover bekend geen gewelddadige incidenten voorgedaan. De politie, die lijkt vooralsnog een afwachtende houding aan te nemen. Het is tegenwoordig in het VK bij wet verboden om tijdens protesten gezichtsbedekking te dragen. Er staat nu een fikse boete op en zelfs een gevangenisstraf af, maar de politie heeft nog niet ingegrepen.
13: Dankjewel, correspondent Arjen van der Horst. Ook vandaag houdt de politie zoekacties in en rond Overasselt. Waar naar gezocht wordt, is niet bekendgemaakt. Omroep Gelderland meldt dat zo'n 25 mensen met metaaldetectoren aan het zoeken zijn in een berm en een weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok een groep mensen met bivakmutsen naar dat huis. Er is geschoten en een beveiliger is om het leven gekomen. De afgelopen dagen zijn meermaals wapens gevonden in het onderzoek naar de schietpartij. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Gisteren lukte dat ook al bij twee andere medewerkers van een waterkrachtcentrale. De toegangswegen tot de tunnels werden anderhalve week geleden bedolven door een stortvloed van stenen, ijs en modder. De zoektocht naar overlevenden gaat verder. Volgens de New York Times heeft het Pentagon geprobeerd met leugendetectors te achterhalen welke defensiemedewerker geheime informatie naar de pers heeft gelekt. Een paar weken geleden lekte uit dat de VS door de oorlog in Iran met een groot munitietekort zit. President Trump was er woedend over dat dat naar buiten was gekomen. En in Europa zijn het afgelopen muggenseizoen 1086 besmettingen met het Westnijlvirus geregistreerd. Blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. Het zijn allemaal besmettingen die in Europa zijn opgelopen. In Nederland raakten 9 mensen met het Westnijlvirus besmet.
2: Het NOS-journaal.
13: De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou, meldt het Russische persbureau Interfax. De twee hebben van de Amerikaanse president Trump een volmacht gekregen om dit weekende met de Russische president Poetin te praten over beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Witkoff en Kushner gaan waarschijnlijk morgen naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev. En dat zou dan voor het eerst zijn. Oekraïne hoopt op hulp bij de luchtverdediging, zoals meer Patriots, zegt correspondent Christian Pauwen.
7: Er was veel aandacht de afgelopen maanden voor de dreiging van de ballistische raketten, waar Oekraïne geen adequate luchtverdediging meer voor heeft. Inderdaad, dus omdat de Patriot onderscheppingsraketten vrijwel op zijn en er dus nu gezocht wordt naar alternatieven. Kiev en andere steden worden soms wel met 20 raketten tegelijkertijd bestookt. Maar daar komt nu ook een nieuwe ontwikkeling bovenop, namelijk de inzet van Russische jet-aangedreven aanvalsdrones die nog meer explosieven meenemen, nog sneller zijn. En ja, deze kan Oekraïne moeilijk uit de lucht schieten, ondanks alle ontwikkelingen in de eigen luchtafweer. En ja, je ziet dat het dus echt een wedloop is tussen beide landen, als het gaat om dit soort luchtaanvallen, waarbij Rusland nu duidelijk de overhand heeft als het gaat om aanvallen op Oekraïne.
13: President Zelensky heeft gezegd dat zijn land tijdens het bezoek van Witkoff en Kushner geen aanvallen uitvoerde op Rusland. En hij roept de Russen op ook om niet aan te vallen. 3 mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde de auto. Zij raakte daarbij gewond in haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed en ook 2 mannen moesten mee naar het politiebureau. 1 voor het vernielen van de auto en de ander had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen is het vanmiddag droog en steeds vaker komt ook de zon door. Alleen in het noorden kan er nog een bui vallen. Het wordt daarbij een graad of 19. Vanavond is het droog en vooral landinwaarts koelt het flink af na een graad of 8. Morgen droog en vooral in het binnenland zonnig en het wordt dan 21 tot 24 graden.
12: Dankjewel, Katrien. Gaan we naar de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan.
11: Ja, verspreid over het land staan er een aantal files. Soms ook wel met behoorlijk wat vertraging, omdat er een ongeluk is gebeurd. Zoals op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Waardenburg en Culemborg. Een half uur extra reistijd en 9 kilometer stilstaand verkeer. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Het ging ook mis op de A13 van Den Haag naar Rotterdam bij Delft. Daar is de vertraging zo'n 20 minuten. De rechte rijstrook is dicht voor opruimwerkzaamheden. Op de A16 van Breda naar Rotterdam is een auto uitgebrand bij de afrit Rotterdam-Prins Alexander. Daar is maar 1 rijstrook vrij. Er ligt ook een oliespoor. Daar sta je in de file vanaf knooppunt Ridderkerk met een half uur oponthoud. Omrijden kan eventueel via de A15. En op de A28 van Groningen naar Zwolle, daar zien we de nasleep van een ongeluk bij De Wijk. De vertraging vanaf Hogeveen is nu een half uur. De rechte rijstrook is dicht.
12: Dankjewel. Straks, dokter Gelderenko, ik ga praten met dokter Laurien Krump over Trump en Poetin. die heel veel idealen deden. Dat is toch goed om te horen. En dan dokter Bram Bakker, ex-psychiater, die gaat even voordoen hoe je high kunt worden zonder drugs. Want drugs is toch wel een beetje een probleem. Het zat net ook weer in het nieuws. We hebben trouwens een jonge dokter, die weet alles over de bioklok. Hebben we allemaal, bij sommigen is die een beetje op hol. Dat alles omveilt naar de mededelingen van de middenstand.
15: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
16: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
17: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
18: Gelukt. Heb je hem al betaald?
17: Wat bedoel je?
18: Mijn betaalverzoek.
17: Zo, dat doe je snel.
18: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
19: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
20: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
21: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven. Met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
22: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
23: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
22: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
24: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
25: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
24: Phew. We kunnen weer.
25: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen.
24: Zo.
25: Interpolis. Glashelder.
26: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: NPO Radio 1. Tros.
3: Dr. Kelder en Co.
2: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
3: Jort Kelder.
12: Ja, dames en heren. Ik ben natuurlijk aan de transistor bent gekluisterd voor dokter Kelder. En ik hoop nu live vanuit Allard Pierson. Zoals iedere week meteen een diagnose is over. Ja, moeten we vrezen voor de Russen of de Amerikanen in deze koude oorlog? Ja, misschien 2.0, ik weet het echt niet. En we gaan natuurlijk hebben over de poging om naar vrede in Oekraïne te brengen. Praat ik over met dokter Laurien Krump. Waarom mensen graag niet nuchter zijn. We zijn allemaal verslaafd. En we zijn allemaal aan de... Nou, niet allemaal, maar grote groepen zijn toch wel aan de drugs. Ik praat erover met ex-psychiater en verslavingsexpert dokter Bram Bakker. En wat is volgens je biologische klok de beste tijd om te gaan sporten? Nou, wat mijn biologische klok betreft nooit. Maar misschien voor u ligt dat anders. Ik vraag dan jonge dokter Ghali Al-Balak. Ja, Bram, ik plaag een beetje dat ik niet sport. Maar ik zou zeggen met mate, dingen met zweten, ik hou er niet van. Jij wel, jij bent een behoorlijk hardloper. Ik begreep van de redactie dat je net in Zuid-Afrika even 80 kilometer gerend hebt, vrijwillig.
27: Ja, de Comrades Marathon doen meer dan 20.000 mensen.
12: Echt?
27: En ieder jaar ook.
12: Wat, op de vlucht voor de politie? Of wat is dat? Wat is dat voor marathon?
27: Nou, dit zijn eigenaardige mensen die de onrust in hun hoofd bestrijden met heel erg lang, heel erg ver hardlopen.
12: Maar kan het niet goed zijn, 80 kilometer?
27: Nou, je hoofd wordt er wel rustig van.
12: Ja?
27: Dat is waarom ik het al 40 jaar doe.
12: En het is verslavend eigenlijk ook, hè? Dat hoor je altijd hardlopen, mensen...
27: Het is het dempen van complexe, ingewikkelde, pijnlijke emoties. En daar had ik er nogal veel van. En als ik ging lopen, dan werd mijn hoofd rustig.
12: Ja, het is ook wel een beetje je verdienmodel, al die problemen in je hoofd.
27: Nou, je lost de problemen niet in je hoofd op. Daarom ben ik ook geen psychiater meer. Omdat die hersenziektebenadering, die is aantoonbaar onjuist. De emoties zitten in het lijf.
12: Ja?
27: En hoe te dealen met emoties vraagt om andere antwoorden dan Prozac of aanverwante middelen.
12: Oké, slotvraag voor nu even kort, teasend. Ik zie dat, ja, je hebt een fantastisch sportlijf natuurlijk, maar ook de armpjes liggen bloot. Je hebt ineens tattoos aangeschaft.
27: Ja.
12: En ik heb je al een beetje geplaagd. Dit is natuurlijk een pauperactie. Waarom ben je ineens aan een tattoo? Wat is dit? Ik bedoel, op jouw reeds gevorderde leeftijd. Je bent 60 plus, kom op.
27: Ja, nee, ik heb me heel lang verschuild in een rol. Deskundige, autoriteit, psychiater, dokter, allemaal dat.
12: Ja.
27: Ik hoop dat ik inmiddels zover ben dat ik mezelf wat meer durf te tonen. Dus dit hoort bij mij.
12: Ja.
27: En vooral niet bij een rol.
12: Nou, het is je uiteraard zeer gun. Je moet het zelf. Even een vraag aan het publiek. We gaan het straks natuurlijk toch over drugsgebruik, verslavingen hebben. Wie zegt hier, jongens, ik heb nog nooit in mijn leven drugs gebruikt?
0: Ja.
12: Wat een ongelooflijk braaf publiek. Het is niet te geloven. Dat kan niet waar zijn, Bram.
27: Nee, die zijn mateloos in gedrag. Dus die hebben manieren in hun gedrag waarmee ze zichzelf koest houden.
12: Misschien zijn we. Nou ja, ik ga ervan uit dat mensen hier zitten toch eerlijk zijn. Laurien, ik ga naar jou. Andere zeer serieuze kwestie. Witkoff en Koesen, we hoorden het net op nieuws. Die zijn dus in Moskou geland. Ze gaan daarna door naar Kiev. Toch in een poging om vrede tot stand te brengen. Wat verwacht je hiervan?
1: Ja, weinig. Trump heeft een nieuw idee over vrede, zegt hij. Anderhalf jaar geleden had hij ook een idee en het zou in 24 uur zijn opgelost. Nou, ja. Nu zijn we anderhalf jaar verder. En het andere is dat Poetin afgelopen woensdag, toen nog niemand van dit bezoek iets afwist, al in een persconferentie zei, terwijl de EU zich over het 22e sanctiepakket tegen Rusland buigde, dat zijn vrienden Kushner en Witkoff van harte welkom waren in Moskou en dat hij dol was op de Amerikanen. Nou, dat stemt ook niet heel erg hoopvol.
12: Ja, ben je niet te cynisch? Want ik bedoel, kijk, hij wil natuurlijk ook van die oorlog af. Wat heeft hij eraan?
1: Ja, Trump wil ook van die oorlog af, maar hij wil ook van de oorlog in Iran af. En we zien iedere dag wat dat oplevert. Dus volgens mij ben ik niet te cynisch. Volgens mij kan je waar Trump betreft eerlijk gezegd niet cynisch genoeg zijn.
12: Ja, ja. Er zijn ook speculaties dat Poetin eigenlijk de zaak lekker wil rekken. Want hij zegt, de tijd werkt in mijn voordeel. Niet alleen, we hoorden het net ook met zijn rakettenarsenalen, zijn drones die nu op jet kennelijk zijn gestuurd. Maar ook dat er rechtse partijen, extreemrechtse partijen in Europa aan de macht komen. Misschien zondag AfD al in een deel van Duitsland. Reform UK komt eraan. Le Pen komt eraan in Frankrijk. Dat is, ja, die zijn ook wel een beetje pro-Russisch.
1: Ja, dat is inderdaad koren op de molen van Poetin. En dat gecombineerd met een Amerikaanse president die in de nationale veiligheidsstrategie uit november 2025 heeft laten opnemen dat patriotische, rechtspopulistische partijen in Europa gesteund moeten worden door de VS. Dat gebeurt ook daadwerkelijk. Ja, dat is natuurlijk fantastisch nieuws voor Poetin. Dus hij hoeft alleen maar achterover te leunen en die oorlog uit te zitten, als ik het even plat mag slaan. En tijd is dus absoluut in Poetins voordeel. Hè. We weten die deelstaatverkiezingen morgen in Duitsland, waarbij de AfD waarschijnlijk gaat winnen. Het hangt ook allemaal direct met elkaar samen. Hè. Waarom durft Duitsland niet een nog grotere vuist te maken richting Rusland na die mislukte droneaanval op het vliegveld van Leipzig.
12: Ja.
1: Omdat de Duitse regering bang is daarmee extreem rechts in de kaart te spelen. Nou, dat met Trump aan de macht in de VS is voor Poetin een ideaal scenario om dit nog goed op te rekken.
12: Nou, het wordt alweer een vrolijk gesprek, hoort alweer. Maar we gaan eerst even, jongens, Haagse kwesties. Wij bellen met Lisa Vliegendhart, Tweede Kamerlid namens PRO. Dag Lisa, ik ga jou iets vragen over het Kamerstuk, nummer 2026Z17712. Dat is een vraag aan Sophie Hermans, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over die massadonaties. Want we zien dus veel berichten laatst in de pers van vieze mannetjes, zeg ik toch maar een beetje, spermadonoren, die eindeloos veel kinderen maken. Bijvoorbeeld ene Simon heeft er net 199 op zijn naam staan. Was allemaal bekend bij het ministerie, maar kon lekker doorrukken. Hoe komt dat?
4: Ja, hoe komt dat? Hele goede vraag. Toen massadonor Jonathan een aantal jaren geleden actief was, spraken we allemaal met afschuw hierover en zeiden we dit nooit meer. Maar ondertussen zijn we een aantal jaar verder en is er niks gebeurd. Is er weer een massadonor die aan de slag kon en zijn gang kon gaan, terwijl het ministerie dat wist. Dus ja, hele goede vraag. Dat is precies wat ik aan de minister heb gesteld.
12: Maar het is wettelijk ligt het dus ingewikkeld. Je kan wel zeggen, doe nou niet. Je mag eigenlijk maar 12 kinderen verwekken. Want dat is toch eigenlijk de grens die afgesproken is, maar het is niet goed te controleren.
4: Ja, precies. We hebben dus afgesproken recent dat in de klinieken er een maximum aantal plaatsvindt. Mm-hmm. En daar ook registraties voor zijn. Maar dat hebben we niet afgesproken, en dat is het hele probleem, in de privésfeer. Dus wat zie je nu gebeuren? In de klinieken hebben we strengere regels. Maar een heel groot deel van de donaties vinden ook plaats in informele settingen. Mm-hmm. En daar hebben we geen idee wat de aantallen zijn. En dat is precies waarom massadonor Simon zijn gang kon gaan.
12: Ja, want die massadonor Simon, ja, die heeft alles ook een beetje bij elkaar gejokken brokt. Hè, over hoeveel kinderen die al verwerkt had, hoe vaak die al donor was geweest, misschien ook wel over CCV, noem maar op. Wat kun je daartegen beginnen? Want als iemand liegt, ja, moet je dat strafrechtelijk volgen? Hoe werkt dat?
4: Ja, kijk, en dat is precies waarom ik denk dat er nog niks gebeurd is. Omdat we het allemaal denken, nou, we kunnen niet in die privésfeer ingrijpen, ingewikkeld. Hè? Laten we dat nou maar voor ons uitstellen. Maar ik geloof echt dat we dat er manieren zijn waarop we dit beter in kaart kunnen brengen. Denk aan toch bijvoorbeeld een meldplicht, ook in informele settingen. Of in de donorwet verplichten of strafbaar maken dat als er een donor is, dat die echt moet zeggen en kenbaar moet maken aan de ouders hoeveel kinderen hij al verwekt heeft. Hè. Ik denk dat er van allerlei mogelijkheden zijn. Alleen wat er nu gebeurt is dat we ons verschuilen achter het is de privésfeer, dat is ingewikkeld. En dat vind ik terwijl we het hebben over de rechten van kinderen, van die donorkinderen. Donoren die maar blijven liegen vind ik wel makkelijk gezegd. Er zijn ontzettend veel belangen en daar moeten we echt wat aan doen.
12: We denken dat er zo'n 1600 kinderen dus verwekt worden op deze manier, begrijp ik, per jaar. 1600 behandelingen per jaar eigenlijk met donorzaad. Wat is eigenlijk het probleem? Ik bedoel, wat gebeurt er als iemand, weet ik het, 100, 200 kinderen op de wereld zet? Ja, gênant misschien, maar is het ook medisch een probleem?
4: Ja, ik denk dat het gaat vooral om de rechten van de kinderen. Hè? Dus we weten wat het doet met donorkinderen. Als er potentieel zoveel broers en zussen in de omgeving zijn, of in de omgeving zijn die ze niet kennen. Dus dat is een groot probleem. Hè? Denk aan inderdaad, stel dat zij een partner krijgen die een familie is of die een bloedverwant heeft. Nou, dat stuk medisch, daar hebben we het over. Maar we hebben het natuurlijk ook over wat doet het met de kinderen niet wetend hoeveel broers en zussen ze hebben. Met het zelfbeeld, met het mentale welzijn. We hebben het hier niet alleen maar over het medische stuk, maar ook echt over de rechten van een kind. En overigens vind ik ook over de rechten van wensouders. Want het is afschuwelijk dat ze voorgelopen worden en dat er massadonoren actief zijn die ze doelbewust voorliegen.
12: Ja, maar dit is een soort initiatief voor Nationale Spermabank, waar dat dus allemaal wordt vastgelegd, zodat die kerels, want in dit geval toch wel in alle gevallen zijn, zodat het meetbaar wordt feitelijk.
4: Ja, ik denk dat dit natuurlijk een onderdeel is, een misstand van vele malen misstanden. We kennen allemaal de verhalen in het verleden van bijvoorbeeld gynaecologen die hun eigen zaad hebben gebruikt. Maar op dit moment is ook 80% van de donoren die gebruikt worden, komt van commerciële donorbanken uit het buitenland. Waarin we ook niet kunnen meten hoeveel zaaddonor, hoeveel kinderen er verwekt zijn door die donor.
12: Ja. In Denemarken is het nogal een trend, hè? Die Deense fertiliteitsklinieken. Dus je kan toch ook gewoon naar het buitenland.
4: Ja, exact. Dus ik denk dat deze massadonors onderdeel eigenlijk van bredere misstanden. Dat laat zien dat dit systeem piepluim kraakt. En daarom hebben de gynaecologen ook recent een standpunt gegeven dat ze zeggen, zorg nou dat er een goede nationale donorbank is. Mm. Dat mensen niet meer afhankelijk zijn van dit soort massadonoren die doelgericht op Facebook oproepen plaatsen. Maar als je een goede donorbank hebt waar voldoende donoren beschikbaar zijn en niet commercieel, zorg dus voor een goed systeem dat niet meer piept en kraakt.
12: Ja, ik begrijp dat een donor kan ook gewoon op marktplaatsen zaad aanbieden. Toch? Ik bedoel, het hoeft niet via een officiële instantie, zeg maar. Dus er is eigenlijk best wel weinig controle op.
4: Klopt, inderdaad. Nou, ook deze massadonor die zette oproepjes op Facebook. En die ging doelbewust proberen die nog meer kinderen te verwekken. Dus je ziet inderdaad dat er eigenlijk veel te weinig sturing op is. En tegelijkertijd vind ik het ook belangrijk om te zeggen dat het ook heel vaak wel goed gaat. Dus er zijn ook veel voordelen aan bijvoorbeeld wel een donor in de informele kring vinden. Een bekende, waardoor je betere afspraken kunt maken. Dus ik zeg niet dat we er helemaal vanaf moeten. Maar volgens mij kunnen we hier zeker strenger, moeten we hier ook strengere regels en echt voorkomen dat zulke donoren niet meer in gang kunnen gaan.
12: Oké, meer regels. Kent geluid in Nederland. Misschien nodig, soms. Ik dank u zeer, Kamerlid van Pro, Lisa Vliegendhart.
3: Dr. Kelder en Co.
12: Vraag toch even kort aan de ex-psychiater van dienst, Dr. Bram Bakker. Die mannetjes die zoveel nazaten willen hebben, wat is dat psychologisch?
27: Nou,
12: is dat narcisme? Wat is dat eigenlijk?
27: Nee, maar er zit heel vaak allerlei traumatische ellende onder. En dat maakt het ook eng. Want je kan mensen wel checken op objectiveerbare biologische afwijkingen. Maar we weten dat bijvoorbeeld oorlogstrauma belandt ook in volgende generaties. Dus zwaar oorlogsgetraumatiseerde zaaddonoren moet je misschien ook niet willen. Nee. En ik weet helemaal niets over deze donoren. Dus ik wil ook die ouders niet bang maken. Maar dat je een gevoel hebt bij wie of wat de vader van jouw kind is toch wel gewenst. En dat zit niet in regels.
5: Maar mijn vraag is eigenlijk, wat is dat in een bepaald type man, ken ik, die ook nog een beetje in die business stappen, dat ze 200, 500, 600 nazaten willen hebben? Wat is dat voor een drang?
27: Ah ja,
5: evolutionaire drang zou je misschien kunnen zeggen.
27: Het begint denk ik bij profileringsdrang. En daar zit vaak onder. Zich onvoldoende gezien hebben gevoeld. En Elon Musk is natuurlijk ook. Ik weet niet hoe hoog de teller staat.
5: 13
27: maar,
5: of 14 officieel, ja. Maar het zal nog wel wat meer.
27: En hij gaat niet stoppen, want hij vindt zichzelf zo bijzonder. Dat hij gunt de wereld nog meer kleine Muskjes.
5: Nou, ik denk dat erfrechtelijk voor veel kinderen wel gunstig is om daar een kind van te zijn. Maar dat terzijde, ik ga even door met dokter Laurien Krump, buitenland- en defensie-expert aan het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis aan de Radboud Universiteit. Je doet onderzoek naar Europese veiligheid vanuit het perspectief van de NAVO, Oost-West-betrekkingen, oorlog in Oekraïne, eigenlijk een beetje een koude oorlog-expert ook. Ik zei net toen je binnenstapt in de studio, hier aan het veelkoppige publiek voorgesteld, zegt, ja, je weet eigenlijk alles van de Koude Oorlog. En we zitten nu weer in een Koude Oorlog. En je zei, nee, is niet waar.
1: Nee, klopt. Ik vind dat veel te simplistisch. De Koude Oorlog was eigenlijk met de kennis van nu behoorlijk voorspelbaar. Het was veel symmetrischer. Je had twee bondgenootschappen, NAVO en het Warschau-pact. Ja. Een nucleaire gelijkheid, pariteit. Er waren ook veel meer taboes. Je mocht het bijvoorbeeld niet over nucleaire wapens hebben. Terwijl Poetin heeft het daar regelmatig over. Mm-hmm. En er waren allerlei overlegmechanismes. Die zijn er nu allemaal niet. En daarnaast was het natuurlijk duidelijk twee kampen. Het Amerikaans geleide westerse kamp en het Sovjet geleide communistische kamp. En je ziet nu juist dat Poetin en Trump eigenlijk heel vaak onder één hoedje spelen. En dat die MAGA-beweging van Trump, ik wou al bijna Poetin zeggen, die is trouwens overigens heel populair in Rusland, die MAGA-beweging. Maar ook qua anti-wokeness enzovoort. En intolerantie, menno-sfeerachtig. Heel veel gelijkenissen vertoont met de binnenlandse politiek van Poetin.
5: Speel je Trump niet iets te snel uit het westerse kamp weg? Ik bedoel, het is nog steeds, hij is de baas van Amerika, het is ook nog een soort van democratie. Het is niet Rusland, het is geen China, het is niet een dictatuur zoals we daar zien.
1: Nou, ik denk dat we Amerika niet snel genoeg uit het westerse kamp weg kunnen spelen. Dat we dat eigenlijk te langzaam doen. Volgens onderzoek is Amerika in één jaar onder Trump sneller afgegleden van een democratie naar een autocratisch regime dan Turkije, Hongarije destijds onder Orbán en Rusland in 10 jaar.
5: Je bedoelt met persbreidel, met rechtszaken, absoluut. Met intimidatie, met ICE-campagne.
1: Ik merk al van collega-onderzoekers in de VS dat die in hun mailtjes een soort codewoord gebruiken, zoals het is koud in Washington, omdat ze niet eens meer durven te mailen hoe ze tegen de regering Trump
5: tegelijkertijd
1: aankijken.
5: Is er nog steeds een rechtelijke macht die hem onwelgevallige vonnissen wijst.
1: Ja, maar die rechterlijke macht is enorm uitgehold. We zien nu ook, er is weer een vonnis dat dat poststemmen niet mag worden afgeschaft op de manier dat Trump wil. Maar de regering gaat weer in beroep. Dus en als we nu ook kijken naar de manier waarop rechters van het internationaal strafhof in Den Haag een burgerlijke dood, zoals dat door de Amerikanen wordt genoemd, krijgen. Als we kijken naar bijvoorbeeld het WK voetbal in de VS, waar meer inlichtingen werden gaart over de supporters dan tijden geleden een WK in Rusland, dan is dat glijden richting autocratie. Ja, denk ook aan ICE, een soort knokploegen van Trump. Dat gaat heel erg hard. En die waarheid moeten we in de ogen zien om met Amerika te kunnen dealen en ook om Zelensky te helpen.
5: Maar Amerika, is Amerika nu Trump? De regering is nu Trump, dat kunnen we absoluut zeggen. Hij is autoritair ingesteld. Alle ministers die niet doen wat hij wil worden eruit gegooid. En alle adviseurs. Ik zie dat je hebt een soort verbetenheid tegen die Trump. En dat zie ik vaak bij westerse commentatoren. Maar is dat wel wetenschappelijk eigenlijk? Moet je niet wat meer afstand nemen?
1: Nou ja, ik zou dat wel vaker willen zien. Het is juist wel wetenschappelijk. Want wat je ziet is dat wat er eigenlijk, vind ik, veel te vaak op één hoop wordt gegooid, is dat er wordt gezegd van ook door commentatoren, soms ook door wetenschappers, dat Amerika vindt dat Europa zijn eigen broek moet ophouden. Dat is eigenlijk ook wel een goed idee. Nou, daar zit zeker een kern van waarheid in. Dat gaat veel verder terug dan Trump. Ja. Absoluut. Alleen, er is een andere kant, en dat is de kant waar ik het nu over heb, maar die hangt ook weer met buitenlandse politiek samen. En die wordt mijns inziens onderbelicht. Ja. En dat is de kant dat was het maar waar dat Amerika zich alleen maar terugtrok uit Europa. Maar wat Amerika tegelijkertijd doet op een soort binnenlands politiek en cultureel niveau, is zich meer mengen dan ooit in Europa. Het is een officieel onderdeel van de Nationale Veiligheidsstrategie eind 2025... om patriotische, leesrechtspopulistische partijen te steunen. Dat gebeurt ook. Mm-hmm. Er is steun, financieel en anderszins, aan Reform UK, Rassemblement National, aan Orbán en aan de Alternatieven voor Duitsland.
5: Orbán heeft niet veel geholpen, hè?
1: Orbán heeft godzijdank niet veel geholpen. Dat scheen zelfs contraproductief te zijn. Omdat eigenlijk de Hongaren zo'n hekel hadden aan Trump.
5: Ja.
1: Dat ze toen dachten, oh, dan ook maar geen Orbán meer. Dus laten we hopen dat dat zo doorgaat. Maar als we nu kijken naar die deelstaatsverkiezingen in Duitsland, waar de AfD morgen op winnen staat, dan moeten we wel echt goed bedenken dat dat niet alleen koren op de molen van Poetin is. Hè. De AfD is heel erg pro-Russisch. Maar dat dat ook echt onderdeel is van officieel Amerikaans regeringsbeleid. En dat verliezen we, en dat kan ik wetenschappelijk staven, veel te snel uit het oog.
5: Vooralsnog zijn er wel verkiezingen in Amerika. Nog, we weten niet of Trump dat nog gaat saboteren, maar er komen gewoon verkiezingen. In november natuurlijk tussentijds en dan presidentsverkiezingen over 2,5 jaar. Dan komt er misschien wel een democratische president. Ik bedoel, zou het... Ja, je gaat vanuit van het slechtste scenario, dat het alleen maar radicaler wordt, maar het kan ook de andere kant op. 10 jaar geleden was Barack Obama. Toen was het alleen maar applaus. Die op buitenlands politiek gebied trouwens niets gepresteerd heeft. Maar goed, dat terzijde.
1: Er zijn nog verschillende opties mogelijk. Wat lastig is, is dat de Democraten niet echt een alternatief bieden met een leider waar mensen zich omheen scharen. Maar als je nu kijkt, zie je wel dat Trump alles probeert wat mogelijk is om die Amerikaanse rechtsstaat uit te hollen. Je ziet ook al bij verkiezingen dat er steeds een aantal kritische republikeinen is. Mm-hmm. Dat tegen beleid van Trump, hè, bijvoorbeeld dat hij het volledige militaire mandaat krijgt, wil stemmen. En dat een paar dagen later, na een aantal bedreigingen, wat knokploegjes hier en daar, die republikeinen toch weer met Trump meestemmen. Mm-hmm. Dus er is wel degelijk sprake van intimidatie. En zeker, waarvoor we hier nu ook zitten, die banden met Poetin, die oorlog in Oekraïne. De reden dat ik vind dat we dit heel scherp moeten benoemen, is dat we kunnen van alles doen tegen Rusland. En dat moet ook. En tegen sabotage in Leipzig of in Polen of waar dan ook.
5: Wil ik ook weten, wat kunnen we er echt tegen doen? Want het lijkt of wij Europa een beetje leidzaam toezien en afwachten tot er weer een sabotageactie is. Waarom doen we het niet wat actief? Waarom zetten we Moskou niet op zwart? Waarom knippen we niet wat kabels met Sint-Petersburg door? Waarom doen we het niet?
1: Nou, dat is, dan leg je dus precies de vinger op de zere plek. Want dat is de zin waar ik net aan begonnen was en die ik nu ga afmaken.
5: Oh.
1: Is dat het is een
5: net
1: beetje.
5: Een politicus.
1: Het is een beetje. Nee, die maken zinnen juist niet af. Het is een beetje water naar de zee dragen. Wij kunnen van alles doen. En dat moet ook met het 22e sanctiepakket van de EU. Maar het feit dat het nummer 22 is, zegt natuurlijk al genoeg. Het aanpakken van de Russische schade. Radiovloot. We zouden Zelensky met veel meer luchtafweergeschut moeten aanbieden.
5: Hebben we niet.
1: Er is nog wel wat luchtafweergeschut in Europa, maar mensen willen het zelf ook niet kwijtraken. Maar wat is nou precies het idee, het probleem? Al die steun aan Oekraïne is een beetje water naar de zee dragen. Als Trump in 2 dagen oorlog in Iran meer patriots afschiet dan in 4 jaar oorlog in Oekraïne.
5: Ja, 800 en, denken ze.
1: Ja, precies. En in Oekraïne water 600. En als ook nu Witkoff en Kushner naar Moskou en voor het eerst naar Kiev gaan, terwijl ze al heel veel in Moskou zijn geweest, dat zegt ook genoeg. Waarvan we weten, dat zijn helemaal geen diplomaten. Dit zijn mafioze praktijken. Dat is Trumps schoonzoon en het is zijn zakenvriendje. Die hebben Trump ook de oorlog in Iran ingerommeld, omdat ze hun oren lieten hangen naar Netanyahu. Weer een ander verhaal. Maar dat zijn angstaanjagende patronen. En die moeten we durven te benoemen, want we kunnen niet als Europa alleen maar een vuist maken tegen Poetin. We moeten ook een vuist maken tegen Trump. En zolang we dat niet doen.
5: Toch even een case voor de. Je kan natuurlijk zeggen, het leest ook overal. Ja, de Amerikanen trekken zich uit die oorlog van die Oekraïne. Ze staan niet aan de Oekraïense kant, ze staan eigenlijk aan de Russische kant. Als dat zo zou zijn, zouden ze nu. Er zijn nu verhalen dat er vanuit Turkije al allemaal ballistische raketten naar Kiev gestuurd worden. Als de Amerikanen dat nou niet zouden willen, zouden ze dat dus niet doen. Ze geven intelligence via de CIA. CIA-directeur Radcliffe is vorige week, 2 weken geleden, John Radcliffe, in Moskou geland. Niemand weet precies wat er besproken is. Hij is met een soort militair vliegtuig, met een kooi erin, dat hij niet afgeluisterd kon worden, er afgeleverd. Maar je kan het ook de andere kant uit redeneren. Kijk, Trump heeft beloofd in de verkiezingen wat een grote behoefte is in Amerika. Zullen we eens een keer even geen internationale oorlog voeren? Ik denk als ik je 20 jaar geleden had uitgenodigd, had ik hier eindeloze betogen gehad over alle domme oorlogen, te beginnen met Vietnam, noem maar op. Zij zeggen, doen we niet meer. Nou, dat is een belofte. Die wil hij waarmaken. Dus hij wil daar in Kiev of in Poetin, of in Oekraïne, wil hij ook dat het rustig wordt. Als zij echt zouden willen dat het stopte, hadden ze in één keer gewoon alle middelen terug kunnen trekken. En ze laten ons nu de oorlog betalen. Maar het zijn wel Amerikaanse spullen die erheen gaan. En intelligence. Dus die stelling, hij steunt Kiev niet, is niet helemaal hard te maken volgens mij.
1: Nou, als het echt zijn hoofddoel was om oorlogen te stoppen, was hij een volstrekt nodeloze oorlog in Iran niet begonnen.
5: Hoezo nodeloos? Dit is de grootste terroristische sponsor ever. En dat een regering uiteindelijk, zoals iedere president het had gewild, een keer wil oplossen. Het lukt hem niet, dat kunnen we nu op korte termijn zeggen. Maar het is toch een korte termijn conclusie. Hij zegt, oké, door Netanyahu aangezet, het moet nu een keer klaar zijn met Iran. Heeft hij er gelijk in of niet?
1: Alleen het gaat het klaar zijn met een misdadig regime in Iran. Ja, daar zijn we denk ik allemaal in deze zaal mee eens. Maar daar gaat
5: maar we deden niks in Europa. We wisten het allemaal zo.
1: Daar gaat het Trump helemaal niet om. Kijk naar Venezuela. Er is geen enkele Venezolaan die ermee op is geschoten dat Trump Maduro heeft laten kidnappen. Maar de vaten olie die
5: moeten
1: gaan
5: we nog
1: direct.
5: Zien? Moeten we
1: die
5: nog
1: gaan. Ja, nou, ik kan wel voorspellen wat we daar gaan zien. Die
5: zou vaten, het veel slechter worden, denk je?
1: Zeker ook niet beter. Wie er beter van wordt, is de entourage van Trump, omdat
5: zeker
1: de olie de Amerikaanse kant op vloeit.
5: Ja, is corrupt.
1: Idem in Iran. Dat gaat absoluut niet om de bevolking van Iran. Als het Trump ging over een einde aan repressie, dan zou hij zelf in de VS een andersoortige president zijn.
5: Hij heeft zelf die olie uit het Midden-Oosten helemaal niet nodig. Hij is een netto-exporteur. Hij doet het voor ons. Hij doet het helemaal niet voor zichzelf. Wat een onzin.
1: Nou ja,
5: als het om olie zou gaan, heeft hij dat echt niet nodig.
1: Nou ja, het gaat om invloed, het gaat om zijn entourage. Het gaat eerder om Trump first dan om Amerika first. Okay. En het gaat niet om het verspreiden van liberale democratie. Zelfs nog niet in de retoriek. Hè. Bij Venezuela zei hij dat ook letterlijk. Mm-hmm. En het gaat er ook om hij heeft alle adviseurs die hem hadden voorspeld dat Iran bijvoorbeeld de straat van Hormuz zouden sluiten. Yeah. Die heeft hij allemaal gewipt, want dat wilde hij niet horen. Mm-hmm. Nou, dat zijn echt de tekenen van een autocratisch leider. Dat
5: zeker
1: je de mensen om je heen wipt waar je het niet mee eens bent.
5: Voor mij uit de analyse blijkt dat Hexit was de enige die de oorlog wilde doorhouden. Ja, die heeft ook 2 jaar MAVO straks zwak stroom, dus die wilde dat. Maar alle adviseurs zeiden nee en nee, nee toch.
1: Ja, precies. Ja. En in het ultieme gesprek waar het over ging, raakte die zo afgeleid dat na een kort gesprekje met Kushner en Witkoff had hij het over schoenen. In plaats van de oorlog in Iran. En zeiden ja, doe maar. Dus dat is een angstaanjagend beeld van een leider van Amerika. Maar
5: zeker
1: even terug naar dat Russische verhaal. Mm-hmm. Ook nu gaan er geruchten dat hij tegen Oekraïne heeft gezegd van we gaan onderhandelen, maar ik wil nu even niet meer dat Europeanen wapens aan Oekraïne gaan leveren. En wat je ziet is dat die onderhandelingen, tussen aanhalingstekens, steeds plaatsvinden op momenten dat Oekraïne juist er zwakker voor staat. We hoorden het net al. Hè? Ja. De Russen hebben zelfs een nieuw soort drone zijn ze aan het ontwikkelen. De Oekraïners hebben geen luchtafweer geschud. En je ziet dat Poetin gewoon in zijn vuistje lacht. Hè? Die heeft Witkoff en Kushner al uitgenodigd voordat het überhaupt nieuws was. Jij noemde net al Radcliffe. Nou, dat is een case in point. We weten niks over waarom Radcliffe.
5: De CIA-directeur. Waarvan gezegd wordt dat hij best wel voor steun aan Oekraïne is. Dat hij niet een havik op dat punt is.
1: Klopt. Dus je ziet, hè, wat je wel ziet, en dat is zeker goed nieuws, dus laten we ook nog wat leuks zeggen in het weekend. Wat je wel ziet, is dat sinds die oorlog in Iran de machtsbasis direct om Trump heen een beetje af begint te brokkelen. En dat mensen met iets meer common sense ietsje meer ruimte krijgen.
5: Verkiezingen komen eraan.
1: Ook omdat Trump, verkiezingen komen eraan. En hij zit zo vast in Iran dat hij eigenlijk niet meer op al die borden tegelijk kan schaken. Maar over die Radcliffe, wat daar opvallend aan is. Ja, Radcliffe ging naar Moskou. Waarschijnlijk ook om tegen de Russen te zeggen, bemoeien jullie niet tegen NAVO-landen aan. Daar zijn de Russen weinig van onder de indruk. Misschien ook om de vredesbesprekingen tussen aanhalingstekentjes van Kushner en Witkoff voor te bereiden.
5: Ja.
1: Maar zowel Poetin als Trump zeiden daarover, oh, dit was een routinebezoek. Dit ging helemaal nergens over. En dat Trump voor dat bezoek exact dezelfde retoriek kiest als Poetin.
5: Ja, ja.
1: Dat is waar we ons zorgen over moeten maken.
5: Ja. Wat denk je, zijn ook analyses dat Poetin een deze dagen, want hij heeft natuurlijk een enorm leger al met al, toch gaat prikken in de Baltische Republiek. In een van die landen waar natuurlijk allemaal van die Russische enclaves zitten. Sommige dorpjes, steden hebben daar geloof ik 90% Russisch-taligen. Wat denk je dat de reactie zou zijn van NAVO/Amerika?
1: Ja, dat is het verontrustende, want dat prikken gebeurt al. Denk aan de mislukte droneaanval in Leipzig en ook alle droneaanvallen. En dat was al meer dan een jaar geleden in Polen bijvoorbeeld, waar toen 19 Russische drones rondvlogen.
5: Ja.
1: Dus het is niet onvoorstelbaar dat er ook een paar speldenprikjes, even eufemistisch gezegd, in die Baltische landen gebeuren. Maar wat je nu ziet,
5: dat ze opstandjes gaan organiseren met groene
1: dat
5: mannetjes.
1: Dat ook, hè, want er zijn daar Russische sprekende bevolkingsgroepen die zich daar ook wel voor verlenen. En dat is precies het probleem met Leipzig. En daar is Poetin nu naar aan het kijken. Wat gebeurt er als ik steeds verder opruk tot en met Duitsland aan toe in die NAVO-landen? En wat opvallend is in Duitsland, en dat is niet alleen uit angst voor de alternatieve vuur Duitsland, is dat niet alleen is artikel 5, een aanval op één is een aanval op alle, niet ingeroepen. Dat had gekund, maar dat is niet gedaan. Dat is wel begrijpelijk, want dan escaleer je meteen mega. Maar ook artikel 4, wat een jaar geleden door de Polen nog werd ingeroepen. Ja. En dat is, wij komen nu meteen bijeen in een spoedvergadering. Ja. Is ook niet ingeroepen. En waarom niet? Omdat die NAVO-landen weten dat ze vanwege het gebrek aan reactie van de VS met lege handen staan. Op het moment dat de EU bezig was met het 22e sanctiepakket in Europa afgelopen woensdag, kwam Trump op de radar door te zeggen dat hij de straat van Hormuz de straat van Trump wilde noemen. Ja, op die manier.
5: Zou qua succes niet heel handig van hem zijn om dat zo te noemen. Maar toch, Laurien, je kan ook zeggen, misschien, je kan het negatief zien, maar je kan ook zeggen, er komt misschien een soort van vredesdeal. Die oorlog daar kan niet eeuwig doorgaan. Iedere oorlog eindigt op enig moment aan de onderhandelingstafel. Dan komt er een soort bevroren situatie van het front nu. Dus dan is oostelijke Oekraïne, zit natuurlijk in Russische invloedssfeer, maar Oekraïne zal nooit afstand doen officieel ervan, ook niet van de Krim. Misschien is het een betere situatie dan eindeloos doorgaan met 30.000 doden per maand.
1: Op lange termijn of op termijn is dat inderdaad een reëel perspectief. Hè, dat het een soort bevroren conflict wordt.
5: Ja.
1: Er is ook haast geboden omdat, hè, als we hier over een paar jaar zitten, het niet onwaarschijnlijk is dat Reform UK aan de macht is in NVK, Alternatieven voor Duitsland in Duitsland en Rassemblement Nationale in Frankrijk, om over Nederland nog maar niet te spreken, kan ook nog alle kanten op. Dus er is enige haast geboden.
5: Mona Keizer komt eraan, wou je zeggen.
1: Ja. Nou ja, en dat is ook weer typisch, hè? Wat zij project 2029 noemt, is natuurlijk precies op Trump's 2025.
5: Dat ontkent ze. Zij zegt, want ik heb het haar zelf gevraagd, ik geloof ook dat Lubach het nog oppakt. Zij zei, ja, maar de Democraten hebben ook een project 2029. Hij heeft nooit iemand het over. Maar goed.
1: Ontkennen is deel van de politieke strategie. Maar eventjes terzijde. Er is haast geboden, ben ik met je eens.
5: Ja.
1: Alleen wat ik zou willen en hopen is dat Europese diplomaten nu zich ook op dat toneel gaan bewegen. Want zolang wij die onderhandelingen met Rusland uitleveren aan een vastgoedmagnaat en de schoonzoon van Trump, dan wordt het een zakendeal, zoals we ook zagen tot nu toe, waarop aardmetalen en mineralen worden uitgewisseld en waar Oekraïne niks mee opschiet, integendeel.
5: Dringend gesproken, dokter Laurien Krump. We zullen het zien. We houden het in de gaten. Dank voor nu. We gaan door. Vers wetenschappelijk talent.
6: De jonge dokter.
5: Dokter Ghali Al-Balak. Gepromoveerd 6 mei te Leiden op It's About Time, Implications of Chrono Activity on Health and Disease. Het gaat over de chronobiologie. Waarom is dat jouw vak geworden? Heb je zoiets met chronobiologie?
7: Dat is gelijk best een ingewikkelde vraag. Waarom is dat mijn vak geworden? Ik ben van origine fysiotherapeut.
5: Mm-hmm.
7: Ik zocht naar diepgang. Toen ging ik mij verdiepen in accelerometrie. En dat is met een moeilijk woord zo'n wearable die je om je pols hebt.
5: Ja.
7: Beweegpatronen. En vanaf beweegpatronen is het eigenlijk een hele makkelijke stap naar de biologische klok. Want de biologische klok zit in ons brein. Dat is een dirigent. Die zorgt ervoor dat alles in ons lijf een ritme heeft en bewegen dus ook.
5: Ja, ik heb je proefschrift bekeken. Ik heb niet alles gelezen. Wij bladeren meestal door. Dan pak ik wat grafieken erbij en denk, wauw, wat een statistiek. dat ziet er dan allemaal zeer indrukwekkend uit. Ben je 5 jaar mee bezig geweest? Maar eigenlijk is de conclusie, op welk moment van de dag moet je in beweging komen?
7: Ja, de conclusie van mijn proefschrift is dat bewegen in de ochtend geassocieerd was met positieve gezondheidsuitkomsten ten opzichte van bewegen in de middag.
5: En? Nou, dat is de conclusie nu.
7: Dat is de conclusie.
5: Maar dat dachten we toch altijd al, want dat in de ochtend ging je even sporten en zo was wel goed voor je.
7: Maar
5: is dat nieuw?
7: Ja, dat is nieuw. Ja, want we weten wel dat gedrag een invloed kan hebben op je biologische klok.
5: Ja.
7: Dus we weten bijvoorbeeld ook, we krijgen adviezen 's avonds niet te laat meer naar je scherm kijken. Licht is namelijk direct verbonden met onze biologische klok. Ja. Niet te laat meer eten, want dan krijg je overgewicht.
5: Die Spanjaarden, allemaal te dik.
7: Ja. Nou ja,
5: dat weet ik eigenlijk niet. Ik zeg maar
7: dat is net even wat anders bij de Spanjaarden. Oh. Maar in ieder geval, dat wisten we. Maar we weten dat bewegen heel goed voor je is.
5: Mm-hmm.
7: Daar hebben we ook richtlijnen voor. Dat zeggen we ook met z'n allen in de gezondheidszorg. Ja. Maar wanneer je dan het beste kan bewegen, dat was nog niet zo heel duidelijk.
5: Ja, maar dan heb je ook zoiets als ochtendmensen en avondmensen. Of bestaan die niet?
7: Zeker, die bestaan zeker.
5: Dat is echt zo. Ja. Dan ben je geboren.
7: Ja. Je hebt,
5: en wat maakt dat uit? Want als je in de ochtend gewoon, als je zo'n slecht humeur hebt, helemaal geen zin om uit bed te komen, waarom zou je dan gaan sporten?
7: Nou, ik denk dat als je 's ochtends last hebt van vroeg op, dat je moeite hebt om vroeg op te staan en om te activeren, dan is het sowieso heel goed om in de ochtend te bewegen. En wat ook heel goed is om in de ochtend te doen, is gelijk je gordijnen open en je blootstellen aan licht.
5: Oh.
7: De twee, ja.
5: Ja, lekker.
7: Maar
5: lekker
7: heb je het wel
5: onderzoek.
7: Eens geprobeerd?
5: Nou, ik woon heel licht. Ik woon in een soort glazen doos. Dus ik ben het gewend. Maar ik word, ja, en mijn kat wordt altijd heel vroeg wakker.
7: Oh ja, ja, dat is ook een soort biologisch.
5: Dat ga je niet doen.
7: Ja.
5: Oké, dus de conclusie is 's ochtends sporten. En als je nou bijvoorbeeld 's avonds gaat sporten. Ik zie heel vaak als ik 's avonds door de stad reis, zie je al die sportscholen die allemaal heel druk rennen.
7: Ja.
5: Is dat dom?
7: Ja, nou, laat ik je even corrigeren. Het is 's ochtends bewegen.
5: Ja.
7: Sporten en bewegen, we denken nu dat dat andere implicaties hebben. Dus sporten valt onder bewegen, maar met bewegen bedoelen we eigenlijk alles wat we over de dag doen. Dus je hele beweegpatroon aan zich. Sporten is echt een gerichte
5: Bram,
7: actie.
5: Bram, die begint meteen 80 kilometer met de rennen. Als je de man niet vastbindt, gaat hij.
7: Ja,
5: dat is sport, hoor.
7: Dat is misschien een andere interessante discussie. Maar in de namiddag sporten, dus echt intensief bewegen, schijnt goed te zijn voor je metabole gezondheid.
5: Ja.
7: Maar er zijn ook onderzoeken die laten zien dat als je in de 4 uur voordat je naar bed gaat intensief gaat sporten, het slecht is voor je slaap. En slaap is herstel.
5: Ja.
7: Slaap is belangrijk voor je algehele gezondheid. Dus niet te dicht op je bedtijd gaan sporten.
5: 4 uur, dat is nogal wat. De meeste mensen zullen een uurtje of 11, 12 naar bed gaan. Dus moet je nagaan, joh. Na etenstijd moet je al niks meer doen. En hoe zit het met dat telefoontje, die gezel waar we allemaal zoveel uur per dag op zitten? Wat is het laatste moment dat je ernaar mag kijken?
7: Nou, dat is een beetje buiten de scope van mijn onderzoek. Maar ik dacht dat de adviezen zijn 3 uur voordat je gaat slapen moet je hem eigenlijk wegleggen.
5: 3 uur.
7: En dan dus ook niet naar de televisie gaan kijken als soort van vervanger daarvan.
5: Oh, de televisie mag dan... Oh.
7: Nee. Of
5: het is wel streng, hè?
7: Ja, nou, ik probeer niet streng te... Ja, ja.
5: Dankjewel. Wat doen we tegen de winterdepressie, tenslotte?
7: Naar buiten en bewegen.
5: Naar buiten en bewegen. Nou, dank u voor al deze adviezen. Dokter Galli Abelak. Dank. Oké, dokter Bram Bakker, verslavingsdeskundig, ex-psychiater. Je schreef boek Als geluk uit een potje, oud zeer, verslaafd aan geld, was een essay. Je hebt een theatervoorstelling met je zoon gemaakt. Enzovoort enzoverder. Je doet veel. We gaan het even over. Kijk, de aanleiding is echt dat drugsbende geweld van de week in Oost-Nederland is doorlopend in het nieuws natuurlijk. Maar daar zit natuurlijk iets achter. Deze bendes waren nooit door die velden daar getrokken met automatische wapens als niet zoveel mensen aan de drugs waren. We komen er niet van af. Hè. We zijn eigenlijk, moeten we niet gewoon wennen aan de mens gebruikt drugs en moet zich drogeren?
27: Nou, we moeten terug naar hoe de mens geprogrammeerd is. En het is een mateloos dier. Overgewicht volgt rechtstreeks op. Ooit was er niet de zekerheid van eten. Dus als je kon eten, dan had je zoveel je kon. Want dan had je een beetje voorraad.
5: Ja.
27: Dus we zijn van nature mateloos.
5: En, spreek voor jezelf.
27: Ja, nee, maar jij, zelfs jij.
5: Mm-hmm.
27: En wat gezond is, dat doen we dus al heel lang niet. Dus dat voorbeeldje net van die schermpjes, dat is natuurlijk prachtig. Want niemand hier
5: gaat doen.
27: Zet zijn scherm 3 uur voor die wil gaan slapen uit. Dus we doen ongezond.
5: Ja, moet je 8 uur 's avonds al uit.
27: Wat krijg je dan? Dan gaan we compenseren. Dus dan gaan we proberen de drukte die we zelf creëren te compenseren. Ja. Nou, zie hier het drugsprobleem.
5: Ja, het is ook wel een Nederlands ding. Ik begrijp dat Nederlandse jongeren het meeste drugs van heel Europa gebruiken.
27: Ja, maar wij zijn ook, denk ik, daarin wereldkampioen dat we totaal mateloos zijn.
5: Nederlanders?
27: Ja.
5: Je zou zeggen, Nederland is toch allemaal rust, reinheid, regelmaat?
27: Was het maar zo.
5: Nee,
27: het is natuurlijk een van de drukste plekken op aarde.
5: Mm-hmm.
27: En daar gaat dit in mee.
5: Ja? Dus we zitten alle als ratten in de val, zeker in West-Nederland. Dus we moeten wel.
27: Nou, en we worden de hele tijd aangemoedigd om ons te profileren, om ons te onderscheiden, om te laten zien hoe belangrijk we zijn. Die zitten allemaal in ons hoofd.
5: Ja.
27: Dat weegt ook zwaar. Terwijl aan de binnenkant, de emoties zitten in ons lijf, daar hebben we geen tijd en aandacht voor, want we zijn druk. Nou, dan moet je dus op een gegeven moment de emotionele pijn op een andere manier gaan verdoven. Ja. En daar werkt helaas alcohol en drugs heel goed tegen. En hardlopen ook.
5: Jij hebt het over verdoven. Waarom is dat heel erg? Ik bedoel, dan zit de mens kennelijk zo in elkaar. We zitten in de westerse samenleving inderdaad op een hoog tempo. En dan gebruik je ze nu en dan drugs. Wat is het probleem eigenlijk, dokter?
27: Ik denk dat dat niet het probleem is. Het probleem is dat je begrijpt waarom je het doet. Dus als jij barstende koppijn hebt, pak je een paracetamol. Vindt iedereen prima.
5: Ja.
27: Maar je verbeeldt je toch niet dat je daarmee de oorzaak van de hoofdpijn het achterhaalt?
5: Nee.
27: Nou, dus je mag best bijsturen met een glaasje witte wijn aan een dag hard werken. Ik vind prima. Maar denk ook even na, waarom heb ik nou dat wijntje zo hard nodig? En dat gebeurt te weinig, want we hebben haast. We moeten vanavond ook nog op.
5: Mijn vraag is eigenlijk, is het altijd slecht? Want zo'n roesje waar je eigenlijk dan in belandt met te veel wijn of drugs, welke soort dan ook. Dat is op zich toch ook goed? Dan zet het systeem zich toch even op nul?
27: Het ging heel lang goed toen we alleen wijn en bier hadden. En sinds de komst van gedestilleerd is het gruwelijk verergerd. Toen we ooit de ouderwetse cannabis hadden, waar niet die enorme concentraties THC in zaten, ging het ook nog wel. Maar sinds het... Ja, en dan zeggen de dealers, de kwaliteit is beter. Nee, de shit is veel verslavender geworden.
5: Ja.
27: En ja, dan worden de kwetsbare mensen, dat worden de belangrijkste klanten. En ja, die beweging is alomgaande, vooral in Brabant.
5: Ja,
27: het drugsafval, wij kunnen heel goed drugs produceren.
5: Ja, we zijn natuurlijk met synthetische drugs ook geloof ik weer dat Nederlands feitelijke narcostaat komt ook door die Rotterdamse haven natuurlijk veel binnenkomt. Havens sowieso, ook andere havens in Nederland. Het mooie van die drugsgebruik is wel, het is wel een soort volkssport, kun je zeggen. Iedereen doet er lekker aan mee. Zelfs op de Zuidas, ook wel genoemd de snuifas, daar zijn ze lekker bezig. Ik doe even een fragmentje van Stadszender AT5 hier. Het is alweer een paar jaar geleden, luister maar.
8: Moet ik heel eerlijk zeggen, ik combineer drugs en werk wel. Maar geen coke, hè? Wiet gewoon. Coke is de wiet voor rijke mensen. Ik denk dat je dat overal kan krijgen, dus ook op de Zuidas. Vooral op de Zuidas. Ja, en als je dan even een lijntje neemt, dan ben je weer wakker.
5: Nou, klinkt best wel plausibel.
27: Ja, nee, het zijn goede middelen. Maar ja, de oxycodon werkt ook beter dan de paracetamol. Het is alleen veel verslavender.
5: Ja, en dit is een beetje aan de, zeg maar, de rijke kant, die Zuidas, voor zover ze zo rijk zijn. Maar aan de andere kant natuurlijk ook bijvoorbeeld eindeloos veel daklozen op dit moment in Amsterdam. Zeker de burgemeester heeft er van het weekend nog wat over gezegd. Er zit ook veel drugsproblemen bij.
27: Ja, maar het is complexer dan alleen maar zeggen, ja, ze zijn allemaal ook nog verslaafd, die daklozen. Want ze zijn ook dakloos omdat er heel veel complexe problemen al in hun leven waren voordat ze ook nog verslaafd raken.
5: Mm-hmm. Ja.
27: Kijk, de beroemde Gabor Maté.
5: Wie is dat?
27: Dat is de Canadese wereldwijde autoriteit op het terrein van verslaving.
5: Ja.
27: Zelf ook mateloos in gedrag. Heeft belangrijke boeken geschreven hierover. Hij zegt altijd, de enige vraag die een verslaafde moet stellen is, waarvan heb je pijn?
5: Ja.
27: Die vraag stellen we niet. Zeg, nee, je moet het niet doen. En als je dat wel doet, dan krijg je straf.
5: Ja.
27: Maar waarvan heb je pijn? Wat wil je verdoven?
5: Ja.
27: En om het nog erger te maken, die dealers, die zijn net zo mateloos. Want die denken, als ik status en geld heb, dan komt het goed. En wat is de oplossing? Dat je alles doet om jezelf goed genoeg te vinden.
5: Maar is het te repareren, al die pijn, al die trauma, al die jeugdzones, alles wat eronder ligt?
27: Het kost twee tattoos, maar je kan best een eindje komen.
5: Ja, nee, je kijkt naar jezelf. Jij hebt eigenlijk deze strijd in je leven natuurlijk ook gevoerd. De redactie wilde gisteren een voorgesprek met je hebben, maar toen was je aan de truffels. Toen was je even niet te bellen. Je doet het zelf ook doorlopend.
27: Nou, wij zijn 80-90% onbewust in wat we doen. En we hebben geen flauw idee wat we allemaal met ons dragen. Dus het transgenerationeel trauma, het oorlogsverleden van opa's en oma's zit ook in ons.
5: Ja.
27: Om daar contact mee te maken, kan je verder helpen in het doorwerken van die ellende.
5: Is het niet beter om een beetje verdoofd door te lopen? Ik bedoel, ik kan de Holocaust echt niet oplossen. Hè? Het is gebeurd.
27: Nee, maar een beetje verdoofd is het probleem niet. Het probleem is dat je het niet aankijkt.
5: Mm-hmm.
27: En veel mensen kijken weg. En dan zeggen ze, ja, die gasten die daar met die geweren, dat is het probleem, maar dat is niet het probleem.
5: Ja.
27: Het probleem is dat wij niet nadenken over hoe we leven.
5: Ja.
27: En dat we ons allemaal wijs hebben laten maken dat een telefoon nodig is om je gelukkig te voelen.
5: Ja, ja. Wat gebeurt er eigenlijk in het hoofd als je drugs gebruikt? Want dus, ik bedoel, er zijn heel veel, ik zeg net truffels. Het is een lichte, volgens mij, vorm waar je niet verslaafd aan raakt. Het is natuurlijk weer wat anders dan ketamine of dan cocaïne.
27: Nee, het zijn psychedelische middelen. En de natuur zit vol met psychedelische middelen. En wijn en bier zijn ook natuurproducten.
5: Mm-hmm.
27: Dus dat hoef je verder niet in te dikken. Dat kan je inzetten.
5: Mm-hmm.
27: Maar daar heb je wel wat verstand bij
5: maar
27: nodig.
5: Kan je uitleggen wat in het hoofdje gebeurt? Er worden een paar wisseltjes omgezet of zo. Of vastgezet. Wat gebeurt er dan?
27: Nou, we gaan naar ons hoofd als we bang zijn. Dus eigenlijk is onveiligheid, traumatische ervaringen, en die kunnen dus ook al van ouders en grootouders zijn, die jagen ons naar ons hoofd. Want de functie van het brein is onze overlevingskansen vergroten op het moment dat we bedreigd worden in ons voortbestaan.
5: Mm-hmm.
27: Nou, er staat geen tijger voor je neus, maar van binnen voelt het alsof er een tijger is. Dus denk je, help, wat moet ik doen?
5: Ja.
27: En dan zit je vast in dat hoofd en de oplossing is steeds dezelfde, zak terug naar waar die emoties beginnen. In het lijf. En het lichaamswerk Ja, dat heeft mij geholpen en daarom was ik geen psychiater meer.
5: Ja, heb jij ook dat piekerprobleem gehad? Want je hoort vaak mensen piekeren, vooral in de nacht.
27: Nou ja, ik voldeed aan alle criteria van ADHD. Had ik me aangemeld bij de GGZ, was vrij zeker Ritalin het advies geworden.
5: Ja.
27: En ik had de mazzel toen ik 18 was dat ik ontdekte dat van Heerenveen naar Harlingen rennen, is best ver, dat ik daar heel rustig van werd. Dus zo is het begonnen.
5: En dat doe je nog steeds?
27: Ja, en ik word nog steeds rustig. En de ander gaat mediteren op een kussentje en dat is ook goed.
5: Maar
27: rust in je hoofd.
5: Ja, precies dat. Maar dat piekerprobleem, ik zie ook een paar mensen in de studio al naar elkaar knikken. Het is natuurlijk een heel bekend probleem. Misschien herken jij het ook.
9: Zeker.
5: Ja, toch? Maar is er een simpele oplossing voor? De psychiater kan wel zeggen, wat even rustig in je hoofd. Maar hoe doe je dat? Als drugs daartoe helpen, dan zou ik zeggen, de mens wil dit. En we willen verdoven hier en daar. We kunnen niet alles repareren, Bram, of wel?
27: Nee, niet alles, maar begrijpen waarom we doen wat we doen. Daar zouden, denk ik, heel veel mensen zichzelf een dienst mee bewijzen. Ja. En daarmee ook hun kinderen. Je hebt eindeloos veel mensen die doen alles voor hun kinderen.
5: Mm-hmm.
27: En slaan ze zichzelf over.
5: Ja.
27: Terwijl, goed voor jezelf zorgen is ook voor je kinderen het belangrijkste wat je als ouder kan bieden. Dus zorg goed voor jezelf. Dat is de uitdaging. Nou, dan is een keer drugs. Ik vind het prima. Maar het is niet synoniem met goed voor jezelf zorgen.
5: Ja. Ik begon over

0: iedere keer komen er weer andere vormen van drugs, dan weer goedkoper. Wat hebben we, de cracks, noem maar op, wat goedkoper dan cocaïne is. Dit is bijna niet te verslaan. Moeten we het niet omhelzen?
1: Ja, wat mij betreft is wel bewezen dat de aanpak die we nu al tientallen jaren hebben niet werkt. Hmm. Het ingewikkelde is alleen dat de drugsbestrijdingsambtenaren, de politie, dat zijn dus allemaal mensen die er ook hun baan aan te danken hebben. Ja. Dus aan beide kanten leveren het voordeel op.
0: Ja.
1: Ja, nou ja, over het onderwijs.
0: Over een grote meerderheid van het recherchewerk gaat eigenlijk op aan, nou ja, drugscriminaliteit, drugsgerelateerde criminaliteit, van de zware criminaliteit. Hopeloos natuurlijk. Maar wat zou je zeggen? Moet er gewoon vrije verstrekking komen?
1: Nee, we zouden echt terug naar de tekentafel moeten, zoals we dat bij de zorg en het onderwijs ook moeten. We hebben een benadering waarvan aantoonbaar is dat die tekortschiet. Dus het aantal probleemkinderen stijgt gestaag.
0: Ja.
1: Dus nadenken over hoe we ze grootbrengen, dringend gewenst. Nou, dat gaat niet over de CITO-score verbeteren. Dat gaat over kinderen leren dealen met emoties.
0: Ja.
1: Aan het eind gaan ze dan ook minder drugs gebruiken.
0: Ja, maar, oh, ja, maar dat is opvoeding, Bram.
1: Dat gaat de overheid niet ouders, heel erg over. Ja, maar dat je ouders leert dat je je kind niet een iPad cadeau moet doen betaalde bijles, maar dat je je kind liefdevolle aandacht moet geven.
0: Ja, oké, maar en wat zeg je dan tegen die ouders of die grootouders die nu luisteren en die zien al die kinderen, kleinkinderen met die telefoontjes in de hand, wat, nou ja, je kan het meten iedere week, 12 uur, 13 uur, 16 uur, dat soort uren per dag zitten ze erop.
1: Nou ja, ik ben natuurlijk het toppunt van zweverig inmiddels, maar ik weet vrij zeker, na alles wat ik aan verkend heb, dat de tegenkracht van angst is liefde. En als wij weer liefdevol met elkaar weten te verbinden, dan gaat het beter in deze wereld. En dat maakt figuren als Trump eng, want ze drijven de angst op en ze zijn liefdeloos.
0: Mm.
1: En wij zouden door liefdevol met elkaar te verbinden, zouden we een tegenbeweging kunnen creëren. Nou, dat prediken heel veel mensen, maar volgens mij redden die het niet tegen alle geweld wat er rondgaat.
0: Maar hoe doe je dat op globale schaal? Ik bedoel, iedereen moet gaan mediteren, allemaal prima, maar dat is één op één, weet je. Dat is een ego-project. Het gaat even op wereldschaal nu. Hoe krijgen we meer liefde in de wereld?
1: Ja, maar ik zeg wel eens tegen mensen, wil je 600 mensen om je kist of 6?
0: Mm-hmm.
1: En hoe wil je tot... Hoe wil je dat? Dat
0: wat zeggen ze dan? Zes wel genoeg?
1: Zes.
0: Ja, zes goede vrienden beter dan 600 vage kennissen.
1: Precies. En dan is de vervolgvraag: hoeveel tijd, energie en liefde geef je die zes mensen?
0: Ja,
1: ik kom er weinig aan toe. Mijn broer, ik ben dol op mijn broer, maar woont ver weg.
0: Ja.
1: Ik spreek hem weinig.
0: Ja.
1: Dan is de prioriteitsstelling niet
0: dus
1: goed.
0: Dus het is al heel bereikbaar eigenlijk, zeg jij.
1: Ja, veel mensen jagen geld en status na om zich goed genoeg te voelen.
0: Mm-hmm.
1: Maar je kan veel beter wat minder hard werken. Want dan voel je je beter en hou je tijd over.
0: Ja, is ook van een beetje luxe praten vanuit het Westen. Ja, daar gaat iemand klappen achterin. Mag natuurlijk. Je hebt ook een boek geschreven over hoe ongelukkig geld kan maken. Maar ja, dit is wel de maatschappij waarin wij leven. Mensen willen een huis hebben, moeten ervoor werken om het te verdienen. Als het er al is.
1: We hebben geld nodig, we ontkomen er niet aan. Maar door het absolute waarde toe te kennen, wordt het niet veel beter in deze wereld.
0: Je mag mij wel even boos aankijken. Want als het over geld gaat, heb ik het altijd gedaan.
1: Nee, zo voel ik het niet. Bovendien, je hebt mij hier aan tafel, dus dank je wel.
0: En ik schrijf over die types, ik ben er zelf niet eens. En dat is nog veel treuriger. Geeft niks. Jouw boek te koop natuurlijk, Gek van Verlangen. Dames en heren, doe er uw voordeel mee. Dank, dokter Bram Bakker. Jongens, dan nog even dit. Nee, nu die IJslandse zons en dotters bedanken voor het EU-lidmaatschap. Toch wel eens aardig om even te kijken naar een tijd dat landen er nog graag bij wilden horen bij die EU. We gaan naar een opname van Panoramiek uit 1980. Blijmoedig de toetreding van de Grieken toegejuicht.
2: Over de Griekse toetreding is vooraf geen referendum gehouden. De Grieken zelf denken nogal luchtig over die aanpassingen. Het is een volk dat nooit ver vooruit heeft gedacht. Planning is er niet of nauwelijks. En zo ook kan het gebeuren dat ze hun enige metrolijn moesten aanleggen dwars door een archeologische opgraving heen. De mentaliteit die daarachter steekt moet, zo zeggen de Griekse leiders, nu wel veranderen.
0: Ik vraag me af of het nog uitgezonden zou worden. 20 jaar later kwamen ze wel in de eurozone. Hoe dat afliep, wisten wij inmiddels. Of weten wij inmiddels. Enfin, jongens, de algemene ontruimt nu de eten voor de tegenlichters van Pointer. Met Giseline Plag. En rest me u te attenderen op die onbegrijpelijk goed beluisterde Jordcast. Iedere dinsdag, donderdag, vrijdag vers in de mobiele pretmachine. En straks op YouTube. Voor nu, blijven denken. Blijven luisteren. Dank jullie wel.
3: AfroTros, de omroep voor ons.
4: NPO Radio 1.
5: Podcast. Haagse hindernissen. De politieke podcast van WNL. Met Sven Kokkelman.
6: Politici hebben olifantengeheugens. En ze zijn best vergevingsgezind als het goed uitkomt.
5: Tessa van Viegen.
7: Dat ze nog meer dagen nodig hadden voor die onderhandelingen. Dat zegt echt wel heel erg veel over hoe

0: spannend het is.
1: En Mats Akkerman.
2: Goh, waarom noemen jullie het nu pas een crisis? Want dit zat er echt al een paar dagen zeg maar, aan te komen op deze manier.
3: Ja.
2: Het C-woord is gevallen in ieder geval.
1: Wat speelt er in Den Haag? En welke hordes moeten de politici de komende week nemen?
3: De agenda's vrijmaken voor de algemene politieke beschouwingen. Want dat worden twee dagen
0: popcorn.
1: Haagse hindernissen.
3: Een operette.
1: Een podcast van WNL.
3: Politiek drama.
1: Nu op NPO Luister.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
1: NPO Radio 1. 2 uur.
8: Hélène Plag.
9: Goedemiddag, straks in Pointer. Transvrouwen zijn uitgesloten van deelname aan de topsport. Maar in hoeverre is dat terecht? Gaan we het over hebben na het NOS Journaal met Martijn van Beek.
10: De blokkade van de haven in de Britse stad Dover lijkt voorbij. Vanochtend versperde een groep van honderden gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het was een protest tegen immigratie. Volgens de haven zijn de wegen inmiddels weer vrij. De honderden in het zwart geklede mannen riepen leuzen als "Wiens straten, onze straten" en "Stop de boten". De actie werd breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. Ook tientallen militairen konden worden gevolgd via de reisapp Polar Steps, meldt Follow the Money. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Het ministerie van Defensie verwijdert Polar Steps nu van alle telefoons van de krijgsmacht. In Overasselt zijn ook vandaag weer zoekacties. Volgens Omroep Gelderland is een groep mensen met metaaldetectoren aan het zoeken in een berm en een weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok een groep mensen met bivakmutsen naar dat huis en kwam een beveiliger om het leven. De afgelopen dagen zijn meermaals wapens gevonden. 3 mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde haar auto. Ze raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed en ook 2 mannen moesten mee naar het politiebureau. 1 voor het vernielen van de auto en de ander had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Het weer, in het noorden nog kans op een bui, maar op de meeste plaatsen droog en steeds meer zon vanmiddag bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en wolkenvelden. En dan wordt het 21 tot 24 graden.
9: Dankjewel Martijn. Er staan wat files op de Nederlandse wegen. Wijnand Zwaan, goedemiddag.
11: Goedemiddag, jazeker. Want in totaal staat er iets van 140 kilometer file als je alles bij elkaar optelt. Maar in de files per stuk heb je gemiddeld niet zo heel veel vertraging. Zo'n 5 tot 10 minuten. De meeste vertraging zien we nu wel op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Barneveld nu 10 kilometer met 20 minuten extra reistijd. Dat zijn voor een deel omrijders voor de afgesloten A12 tussen Utrecht en Arnhem vanwege werkzaamheden. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Knopendijl en Knopend Everdingen. 9 kilometer file met een kwartier oponthoud. Werkzaamheden veroorzaken file op de A4 van Den Haag naar Rotterdam bij Knopend Benelux. De vertraging is daar 10 minuten. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam tussen Knopendijl en Knopend Gorkum. 10 kilometer langzaam rijdend verkeer met een kwartier oponthoud.
0: Vanavond in Kassa. Zorgeloos je hotel of vakantiehuisje boeken wordt steeds spannender. Nu cybercriminelen hun weg weten te vinden in boekingssystemen. Ze vragen om je betaalkaart te bevestigen en dan gaat het mis. Phishing bij reserveringen. Kun je nog wel veilig boeken? Dit en meer in Kassa vanavond. 7 uur, NPO 2.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
13: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
14: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
15: Tot een halve eeuw geleden was de rol van de vrouw nog vanzelfsprekend. Moeder zijn. Maar wat als je niet aan die verwachtingen wilde voldoen?
16: Een vrouw in die tijd had geen keuze. Je werd huisvrouw en moeder en daar werd je gelukkig van.
15: Andere Tijden presenteert Door Vrouwenogen. Vanavond 20:30 NTR NPO 2.
1: NPO Radio 1.
17: Onderzoeksjournalistiek.
1: KRO NCRV.
9: Topsport is niet voor iedereen weggelegd, maar transvrouwen kunnen het al helemaal vergeten.
18: Onder de huidige regels had ik geen profrenster geworden.
9: Goedemiddag en welkom bij
17: Pointer. Hélène Plag.
9: Precies, Pointer. Onderzoeksjournalistiek dus van KRO en NCRV. In Pointer Regio hebben we het zo over de plannen voor een grote pillenfabriek bij Katwijk. Die zorgt voor onrust. Het bedrijf Eli Lilly en het gemeentebestuur hebben haast om te zorgen dat die fabriek er komt. En het gaat zo snel dat bewoners het niet vertrouwen.
19: Je mag een zienswijze indienen, maar die moet gaan over bouw. Die moet niet gaan over natuur. Ja, dat is een truc. Dat is gewoon een truc om op dit moment ervoor te zorgen dat die fabriek er komt.
9: Straks meer hierover. Eerst nu, het is een verhit debat in de topsport. Mogen transvrouwen wel of niet meedoen in de vrouwencategorie? Voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028 is besloten om transvrouwen uit te sluiten. Alleen op basis waarvan? Want de wetenschappelijke onderbouwing rammelt, zo blijkt uit ons onderzoek. Collega Klaas en Tek, welkom. Jij bent een van degenen die zich hierop heeft gestort, zo gezegd. Nu heb ik wel zo'n vermoeden waarom deze discussie steeds harder wordt gevoerd de laatste jaren. En ook dat een bepaalde president wellicht een extra duit in het zakje heeft gedaan. Klopt
20: ja,
9: dat?
20: Ja, dat kunnen we wel stellen. Met de komst van Trump als president in de Verenigde Staten is dit natuurlijk wel in een stroomversnelling geraakt. Maar die man-vrouw discussie, die was er al wat langer in de sportwereld natuurlijk. En daarom vonden we het eens interessant om te kijken, wat is er nou precies aan de hand? Hè? Hoe zit dat politiek? Hoe zit dat wetenschappelijk? En strookt dat dan met elkaar? En daar zijn we vervolgens ingedoken.
9: Ja, dan moeten we ook even teruggaan de geschiedenis in. Hè? Vroeger was die transitie van man naar vrouw, fysiek gezien in ieder geval, doorslaggevend. Dat is natuurlijk een lang en intensief proces. En verslaggever Benjamin de Bruin maakte een ommetje met iemand die dat zelf meemaakte.
21: Ik mag hier zijn. Wat is het probleem dan? Mijn naam is Nathalie van Gogh. Ik heb vroeger wedstrijdwielrennen gedaan. 18 jaar terug, 20 jaar terug, zoiets.
20: En dat deed ze niet slecht.
21: Ik kan me nog precies herinneren dat door mijn hoofd ging op dat moment. Het is potverdorie, een NK.
20: Het is nu 17 jaar geleden, maar Nathalie weet nog precies wat ze dacht.
21: Je gaat het toch hier niet laten liggen. En met een laatste krachtinspanning heb ik echt letterlijk op een centimeter mijn band nog eerder over de streep kunnen duwen. Maar dat was close. Ja, heel bijzonder. Die foto hangt nog steeds bij mij aan de muur. Achteraf denk je, als je over de finish komt, denk je, oh kak, oh shit, nou gaan we weer. En dat was ook zo. iedere keer dat je er een prestatie hoger neerzet, was er weer een week lang dat het in de krant stond.
10: En dat komt vanwege Nathalie's achtergrond.
21: Tijdens mijn transitie, ja, met de hormoonhuishouding die omgegooid wordt, merkte ik dat ik zwaarder werd. En dat stond me niet aan. Toen begonnen met de racefiets. En eigenlijk die manier de wielrenbuk een beetje opgepikt. Ik was alleen en ben nog steeds competitief ingesteld. Dus ik moet een competitievorm ergens in zoeken. Ja, zo is eigenlijk net begonnen dat ik het wedstrijdwielrennen ben gaan opzoeken.
10: Als transvrouw kun je niet zomaar meedoen aan wedstrijden.
21: Je paspoort moest aangepast zijn. De enige manier dat je je paspoort kan aanpassen is dat je dat via het gerecht doet. En een van de papieren die daarbij wordt vereist is dat je kan aantonen dat een chirurg zijn uiterste best heeft gedaan om jou een geslachtsaanpassende operatie te geven. En die kan je alleen krijgen als je een hele hormoonbehandeling van meerdere jaren hebt ondergaan.
2: Dan kom je bij de wielerbond en dan vraag je een zogenaamde licentie aan om wedstrijden te mogen fietsen. En die wielerbond nam dat gewoon over, of hoe ging dat?
21: Ja, die honoreerde, daar heb ik gewoon open kaart meegespeeld. Gewoon gezegd, dit is mijn achtergrond, dit zijn mijn huidige papieren. En het antwoord was, nou, als je hieraan voldoet, dan krijg je hierbij een licentie.
10: Eerst is er weinig aan de hand, maar als Nathalie het goed gaat doen, verandert dat.
21: In het districtskampioenschap reed ik weer podium. Dus ik was geloof ik derde of zoiets in die districtswedstrijd. En toen kwamen de kranten wel los, zeg maar. Stond in de kranten, ik werd overal gebeld, de club werd gebeld. Het werd echt een media-hype.
2: Heb je in die tijd ook getwijfeld om er wel mee door te gaan?
21: Ja, zeker. Want ik ben van nature een vrij rustig teruggetrokken persoon. En om dan in één keer het gevoel te hebben dat de hele wereld over je schouder meekijkt. Ja, dat vond ik wel heftig. Yeah. Heel onzeker en heel angstig maakte dat me.
2: Waar was je bang voor dan?
21: Aangekeken te worden, aangevallen te worden.
2: Om wie je bent.
21: Ja. Ja.
2: Je bent toch doorgegaan?
21: Ja, want ik ben ook, naast dat ik competitief ben, ben ik ook heel eigenwijs. De KWU zegt ook dat ik hier mag zijn. De doktoren zeggen dat ik hier mag zijn. Wat is het probleem dan?
3: Ja, zo zien we ook. Kunnen we even een kijkje nemen in het hoofd ook van Nathalie van Gogh. Zij begon in 2008 met wielrennen, Klaas. Uiteindelijk zijn na 2015 nieuwe regels ingevoerd. Wat hielden die regels in?
20: Ja, dat is de invoering van de testosteronregels. Daarvoor was het zo, je hoort het Nathalie al zeggen, dat je als transvrouw een geslachtsverandering moest ondergaan. Hè? Na de operatie kreeg je dan een V van vrouw in je paspoort. Maar op een gegeven moment is dat veranderd en kreeg je al een V als je je identificeerde als vrouw. Dus zonder die operatie, zonder die geslachtsverandering. Nou, dat vond men in de sportwereld oneerlijk. En toen hebben ze bedacht, als je hormoontherapie volgt en onder een bepaald testosteronwaarde zit, ja, dan mag je gewoon meedoen bij de vrouwen.
3: Ja, dat klinkt misschien ook logisch, want dan verandert er dus fysiek wel degelijk iets. En waar waren die testosteronregels dan op gebaseerd?
20: Nou ja, wat je ook zegt, hè, dan gaat er iets fysiek veranderen. Dan gaat ook het voordeel dat transvrouwen hebben, wordt ook minder. Het gaat echt om die testosteronwaarden dus. Hè. Testosteron stimuleert de spierkracht en de spiermassa. En die zijn gewoon hoger bij mannen dan bij vrouwen. Nou, als je die testosteronwaarde via hormoontherapie naar beneden haalt, dan wordt dat verschil tussen die transvrouwen en vrouwen dus veel kleiner.
3: Dat is ook wetenschappelijk aangetoond.
20: Ja, dat is wetenschappelijk aangetoond. Maar of dat dan ook de sportprestaties echt naar beneden haalt, dat is nog maar de vraag. Hè? Het is maar net wie het vraagt. Er zijn wetenschappers die zeggen dat die testosteronwaarden, dus ook die spiermassa en spierkracht, bepalend zijn voor het verschil in sportprestaties tussen mannen en vrouwen. Hè, dat ook na transitie transvrouwen, hoewel minder, dat voordeel wel blijven houden. Maar aan de andere kant, Guilaine, zijn er ook wetenschappers die zeggen dat transvrouwen op sommige gebieden juist na transitie geen voordeel hebben. Denk dan aan stuurstofopname, longinhoud, sprongkracht. En dat is ook allemaal belangrijk in de sport. Dus welke variabelen, longinhoud, spierkracht, lengte, spiermassa, knijpkracht, ik kan nog wel eventjes doorgaan, is nou bepalend in welke sport? En dan zijn er nog individuen, ja, die zijn natuurlijk ook niet gelijk. Niet elke transvrouw is gelijk. En nou ja, als wij bijvoorbeeld armpjes zouden drukken, dan weet ik niet, Guilaine, wie er van ons gaat winnen.
3: Klaas, ik weet dat wel.
20: Ja, ik heb ook wel een idee.
3: Je zou eraf gaan.
20: Ik denk dat ik er dan af ga.
3: Gaan we na de uitzending even doen. Terug naar dit verhaal. Want het komt er eigenlijk op neer. Als je topsporter bent, dan ben je dus overgeleverd aan wat er voor jou besloten wordt. Met die regels zoals jij ze net ook beschrijft. En dat was in de tijd van Nathalie van Gogh, dus die testosteronregel. Wat betekende die dan voor Nathalie?
21: Ja, daar was ik ook heel benieuwd naar. Dus ik heb de UCI-dokter aangeschreven met de vraag, moet ik iets aanleveren? Moet ik een bewijs aanleveren om mijn UCI-licentie te behouden? Nooit antwoord op gehad. Nooit een vraag naar gehad. Niks.
2: En dus gaat Nathalie gewoon door met wielrennen. In 2021 sluit ze haar professionele wielercarrière af. Het is mooi geweest. Maar het hoofdstuk is nog niet afgesloten.
4: Cyclists are furious after transgender athlete Austin Killips won first place in a women's race in New Mexico.
2: Een jaar later, 2022, ontstaat ophef over een andere transvrouw. Als Austin Killips in Amerika een wedstrijd wint.
5: This is not fair to the women.
2: Een groep oud-rensters komt in actie. Een van hen is Inga Thompson. Ze wordt uitgenodigd bij Fox News.
5: We're now asking for everybody to protest for the protection of women.
2: De lobbygroep noemt het oneerlijk en zelfs gevaarlijk, omdat transvrouwen andere deelnemers van de fiets zouden kunnen duwen. Thompson vertegenwoordigt een groep oud-rensters. Er is sprake van een heuse lobbygroep die strijdt voor de uitsluiting van transpersonen in de sport. De groep roept in een open brief aan Internationale Wielerbond UCI op tot strengere regels. Ook Nathalie krijgt de brief onder ogen.
20: Hoe werd erop gereageerd eigenlijk?
21: Haast niet. Ik geloof dat de enige... Ja, er werd wel een beetje op gereageerd. Maar ik heb er redelijk furieus op gereageerd op dat document. Ik ben echt furieus geweest.
2: Als even later zelfs de vakbond meegaat in de oproep, vraagt Nathalie zelf om reactie.
21: En die hebben ook aangegeven, ja, maar het ging eigenlijk niet om jou. Mensen zoals jij was niet het doel.
2: En wat bedoelden ze daarmee?
21: Mensen die onder de oude regels in transitie zijn gegaan en een licentie hebben gekregen.
2: En waar men mee worstelt, mensen die zich identificeren als vrouw, maar nog niet een geslachtsveranderende operatie hebben ondergaan. En in die hoedanigheid wel mee kunnen doen bij de vrouwen.
21: Ja.
2: Wielerbond UCI zegt in eerste instantie achter haar eigen beleid te staan. Maar later past de bond toch haar regels aan. Eerst met een lagere testosteronwaarde. En in 2023 worden vrouwen die na de puberteit in transitie zijn gegaan, helemaal uitgesloten.
20: Is er überhaupt nog een mogelijkheid om als transvrouw mee te doen in de vrouwencategorie?
21: Dat is alleen als zij als een kind zich op tijd aanmeldt in het medische traject, prepuberaal. Eigenlijk kan het niet.
2: Voor jou had het dus, was het niet opgegaan. Jouw transitie was na je puberteit.
21: Dat is, ja, klopt. Dus ik, onder de huidige regels had het niet meer, had ik geen profrenster geworden.
3: Nee, als je het goed beluistert, is het dus eigenlijk nu onmogelijk voor transvrouwen om nog mee te doen bij het wielrennen. Of bijna onmogelijk. Klaas, hoe zit het bij andere sporten?
20: Nou, bij het sporten als zwemmen en atletiek zien we hetzelfde gebeuren. Ook daar zijn die regels dus ingevoerd. En bij rugby internationaal is het zelfs zo dat je als transvrouw helemaal niet meer mee kan doen. Hè? Onder geen enkele voorwaarde. Omdat er vanuit gegaan wordt dat krachtsverschil, hè, dat is dan een reden. En de daarbij verbonden veiligheidsrisico's gewoon te groot zijn.
3: Ja, je schetste net al de beelden van de wetenschappers. Hè? Dus dan is natuurlijk de vraag, wie heeft er nou gelijk? Als er alleen al tussen wetenschappers zoveel verschil van inzicht bestaat. Nu is er in Rotterdam 2 jaar geleden een poging gedaan om die wetenschappers internationaal op 1 lijn te krijgen. Of in elk geval om weer met elkaar in gesprek te komen.
6: Het was echt een keur aan internationale experts in een besloten expert meeting, waarin we op dat moment echt de state of the art scholars op dit gebied bij elkaar hebben gebracht.
20: Maart 2024. In Rotterdam vindt een bijeenkomst plaats, georganiseerd door sportkoepel NOC-NSF. Insteek van de meeting: hoe wordt er in de wetenschap gedacht over de deelname van transpersonen in de topsport?
6: Dus wij merkten wel dat er enorme behoefte was aan een moment in de tijd om al die inzichten, al die kennis bij elkaar te brengen. Die expertmeeting was toch even die oase waarin al die verschillende invalshoeken er mochten zijn.
20: Sandra Meers is namens Esprit, een kenniscentrum van de Erasmus Universiteit Rotterdam voor sport en integriteit, nauw bij de organisatie betrokken. Op de conferentie zijn uitgesproken voor- en tegenstanders van transvrouwen in de topsport aanwezig. De bedoeling is dat ze met elkaar in gesprek gaan.
6: Ja, we hadden dus echt hele stevige discussies. Want er waren ook absolute tegenstanders van de inclusie van welke genderdiverse categorie dan ook.
7: Dat was een bericht van een aantal wetenschappers die daar spraken. Transvrouwen zijn eigenlijk geen vrouwen en horen niet in de vrouwencategorie thuis. Dus dat was eigenlijk de belangrijkste boodschap die op die eerste dag werd gegeven.
20: Ook Agnes Elling, onderzoeker op het gebied van inclusie van transpersonen in de sport, is op de conferentie aanwezig.
7: En er waren veel mensen in de zaal, net als ik, internationale wetenschappers ook, die dachten, wat gebeurt hier? Want dit is toch niet het hele verhaal. Terwijl de groep, die net als ik denk, ook heel veel weten van het onderwerp. En eigenlijk zij voorstander zijn van inclusie van trans- en intersexe vrouwen mogelijk onder voorwaarden. Ja, wij kregen eigenlijk niet het gevoel dat het eerlijk werd gerepresenteerd in het debat.
6: Het is nog net niet met deuren geslagen, maar het was echt explosief.
20: De emoties lopen tijdens de bijeenkomst hoog op. Wat een open en constructief wetenschappelijk debat had moeten worden, ontspoort.
6: Dan komt er dus zoveel emotie en onbegrip en onvermogen mee, dat eigenlijk daarmee het neutrale wetenschappelijke gesprek over de verschillende invalshoeken niet meer mogelijk is. Het was wel echt spektakel, ja.
3: Ja, maar het resultaat dus, Klaas, dat ze daar in ieder geval geen centimeter dichter bij elkaar kwamen.
20: Nee, die twee kampen staan echt en blijven echt tegenover elkaar staan. Hè? Nou werd dit, zoals je hoorde, georganiseerd vanuit het Erasmus Universiteit. Opdracht gekregen van sportkoepel NOC-NSF om dat te organiseren. En na deze bijeenkomst heeft NOC-NSF besloten om nou al die wetenschappelijke onderzoeken nou eens eigenlijk op een rij te zetten. Dat vroegen ze vervolgens aan Erasmus Universiteit om dat dan te doen. Maar wat gebeurt er? NOC-NSF komt met een opmerkelijk statement in de media.
22: Goedenavond. Het is een van de hete hangijzers van deze tijd. Zowel in de sport als in de politiek en in de samenleving. Mogen transvrouwen in de topsport uitkomen in vrouwencompetities? Bij transvrouwen was het
20: september vorig jaar, in een uitzending van Nieuwsuur, aandacht voor de positie van transvrouwen in de topsport.
22: Welkom Maarten Moen. U bent medisch directeur bij NOC-NSF, eindverantwoordelijk voor het sportmedisch beleid.
20: In de studio zit de medisch directeur van NOC-NSF. En hij komt namens de sportkoepel met een belangrijke boodschap over de sportprestaties van transvrouwen.
23: De conclusie is kort door de bocht dat het er sterk op lijkt dat als je na transitie, dat betekent na een tijd lang onderdrukken van testosteron, dat er prestatie blijft beter nog dan de gemiddelde vrouw.
22: Ja.
23: Dat is wel zo'n belangrijk gegeven dat we daar niet omheen kunnen.
20: Volgens NOC-NSF blijven transvrouwen een oneerlijk voordeel houden naar hormoontherapie. Dat blijkt uit een studie van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
23: Pak ons literatuuroverzicht erbij, wat we in samenwerking met Erasmus Universiteit hebben gedaan. Daar staan alle gegevens die er wereldwijd nu beschikbaar zijn, staan daar opgeschreven. Ja. En daar moeten we ook proberen ons voordeel mee te doen. Ja.
6: Wij zijn allemaal verrast en eigenlijk onthutst. Onthutst.
20: Bij de Erasmus Universiteit gaan alle alarmbellen af. Want de studie is nog niet afgerond. De conclusies die NOC-NSF trekt zijn voorbarig, zegt Sandra Meeuwsen, die bij het onderzoek betrokken was.
6: Dus je mag weten dat er direct aan de achterkant allerlei telefoontjes over en weer gingen van: wat is dit? Hoe kun je dit doen? In de wetenschap is dat een oerzonde. Ons onderzoek is nog niet afgerond, dus je brengt ons eigenlijk als universiteit ook in diskrediet. Dus dat was een conflict, mag je weten. En dat is toen wel weer even gesust van: nee, neem de tijd, maar wij moeten wel, hè, beleid. De bonden hebben beleid nodig. Nou, daar kun je ook begrip voor hebben. Maar dat heeft natuurlijk wel de relatie beïnvloed. Wat denk je zelf? Ja.
3: Ja, Maarten Moen van NOC-NSF die komt dus met die conclusie: Klaas, mogelijk voordeel. Weten we wat de uiteindelijke conclusies wel zijn?
20: Nou, daar zijn we dichtbij in de buurt, Guilaine. Want we hebben de hoofdonderzoeker Asa Ekval gesproken van de Erasmus Universiteit die dat onderzoek heeft uitgevoerd. 40 studies gaat het dan om. 40 studies die aangehaald worden als het gaat om sportprestaties van transvrouwen. Alleen op bijna al die studies is wel iets af te dingen. Hè. Bijvoorbeeld dat ze niet gericht zijn op transvrouwen en hun prestaties. Hè, dan, er is niet gekeken naar atleten bijvoorbeeld. En een atletenlichaam is anders dan een niet-atletenlichaam. Of dat ze tekort liepen en dus niet representatief waren.
3: De onderzoeken.
20: Ja, de onderzoeken. Hè, dat is tekort. Dan kan je nog niet echt iets zeggen over hoe die transitie nou verder is gegaan. Hè. Ik kan nog wel wat meerdere voorbeelden.
3: Dus even voor mijn beeld, als je het bijvoorbeeld hebt over zuurstofopname, dan is er een algemeen onderzoek geweest bij transvrouwen over die zuurstofopname, maar niet topsportende transvrouwen.
20: Bijvoorbeeld,
3: en dat maakt dat conclusies anders kunnen zijn.
20: Exact, ja. Dat is een reden. En bijvoorbeeld, je hebt bijvoorbeeld knijpkracht is bij transvrouwen sterker dan bij biologische vrouwen. Maar ja, dan wordt er alleen gekeken naar die knijpkracht en die zegt natuurlijk niks over jouw beenspieren. Dus ja. Ook daaruit kan je niet concluderen. Ze hebben altijd op elk moment in elke sport een voordeel. Dus dat is eigenlijk waar het om gaat. In de kern komt het er dus op neer dat er geen enkele studie is die volledige duidelijkheid geeft over dat directe effect van transitie op sportprestaties in alle sporten.
3: Ja. Betekent dat dan ook dat sportkoepel NOC-NSF terugkomt op die uitspraak, op die conclusie die Moen eerder maakte?
20: Nou, zeggen ze dan over een mogelijk voordeel. Hè? Dus dan kan je nog alle kanten op natuurlijk. Is het dan een echt voordeel of niet? Ze zeggen in hun reactie dat ze in ieder geval wel de mogelijkheid hebben om dit te zeggen. Dat ze die mogelijkheid ook kregen van Erasmus Universiteit. Nou, dat wordt een spelletje heen en weer, want de Erasmus Universiteit zegt: nee, het was niet afgerond. Nee, de conclusies toen in die nieuwsuuruitzending, die waren toch echt wel voorbarig.
3: Ja, en die komen dus niet overeen met de uiteindelijke conclusies waar jij het net over had. Voordat we het nou, want internationaal speelt er misschien nog wel meer, voordat we het daarover gaan hebben, even terug naar iets wat jij net zei, want daar reageerde een luisteraar op. Namelijk, als je zou wel eventueel kunnen topsporten als je voordat je in de puberteit komt al je transitie ingaat. Wat maakt die puberteit eigenlijk voor grens uit, wordt gevraagd?
20: Ja, die puberteit is eigenlijk essentieel als het gaat over testosteron en het aanmaken van spiermassa en spierkracht. Daar gaan eigenlijk meisjes en jongens, om het even kort door de bocht te zeggen, echt flink uiteen. En als je daar dus voor zit, ja, dan zijn die verschillen gewoon veel kleiner. Dus daarom is die regel volgens sommige sportbonden essentieel om op dat punt eigenlijk al in te voeren.
3: Goed, helder. Goed, in Nederland is er over dat wetenschappelijke onderzoek dus nogal wat gedoe. Dat kunnen we kort concluderen. In de tussentijd speelt er op internationaal niveau ook van alles dat ook weer van invloed is op transvrouwen in de topsport. En dat heeft vooral te maken met de komst van de nieuwe voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité.
0: Dear friends and colleagues, the 144th IOC session has elected as the 10th president of the International Olympic Committee, Mrs. Kirsty Coventry.
6: Toen kwam Kirsty Coventry dus, waardoor eigenlijk die wat conservatieve wind vrij spel kreeg.
8: Dear president and my very dear colleagues, this is not just a huge honor, but it is a reminder of my commitment to every single one of you that I will lead this organization with so much pride.
20: Kirsty Coventry, wordt in maart 2025 gekozen als voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité. Ze is daarmee de eerste vrouw aan het hoofd van het IOC.
8: Thank you from the bottom of my heart. And now we've got some work together. Thank you.
20: Coventry komt uit Zimbabwe en is bekend om haar topprestaties in de sport. Ze won als zwemster in totaal 7 medailles op de Olympische Spelen, waarvan goud op de zomerspelen van 2004 in Athene en 4 jaar later opnieuw goud in Peking. Maar Kirsty Coventry is ook bekend om haar omstreden standpunt over transvrouwen. Volgens Coventry is er voor transvrouwen geen plaats in de topsport.
8: I don't believe that transgender athletes should, female athletes should be competing at the Olympic Games. I would like the IOC to take a stronger stance in that. With the international federations and being a former female athlete, having 2 young girls, I want to ensure that that category is protected.
6: Zoals ik het zie, is er dus een soort van versnelling gekomen op internationaal niveau, mede door de benoeming van Kirsty Coventry.
20: Volgens sportethicus Sandra Meeuwsen waait er met Coventry als voorzitter een nieuwe wind door het IOC, die het voor transvrouwen onmogelijk maakt om nog langer deel te nemen aan de Olympische Spelen.
6: Du moment dat zij werd aangesteld, heeft ze zich uitgesproken en gezegd: ik ben voor een veilige sportomgeving voor meisjes en vrouwen. En dat impliceerde, omdat iedereen wist waar dit over ging, dat zij veel rigider zou gaan optreden tegen de wens van transgender en intersex-atleten om deel te nemen aan vrouwenwedstrijden. En toen is het heel hard gegaan.
3: Ja, ik weet ook nog wel, met die verkiezing was dat ook echt wel een duidelijk punt wat haar onderscheidde van de anderen. Dus waarmee ze ook echt wel stemmen heeft gewonnen. Zeker. Wat zij aangeeft, die Coventry, is dat ze eigenlijk de vrouwencategorie wil beschermen. Zo noemt ze dat zelf. Hoe ziet dat er dan in de praktijk uit?
20: Nou, het IOC gaat een verplichte wangslijmtest invoeren voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Waarbij je het SRI-gen kunt vaststellen. Nou, wat is dat dan, dat gen? Dat draagt eigenlijk bij, het is een soort van startpunt. Het zit op een chromosoom. Dat draagt bij aan de ontwikkeling van de testicles. En dus daar ook bij de aanmaak van testosteron. Mm-hmm. Nou, en dat betekent dat transvrouwen gewoon niet meer mee kunnen doen in de vrouwencategorie. Die zijn natuurlijk geboren als man, dus hebben automatisch dat SRI-gen.
3: Ja, en is dit dan zeg maar het definitieve antwoord op deze hele discussie?
20: Nou, om heel eerlijk te zijn, Guilaine, waag ik dat te betwijfelen. We hebben nog gesproken met Yannis Pitsilaris, is een wetenschapper. Opvallend, hij zit ook in de medische commissie van het IOC. Die medische commissie gaat over alle medische vraagstukken binnen het IOC. En hij geeft aan, ja, wij vinden dat die verplichte wangslijmtest niet gebruikt kan worden, omdat de aanwezigheid van dat SRI-gen eigenlijk nog niets zegt over de sportprestaties. Dat moet nog maar blijken in dat gen, dat zegt daar gewoon niks over. En Piet Slades geeft trouwens ook aan dat die medische commissie is gepasseerd door het IOC.
3: Nou, dus zij hebben dit naar buiten gebracht, IOC. En dan zou je denken, dat baseer je op advies van de medische commissie, maar die is hier niet bij betrokken geweest.
20: Ze hebben een werkgroep daarvoor gebruikt. Wie er in die werkgroep zit, dat weten we niet, Guilaine. Want dat wordt geheim gehouden door de IOC. En dat schijnt, zegt de IOC, dan met met dit hele debat te maken te hebben. Dus ze willen eigenlijk die leden een beetje beschermen. Mm. Nou, we hebben die Piet Slades gesproken. Niet alleen hem, want om het nog wat scherper te stellen, hebben we ook de ontdekker van het gen zelf gesproken. Ja, en die zegt, puur de aanwezigheid van het SRI-gen, dat zegt nog niks of dat gen dan ook actief is en dus altijd van invloed is op de lichamelijke ontwikkeling van iemand. En wat bedoelt hij daarmee? Je hebt heel veel genetische variabelen. Jij kan ook dat SRI-gen bijvoorbeeld hebben, terwijl dat geen testosteron aanmaakt, weet je wel? Of geen geslacht. Dus iedereen, het is heel moeilijk. Het
3: zal niet
20: complex
3: vaak gebeuren, neem ik aan.
20: Het komt zeker voor en daarom is er ook heel vaak discussie in de sport vanwege intersexe personen. Want sommige van die intersexe personen hebben dat dus wel, maar hebben die geslachtsorganen weer niet. Nou, we hebben dit ook nog neergelegd bij NOC-NSF. Die hebben ook zorgen over deze test.
3: Over die wangslijmtest.
20: Ja, die zeggen ook van, kan je die invoeren voor elke sport? Is dat nou wel rechtvaardig? Er is dus best veel kritiek en het is dus nog maar de vraag of deze verplichte wangslijmtest daadwerkelijk gebruikt gaat worden in 2028.
3: Ja, want dat duurt nog even een paar jaar. En met deze nieuwe bevindingen zou het natuurlijk ook kunnen zijn dat er, ja, dat je misschien dingen juridisch gaat aanvechten. Wetenschappelijk kun je dit niet, is niet de grondslag onomstreden.
20: Nee, het is zeker niet onomstreden, want je sluit gewoon een deel van de atleten uit. En soms, en dus echt ook nog wel op zeer dubieuze gronden. Dus ik kan mij zomaar voorstellen dat hier juridisch nog wel eventjes over getouwtrekt wordt.
3: Ik ben benieuwd. Als je meer over dit onderwerp wilt weten, kunt u terecht op onze website natuurlijk, pointer.nl. Klas,
11: ik weet wel.
3: Ja, volgende onderwerp, laat maar eens gaan luisteren.
11: Ik weet wel dat wij gezoend hebben, dat zij op mijn schoot is gaan zitten. Maar de vragen kan ik me echt niet meer herinneren, meneer.
3: Ja, dit is een verhaal waar we het straks over gaan hebben. Een naar verhaal ook. Dat zijn onervaren uitzendkrachten die ingezet worden in de gesloten jeugdzorg. En we horen straks hoe gruwelijk fout dat kan gaan.
12: In samenwerking met regionale media.
13: Pointer Regio.
12: Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland.
3: Daarvoor gaan we naar Valkenburg bij Katwijk. Daar moet een grote Amerikaanse pillenfabriek komen. Medicijnfabrikant Eli Lilly trekt er bijna 3 miljard euro voor uit. Het Rijk en het gemeentebestuur zien de fabriek maar al te graag komen, hebben ook wat haast om het te realiseren. Maar bewoners van het dorp zien die fabriek helemaal niet zitten. Dat merkte verslaggever Itz Nicolai.
14: We wisten wel dat de kassen werden gesloopt en we gingen ervan uit dat er huizen werden gebouwd. En ineens krijg je een bericht over een mega grote fabriek.
24: Als ondernemer zijnde hebben we geen plek meer om bedrijven te vestigen. En dan gaan ze nou weggeven aan een hele grote Amerikaans bedrijf. Wat wij helemaal niet willen.
25: Ik ben Arenda Engelen. En ja, ik ben dus een inwoner van Valkenburg.
26: De fabriek roept allerlei bezwaren op in het dorp. Arenda verzamelt ze in haar Facebookgroep.
25: Die hebben we Willy genoemd. Eli Lilly, dat moeten we niet Willy.
26: En waar gaan we nu heen?
25: Nou, we gaan nu naar het gebied, zeg maar, waar het terrein is van Eli Lilly. Omdat je er met de fiets heel slecht kan komen aan de voorkant, want het is al helemaal afgezet met hekken. Gaan we met een bootje.
26: Hup, ja. Stappen op de boot.
25: Jij en ik in een bootje, jij en ik in een bootje.
26: We zitten op het bootje met mensen van een ander burgerinitiatief. Katwijk Smart Village, dat zich inzet voor een gezonde leefomgeving. De pillenfabriek gaat veel stroom en water gebruiken en de groep vreest voor een slechte impact op het milieu. Schipper Jaap den Hollander gidst ons naar het terrein.
27: En als u daar rechts over uw schouder heen kijkt, dan ziet u hoeveel haast ze hebben, want de heimachines staan wel klaar.
26: Hé? Maar het moet toch nog goedgekeurd worden?
27: Het moet allemaal nog goedgekeurd worden, maar ze willen zo snel mogelijk beginnen. En zo snel mogelijk de pillen gaan draaien en zo snel mogelijk een winst maken.
26: Zo snel mogelijk. Over een paar weken wordt al besloten of de fabriek er komt. Hans Molenburg, ook van Katwijk Smart Village, is bang dat er helemaal niet meer naar het milieu omgekeken wordt.
19: Je mag een zienswijze indienen, maar die moet gaan over bouw, die moet niet gaan over natuur. Terwijl, waar hebben we het hier over? Waar varen we doorheen? Natuur. Je hebt een fabriek die enorm hoeveelheden energie gaat verbruiken. Daar gaat een ijsvogel.
25: Ja, hij vloog precies daar de bosjes in. Ah. Ik heb hem gezien, hij zit er nog.
19: Alleen straks is dit water zo vervuild met lozingen dat de kans op die ijsvogel een stuk kleiner wordt.
26: U zegt, hè, die mag eigenlijk alleen over de bouw wat vinden.
19: Ja.
26: Maar qua milieu gaat dat ook wat betekenen. Komt dat dan later? Hoe zit dat?
19: Ze gaan dus later beslissen over wat wordt er geloosd. Ze hebben geen enkele duidelijkheid gegeven over de stoffen die zowel het water ingaan als de lucht ingaan. Ja, dat is een truc. Dat is gewoon een truc om op dit moment ervoor te zorgen dat die fabriek er komt. En dan gaan we uit van procedures die we na afloop gaan testen. Je moet van tevoren zulke heldere afspraken hebben dat er geen niks tussen te krijgen is. En kijk, nu moeten we even kijken hoor, naar die ijsvogel. Dat is toch prachtig. Hier, oh. Hij zit op de tak daar. Je ziet het blauw van zijn rug. En we varen er vlak langs. En dan gaat hij over het water heen.
11: Ja.
26: En nu varen we terug naar het dorp, hè, nog één keer langs het fabrieksterrein. Arenda, wat denkt u nou als u dit ziet?
25: Ja, dan voel ik pijn op mijn hart, ja. Ik begrijp dat er gewerkt moet worden ook aan een toekomst, dat het nooit allemaal kan blijven zoals het is. En dat hoeft ook niet. Maar we kunnen er wel verantwoordelijker mee omgaan. Dus niet op de manier hoe het nu gebeurt.
3: Kort concluderend, is het eigenlijk zo, bouweffecten, of het naar de hoogte van een gebouw is of planologisch en dergelijke, dat wordt dus meegenomen in een beslissing van de Raad, maar de milieueffecten niet direct. Itz, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
3: Heb jij die ijsvogeltjes ook gezien trouwens? Ik vind dat altijd zo'n magisch moment.
1: Allemaal. Ja? Wel meerdere gespot zelfs, op dat kleine bootje van ons. Ja.
3: Oh, geweldig. Ja, mooi. Dat is de schoonheid van de natuur, waar ze dus heel graag willen dat dat bewaard blijft. Een grote fabriek in een klein dorp, dat is het in dit geval. Waarom willen ze die daar zo graag hebben eigenlijk?
1: Nou, het bedrijf wil daar heel graag zitten, want het zit tegen het Bioscience Park aan. Dat is een groot bedrijventerrein in Leiden. En dat zit daar echt pal naast. En daar hebben ze veel van dit soort bedrijven hebben ze daar zitten. Hè? Kennisbedrijven over biologie, over medicijnen ook. Gewoon dat soort bedrijven. En daar willen ze graag bij zitten. En het gemeentebestuur van Katwijk, waar dit Valkenburg dus onder valt, mm-hmm, naast Leiden, die zien de fabriek dus ook wel graag komen. Want ze krijgen tientallen miljoenen euro's van het Rijk ter compensatie. Oh. Dus het Rijk heeft een soort deal gesloten. En die zeggen, nou, dan als jullie dat een goed idee vinden, die fabriek, dan kunnen wij wel wat betekenen in jullie andere politieke wensen. En een wens is bijvoorbeeld de verkeersproblemen op de N206 aanpakken. En daar krijgt de gemeente nu dus geld voor.
3: Ja, ja, daar mag iets tegenover staan, zo gezegd. Maar goed, bewoners die dat hoorden wel, die zien het niet zitten. Want die weten dus nog niet wat die fabriek allemaal gaat uitstoten. Dat blijft vooralsnog vaag. Hoogleraar Milieu en Gezondheid Annemarie van Wezel van de Universiteit Utrecht vindt dat bewoners best een punt hebben.
4: We hebben een slechte waterkwaliteit in Nederland. En we hebben een probleem met het behalen van internationaal afgesproken doelen over waterkwaliteit. Op dit moment worden veel pillen en ook ingrediënten voor die pillen gemaakt in hele verre landen, zoals China of India, waar echt grote problemen in de directe omgeving van die fabrieken zijn met waterkwaliteit. En hier hebben we de technologie en in principe ook de goede kennis en de middelen om dat veel meer beheerst te doen. Maar het vereist wel dat de fabriek investeert in goede zuiveringstechnologie. En het vereist dus heel goed toezicht, maar ook heel goed voorschrijven van vergunningen door overheden.
9: Hoe streng zijn we nu en is dat streng genoeg?
4: We zijn niet streng genoeg, want anders hadden we de problemen met de waterkwaliteit die we nu hebben niet. We kunnen voorschrijven om heel goed openheid te geven over de precieze stoffen waarmee gewerkt wordt. De fabriek lijkt daar nu nogal schimmig over. Ze zeggen ook, we produceren het hier niet. We hebben alleen maar fysische processen, dus er komt geen vervuiling bij vrij. Maar tegelijkertijd wordt er wel heel veel water gebruikt bij het draaien van die pillen.
9: Dus u snapt de zorgen van omwonenden over die milieu-impact, die snapt u ook wel?
4: Ja, ik denk, nu zet je het neer. Dat zet je voor decennia neer. Doe het goed. Uiteindelijk is dat ook veel beter voor de fabriek, want dat zal ervoor zorgen dat deze activiteit niet tot allerlei rechtszaken leidt. Op dit moment bereiken we niet de doelen van de kaderrichtlijn. Wij horen die te bereiken in 2027. Dus de messen worden al geslepen, vermoedelijk ook bij deze casuïstiek. En dat kan ertoe leiden, zeker voor nieuwe activiteiten zoals deze fabriek, dat stil komt te liggen.
3: Ja, dat zou dan op de langere termijn zijn. Maar het is extra belangrijk dat het waterschap gaat controleren wat er in het milieu terechtkomt. Alleen bij het Hoogheemraadschap van Rijnland is ook nog niet duidelijk wat die fabriek gaat lozen. Dat vertelt bestuurder Harry Kortman.
10: Op dit moment hebben wij eigenlijk nog onvoldoende informatie en is er formeel ook nog geen vergunning aangevraagd. Die fabriek kan pas operationeel worden als alle vergunningen zijn verleend. En het is niet zozeer een domino-verhaal. Heb je 90% van de vergunningen, dan zal die laatste vergunning ook wel komen. En dat hebben wij expliciet ook als zorg naar voren gebracht.
3: Ja, Itz, als ik dit hoor, dan je hebt dus al die vergunningen nodig, een trits aan vergunningen. Waarom gaan ze dan al eventueel bouwen terwijl ze nog niet al die lozingsvergunningen hebben?
1: Ja, ze doen het echt duidelijk stap voor stap. Hè. Wat ze doen nu, hè, op het terrein was al maar actie. Dat is overigens nog niet echt het bouwen van een fabriek, maar het zijn voorbereidende bouwwerkzaamheden. Ze maken het terrein bouwrijp, hè, zodat ze straks eigenlijk meteen kunnen beginnen. Dus tijdens die bouw kunnen ze dan die lozingsvergunning voor dat water regelen. Ja, daar spreekt natuurlijk een gigantisch vertrouwen uit dat ook wel goed komt.
3: Ja, want is duidelijk wat ze nou precies voor medicijnen of voor pillen gaan maken?
1: Ze wilden graag dieetpillen maken of nog te ontwikkelen pillen ook voor obesitas, diabetes. Ze houden ook de optie nog wel open om eventueel nog andere medicijnen te maken, maar dit is in principe het plan. En ze hebben me ook verteld over een fabriek in Puerto Rico waar ze deze pillen al maken. Dus dan zou je zeggen, dan weet je ook precies wat je hier gaat lozen.
3: Ja, laten we dan ook even gaan luisteren naar de directeur van het bedrijf van Eli Lilly, Marco Frenke, en hoe hij ook aankijkt tegen de onrust in de buurt door de plannen van zijn bedrijf.
2: Nou, die onrust begrijp ik. Dit is een grote ontwikkeling in deze regio. Het allerbelangrijkste is om mensen die zich hier zorgen over maken, om die proberen wel te helpen daar minder bezorgd over te zijn. Lilly gaat niet geneesmiddelen produceren op deze site zonder dat de lozingsvergunning is verleend. Dus wat er ook gebeurt, we gaan pas aan de slag met de productie van onze geneesmiddelen. En daarmee het produceren van afvalwater, om het zo maar te zeggen. Dat gaat niet gebeuren voordat de noodzakelijke vergunningen daarvoor zijn afgegeven.
9: En wat is de status van die aanvraag nu?
2: We zijn druk in overleg met de relevante autoriteiten. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat we op het juiste moment er samen voor zorgen dat we ook de juiste vergunning hebben om deze activiteiten te kunnen ontwikkelen.
3: Ja, alle vertrouwen bij de directeur iets. Dat is natuurlijk niet heel verrassend. Maar is nou duidelijk of weten zij wel of niet wat er geloosd gaat worden?
1: Nou, zij zeggen van wel. Ze zeggen, we hebben die fabriek in Puerto Rico, dus we hebben het best wel onder controle. Maar omwonenden hebben die informatie niet. En daarom weten ze natuurlijk ook niet helemaal wat ze kunnen verwachten. Mm-hmm. En dat zorgt natuurlijk voor die onrust. En er werd ook nog even tegen mij gezegd door de directeur, ja, we hebben dat wel al gepubliceerd, wat we gaan lozen. Toen ik dat later nog eens navraag, bleek dat toch nog niet te zijn. Dus die bewoners, die denken, kom nou met die gegevens.
3: Ja, maar weet jij het? Wat is het nou? Hey.
1: We hebben die gegevens zijn dus nog niet publiek. Het waterschap zei dat natuurlijk ook al. Hè? Die aanvraag moet nog komen. Ze zijn druk in overleg, blijkbaar. Maar ja, dan is natuurlijk ook nog de vraag, als die vergunning dan gegeven wordt, of die controle dan ook straks eigenlijk streng genoeg is om die waterkwaliteit op orde te houden. Hè? Want we hoorden natuurlijk ook van hoogleraar Van Wezel al, ja, dat die waterkwaliteit niet zo goed is. Hè? En daar zijn tal van onderzoeken over. Dus iedereen is enorm benieuwd, wat komt daar nou uit?
3: Maar ik zit dan even te denken, als alles dus pas later duidelijk gaat worden, want dan komt het voor zo'n lozingsvergunning ook op neer. Hè? Dan moet je dus weten wat er uitgestoten wordt. Dat is nu nog niet bekend. Waarom zou je dan als gemeente nu al instemmen met de bouw? Ik bedoel, dan weet je toch helemaal niet wat je uiteindelijk binnenhaalt in je gemeente?
1: Ja, dat is natuurlijk precies het commentaar dat ook het burgerinitiatief heeft. Dat is toch wel opmerkelijk te noemen. Het kan dus ook zo zijn, hè, want het waterschap en de fabriek zegt ook, hè, we houden ons natuurlijk aan de regels, logisch. Mm-hmm. We wachten op alle vergunningen. Maar dat betekent dat het in theorie dus ook zo kan zijn dat er straks fabriek gebouwd wordt, maar dat die niet mag draaien. En ja, in het verleden hebben natuurlijk projecten soms jarenlange vertraging opgelopen, omdat ze het qua milieu niet op orde hadden. Hè, Lelystad Airport, ja, staat nog steeds te verstoffen. Hè. Maar goed, het proces gaat door. Dat blijft ook zo. Hè. Het gemeentebestuur, het college van burgemeester en wethouder in ieder geval, hè, die is al voor. En de gemeenteraad moet beslissen. En dat gaan ze 1 oktober doen.
3: Dan weten wij ook meer. Dankjewel, it's Nicolai.
5: Dit is Tot 3 uur. Pointer.
7: Onderzoeksjournalistiek van KRO en CRV.
5: Hélène Plag.
3: 14:15 is het. Ze hadden weinig tot geen ervaring in de gesloten jeugdzorg. En toch werden de twee mannen, Bilal H. en Abdel O., ingeroosterd voor diensten in een gesloten jeugdzorginstelling in Alphen aan den Rijn. Dat bleek achteraf vragen om ellende.
15: Welkom. Gaat u zitten naast uw advocaat? En als iedereen zit en is uitgepakt, dan kunnen we beginnen.
16: Twee uitzendkrachten die verdacht worden van misbruik van twee minderjarige meisjes in de gesloten jeugdzorg. Meisjes die aan hun zorg waren toevertrouwd. Een verhaal waarbij je van de ene verbazing in de andere valt.
15: Wat wist u van die instelling?
16: En dat begint al bij het antwoord van de verdachte op de eerste vraag van de rechter.
17: Toen ik de diensten heb gedraaid, wist ik niet heel veel over de instelling en over gesloten inrichting. Ik wist daar heel weinig over.
16: Zonder enige noemenswaardige ervaring komen Bilal H. en Abdel O. bij de gesloten jeugdzorginstelling van IHUB in Alphen aan den Rijn terecht. Daar komen ze, met z'n tweeën op een groep van kwetsbare meisjes te staan. Meisjes die vaak het slachtoffer zijn van loverboys.
17: Er waren heel veel collega's die naar huis gingen. Er waren twee begeleiders die ik ging overnemen. En die hebben mij ook vrijwel niks verteld. Ze hebben gezegd, er is een meisje die wil ontsnappen. En zorg dat ze niet ontsnapt. Dat is jouw taak. Pak een stoel van beneden en ga voor haar kamer zitten. En dat is jouw taak vandaag. Zorg dat ze niet ontsnapt.
16: Maar dat doet de tweetal niet. En op het moment dat ze even niet opletten, weten de meisjes toch te ontsnappen. Een van de verdachten weet ze dan nog net op tijd te onderscheppen. Maar eenmaal teruggebracht probeert een van de meisjes opnieuw te vluchten. En opnieuw wordt ze tegengehouden. Maar dan neemt het verhaal een bizarre wending. Want in plaats van de meisjes naar hun kamer te brengen, gaat de tweetal met ze in de woonkamer zitten.
17: Op dat moment zag ik gevaar voor mijzelf.
16: En tot verbazing van Bilal steekt zijn collega Abdel daar een joint op.
17: Omdat een andere collega een blootje aan het draaien is. En ik was toen heel erg bang dat ik ook in de problemen zou komen voor wat, dan, wat een andere collega doet.
15: Kwam het dan niet in u op om te zeggen van, ja, waar ben je mee bezig? Gooi het raam uit? Of,
17: Nee, ik heb het ook gezegd. Ik ben naar hem gegaan. Hij zei, nee, komt goed. Maar ik heb hem wel een paar keer aangesproken om te stoppen.
16: Maar dat doet Abdel niet. Die zich tijdens de zitting overigens beroept op zijn zwijgrecht. Ook de meiden willen meeroken. Het tweetal houdt dat eerst nog tegen. Maar op een gegeven moment ziet Bilal dat een van de meisjes toch een paar trekjes neemt.
17: Weet je wat, laat zitten.
16: Dan geeft hij zijn verzet op.
17: Het is nu al gebeurd, laat zitten.
16: Samen met de meiden gaat het tweetal dan Truth or Dare spelen, waarbij ze om de beurt kunnen kiezen tussen het beantwoorden van een persoonlijke vraag of het uitvoeren van een gekke opdracht. En dat gaat steeds verder.
15: Bent u daarin meegegaan?
17: Ja, ja. Ik kan me vrij weinig meer herinneren wat er precies in het spel is gebeurd. Ik weet wel dat wij gezoend hebben, dat zij op mijn schoot is gaan zitten. Maar de vragen kan ik me echt niet meer herinneren, meneer.
15: En dat zij op uw schoot zat en dat u gezoend hebt, was dat naar aanleiding van opdrachten? Bij het spel?
17: Ja, klopt.
16: Maar het blijft niet bij op schoot zitten en tongzoenen, verklaart Bilal tijdens de zitting.
17: Ik ben toen naar boven gegaan samen met haar. En toen zijn we naar haar kamer gegaan. En ja, eigenlijk toen zij op mijn schoot zat en zo, toen hing er een seksuele sfeer tussen ons eigenlijk. En toen we dus naar boven waren gegaan naar haar kamer, toen bleef die seksuele sfeer. Bleef die en die werd alleen maar meer en meer en meer. En eigenlijk toen ik in haar kamer, toen we met z'n tweeën in haar kamer zaten, gingen we uit het niet met elkaar zoenen. En toen ging het meer. Toen was het meer dan alleen maar zoenen.
15: En wat bedoelt u daarmee?
17: En toen heb ik seks met haar gehad.
3: Ja. Zo'n verhaal waarbij je een hoop boosheid in je opvoelt komen dat dit gebeurt. Het tweetal is overigens veroordeeld. De een heeft 4 jaar cel gekregen voor verkrachting en de andere 6 maanden voor aanranding. En overigens de stem van de verdachte hebben wij met AI vervormd omwille van de privacy. Marjelle Bruning is hoogleraar jeugdrecht. Mevrouw Bruning, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
3: Als je dit verhaal hoort in de bijdrage, dat voelt als fout op fout op fout. Hoe kan zoiets?
0: Ja, je schrikt er natuurlijk ontzettend van. Deze meisjes die verdienen gewoon alle bescherming op een plek waar de overheid daarvoor moet staan. En ja, het lijkt alsof er heel veel mis is gegaan. En dat begint met het inzetten van uitzendkrachten op een groep die eigenlijk met zoveel problemen speelt dat je daar gewoon vaste mensen op wil hebben. Ja,
3: want het is een gesloten afdeling, hè, voor de duidelijkheid. Dus dat zijn ook complexe.
0: Het is gesloten, dus dat zijn echt, dus dat zijn echt jongeren, nou in dit geval meiden, die vaak al veel hebben meegemaakt, die veel weglopen. Nou, dat was in deze casus ook het geval op die avond. En waarbij je ze echt goed moet kennen om goed te weten hoe je moet reageren en ook niet repressief, maar gewoon moet proberen te voorkomen dat die incidentjes plaatsvinden. En als je dan 2 uitzendkrachten een nacht in deze groep zet zonder eigen personeel is dat dan een groot risico? Nou, en dat, we zien dat het hier volledig mis is gegaan.
3: Even, als je het heel clean bekijkt. De twee hadden een zorgdiploma, een verkort zorgdiploma. Maar goed, ze hadden ook een VOG, een verklaring omtrent gedrag. Dus in die zin hadden ze de juiste papieren, toch?
0: Ja, dat is wel zo. Dat zijn natuurlijk verkorte diploma's, maar die zijn op zich hebben ze de opleiding. In Nederland is er de laatste jaren ontzettend veel geprobeerd om meer personeel binnen te halen in de jeugdzorg. Nou is de gesloten jeugdzorg daar eigenlijk de ingewikkeldste groep van. Dus heel veel personeel gaat in de lichtere groepen werken of voor jongeren met minder problemen. Dus dit is extra moeilijk, die gesloten jeugdzorg. Veel zijinstromers kunnen nu met een verkort diploma gelukkig beginnen. En dat is natuurlijk in algemene zin heel goed, omdat we die mensen heel hard nodig hebben. Mm. Deze mannen die hebben dat diploma gehaald en die zijn ingeschreven bij dat uitzendbureau. Dus vooraf kun je daar, waren er denk ik geen alarmbellen die konden afgaan in dit geval.
3: Nou ja, in zoverre dat u al aangeeft, het is gewoon een complexe groep meiden waar je voor moet zorgen in dit geval en op moet letten. En dit zijn twee onervaren mensen. Dus je kan ook zeggen, die moet je überhaupt niet op een groep zetten die zoveel aandacht vereisen.
0: Klopt. En dat kan eigenlijk niet zonder vast personeel erbij. Dus het kan best dat er één uitzendkracht op een

0: werken een nacht en eindverantwoordelijk zijn voor meiden die dan ook nog weglopen. Is dus gewoon absoluut onwenselijk. Ja.
1: Wie is hier nou verantwoordelijk voor, mevrouw Bruning?
0: Ja, verantwoordelijk is de zorginstelling. Dat lijkt me duidelijk. En dat is in dit geval dus IHUB, die voor die gesloten jeugdzorggroep garant moet staan. En ik begreep uit de eerdere berichtgeving dat er ook groepsleiders al waren die al een beetje een ongemakkelijk gevoel hadden toen deze heren binnenkwamen als uitzendkracht. Ja, en dat zijn de momenten waar je volgens mij moet ingrijpen. Dus dit is niet zozeer toetsing vooraf, want alles leek in orde. Toetsing achteraf heb je ook niet veel meer aan. Maar juist op het moment dat zo'n uitzendkracht binnenkomt, dan moet je natuurlijk alert zijn. En bij een ongemakkelijk gevoel spreek het uit en probeer alles op alles te zetten om het beter te regelen voor die nacht, voor deze jongen.
1: Juist bij een kwetsbare groep als waar we het net over hadden. Aan de andere kant, je zou misschien ook kunnen denken, als uitzendbureau moet je ook weten voor welke zorginstelling en afdeling je mensen levert. En dan ga je wel goed kijken of die mensen er geschikt voor zijn voordat je ze naartoe stuurt.
0: Zeker, zeker. En ik heb begrepen dat zo'n uitzendbureau wel wordt geïnformeerd door deze zorginstelling. En ook wist wat voor doelgroep jongeren dit was, waar personeel voor nodig was. Dus ik denk dat daar natuurlijk ook een beetje van de verantwoordelijkheid ligt. Maar de eindverantwoordelijkheid lijkt me dan toch wel vooral bij de instelling zelf te liggen. Die moet roeien met de riemen die ze heeft. Want nogmaals, er loopt te weinig mensen in Nederland rond die dit hele belangrijke werk willen doen, helaas. Ja. En dan moet je het op deze manier zien te vullen.
1: Maar als ik u zo hoor, dan is de illusie dat er in 2030 geen gesloten jeugdzorg meer is. Of het plan dat zou moeten zijn, dat is een illusie dan.
0: Nou, dat is wel weer iets anders. Dat is eigenlijk een heel ander thema. Alle beleidsdocumenten gaan de kant op van in 2030 sluiten we geen jongeren meer op. Dat betekent natuurlijk niet direct dat we deze problematiek niet meer hebben in Nederland. En dat er ook in 2030 nog steeds jongeren zullen zijn die hele intensieve zorg nodig hebben. Waar we de allerbeste beroepskrachten voor nodig hebben en houden. Daar moeten we denk ik met z'n allen heel erg ons best in doen. En toch misschien nog naar meer creatieve manieren zoeken om het best geschoolde personeel in deze groep te zetten, waar dat nu nog niet echt aantrekkelijk is.
1: En voldoende personeel dus ook hebben. Hartelijk dank voor uw toelichting. Marjelle Bruning is hoogleraar jeugdrecht. Tot zover Pointer. Volgende week rond deze tijd Argos. En dat gaat over de hack die vorig jaar het ministerie van Justitie en Veiligheid trof. Wat gebeurde er allemaal achter de schermen, hoort u dan. En zometeen hier op NPO Radio 1, de publieke tribune met Koen Verbraak. Voor het eerst vanuit de Tolhuistuin in Amsterdam. Maak er nog een mooie zaterdag van. Dag.
2: NPO Radio 1. Max. Met Jurgen van den Berg.
3: Ik heb trouwens iets gezegd over dat fototoestel, hè? Vergeet het maar. Klopt geen zak van.
4: Nou, gelukkig.
3: Ik weet ook niet waar ik het vandaan haalde.
4: Hey Jurgen, goedemiddag.
3: En wat heb je zelf aan vandaag eigenlijk?
4: Een hele dunne polo, een dunne wolmix en,
3: schrik niet, korte broek. Oh, toch wel?
4: Ja, toch wel, ja. Ja, maar ik heb er de benen voor.
5: Ja, wij sorteren kleding uit voor onze winkels. Ze dachten even nog van, dat is zo'n speelgoedslang die je kunt bewegen. Ja. Toen bleek hij dus echt levend te zijn. Ja, die zat tussen de kleding.
2: Maandag tot en met donderdag om 14:00.
6: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
7: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Wij zijn
9: Medipoint. Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
10: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
9: En voor Harold met een sta-opstoel.
11: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
9: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
9: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken.

0: glascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
1: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
4: NPO Radio 1. 3 uur.
2: Koen Verbraak.
5: Hoe word je op een prettige manier oud? Hoe kun je genieten van het leven ondanks aftakeling, het verlies van dierbaren en het gevoel dat je minder meetelt in de maatschappij? Vandaag praat ik in de eerste publieke tribune vanuit de Tolhuistuin in Amsterdam aan het IJ met Hedy d'Ancona, Anne Enquist en Hans Dorrestein over ouder worden. Hoe doe je dat zonder een oude zeur te worden? Omringd door een zaal vol publiek, dat overdrijf ik niet, hè? U zit hier toch? Ja, laat me horen dat u er bent ook, hoor. En als luisteraar bent u er natuurlijk ook bij. Maar eerst het nieuws van 3 uur, gelezen door Martijn van Beek.
6: In de Britse havenstad Dover heeft een grote groep gemaskerde mannen een paar uur de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland geblokkeerd. Het was een protest tegen immigratie. Vanochtend verzamelden honderden in het zwart geklede mannen zich bij de toegangsweg tot de veerhaven. Ze riepen leuzen als Wienstraten, onze straten en stop de boten. De actie werd breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. Inmiddels meldt de haven dat het verkeer op de toegangs- en uitvalswegen weer op gang komt. Het ministerie van Defensie haalt de reisapp Polarsteps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat tientallen militairen via die app konden worden gevolgd. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden de militairen onder meer worden gevolgd op weg naar bijvoorbeeld militaire basis. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou, meldt het Russische persbureau Interfax. De twee hebben van de Amerikaanse president Trump een volmacht gekregen om dit weekend met de Russische president Poetin te praten over beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Witkoff en Kushner gaan morgen naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat zou voor het eerst zijn. President Zelensky heeft gezegd dat zijn land tijdens het bezoek geen aanvallen uitvoert op Rusland, en hij roept de Russen op ook niet aan te vallen. In Tilburg is opnieuw de serval ontsnapt die al eens eerder uit zijn hok wist te komen. Een serval is groter dan een huiskat, heeft lange poten en is gevlekt als een luipaard. Vanmiddag rond 2:30 verscheen een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is niet duidelijk. De serval in Tilburg ontsnapte vorig jaar mei ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij een paar uur later weer gevangen. Het weer: in het noorden nog kans op een bui, maar op de meeste plaatsen droog en nog steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en wolkenvelden. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Nu de verkeersinformatie van de ANWB, Wijnand Zwaan.
7: Het is behoorlijk druk op de weg, vooral op de wegen ten zuiden van Utrecht en bij Rotterdam. Dat heeft voor een groot deel te maken met wegwerkzaamheden. De files die nu opvallen staan op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen 9 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Benelux 10 minuten oponthoud door werkzaamheden aan de A15. De hoofdrijbaan is daar dicht. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Everdingen 10 minuten vertraging. En de A73 van Nijmegen naar Maasbracht is helemaal dicht tussen Bezel en Roermond. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt daar lokaal omgeleid.
8: Ster. Vanavond in Kassa. Zorgeloos je hotel of vakantiehuisje boeken wordt steeds spannender. Nu cybercriminelen hun weg weten te vinden in boekingssystemen. Ze vragen om je betaalkaart te bevestigen en dan gaat het mis. Phishing bij reserveringen. Kun je nog wel veilig boeken? Dit en meer in Kassa vanavond. 7 uur, NPO 2.
9: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
10: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
4: NPO Radio 1. Human.
5: Hans Dorrestein, jij bent in juni 86 jaar geworden. Dat is een respectabele leeftijd. Voel je je ook 86?
11: Nee, ouder.
5: Ouder? Ja?
11: Nou ja, wel een beetje. Als je ziet hoe ik dus nu loop. Ondersteund. Ik zie, als ik de boodschappen doe, dan wandel ik wel alleen maar alleen. Het ziet er zo buitengewoon wankel uit. En vroeger had ik toch een stevige tred over me. Ja. Dat hakt erin.
5: We gaan er het komende uur over verder praten.
11: Okay.
5: Welkom bij de publieke tribune.
12: De publieke tribune. Koen Verbraak.
5: Ja, ouder worden. Voor de ene is het iets prachtigs en voor de andere een opgave. Hoe doe je dat, ouder worden, op een prettige manier? Hoe bied je het hoofd aan aftakeling, verlies van dierbaren en het gevoel niet meer mee te tellen in de maatschappij? En misschien wel de belangrijkste vraag: hoe word je oud zonder een oude zeur te worden? Daar praat ik vandaag over in deze eerste publieke tribune vanuit het Tolhuistuin in Amsterdam. Met een gelukkig een volle zaal. Dat klopt toch, hè? Ja, goed zo. Dat u thuis niet denkt dat ik het verzin. En hier aan tafel drie gasten. Oud-politica Hedy Dancona, bijna 89 jaar. Naast haar schrijfster Anna Enquist, 81. En Hans Dorrestein, 86. En we hebben afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Ja, Hans, wat je net een beetje beschreef, dat is bijna als een wandelend wrak, zeg maar.
11: Nou ja, in ieder geval niet een gezond iemand. Nee. Maar het is ook niet zo dat ik daar erg onder lijd. Maar ik ben mezelf voortdurend bewust dat ik krom en oud loop.
5: Ja. Maar je hebt ook wel eens gezegd, ik voel me ook wel eens een jongetje van 11.
11: Ja, nee, dat is innerlijk. Dat jongetje van 11 is niet kapot te krijgen.
5: Nee?
11: Nee, dat leeft nog. Ja, ik denk dat iedereen dat wel weet. Het is trouwens iets wat ik van Willem Wilmink geleerd heb in de tijd. Die zei dat hij eigenlijk altijd de leeftijd van 12 jaar had gehouden of zo. En iedereen blijft steken innerlijk wel in een bepaalde leeftijd die echt bij hem hoort.
5: Anna Enquist, hoe is dat bij jou?
13: Nou, het zit er net over na te denken, terwijl Hans aan het praten was. Maar ik denk, ja, ik ben toch wel behoorlijk met mezelf meegegroeid.
5: Ja.
13: Alleen loop ik een jaar of 10 achter. Ik heb heel vaak dat ik dan op de fiets zit en dan zie ik zo'n ouder echtpaar rijden. En die vind ik dan stokoud. En dan passeer ik ze en dan kijk ik even goed. Denk ik, ja, maar ze zijn wel 10, 15 jaar jonger dan ik.
5: Ja.
13: Dus ik loop een beetje achter in hoe ik mezelf beleef. Maar dat komt ook omdat ik eigenlijk tot nu toe geen klachten heb.
5: En dan merk je het bijna niet?
13: Dan merk je het bijna niet. Ik denk als je doof aan het worden bent, of zoals Hans problemen met lopen krijgt, dat je er dan meer op gedrukt wordt. Ik kan nog doen alsof er niks aan de hand is.
5: Hedy, wanneer ben je eigenlijk oud?
14: Nou, ik ben al stokoud, vind ik.
5: Ja?
14: Ja.
5: Maar je ziet er niet stokoud uit.
14: Nou, dat weet ik niet. Ik weet precies hoe oud ik ben. En zo oud voel ik me ook. Ik ben niet ineens iemand die zegt, ik zie in jou nog steeds het meisje in het oude wijfje. En dat als compliment te aanvaarden. Ik bedoel, ik vind het wel prima.
5: Is er ook een omslagpunt aan te wijzen? Dat je dacht, ja, nu ben ik toch eigenlijk wel oud?
14: Steeds ouder. Hè?
5: Ja?
14: Dus, er zijn dingen dat ik in Amsterdam niet meer op een fiets durf te klimmen en mijn fiets dus weggaf.
5: Je fiets niet meer?
14: Nu fiets ik, nee, in Amsterdam. Ik zou nog wel in Drenthe, denk ik, me durven begeven. Maar
5: je vindt het hier te druk, of?
14: Ja, gevaarlijk. Je moet over een soort bravoure beschikken. En die verlies je.
13: Ja, maar dat is juist gevaarlijk, Hedy. Ja, als je met bravoer fietst in Amsterdam, dan ga je onderuit.
14: Ja, maar
13: ik fiets juist heel voorzichtig en vooruitkijken. Ze zitten er mensen voor me die gek gaan doen. Ja. Dan gaat het heel goed.
14: Ja, maar ik werd toch overweldigd door de bravoure om me heen.
13: Ja, ik kan me voorstellen.
14: En dan ging ik steeds afstappen als ik het gevaarlijk vond. Zodat er iemand bijna op me botste. En toen dacht ik, weg met de fiets.
5: Weg met die fiets. Ja. En daarmee geef je ook, herken je voor jezelf natuurlijk ook wel dat dat er niet meer in zit.
14: Nee, dat zit er nooit meer. Nee.
11: Maar Hedy, je moet in Bennekom komen wonen.
14: Dat lijkt me
13: heerlijk fiets. Ja.
11: Ik fiets nog altijd. Ik heb er geen moeite mee, omdat er weinig verkeer is. En de mensen zijn heel voorzichtig.
14: Oh nee, schat, dat vind ik echt een schrikbeeld. Ik woon in het centrum van Amsterdam.
11: Oh, nou, dat is mijn schrikbeeld.
14: Ja, dat begrijp ik. Wij zijn ook toch redelijk verschillend.
11: Ja, we verschillen behoorlijk, ja.
14: Maar ik heb nooit de stilte opgezocht. Een rustige woonomgeving. Dat trok me niet. Ik heb altijd, zolang ik nu redelijk besta en nadenk, altijd in het centrum van de stad gewoond. Ja, ja. En het voordeel daarvan is dat ik overal naartoe kan lopen.
5: Anna, is het eigenlijk leuk om oud te worden?
13: Nee.
5: Nee?
13: Nee. Nou, er zitten aardige aspecten aan. Bijvoorbeeld dat je meer tijd hebt of meer tijd durft te nemen. Dat je makkelijker nee zegt tegen dingen waar je eigenlijk geen zin in hebt.
5: Ja? Dat zijn waar zeg je nu voordelen. Nee tegen, bijvoorbeeld?
13: Nou, allerlei lezingen die me te ver weg zijn. Of dat ik denk, nou, ik vind al zo'n drukke week. Dan doe ik het gewoon niet. En vroeger had ik veel meer het idee, nou, de uitgever verwacht wel van me dat ik ook een beetje publiciteit aan meewerk.
5: En nu til je daar wat minder aan.
13: Natuurlijk veel minder aan. Dus dat zijn prettige dingen. Ja. Maar verder, nee, als je het me nou eerlijk vraagt, dan vind ik het helemaal niet prettig.
5: Nee, want wat is er niet prettig aan?
13: Nou, ik vind het ergste eigenlijk dat er zoveel mensen wegvallen die vroeger die een rol in je leven gespeeld hebben. Dus met al hun herinneringen en alle dingen die je met ze deelt. Ja. Moet je dan allemaal zelf gaan dragen als ze als ouder wordend persoon.
5: En Laurie Tas, de psychoanalyticus, die zei een keer heel mooi, je wordt zelf de laatste ooggetuige van je tijd.
13: Nou, precies. Dat is precies wat ik bedoel. Ja, ja, dat is mooi uitgedrukt.
5: En dat voelt ook eenzaam?
13: Ja, dat voelt eenzaam en verdrietig. Dus dat zijn de nare dingen van de ouderdom, vind ik.
5: Hoe zie jij dat, Hans?
11: Ja, dat is absoluut waar. Je moet elke keer weer slikken. Iedereen die van belang geweest is, verdwijnt. En wat je je vooral afvraagt, waarom leef ik nog?
5: Ja?
11: Ja.
5: Waar heb ik het aan verdiend?
11: Ja, maar hoe... Ja, nou ja, waar heb ik het aan verdiend? Hoe komt het dat iedereen weggaat en... Nou ja, ik heb bijna al mijn collega's verloren. Ja, want heel donker shocking.
5: Ja.
11: De alle mensen van de straten, maar ik op zee...
5: Jij bent de laatste der Mohikanen geworden.
11: Ja, eigenlijk wel.
5: En wat is dat voor besef?
11: Nee, dat is geen besef.
5: Nee?
11: Nee, dat voel je niet zo.
5: Nee. Was er bij jou een omslagpunt dat je dacht, ja, nu ben ik wel echt oud?
11: Ja, dat was toen ik een hersenbloeding had gekregen.
5: Ja?
11: Want daarna kon ik niet meer goed lopen. Mijn pianospelen was al waardeloos. Maar nu werd het helemaal een ramp. Dus ik...
5: Maar toch heb je nog heel recent opgetreden.
11: Jawel, een eigen liedje begeleiden kan ik wel. Maar bijvoorbeeld, ik speel graag de toccata's van Bach, maar dat is nou echt geen gehoor meer.
5: Nee?
11: Nee, en dat zijn klappen die uitgedeeld worden.
5: Dat is verlies.
11: Ja.
5: Hedy, lukt jou alles nog wat je wil? Op fietsen na?
14: Nou, ik heb anderhalf jaar geleden, 2 jaar geleden, pianoles genomen.
5: Ja?
14: Ja. Dus ik ben aan die toccata's toch helemaal niet toegekomen. En nu speel ik dus, om het nog iets te laten lijken, met pianoleraar Quatremain. Ik dus de makkelijke kant. En dan lijkt het nog wat. Maar ik vind het toch leuk.
5: Ja?
14: Om als je oud bent dingen te doen die je nooit eerder deed.
5: Jij zit vol bewondering te luisteren, hè, Hans?
11: Ja, dit verbaast me.
14: Ja, nou ja, goed. Anders vind ik het niet avontuurlijk meer. Kijk, er zitten toch... Er van een natuurlijk, daar hoef je niet over te gaan zitten zeuren. Over de ouderdom en de mankementen die optreden. Maar ondanks alles, niet dankzij alles, ondanks alles... zijn er ook dingen die ik leuk vind om mee te maken. En de nieuwsgierigheid die ik hou. Ja. Dat is misschien wel het belangrijkste. Dat je een soort van... Hè, dat zet je aan om verontwaardigd, want je bent nieuwsgierig. Dus je volgt dingen, dan word je vervolgens verontwaardigd. En dat zet weer aan tot actie. Dus dan ga ik op mijn wankele pootjes toch maar demonstreren weer.
5: Dat je volop blijft meedraaien?
14: Ja, volop meedraaien is een beetje overdreven. Want ik loop vaak geen demonstratie uit.
5: Nee.
14: Omdat het te lang is. Maar het idee dat je... Ze zeggen dan, denk je dat dat helpt? En dan zeg ik, ja, het helpt. Het helpt mij om van die verontwaardiging af te komen. En het gevoel hebben er uiting aan
5: te voelen. Het voelt goed om het te doen.
14: Ja. Ja.
5: Anna, van jou verscheen eerder dit jaar de roman Het Einde van Erna Ankersmit. Over een 80-jarige gevierde schrijfster die merkt dat het leven haar langzaam maar zeker een beetje in de richting van de coulissen begint te duwen. Waar heeft zij vooral problemen mee?
13: Ja, ze vindt het moeilijk, geloof ik, dat ze niet meer echt meetelt. Het is natuurlijk zo dat wij allemaal opgegroeid zijn met het idee dat je van nut moet zijn. En daarom doe je je school en je opleiding en alles. En vervolgens moet je nuttig zijn. De moeite waard zijn.
5: Dat je een rol hebt.
13: Je hebt een rol, ja. Mensen vinden je dan de moeite waard. En ik geloof, in de ouderdom verlies je eigenlijk die nuttigheid. Je kleinkinderen worden zo groot dat er geen oppas meer nodig is. Veel mensen met vaste banen gaan met pensioen op een gegeven moment. Dus het gevoel van nuttigheid verdwijnt. En dat is een grote aanslag bij veel mensen op hun zelfwaardering.
5: Dus dat gevoel van die Erna Ankersmit herken jij heel goed?
13: Jazeker. Ja. Ja, ik heb altijd met heel veel plezier bestuurswerk gedaan en zo. He, dat je bij zo'n organisatie echt meedoet en dat precies mensen kent. En ja, vond ik altijd hartstikke leuk. Zeker als er grote problemen en fusies en zo waren.
5: Want ze zijn benieuwd naar jouw aandeel en jouw mening.
13: Ja, ja. Je kan iets toevoegen.
5: En hield dat op?
13: Ja, dat houdt op, want na 2 keer 4 jaar moet je eruit. En als je 70 bent, dan mag je er niet eens meer in, weet je wel. Dus dat is dan afgelopen.
5: Is dat beledigend ook voor je gevoel?
13: Ja, want het is een beetje denigrerend. Zo.
5: Wordt in elk geval minder serieus.
13: Jouw mening is niet meer van belang.
5: Ja,
13: ja, dat is best wel lastig.
5: En kun je dat ook met je verstand verklaren of voelt dat toch als een afwijzing?
13: Nou, ik begrijp wel dat de regering met dat soort maatregelen komt. Want het loopt soms de spuigaten uit. Maar ik denk aan de andere kant, het is ook iets van leeftijdsdiscriminatie en ontkennen van dat het misschien wel belangrijk is dat er iemand van 30, maar ook iemand van 75 in zo'n bestuur zit.
5: Dat komt natuurlijk ook omdat
13: 80.
5: De babyboomers met geen bijtel van hun zetel te bikkelen waren.
13: Ja, nou, dat geldt dan voor mij misschien ook. Ja?
5: Ja?
13: Ik ben natuurlijk wel een babyboomer. Ja. Ja.
5: Maar jij zei ook dat je zelfs tijdens het schrijven twijfelt of mensen dit soort overwegingen van een 80-jarige wel tot zich wilden nemen.
13: Nou, ik kan je vertellen dat succes van dat boek voor mij zo'n verrassing was.
5: Ja?
13: Want ik dacht echt, ik heb het met heel veel plezier geschreven en heel vlot achter elkaar. Dus voor mezelf was het van nut. Maar ik dacht, nou, ik doe die uitgever geen plezier daarmee.
5: Nee?
13: Vervolgens begon het als een razende te verkopen.
5: Grap. Tot je eigen verbazing.
13: Tot mijn grote verbazing. Ja. Voor dankbaarheid, hè, voor het publiek. Dat ze daarin geïnteresseerd zijn.
5: Ja, dat is eigenlijk toch weerspreekt dat die angst van die Erna.
13: Ja. Ja. Ja. Nou ja, maar die Erna die doet ook wel de best om een beetje aanknopingspunten te vinden bij jongere generaties. Hè? Ze sluit vriendschap met een vriendin die de helft jonger is dan zij.
5: Ja.
13: En het dochtertje van die vriendin, daar is ze buitengewoon in geïnteresseerd. Dus je ziet wel inderdaad nieuwsgierigheid waar jij het over had.
5: Hedy, hè, wijs je naar.
13: Ja. Ja.
5: Vorig jaar lanceerde Sieren de campagne Je bent nooit te oud om te leven. Waarmee ze de negatieve beeldvorming rondom ouderen wilden doorbreken. Laten we heel even luisteren naar een fragmentje.
15: Ouderen zijn traag, saai, minder productief en de samenleving vooral tot last. Het zijn vooroordelen die helaas nog steeds springlevend zijn. Dat beeld klopt niet met de werkelijkheid. Veel ouderen staan juist volop in het leven. Zoals Mini. Zij zwemt het hele jaar door, elke week met een groep mensen in het Gooimeer. Weer of geen weer. Je bent tenslotte nooit te oud om te leven. Sieren, de maatschappij, dat ben jij.
16: Hans, je zit met open mond te luisteren.
11: Ja, dat is wel beter goed te horen.
16: Ja.
11: Ja, wat wil je vragen?
16: Nou, wat vind je van zo'n sportje? Is dat nodig?
11: Nou,
14: ik vind het onzinnig.
13: Ja, nou, daar ben ik helemaal niet mee eens. Ja.
14: Ik walg van zo'n sportje.
13: Alsof je alleen maar, meetelt als je gaat zwemmen en een heel actief leven hebt.
14: Nou ja, dat vind ik nog positief.
16: Want het is betuttelend ook.
14: Ik vind iets dat je door moet leven, waar ik natuurlijk helemaal niet van ben.
16: Dus, maar
14: ondanks alles moet je doorleven. Ja.
16: De overheid probeert natuurlijk jongere mensen aan te spreken. Hè? Van kijk eens naar ze om.
13: Ja, maar op een hele leugenachtige manier. Want zo is de ouderdom helemaal niet.
16: Nee? Dat hoe is de ouderdom wel?
13: Nou ja, in ieder geval niet dat je elke dag met plezier in het Gooimeer gaat zwemmen. Nee, maar meer dat je concentreert op de dingen die je leuk vindt. En jullie hadden het net over piano spelen. Nou, heb ik op het conservatorium gezeten, afgestudeerd in piano. Maar ik heb een bijvak gehad in de tijd nog. Er was toen nog geld voor. Dat was cello. Nou, en daar heb ik me toch een plezier van.
16: Dat doe je nog altijd.
13: Het leukste wat er is met goede vrienden prachtige kamermuziek maken. Nou, daar ben ik eigenlijk de laatste jaren voortdurend mee bezig.
16: Is dat misschien wel intenser dan vroeger?
13: Nou, toen had ik er geen tijd voor, want dan had ik een hele drukke baan. En met dat schrijven erbij, ik werd helemaal gek van al die eisen die ik voelde dat er aan me gesteld werden.
16: En ga je nog naar Ajax?
13: Ik ben nooit naar Ajax geweest.
16: Nee?
13: Ik ben Feyenoord-fan.
16: Oh, is dat zo? Nou, dan klopt er hier iets niet in wat ik had.
13: Nou, ik ben wel eens stiekem meegenomen door een redacteur van dat Ajax-blad. Maar die was achter de schermen, was die Feyenoord-fan. Dus als het Ajax-Feyenoord was, dan nam die mij mee.
16: Ja.
13: En dan gingen we samen heen. Maar als Feyenoord scoorde, mochten wij niet juichen.
16: Nee? Met het oog op de eventuele gevolgen.
13: Precies.
16: Ja. Maar Hans, wat we net hoorden, dat gaat heel erg uit van stereotypen, hè, over oude mensen.
11: Ja.
16: Zijn dat stereotypen waar je aan ergert? Of zijn ze gewoon zo waar als wat?
11: Dat maakt me echt geen barst uit.
16: Nee?
11: Nee, want als ze maar niet een tik op mijn kop geven omdat ik oud ben. Maar voor de rest, moet je horen, toen ik jong was, toen liepen de jongetjes en meisjes ook achter oude mensen aan, een beetje uit te schelden en zo. Het is nooit een echte doelgroep geweest. Hè?
16: Een geliefde doelgroep?
11: Een geliefde doelgroep, nee. Maar nee, ik vind die dingen ook volstrekt overbodig om dat te doen. Ja.
16: Maar er wordt vaak gezegd, oudere mensen worden milder. Klopt dat?
11: Ja. Nou ja, ik wil nog even aansluiten bij de muziek. Ik heb ook verschillende muzici, ken ik, die juist toen ze ouder werden veel beter gingen spelen.
16: Ja? Hoe kan dat dan?
11: Ja, ervaring, concentratie, liefde, doorzettingsvermogen. Dat, dus, ja, het is bij mij een einde aan gekomen. Toen ik nog niet die hersenbloeding gehad had, speelde ik ook voor mijn plezier. En stukken die ik eigenlijk, ja, die ik nooit gespeeld had.
16: Ja. Maar dat beeld van ouderdom brengt mildheid met zich mee, dat herken je?
11: Ja, nou ja. Hier en daar zou ik wel eens een keer wat milder worden.
16: Ben je ook wezenlijk veranderd?
11: Hè?
16: Ben je wezenlijk veranderd met vroeger?
11: Ja, ik ben veel menselijker geworden.
16: Oh ja?
11: Gelul.
13: Nou, ja. Ik vind eigenlijk dat idee van milder worden vind ik ontzettende onzin.
16: Ja, is dat zo?
13: Ja, het staat in allerlei psychologiehandboeken. Maar het is helemaal niet zo.
16: Nee.
13: Er is ook totaal geen reden om mild te worden. Er is reden om boos te worden, om verdrietig te zijn.
11: Ja.
13: En dat milde.
11: Ja.
13: Nou ja, misschien in sommige opzichten. Je hebt heel veel dingen al gezien, dus dan trek je er niet zoveel meer van aan of zo.
11: Nou,
13: maar in wezen word je helemaal niet milder. Maar
11: nee, weet je wat ik merk? Dat ik woedeaanvallen heb.
13: Nou, precies.
16: Oh, ja,
11: moet je niet verder vertellen.
13: Ja.
11: Maar als ik weer een kopje laat vallen, of als ik weer dit verkeerd doe. Ik ben vooral boos op mezelf. En ik denk dat oude mensen dat veel hebben, want je erger je kapot aan je eigen handelingen die vaak mislukken in het huis.
16: Maar niet boos op de wereld?
11: Nee, ik ben echt niet boos op de wereld. Oh, nou. Moet ik voor Trump een uitzondering maken?
16: Want ik zie jou het hoofd schudden, Hedy.
14: Ja, nou, ik zei, je moet nieuwsgierig worden om verontwaardigd te kunnen zijn. Nou, ik ben ontzettend verontwaardigd over wat er in de wereld gebeurt. En ik ben geïrriteerd natuurlijk als ik een kopje uit mijn handen laat vallen. Maar dat is toch een ander gevoel. Ja? Die verontwaardiging van wat er gebeurt.
11: Ja,
14: en
11: nou, dat kan
14: hoe
11: ik ook
14: je idealen op geen enkele manier ingevuld worden.
16: Want dat betekent ook dat dingen je nog steeds heel veel kunnen schelen.
14: Ja, natuurlijk. En ik vind het eigenlijk ook dat je verontwaardigd moet kunnen blijven.
16: Ja?
14: Over het onrecht en de dingen die meer dan, want natuurlijk zijn er wel dingen die ik niet zo vlot vind gaan als ik zou willen.
11: Ja.
14: Ik kan nog wel eigenlijk alles, maar alles langzamer.
16: Ja.
14: En dat irriteert me wel.
11: Oh, ja.
14: Dat tempo, dat ik dacht.
13: Of dat je zo moe wordt, hè? Veel sneller moe worden dan.
14: Ja, ook,
13: minder dingen op één dag kunnen doen.
14: Ja.
11: We leven trouwens in een eeuw dat je ook als oud mens niet anders kan doen dan verontwaardigd. En die hele klimaatopwarming die maar doorgaat, die stikstofreductie. Niemand grijpt echt in. En nou, dat kan ik me. En niemand wil helpen. Zodra het geld kost, kan het niet doorgaan. De goede maatregelen.
16: En wat is dan de moraal van het verhaal?
11: De moraal is dat ik daar als oud mens echt enorm druk over maak.
16: En dat je ziet dat de mensheid gedurende jouw leven niet veel geleerd heeft.
11: Nee, laten we zeggen, toen ik jong was, toen ik opgroeide, toen ging alles beter. Overal kwamen meer democratieën. De racisme werd eigenlijk ook minder, tenminste officieel. Het hele bestaan werd zeker in Nederland menselijker. En dat
13: weet ik niet, hoor.
16: Jij maar het hoofd?
11: Dat is dat.
14: Ja, schudden beide ons hoofd, geloof ik.
13: Ja, voor vrouwen niet. In ieder geval.
14: Om dat maar eens te noemen.
11: He?
14: Het is natuurlijk voor vrouwen stukken beter geworden.
11: Ja, nou, dat ook. Ja, dat
14: we zijn er nog niet. Laten we dat tevredenheid.
11: Nou, ik vind dat te ver genoeg.
14: Maar het
11: ik zei dat het ver genoeg was.
13: Ja. Nou ja, daar strijden we dus tegen. Ja,
14: precies.
16: Maar het is ook wel wrang dat de dingen waar jullie voor gevochten hebben, dat die voor een heel groot deel nu ook weer verloren lijken te gaan.
14: Nou, dat is niet
11: helemaal.
14: Voor een groot deel zeker niet. Nee hoor. Nee, gaan we niet aftellen en optellen. En dan valt wel eens iets tegen.
16: Nee, ik bedoel niet bij jullie zelf, maar in de wereld. Hè? Want je hebt je sterk gemaakt voor allerlei dingen in je leven. En het lijkt of er nu steeds meer mensen aan de macht komen die alles proberen terug te draaien.
14: Nou, ik ben dan ook vaak heel teleurgesteld daarover. Maar ik verlies niet de hoop dat dat toch weer anders zal. Ik kan gewoon niet geloven dat een gek als Trump daar lang zit. En dat,
16: ja, maar hij is al voor de tweede keer aan.
14: Ja, maar of hij gaat dood of de derde keer lukt het niet. Ik bedoel, dan mag je geloof ik niet eens meer. Maar tuurlijk ben ik wel eens een beetje teleurgesteld, maar ik heb toch altijd de hoop dat het weer anders zal gaan. En ik heb nooit de hoop dat het alleen maar slechter wordt. Er zijn genoeg dingen die me aandrijven om te denken, nou.
16: En je denkt ook niet van, nou, ik heb genoeg mijn best gedaan, het is nu aan de andere generaties om zich in te spannen.
14: Maar die doen dat toch ook?
16: Ja, maar jij moet ook je steentje bij blijven dragen.
14: Hij kan niet anders. Dus ik bedoel, een steentje, wat is dat? Ik bedoel, we hebben het nu even over hoe je je voelt. Hè?
16: Ja.
14: En dat steentje, daar heeft niemand last van. Of trekt zich er niks van aan. Maar,
16: wat vind jij, Anna?
13: Maar ik zit te denken dat dat er zo weinig besef van de geschiedenis is. Ja, dan komen allerlei bewegingen die dan nu opkomen, die zijn vroeger natuurlijk ook opgekomen. Dus dat hele idee van er is in totaal een soort vooruitgang, daar geloof ik helemaal niet in. Ik zie het veel meer als cirkelbewegingen.
16: Ja?
13: Ja.
16: Maar dus ook geen achteruitgang?
13: Nou ja, in zekere zin wel. Maar bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven, laatst die zomergasten Jim van Os. Mm-hmm. Die vertelde dan van, nou ja, wat zo belangrijk is als je met patiënten in contact bent, is het verhaal, de geschiedenis van de patiënt. Mm-hmm. En dan denk ik, ja, God, Jezus, dat was 50 jaar geleden werden we, of 60 jaar geleden werden we zo opgeleid. Het belangrijkste was dat je de hele biografie doornam van iemand en dat je contact maakte. En dat wordt nu gepresenteerd als de ontdekking.
14: Nieuw. Maar hij was niet echt goed, hoor. Ik vond het. Ik zat er naar te kijken. En ik heb dat vak niet gestudeerd zoals jij. Wel ondergaan, de ouderwetse psychoanalyse. En ik dacht, wat is dit nu voor gekakel?
16: Je bedoelt open deuren.
14: Dat zeggen ze altijd van vrouwen.
16: Je bedoelt open deuren.
14: Ja,
13: ja, ik heb dan alleen maar één klein stukje gezien, hoor. Maar daar werd ik dus meteen ontzettend kwaad van. Ik denk, ja, het is belangrijk wat je zegt, maar je moet niet doen alsof het nieuw is.
16: En dat gaat voorbij aan die cirkelbeweging.
13: Precies,
16: die
13: ja, ja, ja.
16: Wordt er in het buitenland anders omgegaan met de positie van ouderen en de betrokkenheid bij ouderen, denk je?
14: Ja, ik denk dat er in Nederland, even een beetje ruwweg gezegd, meer waardering is voor de jeugd dan voor de ouderdom. De tijd dat ik in het Europees Parlement zat, keek ik ook vaker naar de televisie in het buitenland. En dan zag ik veel vaker toch ouderen een rol spelen. Laat ik zeggen, mensen zoals Cenk Willink bij ons. Ja, ja, ja. Die waren dan één keer in de week, zulke soort mensen met veel ervaring in de politiek. En die gingen dan bijvoorbeeld de agenda van het Europees Parlement doornemen. En hun visie daarop geven. En dat vond ik altijd ontzettend leuk. Maar bij ons, zelf van al die achterlijke talktables, zie ik echt nooit iemand die ouder is dan 55. Nu schat ik wel op mijn leeftijd iedereen jonger in. Maar oude mensen zie je daar niet aan. Die worden daar niet gevraagd.
16: En hoe kan dat?
14: Hoe dat kan, dat weet ik niet. Omdat er dus, ondanks het feit dat je moet blijven meedoen als een oud mens, als een soort slogan, gaan de deuren niet zo makkelijk open.
16: En wij laven ons onvoldoende aan de wijsheid van die.
14: Nou, ik weet niet of je generatie wij. Ik wil nooit op mijn wijsheid worden aangesproken. Maar ik wil wel worden aangesproken op het feit dat we nog niet dood zijn. dat we zelfs nog verstand hebben en mee kunnen praten en een oordeel kunnen hebben. En dat is erg moeilijk om dat in de publieke sfeer aan te treffen. Integendeel. Als het te hard regent, dan moet je niet naar buiten. Als het te heet wordt, moet je helemaal de hele dag aan een waterslang gaan liggen. Om niet uit te doen. Het is altijd, pas op. Nou, dat is helemaal niet wat ik wil horen. Nee.
16: Het is inmiddels 3:58. We gaan even luisteren naar het nieuws van 3:58. En dan komen we weer terug.
4: NPO Radio 1.
6: De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Een grote groep gemaskerde mannen heeft de toegang tot de veerboten in Dover een paar uur geblokkeerd. Het was een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is het verkeer weer op gang gekomen. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp PolarSteps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via die app, bijvoorbeeld naar hun huis of naar militaire basis. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Gisteren lukte dat ook al bij twee andere medewerkers van een waterkrachtcentrale. De toegangswegen tot de tunnels werden anderhalve week geleden bedolven door de stortvloed van stenen, ijs en modder. De zoektocht naar overlevenden gaat verder. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
7: De meeste files staan op dit moment op de wegen rond Utrecht en Rotterdam. Dat komt door een combinatie van recreatieverkeer en wegwerkzaamheden. Maar ze leveren niet al te veel vertraging op, gemiddeld zo'n 10 minuten. Bijzonderheden zijn er ook nog op de A73, vooral van Nijmegen naar Maasbracht. Op die weg is een ongeluk gebeurd. Tussen Bezel en Roermond is de weg nu helemaal dicht. Verkeer richting Maastricht wordt omgeleid via Eindhoven over de A67 en de A2.
4: De publieke tribune. Braak.
5: Vanmiddag praat ik in deze eerste publieke tribune vanuit de Tolhuistuin in Amsterdam over prettig oud worden. Hoe doe je dat, ondanks verlies van dierbaren, aftakeling en soms ook het gevoel niet meer mee te tellen? En dan toch geen oude zeur worden. Bij mij aan tafel oud-politica Hedy d'Ancona, ze is 89, schrijfster Anna Enquist en ze is 81 en cabaretier Hans Dorenstein, die 86 is. Ja, maar liefst 7 op de 10 ouderen in Nederland voelt zich onvoldoende gewaardeerd door de samenleving. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar, dat wil ik vragen aan mensen die hier in de zaal zitten, of u dat ook voelt. Voelt u zich ondergewaardeerd omdat u al, laten we zeggen, de 50 een beetje gepasseerd bent? Het blijft stil, maar er is vast wel iemand die er wat over wil zeggen. Nou, u ziet, ja, nee, ook niet. Nou, u merkt thuis hoe keurig ouderen zich in hun lot schikken. Want niemand wil wat zeggen hier in het Tolhuistuin. Nou ja, maar we hadden het aan de tafel over dat gevoel wel kan opduiken. Dat je niet meer volwaardig meetelt. Heb jij dat, Hans?
11: Ja, soms. De ene dag wel, de andere dag niet. Maar inderdaad, ik merk nu dat ik nooit meer voor de televisie word gevraagd.
5: Nee?
11: Nee. En,
13: nou weet je, dan moet je een boek over ouderdom schrijven en dan word je voortdurend gevraagd. Ja.
5: En je zit maar ik had al voor de radio.
11: Ik had een boek over ouderdom, ik ben nog helemaal niet gevraagd.
5: Oh.
11: Dus ik had pech. Nee, maar dat is er natuurlijk zo. Je wordt er langzaam wat uitgedrongen. En ik word ook niet meer op vergaderingen gevraagd of wat dan ook. Nee. Wat ik wel heb. En dat is, mijn hele leven is anders geworden sinds ik oud ben. Ja, en dan bedoel ik ook in die tijd voor de dingen, na mijn 70's of zo. Als ik nu optreed, dan zit de zaal vol en ze komen me allemaal bedanken alsof ik goudstaven heb uitgedeeld na een afloop. En ze zijn allemaal heel dankbaar. En ze kennen mijn werk. En toen ik nog echt bezig was, hoorde ik nooit iets goeds.
5: Maar kijk, mensen klappen natuurlijk nu niet meer alleen voor één voorstelling, maar voor 40 jaar, Hans.
11: Dat moet het zijn. Dank je wel.
5: Nou ja, dat kan een rol spelen, toch?
11: Nee, dat denk ik ook. Maar ik heb me niet. Ik kon me toen niet realiseren, en het werd me ook niet duidelijk gemaakt, dat de mensen wat allemaal hadden.
5: Ja.
11: En, bedoel,
5: en dat zie je nu wel.
11: Nou hoor ik aan de andere kant hoe geweldig ik ben, man.
5: Ja.
14: Ja. Ja, maar dat is het. Want dan zeggen ze natuurlijk en denken, wat kan die nog voor zijn leeftijd?
5: Wat is
14: het?
11: Oh, dat is,
14: ja. Zie jij er goed uit?
11: Dat is
14: uit,
11: ook zo.
14: Denk ik ook.
11: Ja.
14: Ik weet heus wel, ik elf vroeger veel leuker. Er zei nooit iemand iets daarover. Dan denken ze, dat hoort erbij.
5: Dus dat voor je leeftijd, dat is vrij dodelijk.
14: Je ziet, ja, dat vind ik ook, voor je leeftijd. Want dan weet ik inderdaad, er zien heel veel mannen er voor hun leeftijd helemaal niet gezellig meer uit. Want die doen er veel minder aan. Er zit hier bijna geen oudere man in de zaal. Het zijn een uitzondering. Het zijn de overgrote meerderheid van vrouwen. Die doen daar veel meer aan. Ja, er is wel hier en daar een man. Een vrouw wijst naar één man. Er zitten er wel een stuk of 10.
5: Ja. Er was daar straks een mevrouw die vlak voor de uitzending begon al even tegen een van onze mensen zei, ik wil er wel wat over zeggen. Dat bent u, hè?
17: Ja, ik ben dat.
5: Leeft dat meer bij vrouwen dan bij mannen?
17: Ik heb zelf wel. Ik had 2 kaartjes besteld om hier te zijn. En ik ben in mijn vriendenkring gaan rondvragen wie er mee. En toen viel op dat de 60-plus vrouwen allemaal zoiets hadden van, ja, hoe zorgen we dat we zonder zeuren heel oud worden? Maar aan de mannen van mijn eigen leeftijd en net wat ouder, die dachten, ik hoef hier niet zo nodig bij te zijn.
5: En hoe verklaart
17: toen
5: u
17: dacht
5: dat?
17: Ik, nou ja, misschien dat je als vrouw, dat het toch een genderding is, zeg maar, dat je als vrouw vaker weer in een nieuwe positie komt in je leven, waarin je moet heroriënteren van hoe ga ik hier dit nu aanpakken.
5: Vaker in een positie?
17: Ja, nou ja, misschien jongere mannen of mannen die ook meegezorgd hebben aan de kinderen van mijn leeftijd, dat die dat gevoel ook hebben. Maar ik heb het idee dat die veel meer gewoon richting dat pensioen gaan en dan daarna wel zien wat er nog volgt. Terwijl je als vrouw veel creatiever bent en denkt, wat wordt er nu van mij gevraagd?
5: Dan moet je vaker heruitvinden.
17: Ja, en ik moet zeggen, ik ben er zelf altijd heel erg van uitgegaan dat ik heel oud word.
5: Want hoe oud bent u?
17: Ik ben, dat weet ik niet precies, maar volgens mij was het 59.
5: Ja.
17: En in onze familie worden we heel oud. Dus mijn oma is 102 geworden. Dus ik ben altijd wel met dat beeld erin gegaan. Alleen, denk ik nu, oh ja, maar je moet er ook nog wat voor doen om gezond oud te worden. Die hoorde ik daarnet daar met die sportschool, ga ik niet heen. Maar ik maak me ook zorgen over hoe blijf ik, ja, hoe zorg ik dat ik niet zo somber en eenzaam en negatief word als mijn oma ooit was. Want
16: dat is een goede vraag natuurlijk.
13: Nou ja, eenzaam word je sowieso. Ja. Mensen vallen weg.
16: Ja.
13: En ik denk, die somberheid, ja, dat kan je toch enigszins opvangen met die nieuwsgierigheid van Hedy. En dat je nog in staat bent om je kwaad te maken over dingen. En door het volgen van je eigen plezier in dingen die je doet. En zoals we het over dat muziek maken hadden. En dan staat eigenlijk in de weg dat gevoel van dat je van nut moet zijn. En dat je, dat je echt afgedaan hebt als je er maatschappelijk niet meer toe doet. Nou, dat moet je van je afwerpen. En dus ook niet meer afgaan op applaus of dat ze je zo goed vinden. Of dat je er nog zo leuk uitziet of zo. Doet allemaal helemaal niet tegelijk.
16: Ga je ook, als je ouder wordt, toch twijfelen aan je eigen, aan je geest. Ik bedoel, de angst dat dat misschien minder wordt en dat je misschien
13: wel een
16: mens
13: gaat kunnen worden. Zeker moet je dat in de gaten houden, want je ziet het om je heen natuurlijk bij je vrienden en collega's.
16: Ja. Is dat een angst?
13: Nou, een angst.
14: Bij mij wel.
16: Ja?
14: Ja, is dat zeker een angst. Ik vind de lichamelijke aftakeling, die valt wel mee. Maar ik ben wel bang dat mijn geest het op een gegeven ogenblik niet meer doet. En ik hoop ook dat ik dan zelf in de gelegenheid word gesteld om dat leven te beëindigen waarin ik niet meer oké ben van boven.
16: Dat heb je ook echt al vastgelegd.
14: Ja, maar dat helpt natuurlijk niet.
13: Nee, dat helpt niet.
14: Nee, dat heb ik wel vastgelegd en rondgeschreeuwd overal waar ik maar kon.
16: Ja.
14: En me aangesloten bij allerlei clubs. Maar formeel helpt dat niet. Ja. Het helpt nog wel eens als je hard kunt maken dat er een cumulatie van ouderdomsklachten.
16: Ja.
14: Maar als je hoort hoeveel je er dan moet hebben, dan denk ik, dan kan je wel meteen in een kuil springen, want dan is het toch zo afgelopen.
16: Maar wat je net zei, die angst dat je toch dat het in je bovenkamer wat minder soepeltjes gaat, om het eens vriendelijk te zeggen. Test je dat ook, of je nog goed bij de pinken bent?
14: Nou, testen officieel, dat kan je later testen.
16: Nou ja, of voor
14: ik
16: jezelf, dat je denkt, ik wil 5 klasgenoten van vroeger kunnen noemen, of
14: ja, nou ja.
16: Zeg maar wat, hè?
14: Ik begin meteen te denken. Als je denkt, oh god, voor deze test slaag ik geloof ik niet. Maar ik ben daar wel mee bezig. En denk vaak van, het gaat toch niet meer zo vlot. Ik ben toch niet meer zo soepel van boven als ik was. Nee, dat merk je echt wel.
16: Hoe is dat bij jou, Hans?
11: Heel goed.
16: Ja?
11: Nou, ik ben, weet je, wat al meteen natuurlijk, en dat zullen jullie ook wel kennen, dat woorden die je altijd gewoon, of namen, als er namen genoemd worden, dan heb je hem al in je hoofd, maar tegen de tijd dat je hem uit gaat spreken, is hij weg. En dan vloept hij ook weg. En dat maakt zo'n domme indruk, dat vind ik heel erg, altijd. Dat verhindert de communicatie.
16: Maar dat hebben mensen van 50 natuurlijk ook aan.
11: Ja, dat zegt iedereen
13: zeker.
11: Gelukkig.
13: Ja, maar dat is ook zo.
16: En wanneer moet je zorgen maken? Jij bent ook psycholoog, hè? Dus je hebt meer verstand van dan gemiddeld.
13: Ik zie ook nog wel patiënten en ik doe veel supervisies. En dan merk ik wel dat geheugen minder vlot gaat dan vroeger. Dat je toch even je moet oriënteren.
16: Is het ook wel eens pijnlijk dat je denkt, waar gaan we?
13: Nee, want ik ondervang het, ik hou er rekening mee. Ja? Als ik denk van, oh ja, welke patiënt behandelde die psychiater die nou op supervisie komt, behandelde die nou eigenlijk, ga ik even in het dossier kijken.
16: Ja. En, had je
13: en ik heb ook met namen en zo, dat komt natuurlijk veel minder snel op dan vroeger. En soms echt idioot, dat na 3 dagen valt je een naam in en denk je, ja, waar is dit nu een antwoord op, weet je wel. Maar dan weet ik, het werkt nog wel, alleen het duurt langer.
16: Kun je daar iets tegen doen?
13: Nou, ik probeer het een beetje te trainen.
16: Ja, door?
13: Nou ja, door voor je in slaap valt toch ook inderdaad dingen te bedenken. Van hoeveel, ja, die klasgenoten, wat jij nou zei, zou bijvoorbeeld kunnen. Of dat soort zaken. Of dingen even goed door te denken. En als je ergens niet opkomt, nog die laag daaronder aan te boren. Dus ik kan niet zeggen dat ik er een angst voor heb, maar wel dat ik rekening houd met het feit dat het allemaal niet meer zo soepel gaat als vroeger. En ja, dat ook me echt bewust ben.
16: Hans, jij stuurde me een tijdje geleden een appje of ik je mijn mailadres wilde sturen, omdat je bezig was met een lijst voor je begrafenis.
11: Ja.
16: Ben je daar zo mee bezig?
11: Nou, behoorlijk.
16: Ja?
11: Ja, nou, dat komt. Ik heb een PA gehad, een personal assistant.
16: Ja.
11: Maar die kon ik niet meer betalen. En ze was ook mijn chauffeuse en nou eigenlijk ook wel mantelzorg. Maar die kon ik niet meer betalen. En die is een ander beroep gaan. En die kwam terecht bij een uitvaartzaak.
16: Ze is een uitvaartonderneming begonnen?
11: Nee, daar ging ze werken.
16: Ja.
11: En ik heb trouwens nooit iets met de dood te maken willen hebben.
16: Nee.
11: Dus daar liep ik met een grote. Als het niet echt hoefde, ging ik niet naar een begrafenis. En ik vond kerkhoven akelig, behalve die kleine kerkhofjes in Frankrijk op een heuveltje met 10 kruisjes. Dat vond ik nog wel leuk. Maar voor de rest bleef ik uit de buurt. Ja. Maar zij is daar dus aan het werk gegaan. En toen kreeg ik op een gegeven moment van de eigenares van die uitvaartvereniging. Die vond dat ik er eigenlijk wat aan moest doen. Aan de voorbereidingen. Want anders moesten mijn kinderen dat allemaal doen. En
16: ja.
11: dat sprak mij wel aan.
16: Dus toen ben je een lijst gaan aanleggen?
11: Nou, toen ben ik lijsten gaan aanleggen van de mensen die uitgenodigd moesten worden. Want anders moeten die kinderen dat doen. Die uitgenodigd moeten worden op de begrafenis,
16: ja,
11: enzovoort.
16: En je hebt al een plek uitgezocht.
11: Jawel, want toen zei zij ook nog dat ik niet op een gewoon kerkhof mocht liggen.
16: Wat?
11: Omdat ik zoveel van de natuur hield. Dus daar kon ik niet zomaar overal onder de grond laten stoppen. Dus die had een natuurbegraafplaats gevonden, ergens in Arnhem, naast het Papendal, waar al die atleten.
16: En je hebt een mooie plek gevonden?
11: Ja, ik begon natuurlijk met tegenzin, maar ik werd rondgereden in zo'n golfkarretje, samen met mijn Daniela. En het was in zo'n kaalslag, ziet er allemaal goed uit, bossen om je heen. En ik begon er steeds meer schik in te krijgen. Dus ik zei op een gegeven moment ook tegen dat ik begon te snakken naar het einde. Maar dat was nog werkelijk waar ook. Want op een gegeven moment stond dat karretje stil bij een boompje.
16: Mm-hmm.
11: En daar daalde een vogel weer. Met veel moeite wist ik hem te identificeren. Het was een boompieper die ik nog heel weinig gezien had. En er kwam er nog één bij. En toen had ik iets van, nou,
16: die wenkte jou echt?
11: Ja. Hier wil ik wel terechtkomen.
16: Dus dat wordt hem ook.
11: Toen ben ik later nog een paar weken geleden terug geweest om de plek daar echt duidelijk aan te wijzen.
16: Ja. Anna,
11: met een boompieper.
13: Nee. Nou ja, je realiseert je natuurlijk dat je geen 20 jaar meer hebt of zo. Dus je moet zorgen dat je testament op orde is en zo. Dat
11: ja, heb ik ook gedaan.
13: En ik denk ook wel eens, ja, god, we zouden eigenlijk in huis een hele zooi moeten weggooien en opruimen. Want anders moet onze zoon dat allemaal doen. Maar dan denk ik ook, ja, god, kan mij het eigenlijk schelen? Kwakt hij alles maar in een container? Ja. Dus nee, ik kan niet zeggen dat ik me daar heel erg druk over maak.
16: En jij, Heidi?
14: Nou, ik ben ver uit de oudste hier, hè?
11: Ja.
14: Deze kinderen naast me.
11: Ja.
14: En ik ben er wel mee bezig. Ik ben er niet benauwd voor. Ik ben 2 jaar geleden verhuisd nadat ik ergens bijna 50 jaar gehuisd had. Dus ik heb voor mijn kinderen ontzettend nodig werk. Een nuttig werk gedaan.
16: Spaard,
14: die allemaal niet. Want ik ging natuurlijk ook veel kleiner wonen. En heb ook alle troep van iedereen die ooit in dat huis woonde met mij. Ook allemaal. Nou, ik heb ook geen moeite met weggooien, heb ik gemerkt. Vind ik prima. Maar ik ben, wat iedereen natuurlijk wel zal hebben. Ik vind het niet erg om dood te zijn. Ik vind het natuurlijk griezelig om dood te gaan. Ja. En daar wil je natuurlijk eigenlijk zelf, net de zelfbeschikking die wij vrouwen hebben gekregen over ons lichaam toen de abortus werd gelegaliseerd, zou ik dus willen hebben ook die zelfbeschikking als het gaat om het moment waarop ik dood wil. En dat zou me het leven nu, wat me nog rest, ook een stuk rustiger en leuker maken.
16: Want dat heb je voor je gevoel te weinig.
14: Ik vind, ja, als je dus dat niet hebt, die zelfbeschikking om dood te gaan op het moment dat je tijdig tijd vindt, dan is de resterende tijd veel leuker dan dat je moet gaan denken, hoe ziet dat einde eruit?
16: Waar ben je vooral bang voor wat dat betreft?
14: Nou, dat je afhankelijk wordt.
16: Ja? Dat je niet meer zelf kunt beslissen.
14: Nou ja, dat klinkt nog wel. Want ik bedoel, beslisvaardigheid, dat gaat nog wel. Dat kan je nog wel. Maar helemaal dat je afhankelijk wordt van anderen en in leven wordt gehouden. En dat je daar zelf niet meer over kunt en mag oordelen, omdat het dan al te ver is dat je daar een oordeel over kunt hebben. Nee, dat vind ik wel angstaanjagend. En dat zou dus moeten veranderen. Dat vind ik eigenlijk ook achterlijk in deze samenleving. Dat je die zelfbeschikking, niemand moet dat. Als mensen denken, daar gaat God over. Nou, dat mag van mij natuurlijk. Ik bedoel, maar laat mij dan de vrijheid en anderen om te zeggen, het moment is gekomen boven een bepaalde leeftijd.
16: Is dat niet goed genoeg geregeld, vind je, in Nederland?
14: Nee, dat is helemaal niet goed geregeld. Je moet, in de wet is het geregeld, maar dan moet je in een onomkeerbaar lijden moet je verkeren. Dan mag het. Maar waarom moet je eerst onomkeerbaar lijden, weet je wel?
13: Ja, je kan ook zeggen, we zitten allemaal onomkeerbaar te lijden.
14: Het is slecht gedefinieerd.
13: Het hele leven is zo.
14: Het hele leven is een onomkeerbaar lijden. Nou, het is ook veel vrolijkheid. Ja, hè? Ja, het is ook veel vrolijkheid. Laten we maar als je dat niet meer kunt beleven, de vrolijke kant, dan zou je zelf moeten kunnen zeggen, boven een bepaalde leeftijd, het is genoeg. Dat is niet een onomkeerbaar lijden. Want ik wil het best uit mijn mond persen. Maar dan moet je dat ook kunnen aantonen waarom dat zo is. Nou, dat vind ik echt uit de tijd, hoor.
16: Hans, jij hebt wel eens gezegd dat je tijden had dat je bijna wekelijks in de aula van een crematorium zat.
11: Daar moet ik echt over nadenken.
16: Ja? Nou, dat je zoveel crematies en uitvaarten had.
11: Oh ja. Van
16: dat je dacht, ik kan net zo goed mijn slaapspullen meenemen voor de volgende keer.
11: Ja, ja. Nee, dat is wel een tijdje. Nou, dat is de laatste tijd heel erg, ja. Ik wil daarover wel één ding kwijt. Als je jong bent, ben je veel banger voor de dood dan wanneer je ouder wordt. Dat wordt steeds minder.
16: Ja?
11: Ja, echt waar.
16: Wordt het ook een goede bekende?
11: Nou, dat zou ik niet zeggen. Maar het is niet die golf van wanhoop en angst als je denkt dat je op een gegeven moment dood bent, als je 18 bent en je denkt aan de dood.
13: Ja, maar dan gaat het over het besef van het dood zijn. En dat is denk ik net zoals Heidi daarnet zei, dat is niet zo erg. Want daar ben je niet meer bij. Maar nee. Waar mensen toch toenemend, als ze ouder worden, denk ik, bang voor zijn, is hoe ga je dood?
11: Oh, maar dat heb
13: ik
11: niet.
13: Is dat met heel veel pijn? Of met grote verwarringen? Vakelijk veel angst? Ja. Heel akelig.
11: Ik dacht gewoon echt, ik denk gewoon echt aan de dood zijn. En daar heb ik ook van gezegd, van als je dood bent, mis je niks.
13: Nee.
14: Nee. Daar kunnen we het snel
16: eens worden. Is dat een troostend vooruitzicht?
11: Ja, nou, ik bedoel dat positief, ja.
16: Ja. Als je dood bent, mis je niks.
11: Maar trouwens wil ik nog iets positiefs zeggen, voordat het alleen maar negatief is wat er uit mijn mond komt. Geen oud mens is zo ongelukkig als jonge mensen. En dat komt doordat je in je jeugd, veel mensen worstelen met het idee, wat ben ik? Wat word ik? Die zijn onzeker. En dat soort onzekerheden heb ik absoluut niet meer.
14: Die heb jij niet. Maar ik zou dit niet aan een echt onderzoek willen onderwerpen.
11: Van oude mensen?
13: Nee, die hebben dan weer juist weer spijt. He, waarom heb ik die of die afslag niet genomen?
16: Maar je trekt je misschien wel minder aan van wat mensen van je vinden.
11: Ja, maar wacht even. Ik had het over die diepe wanhoop die je hebt als je het gevoel hebt dat je niets bent. Dat je niks wordt.
13: Ja, maar Hans, wij hebben het nou de hele tijd toch erover dat als je heel oud bent, dat je dan ook vaak het idee hebt dat je niets bent, in de zin van dat ze
11: veel meer niets voorstellen. Ik heb in ieder geval, ik heb het lang niet zo erg als toen ik jong was.
16: Dus jij zit in een betere tijd, toch?
11: Ja, nee, voor mij is de oude dag aan de andere kant. Ik voel natuurlijk ook al een boel narigheden. Maar ik ben veel gelukkiger dan vroeger.
16: Wat is nou het recept om een beetje leuk oud te worden?
14: Nou, het recept, maar laten
16: jouw
14: zeggen,
16: recept.
14: Een recept. Om leuk is om toch, wat ik eigenlijk al zei, om betrokken en verontwaardigd te blijven vanuit de nieuwsgierigheid, vanuit het samen met anderen verontwaardigd te zijn, mensen te ontmoeten. En het daarover te kunnen hebben, dat is toch eigenlijk wel een ontzettende drijfveer in het leven. Ja.
16: Hoe zie jij dat, Anna?
13: Nou, ik denk, wat ik al eerder zei, dat het heel belangrijk is om dat gevoel los te laten dat je altijd nuttig moet zijn. Dat het ook goed is als je niet nuttig bent, of veel minder dan vroeger. En in samenhang daarmee vooral de dingen doen waar je zelf echt een liefde voor hebt. Of heel
16: snap jij nu ook beleefd meer van het bestaan dan toen je 30 was?
13: Nee, dat geloof ik niet.
16: Nee?
13: Nee. Wat is er te snappen aan het bestaan? Nee.
16: Dat je er beter tegenop gewas

0: dat ook dat gevoel van dat je altijd nuttig moet zijn, dat heb ik nu ook veel minder. Dus ik kan een beetje lekker rondlopen.
1: Ah, maar dat is fijn.
0: Ja, dus daarom ben ik... Misschien heb ik de indruk gewekt dat ik buitengewoon ongelukkig ben nu. Maar in veel opzichten is mijn leven een stuk beter geworden. Dus omdat er niet zoveel meer hoeft.
2: Dus ouder worden is iets wat je eigenlijk iedereen kan aanraden?
0: Nou, ja, om niet jong te sterven.
2: Ja.
0: Dus...
2: Maar oud worden heeft mooie kanten.
0: Dat heeft ook beslist hele mooie kanten.
2: Ja. Ja. Ik vond het heel erg leuk om vanmiddag met jullie gepraat te hebben hier in de Tolhuistuin. En de mensen hier in de zaal volgens mij ook. Hedy Dancona, Anne Enquist en Hans Dorrestein. Ik dank jullie alle drie hartelijk voor dit gesprek. En ik wens jullie nog veel mooie jaren toe natuurlijk ook. Dit was de publieke tribune voor deze week. Volgende week zaterdag zijn we er weer. En dan bent u natuurlijk ook van harte welkom hier. En dan hebben we het over jonge Molukkers. Het is 75 jaar nadat de eerste generatie Molukkers naar Nederland kwam. En hoe is het om jong en Moluk te zijn in het Nederland van nu? Wilt u iets kwijt over ons programma? Mail ons dan naar depubliekentribune@human.nl. Na 4 uur op deze zender, Goed Ingelichte Kring met Patrick Lodiers. Voor nu, nog een mooie dag en tot volgende week. Thank you.

0: NPO Radio 1.
1: Dit weekend vindt in Rotterdam de 49e editie van de Wereldhavendagen plaats. Nu de straat van Hormuz nog steeds is afgesloten, is de veiligheid op het water belangrijker dan ooit. Daarom zijn te gast commandeur Frank Lensen van de Koninklijke Marine, KNVR-directeur Annette Koster en schipper Emma van Grevenbroek. WNL in de kantine met Wieger Hemmer en Fidan Ekies.
2: Live vanaf het motorpassagiersschip De Zonnebloem in Rotterdam.
1: Zometeen om 5 uur.
0: Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
3: Ster.
4: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
6: Tot een halve eeuw geleden was de rol van de vrouw nog vanzelfsprekend. Moeder zijn. Maar wat als je niet aan die verwachtingen wilde voldoen?
7: Een vrouw in die tijd had geen keuze. Je werd huisvrouw en moeder en daar werd je gelukkig van.
6: Andere Tijden presenteert Door Vrouwenogen. Vanavond 20:30 NTR NPO 2.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
9: Appetito.
8: Appetito.
10: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
12: Onaf, denk ik.
11: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
12: Nou, daar ben ik toch af.
11: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
13: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
11: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
14: Vanavond in Kassa. Zorgeloos je hotel of vakantiehuisje boeken wordt steeds spannender. Nu cybercriminelen hun weg weten te vinden in boekingssystemen. Ze vragen

0: om je betaalkaart te bevestigen en dan gaat het mis. Phishing bij reserveringen. Kun je nog wel veilig boeken? Dit en meer in Kassa vanavond. 7 uur, NPO 2.
1: NPO Radio 1. 4 uur.
2: Patrick Lodiers.
3: Een bijzonder goedemiddag. Het was een drukke week in zowel het politieke landschap als in het medialandschap. Goed ingelichte kring met politiekjournalist Oers Klaver, politiek duider Bas Erlings en AD-columnist Angela de Jong. Nu eerst het NOS-journaal met Martijn van Beek.
4: In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Dat gebeurde bij de luchtmachtbasis Tanagra ten noorden van Athene. Het toestel, een McDonnell F4 Phantom, verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden grote zwarte rookwolken. Er zouden twee piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polar Steps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polar Steps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. In de Britse havenstad Dover heeft een grote groep gemaskerde mannen een paar uur de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland geblokkeerd. Het was een protest tegen immigratie. Vanochtend verzamelden honderden in het zwart geklede mannen zich bij de toegangsweg tot de veerhaven en ze riepen leuzen als "Wiens straten, onze straten" en "Stop de boten". De actie werd breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. Inmiddels meldt de haven dat het verkeer op de toegangs- en uitvalswegen weer op gang is gekomen. Een bergetappe bij 35 graden vandaag in de Vuelta. Contact met wielercommentator Gabriel Melging. Gabriel, hoe zitten de renners erbij?
5: Ja, eigenlijk best goed, ondanks die hoge temperaturen. Want we rijden in het zuiden van Spanje, in de provincie Jaén. Iets ten noorden van Granada, geloof ik. Anyways, ze rijden dus naar de klim La Pandera toe vandaag. Een lastige bergetappe is dat, met die slotklim wat delen die naar 14% gaan. De laatste kilometer, of nee, de stelste kilometer moet ik zeggen van die klim is gemiddeld aan zo'n 13%. Dus dat is echt een hele lastige klim waar de klassementsrenners zoals Enric Mas ongetwijfeld weer zullen proberen uit te halen. Dat is toch wel de verwachting. Maar er is een kopgroep en met nog 60 kilometer te gaan heeft die kopgroep 4 minuten voorsprong op het peloton met daarbij de klassementsrenners Mas en Roglic en dergelijke. In die kopgroep zitten 3 Nederlanders. Steven Kruiswijk, de man die bezig is aan zijn laatste seizoen en aan zijn laatste grote ronde. Hij zit erbij, net zoals Milan Vader en Koen Bouwman. Andere grote namen in die kopgroep zijn João Almeida, vorig jaar 2e in de Vuelta, en Santiago Buitrago, die de bergtrui momenteel aan het verdedigen is en net ook weer wat puntjes pakte op de Puerto de los Villares. Nog zo'n 60 kilometer te gaan dus op weg naar die slotklim Sierra de la Pandera. Een klim van 12 kilometer aan 7,5%.
4: Gabriel Melging, dankjewel. Weer nog op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen overdag zonnige periode en wolkenvelden bij 21 tot 24 graden.
3: De verkeersinformatie. Goedemiddag, Wijnand Zwaan.
6: Goedemiddag, Patrick. Op dit moment zijn er niet veel bijzonderheden onderweg. De files die er nu staan veroorzaken hooguit 5 tot 10 minuten extra reistijd. We zien wel één uitzondering. Dat is de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Tussen Belfeld en Roermond. Bijna 3 kwartier extra reistijd. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij.
7: Ster. Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Vanavond in Kassa. Zorgeloos je hotel of vakantiehuisje boeken wordt steeds spannender. Nu cybercriminelen hun weg weten te vinden in boekingssystemen. Ze vragen om je betaalkaart te bevestigen en dan gaat het mis. Phishing bij reserveringen. Kun je nog wel veilig boeken? Dit en meer in Kassa vanavond. 7 uur, NPO 2.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden.
9: Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
11: Mensen vragen me vaak... Hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel... want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen... en een keer bestellen op vitapro.nl.
10: Nu bij Dirk, Nutrilon opvolg, dreumes of peutermelk, €12,99.
11: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
12: Tot een halve eeuw geleden was de rol van de vrouw nog vanzelfsprekend. Moeder zijn. Maar wat als je niet aan die verwachtingen wilde voldoen?
13: Een vrouw in die tijd had geen keuze. Je werd huisvrouw en moeder en daar werd je gelukkig van.
12: Andere Tijden presenteert Door Vrouwenogen. Vanavond 20:30 NTR NPO 2.
14: De wereldberoemde musical Cats is terug. En neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven. Met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
1: NPO Radio 1. Poont.
2: Goed ingelichte kring. Patrick Lodiers.
3: Een bijzonder goedemiddag. Elke zaterdag zoeken wij hier de scherpe randjes op van het nieuws.
15: Er is ook zeker wel even gescholden dat er zoveel op straat lag binnen 24 uur na de ministerraad. Dat hoort niet, dat mag niet.
3: Dat gebeurt er natuurlijk wel. Rob Jetten was er echt niet blij mee dat zijn begroting onmiddellijk werd gelekt naar de pers. Bas Erlings, je bent politiek strateeg. Heeft hij echt gescholden, denk je?
16: Dat denk ik wel, ja.
3: Straks na 16:30 gaan we het natuurlijk helemaal hebben over die lekken die er altijd plaatsvinden. Maar eerst andere zaken. Bijvoorbeeld, Oers, welkom op de nieuwe wereld.
16: Ja, goedemiddag.
3: Ja, want we hebben een nieuwe wereldkaart. De Verenigde Naties hebben ingestemd met Equal Earth kaart. Heb jij de kaart gezien?
16: Dat Afrika veel groter is nu.
3: Ja.
16: Dat Afrika niet veel groter is, maar normaal wordt afgebeeld.
3: Ja, dat is toch goed?
16: Ja, vind ik fantastisch.
3: Ja, zag jij dat aankomen? Van dat wij eigenlijk al sinds dat wij geboren zijn... en sinds wij les krijgen in topografie een foute kaart gebruiken?
16: Ja, ik zie het wel eens voorbij komen online. Ja. Dat ze de afmetingen erbij zetten, dat je dan pas ziet hoe het vertekent allemaal.
17: Dat Texel zo groot is als Afrika.
3: Goed, Oers Klaver, de politiek duider van Buitenhof, politiek redacteur. Terwijl Angela de Jong nu net binnenkomt. Angela, je mag hier zitten. Welkom.
17: Kijk, dat is het.
18: Wat een timing weer, hè?
17: Top.
18: Wat verkeer in Nederland. Gaan we het volgende week over hebben of niet?
3: We hebben net Wijnand Zwaan gehad en die vertelt dan de verkeersinformatie. Misschien moet je een keer naar Radio 1 gaan luisteren. Dan weet je hoe laat je moet vertrekken van huis.
18: Die had ik aan, helaas.
3: Ja, de belangrijke punten hebben we al besproken. Dus wij gaan nu verder met de reacties op de gelekte Prinsjesdagstukken. Die liggen er helemaal niet om. Premier Rob Jette is hard op zoek naar een meerderheid voor zijn gelekte begrotingsplannen. Hij wil vooral door en dat werd duidelijk in de persconferentie van gisteren.
15: Ik denk dat mensen in Nederland ook van dit helemaal niks begrijpen. Die willen gewoon dat wij aan het werk zijn met inhoudelijke oplossingen. Wat het betekent voor de portemonnee. Komen er meer huizen bij de komende jaren? Waar gaat het extra geld naartoe? Ik heb het ook liever daarover op de persconferentie op vrijdag. Dan dat we voor de derde keer gaan evalueren hoeveel uur we in het ministerie van Financiën hebben gezeten.
3: Oers, ja, Jette is nog altijd vol goede moed.
17: Ja, fantastisch. Maar dit soort quotes, die herken ik wel eigenlijk ook van het kabinet Schoof. Dat vond ik dus heel grappig. Dat je dat dus nu al hoort. Afgelopen maandag was ik bij de HJ schoollezing van EW. En daar hadden ze peentjes gezweet 's morgens. Of Bontebal, die dan de lezing deed of die wel zou komen. En die had het over dat de politieke cultuur... Dat die veranderd moet worden. En dat die verandering, waar ze nu mee bezig zouden zijn... dat tijd kost. En toen dacht ik, ja...
3: En die vernieuwende cultuur is het minderheidskabinet. Hè, dat we daaraan moeten wennen.
17: En dat vind ik dus dat vind ik wel fascinerend. Want ik ben het met hem eens. Alleen dat is een lange termijn strategie. En de korte termijn strategie is eigenlijk de EW-redactie... die peentjes weet of Bontebal wel of niet komt. Dus ja, wat gaan we doen?
3: Want ze waren bang dat er nog zo lang onderhandeld moest worden dat Bontebal helemaal niet zou kunnen komen.
17: Ja, en ja. Dan denk ik, ja, de politieke realiteit is een heleboel gesteggel, een heleboel gedoe. Twee partijen die het met elkaar eens zijn en één partij die het met die twee partijen niet eens schijnt te zijn. Allemaal rare verhalen op de achtergrond. Gisteren had Halbe Zijlstra, zat daar samen met Diederik Samson bij Sven Kokkelman. En die hebben natuurlijk samengewerkt in Rutte 2. Het laatste kabinet dat helemaal de rit uit zat. En die zei eigenlijk, jongens, misschien moeten jullie gewoon wel eens samen de kroeg in. En daar had Halbe Zijlstra over. En toen dacht ik van ja, daar gaat het natuurlijk wel over. Over gunnen, sfeer, hoeveel gun je elkaar, wanneer is er schade, wanneer herstel je dat. Ja, ik weet niet hoeveel schade er nu is.
3: Pas in die tijd, met dat kabinet tussen de Partij van de Arbeid en VVD, zat jij natuurlijk nog midden in de branding al daar.
19: Zeker, ja.
3: Was dat ook echt zo, dat er sfeer was, dat er chemie was, dat er een klik was?
19: Ja, en er was iets, ze hadden met elkaar een soort mantra dat groter was dan de waan van de dag. Dus ze hadden dat gevoel van dat land is nu weer aan het opkrabbelen, er moeten heftige beslissingen genomen worden, en we kunnen het land niet aandoen om de boel te laten vallen. En je hebt altijd met elkaar iets nodig dat groter is dan jijzelf. Want anders ben je bezig met de peilingen van het moment. En ik ga geen pijn pakken, de pijn moet maar bij de ander liggen. Als je dat, dus je moet zoiets hebben. En daarnaast vonden ze elkaar inderdaad ook gewoon aardig. Dus ze konden het hardgrondig met elkaar oneens zijn. Het is ook wel eens bijna gevallen in die tijd. Maar dat zat nooit op de persoonlijke verhoudingen.
3: Ja, maar hoe kijk je dan nu naar deze coalitie van die drie partijen? Die minderheidscoalitie, gunnen ze elkaar te weinig? Is
19: zeker,
3: er geen chemie?
19: Dat. En wat je dus mist is dat ze... uiteindelijk moet je allergrootste belang zijn om het land draaiend te houden en beslissingen te nemen. En je pakt nu pijn en later keer win je een keer, krijg je een keer wat terug. En als dat er niet is, je zit alleen maar te kijken naar je eigen peilingen en je eigen korte termijn belang, dan gaat het altijd mis. En als je het vertrouwen zou hebben dat het kabinet tot 2030 zou zitten, ja, waarom zou je dan nu het zo hard spelen? Dan kun je ook zeggen, nou, deze verlies ik en volgend jaar win ik misschien en dan zien we dan wel weer. Ja. Het zit niet lekker.
3: Angela, gisteren bij Sven Kokkelman in dat televisieprogramma kwamen ook weer de Ipsos-peilingen naar buiten en daar ging het ook over de tevredenheid onder de Nederlanders over dit minderheidskabinet is op een dieptepunt. Begrijp je dat ook?
18: Zeker. Want ik hoorde net in dat fragment wat jij liet horen, Rob Jetten iets zeggen over huizen bouwen en stikstof en alles wat er moet gebeuren in dit land. En ik denk dat we daar met z'n allen, welke kant je ook stemt, naar snakken. Maar het geloof dat dat echt gaat gebeuren, die ben ik toch onderhand wel aan het verliezen. Ook nadat ik een aantal analyses vanochtend of reconstructies in de kranten weer las van wat er gebeurd is daar achter de schermen, heb ik zelfs niet meer begin ik toch een beetje bang te worden dat we binnenkort weer naar de stembussen moeten.
11: En wij, nee, ja, dat willen we niet.
18: Nee, dat wil ik ook niet, absoluut niet. Maar als ik dat zo las, dat hele box 3 van de week weer een gedoe en dat iedereen maar aan het draaien is en dat zelfs binnen die coalitie de afspraken kennelijk niet zo vaststaan voor sommige partijen als dat ze stonden. Ja, dan word ik daar niet. En ja, dat zie je dus, dat iedereen continu in campagnestand zit. Want daar word ik ook wel heel erg moe van als burger. Dat het alleen maar inderdaad op die korte termijn is. En iedereen is alleen maar bezig van, ik wil wel die volgende verkiezingen niet afgestraft worden.
3: Ja.
18: Daar word ik echt,
3: van links tot rechts, de oppositie is ontevreden over de plannen die zijn uitgelekt.
17: Ja, van links tot rechts, ja.
3: Laten we even luisteren naar de reactie van de leider van Pro. De leider van links dus, Jesse Klaver bij VI.
20: Je kan niet aan de ene kant zeggen, het is heel goed dat je voor gewone mensen opkomt. Dan komt er een bod waarvan ik je kan zeggen, dat ziet er mooier uit op papier, want dit is allemaal gelekt, dan dat het in werkelijkheid is. Daarvan zeg ik, dit is nog niet goed genoeg. Daar blijf ik doorknokken voor al die mensen in Nederland die het beter verdienen. En dan zeg jij dat ik hier maar mee akkoord moet gaan. Nou, dat gaan we mooi niet doen.
3: Ja, Klaver gaat het mooi niet doen. Dus wat gaat er nu gebeuren dan?
17: Ja, nou ja, goed. En het aparte is natuurlijk dat Eerdmans het ook niet gaat doen. Volgens mij hebben we hier te maken met een getergde, gefrustreerde oppositie, zowel links als rechts. Ik ben benieuwd hoe ze daar uitkomen. Want op een gegeven moment zal er toch een meerderheid moeten komen. Want,
3: maar ze hebben wel toereikingen gedaan. Hè? Ze hebben extra geld uitgetrokken. De bezuiniging op de AOE gaat niet door. De wijzigingen van de WW worden uitgesteld. Meer geld voor ontwikkelingssamenwerking. Nog niet genoeg?
17: Kennelijk niet. Hij zegt van niet. Zij willen natuurlijk WW, WIA en AOW, alles helemaal van tafel. En sommige dingen zijn nu geparkeerd. Ja.
18: Maar hier wreken zich toch ook de slechte verhoudingen, niet alleen binnen de coalitie, maar ook gewoon coalitie.
19: Absoluut,
18: en oppositie.
19: Denk ik ook. En als je dit zo eenzijdig besluit en dan teruggaat en tot het maximale jezelf hebt opgerekt, dan zegt Klaver, zegt zo, dat is een mooi startpunt voor een onderhandeling. En dat is natuurlijk wat er nu gebeurt. Dus hij kan veel meer binnenhalen hierdoor dan dat hij normaal had kunnen binnenhalen, omdat hij pas helemaal aan het eind komt.
17: Hij ruikt het gewoon.
19: Ja. En hij ziet ook dat hij er nog van profiteert. Hij gaat hartstikke goed in de peiling, staat dik bovenaan. En dat is niet omdat hij het nu zo briljant doet, maar het is omdat hij de pijn lekker bij de rest laat liggen.
17: Alleen het probleem is natuurlijk wel, dat denk ik dan wel, hij moet het ook het maximale binnenhalen nu. Want als hij dat niet doet, dan heeft hij gefaald.
5: Ja, maar er is nu al veel extra geld dus uitgetrokken. En we kennen allemaal Ilko Heijnen, de minister van Financiën. Die vindt het helemaal niet leuk om extra geld uit te geven. Dus die gaat stijgen. Dus het is nog maar de vraag hoeveel die er nog uitkrijgt.
17: Nou ja, bijvoorbeeld. Maar goed, ze spelen volgens mij sowieso de oppositie als de minderheidscoalitie gewoon veel te hoog spel. Het is echt gevaarlijk. Want het gaat over 17 miljoen Nederlanders ook, hè? We moeten wel een kabinet houden.
5: Ja, Angela, jij zei van, nou, we gaan misschien wel naar nieuwe verkiezingen.
18: Niet dat ik het wil, hè. Ik bedoel, ik roep het hier niet op dat we dat weer moeten doen, want ik wil het echt totaal niet.
5: Ja.
18: Maar ja, want we zijn met z'n allen, dat vind ik eigenlijk wel ook een beetje als kiezers, ook een beetje debet aan de situatie die er natuurlijk is. We stemmen zo ontzettend gefragmenteerd. We stemmen ook zo zwalkend eigenlijk. We kunnen het ene moment de ene partij en het andere moment de andere partij, dat het ook wel heel lastig is om er nog een constructief landsbestuur van te maken.
5: Maar dat constructieve, dat is wel interessant wat Bas zei, want toen met Partij van de Arbeid VVD, toen ging het over, die hadden een mantra van dat eigenlijk de partijen waren ondergeschikt aan het grotere plan.
19: Ja.
5: Is dat nu gewoon wat totaal mist en dat iedereen voor zichzelf bezig is?
19: Ja, we hadden vroeger ook interne tijd zo'n mantra van eerst het landsbelang, dan partijbelangen, dan je eigen belang. En als je dat landsbelang ineens niet meer op één hebt staan, dan krijg je dit soort dingen.
5: Ja, we gaan het zien. We gaan het meemaken. Wat we ook mee gaan maken is dat binnen een paar dagen duidelijk wordt op of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letschke die gaat snel een beslissing nemen. Ze spreekt dinsdag met Peter Vlemings, de directeur van de Omroep. Angela, ja, het kan toch bijna niet anders zijn dat de licentie wordt ingetrokken van Ongehoord Nederland?
18: Nee, hoe het nu gaat, met het advies van het commissariaat van vorige week en de minister die eerst op of rond 24 september de advies zou geven en nu opeens zegt dat ze dat volgende week doet, heb ik wel sterk het idee dat ze nu een historische beslissing gaat nemen om uit het bestel te knikkeren.
5: Dat is dan voor het eerst dat er een licentie wordt ingetrokken.
18: Ja.
5: We hebben wel omroepen die zijn verdwenen. Veronica is een keer commercieel geworden. Link is ook een keer gestopt.
18: Die is gewoon echt gestopt.
5: De licentie werd gewoon niet verlengd, zeg maar. Maar dit is dus historisch. Ja. En wat vind jij daarvan?
18: Ja, weet je, ik vind om een hele rare omroep, een hele enge omroep. Als ik het gewoon televisiematig bekijk, dan vind ik het altijd een soort parodie op televisie. Als ik dat zit te kijken op dinsdag of op donderdagmiddag. Wat ze hebben gedaan met dat Hitler-filmpje en ook daarvoor al met een hoop dingen, die zijn werkelijk echt om te kotsen. Maar tegelijkertijd vind ik de politiek, waar het nu zo heel hard geroepen wordt, ook door de Tweede Kamer, door de andere omroepbestuurders en door, nou ja, waarschijnlijk ook de minister, nu straks wordt besloten dat een omroep weg moet. En waarbij het dan ook voornamelijk toch ook over de inhoud gaat, dat vind ik wel een hele moeilijke, hoor. Dat de politiek die beslissing gaat nemen. Want voor hetzelfde geld krijgen we over een paar jaar, als we zo blijven stemmen als we nu doen, een knetterrechts kabinet. En die beslissen dan gewoon dat BNNVARA iets doet wat hen niet bevalt en dat er dan uit moet. Dus dat vind ik echt heel ingewikkeld.
17: Maar komt dat niet zo ook een beetje door de NPO zelf? Dat ze dat een beetje hebben verslabakken. Ik heb daar
18: het is natuurlijk ook gewoon een heel raar clubje met mensen die totaal niet in staat zijn.
17: Wat u zeggen?
18: Ja. Nee, niet de NPO, om. En bij de NPO was het de afgelopen
19: iemand
18: jaren
19: denkt, die oefen zijn werkgever.
18: Zootje. Nee, ik had het nu over. Ik bedoel, ik kan me niet voorstellen dat het heel makkelijk samenwerken is met een aantal mensen die bij ons zitten. Maar bij de NPO is er natuurlijk ook de afgelopen jaren een hoop gebeurd. Dus ik denk ook dat het daar allemaal niet de eerste prioriteit had om nou eens te zorgen dat het allemaal heel lekker liep. Maar of je echt een omroep echt zo ver moet gaan dat je ze moet gaan verbieden. Ik denk nog steeds, laten ze het uitzoeken. Het knalt vanzelf een keer. En straks hebben ze ook niet genoeg leden voor de telling. Ja.
5: Bas, is het ook lastig omdat Letscher natuurlijk een D66-minister is en dat fout gespind gaat worden?
19: Ja. Ik ben het ontzettend met Angela eens. zodra de politiek zich met inhoud gaat bemoeien, dan gaat het helemaal mis. Dus daarom heb je volgens mij ook zo'n commissariaat voor de media ertussen zitten. Een soort objectieve club die ernaar moet kijken. Want als politicus moet je er echt verre van houden.
5: Ja, maar uiteindelijk heeft het commissariaat dus iets gezegd. En er zijn al vaker boetes of gele kaarten uitgedeeld. Dus op een gegeven moment is het 2 keer geel. En dit was volgens mij de 3e keer geel. Ja. Dan moet je er toch uit gewoon.
18: Zou je denken. Maar
5: het is alleen gek dat de politiek het moet besluiten.
18: Het is gek dat de politiek het moet besluiten. Het is nog steeds heel gek dat de NPO zelf zegt. Weet je, de omroepen vinden dat die omroep eruit moet. Wij zien geen gronden om dat te kunnen doen. Dat is volgens mij nog steeds de stand van zaken.
17: Ja, dat stukje.
18: En het commissariaat zegt het van wel. Dus dat blijft. En daardoor blijft het heel diffuus wat nou straks. Of het nou straks echt dat Hitlerfilmpje is. Omdat we met z'n allen ongewoon echt een heel stomme omroep vinden. Of dat er echt bestuurlijk genoeg handvatten zijn om dat aan te pakken. En ja, weet je, On gaat natuurlijk straks gewoon ook een rechtszaak beginnen. Dus ja, ik ben ook heel benieuwd wat daar dan weer uitkomt.
19: Volgens mij moeten we echt heel snel dat systeem veranderen. Want kijk even naar de peiling. Op een dag wordt Forum de grootste. En die gaan dan even besluiten welke omroep er wel en niet mag blijven.
18: Precies, ja, maar dat ga je dan krijgen. Want ja, dat kan. Je hebt nu wel straks een precedent liggen waarbij de politiek mag ingrijpen in het publieke bestel.
17: Ik vind het wel grappig, want ik werk sinds 1999 in omroepkringen, zou ik maar zeggen. Dus al 100 jaar. Sinds ik hoor niet anders vanaf het begin het BBC-model.
18: Zeker.
17: En ik hoorde van de week een collega van mij die al langer nog zit. En die zei, toen was er ook al het BBC-model was de oplossing. Ja, er gebeurt niks.
5: Ja, en hoe komt dat?
18: Niemand gaat zijn eigen baan opheffen bij de omroepen.
17: Ik weet het niet.
18: Nee, dat gaat echt niemand doen bij die omroepen. Die hebben gewoon hun structuur. Er moet wel van hogerhand op een gegeven moment toch een beslissing komen. Om ook eens te zeggen, jongens, nou ja, er komen straks 4 van die omroephuizen. Maak er maar gewoon eens 1. Of word gewoon een productiehuis.
5: Maar dat moet geregeld worden via mediawet. En dat moet de politiek wel regelen.
18: Ja.
5: Ja, maar zijn dan de lijntjes tussen de omroepen en de politieke partijen nog altijd te...
18: Ja. Ze hebben allemaal hun banden ermee. En niemand vindt het echt. Die durft het aan om dat te gaan doen. En ik denk echt wel dat dit hele bestel wat we nu hebben gewoon echt niet meer van deze tijd is.
5: Maar ga jij onmissen?
18: Nou, soms als ik heel hard wil lachen, dan ga ik wel eens even kijken naar Raisa Blommestein die televisiepresentatrice speelt. En als je daar gewoon op die manier naar kijkt, dan kun je er heel erg hard om lachen. Echt. En de tv-kantine hebben we niet.
5: Dan de stikstofplannen van het kabinet. Die krijgen van het Planbureau voor de Leefomgeving, de PBL, een ruime voldoende, een aanzienlijke verlaging van de stikstofuitstoot. Oers, dat is dan wel weer een mooie opsteker voor het kabinet.
17: Ja, dat is misschien zo. Maar wat mij opviel daaraan is dat het PBL zei, Nederland gaat niet van het slot voorlopig. En het is zo dat er mag met die plannen dan ook niks... helemaal niks misgaan. En vervolgens is het zo dat de boeren in Nederland krijgen een enorm zware opdracht. Ik denk, als je die 3 dingen naast elkaar legt, dan denk ik van nou, leven we dan niet een beetje met dit plan in een soort papieren werkelijkheid?
5: Nou, papieren werkelijkheid. Jamie van Essen, de minister, die reageerde gisteren bij Astrid Kersenboom op de plannen. Laten we even luisteren.
4: Dit pakket, bij de lancering in juni ook gezegd, Astrid, dit pakket leggen we nu neer in zijn volle omvang, zodat we niet over 3-4 jaar weer opnieuw bij boeren terug hoeven te komen. Dit is hoe we gebied voor gebied Nederland van het slot af gaan halen. Het PBL laat zien dat we daar dat die doelen ook binnen bereik zijn. Ja, dan hoeven we niet over 3-4 jaar opnieuw langs te komen met nieuwe boodschappenlijstjes.
5: Hij is toch heel helder hier?
17: Ja, maar ik moest toen ook aan Johan Remkes denken. Niet alles is mogelijk. Met dat
5: niet alles kan overal tegelijkertijd. Dat is het rapport van 5 jaar geleden wat hij schreef.
17: Maar toen zei hij dat hij dus mensen tegengekomen was met de wanhoop in hun ogen. Of de tranen in hun ogen. En toen dacht ik, ja, als je dit nou hoort als boer. En je denkt van ja, maar goed. Wie zegt mij dat ik niet over een tijdje weer aan tafel moet? Wie zegt mij dat het... Ik weet het niet. Ik vind het heel ingewikkeld. En natuurlijk, dit kabinet wil dit stikstofprobleem oplossen. En dat is te prijzen, want het is een heel ingewikkeld probleem.
5: En ze trekken er 20 miljard voor uit, hè?
17: Ja. En daarvan zegt Van Essen, die zegt dat hij hoopt dat het grootste gedeelte op het boerenerf terechtkomt. En dan denk ik, nou ja, goed, dat is licht in de duisternis, denk ik dan.
5: Ja.
17: Maar ik kom veel in Twente. En de laatste 2 maanden heb ik daar nog nooit zoveel vlaggen omgekeerd gezien als ooit. En dan denk ik, ja, dat is toch... De boeren die vertrouwen gewoon dit allemaal niet meer. En ik snap het wel, na zoveel jaren.
5: Ja.
17: Dan elke keer is er weer wat. En dan moet je investeren. Ze moeten enorm gaan investeren. Ja, waar ga je in investeren?
5: Bas, zie jij nog licht aan het einde van de stikstoftunnel?
19: Het is hartstikke moeilijk. Ik vond wel dat het kabinet dit dus wel echt goed had aangepakt. Dat ze vrij snel met elkaar eens waren met een stevig pakket komen. Waar dus ook zo'n doorrekenbureau van zegt, dit zit goed in elkaar. Dus volgens mij moet je nu gewoon gaan. Het heeft wel, er zit een hele zomer tussen het presenteren van het plan en een vervolgstap. Waardoor je ook, het begon eigenlijk vrij rustig. En je ook de kans geeft om de vlammende pan te laten slaan. Maar je moet wel wat.
18: Omdat de boeren ook met hun eigen rekenvoorbeelden en dergelijke kwamen, toch?
19: Ja, heel langzaamaan ook. Ja. En sommige provincies deden ze domme dingen. Zoals in Brabant ging de provincie ineens nog vergunningen intrekken. Ja. Dat kwam er nog eens bovenop en zo.
17: Communicatie.
19: Ja, ja. Lekkere timing allemaal. Ja. Maar je moet wel wat. Want alles hangt hiermee samen. Hè? De wegen, de woningbouw van de grond krijgen. Ja. Je moet, ja.
5: Angela?
18: Ja, ik zat na te denken over wat jij zei in Twente. Ik kom zelf uit een ander deel van Nederland, Krimpende Waard, waar ook heel veel omgekeerde vlaggen hingen de voorgaande periode. En die heb ik nu nog niet heel erg gezien, moet ik zeggen.
17: Oh, ik had
18: af en toe een bordje. Dat wat ik heel erg in mijn omgeving hoor, ik kom uit een boerendorp, mijn vader die heeft heel lang zijn leven daarin, is het toch dat heel veel mensen gewoon snakken naar duidelijkheid.
17: Ja.
18: Ook de meest reële boeren, en dat is voor mijn gevoel nog steeds echt een hele grote groep, die willen echt wel veranderen. Die willen mee en die willen gewoon hun bedrijf voortzetten voor de toekomst.
17: Dat ben ik met je eens.
18: Maar die willen gewoon duidelijke regels, maatregelen, afspraken en dat iedereen zich daar ook aan houdt.
5: Ja, maar we hebben de minister toch net gehoord. Dus hij zegt van ja, luister, we gaan nu deze pijn, de pleister van aftrekken. En dan moet het goed komen. Maar
18: er hangt nu wel weer ergens boven de markt dat ze 40% misschien moeten inkrimpen opeens weer. Dus ja, weet je, dat zijn ook geluiden die ze horen. En daar wordt iedereen natuurlijk heel onrustig van.
17: Zenuwachtig, ja.
18: Ja, het is
5: gewoon vies.
18: Weinig vertrouwen.
5: En dan ook nog, Hilversum is terug van vakantie. Deze week barstte het nieuwe televisieseizoen in alle hevigheid los. Met gloednieuwe titels, zoals een talkshow, Renze. Maar ook natuurlijk vertrouwde gezichten van Eva Jeroen en de familie Curry.
6: Wat een sportieve benen heeft hij, hè?
21: Ja, hè?
6: Prachtig.
21: Die kuiten.
6: Hopelijk krijgt ons kind zijn kuiten, want die heb ik niet door papa.
22: Ja, papa had geen kuiten.
6: Nee, ik heb papa's kuiten.
22: Papa had wel een enorme piemel.
6: Hé, hey, mama.
22: Dames zijn zo mooi geworden.
6: Gadverdamme. Nou, leuk. Dan kan je tegen hem zeggen als je ziet bij de gender reveal met zijn vrouw. Hey Adam, weet jij nog wel dat jij zo'n grote piemel had?
5: De Adams Family is terug. En Angela, jij knapt daar helemaal van op, hè?
18: Dit was echt het meest geweldige wat ik afgelopen week heb gezien. Ik heb met open mond zitten kijken. Ik vond het fascinerend, bizar. Nou, noem alles maar op. En zal ik even kort schetsen hoe het met die roemruchte familie gaat?
5: Oh, heel graag. We hangen aan je lippen.
18: Adam Curry, ja. Toch ooit de grootste DJ die we hadden. Die ster werd in Amerika. De uitvinder van de podcast. Die is in de heer tegenwoordig. Die woont in Texas. Die is helemaal gelovig. Die gaat naar die massabijeenkomsten. Die zingt gospels en van alles en nog wat. En hij is nogal trigger happy. Hij heeft een heel arsenaal aan wapens. Waarbij hij gezellig flesjes schiet op zijn land. En wie weet wat nogal meer. Weet ik niet. Hij heeft een nieuwe vrouw, Tina. Dan hebben we natuurlijk Patrice, die eigenlijk is het best wel zielig, want die heeft natuurlijk wat lichamelijk ongemak gehad. En die is toch echt wel veranderd in een zeurende oude vrouw, moet ik zeggen. Die alleen maar loopt te klagen de hele tijd. En dan hebben we de dochter, die aan de ene kant best wel een beetje apart is, want ze is nogal van de spirituele en had het op een gegeven moment ook over astroprojectie en weet ik veel wat allemaal. Tegelijkertijd, zoals je ook in dit fragment hoorde, heeft ze echt wel humor en is ze heel onderkoeld. En denk je, nou, die is er nog best wel aardig uitgekomen. Die is nu met een Rotterdamse jongen die heel erg wazig is. Heel erg een beetje flower power hippie-achtig type, maar die wel weer uit een Rotterdamse familie komt, waarbij zijn vader de reïncarnatie is van Tini en Lau, en dan Lau die alleen maar kan vloeken en schelden en doen.
17: Geweldig. Oh.
18: En dan moet je bedenken dat vroeger die Adams Family, dat was de eerste docu-soap die we hadden in Nederland, en dat speelde zich af in dat kasteeltje wat zij hadden in België. Op een enorm landgoed met die helikopter. Nu speelt het zich af in een niet al te goede wijk in Rotterdam, met een heel klein huurhuisje waar iedereen dan straks samenkomt. En volgende week is er de grote hereniging van Adam en Patricia. Wow. Die elkaar 14 jaar niet hebben gezien. En nou ja, ik zei al, Patricia is niet heel aardig meer op het moment. Dus dat wordt echt fantastisch.
5: Angela. Ik heb alles zitten kijken. Weet je, Taskmaster hebben we natuurlijk gezien. Wolven heb
18: Taskmaster
5: ik gezien.
18: Ik heb een heel kort over zijn.
5: En nu heb ik, nu blijkt dus dat ik gewoon eigenlijk alles,
18: het programma van de week heb je gemist.
5: Helemaal
18: echt
5: mis.
18: Iedereen, doe jezelf een lol.
5: Ja. Dus we moeten het hebben over de terugkomst van de Adams Family en niet de terugkomst van Matthijs van Nieuwkerk.
18: Ja, dat was denk ik wel voorzien, toch? sinds Frans Klein bij SBS zat, dacht ik, het kan lang duren, het kan kort duren, maar Matthijs die gaat daar wat doen.
5: Ja,
18: en dat gaat hij ook doen.
5: En wat vind je ervan dat hij naar SBS gaat en een prachtige quiz gaat presenteren?
18: Die quiz die wordt gemaakt door iemand die ik hoog op zit. En die zou zomaar heel revolutionair kunnen zijn. Op papier zag ik het er nog niet aan.
5: Ook de maker die van de verraders heeft uitgevonden. Ja.
18: Het is met liften, het is met antwoorden. Ik las een ronkend stukje van Matthijs die natuurlijk heel verguld was dat hij ervoor gevraagd was met zijn senioriteit die hij daaraan kon leveren en dergelijke.
5: Ja, maar goed, jij bent altijd best wel scherp. Jij zegt ook van, nou, ik vind eigenlijk niet dat Lubach bij RTL past.
18: Hoort
5: Matthijs van Nieuwkerk bij SBS?
18: Natuurlijk niet.
5: Ook niet?
18: Nee, Matthijs van Nieuwkerk hoorde bij de NPO. En die was degene die een heel mooi interview kan maken. En als quizmaster vond ik hem nou niet echt heel veel beter dan dat ik jou vind in de connection. Sorry.
5: Nou, even terug naar
18: compliment voor jou.
5: Ja, nee. Laten we het hebben over Adam Curry.
0: Veel interessanter natuurlijk.
18: Adam Curry, jongens. Ja. Echt serieus.
5: Waar kan kijken?
18: Verbaas je. RTL 5 is het. Echt, maar serieus, ja, ik weet niet. Het was echt alles van vroeger kwam weer naar boven. Dit was royalty. Dit was vroeger onze royalty, hè? Onze showbiz royalty. Patrice en Adam.
5: Ja.
18: En oh man, hoe mensen toch kunnen veranderen en vallen en nou ja, hopelijk ook straks weer een beetje opstaan.
5: Zalig.
18: Echt.
5: Het televisieseizoen is begonnen. Dankjewel, Angela de Jong. Want graag de heren blijven nog even zitten, want we moeten het nog hebben over lekken.
7: NPO Radio 1.
5: Maar ja, het is 4:30, dus we gaan eerst naar het nieuws met Martijn van Beek.
21: In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. In een natuurgebied in het westen van het land ligt 34.000 ton illegaal gestort afval. De regering beloofde te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Bij een vliegshow in Griekenland is een straaljager neergestort. Het is nog onduidelijk of de twee inzittenden het hebben overleefd. Het vliegtuig van de Griekse luchtmacht verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde voor de ogen van duizenden mensen. In de Britse havenstad Dover heeft een groep gemaskerde mannen een paar uur de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland geblokkeerd. Het was een protest tegen immigratie, zeggen lokale politici. De politie zegt verrast te zijn geweest door de actie en heeft niemand aangehouden. In het zuiden van Spanje rijden de wielrenners in de Vuelta een bergetappe met, zo vertelde hij eerder, Gabriel Melging, een zware klim in het verschiet. Wie staat er het beste voor?
23: Op dit moment is dat de Amerikaan Kevin Vermaken van de UAE Emirates ploeg. De ploeg van Tadej Pogacar. Pogacar natuurlijk een kleine week geleden uit deze Vuelta gevallen. En daardoor hebben zijn ploeggenoten nu de complete vrijheid gekregen om vol voor hun eigen kans te gaan. En Vermaken die probeert het dus nu al te pakken met nog 38 kilometer te gaan. Is ongeveer een kwartiertje geleden weggereden uit die omvangrijke kopgroep van 45. En dan zou je dus denken dat er 44 man vol achter Vermaken aan het rijden zijn. Maar dat is niet per se waar. Er zijn er een paar die op kop aan het rijden zijn en de meesten proberen hun benen te sparen voor die lastige slotklim die er dus aankomt. Sierra de la Pandera. Eerst gaan ze zometeen nog 8,5 kilometer omhoog op een tweede categorie klim. En daarna moeten ze ook nog die slotklim over. Dus het is een hele lastige finale zometeen. En in die achtervolgende groep zitten goede klimmers. Onder andere de Nederlanders Steven Kruiswijk, Milan Vader en Koen Bouwman zitten er. Maar ook Valentin Paret-Pentre zit er. En João Almeida bijvoorbeeld. Al is Almeida absoluut niet in topvorm. Het peloton lijkt geslagen, want die zitten op 7 minuten van Vermaken.
21: Dank Gabriel. En er wordt ook geraced. Althans, de eerste kwalificatiesessie voor de Formule 1 race in Monza vanmorgen zit erop. Jeroen Blekemolen volgt dat. Jeroen, Ham vraagt natuurlijk, hoe doet Verstappen het?
24: Nou, in het eerste deel van de kwalificatie eigenlijk best goed. Een tweede tijd op maar 200ste, zelfs nog iets minder dan van de snelste tijd af. Dus dat is beter dan verwacht. Maar we hebben nog niet echt alles gezien van bijvoorbeeld Mercedes. En ook Ferrari nog niet heel sterk. Natuurlijk een thuisrace. En Ferrari die wil natuurlijk echt wel goed voor de dag komen daar.
21: En dan is er ook nog voetbal. NEC Feyenoord, Richard Lamade.
25: Ja, het is een wedstrijd in de Goffert in Nijmegen tussen de nummer 3 Feyenoord en de nummer 7 NEC. Gevoelige ontwikkelingen bij Feyenoord. Daar eerst maar eens over, want Anis Hajmoussa, de Algerijn, ontbreekt. Een van de belangrijkste spelers bij Feyenoord. Hij heeft zijn zinnen gezet op een mega grote transfer naar Al-Ittihad. Feyenoord heeft zojuist bevestigd dat hij te laat vandaag arriveerde bij de spelersbus in Rotterdam die klaar stond voor vertrek naar Nijmegen. Hats Moussa is vervolgens naar huis gegaan. En het is wel duidelijk dat de Algerijnse vleugelspits aanstuurt op een breuk met Feyenoord. Komende zondag sluit de transfermarkt in Saoedi-Arabië. En Hats Moussa wil daar dolgraag naartoe. Hij zou 50 miljoen euro kunnen verdienen in 5 jaar. En er zou een bod neergelegd zijn bij Feyenoord van 37 miljoen ruim. Maar Feyenoord houdt tot nu toe zijn poot stijf. Wil nog altijd niet meewerken. Dat is natuurlijk een spel tussen de Algerijn Hats Moussa en zijn zaakwaarnemers en Feyenoord. De komende uren zal waarschijnlijk wel duidelijk worden of Hats Moussa inderdaad bij Feyenoord vertrekt. Hij is in ieder geval vandaag niet bij in de Goffert in Nijmegen. NEC Feyenoord 4 minuten oud in een bomvolle Goffert. 12.000 toeschouwers, 0-0 de tussenstand.
21: Dankjewel Richard van der Maan.
5: En Martijn, jij ook bedankt. Dan gaan we naar Roosmarijn Knol. Want ja, het is best wel weer goed weer.
18: Ja, een hele verbetering ten opzichte van gisteren, zou je wel kunnen zeggen. Vanochtend waaide het nog wel best hard. Maar inmiddels is de wind in kracht aan het afnemen. En de hoeveelheid buien worden ook steeds minder. Alleen in het noorden van het land regent het af en toe nog een klein beetje. Temperatuur nu tussen 19 en 22 graden. En vanavond blijft het dan droog en gaat die bewolking steeds meer oplossen. En morgen overdag gaat er helemaal geen regen meer vallen. Wordt het wat warmer dan vandaag met 20 tot 25 graden. Ook minder wind dan vandaag. En pas in de loop van de middag gaat vanuit het zuiden de bewolking wat toenemen. Maandag wordt ook nog een warme dag met gemiddeld over het land 25 graden, maar dan in het zuiden misschien nog net iets meer. En dat is voorlopig dan weer even de laatste warme dag, want vanaf dinsdag gaan we terug naar een graad of 20 en zijn er weer een paar dagen dat er echt veel regen gaat vallen. Waaronder de dinsdag en ook de vrijdag ziet er kletsnat uit. Dus voorlopig nog even genieten van dat warme en droge weer.
5: Ga ik zeker doen. Dankjewel. Verkeersinformatie. Goedemiddag, Erik Evengroen.
0: Ja, goedemiddag. Weinig bijzonderheden op de weg op dit moment. Er staan her en der wat korte files. De meeste hebben hoger zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Zoals de A1 om te beginnen Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld zo'n 5 kilometer file met een kleine 10 minuten oponthoud. Dat is omrijdend verkeer van de afgesloten A12. Dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Daar gebeurde zojuist een ongeluk net voor het Terbrechtseplein. De rechterrijstrook is dicht, vertraging ook 10 minuten. En tenslotte de A27, Utrecht-Gorkum. Voor knooppunt Everdingen 10 minuten vertraging.
7: Goed ingelichte kring. Patrick Lodiers.
5: Politiek en lekken, ja, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik ga daarover praten met Bas Erlings, de politiek strateeg, zeg maar. En Oers Klaver, politiek journalist. Ja, Bas, we hadden het juist al in het eerste half uur van dit programma. Hadden het over die analyse die de Telegraaf had gemaakt van ja, die reconstructie eigenlijk van hoe dat nou is gegaan achter de schermen. Is dat eigenlijk ook al een vorm van lekken?
19: Zeker. En gisteren had je het AD, die een heel ander verhaal hadden over wat er achter de schermen gebeurd is dan de Telegraaf. En je kan dan ook al bijna afleiden uit wie er goed uitkomt, wie er slecht uitkomt, wie degene is geweest die de informatie gegeven heeft.
5: Oké, wie heeft dan bij de Telegraaf... De Telegraaf schreef volgens mij toen Bontebal erbij kwam, toen liep alles in de soep. Dat schreef de Telegraaf. Wie heeft dat dan gelekt?
19: VVD, denk ik. Dat is het meest waarschijnlijk.
5: Ja, en het AD-verhaal, wie heeft dat gelekt?
19: CDA of D66 of allebei. En er zat ook wat oppositie bij gisteren. En daar kwam de VVD weer minder goed uit.
5: Maar wat is nou het beste, wat is nou het eerlijke verhaal dan?
19: Nou, waarschijnlijk ligt dat een beetje in het midden. Heeft iedereen zijn eigen waarheid. Maar dat is natuurlijk wat je bij lekken doet. Is informatie geven aan journalisten. Zodat jij als eerste het hebt meegewerkt en het verhaal neerzetten. Waar de rest op moet gaan reageren. En als je dan eenmaal een verhaal hebt neergezet en er staat eenmaal een waarheid, is het vaak heel moeilijk om dat nog te veranderen. Ja. En dan zet je dus druk of je haalt je gram of wat er ook nodig is.
5: Ja, Oers, jij bent journalist. Word je vaak benaderd door politici van goh, Oers, kan je dit een beetje lekken?
17: Nee, het gaat natuurlijk een beetje anders. In die zin dat je, je loopt dan in dat Tweede Kamergebouw rond. En dan kom je her en der op de koffie. En dan hoor je, ja, toevallig tussen aanhalingstekens hoor je iets. En dat kan wel eens toevallig ook iets heel moois zijn waarvan ik denk, nou, dat vind ik toevallig ook heel leuk om toevallig iets mee te doen in de uitzending. Maar ik heb alleen één nadeel. In mijn geval is het zo, wij hebben maar één keer in de week uitzending.
5: Buitenhof?
17: Buitenhof, morgen om 10:50. En
5: dan is alles al gezegd.
17: Nou ja, veel dus dingen.
5: Hoef je morgen helemaal niet meer te kijken.
17: Nou ja, absoluut.
5: Dat is wel
17: wel
5: een goede promo voor je eigen programma.
8: Godverdomme, oh, wat in
19: de zon gaat ook nog schijnen.
5: Ga jij dan nu even lekken wat er dan wel gebeurt morgen in buiten?
17: Ja, wij hebben morgen minister Legend.
5: Dus die gaat daar bekendmaken dat ze de ON.
17: Je weet het nooit.
5: Ja, oké. Okay. Ja,
17: nou, maar ik kan dat hier natuurlijk niet lekken. Maar je moet echt gaan kijken. Nee, maar ik heb een nadeel. Want wij hebben maar één keer in de week uitzendingen. En anderen hebben elke dag. En dan kun je veel sneller schakelen. Daar ben ik wel eens een beetje jaloers op.
5: Ja, wat is eigenlijk het belang van mensen die lekken?
19: Het kunnen verschillende dingen zijn. Maar vaak is het zo dat er iets gebeurd is en je wil dat jouw partij niet de schuld ervan krijgt of jouw politicus. Dus zet je de andere kant van het verhaal neer. Of zoals nu bijvoorbeeld bij een begroting, dan lek je de dingen die voor jou goed uitkomen, voor jouw achterban. Zodat de kop in de Telegraaf is, jij hebt de onderhandelingen gewonnen. Mm-hmm. En dan sta je gewoon met 1-0 voor. En zo kun je op heel veel manieren kunnen de redenen zijn. Wat je vaak wel ziet bij een kabinet is als het lekken eenmaal begint, dan is het ook het begin van het einde. Want als het goed gaat met elkaar en je steunt elkaar en je kan het met elkaar vinden, dan ga je niet achter elkaars rug om elkaar zwart maken. En meestal als je eenmaal dat bruggetje over bent, dan begint het ineens. En dan probeert bijvoorbeeld als iedereen bang is dat er een kabinet gaat vallen, dan probeert iedereen het zo te draaien dat hij zelf niet schuldig is daaraan. Ja. En dan kun je aanvoelen komen wat er echt achter de schermen gebeurt.
5: Ja, dan eventjes naar de stukken van die eigenlijk dan moeten uitkomen bij Prinsjesdag. De begroting die je afgelopen week uitlekte. RTL Nieuws bracht het nieuws als eerste. Daarna volgden natuurlijk al snel andere media. Maar wie zijn bij dat lekken van die begroting? Wie waren daar eigenlijk de verdachten, denk jij?
19: Je weet het nooit helemaal zeker, want uiteindelijk, zodra zo'n begroting klaar is, hebben ineens heel veel mensen de stukken. Die moeten het opmaken, narekenen, de ministeries. Dus dat kunnen. Ik heb ergens in een reconstructie gelezen dat het wel leek alsof het van een ministerie afkomstig was. Ja. Maar aan de andere kant, als je zag wie er in de media het meeste mee won, dan was het wel CDA en D66. Want de kop de volgende dag was dat de VVD toch wel heel veel had ingeleverd. Dus de normale gang van zaken is dus kijken wie er het meeste belang bij heeft om te lekken.
5: Ja, en we hadden net met Oers over het feit van dan wordt er wel eens wat in de wand nog gangen gezegd, maar dit zijn echt gewoon stukken. Je moet gewoon een pak papier van A naar B. Hoe krijg je
19: dat? Dat lag dan per ongeluk bij een kopieerapparaat of zo, wordt dan vaak gezegd.
5: Ja.
19: En we hebben ook wel eens gehad bij Prinsjesdag stukken dat ze gewatermerkt waren. Dus dat iemand dat een journalist er op tv mee aan het zwaaien was. En dat ze konden achterhalen wie dat stuk toen gelekt had.
5: Ja, jij hebt natuurlijk lang ook in de politiek gezeten. Heb jij echt een keer een lek meegemaakt? Waarvan ik mezelf, ja, maar wat gebeurt hier?
19: Ja, heel veel. Heel vaak.
8: Veroorzaakt.
19: Nee, dat natuurlijk nooit. maar wel meegemaakt. Nee, degene die mij nu meteen te binnen schiet, en die is al lang geleden, was ik voorlichter bij de VVD-fractie. En toen zat ik in een fractievergadering en daar was het ruzie tussen Mark en Rita.
5: En Rita Verdonk.
19: Rita Verdonk. Mark dat is echt lang geleden.
5: Maar jij mag Mark en Rita zeggen.
19: Ja, sorry, ja. 2006, 2007, ja. 2008.
8: De cafékoep.
19: Ja, zeker. Maar die was daarna pas. Maar en ondertussen ging er iemand naar de wc toe. En meteen daarna op teletext stond er wat er in de fractievergadering besproken werd, terwijl de vergadering nog bezig was. Verzamelden de journalisten zich buiten voor de deur. En werden wij dus ook naar buiten gestuurd. Jongens, staat helemaal vol met journalisten. Jullie moeten daarheen. En ik loop langs een kantoor en ik zie gewoon op teletext precies staan wat er binnen besproken was.
5: Maar dan heeft iemand binnen die kamer gelekt.
19: Zeker.
8: Maar ja, wie ging er eerst
5: naar
8: wie het
5: toilet? Was dat? Ja,
19: en dat krijg je dan. En dat krijg je dan. Ja. Die zoektocht, wie was dat? En dat wordt natuurlijk nooit helemaal opgehelderd.
5: Maar wie was het?
19: Journalisten zullen dat nooit vertellen wie eraan ze gelekt heeft. Want dan is een hele netwerk kapot. Dan krijgen ze nooit meer informatie.
8: Ja, dat is mijn probleem natuurlijk ook.
19: Ja, dat kun je nooit doen. Maar dus zo heftig kan dat zijn. En dan weet je dus ook de manier waarop jij die informatie brengt, dat is hoe er naar gekeken wordt. En dat is hoe de journalisten die voor de deur staan aan Rutte en Verdonk de vraag gaan stellen als ze naar buiten komen.
5: Ja, en hoe reageerde Mark Rutte hierop?
19: Ingehouden woedend. Want dit is natuurlijk vreselijk, maar op dat moment heb je al verloren. Dus je kan wel heel boos worden, maar je weet niet of er nog meer gelekt wordt daarna. Dus het is ook super onveilig wat er gebeurt. En je kan het op datzelfde moment ook niet meer winnen. Dus je moet dan proberen te achterhalen wie het wel geweest is. Of zorgen dat de strijd op een andere manier voortgezet wordt. Maar als dat gebeurt, dan zit je natuurlijk eigenlijk een beetje klem.
5: Ja, je zit klem, maar uiteindelijk, lekken hoort toch ook bij. Je kan het nooit helemaal droog houden, heb ik het idee.
19: Nou, de laatste formatie is bijvoorbeeld helemaal droog gebleven.
8: Ja, dat is mooi, toch?
19: Ja. De formatie daarvoor niet met de PVV. Toen ging er heel veel naar buiten. Dan weet je dat het onderling niet goed gaat. Maar als het goed gaat, kun je het wel gewoon dicht houden. En wat je ook, er zijn ook nog andere manieren voor. Rutte had bij de ministerraad een manier als iets wat in de ministerraad besproken moet worden, een stuk. Als het al naar buiten geweest is, dan gaat het meteen van de agenda. Dus je kan als minister denken, ik zorg dat het vast in de media komt. Dan zien we dat iedereen voor is, een goed plan vindt. Dan kunnen de andere partijen niet meer tegen zijn. Maar hij had een manier erop, als dat gebeurde, dan werd het gewoon niet meer besproken. Ja. Dan kijk je het maar.
5: Denk je nou dat door dit lekken van door die reconstructies die zijn gemaakt door het AD en Telegraaf en het lekken van de begroting, dat de sfeer onderling bij dat minderheidskabinet nog slechter is geworden?
19: Zeker, want de eerstvolgende bespreking begint met even terugkijken op wat er allemaal gebeurd is en hoe het gelekt is en de pijn bespreken. Dus ja, dat beschadigt zeker de verhoudingen.
5: Dankjewel. Zo is het. Want wij moeten ook natuurlijk nog even naar Nijmegen, want daar is die spannende wedstrijd NEC tegen Feyenoord gaande. Richard van der Malen.
25: 0-0 is de tussenstand na 13 minuten bij Feyenoord. Voor het eerst aan de aftrap Nacho Ferri, een nieuwe Spanjaard die in de punt van de aanval de doelpunten moet gaan maken bij Feyenoord. Nu Ueda, de topscorer van het afgelopen seizoen in de Eredivisie, is vertrokken voor ongeveer 15 miljoen euro. Er is nog niet zo heel veel gebeurd in deze wedstrijd. NEC dat het de afgelopen jaren steeds prima deed hier thuis in Nijmegen tegen Feyenoord. Met 1 keer een overwinning en 3 keer een gelijkspel. Hats Moussa, daar vertelde ik net al het een en ander over, lijkt onderweg naar heel, heel veel geld in Saudi-Arabië. Daar misschien de kans over de linkerkant, maar de bal wordt in het zijnet geschoten door Tarkalini, die weer terug is in het elftal bij Feyenoord. Waar ook Jeremy Sint-Juste, die afhaakte in de warming-up in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag. Eindstand 2-2, teleurstellend dus voor Feyenoord. Maar Sint-Juste is er weer bij in de verdediging van Feyenoord, dat toch wel wat aanpassingen, als je het mij vraagt, heeft gedaan. En dat heeft denk ik voor een groot deel te maken met de vele aanvallers die NEC altijd opstelt, zeker in thuiswedstrijden. Grote kans zie ik nog eens in de herhaling, waar Nuitink ook nog goed verdedigt aan een NEC dat met 6 aanvallend ingestelde spelers in deze wedstrijd is verschenen. 15 minuten op de klok in Nijmegen. 0-0 de tussenstand tegen Feyenoord.
5: Ron Keller is aangeschoven, oud, ja, diplomaat, maar wat eigenlijk niet. Overal gezeten, in de hele wereld, allemaal in het lands belang, hè, allemaal in het Nederlands belang. Want we moeten het hebben over iets wat bijna 40 jaar geleden is gebeurd. Toen ontmoetten de Amerikaanse president Ronald Reagan en Sovjetleider Mikhail Gorbachev elkaar in het zogenaamde Hoifoi-huis in het IJslandse hoofdstad, in de IJslandse hoofdstad Reykjavik. En het doel van de ontmoeting was het terugbrengen van het aantal kernwapens en om een einde te maken aan de Koude Oorlog. Daar is nu een bioscoopfilm over gemaakt. Over deze cruciale ontmoeting en die heet The Brink of War.
1: President Reagan, you got us here, sir. You got the Russians to the table. Gorbachev came to play.
5: Ron, met alle respect, ik ga heel even eerst naar de jeugd.
9: Zeker.
5: Want Oers, we hebben het hier over 11 en 12 oktober 1986. Kan je dat nog herinneren?
17: Jazeker. Ik kan me nog herinneren hoe ze naar elkaar toe liepen, die twee giganten. En ik zat te kijken als kind en ik vond dat zo fantastisch.
5: Bas, heb je er nog actieve herinneringen aan over in VVD-termen te praten?
19: Nee, ik was 8. Ik heb er geen actieve herinneringen.
5: Nee. Ron, ik heb de film helaas nog niet kunnen zien. Hij is nog niet uit, maar ik heb de trailer al wel gezien. En ik heb het ook nog op Netflix, wat Oers ook vertelt. Het was zo bijzonder. Want ja, wij komen natuurlijk uit de Koude Oorlog. En dan die ontmoeting tussen die twee.
9: Het was bijzonder. En er zat iets van een chemie tussen die twee die je zag. He, ze waren alle twee vriendelijk naar elkaar. Daarvoor was er Brezhnev en dat soort Andropov, hele enge mannen met hele zware wenkbrauwen die elkaar nors aankeken.
17: Tsjernenko.
9: Ja, Tsjernenko. Dus er zat iets vriendelijks in. Maar de bijeenkomst is wel wat belangrijker geworden, omdat we inmiddels weten wat er gebeurde, wat er daarna is gebeurd.
5: Dus ja, maar het klinkt wel echt als een Hollywood-verhaal. De twee grootste vijanden ter wereld die ontmoeten elkaar.
9: Klopt.
5: Op een zeg maar verlaten plek.
9: Ja, op zo'n houten
5: ze leren
9: huisje.
5: Elkaar kennen en samen stoppen ze de Koude Oorlog.
9: Ja, dat klinkt fantastisch.
5: Ja, toch?
9: En de titel geeft ook aan dat we staan op de deurstep, op de drempel van een echte oorlog. Ja. En deze twee mannen redden de wereld. En dat is in werkelijkheid niet zo gebeurd. Hè?
5: Maar dit klinkt als een happy end, maar het was dus geen happy end.
9: Nou, het is uiteindelijk wel een happy end geweest. Alleen het verhaal dat het heet, jij noemde twee giganten. Dat was natuurlijk ook zo wat je zag. Maar in werkelijkheid zaten die twee totaal anders in die onderhandelingen. Ze hadden elkaar al eens eerder ontmoet. En ze waren toen nog in de jaren 80. Want we hebben in de jaren 80 nog een enorme toename gezien van dat aantal wapens over en weer. He, dus de rivaliteit tussen de Sovjet-Unie en het Westen was alleen maar aan het verder aan het toenemen. We waren ook aan het demonstraties tegen de kruisvluchtwapens en noem maar op, een neutronenbom. Dus we zaten nog heel sterk in de fighting mode. En er is daar iets gebeurd, en dat is denk ik achteraf gezien historisch geweest. Het is niet zo dat ze naar Reykjavik gingen om samen af te spreken: we gaan minder wapens erop nahouden. We gaan verminderen. Ze gingen daar naartoe om eigenlijk elkaar tegen elkaar op te bieden. En Reagan ging naar Reykjavik met een voorstel, met een plan, met een aankondiging, met een dreiging eigenlijk. Van: ik ga nu niet alleen meer kernwapens bijzetten, maar ik ga nu ook wapens in de ruimte brengen. Star Wars heette dat toen. En Reagan die kondigde dat dus aan. En ter plekke, ik heb later, toen ik ambassadeur in Moskou was, met Gorbachev daar een aantal keren over gesproken. En Gorbachev zegt: ja, ik schrok me een hoedje. Want ik dacht: oh mijn god. De ruimte, ja, daar hebben wij ooit als Sovjet-Unie in de jaren 50 een voorsprong gehad. Maar op dat moment kon ik onmiddellijk inzien: dit kunnen we nooit compenseren, dit kunnen we nooit matchen. Dus hij schrok zich een hoedje. Ja. En heeft ter plekke bedacht, ik heb later met zijn tolk gehoord dat hij dus echt een slapeloze nacht heeft gehad in Reykjavik. En ter plekke bedacht: ja, dit kunnen we niet compenseren. We gaan die Koude Oorlog en die race gaan we verliezen. Dus de angst schoot in zijn been. En toen kwam hij op het idee van: weet je wat we gaan doen? Ik ga tegen Reagan zeggen: zullen we gewoon eens iets heel anders doen? Zullen we nu eens praten over vermindering van een aantal wapens?
5: Dus dat kwam eigenlijk uit de koker van Gorbachev?
9: Ja, vanuit angst. En vanuit het feit dat hij wist: de Sovjet-Unie is bijna failliet. Hij had een failliete boedel geërfd, dat heeft hij mij ook verteld. Ja. Hij zei: toen ik aantrad als president, wist ik: dit wordt hem niet. We moeten vernieuwen als Sovjet-Unie. Dat hebben we ook gezien. Glasnost, de perestroika, vernieuwing, meer openheid. Maar allemaal bedoeld om de Sovjet-Unie te moderniseren, zodat het kon blijven voortbestaan.
5: Ja.
9: Dus Gorbachev was niet uit op het opheffen van de Sovjet-Unie. Maar hij wilde die race wel graag volhouden. Maar dan maar alle twee op een lager niveau.
5: Maar waarom moest dit in Reykjavik, in dat houten huisje?
9: Nou, het was natuurlijk altijd. Ze kwamen niet bij elkaar op de koffie en op de thee. Hè. Er was zoveel ruzie en spanning de jaren 40, 50 jaar daarvoor geweest. Dat men elkaar steeds op neutraal terrein eigenlijk ontmoette. Dit was een plek waar beide zeiden: dat is neutraal gebied. Ook al is IJsland een NAVO-lid. He, dus het was niet helemaal neutraal, maar het was een beetje ook halverwege geografisch, alle twee een paar uur vliegen en zo.
5: Filmisch perfect, dus voor de Hollywood-film.
9: Ja, het was een perfecte locatie. Ja. En ze waren natuurlijk ook daar redelijk rustig. Er was niet al te veel pers aanwezig. Ja. Het had iets, ja, iets sereens, zeg maar, die omgeving.
5: Iets magisch. En, en je zei al van: oké, Gorbachev uit angst had hij iets bedacht. Ze hebben 30 uur onderhandeld.
9: Ja. Ja.
5: En last minute kwam er geen overeenkomst.
9: Klopt.
5: Dus werd de top eigenlijk gezien als mislukt.
9: Mislukt, dat klopt, Patrick. En dat hangt samen met het feit dat Gorbachev dacht: als ik nou tegen Reagan zeg, zullen we gewoon eens iets heel anders doen? We gaan een aantal wapens verminderen. Maar dan moet jij dat hele Star Wars voorstellen. Moet je gewoon instikken. Nou, Reagan dacht: ja, ik ben daar ben ik mee op pad gestuurd. Dan kan ik niet helemaal stoppen. Dus ik wil in ieder geval het onderzoek daarnaar voortzetten. Nou, dat vond Gorbachev onacceptabel. En nee, dat wil ik ook van tafel. Maar dat is dus waar het op afgesprongen is. Ironisch genoeg weten we nu dat de Amerikanen helemaal niet zo ver waren dat ze die raketten meteen de lucht in konden schieten, wapens.
5: Maar de top werd dus, er kwam eigenlijk niks uit. Maar uiteindelijk was het wel eigenlijk het begin van het einde van de Koude Oorlog, toch?
9: Ja, want je zag dus dat ze en dus op een gegeven moment in feite een top later toch uiteindelijk akkoord hebben gesloten: we gaan de wapens verminderen. En Gorbachev dacht dat hij daarmee ook kon bijdragen aan het redden van de Sovjet-Unie. Maar laten we heel eerlijk zijn, die Sovjet-Unie is gewoon verder in elkaar gestort. De pogingen van Gorbachev om het te vernieuwen, die waren gedoemd te mislukken. Dus een paar jaar later is de Sovjet-Unie uit elkaar geklapt. Eigenlijk gewoon in elkaar geklapt. Ik heb Gorbachev een keer gevraagd: van, kon je toen die Berlijnse muur viel en toen het hek werd opengezet in Hongarije, is dat gebeurd? Een picknick tussen Oostenrijk en Hongarije, waar Oost-Duitsers konden wegvluchten. Wilde je niet met tanks eigenlijk toch, wat je voorgangers ook deden, dat tegenhouden? Toen zei hij: ik had best gewild, maar we waren totaal uitgeput. We hadden de middelen niet meer. De tanks stonden allemaal in de garage. We hadden geen benzine meer. We hadden helemaal niks meer. We hadden ook geen wilskracht meer. Het was op. Het was over en uit. En het voor Gorbachev was de Koude Oorlog eigenlijk al gestopt. Beëindigd. Niet in 1989 toen die Berlijnse muur viel. Dat hebben wij op ons netvlies staan. Maar voor hem was het al gestopt eigenlijk. Het besef drong bij hem pas door in 1987. Dit gaan we verliezen en hier gaat iets gebeuren. En vandaar dat je ook ziet dat die Sovjet-Unie ook inderdaad in elkaar gestort is. En je zou bijna zeggen, de oorlog die we nu hebben in Oekraïne is een voortzetting daarvan, nog steeds. Want Poetin die noemt dat dus de grootste vernedering aller tijden. En de oorlog in Oekraïne is voor Poetin het bewijs van, we bestaan nog steeds, we zijn nog steeds een supermacht en we laten ons niet kleiner maken. He, daar gaat die oorlog in Oekraïne nu eigenlijk over. En we moeten ook beseffen dat Gorbachev door de meeste Russen wordt gezien als de zwakste, de slechtste leider aller tijden. Dus ja, ze leken giganten op dat moment. In onze optiek was Gorbachev dus ook een hele fantastische
5: held.
9: Dat is hij ook, in mijn hart ook. Maar ik heb een keer met Gorbachev op straat gelopen in Moskou. En ik weet dat we stenen, tomaten en rotte eieren naar ons hoofd kregen. En Gorbachev,
5: die waren niet voor mij bedoeld,
9: neem ik aan. Gorbachev, laten we snel een portiek induiken en bij thuis gaan praten. Want ja, zo gaat het bij mij iedere dag.
5: Iedere dag
9: wordt mij verweten dat die mooie Sovjet-Unie uit mijn poot heb laten vallen.
5: Maar nog even, want het was historisch, die Reagan en die Gorbachev.
9: Ja, achteraf gezien dus. Hè?
5: Maar stel voor dat we hypothetisch gezien, Trump en Poetin samen laten komen in dat huis in Reykjavik.
9: Dat zou toch mooi zijn, hè?
5: Ja.
9: Als we daarmee een stap zouden kunnen zetten op weg naar vrede, zou ik daar onmiddellijk voor zijn. Het huis is een soort van museum nu. De IJslanders zijn ontzettend trots op het feit dat ze die top hebben mogen hosten. En dat zij eigenlijk aan de bron hebben gestaan van het geboorte hebben gestaan van het einde van de Koude Oorlog. Dus het huis is er nog en het zou zo gebruikt kunnen worden, maar de omstandigheden zijn totaal anders. We weten dat Poetin dus heel boos en heel... Ik vrees dat Poetin nog heel veel wapens heeft. Dus helemaal niet het gevoel heeft, ik ben zwak. Anders dan Gorbachev. En ik vrees dat Trump helemaal niet naar het conflict in Oekraïne kijkt als van,

0: het proberen.
1: Men blijft het proberen. Ik vrees dat beide partijen, de Oekraïners willen hun land terug, willen hun vrijheid terug, willen hun toekomst. En Poetin wil niet verliezen. Hij wil niet in de geschiedenisboeken terechtkomen zoals Gorbachev in de Russische boeken terecht is.
0: Kan jij dan in mij in 10 seconden nog even uitleggen wat wij toch moeten leren van die film, The Brink of War?
1: Nou, we moeten leren dat uiteindelijk persoonlijke contacten ertoe doen. En dat uiteindelijk toch, en dat geldt dus ook voor oorlogen. En, niet
0: en
1: dus,
0: ook voor minderheidscoalitie.
1: En ook maar vooral het voorkomen van oorlogen kan je alleen maar doen als je elkaar vertrouwt, elkaar in de ogen kijkt. Ze nu dan ook gewoon een glas wodka.
0: Het was mij een genoegen dat ik jullie in de ogen mocht kijken. En hier is in ieder geval veel vertrouwen. Dankjewel Ron Keller, dankjewel Oers Klaver, dankjewel Bas Erling. Straks op deze zender WNL in de kantine. En volgende week zijn we er. En dan beloof ik, dan wordt het echt een goede show.
2: NPO Radio 1.
3: In OVT, de actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Wie zijn de extremistische Duitse Reichsbürger?
4: Een milieu in dem sich Menschen bewaffneten, eigene Gesetze erfanden und begannen, sich selbst zu ermächtigen.
3: Robin Hood.
5: I am the outlaw.
3: Van nobele held tot getormenteerde schurk. En Mieke de Jong hoorde na 80 jaar onzekerheid wie haar vader was. En hoorde voor het eerst zijn muziek. Dat en meer in OVT. Morgen van 10 tot 12.
2: Op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
6: Ster. Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
8: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
8: Nee, Attents met ds.nl.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Pearl.
12: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
13: Phew, we kunnen weer.
12: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
14: Wij zijn Medipoint.
15: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
16: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
15: En voor Harold met een staalopstoel.
17: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
15: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
14: Medipoint.
15: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
18: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1,299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
14: Medipoint.
15: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: NPO Radio 1. 5 uur.
19: Wieger Hemmer en Fidan Ekis.
11: Goedemiddag, we zijn in Rotterdam. Om precies te zijn, zijn we bij de Wereldhavendagen. Dat is inmiddels een traditie geworden. En traditie is het ook dat het lekker weer is. Nou, de zon schijnt in Rotterdam. We zitten op de boot van de Zonnebloem vlak voor de Erasmusbrug. En voor ons een tafel waar zo dadelijk allerlei gasten verschijnen die een connectie hebben met het water, met de haven. Wij hebben er heel veel zin in. Tussen 5 en 7 NPO Radio 1.

0: WNL in de kantine. Nu het nieuws op die even prachtige zender gelezen door Martijn van Beek.
1: In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. De demonstranten droegen spandoeken met teksten als: de longen van Kroatië kunnen niet langer ademen. In de Britse havenstad Dover heeft een groep van honderden gemaskerde en in het zwart geklede mannen een paar uur de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland geblokkeerd. Het was een protest tegen immigratie, zeggen lokale politici. De betogers riepen leuzen als: wiens straten, onze straten, en stop de boten. De actie zorgde voor lange files en werd breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. Rond het middaguur werden de blokkades opgeheven. De politie zegt verrast te zijn geweest door de actie en heeft niemand aangehouden. In de Britse politiek wordt schande gesproken van de actie. In Tilburg is een serval ontsnapt. Een serval is groter dan een huiskat, heeft lange poten en is gevlekt als een luipaard. Vanmiddag rond 2:30 verscheen een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is niet duidelijk. Wel heeft de serval 2 kippen gedood. De serval in Tilburg ontsnapte vorig jaar ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij een paar uur later weer gevangen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn in Moskou, waar ze praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Tijdens een vliegshow in Griekenland is een straaljager neergestort. Het is nog onduidelijk of de 2 inzittenden het hebben overleefd. Tijdens de show verloor het vliegtuig van de Griekse luchtmacht plotseling hoogte en stortte het neer, waarbij het explodeerde. Het ministerie van Defensie haalt de reisapp Polar Steps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat tientallen militairen via die app konden worden gevolgd op weg naar bijvoorbeeld militaire bases. 3 kwalificatiesessies zijn er voor elke Grand Prix. Jeroen Blekemolen, weten we al hoe de startgrid in Monza er morgen uitziet?
2: Jazeker, en die is mega verrassend. We rijden op het snelste circuit van de kalender. Monza, de Temple of Speed noemen ze het wel. Het is zeker niet de kortste baan, maar wel de snelste. En daar heb je vaak gekke uitslagen. En er staat een Alpine pole in de naam van Pierre Gasly. Die had niemand zien aankomen. Pierre Gasly heeft hier ooit wel eens een race gewonnen. Zijn enige race zelfs. Dus de baan ligt hem wel, maar op de een of andere manier viel dat goed op zijn plek. Ja, Max Verstappen op een 6e plek. Die had eigenlijk geen steun meer van zijn teamgenoot. Want ook op die snelle banen wil je de slipstream hebben. Dat een auto voor je een beetje de lucht openbreekt. Net als met schaatsen of wielrennen. En dat je dan een beetje mee kan liften. Maar die had hij niet die hulp. Dus een 6e plek voor Max. Ferrari, 4e, 5e. Het is een thuisrace. Ze willen hier winnen. Ze zaten er wel dichtbij, maar het is hem net niet geworden.
1: Jeroen Blekemolen, dankjewel. Dan door naar de Vuelta, de 14e etappe daar. Dat is een bergetappe. En de Amerikaan Kevin Vermaeken had een flinke voorsprong. Gabriel Melging, is dat nog steeds zo?
3: Ja, hij heeft al wel redelijk wat tijd toe moeten geven, hoor, op die achtervolgende groep van zo'n 44 man, met daarbij een aantal Nederlanders. Steven Kruiswijk zat erbij, maar die schijnt het nu een beetje moeilijk te krijgen in die groep. Is even nog niet heel goed in beeld geweest. Ook Milan Vader en Koen Bouwman zitten vanuit Nederlands perspectief in die tweede groep. Vermaeken verdedigt een voorsprong van 3/4 minuut op die groep met nog 20 kilometer te gaan. Is net bovengekomen op de voorlaatste klim van de dag en rijdt dus nu op weg naar Sierra de la Pandora. Een lastige, onregelmatige klim van 12 kilometer aan 7,5%. Maar met een hele steile kilometer erin aan zo'n 13% helling. Het peloton gaat niet meestrijden om de ritzegen. Die rijden op zo'n 8 minuten van de koploper. Daarin verdedigt Henrik Mas vandaag de rode trui, de renner van Movistar. Visma Leasebike moet trouwens verder zonder Christophe Laporte. Een man die belangrijk is in de sprint lead-out van Matthew Brennan en Wout van Aert. Hij heeft moeten opgeven, kwam gisteren ook al heel lang binnen, heeft toen net de tijdslimiet gehaald. Heeft al een paar dagen last van darmklachten, naar het schijnt. En Laporte heeft dus vandaag de finish niet gehaald. Dus hij heeft opgegeven met nog 20 kilometer te gaan. Dus 1 koploper, Kevin Vermaeken, met 3/4 minuut voorsprong op een grote achtervolgende groep.
1: Gabriel Melging, dankjewel. Dan het weer nog. Op de meeste plaatsen droog. Een afwisseling van zon en wolken. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. En dan koelt het af naar 7 tot 12 graden. En morgen overdag zijn er dan zonnige perioden en wolkenvelden bij 21 tot 24 graden.
0: Ja, het is druk op het water hier in de Rotterdamse haven. Is het ook druk op de weg? Vragen we aan Erik even, Groen van de ANWB.
4: Niet meer, kan ik wel zeggen. Er staan her en der nog een paar korte files. En een paar opvallende, zoals de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Daar gebeurde een ongeluk net voor Barneveld. De weg is inmiddels vrij, maar de vertraging nog altijd een kleine 10 minuten. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar gebeurde zojuist nog een ongeluk bij Hoofddorp. Hier is de weg dicht. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Hou wel rekening met 20 minuten oponthoud. En tenslotte de A27 bij Daag-Gorkum. Voor de brug bij Gorkum 4 kilometer file met 10 minuten vertraging.
5: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
6: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
9: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Ontdek wat jouw medewerkers nodig hebben om zich goed te voelen. En verminder verzuim en verloop. IZZ is zorg voor de zorg.
9: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: NPO Radio 1. WNL.
11: Goedemiddag en welkom in de kantine van WNL. Live vanuit de motorpassagiersschip De Zonnebloem. We liggen aan de kade tijdens de 49ste editie van de Wereldhavendagen in Rotterdam.
0: Ja, en voor de snelle rekenaars, dat betekent dat we volgende week, volgend dit jaar moet ik zeggen, de 50ste editie weer beleven. Hoe mooi is dat? Fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met een vat vol verhalen. Heel fijne gasten.
10: In de kantine.
12: Wieger Hemmer en Fidan Ekis.
11: Ja, het was de week van Ilko Brinkman, over Asselt en Marco van Basten.
0: We hebben het over de stand van ons land in hectische tijden met aan de stamtafel commandeur van de Koninklijke Marine Frank Lensen, voorzitter van de maritieme vakbond Nautilus International. Richard Moti is er ook.
11: Schipper Emma Grevenbroek is hier. Zij bevoorraadt 90% van de zeeschepen in de Rotterdamse haven. En de directeur van de Wereldhavendagen, Sabine Bruinings, vertelt ons alles wat er nieuw is deze editie.
0: Chef politiek van de NRC, Pim van der Dol, kijkt uit over de politieke week.
11: En u kunt meedoen met de gesprekken via de NPO Luister-app of via X. Gebruik dan hashtag WNL en volg ons op @WNL vandaag.
0: Nou, we zitten in Rotterdam. Zullen we dan ook eens kijken hoe het is met die Rotterdamse voetbalclub? Er zijn er drie. De grootste is Feyenoord. Die gaat op bezoek bij NEC. Wedstrijd is al meer dan een half uur onderweg. Richard, hoe is het daar in Nijmegen?
13: 0-0, Wieger. Ja, Feyenoord is neergestreken in Nijmegen in het zonnetje. Ik zie een open wedstrijd al 40 minuten lang waar Feyenoord het beste mee omgaat. Er zit tempo in. Feyenoord staat goed georganiseerd en durft het om tegen NEC, dat altijd vol op de aanval speelt, om hoog druk te zetten. Ze zijn ook de baas op het veld in de meeste fases tot nu toe. Maar de kansen, die zijn er nog niet echt. Feyenoord heeft er een paar gehad. NEC niet of nauwelijks. En dat valt toch wat tegen voor de ploeg van Dick Schreuder. Die heel veel aanvallend ingestelde spelers op het formulier heeft gezet. Maar het is Feyenoord dat de controle heeft over deze wedstrijd. En mij zeer goed bevalt. Zonder Hach Mousa. Voor de mensen die daar nog niet van op de hoogte zijn. Hij stuurt aan naar verluid op een breuk met Feyenoord. Kan heel veel geld verdienen in Saoedi-Arabië. Was tot twee maal toe te laat. Giovanni van Bronckhorst heeft vlak voor deze wedstrijd, de trainer van Feyenoord, een interviewtje gegeven bij onze collega's van ESPN. En hij zei, hij is er met zijn hoofd niet bij. Een vrije trap nu van CGL in de muur van NEC. Nog 5 minuten hier in de eerste helft in de Goffert in Nijmegen. Feyenoord dus de betere ploeg. Het is ook een harde wedstrijd bij tijd en wijle. Daar komen ze nu weer in het strafschopgebied. Maar NEC verdedigt goed en verdedigt dan ook weer heel slecht uit. Want Sierhuis schiet de bal zomaar over de zijlijn. Nog 5 minuten dus in de eerste helft in Nijmegen. Wie lacht niet van mijn gezicht? Dat zou je wel willen.
11: Je weet dat je mee
14: wilt. Tweede stem van Pim van der Doel. Jawel! Ja, die eerste stem is van John de Bever, dat weet je wel.
15: Maar dit is toch precies het gevoel, Sabine Bruinings?
16: Dat klopt. En de Bevers traden ook gisteren op bij ons.
15: Nou. Maar die lach krijgen ze ook niet van uw gezicht, hè?
16: Nee. Nee.
15: Dit als directeur van de Wereldhavendagen.
16: Ja, dit zijn de dagen.
11: Geluk met het weer ook. Ja. Het had net anders kunnen lopen.
16: Ja, gisteren een klein buitje, maar dat mag het plezier niet eren.
15: Nee, want vorig jaar spraken wij elkaar ook. Is het echt zo dat de dag na onze uitzending vorig jaar de werkzaamheden voor de editie van dit jaar zijn begonnen?
16: Ja, en naar volgend jaar, je noemde het al 50, net al, 50ste editie. Die voorbereidingen die zijn eigenlijk al maanden geleden begonnen.
15: Mm-hmm.
16: Ja.
15: Oh, daar word ik een beetje zenuwachtig van. Want nou, in die zin, volgend jaar is het ook 50 jaar dat mijn ouders getrouwd zijn.
16: Oh, echt?
15: Ja, dus misschien moet ik dan ook morgen dan maar mee beginnen met de voorbereidingen.
16: Ja.
15: Als het gaat over de voorbereiding voor zo'n massa-evenement. Want hier komen niet tienduizenden, ik denk echt honderdduizenden mensen op.
16: Ja, 400.000 bezoekers.
15: Zo.
16: Dus dat is een mooi aantal.
15: Wat is dan het allerbelangrijkste om te organiseren?
16: Ja, de interactie tussen haven, stad en publiek. Dat is eigenlijk waar wij natuurlijk op opereren.
11: Het lukt wel.
16: Het lukt, ja. We hebben hier een prachtige kaders vol mensen, prachtige schepen, prachtig materieel. Ja,
11: komen er ook veel mensen van buiten de stad? Want ik woon hier in de buurt, dus ik denk altijd wel, zijn de mensen die ik zie nou ook een beetje mensen die hier op Zuid wonen en mensen uit Rotterdam? Of trekt het meer uit de rest van de stad en de rest van het land misschien ook?
16: Het is beide.
11: Ja?
16: Ja, ik heb het geluk dat ik vandaag best veel over de kaders heb mogen lopen. En ik hoor Engels, ik hoor Duits, Frans, ik hoor
11: En dat spreken wij graag hier op Zuid.
16: Dus het is echt een mengel.
11: Turks ook af en toe, zo nu en dan. Maar dit is ook wel een bijzonder jaar toch, omdat het jaar van het goede doel is in Rotterdam. En dat is Zonnebloem. Kan je daar iets over uitleggen?
16: Ja,
11: want wij zitten hier op Zonnebloemschip.
16: Dat klopt.
11: Wat is de connectie?
16: Nou, Rotterdam Festivals, die heeft het jaar van de toegankelijkheid uitgeroepen. Daar zijn wij als evenement een van de koplopers.
11: Mm-hmm.
16: En toevallig hadden we net een week voordat ze dat bekend maakten ons goede doel van dit jaar gekozen. Nou, en dat is dus de Zonnebloem. Dus het viel perfect op elkaar.
15: Ja, en bereikbaarheid, is dat dan direct ook maar een thema? Want Zonnebloem denken we inderdaad met mensen die met rolstoelen in de rolstoelen worden voortbewogen.
11: Toegankelijkheid,
15: bereikbaarheid.
16: Het gaat over toegankelijkheid. En niet ieder schip wat hier ligt is toegankelijk. Het gaat er vooral om dat we proberen alles zoveel mogelijk toegankelijk te maken. En sommige dingen kunnen niet. Daar moet je goed over communiceren.
15: Ja.
16: Maar vandaag hebben we het certificaat van toegankelijkheid mogen ontvangen van de gemeente. Omdat wij zoveel dingen hebben opgepakt als organisatie.
11: Zo.
16: Om het evenement toegankelijker te maken. Dus dat is een hele eer.
11: Mooi, gefeliciteerd.
16: Ja.
11: Toch? Fijn om te horen.
16: Een eer aan iedereen die daaraan mee heeft gewerkt.
11: Applaus voor iedereen.
15: Ja, oké. Okay. Ik zit te kijken. Ik kijk nu onze eindredacteur aan. Of wij al een certificaat van toegankelijkheid, dat zou ik niet eens weten. Maar laten we ons best daarvoor doen.
11: Hoofd.
15: Ja, we hadden het net over Feyenoord. En dan kijk ik eventjes hier aan tafel. Emma van Grevenbroek valt dan toch direct op. Schipper. Zo dadelijk gaan we uitgebreid spreken over jouw bijzondere carrière. Maar laten we het toch ook even over Feyenoord hebben. We hoorden net Hach Mousa, de buitenspeler. Misschien wel de gevaarlijkste Feyenoorder, die er dan niet bij is. Twee keer te laat. En ja, hij heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar Saoedi-Arabië. Want daar is het fijn toeven. Wow. Daar is het vooral lekker geld verdienen.
17: Veel geld verdienen.
15: Hoe is jouw gevoel nu bij de club? Iets dichter bij de microfoon als kan.
17: Ja. Gemengd. Feyenoord zal altijd in mijn hart zitten. En dat is altijd de club waar ik voor ben. Maar met mijn drukke leven en carrière en mijn gezin wordt niet iedere wedstrijd gekeken bij ons thuis op de bank.
15: Oh. En soms maar goed ook.
17: Soms maar goed ook, ja.
15: Tweemaal te laat. Ik moest direct denken aan ons kabinet, Pim van der Doel.
18: Ja.
15: Deadlines, die moesten ze halen, haalden ze niet. En uiteindelijk nou ja, ligt er wel iets. Een werkdocument, zoals gedoopt door jouw krant, de NRC. Maar behalve het kabinet, niemand tevreden. Waar ligt dat nou aan?
18: Nou ja, het probleem van dit minderheidskabinet is eigenlijk dat vanaf het begin het niet duidelijk was met welke partijen ze ook graag wilden samenwerken uit de oppositie. Die hebben ze natuurlijk nodig om voldoende steun te krijgen in de Tweede, maar straks ook de Eerste Kamer voor al die plannen en deze begroting. Maar ja, in de formatie zijn daar geen afspraken over gemaakt. Er is niet toen al naar steun gezocht bijvoorbeeld. En ook de afgelopen maanden hebben ze het eigenlijk heel erg op die zomer laten aankomen. En toen kwamen ze erachter dat het dus best wel dus ingewikkeld is om al die partijen tevreden te stellen. En bleken ze het ook onderling en met z'n drieën, D66, VVD en CDA, niet helemaal eens over welke richting ze nou op wilden. Meer naar links, meer naar rechts. Nou ja, dus dat is het hele probleem eigenlijk wat je steeds weer terug ziet komen.
15: Ja, er zijn verschillende reconstructies geweest over de voorbije tijd. Wat is jou in die reconstructie van de voorbije tijd? En dan gaat het dus over het maken van zo'n conceptbegroting. Het meest opgevallen of tegengevallen misschien wel?
18: Nou ja, wat ik toch wel meest opmerkelijk vond is dat ze het zo moeilijk dus met z'n drieën al hadden om het nog überhaupt eens te kunnen worden over deze voorlopige begroting. Ze hebben echt weer dagen en nachten op het ministerie van Financiën gezeten. Terwijl de belofte, dat is bijvoorbeeld ook iets wat CDA-leider Henry Bontebal steeds zei in het begin. Wij gaan het helemaal anders doen, andere politieke cultuur. Bontebal had ook veel kritiek op hoe rommelig het in het vorige kabinet Schoof ging bijvoorbeeld met die begrotingsgesprekken. Er werd zelfs gevreesd dat ze er misschien al met z'n drieën niet meer uit konden komen. Kabinetscrisis of kabinetsval, dat woord viel alweer in Den Haag. En dat,
11: dat valt steeds vaker nu.
18: Ja, maar dat kan ik me ook nog niet helemaal voorstellen. Dat je na een paar maanden alweer de stekker eruit moet trekken. Tenminste, alles kan in theorie natuurlijk. Maar elke keer opnieuw verkiezingen houden lost de problemen ook niet meer op, lijkt het. Dus maar goed, het is knap ingewikkeld, nog steeds. Ja.
15: Richard Motu, u was politicus in deze vrije stad.
3: Ja,
15: Rotterdam. Denkt u nog wel eens terug aan die tijd met een gevoel van nostalgie?
3: Nou, het is op zich aan de ene kant heel mooi om te mogen doen. En heel erg eervol om te mogen doen. Tegelijkertijd ben ik ook wel heel erg opgelucht dat ik nu even weer wat anders doe. Want politiek actief zijn slokt wel een heel groot deel van je leven op.
15: Ja, u was daar destijds voor de PvdA, is dus nu pro. U bent van pro.
3: Ik ben van pro nog steeds.
15: Ja, ik wilde zeggen, u bent prober. Maar hoe noem je dat eigenlijk? Pro.
3: Ja, ik moet er zelf ook nog een beetje aan wennen. Dus laten we gewoon zeggen, ik ben van pro.
15: Ja, ik ben van pro. Nou, u bent van pro. Maar u bent zeker nu van Nautilus International. Een vakbondsman. Bent u dat van nature, vakbondsman?
3: Eigenlijk wel, want ik heb in het verleden ook een lange tijd bij de FNV gewerkt. En was ik vakbondsonderhandelaar in de metaalsector. Dus het vakbondswerk is mij niet vreemd. Ik heb dat meer dan 10 jaar gedaan. En altijd ook met heel veel plezier. Het behartigen van belangen van werknemers is wel iets wat ik ook heel mooi vind om te doen. En ook krijg ik ook heel veel genoegdoening uit. Uiteindelijk, ik zeg altijd, cao-loonstijgingen komen niet uit de lucht vallen. Het koopkrachtbehoud van heel veel werknemers komt niet uit de lucht vallen. Daar moet altijd voor gestreden worden. En dat doen we vaak met woorden aan tafel.
15: Ja.
3: En dat lukt ook heel vaak. Maar soms lukt het ook niet met woorden. En dan moet er gestaakt worden.
11: Zoals gisteren.
3: Zoals gisteren.
11: Daarover hebben we u gisteren nog in de uitzending gehad. Hoe is dat gegaan? Misschien kunt u er nog een keer over vertellen.
3: Het weer was gisteren in Rotterdam helaas een stuk minder dan vandaag. Dus we werden redelijk met een natte pak stonden we daar op het actieterrein. Maar de strijdlust was groot. Dus we waren daar met wel meer dan 1000 mensen. Waren bij elkaar gekomen om een protest te laten horen tegen de bezuinigingen op het sociale zekerheidsstelsel.
15: En wat is er allemaal niet doorgegaan? Wat heeft er gisteren niet gevaren, wat wel zou moeten varen?
19: Gisteren hebben de havenwerkers en de sleepdiensten het werk neergelegd. En de sleepdiensten zijn bijvoorbeeld heel belangrijk bij bepaalde grote schepen. Die mogen alleen de Rotterdamse haven in en uit met een sleepdienst. Omdat ze anders niet makkelijk kunnen manoeuvreren. Nou, die grote schepen hebben dus
11: 8 uur lang, toch? Werk neergelegd.
19: Niet de haven uit kunnen varen of de haven in kunnen varen als ze dat wilden. En hebben moeten wachten. Ja. Daarnaast hebben ook de havenwerkers het werk neergelegd.
15: Hoe was dat voor die mensen? Hebt u zo nog kunnen spreken, die mensen aan boord van die schepen, die dus dankzij uw werk, uw staking, niet verder konden?
19: Nee, die hebben wij niet zelf gesproken, zal ik eerlijk zeggen. Maar we weten, staken, daar hebben mensen last van. Ja. Daar komt hinder van. Dat is inherent verbonden aan staken. Ja.
15: Komende week grote OV-staking.
19: Ja,
15: iemand kan gebruik maken van bussen.
19: Staken zonder dat iemand het merkt, ja, dat heeft ook geen zin. Dus het doel van staken heeft ook in zich, intrinsiek in zich, dat het opgemerkt wordt.
15: Ja.
19: Daar hebben soms mensen last van. Tegelijkertijd zeggen wij ook meteen, als wij het niet doen, dan hebben mensen zo meteen nog veel meer last van met de bezuiniging op het sociaal zekerheidsstelsel.
11: Was er dus wel begrip? Hoe waren de reacties eigenlijk? Ja,
19: ik heb ze gisteren niet zelf gesproken. Hè, de mensen op de grote schepen die even moesten wachten. Maar ik merk wel zelf om me heen dat er altijd heel veel begrip is. Want niemand wil zometeen als je werkloos wordt een lagere uitkering krijgen. Of als je arbeidsongeschikt wordt een lagere uitkering krijgen. En daar doen we het voor. Ja. Dus niet alleen maar voor onszelf, maar eigenlijk voor heel Nederland.
15: Frank Lentzen kijkt op dit moment met speciale belangstelling naar een helikopter. Want die is van de marine.
20: Ja. Nou, hij is eigenlijk van de Defensie helikoptercommando, maar hij vliegt voor de marine.
15: Ja.
20: En dit is een NH90 maritieme gevechtshelikopter. En die doet nou een demo voor een demonstratie voor onzeeboorde bestrijdingsoperaties. Daar zie je hier boven de Maas niet zo heel erg veel van. Maar straks valt er een torpedo onder vandaan. En dan wordt het wat duidelijker.
15: Oh, dat weet u al, dat gaat allemaal gebeuren.
20: Nou,
15: u kent het draaiboek.
20: Ik was hier gisteren ook. En ik heb de demo al een paar keer gezien.
15: Ja.
20: En uitermate professioneel uitgevoerd. Maar, en ze doen hem elke keer hetzelfde. Dus wat dat betreft is het voor degene die het niet gezien heeft in herhaling.
15: Maar ook, u hebt het al vaker gezien. Maar het blijft voor u denk ik ook telkens weer iets magisch, toch?
20: Ja, ja. Deze helikopters opereren vanaf de schepen. Ja. Midden op de oceaan als het nodig is. Dicht onder de kust. In alle omstandigheden. Het is een wat grotere helikopter dan de voorganger, maar ontzettend sportief te vliegen. Maar het sensorenpakket en de mensen die aan boord zijn, die maken het uitermate effectief.
15: Hoe lang werkt u al bij de marine?
20: 38 jaar. Ja, zoiets.
15: Ja, en was het voor u een jongensdroom?
20: Nee, ik ben eigenlijk begonnen bij de koopvaardij. Ik wilde varen of vliegen, het liefst allebei. Maar dat was moeilijk te verenigen. Maar uiteindelijk is het varen geworden. Ik ben begonnen bij de koopvaardij. En uiteindelijk ben ik bij de marine beland als dienstplichtige. En dat vond ik zo leuk en ook nuttig dat ik gebleven ben. Ja.
11: Waar bent u het meest trots op? Want ik zie u met trots inderdaad naar de helikopter kijken. Dat zullen er wel heel veel zijn. Maar op een dag als vandaag, als u om u heen kijkt... waarvan denkt u, nou, daar mogen we echt trots op zijn als land?
20: Ik denk dat wij niet zo'n heel erg grote marine hebben, maar wel kwalitatief een hele goede marine. En dat is niet alleen het materieel, want we kijken vaak alleen maar naar het schilletje. Een schip is per slotverrekening conserveblik met voortstuwing en een hele hoop sensoren. Maar het gaat om die mensen die dat aansturen.
15: Heb je zelf bedacht of wordt het zo in de terminologie beschreven?
20: Nee, conserveblik. Ja, ik druk het bewust even zo uit.
15: Mooi.
20: Omdat het uiteindelijk gaat om de interactie tussen de mens en de techniek. En in die helikopter zitten 3 tot 4 mensen die uitermate goed opgeleid zijn, professioneel. En die maken die helikopter effectief.
15: Ja, wat zien we hier trouwens allemaal nog meer op het water gebeuren?
20: Oh, ik zie een hele hoop kleine vaartuigen. Maar ik zie vooral ook de landingsvaartuigen en de Friske, de Fast Rating Interceptor Craft van de marine, rondvaren. Dat zijn snelle boten die je links van je ziet. Ja. En die kunnen ongeveer 50 knopen varen. Dat wil zeggen bijna 100 km per uur.
15: Zo.
20: Het is niet echt comfortabel als je erop zit, maar het is wel heel erg gaaf.
15: Nee, precies, want dan voelt het water als beton, hè?
20: Yes. Ja. Nee, dat stuitert echt behoorlijk. En nu op de Maas valt het wel mee. Maar op open water en in een kustgebied kan het best wel oncomfortabel zijn. Maar we moeten hard kunnen varen om snel van een A naar B te kunnen.
15: Gelukkig zien we ook de boot en de boten van de KNRM, Sabine Bruinings. Want ja, veiligheid boven alles, hè?
21: Ja, altijd. Op land, op het water, in de lucht. En dat vergt een jaar lang voorbereiding.
15: Ja, u loopt hier rond natuurlijk. Ja, we hebben allemaal een smartphone. Maar u wordt permanent, denk ik, op de hoogte gehouden van wetenswaardigheden. Met wie hebt u nou het meest contact deze spannende 3 dagen?
21: Ja, dat is met mijn eigen kernteam, mijn woordvoerder. Die is eigenlijk altijd aan mijn zij.
15: Ja, ik zag gisteren, ja, dat zag ik vandaag. Maar u bent gisteren met Carola Schouten ook op pad geweest. Een hele mooie foto.
21: Ja.
15: Van haar gezicht is de lach ook niet weg te poetsen, geloof ik. Op dagen als die vandaag. Merkt u aan haar ook dat zij een, ja, laat ik het zo zeggen, toch maar een trotse ambassadeur is van de haven van Rotterdam?
21: Ja, en het leuke is dat we een hele mooie combinatie maken van de haven met het publiek. En dan gisteren was dat heel specifiek, waren dat de jongeren en de werkzoekenden. En jongeren zijn natuurlijk echt enorm belangrijk voor de haven en de toekomst. Ja. En daar hebben we een uitdagende missie, een grote missie. Ja. Want we willen alle jongeren bereiken.
15: Ja.
21: En dat doen we niet alleen via opleidingen, maar dat doen we ook via jongerenorganisaties. Waardoor we jongeren bereiken die misschien helemaal geen zicht hebben op een toekomst of op een carrière. Of geen eens weten dat ze kans maken op een carrière.
1: En het is belangrijker dan ooit om mensen te werven, toch? Nu, Frans Lenzen?
20: Ja, zeker. Voor ons ook. We hebben heel hard mensen nodig. We hadden al wat achterstanden. Maar die beginnen we nu heel langzaam in te lopen. En dat gaat de goede kant op. En daar zijn we ook heel erg blij
15: inlopen, om. Lopen, zegt u. Want ik dacht dat zelfs een opleiding in Amsterdam gesloten is vanwege te weinig aanbod.
20: Nou, dat is de Zevertschool die daar, die daar niet meer is. En dat was voor ons van nature. Ik ben zelf ook van de Zevertschool afkomstig. Ja, dat is een bron minder. Dus daar zullen we ze zelf op moeten leiden. En ik hoop uiteindelijk ook dat de civiele sector ook weer aantrekt. Want we hebben die mensen gewoon keihard nodig. Ja. En wat mij betreft kunnen ze werken in de civiele sector, dan weer bij ons en dan weer terug.
15: Die civiele sector is misschien wel belangrijk om dat te onderstrepen. Omdat het gaat tegenwoordig zoveel over defensie. Dat je dat bijna zou vergeten hoe belangrijk dat natuurlijk ook is. Hè?
20: Ja.
15: Zeevaart als aorta ook van onze welstand.
20: Ja, absoluut. En we zien dit nu met de hele fragiele geopolitieke situatie. Je ziet met de druk die er staat op de straat van Hormuz, die eigenlijk gewoon gesloten is. Ja. Het stijgen van benzineprijzen. Het heeft automatisch invloed op het leven hier.
15: Ja.
20: En dat vergeten mensen wel eens.
15: Over de straat van Hormuz en het hoofdpijndossier dat is, gaan we zo dadelijk nog uitgebreid te praten, ook met u, Richard Moti. U zei het al, Sabine Bruinings. De Rotterdamse haven komt regelmatig in het nieuws als het over jongeren gaat. Vaak ook op een negatieve manier. Denk maar aan de uithalers, de risico's en de problematiek rond drugscriminaliteit. Door jongeren juist op een positieve manier bij de haven te betrekken is ook belangrijk, zegt u ook. Bijvoorbeeld door zo'n podium te geven, letterlijk gebeurt dat hier. Jonge DJ's krijgen de kans om tijdens de Wereldhavendagen voor publiek te draaien. Verslaggever Lennart-Jan Geerts draaide lekker met ze mee.
2: Ja, hier aan de overkant van de Maas, waar het ook lekker druk is en je prachtig mooi uitzicht hebt op die zonnebloemboot die daar ligt, hoor je naast de toeterende schepen ook prachtige andere geluiden. Ik ben hier met DJ, ik zou zeggen Rush, maar dat is je naam, maar dat is niet je DJ-naam, denk ik.
22: Nee, dat klopt. Rush is gewoon mijn normale naam. Mijn DJ-naam is Commando.
2: En jij hebt net hier mogen draaien voor het publiek van de Wereldhavendagen. Hoe was het?
22: Ja man, klopt. Supermooi man. Publiek van jong en oud, van allerlei etniciteiten en allerlei culturen komen gewoon samen om hier samen van de muziek en van de informatie van de Wereldhavendagen te genieten.
2: Ja, nou is het voor jou ook natuurlijk een mooie kans om hier te draaien voor dit publiek. En het is de bedoeling dat er wat jongeren op een positieve manier betrokken worden bij de haven. Wat doet het met je?
22: Ik vind het dope om te zien, man. Om te zien dat grotere bedrijven de disconnect tussen de jeugd en hunzelf wel een beetje willen verkleinen. En dat ze ook echt coole initiatieven tonen om dus toch de jeugd te trekken. Door middels van DJ sets of pop-ups of whatever. Laat toch weer zien dat je wel moeite doet om toch weer met de jeugd te connecten. En laten zien dat je een taal spreekt die hun ook begrijpen. Dus echt super dope om te zien, man.
2: Ja, het is echt super dope. Ik vertaal het even. Super cool. Super cool. Ja, ook dat is natuurlijk redelijk hip. Nou ja, oké. Het is super mooi dat je dit kon doen. Merk je nou ook dat jij zelf op een andere manier naar de haven kijkt?
22: Ja, op zich, er valt zoveel meer in de haven te beleven. En veel meer werk dan alleen bijvoorbeeld het handel of het logistieke deel. Maar ook in AI of in tech of in whatever. En het geeft toch wel wat meer perspectief, zeg maar, wat het eigenlijk inhoudt, de haven en whatever.
15: Ja, hele enthousiaste jongen, dat sowieso.
21: Ja.
15: Ik heb het niet alleen over onze verslaggever, Lennart-Jan Geerts, ook permanent enthousiast. Maar ja, enthousiasme ook voor het werk dat zo nodig is hier. Merkt u dat?
21: Ja, zeker.
15: Ja, echt wel?
21: Het is heel belangrijk. Het hele leuke was dat we gisteren ook een hele game room hebben ingericht. En dan gaan jongeren dus gamen. En vanuit het handelen in die game ziet het spel waar hun kwaliteiten liggen. Vertelt dat naar eigenschappen voor werk. En dan wordt hen aanbevolen langs welke stands op onze banenmarkt ze moesten gaan om potentieel een nieuwe baan te vinden.
15: Ja, we horen weer. Ik denk dat het een helikopter is.
21: Ja.
1: Ik hoorde dat er parachutisten komen. Ik wist helemaal niet dat die zouden komen, hoor ik net in mijn oor. Komen maar, die? Wij zitten heel verkeerd. Wij zijn maar.
15: Frank Lentzen, commandeur bij de marine, die gaat ons helpen ook een klein beetje door af en toe te wijzen. Wijst u daarmee ook op het belang van gamen voor de marine?
20: Ja, absoluut.
15: Ja?
20: Ja, wij doen het ook. Gaming is een hele goede manier om mensen op te leiden, maar ook gewoon inderdaad talent te kunnen ontdekken in omgaan met techniek, moderne techniek. Ja. Ja,
15: mooi, daar gaan we zo dadelijk ook nog over doorpraten. Maar niet met u, Sabine Bruins. Nee. We hebben hartstikke druk natuurlijk. Ja. Waar gaat u nu naartoe?
21: Nou, wij gaan in voorbereiding voor de avondshow. Oh. En daar gaan we natuurlijk ook weer heel veel mensen ontmoeten.
15: Ja.
21: Ontvangen op de kades. Ja. En we gaan een prachtige show op het water geven.
15: Ja, maar wat moet het mooi geweest zijn dat u het hoogtepunt ook met goed gevolg hebt afgelegd, hè?
21: Zeker.
15: BNL in de kantine, dat was toch het hoogtepunt?
21: Dit was zeker een hoogtepunt.
15: Gelukkig jullie wel. Dank u wel. Applaus voor Sabine Bruinings, de grote organisatie van deze prachtige Wereldhavendagen. Wij gaan nu naar het nieuws gelezen door Martijn van Beek.
4: NPO Radio 1. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het energienet. Gisteravond vond een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen zijn auto. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht. Tijdens een vliegshow in Griekenland is een straaljager neergestort. Het is nog onduidelijk of de twee inzittenden het hebben overleefd. Tijdens de show verloor het vliegtuig van de Griekse luchtmacht plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde. 10.000 mensen hebben in de hoofdstad van Kroatië gedemonstreerd tegen de regering. In een bergachtig gebied ligt 34.000 ton illegaal afval. En de Kroatische regering beloofde de locatie te saneren. Maar dat is nog altijd niet gebeurd. In Nijmegen spelen NEC en Feyenoord tegen elkaar. Richard van der Made, 0-0 was het bij rust. Is het wel een leuke wedstrijd?
5: Ik zit er wel van te genieten. Het gebeurt niet zo heel veel in die zin. Weinig spektakel voor de goals. Maar Feyenoord, zeker in de eerste 20 minuten, heeft laten zien dat het echt wel de baas kan zijn hier in Nijmegen. Tegen NEC, dat normaal gesproken altijd volop de aanval speelt. En CGL op het middenveld, ja, die is sowieso vanaf het begin van dit seizoen in vorm. Die viel echt op bij Feyenoord, dat dus nauwelijks kansen kreeg. Maar dat geldt ook voor NEC in de eerste 45 minuten. De controle na een half uurtje ebde ook wel wat weg bij de Rotterdammers. En op het eind ontspoorde de eerste helft ook nog met een opstootje in de hoek van het veld. Met Le Breton van NEC die geel kreeg. En ook CGL. Nejasmiet bemoeide zich er nog even mee. Valente, die vanaf de linkerkant overigens speelt bij Feyenoord, heeft alles te maken met de afwezigheid van Hadj Moussa, die onderweg lijkt naar Saudi-Arabië. Maar het kan ook maar zo zijn dat Feyenoord hem helemaal niet laat gaan. Diarra speelt nu vanaf de andere flank en Valente is de linksbuiten. 0-0, halverwege dus bij NEC tegen Feyenoord.
4: Dank Richard. Dan door naar de Vuelta, de 14e etappe. Daar is een zware klim aan de gang. Gabriel Melging, hoe ver is het nog?
7: Nog 5,5 kilometer voor de kopgroep. En het is een beetje haasje over daar. Net reed de Amerikaan Kevin Vermarken nog eens een eentje voorin. Die is bijgehaald door Bjork Steinhauser. Die kent u misschien van zijn ritzege in de Giro van 2024. Nou, vervolgens werd Steinhauser overvleugeld door Guillaume Martin. Een Fransman die al regelmatig in de Tour de France net wel of net niet in de top 10 van het eindklassement eindigde. En daar zijn nu ook weer een paar renners naartoe gereden. Nu komt Guillaume Martin in de problemen. Het is nog allerminst zeker wie vanuit die omvangrijke kopgroep van 45, waar er nu dus nog maar zo'n 5 à 6 van over zijn, daadwerkelijk deze rit naar zich toe gaat trekken. Want met nog 5,5 kilometer te gaan, gaan we nu richting die allerstelste stroken van soms wel 17% omhoog. In een toch alweer warme dag in Gaën. 35 graden. Het zonnetje is nu ook doorgekomen. Dus we zagen al af en toe ook renners wat water over zich heen gieten. En nu krijgen we weer een aanval in de kopgroep van Mario Aparicio. Een relatief onbekende Spanjaard van Burgos. Maar ja, ook hij zit daar dus gewoon nog bij. Nog 5 kilometer. In het peloton houden ze hun kaarten voorlopig nog redelijk tegen de borst. En Enric Mas in de rode trui gaat niet vechten om de ritzege. Want het peloton rijdt op 6 minuten en 20 seconden van de kopgroep.
4: Gabriel Melging, dankjewel.
15: En dan gaan we eens kijken hoe het weer is in het land. Roosmarijn Knol, in Rotterdam schijnt de zon. Is dat elders ook zo?
6: Dat is op heel veel plaatsen wel het geval. Alleen in het uiterste noorden komen op dit moment nog een paar lichte regenbuien voor. En dat levert dan tijdelijk iets meer bewolking op. Maar de trend voor de komende uren is wel dat die bewolking steeds meer plek gaat maken voor een blauwe lucht. Ja, en met een hemel zonder wolken kun je al wel een beetje aanvoelen dat het ook een behoorlijk koude nacht gaat worden. Temperaturen van zo'n 7 graden in het binnenland. Het is ook maar weinig wind, dus ook morgenochtend vroeg gaat het nog behoorlijk koud zijn. Maar daarna komt de zon erbij en gaat de temperatuur morgen stijgen naar 20 tot 25 graden. Dus opnieuw weer een warme en een zonnige zomerdag. Meeste zon wel in de ochtend. In de middag komt er dan geleidelijk wat meer bewolking. Maar ik verwacht dat daar pas in de avond misschien een heel klein beetje lichte regen uit kan vallen. Dus ga er maar vanuit dat het morgen gewoon de hele dag droog blijft. En maandag is het dan vervolgens ook nog warm. Zelfs nog wat warmer dan morgen. En daarna gaat er een enorm contrast volgen. Dinsdag is het maar 18 graden. Zijn er veel buien, veel bewolking. Dus we gaan van zonnig en warm zomerweer, ja, toch een beetje weer de herfst in na het weekend.
15: Leef het nog maar even groen, hoor ik u denken. Nou, ja. Hier is Erik Evengroen van de ANWB. Ja,
8: voorlopig nog wel even, toch, Wigger? Dus. Ja, en er zijn ook nog wat files. Het stelt niet zo heel veel voor, hoor. Maar verspreid over het land, zoals gezegd, een aantal korte files. Zoals op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Voor Valkenswaard 3 kilometer file rijden met 10 minuten oponthoud. De A4 Den Haag-Amsterdam voor Nieuw-Vennep ook 10 minuten vertraging. A20 Hoek van Holland-Gouda voor Moordrecht 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tenslotte bij de werkzaamheden bij de brug bij Gorkum. Vanaf Breda naar Gorkum 10 minuten vertraging.
9: In de kantine. Live vanaf de Wereldhavendagen in Rotterdam.
23: Welkom terug bij de kantine van WNL. Live vanaf de Wereldhavendagen in Rotterdam. We zijn te gast op motorpassagiersschip De Zonnebloem.
15: Ja, en ze hebben hier lekkere nootjes op tafel. Dat is ook fijn. Aan de stamtafel zit commandeur van de Koninklijke Marine Frank Lentzen. Hoe mooi dat u er bent. Voorzitter van de maritieme vakbond Nautilus International. Hij heet Richard Moti, chef politiek van de NSC. Pim van der Doel is er ook. En schipper Emma Gravenbroek. Met jou ga ik beginnen, Emma. Want jij was te zien in die prachtige serie. Ja, dat was het echt. Ik heb er zo van genoten. De vrouwen die varen. Daar word je gevolgd op een van de schepen die 90% van de zeeschepen in de Rotterdamse haven bevoorraad. Luister even.
24: Ja, ze willen allemaal selfies maken. En, ja, dat is hartstikke leuk voor je ego. Ik wil alleen niet weten wat ze met die foto's gaan doen, maar vooruit.
25: Ik denk dat het als vrouwen zijn op een kraanschip, dat het aan de ene kant in je voordeel kan werken. Omdat ze het niet verwachten van een vrouw. Maar aan de andere kant onderschatten ze je ook. Want sommige mannen zeggen ook, oh, ga jij die kraan bedienen? Ja, kun je dat dan wel? Dan zeg ik altijd, nee, eigenlijk niet. Eigenlijk pas mijn eerste dag vandaag. Dus, en als je dan eenmaal bezig bent, dan rollen ze er ook wel in en vinden ze het allemaal prima. De meesten vinden het echt wel heel erg leuk en ja, vinden het echt wel stoer dat ik het als vrouw zijnde ook gewoon allemaal doe en ook kan.
23: Ja. Emma, jij lijkt me ook niet echt een vrouw die je moet onderschatten, hè?
26: Nee.
23: Echt niet.
26: Nee.
23: Maar hoe is het? Ja, sorry, ga maar.
26: Ik word liever onderschat dan overschat. Ja, dat is, daar kan ik beter op anticiperen.
23: Maar je kan er goed mee omgaan. Maar heb je dat moeten leren? Of zit dat gewoon in je? Dat je als enige vrouwelijke schipper daar even iedereen de les leest, zeg maar.
26: Nee, ik denk dat ik dat wel heb moeten leren. Ik weet nog heel goed mijn allereerste dag bij Ships Best Logistics, waar ik werkzaam ben, was ik echt heel zenuwachtig. Van tevoren was ik gewoon ziek van de zenuwen. Maar toen dat helemaal ging lopen en ik mijn plek had gevonden, ja, het voelde ik echt alsof ik heel de wereld aankom.
23: Maar zenuwachtig omdat je dan tussen in zo'n mannenwereld aan de slag moet? Of gewoon gezonde zenuwen, wat we allemaal zouden hebben op een eerste werkdag?
26: Ik denk
23: allebei.
26: Dat iedereen op een nieuwe baan zenuwachtig is op een eerste werk.
23: Maar hoe werd gereageerd op je dan, in het begin?
26: Ja, heel goed eigenlijk. Ja? Ja, de collega's met wie ik samenwerkte vonden het allemaal erg leuk.
23: Omdat je zegt, ik heb het moeten leren. Dus dat klinkt alsof je wel een paar obstakels hebt moeten overwinnen.
26: Ja. Het is vooral als je op zo'n zeeboot komt, dat je niet het kaas van je brood wil laten eten. En dat mensen dat wel vaak proberen, ja.
23: Mensen zijn de mannen.
26: De bemanning van de zeeboot, ja. Komen natuurlijk heel veel uit, vooruit India en dat soort landen. Daar is het heel gek dat een vrouw werk.
23: Ja, ja, ja,
26: dus dat is wel, dat is vaak heel moeilijk. Dan zeiden ze ook wel eens, heb je geen man aan boord die die kraan kan bedienen, want dat hebben we liever. En dan zeg ik, je kan kiezen of ik doe het of het wordt niet gedaan. En dan hadden ze wel zoiets van, ja, dit is gek. Want bij ons in ons thuisland werken de vrouwen niet. Die staan echt alleen maar achter het fornuis. Dus dat is, was moeilijk.
23: En jij werkt er nu, maar je bent ook geboren op een schip, begreep ik.
26: Ja, dat klopt. Dat klopt.
23: Hoe dat zo?
26: Mijn vader woont al 45 jaar op een pleziervaart. Mm-hmm. Nooit voor de beroep gewerkt, wel bij de marine. Maar nooit beroepsvaart gedaan. Toen hij mijn moeder leerde kennen, ja, zei mijn vader, ik wil wel met jou trouwen, maar ik ga niet van mijn boot af. Dus nou, dat heeft hij ook echt niet gedaan. En dus altijd aan het varen geweest.
23: En het was je vader die zei, ga varen, toch?
26: Ja, eigenlijk wel. Als je 16 bent, moet je een keuze maken wat je eigenlijk voor de rest van je leven wil gaan doen. Nou ja, dat wist ik helemaal niet. Dus toen zei mijn vader, weet je wat je doet? Ga kijken bij het STC. Kijk of je dat leuk vindt, weet je wel. Ga een dagje meelopen. En dat heb ik gedaan. En ik ben niet meer weggegaan.
15: Als jij als ambassadeur zou mogen optreden voor de jeugd die nog twijfelt, is dat wat voor mij? Waarmee haal je ze dan over?
26: Ik denk dat het heel goed is voor je zelfvertrouwen. Je kan in de binnenvaart binnen no time heel veel leren. En als je je werk goed doet en je laat zien dat je het echt leuk vindt, word je gewoon heel erg gewaardeerd.
15: Ja.
26: En dat is wel iets wat ik heel erg mooi vind.
15: Ah, het geeft dus ook veel zelfvertrouwen,
26: ja,
15: op die manier.
26: Zeker weten.
15: Pim van der Doel, uit Rotterdam. Jij voelt natuurlijk wel iets bij de plek waar we nu zijn. Dicht bij de Erasmusbrug, op het water. Zou dat iets voor jou zijn? Werken op het water?
0: Oeh, dat weet ik niet eerlijk gezegd. Nee, die richting heb ik nooit opgedacht. Nou, ik hou wel van varen op zich. Ja. Dat wel.
23: We zoeken nog mensen. Ja.
15: Nou is politiek Den Haag eigenlijk ook je begeven op woelige baren op dit moment.
0: Ja zeker. Ja.
15: Want we hadden het daar zojuist al even over. Het gaat nog niet zo goed. Is dat in strijd met of volledig in overeenstemming met jouw voorgevoel?
0: Nou, kijk, ik was heel nieuwsgierig hoe deze constructie van dat minderheidskabinet zou gaan werken.
15: Ja.
0: Vind het nog steeds een heel interessant democratisch experiment, zou je ook kunnen zeggen. En ik denk, kijk, er is nu heel veel negativiteit. Hè? Ook bij de oppositie, die vinden dat allemaal niet deugen. En die zijn boos. Of die hebben nog niet genoeg gekregen.
15: Is dat ergens ook gespeelde boosheid?
0: Nou, wat ik dus wilde zeggen is van, het is natuurlijk nog ook, ze zijn een half jaar of zo bezig. Om nu alweer te zeggen, nou ja, het slaat allemaal nergens op of het is helemaal mislukt. Dat is denk ik ook nog een beetje te vroeg.
15: Ja.
0: En je ziet inderdaad ook strategie bij, met name de oppositie natuurlijk, die hebben, ze mochten al wel meepraten en wat wensen neerleggen. Nou ja, lekte er van de week allemaal heel toevallig een soort handreikingen aan de oppositie. Die lekte dus uit in de media.
15: Heel toevallig was dat wel, hè?
0: Ja, dat kwam natuurlijk overduidelijk weer vanuit de coalitie zelf om nou ja, te laten zien, kijk wat we allemaal doen. Maar goed, de oppositie wil natuurlijk nog meer. En de verwachting is ook dat na Prinsjesdag, om te beginnen bij de algemene beschouwingen, dat er nog weken en misschien wel maanden verder over die begroting kan worden onderhandeld.
15: Hoopt u natuurlijk ook, hè, Richard Moti, als het gaat over sociale zekerheid. Die bezuinigingen, die geplande bezuinigingen, zijn eigenlijk allemaal van tafel. Maar het gaat u nog niet ver genoeg. U hoopt op nog meer. Ja, waar hoopt u eigenlijk op?
19: Nou, ze zijn helaas niet van tafel. Dat is het grote probleem. Uitkeringen worden nog steeds gekort. En je moet zich voorstellen, als je in een uitkeringssituatie terechtkomt, dan heb je het vaak al niet breed. Mm. Het zijn geen hoge bedragen waar je dan van moet rondkomen. Mensen moeten dan al de eindjes aan elkaar knopen. Als je in een uitkering terechtkomt, heb je al een groot deel van je loon moeten inleveren. Ja. Wat je normaal
23: gesproken. Die uitkeringen worden betaald door de werkenden, zegt u.
19: En die worden ook nog eens door jezelf betaald, door elkaar betaald. En dan wordt daar ook nog eens op gekort. Dus dat vinden wij echt onacceptabel. En daarnaast, het kabinet past ook een soort trucje toe. Want een deel van de bezuinigingen zijn niet uitgesteld, maar zijn alleen maar uitgesteld. Dus die gaan volgend jaar weer op tafel komen.
15: Ja.
19: En dat maakt dat wij nu zeggen, nee, het moet gewoon allemaal van tafel. Dat geld is opgebracht door werkenden zelf.
15: En dat zit nog genoeg in het potje.
19: Er zit meer dan genoeg in het potje. En dat mag niet zomaar ingepikt worden door dit kabinet. Gaat maar ergens anders zoeken.
15: NEC tegen Feyenoord. Zullen we daar eens gaan zoeken naar doelpunten, het liefst? Richard van der Made, zijn die, hè?
5: Ja, want die ontbraken er nog aan. En het is nu 0-1 geworden in Nijmegen. Feyenoord heeft dus gescoord. Goeie goal over de linkerkant. Nadat, dat mag eventjes voorgejuicht worden. Zeker, zeker in de studio. Een fout van Nejasmic op het middenveld bij NEC. En dan is het de nieuwe spits, Ferry Nacho. De opvolger van Ueda. Met een prima actie over de linkerkant. Legt de bal voor het doel. En daar staat de uitblinker al weken bij Feyenoord. Givay Segiel, speler van de maand. Augustus. En hij tikt de bal van dichtbij binnen achter Kretas. Doelman van NEC. En wat mij betreft leidt Feyenoord ook verdiend. Het speelde vooral in de eerste 20, 25 minuten van deze wedstrijd goed voetbal. Alleen het ontbrak nog aan grote kansen en doelpunten. Nou, die eerste goal is gevallen. CGL brengt de Rotterdammers op 1-0 in Nijmegen.
15: Ah, maar dit is wel even lekker, hè?
26: Dit is leuk, dit is leuk.
15: Heel goed. Richard Moti, ook groot fan van...
19: Zeker, en het is altijd spannend bij Feyenoord, hè. Afgelopen weekend, vorige week dan, stonden 2-0 achter zelfs. Maar we maakten gelukkig nog 2-2 gelijk. Maar dus hopen dat we dit keer die voorsprong in ieder geval volhouden.
15: Het zou zomaar eens kunnen gaan lukken natuurlijk. Van tevoren was er weinig vertrouwen in aanloop naar de wedstrijd tegen NEC. Maar op dit moment gaat het dus, als we Richard van der Maarden mogen geloven, en die geloven we altijd, best wel goed met de Rotterdammers. Ja, de Rotterdammers zou je ook kunnen verwijzen naar Excelsior, de club van Pim van der Doel. Daar gaat het ook goed mee.
0: Zeker, we zijn in Kralingen nog erg blij met de overwinning op Sparta. Vorige week in de laatste minuut. Ja. Het is natuurlijk wel...
15: Lekker een Rotterdamse derby.
0: Het kon niet beter, zeg maar, in de blessuretijd. Nee. Ja.
15: Het kan wel een stuk beter met dit kabinet. En het kan ook een stuk beter met de recensies. De recensies van het kabinetsoptreden van afgelopen week komen eerst van de premier. Die is van de coalitie. De minister van Financiën. Die zijn dus beide gematigd positief. En dan volgt de oppositieleider Jesse Klaver. Even luisteren.
10: Wij willen graag op een aantal thema's de stilstand in Nederland doorbreken. En we denken dat dat kan met deze ambitieuze begroting. We gaan de komende weken ons best doen om daar zoveel mogelijk steun voor te vergaren.
12: We hebben niet alleen een begroting moeten maken voor 3 partijen. We hebben het echt gedaan om een begroting te maken voor 10 partijen. Dat is echt een hele grote uitdaging geweest. Dat is gelukt en dan gaan we nu weer verder spreken.
13: We gaan straks miljarden extra naar de allerrijkste mensen. En de bezuinigingen op gewone mensen via de sociale zekerheid die blijven staan. Dus u kunt raden, wat denkt u dat ik daarvan vind?
15: Ja, dat gaan we zo dadelijk bespreken, dus met de mensen hier aan tafel. Maar eerst toch nog even terug naar die wedstrijd NEC-Feyenoord. Ja, dat zal er gescoord zijn, Richard.
5: Ja, het is het eerste schot tussen de palen van NEC notabene in deze wedstrijd. En hij vliegt er meteen in de 56e minuut. Lang heeft Feyenoord dus niet van de voorsprong mogen genieten. Het is 1-1 geworden. Darko Nejasmic, de Kroaat, met een heerlijke poeier hoor, met zijn linkervoet. Nadat Feyenoord de bal slecht uitverdedigde door het centrum. De bal werd in het strafschopgebied geslingerd door Brian Linssen. Het uitverdedigen dus in de voeten van Nejasmic, die zijn fout daarmee goed maakt. Van een aantal minuten geleden, na 56 minuten. NEC Feyenoord 1-1.
15: Hé, Richard.
19: Ja, te vroeg gejuicht, hè. Maar de wedstrijd is gelukkig nog niet voorbij. Dus laten we hopen dat het nog goed komt.
15: Zo is dat. Terug naar Den Haag. We hoorden als laatste Jesse Klaver, Pim van der Doel, chef politiek van de NRC. En hij noemde zelfs ook nog het werk van dit kabinet slechter nog. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt, zei hij, dan het werk van het vorige kabinet, waar hij, Jesse Klaver, toch zeker ook niet over te spreken was. Hè? Wat zegt dat?
0: Ja, dat is misschien nog wel een beetje overdreven. Als je ziet hoe het vorige kabinet te werk ging, ook onderling. En dat was nog wel rommeliger en chaotischer dan wat we nu hebben gezien. Maar goed, Klaver, kijk, wat Klaver slim doet volgens mij. Hij maakt zich heel groot en heel belangrijk, maar dat is hij ook. Want PRO is toch de fractie waar dit kabinet in de Tweede en de Eerste Kamer, als ze die meekrijgen, toch al bijna die meerderheid heeft. En een route over rechts, wat de VVD het liefste zou willen zonder PRO, is gewoon heel moeilijk. Omdat de BBB is nog heel groot in de Eerste Kamer. Nou, die hebben gezegd, al die stikstofplannen moeten eigenlijk weer van tafel voordat wij de begroting kunnen steunen. Nou ja, dat is ongeveer een van de weinige dingen die ze nou wel al hadden bereikt. Een stikstofplan. Dus dat wordt best wel...
23: Sorry hoor, ik onderbreek je, maar ik zie een parachute achter mij. Zie je hier ook niet elke dag. Hey, het is mijn moeder.
15: Frank Lentzen, wat zien we hier? Wat zien we hier?
20: We zien hier twee parachutisten van het Korps Mariniers. En die gaan landen in het water. Dat doen we normaal niet. Het makkelijkste is gewoon droge voeten te houden. Maar soms moet dat tactisch. En dat vraagt enige vaardigheid. Maar dat kunnen die mannen hartstikke goed.
23: Dat ziet er wel een beetje gevaarlijk uit. Zo richting de brug. No. Als je vanaf hier gezien, zou je bijna denken, die vliegt tegen de brug aan.
20: Nee, dat doet hij niet. Heeft hij... Dat is zelf ook niet leuk, dus zei ik.
23: Dat doet hij niet.
2: Dat doet hij anders nooit.
20: Nee, ze landen netjes in het water en dan worden ze gelijk opgepikt.
23: Maar er staat heel veel wind. Dan denk ik, ja, dat zou mij dus wel overkomen. Maar daarom zit ik
2: ben
23: ook niet bij...
2: Ben jij geen parachutist, maar je zou het kunnen worden. Pim van der Doel, we hadden het over de situatie in Den Haag. Jullie schreven ook in de NRC. Ja, die algemene beschouwingen straks, na Prinsjesdag. Die worden wel heel belangrijk. Worden ze ook niet heel rommelig?
0: Ja, dat zou kunnen. Ja, kijk, het zal het eerste moment zijn dat er dus dat alle plannen echt bekend zijn op Prinsjesdag. Ja. Dat we alle details kennen. En dat de oppositie natuurlijk in de Kamer, in alle openbaarheid, met het kabinet zal gaan onderhandelen. En meteen de eerste kans om dan de begroting aan te passen. Er kunnen moties komen. Veel zal ook afhangen natuurlijk van of de oppositie een beetje goed kan samenwerken. Want ze hebben weliswaar de meerderheid. He, want het is een minderheidskabinet. Maar we hebben partijen van links dus tot uiterst rechts natuurlijk.
2: Nou, dat is interessant dat je dat zegt. Want er wordt altijd als het gaat om samenwerking gekeken naar het kabinet. Mm-hmm. Maar nooit naar de oppositie. Wat zouden jullie samen kunnen bewerkstelligen? Ja, we zien bondjes ontstaan tussen bijvoorbeeld JA21 en SGP. Maar veel breder dan dat wordt het niet, hè?
0: Nee, eerder dit jaar, bijvoorbeeld rond de AOW kon links en rechts toen in de oppositie. Konden ze wel degelijk met elkaar optrekken om bijvoorbeeld dat plan, dat lukte vrij snel, van tafel te krijgen. Om de AOW-leeftijd sneller te verhogen. Dus je ziet het af en toe wel. Ja. Maar ja, de verschillen tussen pro en de hele rechtse partijen zijn natuurlijk ook heel erg groot.
2: Dus zeker.
0: Die vinden elkaar niet heel makkelijk op andere thema's zomaar even.
2: Kijken hoe dat gaat tijdens die algemene beschouwingen. Kijken ook hoe het gaat in de Ronde van Spanje, etappe 14. Dat is traditiegetrouw een heel mooie etappe. Gabriel Melging, wat zie je allemaal voor je?
7: We hebben net de winnaar over de streep zien komen. Marco Brenner, de Duitser van Tudor. Een relatief jonge renner nog hoor. Komt uit 2002. Is een week geleden ongeveer 24 jaar oud geworden. En heeft dus deze 14e etappe op Sierra de la Pandera gewonnen. En dat is echt een loodzware beklimming geweest. Met allemaal hele steile stukken. Tot wel 15-17% omhoog. De renners waren echt aan het kruipen naar de top. Echt constant kilometer per uur onder de 10 ongeveer. Maar Marco Brenner die was uiteindelijk de snelste in een sprint van 2 tegen Santiago Buitrago, de Colombiaan. Hebben elkaar ook al regelmatig getroffen deze etappe. Probeerden elkaar al vaker af te schudden, maar dat lukte dan steeds niet. En uiteindelijk werd het dus een sprint en die is gewonnen door Marco Brenner. Santiago Buitrago als tweede. En daarachter is het nog volle bak strijd tussen de klassementsmannen. En daar lijkt Enric Mas opnieuw een goede zaak te gaan doen om de rode trui.
2: Ja, wielrennen vinden ze allemaal machtig mooi hier aan tafel. Nog mooier vinden ze voetbal, NEC tegen Feyenoord. En vooral Feyenoord wordt hier aandachtig gevolgd. We zitten in Rotterdam, dat mogen duidelijk zijn. Richard van der Made, hoe is het nu?
3: Ja, jullie mogen weer juichen. Tenminste, de mensen die voor Feyenoord zijn in Rotterdam. Want het is 1-2 geworden. 62e minuut. En een goede goal hoor van Luciano Valente vanuit de omschakeling. En dan ook weer een hoofdrol voor CGL, die middenvelder. Onvermoeibaar. Wat is hij goed begonnen aan dit seizoen, zeg. Hij blijft ook rustig. Schermt de bal dan goed af. Legt hem klaar op de meestormende Valente. En die rondt het vervolgens heel netjes af. En zo na 62 minuten. 1 voor NEC. 2 voor Feyenoord, maar het blijft ontzettend spannend. Het is een leukere, meer boeiende, spectaculairdere tweede helft geworden. En nog een half uur op de klok in de Goffert.
2: Nou, ik heb het gevoel dat we nog wel vaker gaan schakelen met Richard daar in Nijmegen. Door oplopende spanningen in het Midden-Oosten en dreigingen op internationale scheepvaartroutes is de Koninklijke Marine belangrijker dan ooit, mogen we wel zeggen. Dat is ook zichtbaar tijdens de Wereldhavendagen, daar zijn we nu, waar de marine prominent aanwezig is aan de parkkade. Bezoekers kunnen daar verschillende marineschepen bewonderen, waaronder het fregat Zijne Majesteit van Amstel.
11: We staan boven iets heel bijzonders, geloof ik. Want we staan aan de achterkant van het schip, als ik het goed zeg. En wat zit er precies onder ons?
14: We staan op een M-fregat. De hoofdtaak van de M-fregat is onzeebodemstrijding. En daarvoor hebben we een hele belangrijke sensor aan boord, genaamd de LFAPS. Een soort van grote gele vis die we achter het schip kunnen stromen. En daarmee kunnen we sonar-uitzendingen doen en daarmee onderzeeboten detecteren.
11: En je bent dus in opleiding bij de marine. Wist je van jongs af aan dat je bij de marine wilde werken?
14: Nee, dat wist ik eigenlijk nog niet. Ik wilde eigenlijk gewoon een universitaire studie doen. Maar ik zocht daarbij eigenlijk ook een beetje avontuur. En ik wilde graag gewoon samenwerken, samen dingen bereiken. En dat is eigenlijk wat ik zocht. En daarvoor ben ik bij de marine gegaan.
11: En je staat ook op de Wereldhavendagen dit weekend. Wat vertel je de mensen, wat geef je de mensen mee als ze jou bijvoorbeeld vragen stellen over het werk bij de marine?
14: Het is ontzettend divers werk. En dat maakt het heel leuk. Elke dag is weer een nieuwe dag. Elke dag weer nieuwe uitdagingen. Dingen die kapot gaan. Dingen die je moet repareren met groepen. Dus als je echt kameraadschap zoekt en dingen samen wil oplossen, ga dan bij de marine, zou ik zeggen.
11: De marine is belangrijker dan ooit. Is dat ook iets wat je misschien spannend vindt of wat je misschien zorgen maakt? Onrust bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, dat je misschien een keer op missie moet gaan. Hoe kijk je daarnaar?
14: Nou, we zijn er klaar voor als marine om dat soort missies uit te voeren. Ik heb toen ik hier begon gekozen voor avontuur. En dat soort missies horen daar ook bij. Dus ja, wij zijn er klaar voor. En als het moet, dan moet het.
15: Ja, en zo dadelijk gaan we daar met u over doorpraten. Frank Lentzen, u bent de commandeur bij de marine. Maar ja, ik zei het net al, we zullen wel vaker contact hebben met Richard van der Made. Nou, bijvoorbeeld nu, NEC tegen Feyenoord. Oh, handen voor je gezicht, Emma. Is dat nodig, Richard?
5: Nee, is niet nodig, is niet nodig. Het is 1-3 geworden en daarmee misschien wel lijkt Feyenoord een voorschot te nemen op een overwinning. En ik denk dat ze dat ook toekomen, want Feyenoord is de betere ploeg hier in Nijmegen. Goeie goal van invaller Schaken, die is 5 minuten geleden in het veld gekomen. Geraino Schaken krijgt de bal vanaf de rechterkant. Komt daar naar binnen en met zijn linker via de paal hoog binnengeschoten gaat de bal binnen. En zo na 65 minuten is het 1-3 voor Feyenoord.
15: Ja, we gaan in uur 2 van WNL in de kantine natuurlijk ook uitgebreid verder praten over bijvoorbeeld de marine. Kort nu, Frank Lentzen, commandeur dus bij de marine. Wat gaan

0: Dus verkenningen. We gaan daar ook met lichte vaartuigen die verkenningen uitvoeren in de fjorden. Met voertuigen het land in. Kijken hoe dat daar is. En we maken er ook gebruik van onbemande systemen. Dus,
1: Van Groenland aan de Rotterdamse haven. Wat ziet u nu achter ons?
0: Nee, ik zie dat de parasitisten inmiddels veilig geland zijn en opgepikt door de collega's en dat de scheepvaart in het vakje weer hersteld is. Dus het gaat goed.
1: Mooi, hè? En we kijken tegelijkertijd, als we die kant op kijken, ook naar het appartement van mijn medepresentator, Fina Leekis. Staat het er nog goed bij?
2: Ja, staat
1: geen parachutist geland op je balkon?
2: Maar dat jullie niet misselijk zijn van die bewegingen van een schip. Nee, niemand heeft er last van, nou. Ik ben dus niet gemaakt voor de marine. Dat is
1: lekker deinen. We deinen naar uur 2 van WNL in de kantine. Eerst de reclame en zo dadelijk natuurlijk het nieuws. En dan zijn we weer terug vanaf de Wereldhavendagen in, jawel, Rotterdam. Tot zo!
3: NPO Radio 1 zit bovenop het voetbal. Yeah!

0: NOS Langs de Lijn.
1: Dat is lekker binnenkomen, zeg.
0: Dit weekend ook op Radio 1. Alle andere wedstrijden in de Eredivisie.
2: Formule 1.
0: De Grand Prix van Italië.
2: Wielrennen.
0: De Vuelta.
2: Motorsport.
0: De MXGP. Met Jeffrey Herlings.
2: Wie luistert, weet meer.
3: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
4: Goed, het is gelukt.
3: Wat is er gelukt?
4: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
3: Fluitje van een cent dus?
4: Nou, het was wel wat meer dan dat.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Vanavond in Kassa. Zorgeloos je hotel of vakantiehuisje boeken wordt steeds spannender. Nu cybercriminelen hun weg weten te vinden in boekingssystemen. Ze vragen om je betaalkaart te bevestigen en dan gaat het mis. Phishing bij reserveringen. Kun je nog wel veilig boeken? Dit en meer in Kassa vanavond. 7 uur, NPO 2.
7: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
8: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
9: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
10: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
11: Tot een halve eeuw geleden was de rol van de vrouw nog vanzelfsprekend. Moeder zijn. Maar wat als je niet aan die verwachtingen wilde voldoen?
12: Een vrouw in die tijd had geen keuze. Je werd huisvrouw en moeder en daar werd je gelukkig van.
11: Andere Tijden presenteert Door Vrouwenogen. Vanavond 20:30 NTR NPO 2.
0: NPO Radio 1. 6 uur.
2: Wieger Hemmer en Fidan Ekis.
13: Ja, Fidan Ekis is er nog wel. Hopen dat zij het volhoudt tot het einde van de uitzending. Want zij heeft last van een zekere misselijkheid.
14: Zeeziekte.
13: Ja. We zijn lekker aan het deinen hier op de Rotterdamse golven. We zenden uit vanaf de Wereldhavendagen. En het is een drukte van belang op de kade. Maar hier ook, op dit schip. We zitten op het schip van de Zonnebloem. En de kapitein van het schip heeft zich gemeld. En zo dadelijk gaan we ook met hem praten. Met heel veel andere heel mooie gasten. Nu eerst luisteren naar Martijn van Beek. Met de hoofdpunten van het NOS Nieuws.
15: De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse Revolutionaire Garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot, die dient als inkomstenbron van de Revolutionaire Garde. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het energienet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij op de vlucht was geslagen. Maar van de verdachte, Daniel V., was geen

0: spoor te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. In de Britse havenstad Dover heeft een groep van honderden gemaskerde en in het zwart geklede mannen een paar uur de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland geblokkeerd. Het was een protest tegen immigratie, zeggen lokale politici. De betogers riepen leuzen als "Wiens straten, onze straten" en "Stop de boten". De actie zorgde voor lange files en werd breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. Correspondent Arjen van der Horst vertelt hoe het protest werd ontvangen in Dover.
1: Ja, met grote irritatie en ook wel angst. Want ja, het was niet meteen duidelijk wat deze gemaskerde mannen kwamen doen. Dus veel passagiers die daar aan het wachten waren, voelden zich geïntimideerd. Al hebben zich voor zover bekend geen gewelddadige incidenten voorgedaan. De politie, ja, die lijkt vooralsnog een afwachtende houding aan te nemen. Het is tegenwoordig in het VK bij wet verboden om tijdens protesten gezichtsbedekking te dragen. Er staat nu een fikse boete op en zelfs een gevangenisstraf, maar de politie heeft nog niet ingegrepen.
0: En dat bleef ook zo. Er zijn geen arrestaties verricht. Na een paar uur is de blokkade gestopt en de demonstranten zijn verdwenen. In de Britse politiek wordt schande gesproken van de actie. In het zuidwesten van Jemen zijn hevige gevechten gaande tussen Houthi-rebellen en het staatsleger van Jemen. De rebellen willen met de aanvallen waarschijnlijk de controle krijgen over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika. Die wordt veel gebruikt voor het vervoer van olie. Tienduizenden mensen hebben in de hoofdstad van Kroatië gedemonstreerd tegen de regering. In een bergachtig gebied ligt 34.000 ton illegaal afval. De Kroatische regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog altijd niet gebeurd. In Overasselt zijn ook vandaag weer zoekacties geweest. Een groep mensen met metaaldetectoren heeft onder meer gezocht in een weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok een groep mensen met bivakmutsen naar dat huis en toen kwam een beveiliger om het leven. De 14e etappe in de Vuelta is gewonnen door de Duitser Marco Brenner. En aan commentator Gabriel Melging vraag ik wat dat betekent voor het klassement.
2: Ja, de ritzegen van Brenner aan zich niet zo heel veel, maar die klim natuurlijk wel een hoop, want er is ontzettend veel gebeurd daarachter. Enric Mas viel nog een keer aan, samen met Felix Gall, nadat eerder ook al Primoz Roglic en Richard Carapaz het een keer probeerden. De protagonisten van het klassement in deze Vuelta. En Enric Mas, die had nog een renner voorin die groep rijden. Raúl García Pierna zat in de kopgroep, heeft zich wat laten terugzakken en kon zo, toen de klim uiteindelijk wat afvlakte, zoals ze het ook een paar dagen geleden al deden, toch weer eventjes doortrekken, waardoor Mas zijn benen een beetje stil kon houden. En op die manier pakten Felix Gall en Enric Mas een 25 seconden op Primoz Roglic en iets meer dan een halve minuut op Richard Carapaz in het algemeen klassement. En daarachter zijn de gaten alweer nog wat groter geworden. En dat betekent dat Mas nu nog altijd aan de leiding staat in het algemeen klassement. 2 minuten en 6 seconden voor Felix Gall en 2 minuten en 10 seconden voor Roglic. Carapaz staat vierde op 4 minuut 24. Maar de Vuelta is zeker nog niet beslist, want Roglic met die ruim 2 minuten achterstand houdt zich nog altijd vast aan die tijdrit die er nog komt op de 18e etappe van El Puerto de Santa Maria naar Jerez de la Frontera. 32 kilometer, daar kan Roglic zeker veel tijd terugpakken op Mas.
0: Dank, Gabriel Melging. Feyenoord en NEC die gingen met 0-0 de rust in, maar daarna kwamen de doelpunten snel achter elkaar. Wat voor wedstrijd is het nu, Richard van der Maden?
3: Ja, het is een wedstrijd waarin NEC probeert de aansluitingstreffer te krijgen en vol op de aanval speelt. En daar weet Feyenoord dan wel weer raad mee in de counter. 4 doelpunten zijn er in de tweede helft gevallen. 75 minuten is deze wedstrijd oud. En het is 3-1 voor Feyenoord. En de laatste goal, prachtig, van Gerino Schaken. De zoon van voormalig speler van Feyenoord, Ruben Schaken. En het mooie van dit verhaal is, van deze goal, dat Schaken zijn profdebuut maakt in deze wedstrijd. En de jongste debutant, de jongste scorende debutant ooit is voor Feyenoord. Hij stond 5 minuutjes in het veld en krulde de bal vanaf de rechterkant met zijn linker prachtig in de bovenhoek. 1-3, dat is hier de voorsprong in Nijmegen dus voor Feyenoord.
0: Richard, dankjewel. Pierre Gasly start morgen in de Grand Prix van Italië in Monza van pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de tweede plek, Max Verstappen op de zesde plek, 1 plaats voor de leider in het WK-klassement Kimi Antonelli. En de race begint morgen om 3:00. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Alleen in het noordoosten is er kans op wat regen. Verder klaart het op en vannacht koelt het af naar 7 tot 12 graden. Morgen overdag dan zonnige periode en wolkenvelden bij 21 tot 24 graden.
4: Ja, Erik Evengroen van de ANWB. Je vertelde zojuist dat het nog niet eens zo heel druk was op de weg. Maar hebben we dan te maken met hardnekkige files? Moet ik het zo zien?
5: Nou ja, het was overdag best wel druk hoor. Met veel recreatieverkeer. En er zijn de nodige werkzaamheden die voor oponthoud zorgden. Maar het zijn nu vooral wat incidenten die voor nog vertraging zorgen. Zoals op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij Hoofddorp Zuid. De weg was vrij, maar inmiddels liggen er weer voorwerpen op het wegdek daar. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is bijna een half uur. En de A20 valt nog op, hoek van ons richting Gouda. Voor Moordrecht 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud.
6: Ster. Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum. En ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
7: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
8: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
9: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
10: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
9: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
10: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
11: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
12: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
11: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
13: Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
14: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
15: Blijf thuis.
14: Dan weet u hoe het echt zit.
16: NPO Radio 1. WNL.
17: Goedenavond en welkom terug in de kantine live vanaf motorpassagiersschip De Zonnebloem.
18: Wat fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met een vat vol verhalen en heel fijne gasten.
16: In de kantine.
19: Wieger Hemmer en Fidan Ekis.
17: Bij ons aan de stamtafel commandeur van de Koninklijke Marine Frank Lentzen, directeur van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders Annette Koster en voorzitter van de Maritieme Vakbond Nautilus International Richard Moti.
18: Dat zijn inderdaad heel fijne gasten, maar daarmee is nog niet alles gezegd. Want let op, schipper Emma Grevensbroek is er ook nog steeds. Geldt ook voor Pim van der Doel, chef politiek van NRC Handelsblad. En net bij ons aangeschoven, de kapitein van dit magnifieke schip, Jolle Wietse Visser.
17: En u kunt meedoen met de gesprekken via de NPO Luister-app of via X. Gebruik dan hashtag WNL en volg ons op @WNL vandaag.

0: mooi is dat, hè? Vader Abraham, hij werkt zoals altijd sfeerverhogend. Maar je kunt je afvragen, is dat nodig? Want de sfeer is al opperbest. Tijdens de Wereldhavendagen editie nummer 49. En inderdaad, dat betekent dat volgend jaar editie 50 is. En we hoorden net de directeur van de Wereldhavendagen, Patricia Bruining, zal zeggen, ja, daar zijn we nu al mee bezig. Wij zijn aangeschoven bij Jolle Wietse-Visser. Hij is de kapitein van dit mooie schip. De kapitein dus van de Zonnebloem. Zijn we te gast. Al ruim 6 jaar staat hij aan het roer van het schip dat ervoor zorgt dat mensen met een lichamelijke beperking alsnog kunnen genieten van een zorgeloze vakantie. Dag, Jolle Wietse.
1: Goedenavond.
0: Wat een mooi beroep heb je daarmee, hè?
1: Ja, prachtig. Ik mag vakanties verzorgen voor mensen die dat misschien wel het meeste nodig hebben eigenlijk.
0: Nou, wat mooi dat je dat dan direct ook maar zegt. Ja. Hoe bevalt deze vakantie vandaag voor die mensen?
1: Ja, dit is een hele bijzondere dag natuurlijk om hier in Rotterdam te liggen sowieso. En met spectaculair uitzicht achter ons. We liggen op een hele mooie plek. En het is een hele mooie volle dag met heel veel gasten die langskomen. En voor ons een hele mooie mogelijkheid om het schip aan zoveel mogelijk mensen te laten zien.
0: Onder andere aan Sabine Bruinings. Ik zei net Patricia Bruinings. Volgens mij moet je daar ook om lachen. Patricia is ook iemand, denk ik. Maar Sabine Bruinings is zeker iemand. Zij is de directeur dus van de Wereldhavendagen. En we hebben heel graag naar haar geluisterd. Want die samenwerking tussen de Wereldhavendagen en jullie van de Zonnebloem, hoe hecht is die?
1: Ja, heel goed denk ik sinds het jaar. Wij zijn naast dat we hier met het schip liggen, zijn we ook het goede doel van de Wereldhavendagen. En dat betekent onder andere dat wij dus de Wereldhavendagen helpen om het evenement zo toegankelijk mogelijk te maken.
2: Hoeveel vrijwilligers heeft de Zonnebloem?
1: 30.000 ongeveer. Landelijk.
2: 30.000, ja. Ongelooflijk.
1: Ja, we zijn een enorme grote vereniging met inderdaad landelijk 30.000 vrijwilligers. En naast het schip doen we ook heel veel lokale activiteiten. Daguitjes, maar we komen echt bij mensen achter de voordeur om mensen met allerlei zaken te helpen. We hebben ook een luchtballon nog, die is helemaal aangepast. Met een beetje geluk komt hij nog overvliegen straks.
0: Oh nee, echt?
2: Ook nog? Ik dacht dat we alles hadden gezien.
1: We hebben ook een luchtballon die dus is aangepast voor mensen met een lichamelijke beperking. Want als je een beperking hebt, is het heel lastig om gewoon deel te nemen aan de maatschappij. Hè. Denk aan een trein, een metro of een vaarvakantie. Ja. Mensen in een rolstoel moeten alles echt goed plannen van tevoren.
2: Het is wel voor mensen met een beperking vanaf 18 jaar, toch?
1: Ja, het is vanaf 18 jaar, ja.
2: Dat geldt dus vandaag ook gewoon. Dus.
1: Dat geldt ook. Ja, vandaag kan natuurlijk iedereen het schip bezoeken. Maar ook mensen met een beperking. Ja,
2: oké. Okay. Jouw eigen liefde voor varen en water. Je bent er echt mee opgegroeid. Ik begreep dat je al vaart sinds je 16e.
1: Ja, klopt, ja.
2: En misschien heb ik dat helemaal verkeerd gelezen, hoor. Maar op je 16e ook al zelf een boot had.
1: Dat klopt niet helemaal.
2: Ging me al zorgen maken. Wat heb ik verkeerd gedaan in mijn leven?
1: Maar. Dat zou heel mooi zijn. Maar ik ben een Fries jongetje en ik woonde aan het water. En daar is de liefde een beetje ontstaan. En inderdaad op mijn 16e de keuze gemaakt om de binnenvaart in te gaan. En dat is best wel een gangbare leeftijd. Je kunt dan werken, leren. Ik was niet zo'n schooljochie, dus ik ging lekker het water op. En inderdaad, toen ik 21 was, kon ik schipper worden. Mm-hmm. Voor de vader van mijn toenmalige schipper. En een jaar later, inderdaad, op mijn 22e, heb ik samen met een aantal compagnons een vrachtschip gekocht. Ja, dat klopt.
0: En de vrachtvaart, dat doe je nou niet meer. Nee. Waarom heb je besloten om daar uiteindelijk van af te zien?
1: Nou, ik vind de vrachtvaart als een enorm mooi vak. Het is een vrij vak, je komt er veel, veel mooie plaatsen. Maar het is ook wel gewoon vracht van A naar B brengen. En je zit met 3 of 4 mensen aan boord, soms wekenlang. Nou is het goed te doen hoor. Heel veel is tegenwoordig 14 op 14 af. Dus qua vrije tijd en werktijd is het echt een goede verdeling. Alleen ik mis het sociale contact. Ja.
0: Dus je hebt liever met mensen van doen dan met vracht?
1: Ja, het praat terug. Het laten los zichzelf, dat is ook wel makkelijk. En het is veel socialer. Je hebt een andere rol als kapitein op een passagiersschip. En ik ben toevallig dan bij de Zonnebloem terechtgekomen. Maar dat is een heel dankbaar beroep ook nog naast dat je natuurlijk mag varen.
2: En jullie werken hier aan boord met 63 vrijwilligers, klopt dat? Maar dat zijn dan elke week weer andere mensen?
1: Ja.
2: Dat lijkt me ook wel ingewikkeld. Dan, want je bent een familie, hè? Je doet iets met elkaar. En dan, ja, tenminste, ik vind dat zelf altijd wel, misschien ben ik heel eenkennig, maar om iets op te bouwen met elkaar, hè? Dan word je een team. Dat lijkt me moeilijk als je steeds met verschillende mensen werkt.
1: Ja, zou ik je toch eens uit willen nodigen om een weekje mee te gaan als vrijwilliger?
2: Ik heb bij de Zonnebloem gewerkt. Ja, niet op het schip hier. Maar ja, heb ik ooit als puber gedaan. Ging ik bij mensen thuis langs om voor te lezen en fotoalbums te kijken. Ja, maar op. Maar dit wil ik zeker doen, meelopen. Maar vertel.
1: Dat klopt inderdaad. Wij krijgen iedere maandag 63 nieuwe vrijwilligers. Iedere week andere. En dat is niet voor niks, want dat zijn eigenlijk wel... ochtends met de werkzaamheden. Als ze vrij zijn, dan gaan ze passagieren met de gasten. Dus dan gaan ze de steden boeken. En als ze terugkomen, ja, dan moet toch dat diner weer draaien en de zorg moet verleend worden. Maar het is iedere maandag 63 nieuwe vrijwilligers. Die krijgen een instructie van een uurtje en dan moet dat schip eigenlijk draaien. Die worden dan weer aangestuurd door een aantal stafleden. Dat zijn ervaren vrijwilligers. En natuurlijk begeleid door de bemanning. Maar ten opzichte van de grootte van het schip hebben we een relatief kleine bemanning. Want we hebben er maar 12 en dat is eigenlijk vrij klein.
2: Als ik zo'n mooi uniform krijg zoals jij nu
1: dat
2: draagt,
1: gaan we regelen,
2: dan kom
1: gelijk.
2: Ik meteen. Ja, fantastisch.
1: Mag je maandag gelijk beginnen.
2: Oh, mooi. Nou, goed.
3: De liefde voor
2: mij zie je niet meer terug bij WNL.
3: Nou, je mag ook een uniform dragen, vind ik, als je dit presenteert. Dat zou ook... zou best kunnen. Denken, nou, wat is dit nou?
2: Daarmee
3: maken wij juist misschien minder toegankelijk, zit ik me te bedenken. Laten we dat dan maar niet doen. Maar de liefde voor het water en voor het varen zit er bij jou natuurlijk in. Laten we dat toch... Jolle Wietse Visser, met zo'n naam moet je toch ook op het water werken, zou ik denken?
1: Ja, dat weet ik niet. Maar het is wel een hele Friese naam. En dat is heel veel water. Dus ergens zal het wel in de genen zitten, denk ik.
3: Kapitein van een schip, ik zou zeggen, ja, dan heb je natuurlijk een grote verantwoordelijkheid. Drukt die verantwoordelijkheid ook zwaar?
1: Nou, ik slaap er niet minder om. Maar je zorgt dan altijd natuurlijk dat alles goed geregeld is. En dan, ik doe het niet alleen natuurlijk. We hebben een heel team aan boord. Ja. Maar ja, dat is wel verantwoordelijkheid. Maar dat geldt eigenlijk sowieso als je schipper bent natuurlijk. Maar hier ook.
3: Je had het net al even kort over die werk-privé-balans. Die is nu prima in orde bij jou. Richard Moti, dat is voor jullie, Nautilus International, vakbondsbestuurder bent u, een belangrijk thema. Leg uit.
4: Ja, zeker. Voor zeevarenden met name die op de grote vaart zitten... is het heel gebruikelijk dat je 2-3 maanden van huis bent. En in die tijd... werk je gewoon 7 dagen in de week. Hè. Vrije weekenden zitten er niet in. Je werkt ook niet 8 uur per dag. Het zijn lange werkdagen. En dat dus 2-3 maanden achter elkaar. En daarom is het ook heel belangrijk dan als je dan terug bent... dat je dan ook echt je verlof kan pakken. En ook weer even de tijd kan doorbrengen met je naasten... met je familie, met je kinderen.
3: En is dat nu niet goed geregeld dan?
4: Niet altijd goed geregeld. Dus wij maken daar heel veel afspraken over met reders. En daar maken we elke keer gelukkig stapjes in. Dus dat is fijn. Maar even als voorbeeld. Pas 3 jaar geleden hebben we het vaderschapsverlof in de CAO handelsvaart geregeld. Pas 3 jaar geleden. Terwijl de rest van onze samenleving dat al veel langer goed geregeld had. Hadden wij dat pas 3 jaar geleden voor elkaar gekregen. Na heel veel onderhandelingen. Dus we hebben nog echt veel stappen te gaan. En het is denk ik ook belangrijk. Willen we mensen vasthouden in deze sector? Ja. Dan moeten we dat goed regelen.
3: Ik zit te denken, want u zit nou mooi samen aan deze gezellig gedekte tafel. Ik heb het over Richard Moti, in dit geval vakbondsbestuurder. En ook Annette Koster, zojuist aangeschoven. Directeur van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. Nou, reders ging het hierom. Hebben jullie ook wel eens in het professionele met elkaar van doen? En zitten jullie dan inderdaad tegenover elkaar?
5: Nou, Annette? We zitten meer naast elkaar.
3: Oh, fijn.
5: In ieder geval, zo zie ik dat. Ik doe zelf ook niet de CAO-onderhandelingen. Dat maakt het misschien ook wat makkelijker. Ja. Maar Richard en ik weten elkaar goed te vinden. Ja, zeker.
3: In ieder geval een gezamenlijk belang van de zoektocht naar personeel. Hoe is het daarmee vanuit uw visie?
5: Nou, ik denk dat daar Nautilus en de KVNR gelijk in staan. We maken ons grote, grote zorgen over de instroom van jongeren na de zeevaartscholen. Maar niet alleen de instroom van jongeren na de zeevaartscholen daalt jaarlijks. Maar ook de uitstroom gaat steeds sneller. Dus toen ik 8 jaar geleden bij de KVNR startte... toen voer men gemiddeld nog meer dan 8 jaar. En je ziet nu dat de gemiddelde vaartijd is gedaald tot 4,5 jaar.
3: Maar hoe komt dat?
5: Ik hoorde net de kapitein hier tegenover zeggen... ik wilde meer het sociale leven. En dat zie je dat door social media en dergelijke... dat zeevarenden toch sneller bewust zijn van wat ze missen. Dus de FOMO, hè, de fear of missing out, is veel meer aanwezig. Ja, en jongens en meisjes die het varende beroep hebben gedaan, die zijn heel aantrekkelijk.
3: Ja, maar toch even daarop inhaken. Wat ze missen? Nee, ze missen het niet. Want wie mist in godsnaam die vreselijke sociale media? Kijk wat je hier krijgt.
5: Ja,
3: dat is wat waard.
5: Ik ben het met je eens.
3: Likes en Insta houden mee op.
2: Maar het is toch ook een combinatie balans privé-werk. Als jij thuis een kind hebt, zoals Emma, die is 2 jaar geleden moeder geworden, begreep ik.
6: Ja.
2: Dan ga je toch wel, ja, het lijkt me. Ik vind het wel moeilijk om het, goed te organiseren voor mezelf met kind als alleenstaande moeder. Dat is ook waar jullie sterk voor maken als vakbond. Hoe kan je dat beter doen? Hoe werkt dat voor jou, Emma?
6: Nou,
2: om dat met kind te organiseren.
6: Ik heb ook een man.
2: Mijn
6: man is gewoon. Die werkt ook bij Cyber Space Logistics. Ze werken in hetzelfde bedrijf. Maar om terug te komen op die uitstroom. Toen ik moeder werd, heb ik ook de keuze gemaakt om niet meer 7 dagen in de week op een binnenvaartschip te zitten. Ik heb de overstap gemaakt naar QHSE. Dat houdt in dat ik me bezighoud met alle veiligheidsaspecten op en rondom het schip. Mijn hart ligt op het water, dus dat is echt wel waar ik mee bezig wil blijven. Maar de eerste stapjes van ons zoontje en zijn eerste woordjes, die wil ik niet via de FaceTime krijgen terwijl ik in Duisburg zit of op de Maasvlakte of wat dan ook.
2: Je wil gewoon meer thuis zijn.
6: Ik wilde meer thuis zijn, ja. En dus dat is ook wel de reden geweest waarom ik een stapje terug heb gedaan. Wel bij het schip ben blijven werken, maar niet meer op het schip.
3: Annette Koster, geheel begrijpelijk wat zij hier allemaal zegt.
5: Ja,
3: en dus
5: zeker.
3: Voor jullie allemaal een fikse uitdaging.
5: Ja, en daar hebben we het ook met elkaar over. Kijk, want wat je nu ziet, een van de uitdagingen. Want wij gaan op de zeescheepvaart, binnenvaart, zie je soms nog wel een beetje plaatsvinden. Hè, dat het kindje in de eerste jaren meegaat aan boord. Dat is in de zeescheepvaart niet mogelijk. Is ook veiligheidstechnisch zou ik dat ook zeker niet aanraden. Dus dat kunnen we niet veranderen. Dus dat de ouders dan op dat moment in die jaren thuis willen zijn, snap ik als moeder als geen ander. Waar mijn probleem zit, is dat ik denk de vaareisen zijn nu zo streng dat op het moment dat jij een aantal jaren niet hebt gevaren, moet je als het ware weer helemaal vanaf nul beginnen. En ik vergelijk het toch even met fietsen. Volgens mij, als je eenmaal gevaren hebt, dan zit dat in je genen, dan zit dat in je bloed. En wij, en dan kijk ik ook naar Richard, wij vinden ook dat die zij-instromers ook weer gemakkelijker moeten kunnen instromen. Ja. En dat die eisen die daar nu aan worden gesteld disproportioneel zijn.
3: En instromen, dat zou toch helemaal makkelijk moeten kunnen op het water, zou ik dan denken. Hè? Ja. NEC tegen Feyenoord, dat was 1-3. En hier dus 3 keer gejuich gehoord, want er zitten nogal wat Feyenoord supporters hier aan tafel. Richard van der Made, kunnen ze ook definitief juichen?
7: Ja, en dat is nu helemaal het geval, Wieger. Want op het moment dat je me aankondigt is het daar het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter van Allard Lindhout. Belangrijke punten voor Feyenoord in een lastige uitwedstrijd. Want NEC maakte het vooral de topploegen vorig seizoen hier in de Nijmeegse Goffert bijzonder lastig. Nu is de eindstand 1-3 en daar valt heel weinig op af te dingen. NEC kreeg nog wel wat kansen in de laatste 15, 20 minuten, maar Feyenoord bleef prima overeind. Een van de hoogtepunten wat mij betreft. De derde goal van Geraino Schaken. De zoon van Ruben Schaken die vroeger ook bij Feyenoord speelde. Hij is de jongst scorende debutant ooit voor Feyenoord. 17 jaar. En dat is toch ook wel weer mooi van Giovanni van Bronckhorst. Dat hij dat soort spelers dan gewoon laat debuteren. Een echte clubman. Hij kiest ook voor spelers als Tobias van den Elshout en Thijs Kraaienveld. Die hij dan binnen de lijnen brengt. En houdt bijvoorbeeld Sam Stijn gewoon op de bank. Net als de dure aankoop Sanchez Borges. Dat zegt wel iets. Zegt misschien ook iets over de instelling van de twee spelers die 90 minuten op de bank moesten blijven zitten. 1-3 NEC moet een pas op de plaats maken. En Feyenoord 4 dagen voordat de Champions League begint tegen Barcelona in Camp Nou. Zij klimmen naar de 2e plaats voorlopig. Maar goed, vanavond is het ook natuurlijk nog Ajax tegen PSV.
3: Oh ja, dat is ook wel een lekkere wedstrijd inderdaad. Emma Grevenbroek, jij vertelde net al over de liefde die jij voelt voor Feyenoord. En we hadden net al een prachtig fragment uit die serie Vrouwen die varen. Daarin gaat het ook over jouw supporterschap. Hoe jij je zeg maar voelt en hoe jij je beweegt op een wedstrijddag. Even luisteren.
8: Gaan we er even wat lekkers bij pakken? Want ja, bij Feyenoord kijken hoor je natuurlijk wel wat lekkers. Dus we hebben er wel een beetje een traditie van gemaakt om op zondag hier Feyenoord te kijken. Feyenoord is natuurlijk onze clubje. Dus dan pakken we er wat lekkers bij. Ik denk wel dat ik altijd de liefde voor Feyenoord gehad heb. En dat heb ik eigenlijk een beetje te danken aan mijn oom, oom Sjaak. En aan mijn nicht, aan Petra. Daar heb ik dat wel aan te danken. Hun, ja, mijn eerste kledingstuk kreeg ik van hun. Dat was een Feyenoord tenue. Ik ging met Petra en met Sjaak ging ik heel vaak naar de Kuip. Dus ik denk wel dat hun het mij een beetje aangeleerd hebben. Nou, tas toe. Deze hoort er natuurlijk ook bij. Komt-ie, komt-ie, komt-ie.
3: Nou, dat mocht je vandaag dus ook doen.
9: Drie ja, dit was leuk. Ja. Dat was leuk ja.
3: We pakken er wat lekkers bij. We hebben het niet kunnen zien. Wat pakt je erbij?
9: Als ik goed nadenk, was het volgens mij een schaal bitterballen, denk ik, dat het geweest zal zijn. Dat zal wel moeten bijna, ja.
3: Denk ik ook. Naast je zit Frank Lentzen. Hij is commandeur bij de marine, al een paar keer genoemd ook. Is het voor jullie deze scène, de Wereldhavendagen, ook belangrijk omdat jullie daar misschien wel direct mensen kunnen werven?
10: Ja.
3: Ja?
10: Ja, dat is een van de doelstellingen waarom we hier zijn. Mensen enthousiast maken voor het werk wat wij doen. Normaal doen we ons werk ver op zee en is niet zichtbaar voor het Nederlands publiek. En hier kunnen we ons verhaal vertellen. En toen ik vanmiddag liep langs de stands waar jong personeel van ons instaan, die kunnen uiteindelijk hun verhaal vertellen aan andere jongelui en hun enthousiast maken voor het werken bij de marine in de maritieme sector überhaupt.
3: Ja.
10: En dus dit is een uitgelezen mogelijkheid. Ja.
3: Mensen enthousiast maken, dat is één.
10: Ja.
3: Maar houd ze maar eens enthousiast.
10: Ja, dan komen wij. Wij hebben natuurlijk te maken met dezelfde problematiek die heerst bij de grote handelsvaart en bij de binnenvaart. En het is alles zoeken naar balans. Wij kunnen mensen natuurlijk heel lang en veel op zee sturen, maar uiteindelijk, als ze dan inderdaad een gezin krijgen, dan gaat dat wringen. En dat geldt in elke sector.
3: Was dat bij u zelf ook dan?
10: Ja, ja, absoluut. Ja.
3: En u bent uitgewrongen inmiddels? Hoe ging het dan? Nee.
10: Nou, ik ben uitgewrongen en toch wel redelijk weer opgefleurd. Nee, dit is hartstikke moeilijk om in de highway of life daar een balans in te zien.
2: Maar u kreeg daar wel problemen bij mee binnen uw gezin?
10: Nou ja, dat wringt ze nu in handen. Ik heb drie kinderen samen met mijn vrouw. En op het moment dat ik in het buitenland lig en ik word ochtends gebeld, dat het één grote chaos is. Hè, want mijn kinderen waren toen nog vrij jong. Ja, had ik het er echt wel moeilijk mee dat mijn vrouw daar alleen voor stond. Ja. Maar ik was 6 maanden op pad.
3: Zo.
10: En ik kon niet naar huis. Ik was commandant van een schip. En dan ga je niet naar huis.
2: Zijn er momenten geweest dat u dacht, ik moet nu een keuze maken?
10: Nou, ja, die momenten zijn er geweest. En toen deed het zich mogelijkheden voor om aan de wal te gaan werken. En toen dachten we, nou oké, dan komt daar verlichting in. Maar als je dan vervolgens 3 jaar op kamertje zit in Den Haag, dan ben je ook niet veel thuis. Dus ja, het wringt ze nu dan wel. En daarom zeg ik ook, het is echt zoeken naar balans. En daar moeten we als organisatie veel meer mogelijkheden toe bieden. En daar zijn we ook toe bereid.
2: Compenseren bijvoorbeeld, begreep ik.
10: Ja, maar mensen.
2: Maar dan ben je nog. Ja, dan ben je wel wat langer thuis omdat je kan compenseren. Dat is waar. Kijk Richard Moti aan.
4: Nou, in de grote handelsvaart zie je dat sommige reders bijvoorbeeld bewust werken met kortere roosters. Hè? Dus dat je maar 6 weken of maximaal 8 weken achter elkaar werkt. En dat vinden heel veel zeevarenden fijn. Hè? Dus die 3-4 maanden achter elkaar, soms zelfs 5 maanden achter elkaar. Dat is heel zwaar voor het thuisfront. Maar juist wat korter weg zijn en dan misschien ook wat korter thuis. Hè? Dan ben je ook maar 6 weken thuis. Dat is dan de keerzijde. Maar dat wordt wel door heel veel zeevarenden op prijs gesteld.
3: Ja, we zitten dus echt in een transitiefase, moet je het zo zien, Annette Koster?
5: Nou ja, we hebben een tekort aan mensen, een schreeuwend tekort aan mensen. Dus we moeten met elkaar alle registers opentrekken om te kijken hoe we die mensen kunnen aantrekken en kunnen houden. Let wel, hè, voordat het hier een en al kommer en kwel wordt, een verschil met een heleboel walbaan is wel, als je thuis bent, ben je echt vrij. Ik weet niet hoe dat bij jullie geldt, maar dat slaap bijna elke nacht in mijn bedje, even los van internationale reizen. Maar ik ben wel eigenlijk altijd bezig. Ja. Dus, en dat is wel ook de andere kant van de medaille, waar ik ook wel veel zeevarenden positief over hoor. Die zeggen, joh, maar als ik thuis ben, kan ik er ook echt zijn.
3: Ja,
5: en dat in combinatie met goede vaarverlofschema's, denk ik dat het baan ook hele mooie kanten heeft.
4: Het is natuurlijk ook een wereldbaan. Hè? Je mag heel de wereld rondreizen.
11: Kijk, precies.
4: Je komt op plekken waar heel veel mensen nooit van hun leven komen. Dus het is ook, het heeft wel het avontuurlijke. Dat kameraadschap aan boord heb je ook. Hè? Dat waarderen mensen ook enorm. Je hebt enorm vakmanschap nodig tegenwoordig om te kunnen varen. Hè? Dus je bent echt een professional. En je kan een hele goede boterham verdienen. Nou. Laten we dat ook niet vergeten. Dankzij de goede CEO's die wij afsluiten.
3: Dat zijn bijna 7 vinkjes. Dus Richard Moti, wat fijn dat u dat alles benadrukte ook. Zo dadelijk nog een half uur te gaan, heb ik al heel veel zin in. Eerst even luisteren naar het NOS Nieuws, gelezen door Jelle Seubring.
12: NPO Radio 1.
13: De piloten van de straaljager die is neergestort bij een vliegshow in Griekenland hebben het ongeluk niet overleefd. Het vliegtuig van de Griekse luchtmacht verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde. Duizenden mensen zagen de crash gebeuren. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij achter meerdere aanslagen zat op het energienet afgelopen week. Gisteravond vond een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen zijn auto. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht. De politie bekijkt ook of de man is te zien op wildcamera's. In het zuidwesten van Jemen zijn hevige gevechten gaande tussen Houthi-rebellen en het staatsleger van Jemen. De rebellen willen met de aanvallen waarschijnlijk de controle krijgen over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika. Die zeestraat wordt veel gebruikt voor het vervoer van olie. En in Overasselt zijn ook vandaag weer zoekacties geweest. Een groep mensen met metaaldetectoren heeft onder meer gezocht naar in een weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok een groep mensen met bivakmutsen naar dat huis en kwam een beveiliger om het leven.
3: Roosmarijn Knol heeft voor ons het weer van nu en het weer van even later. Dag Roosmarijn.
14: Hey, goedemiddag. Ja, nu zijn er nog een paar hele lichte regenbuitjes, maar dat zijn er al niet zo heel erg veel meer. En het gaat later vanavond en vannacht overal droog worden. En de bewolking gaat ook steeds verder afnemen. En het gaat vannacht ook best wel koud worden. 7 tot 15 graden met weinig wind. En morgenochtend dan nog even een fris begin van de dag. Maar vrij snel daarna gaat de temperatuur al flink oplopen. Het wordt morgen 20 tot 25 graden met eerst heel veel zon. En later op de dag iets meer bewolking. En in de avond zou er misschien een heel klein beetje regen uit kunnen vallen, maar dat stelt waarschijnlijk echt weinig voor. En ook maandag is het nog droog, dan nog net wat warmer met 22 tot 27 graden. En dan komt dinsdag een behoorlijke omslag. Het is 13 tot 18 graden. Veel wind, veel bewolking, ook behoorlijk wat regen. En de dagen daarna blijven een beetje zo rond die 18 graden zitten. En kan er eigenlijk elke dag wel een bui vallen. Dus dan gaat het toch weer meer iets herfstachtiger zijn dan zomer dat we de komende dagen nog hebben.
12: In de kantine. Live vanaf motorpassagiersschip De Zonnebloem.
3: Ja, waar het zonnetje ook lekker opschijnt. Frank Lentzen, lijkt me ook wel kwestie van geluk hebben. Want als je mensen moet werven op het moment dat het zonnetje schijnt, gaat net even wat makkelijker dan 13 graden en regen.
10: Nee, absoluut.
3: Ja, toch?
10: Met de zon erbij wordt het allemaal wat mooier. En ik moet ook heel eerlijk zeggen dat er in de tijd, want we hadden het net over de negatieve dingen van het varen. Ik wil het toch even positief afsluiten. We proberen daar echt meer balans in te krijgen. En dat gebeurt ook.
3: Ja.
10: En we maken onze reizen korter, zodat er meer tijd over is om ook thuis te zijn en jezelf te ontplooien. Dus dat wil ik echt benadrukken. Desalniettemin is het met zon erbij inderdaad makkelijker werven.
3: Ja, natuurlijk. Hopen dat het zonnetje Pim van der Doel ook gaat schijnen voor dit kabinet. Want het kan wel eens een hete herfst worden.
15: Er wordt veel gezegd.
3: Precies. Wow. Daarmee wordt dan bedoeld dat het niet zo'n prettige herfst is. Terwijl ik altijd denk, een hete herfst, nou, daar heb ik wel zin in. Ja, de recensies over het kabinetsoptreden richting Prinsjesdag die liegen er niet om. Dat kunnen we wel zeggen. Nog nooit zoiets meegemaakt, zei Jesse Klaver van Pro, terwijl het vorige kabinet volgens hem nog een dieptepunt was. Het kan altijd dieper dus, blijkbaar. Hij heeft er ook niet zoveel vertrouwen meer in. Oud-fractievoorzitter van de VVD, Halbe Zijlstra.
16: Ik kijk er met weinig vertrouwen tegenaan. Ik zei een week of drie geleden in een uitzending 50-50. Ik denk dat ik nog wat positief uiteindelijk was als ik zo kijk. Ja. Want uiteindelijk voor het bestaan van een kabinet is het allerbelangrijkste hoe zijn de onderlinge verhoudingen.
3: Ja.
16: Ben je in staat als er dingen moeilijk worden, als er lastige issues zijn, om elkaar wat te gunnen, vertrouw je elkaar?
3: Ja.
16: Nou, als je naar dit proces kijkt, dan is dat niet op orde.
17: Dus 50-50 is nu?
16: Nou, als ik kijk naar deze afgelopen week, dan ben ik blij als we de kerst halen.
3: Zo, Pim van der Doel. Dat ligt er niet om, inderdaad. Die voorspelling van Halbe Zijlstra. Want de onderlinge contacten, verhoudingen zouden niet goed zijn. Is dat ook jouw indruk?
11: Nou ja, het klopt natuurlijk dat zeker die gesprekken over de begroting nu wel heel moeizaam ook verliepen, ook tussen de drie coalitiepartijen. Maar wat natuurlijk ook een grote rol speelt, is dat de verhoudingen tussen de VVD en PRO met name al heel lang heel slecht zijn. Door wat er is gebeurd in de formatie. Hè. Jesse Klaver is natuurlijk nog steeds ook gefrustreerd dat hij niet van de VVD niet mocht mee onderhandelen over kabinetsdeelname. Dat is hij nog niet vergeten. En andersom merk je bij de VVD, maar ook gewoon bij veel VVD'ers nog steeds een enorme weerzin tegen het idee dat er heel erg intensief moet worden samengewerkt met links.
3: Die frustratie van Jesse Klaver en dus van PRO, is dat ook de reden dat hij, Jesse Klaver, zo stevig zijn hakken in het zand zet?
11: Dat heeft er wel mee te maken, denk ik. Ja. Plus, wat ik eerder zei, dat ze natuurlijk ook gewoon veel zetels hebben. Ja. Voor zover het tweede als Eerste Kamer, die ook echt wel belangrijk zijn. Dus Klaver die probeert zijn positie echt uit te buiten.
2: Maar er wordt steeds gezegd, is het strategisch of niet wat Klaver doet? Wat wordt er dan bedoeld met strategisch? Wat heeft hij hierbij te winnen? Als het zo doorgaat, valt het kabinet. Dat is volgens mij een rampscenario, maar toch?
11: Nou kijk, ze staan natuurlijk wel bovenaan pro nu in de peilingen. Hè, doordat D66 behoorlijk is gedaan. Ik vraag me wel af of PRO nu ook al snel weer nieuwe Tweede Kamerverkiezingen zou willen. Want dan blijf je verkiezingen houden. En ook als zij de grootste zouden kunnen worden, is het maar zeer de vraag natuurlijk of zij dan wel makkelijk een coalitie kunnen vormen. Laat staan een meerderheidscoalitie.
2: Niemand wil de schuld straks, hè?
11: Nee, dus ik denk heel eerlijk gezegd dat partijen als PRO, maar ook een aantal kleinere oppositiefracties die met het kabinet gewoon nu nog willen praten, dat die allemaal helemaal nog niet uit zijn op verkiezingen.
3: Is onze premier Rob Jetten tot nu toe een samenbindende factor geweest?
11: Nou, hij krijgt de kritiek dat hij dan in dit hele proces bijvoorbeeld misschien nog wat weinig de leiding heeft genomen of nog onvoldoende zichtbaar is geweest. Ik vind dat zelf nog een beetje moeilijk te beoordelen. Kijk, hij wordt natuurlijk al snel vergeleken met bijvoorbeeld een Mark Rutte die, wat je ook van zijn beleid vond of kunt vinden achteraf, in Den Haag natuurlijk een enorme reputatie had van inderdaad een oliemannetje die met alle partijen links en rechts van hem ongeveer slim zaken kon doen. En in zijn eigen kabinet toch vaak wel de boel bij elkaar hield. Of daar was relatief weinig gedoe als je dat vergelijkt met nu en het vorige kabinet.
3: Ja, kijken hoe dat verder gaat en wat voor een kapitein Rob Jetten uiteindelijk blijkt te zijn. Ja, Zeestraten, zullen we daar eens over praten? Want die worden steeds vaker ingezet als politiek drukmiddel. De blokkade van de Straat van Hormuz laat zien hoe grote economische gevolgen kunnen zijn. Deze week bereikte de benzineprijs een recordhoogte. Vrijwel alles wat we doen om ons heen heeft een link met de zee, wat we zien om ons heen. Van energie, voedsel tot kleding, grondstoffen, het mare libero. Het principe van de vrije zee staat echt ernstig onder druk.
18: There's another new development that could be rattling global markets, especially oil markets, even more. Iran-backed Houthi rebels in Yemen have now declared their own naval blockade, they say, against Saudi Arabia in the Bab el-Mandab Strait in the Red Sea.
19: Very, very impressive. They were hoping I was watching and I was.
20: China rolt met de spierballen om het eiland Taiwan.
21: Taiwan, een klein eiland tussen de Filipijnen en Japan op amper 180 kilometer van China.
22: Attention all ships. No ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
3: Ja, we hoorden de Rode Zee, we hoorden de Straat van Taiwan, we hoorden de Straat van Hormuz. Overal is de situatie gevaarlijk, Annette Koster. Laten we eens beginnen met die Straat van Hormuz, omdat we daar zoveel over horen, maar misschien ook nog steeds wel weinig over weten. Hoe is het daar met de Nederlandse schepen?
5: Nou, de schepen die daar nu nog liggen met de Nederlandse link, die hebben daar zelf voor gekozen om daar te blijven liggen. Omdat het vaak werkschepen zijn. Er is natuurlijk een window geweest van relatief. Ik kijk ook even naar links, naar meneer Lensen. Van relatieve rust dat de schepen eruit konden. Alle schepen met de Nederlandse link die eruit wilden, zijn er op dat moment ook uitgegaan. Maar het blijft onrustig in die regio. Maar het is precies zoals je zelf net al aangaf en ook in het clipje naar voren kwam. Het is geopolitiek overal onrustig. En men heeft door dat de zeescheepvaart een prachtige speelbal is die heel efficiënt en effectief is in te zetten. En waarmee je enorme impact kan hebben. Ja, en dat baart mijn zorgen.
2: Impact op de wereldeconomie.
5: Impact op de wereldeconomie. Je kan andere landen op die manier keihard raken. En daarmee dus ook onrust creëren.
3: de zee is van iedereen. Maar, meneer Lentzen, dat principe geldt niet meer, hè?
10: Het principe geldt in principe nog wel. We hebben nog steeds het zeerecht, UNCLOS 3, wat door de VN is vastgesteld. En in principe moet iedereen zich daaraan houden. Maar ja, wat je steeds vaker...
3: In principe, hoe sterk is het recht?
10: Nou, dat is wat je in de laatste, zeker het laatste jaar wel ziet, is dat verschillende landen dat zeerecht niet zo nauw nemen en toch hun eigen belangen voorop stellen. En daarmee krijgen we conflict in de straat van Hormuz. Het gebruik van de straat Bab-el-Mandeb is gelimiteerd.
3: Rode Zee hebben we het dan over.
10: Ja, Rode Zee. En we zien het ook bij straat Taiwan.
3: Ja.
10: En dat zet de zaak danig onder druk.
3: En wat kan onze marine betekenen in die situatie?
10: Wat wij kunnen doen is uiteindelijk in een internationaal samenwerkingsverband uiteindelijk delen van die zeestraten veiligstellen op het moment dat de echte oorlog beslecht is. Dat er kijk naar de straat van Hormuz. Als daar een vredesakkoord is en zijn afspraken gemaakt, dan zijn er verschillende landen die bereid zijn om die straat te beveiligen. De mijnen uit het water te halen en uiteindelijk die scheepvaart gewoon vrije doorvaart te laten geven. Maar daarvoor moet eerst wel het gevecht beëindigd zijn. En dat is wel een voorwaarde.
2: Richard Mote, jullie hebben met Nederlandse reders afspraken gemaakt, toch dat zeevarenden niet zomaar verplicht kunnen worden om naar conflictgebieden gestuurd te worden. Hoe werkt dat precies? Want je kan als vrijwilliger wel gaan, begreep ik. Je kan er zelf wel voor beslissen om te gaan. Onder bepaalde voorwaarden.
4: Ja, klopt. Dus geen enkele Nederlandse zeevaarder kan verplicht worden door zijn werkgever, de reder, om naar een gevaarlijk of een oorlogsgebied te varen. Die afspraken hebben we gemaakt. Mm-hmm. Dat betekent dat als iemand er zelf voor kiest om daar wel naartoe te gaan, dan kan dat. Mm-hmm. En dan krijg je ook een extra toeslag als een soort gevarengeld. Maar dan is het jouw keuze. Want een zeevaarder is een civiel beroep. Mm-hmm. In tegenstelling tot een militair beroep kies je er niet voor. Heb je nooit voor getekend om in een oorlogssituatie terecht te komen. Dus als dat gebeurt, dan moet het op eigen keuze zijn. En daar hebben we afspraken over gemaakt.
2: Kunt u iets zeggen over de aantallen van vrijwilligers die wel willen?
4: Dat is heel moeilijk te zeggen, maar we zien verschillende...
2: Ik kan me niet voorstellen dat iemand ook maar de kant van een oorlogsgebied op zou willen gaan of zou overwegen überhaupt.
4: Ja, dat zijn toch verschillende motieven waarom mensen toch dat wel doen. Allereerst het gebied wat we hebben verklaard tot gevaarlijk gebied en oorlogsgebied is een vrij groot gebied.
2: Ja.
4: Dus de gehele Persische Golf, onder andere... En er zijn zeevaren die zeggen, ja, weet je, als ik die daar niet naartoe ga, kan mijn collega niet worden afgelost.
2: Op die manier.
4: Dus die reden,
3: En die aflossingen zijn wel weer mogelijk. Hè? Dat heeft ook te maken met de stabilisatie van het luchtverkeer daar.
5: Ja, het is eigenlijk maar heel kort in het begin geweest dat met de aanvallen op de verschillende omringende landen dat luchtverkeer niet mogelijk was. Maar dat is eigenlijk relatief snel hersteld. En laten we wel zijn, wij hebben dit inderdaad gezamenlijk tot gevarengebied benoemd. Je ziet nu dat de aanvallen in de Persische Golf echt praktisch nihil zijn. Hè? Ja. Het focust zich echt op de straat van Hormuz en dan met name op tankers. Omdat daar de impact, olie, gas en dergelijke, die voelen wij het meest. Daarom zijn die het interessant.
3: En toch, als je daar naartoe gaat, krijg je wel, zo simpel is het ook, Richard Moot, die extra geld, extra toeslag?
4: Ja, je krijgt dan wel de extra toeslag. Want het is gelukkig nu rustig, het grote gebied van de Persische Golf. Maar het is allemaal zo volatiel daar en zo onvoorspelbaar. We hebben wel vaker gezien dat er een staakt het vuren was en dan toch nog weer de raketten en de drones over je heen vlogen. Dus laten we hopen dat het zo rustig blijft. Maar voor het geval dat krijg je gewoon de toeslag als je daar op dit moment bent.
3: Hoe is het met de alternatieven voor de straat van Hormuz? Zijn die er überhaupt?
5: Nou, wij waren daar toevallig net over met elkaar aan het spreken. Kijk, de straat van Hormuz, het is als een soort kurkentrekker. Hè? Of een flessenhals, moet ik zeggen. Daar is op zich omvaren niet mogelijk. In het begin, toen het conflict net startte, vroeg iedereen... maar ze kunnen toch omvaren? Nee, dat is met de Rode Zee. Dan kan je via de Kaap, hier niet. Maar je ziet wel, omdat daar ook zulke grote economische belangen natuurlijk spreken... je ziet dat pijpleidingen worden meer gebruikt, die er al zijn. Je ziet dat een deel over land wordt getransporteerd en dan via de andere kant weer over op het schip wordt gebracht. Dus met andere woorden, we zijn bezig als wereld om met alternatieven te komen, omdat de belangen te groot zijn.
3: Ja, het moet simpelweg. Dan zou je bedenken, daarmee benadruk je ook het belang van bijvoorbeeld de marine, ja, meneer Lentzen. En dat zou dan toch ook weer mensen kunnen trekken naar de marine?
0: Nee, maar
3: het wordt steeds belangrijker wat jullie doen.
0: Laat ik ook heel duidelijk zijn. Op dit moment zijn de cijfers van de mensen die voor de marine willen werken aan de positieve kant. Hè? Dus mensen zien het belang van het hebben van een goede en robuuste marine echt wel in. We merken het direct in ons dagelijks leven, aan de economie. En dat wat wij doen, en wij kunnen bijdragen aan de veiligheid op zee, dat vinden mensen ook aantrekkelijk om daarvoor te werken. Hè? We hoorden dat clipje net van Amstel.
3: Ja.
0: Met wat het werk bij de marine inhoudt. Als het dan ook nog eens keer gewaardeerd wordt, omdat het relevant is, dan heeft dat een aantrekkende werking.
3: Vorig jaar zagen wij u ook en hadden we ook een gesprek met elkaar bij deze prachtige Wereldhavendagen. Toen lag aan de kade de Zijne Majesteit Evertsen. Die is op missie gegaan.
0: Ja.
3: Hoe is het met die missie gegaan?
0: Nee, dat was een hele bijzondere missie, want eigenlijk was het schip met de carriers Charles de Gaulle, de Franse vliegdekschip, op weg voor een trainingsmissie eigenlijk. En halverwege ontstond eigenlijk dat wat er nu plaatsvindt in de Straat van Hormuz. En toen heeft president Macron besloten de Charles de Gaulle naar de Oost-Middellandse Zee te sturen. Ja, laat je zo'n schip dan alleen. De Evertsen was de luchtverdedigingseenheid van het vlootverband. Dus we hebben aanvankelijk gezegd, nou ja, vaar maar zo lang mee. Want we laten onze partners niet stikken. Maar we moeten wel er moet wel een kabinetsbesluit zijn om te zeggen van we hangen dat schip nu aan een missie met de Charles de Gaulle.
3: Ja. En waarom kijken de Fransen of breder de Europeanen graag naar Nederland? Wat kunnen wij goed?
0: Wij hebben, denk ik, vrij veel expertise in luchtverdediging op zee. De Evertsen is van het luchtverdediging en commandofregat type. Die hebben een speciale set sensoren die ballistische raketten kunnen ontdekken en detecteren. En daarvoor ook waarschuwingen kunnen uitgeven van, hey, dit komt er onze kant op, het gaat mogelijk daar landen. Ja. Dat is uitermate waardevol. We doen dit al 20 jaar met dit type schepen. En we zijn daar ook behoorlijk bedreven in geworden in die luchtverdediging in het maritieme domein.
3: Ja. De luchtverdediging van FC Utrecht, hoe is het daarmee gesteld? Of breder, de verdediging van FC Utrecht? Nou, bar slecht. Vorige week verloren ze met maar liefst 6-1. Oké, dat was PSV. Maar de stemming in de Domstad, die is allerberoerd. Mark Kloostra volgt de wedstrijd. Die moet leiden tot een revanche tegen Go Ahead Eagles. Dag Mark.
1: Ja, dag Wieger. Het is 0-0, dus wat dat betreft gaat het nog goed met de verdediging. Maar die is tot nu toe zo lekker als een mandje. Want in 4 wedstrijden al 15 doelpunten tegen. Dat is bijna 4 gemiddeld, hè? Per potje voetbal. Dat is iets te veel van het goede. En Anthony Correa daardoor met maar 1 puntje aan zijn karwei bij FC Utrecht begonnen. En dan moet hij nu ook nog waakzaam zijn omdat er een overtreding wordt gemaakt net buiten de 16. En er een vrije trap komt voor Go Ahead Eagles. Er is wel wat stukwerk verricht aan de verdediging van FC Utrecht door Panayitou binnen te halen. Dat is een ervaren Cypriot. Voetbalde bij Nicosia en heeft 22 wedstrijden voor Cyprus gespeeld. Dus dat is wel een jongen die op een boodschap kan sturen. Maar daarover misschien later meer. Eerst maar eens deze vrije trap die een meter buiten de 16 ligt. Er staan 3 mensen in topoverleg achter die bal. 1 daarvan is Dean James, de ander Matisse Soerij. En om het plaatje compleet te maken staat ook nog Victor Edwardsen achter de bal. Go Ahead is heerlijk begonnen aan de competitie. De eerste 3 wedstrijden leverden 7 punten op. Vorige week verloren van AZ. Daar heeft tot nu toe iedereen nog van verloren. Alleen de cijfers waren wat pijnlijk. 5-2. Ik vertel dit allemaal om het een beetje vol te kletsen. Omdat dit misschien de eerste kans voor de wedstrijd gaat worden. Dat wordt het zeker, maar wordt het ook gevaarlijk. Bal gaat over de muur recht op de keeper. 3,5 minuut onderweg. Het is nog steeds 0-0.
2: Annette Koster, er ligt momenteel een massaclaim tegen KNVR, ingediend door Stichting Equal Justice Equal Pay. Het komt erop neer dat Filipijnse en Indonesische zeevarenden eisen gelijke beloning voor hetzelfde werk. Want zij verdienen soms 4 keer minder dan Nederlandse collega's. Wat speelt hier precies? En wat zijn de consequenties hiervan? Want die zijn groot.
5: Ja, zeker. Er ligt op dit moment nog geen massaclaim. De stichting heeft een procedure gestart eerder bij het College voor de Rechten van de Mens in Utrecht. Mm-hmm. Daar is een niet bindend oordeel vanuit dat college uitgesproken. Tot onze zeer grote verrassing heeft het college geoordeeld dat er inderdaad sprake is van discriminatie op basis van ras en nationaliteit in verband met het anders betalen van op de Filipijnen en in Indonesië woonachtige zeevarenden. Mm-hmm. En de stichting heeft er nu kennis van gegeven dat zij die zaak willen doorzetten. En inderdaad mogelijk met een massaclaimzaak. Ja, die impact daarvan zou gigantisch zijn. Want zij willen met terugwerkende kracht over de laatste 10 jaar, hebben ze nu gezegd, en misschien zelfs nog langer, dat verschil in lonen gaan opeisen. En naar de toekomst een ander beloningssysteem creëren. Dit is een internationaal stelsel. Ik snap dat, hè. Het klinkt heel logisch, gelijk werk, gelijk loon. Maar je moet je voorstellen, deze mensen verblijven op dat schip tegen kost en inwoning en gaan vervolgens naar hun woonland. Dus de Nederlander gaat terug naar Nederland.
3: Waar het duur is.
5: Waar het duur is en de Filipijnen een stuk goedkoper.
3: Gelijk werk, gelijk loon. Richard Moti klinkt wel als vakbondstaal, toch?
4: Zeker, dat is vakbondstaal. En daar zijn wij ook heel erg voor. Alleen wel met het woonlandbeginsel in acht neming. Zeker in de internationale zeevaart is er een hevige internationale concurrentie. Het woonlandbeginsel is al sinds mensenheugenis het gebruikte principe waarop de loon- en arbeidsvoorwaarden tot stand komen. Dus elk land doet dat. Alle reders doen dat. En als Nederland nu als enige land iets anders gaat doen, dan prijzen we ons volledig uit de markt.
3: In dit geval staan jullie dus aan dezelfde kant.
4: In dit geval staan we aan dezelfde kant. En ja, we hebben wel meningsverschil over hoe hoog die lonen dan moeten zijn. Maar dat het woonlandbeginsel overeind moet blijven, dat vinden we beide.
3: We gaan praten met Eva van Grevenbroek zo op het eind van deze uitzending. Zij is de enige vrouwelijke schipper bij het logistiek havenbedrijf dat 90% van de zeeschepen in Rotterdam bevoorraadt. Samen met haar collega's zorgt ze ervoor dat van alles aan boord komt. Van rijst, scheepsonderdelen tot verf, schoenen. En dat gaat met imposant materieel, de kraan.
6: Morgen. Dit is de stuurhut van de Cremarch 4. De kraan is inmiddels gestart. Gaan we hem omhoog zetten. Terwijl dat we de kraan omhoog zetten, laat ik tegelijkertijd de draad zakken. En dan zullen we zo de pallets aan boord gaan hijsen. We zijn nu op de Betty. Dit is een zeeschip. Die heeft via de agent hebben hun spullen besteld. Nou, en via de agent krijgen wij dan weer een opdracht om die spullen te komen brengen. Dus dat gaan we nu doen. Maar er zullen zo meteen wel wat verbazen Filipijnen komen. Good morning. We have some provision and stores. We already started. Het heeft even geduurd, maar er is iemand.
7: Good morning.
6: Good morning. I'm fine, how are you? I hope you like your job, because I have 45 pallets.
7: Uh-huh, 45 pallets.
6: 45.
7: Wow.
3: Emma, wat doe je dat met speels gemak?
8: Als ik dit zo wil horen, dan denk ik, ik ga zo meteen naar een bedrijfsfeestje. Mijn directeur is daar ook. Ik ga zeggen, ik stop met QA. Hij zei, ik ga weer varen. Dit is echt. Als ik dit wil horen, denk ik, ja, dit is echt. Dit is zo leuk. Juist een geintje ervan maken. Ja. En hey, ik heb in de zijne tijd met die Filipijnen echt wel leren communiceren. Niet in hun taal, want dat is echt heel lastig. Maar het is leuk. Als je gewoon een geintje maakt, je breekt gelijk dat ijs. En je zegt gewoon wat je komt doen en wie je bent. Ze doen echt een hoop voor je.
3: Is dat
8: en
3: het mooie van werken op het water of nabij het water? Dat grenzen als vanzelf versmelten?
8: Ja, ja. Ja, dat is echt zo. Weet je, ik kom hun spullen brengen die ze nodig hebben. Maar hun hebben geen haast. Hè? De schepen waar ik dan veel op kom, zijn de Filipijnen nog wel 6 tot 8 maanden aan boord. Ik heb een tijdje geleden iemand gehad die zei, ik wil je heel graag helpen, maar mijn hoofd zit zo thuis. Die had op dat moment problemen met zijn vrouw. Hij zegt, maar mijn beltegoed is op. Dus hij zegt, ik wil je wel helpen, maar het lukt me niet. Ik zeg, nou weet je, hier heb je mijn telefoon. Bel naar je vrouw. Ik zeg, en als jij hebt gebeld hebt, gaan we mijn pallets echt aan boord hijsen. Dus hij heeft zijn vrouw kunnen bellen. En ik was ook geholpen, want ik was zo weer weg, want ik mijn pallets heb kunnen lossen. Dus het samenwerken, maakt niet uit of je mekaars taal niet spreekt. Dat is helemaal niet belangrijk. Zodra je allebei met het water verbonden bent, heb je gelijk een connectie.
2: Ja. En je zei dat je eraan moest wennen, hè, als enige vrouwelijke schipper bij havenbedrijf. Maar je werkt wel liever met mannen.
8: Dat klopt.
2: Waarom dat zo?
8: Mannen zijn directer, niet per se eerlijker.
2: Annette Koster knikt.
8: Ja.
2: Ja.
8: Maar
23: precies hetzelfde.
8: Vrouwen, ik werk ook graag met vrouwen, maar ik ben zelf ook helemaal geen meisje. Dus als ik ergens niet over mee kan praten, is het over make-up, nagelslakken en dat soort dingen. Ik ben wel van het ruigere. Dus ja, ik werk graag met mannen. Ja.
3: Wat ben jij een krachtige, prachtige ambassadeur van dit mooie werk.
9: Dankjewel.
3: En wat heb je al veel, denk ik, gesprekjes ook gehad met mensen hier op bezoek bij de Wereldhavendagen?
9: Nou, toevallig...
3: Je trekt ze binnen, hè?
9: Ja, Frank zegt net toevallig tegen mij, wij hebben elkaar nooit ontmoet. Hij zegt maar, je hebt zo'n bekend gezicht. En toen hij hoorde van vrouwen die varen, dacht ik, oh, daar heb ik je gezien.
3: Ja.
9: En dat is ook echt wel wat er gebeurt in het dagelijks leven. Dat mensen zeggen van, oh ja, ik ben van Vrouwen die Varen en we herkennen je. Dus dat is echt superleuk.
3: Vrouwen die varen, vrouwen die praten. We hebben ervan genoten de afgelopen 2 uur in de kantine. We hebben genoten van die vrouwelijke gasten hier aan tafel. Ook van de mannen die hier te gast waren. Zo dadelijk een vrouw en een man op NPO Radio 1 bij NOS Langs de Lijn. Suze van Kleef en Edwin Cornelissen. Wij zijn er volgende week weer. Zo dadelijk ook nog genieten van de wedstrijd. Even denken, waar heb ik dat opgeschreven? Oh ja, Ajax tegen PSV. Tot volgende week. Dag.
12: In de kantine is een programma van Omroep WNL.
13: NPO Radio 1.
14: Achter de walnoot schuilt een fascinerend verhaal van wilde bossen, oude handelsroutes en eeuwenoude culturen. We volgen het spoor van de walnoot, van de Franse Alpen tot in Kirgizië. De reuzenstern strijkt steeds vaker neer in Nederland. En het is vader reuzenstern die de jongen vervolgens op hun trek meeneemt naar Afrika. En boswachter Henk-Jan van der Veen breekt een lans voor een vaak woekerende, maar heel belangrijke plant voor insecten, de guldenroede.
23: Daar waar het kan, laat hem alsjeblieft staan.
14: Verder, natuurlijk, de Venolijn en de column van Dolf Jansen. Morgenochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels.
13: NPO Radio 1.
12: Wie luistert, weet meer.
24: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
25: Wow!
24: Kost je maar 3 minuten.
25: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
24: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
26: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg.

0: inkomen online. Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
1: Nachtwacht. Een energieke mix van theater, dans en muziek over familie, liefde en zorg. Samen met een fantastische cast speel ik, Jack Woutersen, Nachtwacht. Kom je ook? Tickets op nite.nl/nachtwacht.
0: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
2: Ik lijk wel gek!
1: Nachtwacht. Terug vanaf maart 2027. Boek nu via nite.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
9: Onaf, denk ik.
8: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
9: Nou, daar ben ik toch af.
8: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
10: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
8: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: NPO Radio 1.
13: 7 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een vliegshow in Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort. De twee piloten van het vliegtuig hebben het ongeluk niet overleefd. Het toestel was een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De straaljager verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. De vliegshow werd gehouden bij de luchtmachtbasis Tanagra ten noorden van Athene. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het elektriciteitsnet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen al de auto in beslag waarmee hij op de vlucht was geslagen. Maar van de verdachte Daniel V. was geen spoor te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht en controleert nu ook de beelden van wildcamera's in het gebied. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De afgelopen dagen zijn in het zuidwesten van Jemen zo'n 150 doden gevallen bij gevechten tussen het staatsleger en Houthi-rebellen. Donderdag begonnen de rebellen een offensief. Waarschijnlijk willen de Houthis de controle over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika overnemen. En Formule 1, Pierre Gasly start morgen in de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de tweede plek. Max Verstappen start als zesde. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21.

0: 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
2: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Tot een halve eeuw geleden was de rol van de vrouw nog vanzelfsprekend. Moeder zijn. Maar wat als je niet aan die verwachtingen wilde voldoen?
5: Een vrouw in die tijd had geen keuze. Je werd huisvrouw en moeder en daar werd je gelukkig van.
4: Andere Tijden presenteert Door Vrouwenogen. Vanavond 20:30 NTR NPO 2.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
7: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
8: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
9: NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn.
10: Edwin Cornelissen en Suze van Kleef.
11: Goedenavond, de komende uren zit het weer bomvol met spannende topsport. Natuurlijk de hoofdmoot om 8 uur, de eerste topper van het seizoen, Ajax-PSV.
12: En om 7:15 al afgetrapt, FC Utrecht, Go Ahead Eagles. Ja, ja, Mark Loostra.
13: Ja, ja, ik hoor goedenavond, maar zeg maar goedemorgen. 0-1 Matisse Soerij. Dat was het. 25 meter, zeker net iets rechts van de as. En vol op zijn pantoffel. Een zwabber erin, een daling als een baksteen. En die bal keihard achter keeper Barkas geschoten. Na 17 minuten spelen, waarin je zat te wachten op een Utrecht-goal, maakt Soerij uit een variant uit de corner 0-1. Een plaatje.
11: Verder volgen we natuurlijk ook de eredivisiewedstrijd die om 9 uur begint. Dat is Willem II tegen Excelsior. En we zijn live bij de 800 meter van Femke Broedersbol tijdens de Diamond League in Brussel.
12: En we blikken terug op de zegen van Feyenoord bij NEC. Opnieuw een zware bergetappe in de Vuelta en de kwalificatie van de Formule 1 in Monza.
11: En natuurlijk hoort u ook alles over de belangrijkste ontwikkelingen in de buitenlandse competities.
12: Heel veel sport dus. Tot 11 uur.
11: Een goal dus voor Go Ahead Eagles, waar jij niet over uitgepraat raakt, Mark. Maar ja, je kan ook denken, arme Anthony Correa, daar ga je alweer met Utrecht.
13: Ja, ja dat denk je sowieso. Het staat na 21 minuten dus 0-1 in Utrecht. Was eigenlijk beter en de druk naar voren was er zeker. Een paar gevaarlijke momentjes voor het doel van Hauk. Maar nog geen doelpunt voor Utrecht en dan valt hij aan de andere kant. Terwijl Utrecht nu maar weer eens in de 16 is van Go Ahead. Kathleen, ga ik zo wat over vertellen. Want toch wel een beetje de veroorzaker van dat tegendoelpunt. Bal voorgegeven door Van den Berg, gekopt recht omhoog en net onder de lat weggevangen. Door Hauk de keeper. Dat was een kopbal van Dani de Wit. Maar Kathleen wilde halverwege zijn eigen helft een bal heerlijk achter het standbeen langs meegeven. Dat was de tweede keer dat hij het probeerde. En de tweede keer dat het misging. Eindstand, corner tegen. Kort genomen, breed gelegd. Ja, en toen Soerij echt dwars door de bal heen getrapt. Misschien wel op het ventiel geraakt, waardoor hij een zwabber kreeg. En uiteindelijk van heel hoog ineens als een baksteen naar beneden daalde onder de lat. En Barkas nog met een hand er naartoe, maar kon er niet meer bij. En kon hem al zeker niet tegenhouden. Heeft ook nog een zon tegen, zie ik nu. Want staat met als winnaar toe met een handje voor zijn ogen op het moment dat die bal zijn kant op komt. Het was zeker geen fout van hem, maar gewoon echt een heerlijke ros van Matisse Soerij. En daardoor staat het 0-1. Maar Utrecht voetbalt eigenlijk heel erg goed. En dat doen ze nu ook weer via Alakon. Buitenom aan de rechterkant komt Horemans. Alakon zoekt de tweede paal. Nou, dit is een bal die richting cornervlag gaat. En dan krijgt Kathleen de bal. Wil ze tegenstander voorbij? Kathleen zit er niet lekker in. Nee, Kathleen zit er helemaal niet lekker in. En dat uitvak, dat juicht nog maar een keertje harder. Omdat rechtsback Samsted daar vlak voor staat. En het publiek nog een beetje ophitst. Voor zover dat nodig is met een 0-1 tussenstand halverwege de eerste helft. De doeltrap is voor Kramer. De aanvoerder neemt daarvoor zijn tijd en speelt hem kort. En Dani de Wit gaat druk zetten. Namens FC Utrecht 1 punt uit 4 wedstrijden. Dat is geen goede start. To put it mildly. En dan ook nog eens 15 doelpunten tegen in 4 wedstrijden. Bijna 4 gemiddeld. Ja, dan ben je niet lekker aan het seizoen begonnen. Ook niet als trainer. Maar ja, hè, daar zat ook PSV en AZ bij. Daar heeft tot nu toe bijna iedereen van verloren. Dat is helemaal niet zo gek. Sparta uit een puntje. Waren er bijna 3. Want in de extra tijd pas de gelijkmaker. En Groningen uit is ook geen makkie. Dus het zijn ook allemaal niet hele, hele gekke resultaten. Maar de eindstand is wel 1 punt na 4 wedstrijden. En virtueel op 1 punt na 5 wedstrijden. En dan komt er toch een beetje druk bij kijken. 0-1 is het.
12: NEC, de nummer 3 van vorig jaar, kreeg vanmiddag de nummer 2 Feyenoord op bezoek. En de Rotterdammers wonnen met 3-1. En Richard van der Maden, die was bij die wedstrijd. Richard, duidelijke uitslag. Was Feyenoord ook beter?
14: Ja, het was een verdiende overwinning, Suus. Een echte teamprestatie vond ik het vanmiddag van Feyenoord. Op karakter, met lef ook gespeeld. Dat is niet iedereen hier gegeven in de Goffert in Nijmegen. Tactisch had Van Bronckhorst het prima neergezet. Met een vrije rol op de linkerflank voor Luciano Valente. Die ook een van de uitblinkers was bij Feyenoord samen met CGL. Hij opnieuw trekt gewoon die positieve lijn uit augustusmaand door. En ja, de blikvangers van NEC, Tadic, Sherry, Le Breton, Linsen, noem ze allemaal maar op. Vooral aanvallers, die kwamen eigenlijk niet in hun spel. Het was Feyenoord dat de toon zette. Sterk starten, vooral in de eerste 20, 25 minuten hoog druk zetten. En echt, de baas was hier op het veld. Daarna ebde het allemaal een beetje weg. De tweede helft werd wel een stuk leuker. Daarin vielen ook alle goals met, ik zei het net al, een hoofdrol voor CGL. Ook vooral vanuit de counter. CGL maakte zelf de 0-1. Valente maakte de 1-2. Daartussenin zat nog een geweldige volley van Nejasmic. En het hoogtepunt was misschien toch wel de 1-3 van Schaken. Hij is nu de jongste debutant in de Eredivisie. 17 jaar en 79 dagen. Een jongste debutant die dus ook een doelpunt maakt. Want na 5 minuten hing de bal al heerlijk in de touwen. Dus ja, een goede uitslag. Een verdiende overwinning voor Feyenoord.
12: Ja, dat zal het legioen ook wel deugd hebben gedaan dat daar weer een optie op de vleugels bij komt met die Schaken. Hè? Want ondanks de overwinning ging het bij Feyenoord toch ook vooral over de man die niet meedeed.
14: Ja, je doelt op Hatshmusa, denk ik.
12: Precies.
14: Die 2 maal te laat schijnt gekomen te zijn volgens Van Bronckhorst. Ik heb hem zelf niet gesproken, maar we zullen hem ongetwijfeld later vandaag nog wel in de uitzending hebben. En dan zal hij ook een toelichting geven op het ontbreken van Hatshmusa, die duidelijk wat mij betreft aanstuurt op een breuk. Kan heel veel geld verdienen in Saudi-Arabië. 50 miljoen euro, als je de berichten mag geloven, in 5 jaar tijd. Nou ja, dan zou ik het zelf ook wel weten. 40 miljoen euro,
12: Richard,
14: dat botsen ligt erbij.
12: Richard van der Maden had zich aanbevolen voor een transfer.
14: Ja, ze kunnen voor de zandbak op mijn... Ja, zeker.
12: Hij is
14: ik ga er met heel veel plezier naartoe om een balletje te trappen of wat anders te doen. Maar er ligt een bot bij Feyenoord van ongeveer 40 miljoen euro. En ze laten hem... Ja, dat is natuurlijk ook een beetje het spel. Ze laten hem tot nu toe niet gaan. Hij is wel een van de belangrijke spelers natuurlijk bij Feyenoord. Maar Van Bronckhorst zei letterlijk... Hij is er met zijn hoofd niet bij. En daarom heb ik hem niet meegenomen.
12: Nee, nou, wordt vervolgd de Hatshmusa. Zo, Feyenoord in ieder geval gewonnen dit weekend. Dankjewel, Richard van der Maden.
15: Gaan we naar de Galgenwaard. Waar Utrecht eigenlijk helemaal niet zo'n hele slechte indruk maakte, zei je zojuist, Mark. Weten ze die lijn toch weer op te pakken na dat tegendoelpunt?
13: Ja, het kabbelt intussen een beetje. En Hauke is nog niet echt in de problemen gebracht door de Utrechters. Nu is de keeper aan de andere kant in balbezit. Trapt hij hem naar voren. Verkeerd ingeschat door een licht duwtje. En dan kan Stepanov de 16 meter insnijden. Vanaf links naar zijn rechterbeen. 1 voorbij, maar 2 voorbij lukt niet. Goed verdedigd door Semstedt, die de bal dan vervolgens naar voren trapt in de richting van Tengstedt. Die wordt ook weer makkelijk van de bal geduwd. Ik weet niet of als dit een doelpunt had opgeleverd, het doelpunt had blijven staan. Omdat er wel een duwtje van Stepanov aan vooraf ging. Hier is Katlin, speelt niet goed bij FC Utrecht. Dit is wel een goede actie op de punt van de 16. Speelt hem nu naar Dani de Wit. Haalt de bal er even uit om terug te spelen, metertje of 10. Naar Panayiotou. En dan krijgt hij de bal weer. De Cypriotisch International, 22 wedstrijden gespeeld. Nieuw bij Utrecht en gelijk in de basis. Bal via Alakon terug naar Horemans. Horemans naar kop middencirkel eigen helft, naar Didde. Durft hij vooruit? Nee, maar wel breed. Dat is nog best wel een risicootje. En dan wordt de bal de helft van Go Ahead opgeschopt. Maar meer dan dat is het ook niet. Want na twee keer stuiteren komt hij op de rand van de 16 meter in de voeten van de keeper. En die schuift hem dan weer naar Kramer. 0-1 is het door een fraaie goal na 18 minuten van Matisse Soerij. Nu de druk van Utrecht, van Stepanov. Die ziet hoe de bal naar Dirksen gaat. Dirksen naar Semstedt, dan de bal naar voren. En dan komt hij weer bij Soerij. Zwervende rol voor hem. Komt nu een beetje aan de rechterkant uit. Ze zijn met z'n vijven. Go Ahead. Zijn er ook nog maar vijf van Utrecht. Bal gaat naar de rechterkant. Of naar de linkerkant, sorry. Naar Dean James, buitenom. Komt Edwardsen. Ze lopen elkaar een beetje in de weg. Als de voorzet komt en net voor het doel wordt weggekopt door Horemans. Dan een duel tussen Dani de Wit en Lindhorst. De Wit slimmer, sterker en heeft de bal. Komt op de achterlijn uit, trapt hem naar voren. Dan wordt Katlin van de bal gelopen. Meulensteen achter het standbeen langs meegenomen. Schot via een voet. En dan hobbelt hij in de handen van Barkas. Die hem niet naar voren wil, kan gooien. Wilde dat wel, maar er was niemand vrij genoeg om dat aan te durven. 28 minuten, 16 seconden. Utrecht achter in eigen huis. Go Ahead, laten we dat niet vergeten. Lekker aan het seizoen begonnen op vorige week na. Staat voor 0-1.

0: Florence and the Machine was dit met You've Got the Love.
1: Met 3-1 won Feyenoord vandaag van NEC. Natuurlijk tot tevredenheid van trainer Giovanni van Bronckhorst. Maar ja, dat geloven we allemaal wel. We willen natuurlijk vooral horen wat er vandaag allemaal gebeurde rondom aanvaller Anis Hajmoussa. Want die was er niet bij vandaag.
2: Nou, er is eigenlijk heel veel gebeurd. Laat me eerst zeggen dat het natuurlijk voor hem natuurlijk een laatste 48 uur natuurlijk heel moeilijk is geweest. Natuurlijk met alle emoties die daarbij komen. We weten allemaal wat voor aanbiedingen vanuit Saudi-Arabië komen voor spelers. Dus ja, ik heb wel begrip in de situatie waar hij in zit. Nou, de club heeft besloten om hem niet te verkopen. Dus hij was vandaag ook te laat voor het vertrek. We hadden natuurlijk al een meeting daarvoor gehad. En dus daar was hij al te laat. En vanmiddag kwam hij nog een keer te laat. En dus dan misschien ook wel zichtbaar dat hij er niet helemaal bij zit. Dus ik vond het ook verstandig om hem niet mee te nemen. Dat hij zijn hoofd weer op orde kan maken. En dat dat we morgen elkaar weer zullen spreken.
3: Dus hij blijft gewoon. Dus je neemt hem ook gewoon mee naar Barcelona?
2: Nou, daar gaan we morgen over praten. Het is natuurlijk wel... Natuurlijk niet het belangrijkste wat ik vandaan gedaan heb, is dat het rust rondom het team zou zijn. Nou, dat is zo geweest. Het team heeft het geweldig gedaan. En daar ben ik heel blij mee. En morgen is weer een nieuwe dag. En dan beginnen we weer vanaf nul.
3: Wat ga je nou met hem doen? Want het is ook voor zijn teamgenoot niet heel prettig natuurlijk. Dus je zal met hem moeten gaan zitten, ook om dingen te lijmen.
2: Zeker, omdat het allerbelangrijkste is de club, is het team. En dat mag nooit persoonlijke doelen, mag nooit daarvoor komen. En wat ik zei, begrip voor de situatie. Maar uiteindelijk ben ik ook verantwoordelijk voor het teamsproces en voor heel het team.
3: De directeur zat voor de camera donderdag. Die zei al, gaat niet weg. Je blijft sowieso. Het heeft tegen jou dus ook herhaald. De markt is nog een dag open daar, maar hij gaat niet meer weg.
2: Nee, dat heeft hij herhaald, ja.
3: Tenslotte nog, ja, die transferperiode zit er dus op. Heb jij echt niet, we kennen je als een heel kalm persoon, kalm, cool en collected, maar heb je nou echt niet gezegd een keer, wat maak je me nou joh? Je geeft me wel heel weinig om mee te werken.
2: Nee, maar ik denk dat die openheid altijd geweest is vanuit directie. Hoe de situatie ervoor staat. En dat is natuurlijk gedurende de week is dat iets veranderd. Maar uiteindelijk geldt ook voor mij. Het allerbeste voor de club. En wat belangrijk is voor de club om uiteindelijk ook in de toekomst weer mee te gaan doen om de prijzen. En we hopen dat de korte toekomst is. En daar gaan we ook voor met deze groep. En dat is wat het is. En daar stoppen we ook alle energie in.
1: En zo ging het dus vooral niet over die wedstrijd tegen NEC, maar vooral wel over de situatie rondom Hajmoussa, die dus niet bij de selectie zat vandaag. En met wie er nog wel wat uitgesproken moet gaan worden, denk ik zo.
0: Dat denk ik ook wel, ja.
1: Giovanni van Bronckhorst tegen Arman Afsaroglu.
0: Gaan wij wel praten over de wedstrijd die nu bezig is. Utrecht Go Ahead Eagles, ruim een half uur bezig, Mark.
4: Ja, en dat is een wedstrijd. Het staat 0-1. Dat is het belangrijkste na 34 minuten. Waar ze een beetje aan het touwtrekken zijn en het vlaggetje in het midden blijft hangen, zeg maar. Alleen, die van Go Ahead, die staan al met 1-0 voor, dus die hoeven niet per se naar voren. Ze kregen nog wel een goede kans. De man die nu de bal heeft op de middenlijn, dat is Sigurdarson. Kon schuin voor het doel uithalen binnen de 16, maar trapte over die bal heen. Was een behoorlijke kans voor hem. Maar voorlopig heeft Go Ahead weer de bal en vallen ze opnieuw aan. En is de bal bij Lindhorst. Het kan naar Meulensteen. Die heeft wat ruimte. 20 meter van het doel. Durft niet te schieten. Ook al omdat hij de bal niet in één keer klaarlegt bij de aanname. Moet dan dus terug. En dat doet hij richting zijn rechtsachter. Het gaat nu wat vooruit naar Edvardsen. Terug naar Semstedt. Terug naar Meulensteen. Alles op de helft van FC Utrecht. Als het gaat om de bal en de spelers op de keeper na. Het is nu Dirksen vanaf de middenstip. Die de bal naar de linkerkant verplaatst. Naar Dean James. Utrecht achter in eigen huis. Zoals het de eerste twee thuiswedstrijden dit seizoen ook al verloor. Maar dat was AZ en PSV. Dus misschien wat logischer te verklaren dan deze, waar het toch wel een beetje druk op is komen te staan tegen Go Ahead Eagles. Maar voorlopig is het 0-1 en is het sinds de openingstreffer van Go Ahead rustig voor keeper Houk, die de bal nu met zijn voet verplaatst. En na een heel mooi combinatiespel bij Go Ahead is de bal bij Tengstedt. Ja, die wordt opzichtig vastgehouden op de middenlijn. Op het moment dat hij Alakon voorbij dribbelt, ja, dan kan scheidsrechter van de Kerkhof ook niets anders doen dan een vrije trap fluiten. Is er geen haast bij Go Ahead, ook niet echt bij Utrecht. Want die geven die bal wat langzaam terug. Dani de Wit is een van die mensen die die bal een heel zacht duwtje geeft. En hij zei na de 6-1 tegen PSV nog nooit zo verschut te hebben gestaan. Hij koos overigens een ander woord dan Schut, maar ik heb het maar even vrij vertaald. Als in die wedstrijd Kramer, bal springt wat voor zijn voet. Stepanov wil er tussen, komt er niet tussen. Dirksen rustig, zoals de hele defensie van Go Ahead Eagles na het openingskwartier, zeg maar. Heel solide en rustig opereert. Zo nu ook middenvelder Meulensteen zakt even in om de bal in zijn eigen 16 meter aan zijn keeper te geven. Trap naar voren. Utrecht slaagt er niet in om de tegenstander vast te zetten, onder druk te zetten en om aan knokken toe te komen en aan de boel opjagen. En daarom is het ook zo rustig in het stadion bij die stand van 0-1 na 36 minuten.
1: Gaan wij het over de Formule 1 hebben, want Pierre Gasly raakte gisteren 3 maanden na dato zijn 3e plaats kwijt in de Grand Prix van Monaco. Maar vandaag haalde de Fransman zijn gram. In zijn Alpine was hij de snelste in de kwalificatie en dus start hij morgen op Monza vanaf pole position.
5: Been waiting for that one.
1: Ja, ze hebben erop gewacht. Louis Dekker, buonasera vanuit Monza.
6: 9 jaar heeft hij moeten wachten. Negen jaar.
1: En dat wachten, dat is dus beloond. Hoe heeft hij het voor elkaar gekregen?
6: Dat is een heel groot vraagteken. Oh. En daar krijgen we het antwoord ook niet op. Want het is gewoon een daverende verrassing. Die zagen ze zelf niet aankomen. Gasly dacht vanochtend, ik zou wel eens in de top 10 kunnen rijden. Ik voel me goed. En hij voelde zich steeds beter en comfortabeler. En het cliché is, als een coureur zich comfortabel voelt in de auto, als hij zich vertrouwd voelt, dan is hij sneller. En op een circuit waar het draait om topsnelheid en waar alles toch al dicht bij elkaar zit, kan er dan ineens een verrassing uit de lucht komen vallen. En dit is een hele grote, want Gasly, daar had helemaal niemand zijn geld op gezet.
1: Nee, nou ja, goed. En als dat vertrouwen er dus bij hem is en hij is tot zo'n pole position in staat, zit er dan morgen ook nog meer in, denk je?
6: Nou, ik heb het net maar aan Max Verstappen gevraagd. En die zei, normaal gesproken is dit een team, een middenmotor. Als die heel erg voorin staan, dan vallen ze wel terug. Maar hij zei er wel bij, het ziet er wel echt heel erg sterk uit. En Gasly rijdt voor het team Alpine. Dat is het team dat is gelieerd aan autofabrikant Renault. Maar voor het gemak rijden ze met Mercedes-motoren. En die Mercedes-motor is heel erg sterk en heel erg snel. Die doet het hier heel erg goed. Dus ik denk niet dat iedereen hem zomaar kan afschrijven morgen. Hij is zeker niet de favoriet. En Gasly wil er ook helemaal niet over praten. Die zegt, laat mij vanavond maar genieten. En morgen is morgen. Maar helemaal kansloos is hij niet. Aan de andere kant, als je ergens kunt inhalen, is het hier. Dus als je ergens een plek 1 hebt die misschien niet naar een Grand Prix zegen gaat, dan is dit ook wel weer een gevaarlijk circuit voor pole position. Aan de andere kant laten we het feest voor Gasly en voor Frankrijk niet bederven. En het mooiste aan Pierre Gasly is ook nog, we denken dat het een Fransman is. Dat is ook zo. Ja. Maar waar woont hij? Hij kan gewoon op de fiets naar het circuit. Hij woont in Milaan.
1: Oh, nou ja. Dat is ook weer lekker dan. Hij dus op de eerste startrij, die deelt hij met George Russell. Oscar Piastri reed de 3e kwalificatietijd. Maar die reed in Q2 Liam Lawson in de weg. Dus die kreeg een straf. Zakt naar P6. Ja, en dan Max Verstappen. Die reed de 6e tijd. Maar start daardoor dus vanaf plek 5. Is dat ook het maximaal haalbare geweest van Max?
6: Ja, nu wordt het een ingewikkeld rekensommetje. Maar inderdaad, Piastri reed in de weg bij Liam Lawson. Lawson is de tijdelijke teamgenoot van Max Verstappen, voor alle duidelijkheid. Ja. En het was eigenlijk meteen duidelijk, Piastri die gaat 3 plekken terug, want die maakte gewoon een fout. Verstappen zette de 6e tijd neer. Wint dus 1 plekje. Mag nu naar de 5e plek. Maximaal haalbare. Ja, het is een raar verhaal. Want Verstappen was aanvankelijk heel snel. Die 3e vrije training eerder vandaag zat er ook goed uit. Ja. Toen had hij vertrouwen getankt. Toen dacht hij, misschien zit er wel wat moois in. En dat kwam er in de kwalificatie totaal niet uit. En voordat je me gaat vragen, wat was er dan aan de hand? Ja, dat hebben we hem ook al gevraagd. Maar er is iets geks met die auto aan de hand. En dan wordt het abracadabra. Ik geef maar vast de voorzet.
1: Ja.
6: Want, stel de vraag maar.
1: Ja, nou, vertel.
6: Kijk, het is een ingewikkeld antwoord. Want het is raar dat een auto het ene moment competitief is, en een coureur vertrouwen heeft, en dan 2-3 uur later gaat het ineens voor geen meter. Ja. En dingen die voor geen meter gaan in de Formule 1, dan moet je denken aan 3-4, hooguit een halve seconde, 3-4 tiende per rondje. Dus zo desastreus is het nou ook weer niet. Maar Verstappen heeft het uitgelegd. Die zegt, er is één component op de auto,
1: ja,
6: dat of kapot gaat of niet goed werkt. En dan denk je, nou, dat is iets eenmaligs. En wat voor component is dat dan? Dat willen we allemaal weten, maar dat zegt hij natuurlijk niet. Het zit aan de achterkant van de auto. Hij zegt vervolgens, we zijn al jarenlang naar de oplossing voor dat probleem aan het zoeken. En dan klinkt hij echt heel erg moedeloos. En vervolgens zegt hij ook nog, ja, het zit aan de achterkant. Je hebt met name last op circuits met als het gaat hobbelen. Als je over de curbstones, die rood-witte stoepjes. Die zijn hier trouwens rood-wit-groen, maar je snapt wat ik bedoel. Ja. Daar wordt die auto onrustig van. Dan gaat hij stuiteren en dan is de simpele uitleg. Als een auto gaat stuiteren, hobbelen en glijden, dan kost je dat ronde tijd. En dus was Verstappen ineens kansloos. Maar de grote hamvraag is, dat component, kun je dat dan blijkbaar kapot hebben en dan kan het ineens weer werken en dan is het weer kapot en dan werkt het weer niet. Niemand die het weet. En Verstappen zegt dus ook, als die auto zo voelt als tijdens de derde training vandaag, dan kan ik morgen echt wel meedoen. Ja. Maar als het zo gaat als tijdens de kwalificatie, dan wordt het helemaal niks. Nou, wie het weet mag het zeggen.
1: Ik snap nu waar die abracadabra vandaan komt.
0: Onafvolgbaar.
1: Ja, onafvolgbaar, ja. Zullen we even luisteren naar Verstappen? Die zei na de kwalificatie bij Viaplay dat hij in de derde training een beter gevoel had in de auto.
5: Meteen met naar buiten rijden was er iets mis met de auto. Heb ik al heel vaak dit seizoen dat we problemen krijgen. Of tijdens de race of van de een naar de andere sessie dat iets vastloopt of kapot gaat. Ligt er een beetje aan. Het is elke keer wel iets anders. Maar ja, dat was weer een probleem in de kwalificatie.
7: Iets onverklaarbaars wat...
5: Ik denk dat ik wel weet waar het zit. Maar daar hebben we vaker last van. En dan begint die auto te stuiteren. Dan gaat hij niet meer goed over de hobbels en de curbs, zeg maar. Omdat hij gewoon niet meer goed uitveert. En daar verlies je gewoon tijd mee.
0: Ja, heel veel duidelijk aan dit wordt het geloof ik niet, Louis. We zijn in Italië voor de Formule 1. Ik heb je nog niet over Ferrari gehoord.
6: Nee, en laat ik het positief aanvliegen. Ze starten morgen vanaf de tweede rij, Leclerc en Hamilton. Dus ze kunnen nog wel degelijk naar het podium, ze kunnen hem ook winnen. Want je weet niet hoe goed Gasly is. Maar er was wel een heel pijnlijk moment in het tweede deel van de kwalificatie. Dan moet je beseffen, dan rijden er nog 16. Het enige wat je dan hoeft te doen is zorgen dat je bij de snelste 10 zit. En daar ging meneer Hamilton toch even met 1/1000ste van een seconde met de hakken over de sloot. Omdat Gabriel Bortoleto met de Audi gewoon net een centimetertje langzamer was, ongeveer. Dus dat liep bijna helemaal fout. En uiteindelijk kwamen ze met mazzel bij de laatste 10 en staan ze nu op de twee rijen. En is de hoop van heel Italië dat ze die auto afgesteld, dat die ene snelle ronde even wat minder belangrijk was. Oftewel, in Formule 1 jargon, misschien hebben ze gefocust op wat heet de race pace. Oftewel, alle ballen op de race en die kwalificatie maar een beetje laten lopen. Maar het was wel even heel spannend hier, want ik hoef denk ik niet uit te leggen voor wie en voor welk team alle fans, alle tifosi hier naar het Autodromo Monza zijn gekomen.
0: Nee, voor Ferrari dus. Louis Dekker, dankjewel. Die Grand Prix van Italië is morgen live te volgen in Langs de Lijn natuurlijk. De lichten gaan uit, de race begint om 3:00.
1: Dan gaan we naar de Galgenwaard, waar de rust aanstaande is en Go Ahead Eagles de voorsprong heeft, Mark.
4: Ja, 1 minuutje nog, maar ondertussen ligt Soraya de doelpunt te maken geblesseerd op de grond. En dat is omdat hij onderuit werd geschopt door Davy van den Berg. Die alles behalve de bal speelde met 2 gestrekte benen vooruit. Oké, ze waren op het gras, maar kon met geel wel goed weg, denk ik. En doordat deze Soraya zo lang op het gras blijft liggen, is er alle tijd geweest voor de VAR om er nog een keer extra naar te kijken. Dat is ook een beetje de vraag die Soraya heeft aan eerste scheidsrechter en dan aan de vierde man. Moeten we hier niet nog een keer naar kijken? Want had dit wel iets met voetbal te maken? Nou ja, het was een oranje kaart en hij valt in het voordeel van de Utrecht middenvelder uit, die met geel goed wegkomt. En de vrije trap is voor Go Ahead. En intussen tikken de seconden weg in een fase waarin Utrecht weer een beetje dreigender werd richting het doel van Hauk. Maar die keeper die heeft nog geen redding op zijn naam staan. Dus dat zegt ook wel genoeg over hoe dichtbij Utrecht bij een doelpunt is geweest. Nu trapt hij de bal heel ver op rand 16 aan de overkant. Op het hoofd van Didde, dan het hoofd van Horemans. Dean James neemt over namens Go Ahead. We krijgen er 2 minuutjes bij. Via Kramer gaat de bal naar de zijkant. Maar de bal met de punt van de schoen over de zijlijn wordt getikt door Horemans. Nog 1,5 minuut te gaan in Galgenwaard. Het publiek is ook weer een beetje wakker geworden na die wat matte fase. Ja, het slaat allemaal ook over op de tribunes natuurlijk. Als er op het veld niks gebeurt en niks is om voor te juichen en om achteraan te jagen, dan gaat dat op de tribune ook zijn uitwerking hebben. En dat gebeurde dus ook. Nu is het op rand 16 meter. Edwardsen claimt een vrije trap. Krijgt hij niet. Utrecht neemt over. Slechte paas vooruit. Maar dit loopt wel goed. Via de bos van Kathleen gaat het naar de middencirkel. En dan wordt Alacon van de bal gelopen. Minuutje nog. 0-1.
8: Het buitenlands voetbal.
9: Dat is toch waanzin!
0: Ja, ook in het buitenland wordt er gevoetbald vanavond. Redacteur Mark Voortman is aangeschoven om dat allemaal door te nemen. Mark, begin in Duitsland, want Nederlands debuut daar.
10: Ja, zeker voor Juri Regeer. Stapte eigenlijk pas maandag over van Ajax naar Werder Bremen. Werd gisteren gepresenteerd. Was er ook heel open over zijn vertrek bij Ajax. Hij voelde zich eigenlijk al anderhalf jaar niet echt gelukkig in Amsterdam, zei hij. Want het ging altijd maar over een nieuwe nummer 6. Terwijl hij daar speelde, voelde zich niet echt gewaardeerd. En hoefde, zei hij, dus ook niet lang na te denken toen Werder aanklopte. Vandaag meteen in de basis, dus wat dat betreft zit het daar wel goed met de waardering. Deed het ook prima hoor, had bijna zelfs een droomdebuut, want in de eerste helft zag hij de keeper voor de goal staan, probeerde van grote afstand en de keeper die kon de bal nog net tegen de lat tikken. Ja, maar viel verder wel op met hard werken, duels winnen. Ja, dat kon de Duitse pers wel bekoren, die waren heel positief over hem. En Werder won ook met 3-1 van Leipzig.
0: Lekker binnenkomen dus voor Juri Regeer. Dan was er ook nog een topper met Nederlandse inbreng.
10: Ja, Hoffenheim tegen Borussia Dortmund. Beide wel gezien als uitdagers van Bayern dit seizoen. Bij Hoffenheim heb je Wouter Burger op het middenveld rondlopen. Doet het al een paar seizoenen erg goed daar. En Mats Rots achterin daar gekocht van FC Twente natuurlijk. En bij Dortmund Joey Veerman. Ja, die mocht op de bank weer beginnen in de beker. Eerder deze week stond hij nog wel in de basis. Gaf toen ook een assist. Dus klopt daar wel echt op de deur, maar moet zich nog in de basis knokken. Nou, vandaag kreeg hij wel weer een kans om het te laten zien, want het liep niet bij Dortmund, 1-0 achter bij rust. En toen mocht hij invallen, heeft de hele tweede helft gespeeld. Nou, het begin was nog niet geweldig. Hoffenheim maakte 2-0. Maar toen begon Dortmund aan een echte comeback. Eerst 2-1, toen 2-2. En toen helemaal in de blessuretijd.
11: Dat is das 3-2 voor Borussia Dortmund. En het is een eigen Tor der Hoffenheimer. Meine Güte, is dat bitter. Der wirkte geklärt, dieser Ball. Und dann war ein Hoffenheimer dran, spitzelt den Ball über die Linie.
10: Ja, op het nippertje zo de 3-2 en ook de tweede zege op rij van het seizoen. Voor Dortmund nog ongeslagen en dus een helftje speeltijd voor Veerman.
0: Meine Güte. Gaan we naar Engeland. Tottenham Hotspur gaf meer dan 360 miljoen euro uit op de transfermarkt. Maar pakte nog geen punt. Hoe is dat na vandaag?
10: Nou, dus ze hebben 1 puntje gepakt tegen Nottingham Forest. 0-0. Ja, bij Spurs inderdaad de portemonnee getrokken. Onder andere voor Jan-Paul van Hekken, 60 miljoen. Die staat daar nu samen met Mickey van der Ven achterin. Ja, kregen geen tegengoals vandaag, dus dat is positief. Maar ook voorin loopt het nog niet bij Spurs. Voor de derde keer op rij niet gescoord. 0-0 dus, staan nu 17e. Dus ja, dat kan allemaal nog wel wat beter voor dat geld.
0: Ja, eerste speeldag ook bij de Women's Super League. Ja. Zat een hele fraaie Nederlandse goal bij, hè?
10: Hele fraaie van Danielle van der Donk namens de London City Lionesses. Ja, op prachtige wijze inderdaad de 2-0 tegen Manchester United.
12: She finds Cascarino. Her ball across is flicked in. And it's a beautiful London City Lionesses goal. Danielle van der Donk with the deft touch. But a brilliant move.
10: Ja, lage voorzet, hakballetje in de verre hoek, achter haar standbeen langs. Echt een bewustie, binnenkant paal, technisch heel fraai. Ja, ook een belangrijke goal was de 2-0, United, maar later nog de 2-1. Dus het zou uiteindelijk de winnende zijn. Ja, interessante ploeg om te volgen natuurlijk, London City Lionesses. Ambitieus, zit ook wel wat geld. Die haalde onder andere oud-gouden balwinnares Alexia Putellas binnen. Die maakte haar debuut. Isa Cardinaal speelde ook. Leuke ploeg, dus ik ben benieuwd waar zij dit seizoen gaan eindigen.
0: Ja. Tot slot nog even naar Spanje. Atletico Madrid tegen Athletic Bilbao.
10: Ja. Met Julian Alvarez weer op de bank bij Atletico. Die miste een wedstrijd vanwege de transferperikelen. Hij wil zelf eigenlijk graag naar Barcelona. Barcelona wilde hem, maar die transfer kwam er niet. Atletico die blokkeerde dat. Die wilde niet een directe concurrent versterken. Miste dus een wedstrijd. Maar nu mocht hij weer op de bank zitten. Nou, de eigen fans zijn nog niet heel blij met hem. Want dat hoorden we toen hij mocht invallen.
13: Die Julian naar voren.
10: Die kan meer voren. Ja, een flink fluitconcert toen hij het veld betrad. Loopt ook een beetje met de ziel onder de arm rond daar, lijkt het wel. Dus echt een zaak met zou je kunnen zeggen, bijna alleen maar verliezers. Ook letterlijk vanavond, want Atletico verloor pijnlijk met 3-0. Zakken naar de zesde plek in La Liga.
0: Goed, Mark, dankjewel. Ja. Wij horen jou weer met een buitenland-update rond 10:30.
10: Oké. Okay.
1: Inmiddels is het rust bij FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles. De stand daar 0-1. En dan gaan wij het hebben over de Vuelta. De ronde van Spanje, etappe 14 vandaag. Gewonnen door Marco Brenner. Ja, wie denkt u misschien? Nou, 24-jarige Duitser, rijdend voor Tudor. Zijn eerste overwinning in een grote ronde. Commentator Gabriel Melging die is aangeschoven. Die heeft het allemaal gezien, Gabriel. Ja, die Brenner die won een zware slotklim hè, naar Sierra de la Pandera. In enorme hitte daar in Spanje. Ja, hoe pakte hij die overwinning?
8: Hij was onderdeel van een hele grote kopgroep van ruim 40 renners. En op die slotklim, dat was een hele onregelmatige, superlastige klim, waar eens in de zoveel tijd het ineens 17% hellingsgraad was, dan weer 15%, dan vlakte het weer iets af. Echt een klim die ideaal was voor van die grillige klimmerstypes die maar konden blijven versnellen. Oh ja. En eigenlijk probeerden heel veel van dat soort jongens dat ook te doen. Colombianen zoals Buitrago en Sosa bleven maar aanvallen uit die kopgroep. En Brenner, die kon eigenlijk steeds ja, net niet mee, maar schoof dan weer terug naar die jongens toe. En uiteindelijk was het een sprint tussen Buitrago en Brenner. In die hitte dus, 35 graden vandaag weer. Zo. Zonnetje brak door op die slotklim en dan krijg je weinig wind. Dus ja, heat management was ook weer belangrijk voor de renners. En op die manier kon Brenner uiteindelijk die sprint winnen.
1: Ja, geweldige overwinning natuurlijk voor die man. Er waren ook een aantal Nederlanders in die hele grote kopgroep die hij meldde. Konden ze nog iets?
8: Nou, die hebben niet echt zich van hun beste kant laten zien, durf ik wel te zeggen. Steven Kruiswijk zat erin, in die kopgroep. Dat was wel interessant om in de gaten te houden. Kruiswijk natuurlijk 10 jaar geleden in de Giro bijna de roze trui gewonnen uiteindelijk. Maar nu, het is zijn laatste jaar en je merkte toch, hij was daar een beetje in dienst van Jurgen Noordhagen, zijn Noorse ploeggenoot die ook in die kopgroep zat. En Kruiswijk, die werd uiteindelijk al redelijk vroeg gelost. De andere Nederlanders die in de kopgroep zaten waren Milan Vader en Koen Bouwman. Zij zijn uiteindelijk op de 17e plaats Vader en op de 11e plaats Bouwman gefinished.
1: Ja, dus geen rol van betekenis voor die Nederlanders wat dat betreft. Wat interessant is in deze etappe was dat het natuurlijk ook weer een strijd in de strijd was. Want die klassementsrenners die deden het onderling natuurlijk. Die wilden een tik uitdelen. Mas, de man die in de leiderstrui rijdt. Hoe is dat verlopen?
8: Dat was echt ontzettend mooi ook weer. Carapaz die zette al heel vroeg een ploeggenoot van hem op kop op die slotklim om het tempo omhoog te jagen. En met Carapaz, je weet eigenlijk bij die Ecuadoraan, die kan echt van die hele vinnige krachtsexplosies eruit gooien en op die manier iedereen onder druk zetten. En dat probeerde hij nu weer. Maar Mas, Roglic en Gal waren ontzettend sterk en hielden hem een beetje binnen schootsafstand. En ze kwamen terug bij Carapaz. En later demoreerde Gal nog een keer. En toen kon alleen Mas mee. En die zijn toen samen over de streep gekomen met een half minuutje voorsprong ongeveer op Roglic en Carapaz.
1: Ja, en dus doet Mas dus weer goede zaken. We hebben nog een week te gaan in die Vuelta. Maar kan die overwinning, die eindzegen al ruiken?
8: Dat is wat aan de vroege kant. Het gat is inderdaad al wel groot. Gal staat nu tweede op iets meer dan 2 minuten achterstand. Roglic staat daar weer een paar seconden achter op plek 3. Maar er komt nog een tijdrit aan op de 18e dag. Ja, 32 kilometer, rit tegen de klok. Ja, Roglic, oud-Olympisch kampioen tijdrijden. Mas, niet echt een geweldig tijdrijder. Daar zou nog wel eens wat kunnen veranderen.
1: Nou ja, het zou de spanning er in ieder geval een beetje inhouden. Morgen gaat het natuurlijk gewoon door in die Spaanse hitte. Wat staat er dan op het programma?
8: Ik vind het wel mooi dat je dat zegt, de spanning erin houden. Iedereen had het de hele tijd over spanning in deze Vuelta nadat Pogacar was uitgevallen. En nu krijgen we een soort van Mas supershow deze drie weken.
1: Ja, nou ja, je wil wat. Er moet toch een ronde met een verhaal worden.
8: Ja, exact. Morgen inderdaad. En weer een rit die geteisterd is door de hitte. Een rit ook enorm ingekort. In plaats van 180 kilometer, 110 geloof ik. Dat is allemaal net naar buiten gekomen. In plaats van 3 gecategoriseerde beklimmingen, 2 gecategoriseerde beklimmingen, allebei 3e categorie. Het is echt zo'n rit waar Wout van Aert weer toe kan slaan. Zou ook weer een rit kunnen zijn voor Matthew Brennan. Het is wat meer voor dat soort types. Heuvelrenners met een sterke sprint. Dat is waar ik naar kijk.
1: Nou, Visma Leasebike zal op scherp staan morgen. Dankjewel, Gabriel.

0: plaat van Sommier Feels Part 2.
1: We hoorden al Giovanni van Bronckhorst namens Feyenoord na die 3-1 overwinning op NEC. Laten we dan maar eens even de Nijmeegse kant gaan beluisteren. Een NEC kon dus geen potten breken tegen Feyenoord, liep tegen een nederlaag aan. En dat leidde uiteraard tot teleurstelling bij een realistische trainer, Dick Schreuder.
2: Nou, we komen überhaupt denk tekort op dit moment de manier van voetballen. Van achteruit, onder druk uit voetballen, waarin we misschien een man meer kunnen creëren constant. En verder en hoger op het veld gevaarlijker kunnen worden. Ja, dat is op dit moment, komen we daarin gewoon tekort.
3: Begin van vorig seizoen zag je al gelijk hoe goed jullie konden zijn. Dit seizoen gaat het misschien nog net iets moeizamer. Ben je dat niet daarmee?
2: Nou, niet helemaal, omdat we toen ook vele problemen hadden vanuit achteruit. En we daarna ook 3 wedstrijden verloren. Na de eerste 3 wedstrijden vond ik het nog steeds niet goed genoeg. En dat is nu ook gewoon. Dus ja, we zullen hard moeten werken. We hebben nu meer wedstrijden waarin we moeten proberen overeind te blijven. En te zorgen dat we in ons spel gaan komen. En ik wil ook de spelers daarvoor de soort van kans geven en de ruimte voor geven. Dat zie je met Kabar, dat zie je met Gabriel, dat zie je met Storm. Het zijn allemaal spelers die later zijn gekomen. Storm niet, maar de anderen wel. En die nu ook gelijk moeten spelen, dus dat valt niet mee. En ook Nuiting natuurlijk, die vorig jaar al geblesseerd was en nu de hele voorbereiding heeft gemist met zijn enkel. Dus die moet er nu ook gelijk staan. En dat zorgt een beetje voor een andere soort opbouw en waarin we het gewoon moeilijker hebben. Maar daar blijven we gewoon elke dag hard aan werken met het dubbele programma wat we hebben. En dan zullen we kijken waar we over een tijdje staan.
3: Heb je het gevoel dat omdat die spelers zo laat zijn gekomen dat het tijd kost om jouw ideeën helemaal goed bij hen te krijgen?
2: Nee, maar dat is altijd zo. Kijk, uiteindelijk kunnen we daar ook niks aan doen. Dat is nou eenmaal zo gegaan en dat was vorig jaar ook zo. En als je dan tegen Feyenoord moet, ja, dan kom je vandaag tekort.
3: CGL, goede speler natuurlijk, maar jullie leken ook met hem veel problemen te hebben.
2: Nee, goed, maar dat wisten we al. Daarom ik denk dat Noé hem de eerste helft goed onder controle had. Wel handen en voeten nodig had. Ja, en de tweede helft moesten we toch wat anders doen toen op het moment dat we 1-0 daarin... achterkwamen. En ik denk dat we daarin goede dingen hadden. Maar dan geef je ook weer wat op. Omdat je ziet dat hij uit de tweede lijn constant diep gaat. Maar het is ook, wat ik al zeg, als je gewoon teruggaat, is het ook gewoon onnodig. Want als we gewoon knijpen, kunnen we het ook tegenhouden.
1: Dat zei de trainer van NEC, Dick Schreuder, tegen Arman Afsaroglu.
0: Over een klein kwartier begint de eerste topper van dit eredivisie-seizoen. Ajax, PSV, Ragnar Niemeyer en Dien van het Laar, die mogen daarbij zijn. Ragnar, altijd interessante opstellingen natuurlijk, maar misschien vandaag nog wat extra interessant na het sluiten van die transfermarkt waar Ajax toch wel heeft huisgehouden. Met welke elf beginnen ze?
4: Ja, Ajax begint eigenlijk in dezelfde opstelling als een week geleden met die aantekening dat Dies Jans plaats maakt voor Jury Baas in het hart van de Amsterdamse verdediging. Er waren wat transferperikelen, om het maar zo te noemen, vorige week. En vandaar dat Jans vorig seizoen uitgeleend aan Groningen, dat hij in de basis stond. Maar hij zit vandaag dus op de bank. Ter Stegen, Brandt, Caio Henrique, de bek en Tolu, de spits die zich al populair gemaakt heeft met zijn goals de afgelopen weken in de spits. Zij zijn de nieuwelingen die gekomen zijn. Er zijn er natuurlijk meer gekomen. Thilo Kehrer, Sofyan Amrabat, Sikankov, Torrens. Die was er al, maar het rijtje daarvoor later aangesloten. En wel op de bank toekijkend en op de tribune toekijkend. Bounida, Adringa, de nieuwe gods wordt gezegd. En Daley Blind, die dus meekwam met de trainer van de Ajax. En ja, het voelt een beetje vroeg in het seizoen. Want het is allemaal maar net achter de rug al dat transfergeweld. En ik zal het rijtje namen even geven. Dan kunnen we daarna naar Dien voor PSV teststeken. Kai. En dus achterin Bouwman naast Baas. Enrique Mokkio is de verdediger in de middenvelden. Klaassen en Brandt en Berghuis, Tolu en Klog zijn voor me. De voorhoede van Ajax. 7 punten uit de 3 wedstrijden. Vorig jaar 2-2 hier. En Dien, PSV.
5: Daar eigenlijk, werkt Peter Bos vrij snel toe aan een basiself, zodat hij dat vorig jaar ook heeft geformeerd. Je begint de contouren nu vrij snel wel weer terug te zien van het PSV dat het dit jaar moet gaan doen voor de vierde opeenvolgende landstitel. En dus niet heel veel wijzigingen, behalve eentje achterin. Eentje die zich natuurlijk al wel aandiende op het moment dat hij kwam naar Eindhoven. Dat is Lutjarel Geertruida. Die speelt rechts centraal. Dat betekent Ranje Flamingo op de bank. Maakt dat Kovar natuurlijk op doel staat bij PSV. Mauro Junior is linksback. Obispo staat naast Geertruida in het centrum. En Dest toch goed voor 2 goals en 2 assists op de rechtsbackpositie. Middenveld, geen Sven Meijlands, wel Noah Fernandes. Talent van de maand, Kodai Sano en Guus Stil. En voorin, op de rechtsbuitenpositie, Ivan Perisic. In de spits, Ricardo Pepi. En op de linksbuiten, de speler waar toch wel heel veel ogen op gericht zijn aan de kant van PSV, Ruben van Bommel. Monsterachtig aan dit seizoen begonnen. Lijkt er zo ongelooflijk fit uit te zien. En dat na een kruisbandblessure die hij vorig jaar opliep in de wedstrijd tegen Ajax. Ongeveer rond deze tijd van het jaar. Zeer interessant om te bekijken wat hij vanavond kan gaan doen tegen Anton Guy van Ajax. Dat is de elf van PSV.
0: Gaan we jullie horen vanaf 8 uur. Dankjewel, Evans.

0: Blondie met Denise.
1: Mark.
2: 0-2, Søren Tengsted, de rebound. Nadat Utrecht uitgelezen kans krijgt om op gelijke hoogte te komen via Bleek oog in oog met de doelman. Langs de doelman in het doel geschoven. Gaat hij naar de andere kant van het veld. Voorzet naar de tweede paal. En dan wordt in eerste instantie de poging nog tegengehouden door Barkas. Dan stuitte hij voor de voet van Søren Tengsted. En die tikte hem erin. Het is 0-2, 4 minuten onderweg in de tweede helft.
0: Ja, het vervolg van die wedstrijd natuurlijk. Zo dadelijk, u hoort daar de eindtune. Dat is niet voor niks, want om 8 uur begint dus Ajax PSV. En omdat we daar vanaf de aftrap bij zijn, gaan we iets eerder dan normaal naar het NOS-journaal van 8 uur en de Ster. Zo dadelijk zijn we dus terug met inderdaad het vervolg ook van die wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles.
1: 0-2 daar, ja.
0: 0-2.
1: Donkere wolken boven de Galgenwaard en ja, de trainer Anthony Correa.
0: Het zit allemaal niet mee en ook een ongelukkig moment zo vlak na de rust. Nou, het vervolg zo dadelijk en Ajax PSV. Tot zo.
1: Zin in.
3: NPO Radio 1.
4: Human.
3: Voor architect en ontwerper Gerrit Rietveld was architectuur een morele opdracht. Het moest de voorwaarden scheppen voor een vreugdevol bestaan, waarin ieder mens zich ten volle kan ontplooien. In Wat Blijft ontvang ik, Lara Billy Rensen, Raymond van Gemeren, die in zijn nieuwe boek Rietveld de complexe denkwereld en het roerige privéleven schetst van de man die streed voor beter wonen en beter leven.
4: Luister in de nacht van zondag op maandag. Vanaf 12 uur, Wat Blijft.
3: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Ontdek wat er echt speelt op de werkvloer en wat jouw zorgorganisatie vandaag al kan verbeteren. IZZ is zorg voor de zorg.
9: Nieuw bij Max, Maarten en Filip op het spoor. Maarten van Rossum en Filip Frederiks stappen in de trein voor een ontdekkingstocht door Europa.
10: Dat is onze.
11: Oh, oké. Okay.
10: Wagon 2.
9: Ze onderzoeken de ziel van Europa. Wat verbindt en wat onderscheidt ons? Vanavond om 9:50 bij Max op NPO 2.
12: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
13: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
4: NPO Radio 1.
0: Het is 8:05. Jelle Seubring met het vervoegde NOS-journaal. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het slachtoffer is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In het zuidwesten van Jemen zijn hevige gevechten gaande tussen Houthi-rebellen en het staatsleger van Jemen. De rebellen willen met de aanvallen waarschijnlijk de controle krijgen over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika. Die zeestraat wordt veel gebruikt voor het vervoer van olie. De gevechten in Jemen begonnen donderdag. Het Franse persbureau AFP meldt dat er tot nu toe ruim 60 Houthi-rebellen zijn omgekomen en meer dan 90 militairen van het staatsleger. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Perzische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers ook onderdeel van de Iraanse schaduwvloot en die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. In Tilburg is vanochtend vroeg een serval ontsnapt en loopt al de hele dag rond. Buurtbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en niet zelf hem proberen te vangen. De serval heeft in de buurt al 2 kippen gedood. En het is niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt is. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten nog wat kans op regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.

0: accent. Dat is voordeel voor de kat.
1: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
4: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
3: En voor Harold met een sta-opstoel.
5: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
2: Medipoint.
3: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
2: Medipoint.
3: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
8: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Welkom terug op deze mooie sportavond. Nu al, want de eerste topper van het seizoen staat op het punt te beginnen. Ajax-PSV, Ragnar Niemeyer.
3: Nog niet begonnen in de Cruijff Arena in Amsterdam, waar Jordi Cruijff de afgelopen weken veel werk heeft verzet. We zien een heel groot spandoek bestaand uit twee delen bij de harde kern van Ajax. I can feel it coming in the air tonight. Dat verwijst naar Phil Collins. Hele grote afbeelding erbij van Ajax. De man uit de Griekse mythologie, beroemd vanwege zijn heldenmoed. Ajax is op jacht naar de titel. En het begint vanavond hier tegen PSV. Mark.
4: 0-3. Au, au, au. Utrecht op de kin. Victor Edwardsen van dichtbij. Goeie actie. Als er geen hens aan vooraf gaat, komt hij op de achterlijn bij Tankstedt. En die schuift hem laag naar de 5 meter. Recht voor het doel, Victor Edwardsen. Na 58 minuten is het 0-3 in Galgenwaard.
5: De ploegen op het veld in de Cruijff Arena. En volgens mij zag ik nog een oud Ajax ziet in de catacombe rondlopen, Ragnar Indien.
6: Dat klopt. Dat is Mika Gods. Die zit nu natuurlijk in het noorden van Frankrijk tussen allerlei internationale sterren in de kleedkamer op dagelijkse basis bij Paris Saint-Germain. Maar vanavond heeft hij een gaatje in zijn drukke agenda gevonden om hier in de Johan Cruijff Arena afscheid te nemen van de club die hem heeft grootgemaakt. Met een shirtje van de harde kern om zijn schouders maakte hij een ereronde hier in het stadion op het befaamde Johan Cruijff Arena gras. Waar hij zijn carrière heeft weten te beginnen, te ontwikkelen tot de speler die hij vandaag de dag is bij een van de grootste clubs van Europa. Hij kijkt mee op de tribunes voor het begin van Ajax-PSV. Want na alle festiviteiten gaan we ons nu richten op de bal als PSV gaat aftrappen met man met nummer 5 achter op zijn shirt, Ivan Perisic namens PSV. Ajax opent de jacht op de ploeg uit Eindhoven. We zijn hier begonnen.
3: Na 4 seizoenen zonder prijzen, daar is de eerste diepe bal en die kan worden opgepakt door de doelman van Ajax, door Mark ter Stegen. We noemen hem de oudkeeper van Barcelona. Geen Mark André meer, maar Mark ter Stegen. Het was het zoeken van Bommel. Vorig jaar geblesseerd geraakt tegen Ajax. En goed, sterk teruggekeerd als de bal over de zijlijn gaat na een halve minuut. Vorig jaar 2-2. Dat werd het ook in Eindhoven. Het wordt tijd dat er weer eens een winnaar komt. Het is de 177ste ontmoeting in totaal. De eerste was in 1931. Ajax zit net wat aan de betere kant van de score. Maar ja, Dien, dat zegt voor vanavond natuurlijk heel weinig.
6: Dan pakken we meteen dat cliché er natuurlijk maar weer uit de kast. Pak uw bingo-kaart erbij. Het is een wedstrijd op zich. En dat is ook natuurlijk af te merken aan de vele nieuwelingen. Eentje daarvan, die jaagt nu goed door op keeper Matej Kovar van PSV. Dat is Tolu, immens populair hier in Amsterdam. Nadat de kopbal, de terugspeelbal van Obispo aan de korte kant leek. Ajax jaagt PSV af in die openingsminuten van dit topduel. En dwingt des nu tot het spelen van de bal over de zijlijn. Dat betekent dat Ajax gooit aan de linkerkant van het veld, halverwege de helft.

0: van PSV. En een van die nieuwelingen, Caio Henrique, heeft de bal in handen en vindt Oscar Glog.
1: De bal gaat wel achteruit in de richting van Jurie Baas. Hij is de enige wijziging bij Ajax vergeleken met het duel tegen Telstar. 4-0 overwinning in Velsen-Zuid vorige week voor de ploeg van Michel Sanchez. Dies Jansen zit op de bank en Ter Stegen heeft de bal. Til is bij hem in de buurt, maar de bal van de Duitser komt. En Ajax aan de rechterkant, Julian Brandt, dreigde daar even gevaarlijk te worden. Maar PSV zit ertussen, bal gaat terug tot bij de Tsjechische keeper, tot bij Kovar. En PSV aan de linkerkant met Noah Fernandes. Bal de diepte in, maar Ajax kan prima onderscheppen met Guy.
0: Eerste duel tussen Guy en Van Bommel. Eentje waar hij ogen extra op gaat toespitsen vanavond. Van Bommel natuurlijk in bloedvorm. Goede start van het seizoen gekend tegenover Anton Guy, die natuurlijk aanvallend zekere meerwaarde bij Vlagen heeft voor Ajax. Maar verdedigend af en toe nog wel eens vaker achter zijn tegenstander aan moet lopen dan hem lief is. Hij heeft nu de bal. Van Bommel zet druk. Dus wordt hij gedwongen om naast hem te spelen naar Jorvi Mokyo. Terug naar Ter Stegen om vervolgens het veld groot te maken. Mokyo biedt zich dan weer aan. En Tolu die mikt eigenlijk alweer op die lange bal. Ziet hem in zijn buurt komen richting Oscar Glog. Maar daar wint Perisic van Obispo. En zo zijn de eerste paar minuten in balbezit in ieder geval richting PSV kant aan het gaan. Als Perisic hier de diepte probeert te zoeken achter de laatste lijn van Ajax door Guus Til te bereiken. Maar Caio Henrique had die paas goed door, waardoor de bal weer in het bezit is van Ajax bij de keeper Ter Stegen.
1: Ik kijk even naar de linkerhoek, althans voor ons vanaf de hoofdtribune in de arena. Daar het uitvak met zo'n 1000 man uit Eindhoven. Gelukkig zijn ze welkom. Daar wordt de bal verspeeld op het middenveld bij PSV op de eigen helft. Een Berghuis met een tempoversnelling. De Kaas met Glog. Vervolgens aan de buitenkant Caio Henrique. Dit is een uitstekende aanval van Ajax. Voorzet komt van Brandt. En wordt eenvoudig op de 5 meterlijn geplukt. Die bal door Kovar, die het tempo in de wedstrijd wil houden. De bal meegeeft aan Fernandes aan de linkerkant. Op de klok in de Cruijff Arena in Amsterdam. 3,5 minuut. Wachten op doelpunten. 0-0.
2: Maken wij even de oversteek naar de Galgenwaard. Utrecht. Mark, daar gaat iets niet goed, hè?
3: Ja. Nee, gaan we weer. Staken, vuurwerk, zijn er een paar boos. Je ziet een wit spandoek met twee gaten erin als een soort spook. Het voorin de Bunnik site omhoog gaan. En daarna door dat gat wordt er vuurwerk gegooid. Het is 4 keer heel hard boom, waarvan een paar keer op de doellijn. Nee, er was geen twijfel over mogelijk dat scheidsrechter Van de Kerkhof deze wedstrijd moest staken. Dat is nu gebeurd. Na exact 60 minuten zijn de spelers naar binnen. En laten we alsjeblieft niet zeggen, er mogen geen uitsupporters meer mee. Want dit komt gewoon weer, en dat is meestal zo, uit het thuisvak.
2: Ja, 0-3 staat het daar dus overigens nog na dat uur spelen. Voorlopig dus niet doorgevoetbald daar.
4: Dan weer snel terug naar de Johan Cruijff Arena. Ajax, PSV, Dina Ragnar.
0: Kleine 5 minuten bezig, 0-0 tussenstand. Eerste schot van de wedstrijd gezien voor Ajax door Jorvi Mokyo. Na slordige opbouw van PSV, opgevangen door Berghuis aan de rechterkant. Mokyo in het centrum gevonden en vanaf 25 meter in de handen van Kovar. Kijkt nu naar Perisic, die een mooie crossbal aanneemt aan de rechterkant. Op de helft van Ajax, voorzet richting tweede paal. Daar is Van Bommel, daar komt Peppi en daar is het doelpunt voor PSV. Dat razendsnel toeslaat in een vlijmscherpe counter waarbij de ploeg uit Eindhoven binnen 4-5 pases de bal in het netje heeft liggen door Ricardo Peppi. Het overzicht van Perisic is mooi op het juiste moment gegeven richting tweede paal. Van Bommel weet dan ook waar Peppi loopt en die kopt hem bij de tweede paal goed binnen. Dreun voor Ajax, want PSV leidt vroeg.
1: Vorig seizoen was hij ook al de maker van de 1-0 toen het 2-2 werd. Dit is uitstekend gevoetbald door PSV. Werkelijk een prachtige aanval met Perisic die de bal geweldig voordraait vanaf de rechterkant met de linker. Dan wordt die bal daar met het hoofd klaargelegd. Dat gebeurt door notabene Van Bommel. Die kan ook koppen dus. En dan ziet de doelman van Ajax Ter Stegen die bal echt recht op zich afkomen. Ik herinner me de save van hem in Zwolle. Een beetje vergelijkbaar moment. Toen reageerde die katachtig. Kennelijk is dat niet mogelijk nu. Want Peppi raak. Hij zei laatst, ja oké, een wat mindere wedstrijd tegen Utrecht, oké. Die goals die komen echt wel. Nou, hij had een voorgevoel kennelijk dat hij hier het doelpunt zou gaan maken in deze topper. Ricardo Peppi scoort altijd en overal doet het nu voor PSV na iets meer dan 5 minuten. We staan er inmiddels 6 op de klok en PSV niet voor het eerst leidt in Amsterdam. Het is 0-1.
0: Waarbij ook de verdediging van Ajax er niet al te best uitzag. Want op het moment dat Perisic die voorzet geeft, staan Bouwman en Baas te kijken naar Van Bommel, hoe hij hem doorkopt. En heeft geen van twee de ogen gericht op Ricardo Pepi. Die daar met 2 meter ruimte om zich heen vrij mag inkoppen. En PSV zo een eerste stap richting een zege neemt. En deze vroege topper, die nog geen 7 minuten oud is. En dus al wel een doelpunt kent voor de regerend landskampioen uit Eindhoven. Datgene dat Ajax zo ongelooflijk graag wil worden natuurlijk. Met al die versterkingen in deze transferperiode achter de rug. Geertruida heeft de bal voor PSV. Sano naast hem. Die kijkt, die weegt af. Toch maar weer terug naar Geertruida. En die ziet vervolgens dat er ruimte op links ligt bij Mauro Junior. Van Bommel loopt al te wijzen. Dus even afwachten hoe Ajax zich hiervan herstelt. Het wel zichtbaar om zich heen aan het kijken is. Toch een beetje beduust van hetgeen dat hij net is overkomen. En dus de bal laat aan PSV. Voorzichtig nu druk naar voren aan het geven is. Maar dus wel vroeg aan het werk moet om die achterstand weg te werken.
1: Bal gaat naar Kovar, heel rustig. Kodai Sano, die zich zo makkelijk in de basis heeft gevoetbald. Als toch vervanger van Joey Veerman bij de ploeg uit Eindhoven. Die natuurlijk is ingespeeld voor het grootste deel. Misschien staat er over een paar weken wel een ander Ajax. Eigenlijk komt deze wedstrijd voor Ajax natuurlijk iets te vroeg. Met de versterkingen die ook deze week nog zijn gekomen. Maar ja, nu 3 punten inleveren. Stel dat het daarop uitdraait. Dat zijn hele dure punten. Want deze twee ploegen worden toch geacht. De nummers 1 en 2 in welke volgorde ook te zijn van de competitie. Van Bommel, linkerkant, kan versnellen, kan afgeven, neerleggen. Daar is 0-2, nee. Poging van Fernandes gekraakt en dan ontsnapt Ajax met brand. Grote kans die PSV laat liggen. Hier is Tolu.
0: Tolu zoekt naar versterking. Daar komt Kloch. Berghuis sluit bij, maar PSV is op tijd terug met 6 man tegenover 4 van Ajax. Een snordig paas van Oscar Kloch. Moment weg voor de Ajaxiden, die zojuist dus ook goed wegkwamen na een verschrikkelijke snelle sprint van Ruben van Bommel, waarbij Van Bommel met bal 2 versnellingen sneller was dan Anton Gai zonder bal. Schrijnend om te zien voor de rechtsback van Ajax. En dan mogen de Ajaxiden van geluk spreken dat Fernandes net te laat aansluit naar die voorzet van Van Bommel, zodat hij niet vrij kan binnenschieten voor een vroege 2-0. Het blijft bij 1-0. Maar na 8,5 minuut mag je wel concluderen dat PSV de wedstrijd tot op dit moment aardig onder controle heeft en dus al een voorsprong heeft.
1: Razend interessant is het in de Cruijff Arena. Er gebeurt genoeg in de eerste 9 minuten van deze wedstrijd. Deze bal is wat te hard van Geertruida richting Guus Til. Die stond 1 meter of 3 rechts van de as van het veld. Dicht bij de zijlijn over de middenlijn. Maar ziet de bal passeren zonder dat hij erbij kan. Die bal is inmiddels bij Ter Stegen. Ter Stegen naar Brand. Ook weer een wat moeizame kaats. De bal is net goed genoeg om Bouwman te bereiken. Dan opnieuw de doelman van Ajax. Ajax is echt de mindere van dit PSV. Goed gekopt door Mauro Junior. Of is het Fernandes die daar die bal had? Ja, Fernandes of Mauro kan ze even niet uit elkaar houden momenteel. Maar...
0: Nee, Fernandes.
1: Ja, het is Fernandes wel. Hè? Ja. Ja, nou, dan hebben we dat opgelost. Ook geen lekkere bal, want daar zit het de grote voet. Tussen, ik wilde zeggen het voetje, maar ik verdenk hem ervan, Tolu, dat hij hele grote voeten heeft.
0: Ja.
1: En daardoor mag PSV wel de ingooi nemen aan de rechterkant van het veld met Test.
0: Daar is een bal van Perisic die hem wil crossen naar Junior. Mauro Junior wel te verstaan, maar Berghuis zit daar ook tussen. Hij heeft er geen goed vervolg aangegeven. Dus een scrimmage nu op de helft van PSV. 2, 3 man, slidings over en weer en een overtreding. Na een charge van Steven Berghuis. Behoorlijke op Mauro Junior. Die daar kopje over maakt. Maar vrij snel gelukkig weer opstaat voor PSV. De Ajax bijt zich in de opbouw stuk op de extra verdediger. Die PSV inschuift naar het middenveld. PSV verdedigt eigenlijk met een 3-4-3. Geertruida sluit dan door naar het middenveld. Waardoor ze eigenlijk weer een mannetje over hebben. Daar op die middelste lijn. En Ajax heeft er nog geen raad mee. En dus moet het in de opbouw nog zoeken naar een vrijstaande man. Daar in die middelste lijn. PSV heeft het daar dus voorlopig goed onder controle en mag nu ingooien aan de linkerkant van het veld. Mauro Junior terug naar Fernandes. Die maakt zijn eigen ruimte door te gaan dribbelen naar de as van het veld. Daar staat Geertruida, die veelvuldig wordt gezocht in de opbouw. Zijn eerste 10 minuten als basisspeler voor PSV. En hij lijkt zich meteen comfortabel te voelen. Hier is Fernandes, held van Ajax.
1: Fernandes aan de rechterkant wil er langs bij Caio Henrique. Dat lukt niet. En dan loopt de PSV de bal ook nog zelf over de zijlijn. En dus mag Ajax zo halverwege de eigen speelhelft aan de linkerkant de ingooi nemen. Op de klok 11 minuten. 1 goal van Ricardo Pepi. Voorzet met het hoofd was van Van Bommel. Met een goede crossbal van Pepi. Wat is Ter Stegen aan het doen? Die is gehaald om rust te brengen. Maar schiet die bal heel nerveus over de zijlijn heen. Nee, die man heeft 833 wedstrijden gespeeld voor Barcelona. Sorry, maar dan verwacht je wel wat meer. Sano, Paas, daar is de aanname niet goed van Ricardo Pepi. Op een meter of 25 van het doel krijgt PSV die bal dan terug. PSV aan de leiding. Wat ik zei, de goal van Pepi en van Bobbel al voor de vierde wedstrijd op een rij betrokken bij een goal. Ajax weg.
0: Hier is Gloch. Strafschopgebied PSV. Gloch naar zijn rechter toe natuurlijk wil schieten. Maar heeft Dest voor zich die dat schot blokt. Afvallende bal voor Julian Brandt. 25 meter van het PSV doel verwijderd. Combinatie Gloch, Caio Henrique. Perisic loopt goed mee. Probeert hem vooruit te spelen. Zit een voetje van de Braziliaanse back van Ajax tussen. Over de zijlijn. Ingooit PSV. Ter hoogte van een eigen achterlijn. En dus het gevaar nog niet helemaal geweken. Want daar kunnen de Amsterdammers PSV vastzetten. En dus weegt Sergiño Dest even zijn opties af. Welke in te gooien op het hoofd om hem daar door te koppen. Smokkelt wat metertjes en ziet die bal te vroeg uit zijn handen verdwijnen. Waardoor hij meer hoogte maakt dan diepte. En ook nog een beetje over de zijlijn daardoor. Het ziet er allemaal een beetje slapstickachtig uit. Maar de ingooi is voor Ajax op bijna dezelfde plek als waar Dest net gooide. Dus diep op de helft van PSV. Met Henrique die hem naar Mokyo gooit. Slimme bewegingen. Twee man kwijt. Drie is te veel, want daar staat Dest. Dus is hier Til met een panna bij Gloch. Maar die knokt zich goed terug in dat duel. PSV verdient een ingooi. En knokt zich zo weer een beetje terug naar de middenlijn van Ajax.
1: Trainer van Ajax, heel fanatiek. Beetje bozig zo van op de rug gezien. Michel Sanchez met de aanwijzingen. Terwijl Kovar de bal heeft ontvangen van een van zijn verdedigers. En met het linkerbeen weer naar voren toetrapt. Richting Van Bommel bij de middenlijn. Linkerkant van het veld. Er blijft er eentje liggen. Daar heeft Van Bommel iets mee van doen. Zou je zeggen. Maar ja, dan gaat de scheidsrechter toch eventjes kijken. Sander van der Eijk. Want daar ligt Steven Berghuis. En die voelt aan de arm, zo lijkt het. Is waarschijnlijk dan verkeerd terechtgekomen. Hij is toch aardig begonnen aan het seizoen. En hij heeft een beetje de pech dat hij daar op die arm valt. Het is niet te hopen dat dat een arm is die gebroken is of zo. Het is de rechterarm, de elleboog. Staat wel op. Berghuis maakt op mij in ieder geval, kijk eventjes naar jou, wel de indruk dat hij de wedstrijd gaat vervolgen. Doet eventjes pijn. Maar ik denk ook dat hij misschien wel een beetje baalde van het feit dat hij dat duel verloren had. En nog even extra bleef liggen. Kijk eens wie er op de bank zit. Daar zit Sofyan Amrabat.
0: Die zou speelminuten vandaag gaan maken, zei trainer Michel op de persconferentie voorafgaand dit duel. Maar dus niet in de basis, zo leerden wij een uur voor de wedstrijd. Misschien een invalbeurt dan. Het is misschien wel nodig, want Ajax staat na een klein kwartier al achter tegen PSV 1-0. En heeft nu de opbouw met Aaron Bouwman, die veel meters kan overbruggen op de helft van PSV. Komt bijna tot de 16 van PSV. Oh. Nou, Bouwman, gewoon makkelijk, daar is Berghuis. En daar is de redding van Kovar. Eentje, waar komt deze aanval opeens vandaan? PSV laat het allemaal toe. En Bouwman mag eigenlijk driekwart van het veld zo overlopen. En ziet Berghuis dan een makkelijke loopactie maken achter de centrale verdedigers van PSV. Maar Kovar stond goed op te letten, tijdig van zijn lijn en zet zijn rechtervoet tegen die inzet van de rechtsbuiten van Ajax. Maar Ajax doet weer wat terug naar die vroege tegentreffer. En dat is fijn voor het tempo van dit duel. En dat had Ajax ook wel nodig. Hier is Berghuis opnieuw. Combinatie zoeken met Tolu. Berghuis krijgt hem terug. Terug naar de as. Brandt. Berghuis weer. Caio Henrique loopt door. Mokyo gevonden. Rand strafschopgebied. Henrique dan alsnog. Linkerkant. Klaassen legt hem klaar voor Gloch. Mooie aanval. Maar de bal in de tribunes geschoten door Oscar Gloch. Ajax komt in zijn ritme. Doet tot twee keer toe aanvallend wat terug. Maar gescoord? Nee, dat nog niet. Maar het ziet er wel steeds beter uit bij de ploeg van Michel.
1: Twee kansen van Ajax dat nu echt begonnen is in een minuut tijd. En die van de Gloch vrije schietkans, dat was de laatste. Daarvoor echt een fraaie aanval met Berghuis die uit de draai eigenlijk probeert die bal binnen te prikken. Terwijl PSV denkt aan de 0-2, want aan de rechterkant is het dreigend met Dest. Punt 5 meter gebied bijna. Sano dan, die loopt daar toch wel door en krijgt ook geel. Dat is pittig zoals hij daar doorgaat. Op volgens mij Klaassen die daar ligt. Ja, die is het inderdaad. Die is wel snel opgestaan. Dat is de eerste gele kaart in deze topper in de Cruijff Arena. En hij is echt te laat. En Sano als eerste in het boekje van de Van der Eijk. Ik moet trouwens ook wel zeggen als je het vanuit een andere hoek ziet dat Klaassen zijn been ook niet terugtrekt. En eigenlijk net zo makkelijk de gele kaart had te kunnen krijgen. Oh, opgevangen door Perisic. Gaat bij Ajax fout in de opbouw. In een fase waarin Ajax wat aan het aandringen is.
0: Hier een uittrap van Ter Stegen, die nu ook naar zijn rechter schoen kijkt. En ook bij zichzelf zal afvragen, wat is daar nou mee aan de hand? Want nagenoeg
1: zit de doos er nog omheen.
0: Nou ja, je gaat het wel denken, want iedere uittrap die hij neemt gaat of over de zijlijn of in de voeten van een PSV'er. Dat mag je toch niet van hem verwachten met zijn staat van dienst. Misschien toch ook wel de zenuwen voor de eerste Ajax-PSV. 14 klassico's achter zijn naam staan. Maar wie zal het zeggen waar de Duitse zenuwachtig van wordt? Zie nu hoe zijn collega aan de andere kant, Kovaren, mooi uittrapt op Van Bommel. Die kopt hem ook door. Maar niet in de voeten van Peppi, maar bij Bouwman. PSV zit daarna hoog druk als Ajax van de laatste lijn af probeert te komen. Door de bal vanuit de linksachter naar Brand te sturen. Die tikt hem dan door naar Tolu. Maar in het 1-1 duel met Geertruida is de PSV'er hem de baas. En hebben de Eindhovenaren voorlopig weer controle. En Mauro Junior terug naar Lucharel Geertruida, die een sterke openingsfase speelt. Hij vindt op zijn beurt Kodai Sano in de as. En vervolgens doorvoetballen naar Dest aan de rechterkant. En dan Til, Caio Henrique. En vervolgens probeert Blok zich er voorbij te vechten. En daar is Dest alweer.
1: Dest voor PSV. Publiek fluit wat. Hij heeft kennelijk wat vasthouden gezien van de oude Ajax-seat. Maar daar gaat de scheidsrechter niet in mee. Komt overigens Van de Eijk zijn eerste grote wedstrijd. Op zijn 35e uit Amstelveen. Nou, dat is toch Amsterdams gebied. Maar kennelijk speelt dat geen rol meer. Hij fluit vaker Ajax hoor. Maar dit is toch een wedstrijd met grote belangen. We weten dat de scheidsrechter daaruit het oosten bij FC Twente niet mag fluiten. Je weet niet, ik bedoel. Pas naar huis zeker. Maar dit mag kennelijk wel. Weer ingeleverd door Ajax. Jongen, jongen, wat gaat er veel fout. Ja, steken. Ja, laten we het beestje maar een naam geven. Die staat echt daar onder hoogspanning onder de Amsterdamse lat. Wel Ajax dat opbouwt. Bal te hard van Berghuis voor Brand. We zitten net buiten het PSV strafschopgebied. Bal komt uiteindelijk terecht bij de doelman die een veel betere indruk maakt. Kovar.
0: Op Geertruida. PSV bouwt op met 6 Ajaxiden op de helft van PSV. En dus wordt Geertruida gedwongen om hem lang te spelen. In de voeten van Caio Henrique van Ajax. Haalt hem terug op Ter Stegen. Veilig op Baas. Vlak voor hem. Die kan indribbelen. Perisic komt in de rug van Baas. En dus kijkt hij een paar keer achterom. Vindt Tolu. Die kaatst uit. Maar doet dat heel slordig. Waardoor de bal over de zijlijn gaat. En dus een ingooi voor PSV. Het oogt een beetje ad hoc allemaal. Michel, de trainer van Ajax, is laaiend. Staat buiten zijn coachingsvak. Iedere speler die in zijn buurt staat te coachen. Want het loopt nog niet zoals het moet bij de Amsterdammers. Ze staan met 1-0 achter tegen PSV na 19 minuten.
2: Bij een stand van 0-3 werd de wedstrijd tussen Utrecht en Go Ahead Eagles tijdelijk gestaakt. Mark, heb jij daar al nieuws over?
3: Ja, daar heb ik nieuws over. Want een aantal minuten geleden werd er gezegd dat de wedstrijd over 5 minuten zou worden hervat. Daar zijn er volgens mij intussen 3 van om. Dus het zou over 2 minuten los moeten gaan. De scheidsrechter heeft al op de deur geklopt van de kleedkamers. Dus het is wachten tot de spelers daar uitkomen. Ze het veld op hobbelen. En we weer gaan voetballen voor het laatste half uur. Waarin Go Ahead met een 3-0 voorsprong de kleedkamer moest opzoeken na dat vuurwerkincident. Gegooid uit het Utrechtvak. Dat dus achter staat in eigen huis. Kan er ook nog wel bij voor Utrecht.
4: Gevoetbald wordt er wel in de Johan Cruijff Arena. Ajax, PSV en de vroege voorsprong voor PSV. Ragnar en Dien.
1: Die staat nog steeds op het bord, Edwin. Na 19,5 minuut is het 1-0 voor PSV. De goal van Ricardo Peppi. Weer die keeper van Ajax die bal zo cadeau doet. Met een hele makkelijke trap op het oog. Cadeau doet aan PSV. Nu komt die bal weer bij hem terecht. En zeggen ze bij PSV is dat geen terugspeelbal. Kennelijk niet. Ik heb niet helemaal goed gezien hoe of wat. Maar Caio Henrique mag verder. Brand is slordig op de rand van de middencirkel. De opening aan de linkerkant. Goed gezien. Van Bommel op weg naar Van Bommel. Gaat hij scoren. Van Bommel eenmaal kwijt. Van Bommel jaagt hem over de lat waar hij van mij wel 0-2 had mogen maken. Grote kans voor PSV. Ajax brengt zichzelf keer op deze manier met zo'n onrustige keeper in problemen. En vandaar ook die woede die we zagen een minuutje geleden. Deels natuurlijk te verklaren door het optreden van zijn keeper. Die woede bij Michel Sanchez. Want er gaat te veel mis bij Ajax. Dit is een aardige trap van de doelman van Ter Stegen.
0: Ja, maar ook meteen alweer in de voeten van PSV. Obispo wint het kopduel van Tolu. Die ook nog niet de wedstrijd speelt die hij graag wil. Dus kan Perisic aan de rechterkant aan het dribbel beginnen. Brandt in de eerste instantie voorbij. Caio Henrique vervolgens. Die schermt de bal af. Schiet hem tegen Perisic aan. Waardoor hij over de zijlijn gaat. Ingooi Ajax. Die achterste lijn van Ajax oogt zeer kwetsbaar. Bouwman en Baas staan veelvuldig naar elkaar te kijken. En Guy loopt meermaals uit positie. Waardoor Van Bommel zojuist gemakkelijk door de as aan de linkerkant naar binnen komt trekken voor een grote kans. gelukkig voor Ajax. Blijft verder leed bespaard en staat het slechts 1-0 voor PSV. Dat een stuk gretiger oogt. Hier is Perisic namelijk weer op de helft van Ajax. In combinatie met Fernandes. Die had verwacht dat Perisic zou doorlopen. Maar ging weer breed en dus balverlies. Waardoor Ajax misschien wat kan gaan doen met Tolu. Probeert hem af te leggen op Glog. Klaassen sloot daarbij. En krijgt Ajax nu de vrije trap alsnog mee. Omdat Glog in de rug werd gelopen. Brandt dan tempo wil maken. Maar ze bij Ajax nog niet in positie staan. En dus moet hij weer achteruit.
1: Ik zit ook te kijken af en toe naar Fernandes. Maar die loopt werkelijk overal. Die speelt regelmatig als rechtsbuiten. Zeg maar de positie van Perisic. Het is nu wel Ajax wat de bal heeft. Met Glog ook veel armgebaren om aan te geven dat het anders moet. Kan de bal vooruit niet kwijt. De kleine Israëliër met zijn verleden bij Salzburg. Via de achterste lijn van Ajax. Bouwman als laatste. Komt die bal bij Glog en is nu Brand in de as van het veld vertrokken. Geeft af naar Klaassen. Aanname niet goed in de kleine ruimte. Was dat ook moeilijk voor Mr. 1-0. En nu maar hopen dat Ajax achterin genoeg mensen heeft. Want PSV komt met een paas naar Peppi. In de as van het veld. Fernandes. Het is 3-3. Moet wel heel ver naar buiten toe. Goed verdedigd op de bal door Mokkio. En zal van Ajax aan aanvallen gaan denken. Het winnen van dit soort duels zal het vertrouwen goed doen. Glog terug naar de linkerkant waar Jordi Mokkio staat.
0: Mokkio ziet Glog naast hem staan. Glog vervolgens naar Brand. PSV plooit terug. Staat met 10 spelers nu op ongeveer 10 vierkante meter van elkaar. En dus moet Ajax weer terug naar de laatste lijn. Baas speelt Tolu in. Rand 16 afleggen op Klaassen. Oeh. Is dat een overtreding? Nee, spel gaat door. Oh. Tolu dan. Hij vrommelt hem erin. Gelijkmaker Ajax. Het is Tolu die na 23 minuten de Amsterdammers op gelijke hoogte brengt. En zijn populariteit zal weer door het dak gaan. Kon al niet stuk. En dit maakt het alleen maar weer een stukje groter. Want dit doet hij op pure wilskracht. Schudt één tegenstander van zich af. Gaat daarna opzij omdat Klaas in het spel voorkomt. Hij in niet. Waardoor Tolu vervolgens die afvallende bal oppikt. En hem vervolgens met zijn lichaam er al in draaiend. En nog een voet tegenaan weet te zetten. Die is Kovaar te machtig. Dus klopt Ajax zich terug in de wedstrijd. Via Tolu 1-1.
1: Ja, we zien daar eerst het neergaan van Klaas. Vervolgens Tolu die wordt geattackeerd. Ik denk als de bal er niet in was gegaan dat de kans groot was geweest. Dat Ajax misschien nog wel een strafschop had gekregen. Maar Tolu die een Amsterdamse kruis maakt met zijn armen. En even naar de F-site kijkt. Hij is al helemaal in Amsterdam geland. Hij toch weer met de goal. Hoe is het mogelijk dat die man er zoveel in weet te werken. Ook zeker Europees. En zijn tweede goal in de Eredivisie voor de Nigeriaan. PSV op 1-1. Ajax op 1-1 tegen PSV. Dat klinkt net wat beter. Ruimte is er op links. Fernandes kan de middenlijn oversteken. Ik zou zeggen, als je voor PSV bent, dan moet je Van Bommel zoeken. Het wordt Corazzano in de as van het veld. En daarna Til en Dest.
0: Dest, de hoogte van het Amsterdamse strafschopgebied. Wil een schaar doen, maar verslikt zich daarin. En dus pikt Glog hem op. Maar die begint ook aan een dribbel. Nooit doen in je eigen 16. En dus heeft Dest hem weer. Dest, twee man van Ajax om zich heen. Weet hij hem nog bij een ploeggenoot te krijgen? Perisic, nee. Ajax ruimt op. En dus is hier Tolu weer op de eigen helft. Zijn lichaam erin zetten tegen Obispo. Ja, die is qua zelfvertrouwen natuurlijk twee koppen nu gegroeid. En wint dit duel dus van Obispo. Krijgt bovendien de vrije trap mee. En hoor dat het publiek dan is. Schitterend. Het Amsterdamse publiek achter Tolu en de 10 andere Ajax-zieden. Als Tolu nu weer richting de spitspositie beweegt. En de bal aan de rechterkant is voor Ajax op de helft van PSV.
1: Er gaat genoeg fout in deze wedstrijd. Maar het boeit gigantisch wat we te zien krijgen in het eerste dikke kwart van dit duel. Er gaan heel veel dingen mis bij Ajax. Soms ook bij PSV. En er zijn grote kansen geweest die beide ploegen hebben laten liggen. Peppi maakt al vroeg 0-1. Tolu zojuist in de 23e minuut met de 1-1. Ajax met Bouwman. Bal breed op de helft van PSV. In de richting van de baas dan Glog. Ajax wat meer met de borsten naar voren toe. Tolu, dan Klaassen. Zoeken van Glog. Bal blijft liggen. Glog en testen. En de doelman Kovaar. Nou, dat gaat allemaal heel moeizaam en heel erg ingewikkeld. Maar PSV komt ermee weg. Hoewel PSV staat onder hele grote druk.
0: Dat is echt een hele leuke eerste helft om naar te kijken. Er gaat aan weerszijden zoveel fout. Vrije trap nu voor PSV. Omdat Til naar het gras gaat. Na een duel met Mokkio op de helft van de Eindhovenaren. En het komt ze wel even goed uit. Omdat ze dan even de druk van de ketel kunnen halen. Want het was penibel zojuist. Toen Gloch zich toch nog weer terugknokte. In dat duel met Dest en Kovar. Die geen afstemming met elkaar hadden. En die bal ter hoogte van de 5 meter zagen blijven liggen. Nu is de uittrap van Kovar niet goed. In tegenstelling tot eerdere pogingen van Ter Stegen over de zijlijn. Dus lijkt Ajax nu steeds meer momentum te krijgen in deze wedstrijd. En die treffen zojuist van Tolu in de 23e minuut. Waardoor het nu 1-1 staat. Want na 5 minuten prikt Peppi al raak. Ter Stegen heeft de bal.
1: Ja, doelman van Ajax neemt heel even 1 tel de tijd. Komt dan met een diepe bal. Mark 0-4 of 1-3?
3: Het laatste 1-3. Dus er is weer hoop in het Utrechtse. Het is doelpuntenmaker De Wit. Die hem van dichtbij binnentikt. Een indraaiende corner bij de tweede paal. Door een keeper losgelaten die de bal wil vangen. Maar hem niet klem heeft. Dan stuitert hij voor de voet van De Wit. Boom, hangen. 1-3. Spanning terug. Protesten bij de scheidsrechter. 63 minuten gespeeld.
2: Ajax PSV. 27 minuten.
0: De volgende kans alweer, daar was Guus Til via een aanval door de rechterkant van PSV. Dest mag opdribbelen vanuit zijn positie richting de 16 van Ajax. Dan wacht hij op de loopactie van de aanvallende middenvelder van PSV. Dest komt daarna achter de achterste lijn. Heeft Kanyo en Riek in de luren gelegd, maar uiteindelijk zijn poging over. Goede mogelijkheid wel, die toch binnen de palen moet zijn normaal gesproken voor een speler als Guus Til. Maar Ter Stegen kan hem gelukkig naast en overkijken na 28 minuten waarin we dus al 2 doelpunten hebben gezien. 1 aan beide kanten. Kodai Sano heeft de bal namens PSV. Maar wordt meteen vastgezet in de opbouw. Waardoor de Eindhovenaren terug moeten via Geertruida naar Kovar. Maar Ajax durft ook wat door te verdedigen. Met 5 spelers nu rond de 16 van PSV. En dus moet Kovar lang richting Van Bommel. Maar Guy wint dat kopduel. Voor het eerst eigenlijk deze wedstrijd. PSV heeft wel de bal via Peppi. Maar via allerlei omwentelingen is daar Berghuis die Tolu opzoekt.
1: Tolu rechts van de as van het veld. Krijgt een tikje van achteren van Obispo. En een vrije trap vervolgens. Dan wordt de bal weggetrapt. En leidt dat tot een fluitconcert. Berghuis gaat bij Van Dijk nog eventjes verhaal halen. Voorlopig doet de scheidsrechter het aardig. 10 jaar geleden gedebuteerd. En nu deze grote wedstrijd in Amsterdam. Ingooi is genomen door Ajax. Bouwman heeft de bal. Speelt hem breed naar Baas. Heel veel spelers voor het middenveld. Veel voor de aanval gehaald bij Ajax. Ja, is dit op Europees niveau? Het is Conference League. Oké, Ajax. Maar is het duo Bouwman-Baas echt van internationaal niveau? Dat kun je je wel afvragen. Misschien had er daar nog wel een grote naam bij gemogen. Als Ter Stegen zijn tegenstander een beetje uitdaagt. Til. En dan de ruimte vindt aan de rechterkant bij Kai. Die gaat de diepte in. De paas moet komen van Berghuis. Maar Sano zit ertussen voor PSV.
0: Ingooi voor Ajax op de helft van PSV. Halverwege die helft in de kleine ruimte zijn het Berghuis, Guy en Mokio die elkaar daaruit proberen te voetballen. Dat lukt, waardoor die bal naar de as gaat. Bij Bouwman naar Juri Baas. Links centraal in de verdediging. Terug naar Ter Stegen, die de afwisseling nog niet helemaal heeft gevonden met zijn voorste collega's. Dus na 30 minuten in een vermakelijk duel tot nu toe een 1-1 tussenstand tussen Ajax en PSV.
4: Ontwikkelingen opnieuw in de Galgenwaard, waar het spel weer stil ligt, Mark.
3: Ja, ik was er al bang voor, want na dat doelpunt vlogen er een paar bekertjes het veld op. En dat is reden genoeg voor Van der Kerkhof, de scheidsrechter, om de spelers naar binnen te sturen. En ik begrijp dat het volgens de regels zo moet, maar ik denk na dat vuurwerkgezeur, knijp een oogje toe, laten we dit even net doen alsof het niet gebeurd is. Maar goed, zo werkt het blijkbaar niet. En dus gaan we na de 1-3 van Dani de Wit weer terug naar binnen. Het zal weer een kwartiertje duren. Tenzij 2 keer staken definitief staken wordt. En dan gaan we naar huis.
2: Wij horen het straks weer van jou, Mark. Gaan we terug naar de Johan Cruijff Arena, Ajax PSV.
1: 2 geweldig grote kansen voor Ajax. Eerst Brandt, die ontsnapt in de as op hoge snelheid afgaat op de keeper van PSV. Dat lukt nog, maar dan vindt hij wel Kovar op zijn weg. En dan mag Berghuis een rebound nemen. En die jaagt die bal dan om onbegrijpelijke redenen langs het PSV-doel. Wat een grote kans ook, zeker die van Berghuis. Maar ook die eerste van Brandt om Ajax op 2-1 te zetten. Want er staat na een half uur in Amsterdam dus 1-1. Tussen de 2 op papier sterkste ploegen van de Eredivisie. Die elkaar dus treffen op de 5e speeldag. Hoewel Ajax een wedstrijd minder speelde. 7 uit 3, 10 uit 4 voor PSV. Wat echt is gaan draaien. 11 doelpunten in de laatste twee wedstrijden. Vorige week 6 tegen Utrecht. 5 thuis tegen Groningen. En Ajax achterin met de bal naar voren toe. Doorzien door Geertruida naar Sano. Twee van de nieuwelingen bij PSV. Sano, wat te veel hooi op de vork bij de middenlijn. Dus Tolu, dan Glog. Ajax met de versnelling. De loopactie is van Berghuis. Die is net te laat. De doelman van PSV op de rand van zijn 5 meter gebied. De punten van aan de rechterkant net op tijd. En zo blijft het na 31 minuten 1-1.
0: Ajax' strijdplan werkt tot nu toe vrij aardig. De lange bal zoeken op Tolu, die tot nu toe één mannetje elke keer in zijn rug krijgt. Op Bispo of Geertruida. Ik kan me zo voorstellen dat Bos daar zo meteen wel een mannetje bij zet. Ook misschien voor Tolu. Zodat die bal vanuit de boomlange spits van Ajax niet verder wordt gespeeld. Naar een van de doorlopende middenvelders. Want daar zien we de Ajax-kansen uit voortkomen op dit moment. En daar heeft PSV voorlopig nog geen antwoord op gevonden. Lange bal nu van achteruit van Kovar richting Van Bommel. Die dat kopduel wel wint, maar de bal schampt. Waardoor hij doorhobbelt richting de zijlijn. Waar hij wordt opgepakt door Bouwman. Hij wordt meteen weer druk gezet door PSV via Pepi, Noah Fernandez. En uiteindelijk in de voeten van Geertruida. Die lanceert Guus Til. Maar Jurie Paas, zeer attent, zag die Paas zeer goed doorkomen. En dus kan hij tijdig ingrijpen. Tikt hij hem terug op Ter Stegen. Maar hij heeft opnieuw een belabberde uittrap in huis. En dus wordt hij opgevangen door Kodai Sano. Tikt hem door naar Van Bommel. Probeert hem met een heel flip dan over Guy heen te tikken. Wordt vervolgens tegengehouden. Gaat naar het gras. En een vrije trap daardoor voor PSV. Na 33 minuten bij een 1-1 tussenstand.
1: Hij zou aan twee kanten van het veld kunnen vallen. Ik zit even te kijken naar de bank van Ajax. Want die bank verschijnt op ons monitor. Daar krijgt Maarten Paas, de reservedoelman, toch aanwijzingen van de keeperstrainer van Ajax. Zou dan Ter Stegen zo meteen het veld gaan verlaten? Heeft hij ergens last van? Want hij maakt geen lekkere indruk. Geen frisse indruk daar onder de lat bij Ajax. Hij moet wel aan de bak nu, omdat de bal middels een vrije trap vanaf de linkerzijkant voorgebracht gaat worden door PSV. Bal blijft daar wat liggen. In eerste instantie Til die hem voor zijn voeten krijgt. Kan niet uithalen. PSV houdt de druk op de ketel. Aan de rechterkant is het Dest. Draait hem het strafschopgebied in. Hij staat halverwege de helft van Ajax. Maar er kan niemand bij. En dus gaat de bal uiteindelijk langs het doel van Ter Stegen. De Duitser. Nog eens even kijken naar die bank. Even van boven nu. En ik heb de indruk dat Ter Stegen nog wel eventjes blijft staan. Ik zie ook geen warming-up van Maarten Paas. En dus kijken we naar Ter Stegen. Die komt met een trap, zoals we al vaker zagen, richting de torso. En dat is een brede van Tolu.
0: Tikt hem terug op Glog, Berghuis en vervolgens Julian Brandt. Linkerkant van het veld schermt de bal goed af. De hoogte van het strafschopgebied van PSV krijgt gezelschap van Geertruida. En dus moet Brandt terug. Vindt Mokkejo 10 meter terug in de as van het veld. Kijkt vervolgens naar links. Vindt daar Caio Henrique. Op 3 meter komt daar Perisic aangelopen. Geen afspeelmogelijkheden voor Henrique vooruit. En dus moet terug via Brandt naar Jurie Paas. De hoogte van de middencirkel. Bouwman altijd vrij naast hem. Uitzakken door Anton Guy. Die speelt Mokkejo dan weer in met Fernandez in zijn rug. Doet die controleur van Ajax goed. Want Ajax is erdoor. Hier is Mokkejo. Daar gaat Klaassen. Hier komt de 2-1. Oh, nee. Oh. Wat slordig van de captain van de Ajax-side.
1: Niet de eerste keer, hè?
0: Nee, Mokkejo speelde hem echt helemaal vrij. Maar hij lijkt hem met de buitenkant van zijn voet te raken. Waardoor hij niet tussen de palen gaat. Maar de eerste ring hier in de Johan Cruijff Arena. En zo hebben zowel Ajax als PSV identieke mogelijkheden gehad. Om de score weer naar hun hand te zetten. Maar beide keren gaat hij in zijn net of ver naast.
1: Ja, maar het is ook wel heel wild geschoten een paar keer, hoor. We zagen dat bij Berghuis. We zien het nu bij Klaassen. Veel te wild, ogen dicht en rammen. Ja, dat zouden wij doen. Maar dat verwacht je niet van deze spelers bij Ajax voorin. Ajax dat wel veel lekkere spelers heeft. Voetballers op het veld. Berghuis in één keer snel aangespeeld. Is wel de bal nu kwijt. En PSV schakelt heel snel om. Met Til Perisic rechterkant. Halverwege de helft van Ajax. PSV heeft die spelers natuurlijk ook. Maar met Klaassen, met Berghuis, met Glog, met Brandt, Tolu. Staat er veel aanvallende kracht op het veld bij Ajax. En er zit wel dynamiek in, er zit snelheid in, maar er gaat ook nog wel te veel mis. Het seizoen is lang, oké. Hier is Dest aan de rechterkant, komt denk ik met een voorzet. Nee, gaat het duel zoeken met Berghuis.
0: Perisic, halverwege de helft van Ajax. Sano in de as, combinatie zoeken met Pepi, kaatst hem uit naar Obispo. Fernandez, Mauro Junior, Kodai Sano, allemaal op de vierkante meter. Niemand van Ajax grijpt in. Laat PSV voetballen. Dat zo'n metertje voor metertje dichterbij komt. Desta gespeeld. Rechterkant van het veld. Maakt een actie. Gaat op zoek naar de voorzet. Voorbij Gloch. Dat is riskant wat de Israëliër daar doet. Want Dest gaat naar het gras in de 16. Geen penalty, zegt Van de Eijk. En dus probeert Ajax hier uit te voetballen. Mokkio, berensterk. Zeer technisch. Aan het shirt getrokken. Gele kaart, Fernandes. Dat is de beste Ajax-seat die we tot nu toe hebben gezien in de wedstrijd die 36 minuten oud is. Want wat leest hij het spel goed op die nummer 6 positie? Sofyan Amrabat voorlopig helemaal niet nodig. Want Jordi Mokkio speelt een dijk van de pot tot nu toe. Schudt twee tegenstanders van zich af. Heeft bovendien ook daarna nog het overzicht. Maar dat wordt helaas gestaakt omdat hij aan zijn shirt wordt getrokken. Waardoor Ajax een vrije trap krijgt, de hoogte van de middenlijn.
1: Ik zag nog even dat duel zojuist met Dest en Gloch. Maar goede beslissing van de scheidsrechter. Er is wel wat contact, maar niet genoeg om een strafschop te geven. 37 minuten bijna volledig op de klok. Ter Stegen krijgt de bal met Til in zijn buurt. Punt strafschopgebied rechterkant. Daar staat Aaron Bouwman, de nieuwe Van Dijk. Liet Michel Sanchez zich ontvallen. Ga er maar aan staan. Dit is goed. Stond al eerder aan de basis van een kans. Diep het middenveld in. Toen zette hij Klaassen aan het werk. Nu komt de bal van links. Caio Henrique uiteindelijk met de voorzet. Maar die is makkelijk te pakken door Kovar van de PSV. Nou, kijk je naar de erelijsten van deze ploeg. Dan is die van Ajax natuurlijk veel langer. Maar Ajax is ook al 4 jaar zonder een prijs. PSV 3 keer op een rij kampioen. En nu dit gevecht dien. Zowel het begin van het seizoen al. Ik zit er echt van te genieten.
0: Zeer boeiend inderdaad. Nog 7,5 minuten gaan in deze eerste helft. Waarin beide teams 1 keer hebben gescoord. Ajax heeft PSV redelijk in de tang. Want dwingt de ploeg uit Eindhoven vanuit de opbouw redelijk vaak om de lange bal te spelen. Waardoor Basem in dit geval kan oppakken. En rustig om zich heen kan gaan kijken waar de ruimtes liggen op het middenveld. Die zoekt natuurlijk naar Tolu. Maar dat is wat te doorzichtig. Want dat wist Mauro Junior ook. En dus gaat deze bal door het midden van het veld in de voeten van de Braziliaan. Obispo aangespeeld. Die kijkt vooruit naar Sano, naar Perisic. Maar vindt Geertruida naast hem. Dest dan ingespeeld. Ajax kantelt qua druk zetten. Het speelt zich nu allemaal af aan de rechterkant. Hier is Guus Til na het paasje van Kodai Sano. Terug op Mauro Junior, die nu van links naar rechtsback is verhuisd. Geertruida dan ingespeeld in de as. Daar is Fernandes. Dest. PSV komt dichter en dichterbij. Rand strafschopgebied. Til met de voorzet. Oh. Daar is de kans. En op het dak van het doel. Het scheelt centimeters. Schot van Perisic. Die daar vanuit de dode hoek van de Ajax-defensie opeens in de as komt opduiken. Waardoor hij hem tegendraads inschiet. Je denkt dat hij op de lat valt. Maar het is net daarboven. Net Bolt wel. Maar in het voordeel van Ajax. Want het schot verdwijnt over. Maar het is eigenlijk voor het eerst in de laatste 10, 15 minuten dat we wat zien van PSV. Dat was alweer een tijdje geleden.
1: Ja, ik zit even te kijken naar Tolu. Die terecht applaus krijgt in de sfeervolle Cruijff Arena in Amsterdam Zuidoost. Maar die doet ook veel goede dingen. Je had het over Mokkio. Ik zeg Tolu speelt ook een prima wedstrijd. Nu is het de brand. Hard ingepaast naar Klaassen. Die zoekt dan op de rand van het strafschopgebied bij PSV Tolu. En PSV is met heel andere dingen bezig. Zit ertussen. En aan de rechterkant van het veld is het Til. Ajax geeft wel af en toe te veel ruimte weg. Voorzet komt en Van Bommel bijna bij de verre paal. Kan net niet bij die bal. Duimpje gaat er omhoog bij Van Bommel. Maar hij krijgt de bal niet op goal. Zijn vader maakte er ooit 3. Mark van Bommel. De grootste overwinning die PSV hier eens boekte. In 2005 toen het 0-4 werd. Van Bommel nu wel deze Ruben met een voorzet tot nu toe. En dus zojuist bijna, maar niet helemaal de goal.
0: 5 minuten nog te gaan in de eerste helft. Ajax heeft het balbezit aan de rechterkant van het veld. Maar weet zich daar niet uit te wurmen. Overname PSV. Nu op de helft van Ajax. Mauro Junior ter hoogte van het strafschopgebied. Ziet Perisic. Achterin staat Pepi nog. Loopt allemaal ten nauwe nood goed af voor Ajax. Caio Henrique werkt halfweg in de voeten van Dest. In de as is hier Fernandes. Die gaat schieten. Fernandes met een vrije schietkans ter hoogte van 18 meter. Maar over het doel van Marc-André Ter Stegen. Die gelukkig nog niet heel veel reddingen heeft hoeven te verrichten. Namelijk op zijn veldspel niet op een voldoende te beoordelen. Maar hij hoeft nog niet in actie te komen als het gaat om handen- en voetenwerk. Nee, dat loopt gelukkig allemaal tot nu toe goed af voor Ajax. Want de pogingen van PSV zijn slordig te noemen. Niet tussen de palen, naast of over volgens nog.
1: Het vizier moet nog wel wat meer scherp gesteld worden. Dat geldt voor Ajax, maar dat geldt zeker ook voor PSV. Want het had ook zomaar 3-3 kunnen staan. Dan hadden we 6 goals gehad. Tegen de 2 eerlijk verdeeld, allebei eentje nu dus. Na 41 minuten. PSV drinkt wat meer aan. Steekt de middenlijn over met Obispo naar Perisic. Terug naar Amando Obispo. Die staat net een metertje over de middenlijn. Een stukje terug staat Geertruida. Ja, PSV was de ploeg die tot nu toe in de Eredivisie de minste schoten tegen kreeg. Nou, ik denk dat die cijfers wel geweld zijn aangedaan inmiddels. Want er is aardig geknald en gedaan richting het doel van Kovar. Maar het staat dus wel 1-1 in deze ontmoeting tussen Sanchez en Bos. Ik wil het toch even zeggen. Ze kwamen elkaar een keertje tegen in de Champions League. Toen Sanchez bij Girona zat en Bos nog bij PSV in zijn beginperiode. Oud-trainer natuurlijk ook van Ajax. Kan het heel even zeggen. Maar ja, daar komt PSV alweer.
0: Perisic krijgt een douw in zijn zij. Van Gloch, Sano pikt op. Sano, rand 16. Sano twee man bij zich. Handige voetbalbeweging. Sano, rand 15 meter bij Peppi te krijgen. Nee, Dest ook niet. Van Bommel dan nog achterin. Weggewerkt door Berghuis. Alles en iedereen nodig op dit moment. En dan Tolu natuurlijk. Weet hem af te ketsen op Guy. De hoogte van de middenlijn. Charge van Bommel tot twee maal toe. Op het randje, misschien erover, maar Van de Eijk laat doorspelen. Goede beslissing van de scheidsrechter. Houdt ermee het tempo in de wedstrijd en Guy staat gelukkig alweer. Zo is er eigenlijk geen seconde waarop je je ogen van het veld kan afwenden. Omdat een actie binnen enkele seconden kan ontstaan in dit duel. Dat niet de schoonheidsprijs verdient, maar wel de aantrekkelijkheidsprijs. Want er gebeurt erg veel in de Johan Cruijff Arena. Met Caio Henrique nu aan de linkerkant. Brand tikt hem door en daar is natuurlijk weer Tolu in de punt van de aanval.
1: Fel aangepakt, net over de middenlijn heen door Obispo. Hij houdt wel de bal. Tolu Arokodare, die namaakte bij Racing Genk met veel goals in de Belgische Jupiler Pro League. Niet slaagde bij Wolverhampton. En misschien nu wel aan het werk moet, want dan heeft Gloch in de as van het veld. En ruimte zegt nu de goede keuze maken. De eerste keuze die hij maakt is Berghuis. Berghuis tegenover hem staat Mauro, niet goed afgegeven. En Sano dan bij de 5-meterlijn, die uitverdedigt voor PSV. Maar de bal gaat over de zijlijn. Ajax gooit. Doet dat snel. Berghuis naar Guy. Met de linker voorgedraaid door Berghuis. Heel makkelijk getrapt door de oude Feyenoorder. Maar de bal is een fractie te hard. En kan dus door de doelman van PSV worden opgepakt.
0: Hij pakt ook even zijn rust. Het is nog een kleine 2 minuten totdat we een kwartiertje naar binnen gaan. En Kovar lijkt het welletjes te vinden. Van de Eijk steekt zijn hand in de rug, in de lucht. Dat betekent nog 5 seconden totdat de Tsjechische keeper moet uittrappen. En ziet dat PSV hoger op het veld gaat staan. Allemaal op de helft van Ajax.
1: Heb jij de overarm in de lucht gesproken? Daar straks die trainer van Ajax gezien die een reiger nadeed. Ja. Of een meeuw. Die
0: te
1: stond
0: fladderen.
1: Met twee armen te wapperen alsof hij op wilde stijgen van de polderbaan. Ja, ik denk dat hij wilde zeggen iets van rust in het spel.
0: Ja. Ja.
1: Maar je kunt ook denken het was de derde broer Wright met zo'n zelfgeplakt vliegtuig. Want dat zag er echt niet uit.
0: Nee, maar... Dat vind ik een prachtige vergelijking van je zo aan het einde van de eerste helft. Nee, ook bij Sanchez is het misschien wel even de tijd om de puntjes zo meteen op de i te gaan zetten. Voor een tweede helft waarin Ajax natuurlijk die 1 in tussenstand en 2 in voorsprong wil gaan tillen. Eerst nog die laatste paar minuten van de eerste helft goed doorkomen. De laatste minuut ervan loopt inmiddels met Brandt die de bal krijgt op de helft van PSV. Kaatst hem door naar Guy. Geertruida heeft dat goed doorzien. Weet hem aan zijn voet te plakken. En wordt daarbij omver getrokken, waardoor PSV een vrije trap krijgt. Achter de bal, daar Mauro Junior, die hem terugspeelt op Kodai Sano. Die tikt hem dan rustig heen en weer naar Geertruida. Nee, het beste lijkt er wel vanaf in de eerste helft. En dat is niet gek, want we hebben veel mooie momenten gezien. De versnelling is goed aangegooid door beide teams. Maar misschien dat Dest nog wel een keer wil, want na een mooie crosspaas van Sano krijgt hij de bal hier.
1: Ja, dan zit Ajax wel tussen met Caio Henrique. Die ingooi is voor PSV voor Dest. Daar Perisic. We gaan zo meteen zien of er een minuutje of misschien wel 2 extra tijd gaat bijkomen. Als Sano de bal vanaf de rechterkant voortrekt. Het wordt zelfs wat minder. Een minuutje. Aan de rechterkant is het Dest. Dan is het Sano. Sano eigenlijk ingesloten tussen twee man. Dan versnelt hij. En raakt Kloch die bal nog op de Ajax achterlijn. En dus is er nog een hoekschop voor PSV. Na 20 seconden in de extra tijd. PSV toch al twee keer succesvol uit een... vier keer moet ik het goed zeggen. Succesvol uit standaardmomenten. Ajax moet nog even aan de bak.
0: Dan mag je wel zeggen dat dat een wapen is voor PSV. Perisic staat achter die bal aan de rechterkant van het veld. Zal een indraaiende hoekschop gaan worden. Steekt zijn linkerarm in de lucht. En het treintje in de 5 meter van Ajax wordt gevormd door onder andere Geertruida. Obispo beweegt naar de eerste paal. Ajax kopt weg. Niet helemaal, want Sano probeert er nog nieuw leven in te brengen. Geertruida dan, opvallende bal. En die vliegt er nog in, zeg. Vlak voor rust schiet Geertruida PSV op voorsprong. Als die niet goed wordt weggewerkt door de Amsterdammers, is het aan de linkerkant van het strafschopgebied. Le Charel Geertruida, de jongen uit Rotterdam, doet Amsterdam maar wat pijn. Want hij zet PSV op voorsprong.
1: Uit een standaard moment dus wordt Ajax geklopt en scoort PSV opnieuw. Tweede corner waaruit het scoort. Getrapt door Perisic. Dan wordt die bal verlengd door een van de Ajaxiden. Is hij een halve centimeter het strafschopgebied uit. Maar komt die bal ook weer terug. Ja, en dan staat hij toch echt wel een meter of 10 van het doel af. Gevonden met het hoofd, denk ik zelfs, door Tolu, onbedoeld. Ja, en dan lift hij hem over ter steken. En staat PSV op voorsprong in de allerlaatste tel van de extra tijd. Want het is dus 1-2 bij rust. En zelfs op ons scherm zien we Peter Bos die zoiets heeft van poeh. 1-2.
4: Ja. Het is rust bij Ajax-PSV. 1-2 dus in het voordeel van PSV. Dan gaan wij eventjes naar de Galgenwaard. Want het wordt een latertje daar, Mark. Zie je al wat gebeuren weer op het veld? Ja, nou ja, het is al een latertje.
2: Of mag je al naar huis?
3: Het is al een latertje. Nee, maar er staat onder in beeld nu. Wij wachten op de definitieve beslissing. Want het zou ook nog zomaar kunnen dat de driehoek besluit. We gaan helemaal niet meer voetballen. En dan is deze wedstrijd na minder dan 70 minuten tot een einde gebracht. En moeten we maar weer zien wanneer we die laatste 20 minuten gaan uitspelen. Het staat 1-3. Die 1-3 van Dani de Wit was aanleiding voor Bekers op het veld. En ik probeerde dat nog een beetje weg te moffelen met even de andere kant op kijken. Maar toen ik in de herhaling zag dat Kramer met zijn voet in het net bleef hangen en hij een stuk of 10 van die Bekers in zijn nek kreeg, was de beslissing toch wel een terechte, hoor. Want ja, zeker als er nog een beetje drinken in zit, dan kunnen die best wel hard aankomen. En dat is voor de veiligheid van spelers natuurlijk sowieso niet goed. Maar omdat het al gestaakt werd vanwege vuurwerk, dacht ik, knijpoogje toe, doorgaan. Maar dat kon echt niet.
4: Maar ik hoor jou zeggen, Mark, de driehoek moet zich er nu over buigen.
3: Ja, volgens mij wel. Dat is de stand van zaken nu. We zijn aan het wachten. In afwachting van, dan gaat de politie, burgemeester, dan gaan ze er allemaal hun plasje over doen, zeg ik heel oneerbiedig. Want dit is de tweede staking. En dan mag je besluiten om de wedstrijd definitief te staken.
4: Ja, en de vraag is dus of dat gaat gebeuren. Je houdt ons op de hoogte en we weten dat FC Utrecht op achterstand in eigen huis tegen Go Ahead Eagles. 1-3 was daar de stand.

0: Another featuring 4054 Ultra, Let Me Talk To You.
1: Het is een mooie Eredivisieavond, Ajax-PSV. Het is rust daar, stand is 2-1 voor PSV. En dat geeft ons de gelegenheid om voor te gaan beschouwen op de 9 uur wedstrijd. Willem II, Excelsior, Jan-Vincent van Zuiden is daar in Tilburg. Jan-Vincent, de opstellingen, laten we daar eens mee beginnen. Willem II natuurlijk ook actief geweest op de transfermarkt. Nog nieuwe namen?
2: Nou ja, niet die deze week nog op het laatste moment kwamen. Tony Villena bijvoorbeeld, die zit wel op de bank. Maxime Dekker, gehuurd van AZ, zit op de bank. En die man van Manchester United, Shido Obi. 18 jaar is hij. Hij heeft al wat wedstrijdjes gespeeld voor Manchester United. Maar hij nu dus op huurbasis bij Willem II. Begint ook op de bank. Wel onder de lat Maxime De Lange, Belgische keeper, gehuurd van Cercle Brugge. Ja, de beoogde eerste keeper Didion Heudel raakte al heel vroeg in het seizoen geblesseerd. Karst De Leeuw heeft het een paar keer mogen doen, jonge keeper uit de eigen opleiding. Maar nu kiezen ze toch voor Maxime De Lange onder de lat. En ook Hoogma, geblesseerd, centrale verdediger, hij is er niet bij. En daarom voor het eerst een basisplaats voor Mats Lemmens, ook een Belg die overkwam van RWDM. Dus een paar wijzigingen bij Willem II ten opzichte van de 2-2 vorige week tegen Heerenveen.
1: En bij Excelsior, de tegenstander.
2: Ja, daar zijn ook wel wat wijzigingen geweest dit seizoen, deze transferperiode. Een van de nieuwe aanwinsten, Erik da Silva Moreira. Het klinkt heel Spaans, maar het is een Duitser. Hij wordt gehuurd van Nottingham Forest en hij staat rechtsback. En dat betekent op het middenveld een plaats voor Rick Meissen en Daniel van Vianen. Hij zit op de bank. Ook een aantal nieuwe spelers bij Excelsior op de bank. Maar nog altijd niet de topscorer, Noah Naujoks. Vorig seizoen deed hij het al zo goed. En hij begon met 2 goals tegen Cambuur. Maar raakte ook geblesseerd. En we hebben hem niet meer gezien sindsdien. En hij is nog altijd niet terug bij de selectie van Ruben Den Uyl. Dus nog geen Noah Naujoks. Wel weer voorin Sleety, Garden en Thorsteinsson. Zij speelden ook vorige week toen Excelsior met 2-1 won van Sparta. Excelsior sowieso goed begonnen met 6 punten uit 3 wedstrijden. Willem II tot nu toe 1 puntje.
1: Daar zijn die punten dus hard nodig in Tilburg. Andere wedstrijd in de Eredivisie. Utrecht Go Ahead Eagles is momenteel gestaakt. We weten nog niet of die wedstrijd hervat wordt bij een stand van 1-3.
0: En we hebben natuurlijk de topper tussen Ajax en PSV, waar het rust is en waar PSV leidt met 2-1. Zo dadelijk de tweede helft natuurlijk te horen hier in Langs de Lijn.
1: Leuke wedstrijd.
3: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata en dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
9: liefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19...

0: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
2: Nachtwacht. Een energieke mix van theater, dans en muziek over familie, liefde en zorg. Samen met een fantastische cast speel ik, Jack Woutersen, Nachtwacht. Kom je ook? Tickets op nite.nl/nachtwacht.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Ik lijk wel gek!
2: Nachtwacht. Terug vanaf maart 2027. Boek nu via nite.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: NPO Radio 1.
6: 9 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De Duitse politie heeft foto's gedeeld van de man die wordt verdacht van het plegen van de aanslagen op het energienet afgelopen week. Er is een klopjacht gaande om de 48-jarige klimaatactivist Daniel V. te vinden. In een bos in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is de hele dag gezocht. Met het verspreiden van de foto's vraagt de politie nu ook om hulp van het publiek. De camper van de man werd gisteravond gevonden in een bos. De politie gaat ervan uit dat V. te voet verder is gevlucht. In een brief schreef hij achter de sabotagepogingen te zitten uit protest tegen het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen. Tijdens een vliegshow in Griekenland is een straaljager neergestort. In het toestel zaten twee piloten. Zij hebben het ongeluk niet overleefd. Tijdens de show verloor het vliegtuig van de Griekse luchtmacht plotseling hoogte en stortte het neer, waarbij het explodeerde. Duizenden mensen zagen de crash gebeuren. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op, en daardoor koelt het vannacht ook flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NOS Radio 1.
7: Welkom terug. De tweede helft van Ajax-PSV op het punt van beginnen. Dien van het Laar.
8: Werk aan de winkel voor de Amsterdammers. Ze staan met 2-1 achter tegen PSV. Door een doelpunt in de slotseconde van de eerste helft. Door Lucharel Geertruida. PSV een wissel aanstaande. Paul Wanner komt erin. Wie eraf gaat, nog niet bekend.
9: En is er al afgetrapt bij Willem II Excelsior? Jan-Vincent van Zuiden.
10: Zeker 2,5 minuut geleden zelfs. We hebben al een kans gezien voor Sliti, de huurling van Feyenoord bij Excelsior. Hij kwam naar binnen met zijn linker, haalde hij uit. Maar uiteindelijk trof hij geen doel. Lekkere voetbalsfeer in het Koning Willem II stadion. 0-0 nog bij Willem II Excelsior.
11: FC Utrecht Go Ahead Eagles is tot 2 keer toe stilgelegd bij een 1-3 stand. Het is nog niet duidelijk of die wedstrijd wordt hervat.
9: En over ruim een half uur volgen we de 800 meter van Femke Broedersbol bij de Diamond League in Brussel. Wat kan ze nu weer?
11: Eerst naar Tilburg met dus ja, al die nieuwelingen bij Willem II en Excelsior, maar niet allemaal al in de basis opgenomen, Jan-Vincent.
10: Nee, en ik heb de leeftijd even opgeschreven voor de wedstrijd. Het is jong hoor, allemaal. Allemaal spelers van nou, 19, 20, 21 jaar aan beide kanten. Dat ja, kan dan natuurlijk een hele leuke wedstrijd opleveren. Want dan zijn het spelers die zich heel graag willen laten zien zo aan het begin van het seizoen. Eens kijken of dat ook tot uitdrukking komt. Excelsior is dus goed begonnen met

0: kans voor Sliti. Nu een hensbal op de middenlijn van Yegoyan. En dus een vrije trap voor Willem II. Dat vorige week dus een punt pakte tegen Heerenveen. Dat was het eerste punt na twee keer toch wel dik verloren te hebben van Go Ahead en NEC. Dat was geen fijne rentree voor Willem II in de Eredivisie. Maar nu dus toch een puntje gepakt. En dat willen ze natuurlijk voortzetten tegen Excelsior. We zijn 4 minuten onderweg in Tilburg. 0-0 nog.
1: Al heel lang niet meer onderweg is die wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles. Mark, ik zie op mijn scherm wat mensen vertrekken. Betekent dat dat het definitief is gestaakt of weten we het nog steeds niet?
2: We hebben over het woord definitief gesproken nog geen definitief staken in beeld. Dat is ook nog niet omgeroepen. Maar het feit dat de vierde man het scherm al aan het inpakken is en alle ballenjongens nu naar binnen worden gedirigeerd, doet mij toch ernstig vermoeden dat het afgelopen is voor zover vandaag gevoetbald is. 70 minuten lang zo'n beetje. 1-3 de tussenstand. Dit gaat worden uitgespeeld voor lege tribunes, maar waarschijnlijk niet meer vanavond. Of er moet iets heel geks aan de hand zijn waarom die VAR zijn schermpje aan het inpakken is.
1: Ja, vuurwerk dus en daarna bekertjes op het veld. Na twee keer staken is het klaar daar.
3: We hebben een hele aantrekkelijke eerste helft gezien van de topper in de Johan Cruijff Arena. Ajax, PSV. Laten we eens kijken of die tweede helft een mooi vervolg eraan gaat geven. Zie jij al ontwikkelingen op het veld? Dien of Ragnar?
4: Ja, die zie ik wel. Fernandes gaat eruit als linksback bij PSV. Paul Wanner gaat spelen op het middenveld. De Oostenrijkse WK-ganger. Dat zal betekenen dat Mauro Junior de nieuwe linksback is. Omdat Wanner natuurlijk een pure middenvelder is. Hij speelt met nummer 10. En we zien toch ook steeds Maarten Paas voorbij komen. Als reservedoelman van Ajax veelvuldig in beeld gebracht. Maar voorlopig staat Testeken nog onder de lamp. We gaan zo beginnen aan de tweede helft.
1: Mark, daar gaat het niet meer beginnen, begrijp ik.
2: Nee, het staat nu ook op het scherm. Wedstrijd definitief gestaakt. De tweede keer was dus reden genoeg om er helemaal mee op te houden. De driehoek heeft besloten niet verder te voetballen. 1-3, 70 minuten gespeeld en afgelopen. Naar huis inpakken.
3: Op dit moment één veld waar de bal rolt. Dat is bij Willem II Excelsior, Jan Vincent.
0: Ja, daar is Willem II aan het opbouwen van achteruit met Lemmens. Die nieuwe Belg die in de ploeg is gekomen voor de geblesseerde Hoogma. Zo probeert Willem II tot een eerste aanval in deze wedstrijd te komen. Want na 6 minuten is het nog 0-0. Is het nu Excelsior dat even overneemt via Sliti. Sliti vindt de ruimte bij Thorsteinsson. Dit ziet er goed uit voor Excelsior aan de linkerkant. Thorsteinsson, die IJslander, die trekt naar binnen toe. Zou kunnen schieten, maar hij legt hem even terug. Dan wordt de bal bij de tweede paal neergelegd voor Da Silva Moreira. Maar die krijgt hem net niet. Dan zit Sliti er wel weer goed tussen. Het is echt een goed begin van Excelsior dat er kort bovenop zit. Willem II weinig ruimte geeft om aan te vallen. En nu een ingooi. Dat zou je ook wel eens een soort van halve corner kunnen noemen. Want Rick Meijsen kan dat heel ver. Maar het duurt even voordat hij een bal heeft gevonden die ook droog is. 6,5 minuut. Willem II Excelsior 0-0.
1: Ajax PSV in de Johan Cruijff Arena. Tweede helft, heren.
5: Nou, 40 seconden oud. En de eerste ongelukkige uittrap van Marc-André ter Stegen is daar zomaar Mark op het hoofd. Mark ter Stegen. Inderdaad, Rachter. Dankjewel. Zomaar op het hoofd van Guus Til. Maar die stuit het tegen zijn neus aan. Waardoor hij hem niet onder controle kan brengen. En dus heeft Ajax wel de bal. Linkerkant. Caio Henrique 1 wissel dus aan de kanten van PSV. Noah Fernandes eruit. Paul Wanner erin. Geen onlogische keuze van Bos. Want Fernandes speelde al met geel op zak. Was een van de twee middenvelders die dat deed. De andere is Kodai Sano. En dus wat risico gespreid, zou je kunnen zeggen. We gaan van Amsterdam naar Tilburg, JV.
0: Ik zei het al, Excelsior begint uitstekend. En David Garden, de spits, prikt de 0-1 binnen. Na 7 minuten weer zo'n goede aanval van Excelsior. Laag voorgezet en bij de eerste paal, daar staat hij. De spits van Excelsior. Hij scoorde al tegen Cambuur en doet dat nu dus ook tegen Willem II. Hij kwam over van Quick Boys, de amateurs. Maar nu dus een professional. En hij maakt er 1-0 van voor Excelsior tegen Willem II.
3: En hoe zijn Ajax en PSV uit de startblokken gekomen voor die tweede helft?
4: Ajax heeft de bal op de helft van PSV na bijna 2 minuten exact in de tweede helft. Met aan de zijkant een meter of 10 over de as heen. Linkerkant van het veld Brandt. Dan Tolu, dan Mokkio in de as levert in bij Van Bommel. Die verdedigt mee bij PSV. De rand van zijn eigen strafschopgebied. Dat gaat wat ongelukkig vervolgens bij PSV. Want bijna belandt die bal voor de voeten. Hoe kan dat nou gebeuren van Klaassen? Uiteindelijk opgepakt door Kovar. ontstond bijna een kans voor Ajax. Nog een ongelukkige touché bij PSV. Van Bommel gaat lopen met de bal in zijn eigen strafschopgebied. Speelt hem wat ver voor zich uit. Een merkwaardige actie. Hij start achterin. PSV rechterkant met Dest. Die zit aardig de snelheid in bij de ploeg uit Eindhoven. Goed doorgespeeld. Niet voor de goal gekregen door Til. En dan Ajax dat kan overnemen met Brandt. Het lijkt erop alsof we in hetzelfde tempo verder gaan in de tweede helft van dit duel als in de eerste. Dat belooft toch wat voor de komende, nou wat zijn het, 42 minuten.
5: Daar is Klaassen. Bal te kort. Dus komt Wanner ertussen. Bedoeling was Tolu. Hij bewoog vooruit. Bal bleef half hangen. Dus de Oostenrijkse middenvelder van PSV ertussen. Die zich nu vrij speelt door te lopen. Maar Kodaisano kiest voor Serginho Dest. Hij zet die Japanner op het middenveld bij PSV de lijnen toch al heel aardig uit. Door zich veelvuldig tussen de linies door te bewegen. En van daaruit andere spelers in de voorste lijn te zoeken. Dat gaat hem alle aardigst af. Ondanks dat hij pas een paar weken in Eindhoven is. Maar kwaliteit went snel, zo leert vanavond. Hier is de combinatie van PSV tussen Dest en Til. Linkerkant komt hier Van Bommel. Maro Junior gaat er overheen. Die krijgt ook de bal mee. Voorzet bij de tweede paal. Henrique goed opgelost. Door hem eenvoudig en professioneel tegen zijn borst aan te laten stuiten. Zodat Ter Stegen hem kan oppakken.
4: En nice is vertrokken. Met aan de bal is het Gloch. Gloch op de middenstip. Gloch moet er wel een keer gaan afspelen. Dat doet hij niet. Heeft hij wat fortuin in zijn actie. Als Peppi ertussen zit. Maar de Israëliër toch nog verder kan met de bal aan de voet. Die bal is nu na 49 minuten aan de voet van Aaron Bouwman. Mokkio actief van de hele avond. Maar eigenlijk geldt dat wel voor iedereen. Bouwman houdt hem even bij zich. Dan in de richting van Berghuis. Die voelt meteen de druk van Van Bommel. Die een aantal keren gevaarlijk is geweest. Maar ik verwacht eigenlijk gezien zijn afgelopen weken nog net een tikje meer van de zoon van. Of is hij inmiddels al een eigen identiteit, een entiteit. Zeg het maar, Dien. Het is 1-2 voor PSV.
5: Bal op het middenveld. Twee Ajaxiden rondom Paul Wanne. Die gaat naar het gras. Krijgt de vrije trap daardoor mee. Vanwege een duw in zijn rug. PSV temporiseert. Wil niet mee in het spelletje van Ajax. Dat redelijk ad hoc te noemen is op basis van de eerste helft. En de eerste minuten van de tweede helft. Inzakken. En als PSV in zijn kwetsbaarheid komt. Namelijk met ruimte in de rug. Daar dan overheen knallen. Door de ballen te sturen richting Tolu. Zodat Brand onder andere Klaassen en Gloch kunnen bijsluiten. Maar PSV heeft besloten om iets meer structuur en organisatie in het positiespel aan te brengen. En dat zorgt ervoor dat Ajax nog niet echt in een ritme kan komen. Wordt misschien nu wel een klein handje geholpen als Mauro Junior hem wat eenvoudig over de zijlijn speelt. Zonder onder druk te staan.
4: Spelers van Ajax aan de zijkant. Het zijn er veel die bezig zijn met een warming-up. Amrabat, Kasper Dolberg die dus toch bij Ajax bleef. En nog een hele trits Amsterdammers die daar bezig zijn zichzelf klaar te maken voor misschien wel een invalbeurt. Bal van de doelman van Ajax. Wat is er met die man aan de hand te steken? Weer een slappe bal waar Ajax uiteindelijk fortuinlijk mee door kan. Mokkio gevonden rechts buiten het strafschopgebied van PSV. Mokkio nog altijd aan de bal, trekt naar binnen toe. PSV'ers komen niet aan de bal. Tolu op de kop en dan Brandt een metertje. Nou, misschien wat meer pogingen over de lat van net buiten het strafschopgebied. Julian Brandt, de aanspeler van Dortmund dus, die zich hier even laat zien. Het doel van PSV wordt onder vuur genomen, maar niet trefzeker dus. Julian Brandt.
5: Mag je je vraagtekens bijzetten? Want het is een vrije schietkans vanaf de rand van het strafschopgebied.
4: Er zijn meer van die kansen geweest vandaag. Echt grote schietkansen. Die zijn allemaal maar matig genomen, die ballen.
5: Komt niet eens in de buurt van het doel, dat schot van Brandt. Dus komt PSV met de schrik vrij. Want Ajax creëerde voor zichzelf aardig wat ruimte. Heeft nu ook alweer de bal. Na een slordige opbouw van PSV. Hier is Guy. Speelt hem af voor Berghuis. Die Baas ziet inschuiven. Baas met twee PSV'ers naast zich. Haalt uit naar Mokkio. Tempo is er zo wat uit. PSV groepeert zich. Daar komt Bouwman. Rechts centraal op de helft van PSV. Guy. PSV staat op orde. PSV staat goed. En dus moet het van een creatieveling komen. Bijvoorbeeld Berghuis. Die de bal onder zijn voet door laat lopen. Waardoor Klaassen kan doorlopen en hem meeneemt. En uiteindelijk de bal over de zijlijn ziet gaan. Door een tackle van Obispo. Waarbij voornamelijk de bal, maar ook een beetje de enkel van Klaassen wordt geraakt. Blijft enkele seconden gepijnigd liggen. Maar hij krijgt wel de ingooi mee. En dus staat Klaassen snel op.
4: Ja, maar deze manier van verdedigen van Armando Obispo, die bevalt mij wel. Mm-hmm. Dit is met het mes tussen de tanden. Dit is zoals je het graag ziet. Marcos Leonardo staat volgens mij zometeen klaar voor een invalbeurt. Hetzelfde geldt voor Amrabat, die zijn laatste wedstrijd speelde op het wereldkampioenschap. Was dat een half uur tegen de Fransen? Ja. Volgens mij wel, ja. En we zien hem hier dus in het shirt van Ajax. Oh, het groene overgooiertje gaat weer aan. En dat betekent dat hij nog eventjes geduld zal moeten hebben voor zijn debuut bij Ajax. Sofyan Amrabat, zijn broer, zit bij Utrecht dus. En Tolu wordt gevonden, maar staat buitenspel in de as van het veld.
5: Ik vermoed dat Glogge zometeen afgaat. Die heeft in tegenstelling tot Berghuis niet heel veel teweeg gebracht daar aan die linkerkant. Leonardo en Amrabat staan klaar. Dan krijgt Amrabat dus inderdaad, zoals Michel zei, redelijk wat speelminuten. Is daarmee dus, zo mag je dan concluderen, toch behoorlijk fit. Waardoor Ajax misschien al wel op vrij korte termijn echt plezier van hem kan gaan beleven. Ook als basisklant, want daarvoor zal hij toch gehaald zijn. En mag je verwachten met die dadendrang die Jordi Cruijff eraan toevoegt in deze transferperiode. Daar is dan het moment van de wissel. En dan zien we Mr. 1-0, de captain. Die zien we de band overgeven aan Steven Berghuis. En dat betekent einde wedstrijd voor Davy Klaassen. Marcos Leonardo komt in de ploeg. En inderdaad ook Oscar Glog, de linksbuiten van vanavond, gaat eraf. Sofyan Amrabat komt daarvoor in de ploeg. Dat zal betekenen dat Mokyo een linie naar voren gaat. Amrabat natuurlijk, zoals verwacht en uitgesproken, op die nummer 6 positie. En dan gaan we Leonardo voornamelijk naast Tolu zien spelen in de punt van de aanval. In de voorste lijn in ieder geval. En daar rondom die boomlange spits uit Amsterdam, Marcos Leonardo met zijn wendbaarheid, snelheid en techniek schade aan te richten in die PSV-defensie.
4: Dit zijn twee echte spitsen die Ajax in het veld heeft staan. Dus betekent dat dat Michel Sanchez, Spaanse oevermeester van Amsterdammers, sinds kort echt speelt om deze wedstrijd te winnen. Diepe bal komt terecht bij Mokyo. Combinatie met Tolu in de middencirkel. Ajax kan doorvoetballen. Aan de rechterkant komt Anton Kaai. Rand strafschopgebied, voorzet. Komt Tolu wat voorbij de goal. Legt hem neer met het hoofd. En daar staat dan niemand voor Ajax om af te ronden. PSV zit ertussen. PSV met Pepi. Van wie we eigenlijk buiten zijn doelpunt niet zo verschrikkelijk veel hebben gezien. De Amerikaan wordt wel gevonden aan de linkerkant. Onmiddellijk geschaduwd bij Ajax door Jurie Baas. Maar het is wel Van Bommel die weg kan. Die trekt naar de as van het veld. Van Bommel schieten, afgeven naar Perisic. PSV speelt het slordig uit, maar heeft wel weer de bal met Dest nu.
5: Daar is Dest, de hoogte van het Amsterdamse strafschopgebied. Geeft hem af van Van Bommel, die stond daar nog. Hakje van Van Bommel is aan de korte kant. En dus kan Brandt ertussen komen met een sliding. Werkt die bal over de zijlijn. Maar dit zijn inderdaad wel de momenten die we al vaker zien in de wedstrijd. Die nu 55 minuten oud is. Waarbij PSV voorstaat met 2-1. Waarbij de eindpaas of de afronding toch ondermaats is. Meerdere keren bij Ajax gezien. En ook bij PSV staat dat vizier nog niet waar het op zou moeten staan. Namelijk op scherp. De voorzet nu van Dest richting tweede paal. Pepi beweegt om zijn tegenstander heen. Maar moet er vol achteraan. Omdat hij te hard is. En bovendien staat de Amerikanen buiten spelpositie. En gaat dit hele Eindhovense prille feestje niet door. En mag Ajax vanaf daar rond de eigen strafschopgebied een vrije trap gaan nemen.
4: 70 wedstrijden tot nu toe gespeeld in de Eredivisie. Door Ajax thuis tegen PSV. De helft ervan gewonnen. PSV was hier 22 keer de beste. Dus werd het 13 keer gelijk. Even zo wat cijfers. Ajax dat voor het laatst won in maart. Dat was van Sparta. Een thuiswedstrijd in de competitie. Dat is toch wel een tijdje geleden ook. Hè? Er zat een zomer tussen. Doelman van PSV heeft ondertussen de bal gekregen. Kovarem aan de rechterkant meegegeven aan Perisic. PSV wil daar opbouwen. Maar verspeelt hij de bal. Til met een felle tackle. Niet ver hier vandaan. Opgegroeid in Amsterdam Zuidoost. Maar nooit speler geweest van Ajax 1. En Berghuis die het vervolgens een vervolg geeft bij Ajax. Hier is Brandt. Brandt. Ja. Nou Brandt, pak hem maar.
5: Trek naar binnen. Ja. Wordt gestokt. Want Wanner heeft zijn voeten tussen gezet. Daar komt de bal alsnog aan de andere kant bij Guy terecht. Guy met stiftje richting de eerste paal. Makkelijk voor Kovar. Want daar stond de Amsterdamse bezetting niet. Dat was zich allemaal bij de tweede paal aan het opwachten om daar er iets van te maken. En dus kan PSV nu weer naar voren gaan. Want Dest heeft alweer de bal en veel ruimte op rechts. Deel aangespeeld, de hoogte van die middenlijn. En dan vervolgens toch maar voor de weg terugkiezen of wachten op aansluiting. Want PSV vindt het eigenlijk wel welletjes. Hij heeft het gaspedaal nog niet zo ingedrukt als in de eerste helft. Maar vindt wel gemakkelijk de ruimtes.
4: PSV aan de bal. PSV dat hier maar één keer won in de laatste 10 eredivisie ontmoetingen in de arena. Ajax 5 wedstrijden ongeslagen. Vorig jaar dus 2-2 zowel hier als in Eindhoven. Nu de voorsprong voor PSV. Ondanks dat Ajax toch veel kansen heeft gekregen in dit duel. PSV achteruit. Kovar houdt het tempo erin. Veert Geertruida. Veel ruimte voor Dest op een meter of 10. Voor de middenlijn en dan een hele goede paas in de richting van Peppi. Of ja, wie is het? Peppi laat die bal dan lopen. Dan komt hij via Vanner. Uiteindelijk niet voor de goal. Want Ajax daar heel veel verdedigd met Baas. Nou, alsnog de voorzet. Peppi half datzelfde geld achterin voor Bouwman. Maar het is wel genoeg om die bal bij Ter Stegen te krijgen. De doelman van Ajax. Het zag er even dreigend uit van de PSV. Maar het blijft 2-1 in het voordeel van de ploeg van Peter Bos na 58 minuten. De schade voor Ajax wordt niet groter.
5: Ter Stegen legt die bal neer. En kijkt dus rustig naar de bezetting voor hem. Ziet beweging bij Tolu. Maar ziet de rest voornamelijk stilstaan. En dus komt de nummer 6 van Ajax voor het eerst in actie. Sofyan Amrabat in de bal komen. Daarna uitbewegen. Terugkaatsen op Ter Stegen. In de hoop dat er dan in de lijnen daarvoor wat gebeurt bij Ajax. Dat is niet het geval. En dus dribbelt Ter Stegen zelf langzaam maar in. Nu ver buiten zijn strafschopgebied. Wordt nu lichtelijk onder druk gezet. En dus steekt hij hem maar lang richting Berghuis. Naar PSV hem alweer te pakken. Naar opnieuw een niet al te beste uittrap. Moet Mokyo herstellen. Maar werkt Peppi net iets sneller naar die bal toe, waardoor PSV de controle alweer heeft door hem rustig uit te halen via Peppi naar Kovar. Die trapt hem dan vervolgens diep, maar er staat helemaal niemand omdat Peppi uit de spitspositie was gelopen. En dus zijn we eigenlijk in een slordige fase aanbeland van deze wedstrijd.
4: Ja, wat mindere fase. Wel twee goede ballen achter elkaar van Amrabat, die met Amsterdamse bravoure wel speelt. Bijna letterlijk met de borst naar voren toe. Vindt er nu ook Brand. Hij is aan de linkerkant. Baas. Dan zal de actie wel gaan komen. Ja, daar kan Marcos Leonardo de bal wel aannemen. Maar is hem in één tel ook weer kwijt. Op de punt van het PSV strafschopgebied aan de linkerkant van het veld. Kovar. Nou, dit is een trap die we tot nu toe vooral heel veel aan de andere kant van het veld hebben gezien. Bij Ter Stegen zomaar ingeleverd. Oh, dat is leuk. Daar komt Tsikankov aan. Hij gaat ook al debuteren voor Ajax. Net als Sofyan Amrabat zojuist. Maar eerst nog is het Brand. De paas die is lang niet gek. Bijna Kai. Die komt uit bij de strafschopstip. Maar daar staat ook de doelman van PSV. Twee man komen er zelfs bij. Een oude en een nieuwe. Tsikankov en Dolberg.
5: Eerste uittrap van Kovar. Die gaat richting Van Bommel. Maar wordt ook verdedigd door Mokyo. Bouwman gaf rugdekking. En speelt die stuiterende bal daardoor rustig terug. Nadat hij hem onder controle heeft gebracht. Maar dan is de steek weer heel gehaast als hij die bal terugkrijgt. En dan wil openen naar links naar Henrique. En dat is zo'n ziekenhuisbal. Waardoor Henrique niets anders kan doen dan hem over de zijlijn te tikken. Zo zijn we een uur onderweg. Twee volgende wissels voor Ajax. Tolu gaat er vanaf. Dat is vrij snel. Dolberg komt erin. En Berghuis. Voor hem is het ook einde wedstrijd. En daar is de Oekraïne Viktor Tsikankov. Voor het laatste half uur van deze wedstrijd. Waarin PSV dus nog altijd voor staat met 2-1.
1: Ruim 20 minuten bezig in Tilburg. Willem 2, Excelsior. Jan Vincent.
0: Ja, halverwege de eerste helft staat Excelsior met 1-0 voor. Door dat doelpunt 8 minuten van Gordon. Daarna kwam er wel een antwoord van Willem II. Dat een paar keer met snelle uitbraken in de buurt is geweest van het doel. Eén keer lag hij er ook in. Maar ja, toen stond de aangever van Aalst buitenspel. Hij gaf hem voor op Haan via de onderkant van de lat. Hij stuiterde volgens mij net achter de lijn. Maar uiteindelijk telde het allemaal niet. Want van Aalst stond buitenspel. Zo komt Willem II wel iets beter in de wedstrijd. Maar staan ze met 1-0 achter tegen Excelsior.
3: Ajax heeft nog een kleine half uur om die achterstand om te draaien tegen PSV.
4: Kramp lijkt het bij Mokyo. Die ligt op de helft van Ajax. Een meter of 4 buiten de middencirkel. 2-1 voor PSV. Klein half uurtje nog te spelen. Misschien wel meer als we straks de blessuretijd gaan meerekenen. Tsikankov dus die erbij gekomen is. Hele goede jaren gehad in Spanje bij Girona. Bij veel acties betrokken geweest in zijn periode daar. Waarin de club zelfs Champions League voetbal speelde. Maar afgelopen seizoen ook degradeerde. Bij PSV gaan we ook nieuwe mensen zien. Onder wie Bayraktarević. Die misschien wel zou vertrekken. Maar uiteindelijk toch bleef. En wat is het idee met Mokyo. Die naar de kant toe strompelt bij Ajax. Voorlopig gaat bij PSV Ricardo Peppi van het veld af. Komt naar de zijkant toe. Daar gaat Meilands het veld zometeen betreden. Bayraktarević dus ook. En de tweede die eruit gaat is Perisic aan de kant van de Eindhovenaren. Heel veel administratief werk. Maar gelukkig hebben we daar 10 voor meegenomen.
5: Ja. We lopen te pennen als een malle. En iedereen, ja, Bayraktarević jij er ook in. Ja, Perisic eraf. Die lijkt er niet helemaal blij mee te zijn. Gooit zijn handen wat verontwaardigd in de lucht. Op het moment dat hij langs Peter Bos loopt. Misschien niet geheel tevreden met het niveau van de wedstrijd.
4: Kijk, trap tegen de boarding aan, tegen de reclameborden.
5: Inderdaad, en gaat met een zucht en een puf zitten. Na iets meer dan een uur. Hij had er zich zichtbaar meer van voorgesteld. Maar moet het hierbij laten. Want Perisic eraf, Bayraktarević voor hem in de ploeg. En voor Ajax zometeen noodgedwongen nog een wissel. De laatste wissel daarmee. Want Mokyo is erbij gaan zitten op het moment dat onder andere Tsigankov in het veld komt.
4: Hij staat weer,
5: Ja, maar het is nog maar de vraag of die doorgaat. Als ik hem net zo zal strompelen, denk ik dat dat misschien wel klaar is voor vanavond. Misschien leeg gespeeld, maar voelde zichtbaar aan de hamstring. Gaan we straks allemaal zien. Want de bal rolt weer. Obispo heeft hem, speelt hem terug op Mate Kovar. Als Sano zojuist via een diepe bal even gevaarlijk voor het doel leek te komen. Maar Baas, die een sterke wedstrijd speelt, had hem in de tang. Wist op tijd uiteindelijk de angel eruit te halen. En ziet nu hoe Obispo Meilands voor het eerst inspeelt. Kaatst hem daarna uit naar Mauro Junior. Beweging daarna bij Paul Wanner. Maar voor de rust gekozen via Lucharel Geertruiden. Als Ajax nog altijd met een mannetje minder speelt. Want Mokyo mag er nu pas weer in.
4: Want 11 tegen 11 dus nu. Met Dest die opstoomt voor PSV. Sven Meilands, een van de uitblinkers vorig jaar van AZ. Probeert het van een metertje of 25. Bal gaat meters over de kruising. Het is een eerste wapenfeit. Ik zat toch heel even te kijken als Ter Stegen nu de bal in de voeten heeft naar Ivan Perisic. Die dus behoorlijk pissig van het veld afging. Nu zijn shirt uitdoet en een wat droger shirtje zoekt ergens bij die bank van de PSV. Oh, Sano zit er hier goed tussen. Voordeel gegeven. Er was een overtreding. Maar de voorzet van Meijlands bij PSV. Die bal valt goed voor Baas. Maar PSV toch weer met Sano. Geen buitenspel voor de nummer 10. Dat is Banner. Rechterkant. Voorzet laag en onbedoeld met de hak. Sano staat buitenspel. Kreeg die bal bij Ter Stegen. Vraag niet hoe. Was hij erin gegaan, dan had hij niet geteld. Maar een kans voor PSV, een grote. Maar het was dus wel buitenspel voor de Japanse nieuweling als Ajax weg is aan de rechterkant van het veld. En daar is het Bouwman naar Tsigankov.
5: In de verdrukking, PSV in balbezit, Meijlands. Haast zich erachteraan, weet hij hem binnen te houden. Ja, op de zijlijn, Amrabat. Komt daar buurten om die bal af te snoepen. Lukt op goed fysiek sterk. Ja. Kijk eens, een man tegen een jongen. Zo kinderlijk eenvoudig zet Sofyan Amrabat Sven Meijlands van die bal af. Meijlands duikelt naar de grond. Amrabat met die brede torso blijft daar goed overeind staan. Dat is waarvoor Ajax hem heeft gehaald. En waarvoor de Amsterdammers hopelijk nog veel plezier hopen te beleven. Dat hopen ze ook bij Marc-André Ter Stegen. Die opnieuw zojuist een verkeerde uittrapbal speelde. Een uittrap. En je gaat dan toch je afvragen. Bij de amateurs heb je dan nog wel eens dat de centrale verdediger die voor zijn rekening neemt. Begint er toch ook aan te denken dat het misschien voor Ajax nu wel goed is. Als aan de linkerkant hier de Ajax-zieden proberen op te stomen. Maar goed verdedigd uiteindelijk door PSV.
4: PSV met de doelman Kovar. Ook deze bal eindigt nergens. Ja, die eindigt bij Amrabat. Neemt de bal aan. Paast hem. Dit is de man. Dit is wat hij doet. Lijkt nu al een versterking voor Ajax. De rust aan de bal. De handigheid waarmee hij zijn ploeggenoten weet te vinden. De bal is wat breed gespeeld naar Julian Brandt. We zitten een meter of 15 over de middenlijn. Links op het veld. De valpartij van Dolberg met de tanden op elkaar. Het mes ertussen. Houdt de bal in Amsterdamse bezit. Kai. En dan goed verdedigd door Van Bommel. Die aan aanvallen eigenlijk veel te weinig toekomt in deze wedstrijd. De bal was ongelukkig in het gezicht lijkt te krijgen. Gezien de grimas die hij trekt. Net na die actie. Bouwman vervolgens. Bouwman paasje te hard. Blik op de klok. 67e minuut staat daar. 1-2 voor PSV. En dat betekent dat we nog een kwartwedstrijd spelen in de Cruijff Arena.
5: Je hebt het idee dat die 3-1 voor PSV wel meer in de lucht hangt dan de gelijkmaker van Ajax. Getuige de kans zojuist van Kodai Sano. Die van dichtbij op Marc-André Ter Stegen schoot. Ajax komt ook niet meer aan voetballen toe zoals in de eerste helft. krijgt de bal meer van de Eindhovenaren. Die weten op hun beurt precies wanneer ze druk willen gaan zetten en wanneer ze tempo willen gaan maken. Nu de uittrap van Ter Stegen richting de rechterkant. Guy kopt hem terug naar het midden van het veld. Eerste balaanraking van Tsigankov. Verspeelt de bal. Mauro Junior richting Sven Meijlands. Rand strafschopgebied is hier de captain van PSV. Mauro Junior terug naar de aanwinst van AZ. Sven Meijlands, zijn voorzet wordt geblokkeerd. Maar Ajax krijgt hem ook niet heel lekker weg. Waarbij de kracht toch zichtbaar lijken weg te vloeien op dit moment. En PSV door blijft voetballen.
4: Je hoeft maar te kijken naar de trainer, naar Michel Sanchez, om te weten hoe het bij Ajax voorstaat. Die is de laatste minuten weer furieus bezig aan die zijkant. Je had ooit die dwaas in Sittard, die kun je misschien nog wel herinneren. Die stond daar een dugout in. Dat was ook een Spanjaard. Deze kan er ook wat van. Daar gaan we nog lol aan beleven, want die gaat als een malle tekeer af en toe. Dat zijn we in Nederland natuurlijk niet zo heel erg gewend. Of je moet de tijd van Simon Kestermaker nog hebben meegemaakt. Maar die is er ook alweer een tijdje niet meer onder ons. Amrabat zeker aan de bal naar Baas. Dan gaan we bij Ajax naar Guy daar aan die zijkant. Of wat zeg ik? Guy die staat aan de rechterkant. Dit was de linkerkant van het veld. Guy zou best wel trouwens aangespeeld kunnen worden. Het wordt Tsigankov in de as. En dan gaat het richting Brand. Die van een afstandje trouwens best wel iets weggeeft van Dolberg.
5: Ja, maar het is Julian Brandt. En Dolberg staat er nog niet in.
4: Scheelt ook maar een nummer.
5: Precies.
4: 8-9.
5: Daar is Bouwman. Die krijgt Amrabat ingespeeld. Maar die heeft gezelschap van Wanner. Waardoor Amrabat terug moet. Ter Stegen vervolgens in de voeten aangespeeld. Die kijkt naar links. Daar ligt wel ruimte. Durft het niet aan. En speelt hem dus kort op Amrabat. Die in de paar minuten dat hij nu in het veld staat. Wel continu aanspeelbaar is. Ook fijn voor een twijfelende keeper op een avond zoals deze. Als Mark Ter Stegen. Die nu een goede inspelpaas heeft naar Tsigankov. Die vanuit rechts veel naar de as toe trekt. Om vanuit daar het spel door te laten voetballen. Deze paas wordt doorzien. Maar uiteindelijk wel nieuw leven ingeblazen via Caio Henrique. Door hem hoog in te spelen naar de held van PSV. Waar de Eindhovenaren hem oppikken. Sven Meijlands de hoogte van de middencirkel. Dan naar Dest. En dan kan PSV doorvoetballen.
4: Met Vanne die de bal ineens naar voren speelt. Maar dat doet de Oostenrijker zonder te kijken. Dus Ajax. Maar ondertussen is het alweer Vanne met een snorretje. Paul Vanne speelt hem naar Dest. Ja, die bal is te hard voor Pajraktarević. Die was al aangekomen in het strafschopgebied van Ter Stegen. Maar ontvangt de bal uiteindelijk niet. De Bosnische aanvaller van PSV. Daar aan de zijkant Brandt. Steekt de middenlijn over. Komt met de bal naar Tsigankov. Ja, het zijn wel namen die Ajax in het veld heeft staan. En als dat nog eens wat beter gaat draaien, dan wordt dit echt wel een ploeg met mogelijkheden. We weten het allemaal wel. Spelers met weinig restwaarde. En het past allemaal niet bij Ajax. Weinig uit de eigen opleiding. Maar het zijn wel namen. En namen, dat is ook prima om naar te kijken. Bouwman heeft de bal. Hetzelfde geldt voor Amrabat. Weer goed. Tsigankov rechterkant. Anton de Guy. En dan de Brandt die wat wijst. Waar hij de bal gaat afgeven. Dat is in de middencirkel. Ajax creëert te weinig op de helft van PSV. Komt er te weinig aan voetballen toe. En met 20 minuten op de klok gaat heel voorzichtig voor de ploeg van die Michel Sanchez de tijd wat dringen. Ver buiten zijn strafschopgebied. Ter Stegen.
5: En dat betekent, of je ziet eigenlijk dat sinds de wissel van Tolu voor Dolberg, dat Ajax meer zoekende is in de aanval. In de eerste helft zag je de bal veelvuldig op Tolu gegooid worden. Waaruit Ajax verder kon doorvoetballen door de middenvelders die dan doorliepen. Maar dat aanspeelpunt heb je nu niet meer. Want Leonardo, Mokyo en Dolberg hebben niet dezelfde fysieke voorwaarden als Tolu. En dus moet er wat anders bedacht worden. Maar die dynamiek is nog niet gevonden. Dus heeft PSV weer de bal. Hier is Wanne. Geeft hem aan Mauro Junior. Voorzet richting het strafschopgebied. Meijlands. Goeie kans. Dito redding van Ter Stegen. Goede controle, zegt van Meijlands. Die zijn voetenwerk daar goed op orde heeft. Want die bal kwam hard vanaf de zijkant van Mauro. Moest meteen zijn linkervoeten tegenaan zetten. Een aanname zat er niet in. Maar de redding van Ter Stegen ook goed. Want snel bij de grond. En de uittrap ook goed. Richting Tsigankov. Die niet langs de zijlijn blijft staan. Maar veel naar binnen toe trekt. En Mauro Junior twijfelt iedere keer eigenlijk. Moet ik mee? Of moet ik hem maar even laten? Voorlopig kan hij Tsigankov laten. Want heel veel gevaarlijks is er nog niet van hem uitgegaan.
4: Het zou voor de derde keer in de geschiedenis kunnen zijn dat Ajax in drie van zijn eerste twee thuisduels niet weet te winnen. Of ja, dat is curieus. Dat voorkomt de Amsterdammers niet zo vaak. Dat ze niet winnen in de eerste paar thuiswedstrijden van het seizoen. Daar is Ter Stegen. Komt er een beetje rottig uit volgens mij deze cijferbrei. Maar laten we er maar overheen stappen.
6: Nee, is wel duidelijk.
4: Ja, het is natuurlijk al misgegaan tegen Heerenveen. Het zou nu ook mis kunnen gaan tegen PSV. Dat dreigt natuurlijk wel een beetje met deze stand. Ouazame zou nieuwe energie kunnen brengen. En ook PSV gaat wisselen. Daar staat er ook eentje klaar. En volgens mij, als ik het goed heb gezien, is dat Filip Kostić. Ja.
5: Voor Mauro. Dat betekent dat Tsigankov een andere tegenstander voor zich krijgt. En bij Ajax een logische wissel die zich al een tijdje aandiende. Jorvi Mokkio gaat er strompelend vanaf. En van Amsterdam gaan wij snel naar Tilburg. JV.
0: Want het wordt 0-2. Hoekschop van Excelsior. Binnengekopt door Rick Meijsen. En dus is het na 33 minuten 2-0 voor Excelsior. Na dat doelpunt eigenlijk niks meer gezien van de ploeg uit Rotterdam. Ja, tot deze hoekschop. En Rick Meijsen, hij kopt hem binnen. En dus Excelsior al na 34 minuten op rozen tegen Willem II. Het is 0-2.
1: Spannend is het nog wel in de arena.
4: Ja, fluitconcert voor Flamingo geloof ik. Want die komt het veld in. Geertruida gaat er gekwetst vanaf. De man van dat wonderbaarlijke doelpunt in de allerlaatste tel van de blessuretijd. Na de eerste helft van de wedstrijd. 73 minuten op de klok. We zitten wel echt in de fase van het grote wisselen. Vaak worden wedstrijden niet beter. Ajax komt en daar gaat Marcos Leonardo. Krijgt een tik, krijgt een vrije trap. Dat is een mooie positie voor Ajax. Er komt ook geel aan. Kostić is de man die het meeste klaagt bij Sander van der Eijk. Hij is het, de Braziliaanse aanvaller even aan het shirt. Ja, trekt. De spits maakt er het meeste van. Is het een tikje in de buik. Ik vind het allemaal prima. Er komt een vrije trap aan. Ja?
5: Ja, van die Leonardo kom. Stervende zwaan naar het veld.
4: Ja, viel mee bedoel je?
5: Ja,
4: zeker.
5: Mee.
4: Er is even contact. Nee, ik dacht dat jij iets ergers had gezien dan wat ik zei. Ja, een vrije trap op een mooie plek. En zo vaak is het doel van PSV niet onder vuur genomen door Ajax in de tweede helft. Ondanks alle goede bedoelingen die echt wel zichtbaar zijn. Het is Brand.
5: Brand staat erachter. Die kan met een vreeftrap in één keer dat doel onder vuur nemen. Het is oppassen voor PSV dat met 2-1 leidt na 75 minuten. De overwinning voorzichtig kan gaan ruiken. Maar dit is een uitgelezen mogelijkheid voor Ajax om zichzelf weer in de wedstrijd te knokken.
4: Brand. Arena in brand.
5: In brand, precies. Ja. Want dat is de man die het hoogstwaarschijnlijk gaat doen. Caio Henrique staat erbij voor een linkstrapper. Maar het zal toch echt de Duitser gaan worden waar alle ogen op gericht zijn. Het publiek klapt mee. Staat erachter, vuurt het vuurtje wat aan. Daar is Brand, maar in de muur, dat is een anticlimax. Maar Ajax heeft nog wel de bal via diezelfde Brand. Speelt hem uit op Caio Henrique. Bouwman, iedereen van Ajax, staat nog voorin. Bouwman slingert hem daardoor voor richting het strafschopgebied. Leonardo probeert er het meeste van te maken. Wordt nog een beetje aan zijn shirtje getrokken, maar veel te licht. En dus kan Kovar, die bal van Leonardo's voet ziet opspringen, makkelijk oppakken. PSV alweer in balbezit.
4: Vorige week natuurlijk doelpunten maken. Marcus Leonardo tegen Telstar. Ajax won met 4-0. Ajax snoept de bal nu af van de PSV. Ajax met de kans en weer gaat de bal er niet in. En gaat die bal over via invaller Ouazane. Dit soort momenten, ja, ik denk wel een stuk of 7, 8 van die schietkansen. Dat je denkt, nou, hij moet toch tussen de palen kunnen. Sano nam te veel, hooi op de vork. Ouazane kijkt dan wel naar de rechterkruising. Maar de 17-jarige geboren Amsterdammer, ja, de kans op de 2-2. Hij laat hem liggen, de handen naar het hoofd bij zijn trainer Michel Sanchez. En dus een klein kwartier voor tijd. PSV al zo lang aan de leiding. Het is 2-1 sinds de rust.
5: Hier is Dolberg die het duel aangaat met Obispo. Obispo wint opnieuw. Sano tikt hem daarna terug naar Kovar. Die de volgende trap richting de spitspositie werkt. Daar staat Amrabat. Die wint dat kopduel. Vervolgens via Guy naar Leonardo. Maar die Braziliaan heeft nog geen duel gewonnen sinds zijn invalbeurt. En is dus niet heel erg sterk aan deze toppen bezig. De spits van 20 miljoen. Ziet dat Bouwman hem uithaalt op Ter Stegen. Zodat Ajax het veld weer groot kan gaan maken. De zijlijnen kan opzoeken en diepte kan gaan aanbrengen. Maar Ter Stegen staat met zijn handen wijd. En zegt eigenlijk, ja, waar moet ik nou heen met die bal? Want Tolu staat er niet meer. En de afwisseling voorin is er op minimale basis. Dus ja, dus dribbel ik maar in. En vindt hij hier Tsigankov, die vanaf de rechterkant weer naar de as is gekomen.
4: Het is wel een speler die graag de bal wil hebben. Dat straalt er wel af bij het Tsigankov. Die dus kwam van de Girona. Ik weet niet of je daar wel eens bent geweest. Ik toevallig laatst tijdens de vakantieopening van het seizoen. Echt een mini-stadionnetje met noodtribunes volgens mij om de boel kwijt te Heineken om de zo'n beetje 15.000 fans weg te zetten. De arena hier is echt een heel ander podium. En in die arena is het nu Sano, die drie Ajaxiden maar liefst de basis. Sano wordt opgejaagd, komt uit bij zijn eigen achterlijn met de bal dan nog naar voren toe te transporteren. Zo gek is dat niet. En dan over de zijlijn heen. Het is PSV zo te zien wat mag gaan gooien na 77 minuten. Ajax-PSV is 1-2.
3: Gaan we even naar Brussel, de Diamond League, de 800 meter. Dan kijken we natuurlijk naar de vrouw die alle records altijd maar weer breekt. Nationaal gezien Femke Broeders-Bol die het opneemt tegen haar Zwitserse rivalen Vero en Leon Haan. Die kijkt naar die race.
6: Ja, de wedstrijd is een kleine 30 seconden onderweg. Er is natuurlijk een haas, want het is de bedoeling dat het wereldrecord van Kratochvilova uit 1983 wordt aangevallen door primair Audrey Vero, de Zwitserse. Want zij was dus onlangs, vorige week om precies te zijn, in Zürich al dicht bij dat record. 4200ste boven het oudste wereldrecord wat nu nog in de atletiek staat. Femke Broeders-Bol loopt op positie 3. De tempomaker moet 55,5 doorzetten na 400 meter. Ze is zelfs een tikje sneller. En Audrey Vero, de topfavoriete, de Europese kampioene, ligt op positie 2. Dan daarachter Femke Broeders-Bol. Die gaat uitstekend mee in de rug van de Zwitserse. Dit is weer zo'n duel. En hoe lang kan Femke Broeders-Bol stand houden? Daarachter is het die Saida Tsehaye. De Ethiopische die onlangs ook al derde werd, dat was in Lausanne. Toen had die Ethiopische inderdaad Broeders-Bol en Vero voor zich. Nog 200 meter tot de finish. Audrey Vero met kort daarachter Femke Broeders-Bol. Zit er opnieuw een toptijd in voor de Nederlandse. Is natuurlijk in de bezit van dat nationale record. Die geweldige tijd van 1.54.71. En ze geeft nog maar 1 à 2 meter toe op Audrey Vero. Vero of Broeders-Bol. Het kan nog heel spannend gaan worden. Vero houdt stand. Broeders-Bol gaat naar baan 2 en dringt aan en komt dichter en dichterbij. Vero houdt nog stand. Wordt het een overwinning of is het toch weer Vero? Het is nipt Vero. 1.54.77 is een geweldige tijd. Is een meeting record. De snelste tijd in de historie van het 50-jarige Van Damme Memorial. 1.54.75 wordt het officieel. En Femke Broeders-Bol, de nummer 2 met 1.54.81. Een uitstekende tijd. Slechts 0,1 van een seconde boven haar eigen nationale record van vorige week in Zürich.
1: De topper Ajax-PSV in de slotfase belang, maar er wordt niet meer gevoetbald, hè?
5: Vlam in de pan na een wilde brasactie van Ruben van Bommel, die een luchtduel aangaat met Aaron Bouwman. En van Bommel heeft het vizier niet op de bal gericht, raakt vol Bouwman. En dan sprint iedereen van de bank van PSV, omdat baas Bonje gaat zoeken met Van Bommel. Als je de mijn optiek vraagt terecht,
7: Klaassen
5: Geel. Van Bommel is totaal niet met dat duel bezig, alleen maar met zijn directe tegenstander. En daarna moet iedereen voor eigen rechten gaan spelen, omdat iedereen elkaar in de nek vliegt. Het is echt werkelijk waar ongelooflijk. Wat een stommiteit van Ruben van Bommel, die een sterke eerste helft, maar een zeer belabberde tweede helft spelen. Kun je daar nog de grote jongen gaan uithalen, Ruben. Maar echt werkelijk waar, je mag blij zijn dat je überhaupt nog op het veld
4: Zeker
5: staat.
4: Geel,
5: een gele kaart uit.
4: Op Bispo van Bommel, Klaassen was het veld tegen Storm Den Haag ook weer geel. Tolu stond er trouwens ook opeens weer in. Het gebeurt echt van alles. Oh, er vliegt ook nog iets over ons hoofd daar beneden toe. Peter Bos, ook geel. Hou je het even bij allemaal, want het is niet te doen. En allemaal spelers die het veld al lang en breed verlaten hadden. Onder die Berghuis ook. En Mokkio stonden allemaal weer binnen de lijn. En beklagen zich nu bij de vierde man. Ja, Van Bommel gaat er daar te hard in. In dat duel kan niet bij de bal. Gaat puur voor Bouwman. En ja, dan reageert vervolgens. Ja, hoe vaker je er naar kijkt, hoe vervelender het eigenlijk wordt. Want hij springt zo'n beetje tegen het hoofd aan van Aaron Bouwman. Die nog altijd groggy op het veld zit. Nou, Van Bommel nu met Baas. Wat rustiger dan een minuutje of anderhalf geleden. Baas maakt zoiets van een beweging die lijkt op een elleboog. Dat wil hij de scheidsrechter doen geloven. Want daar staan ze met z'n tweeën. Mark van Bommel is er trouwens ook. Staat met grote ogen te kijken in een van de boksen. Nou, dit zijn van die momenten. Dan is hij echt gewoon zijn vader. Want als hij doet als Van Bommel en hij praat als Van Bommel. Nou, dan is het een Van Bommel.
5: We zitten te kijken naar Aaron Bouwman. Die gelukkig inmiddels wel weer overeind zit. Maar nog wel wordt behandeld door twee leden van de medische staf van Ajax. Wordt nu omhoog gehezen. Kijken hoe hem dat afgaat. Grijpt met zijn rechterhand even naar zijn borstkas. Kijkt wat om zich heen. Haalt een paar keer diep adem. Sofyan Amrabat komt even polshoog te nemen. Net zoals wat andere ploeggenoten. En de gemoederen Die worden weer wat rustiger hier in de Johan Cruijff Arena. Nadat net een groot gedeelte van de PSV-bank na het opstootje op het veld dus linea recta zich daarmee ging bemoeien. En het Ajax-publiek tot grote onvrede tegen de beslissing van scheidsrechter Sander van Eyck ingaat. Die had een andere kleur kaart willen zien voor Ruben van Bommel. En we zien Aaron Bouwman nu nog een paar keer uitpuffen. Maar ik heb zo het voorzichtige idee dat hij stapje voor stapje nu naar de zijlijn toe gaat. Ik wil zeggen wel door kan voetballen, maar dat durf ik nog niet te zeggen. Maar in ieder geval wel flink is toegetakeld. En als dit een wissel wordt, dan mag die worden doorgevoerd. Omdat het dan een zogenaamde witte wissel is.
4: Hoofdblessure.
5: Precies.
4: Ja, 5 keer gewisseld al bij Ajax.
5: Ja, want Ajax is wel door zijn wisselmomenten heen. Dat wel. Maar bij deze krijg je er eentje extra. En Michel Sanchez staat met zijn armen wijd naar Sander van der Eyck te wijzen. Hij is niet tevreden over de uitkomst en over beslissingen die de scheidsrechter hier maakt. Ik denk dat de scheidsrechter het al met al best aardig heeft opgelost zo.
4: Ja, het is wel een overtreding als je wat vaker ziet dat je denkt van Bommel, doe het niet. Het is onnodig, het is onsportief en te hard. Maar ja, een rode kaart, de elleboog waar ze het bij Ajax over hadden met Baas. Ja, die heb ik ook niet echt gezien. Ik kan er wel mee leven, maar Groggy, dat is Bouwman zeker. In deze fase zit hij er niet op te wachten. Ik weet niet wat Michel Sanchez wil. Die gedraagt zich wel een beetje als een lijp inmiddels. Loopt de boel hier op te naaien. Al die wisselspelers van Ajax die gaan weer naar de vierde man. Jan Siemering, de elftalleider, moest ze daar weghouden. Wijndal, niks laten zien hier. Maar de grootste mond van allemaal. Nou wordt het ruzie aan de zijkant. Met Peter Bos erbij, die ook wordt belaagd. En Bas Sibum, die daar wat vrede moet zien te stichten. Want er is een andere kale op de bank bij PSV die het niet meer heeft. En het vingertje van Berghuis, ja, die solliciteert ook naar een gele kaart. Die denk ik nu ook krijgt. Nou, dan krijgt er nog iemand op de bank bij PSV een gele kaart. Het loopt compleet uit de klauw op het moment dat de scheidsrechter de wedstrijd wil hervatten. En wat mij betreft heeft de Sanchez daar de negatieve hoofdrol. Die moet zich veel meer als een Ajaxiet gedragen. Want een Ajaxiet, zei Michael van Praag, houdt zijn jasje aan. Nou, dat is het enige wat er nog aan ontbreekt. Dat dat ook nog uitgaat. En daar is de invaller.
5: Tino Keren maakt zijn debuut in het shirt van Ajax voor Aaron Bouwman. Die de trap nu afstrompelt hier in de Johan Cruijff Arena. Ja, die charge dus van Ruben van Bommel. Die in een kopduel vol doorliep op het gezicht van Bouwman. En daar zichtbaar toegetakeld met sterretjes boven zijn hoofd. Nu uiteindelijk de kleedkamer gaat opzoeken. Terwijl de wedstrijd zich in de slotfase ontwikkelt. 85 minuten op de klok. PSV staat met 2-1 voor. En misschien kan dit ook wel een moment zijn waarop het vuurtje bij Ajax voor die laatste paar minuten wordt aangewakkerd. Waardoor het net even wat extra kan gaan oplaaien aan de Amsterdamse zijde. Want dat hebben ze nodig.
4: Ja, maar ze kunnen zichzelf ook voorbij gaan dan lopen. En in het mes lopen van PSV. Hier is het eerste balbezit zo'n beetje voor het Tilo Kerer. Achteruit naar Ter Stegen. Ja, met al die namen dreigt wel een nederlaag voor Ajax. Dat zich veel van deze wedstrijd had voorgesteld ongetwijfeld. En er zat in die hele heisa van zojuist natuurlijk ook een hoop frustratie over de stand op het scorebord. Dat is 2-1 voor PSV. Dolberg naar het Sigankov. Daar zit PSV dan tussen met Kostic. Amrabat kiest de veilige weg terug naar zijn doelman, naar Ter Stegen.
5: Amrabat nestelt zich nu naast Kerer in het hart van de defensie. Baas is daardoor op de linksbackpositie gaan voetballen. Amrabat kiest wel veel voor de weg vooruit, want Ouazana laat zich nu uitzakken richting het middenveld. Waardoor er vandaar verder gevoetbald kan worden. Bijvoorbeeld via Brandt, die nu de linkerkant vindt. Bij Kayo en Rieke, de hoogte van de middenlijn. Vervolgens Natsi Gankov, die van rechts naar links is toegelopen. Daar verliest hij de bal, omdat Kostic goed meeloopt. En PSV de bal heeft met veel ruimte op de helft van Ajax. PSV'ers staan nog niet buitenspel. Maar omdat er even wordt gewacht, nu wel. Dus is de enige mogelijkheid terug, helemaal terug naar Kovar. En dan is dat het teken voor Leonardo om vol druk te gaan zetten als Kovar hem dieptrapt naar Sven Meijners op de linksbuitenpositie. Guy komt daartussen, Brandt. Van heel veel tactiek is op dit moment niet meer sprake. Het hangt van toevalligheden aan elkaar. Spelers staan kort op elkaar. En het is op dit moment eigenlijk maar net voor wie die goed valt, die gaat de treffer maken.
4: De bal is notabene bij Peter Bos, de trainer van PSV, van wie ik overtuigd was dat hij een gele kaart heeft gekregen. Ik zie het niet staan in de officiële statistieken. Wellicht moeten die na die ruzie van zojuist nog worden bijgewerkt. Ik had toch echt de indruk dat hij hem kreeg. Maar voorlopig is één kaart ook geen twee. En mag Peter Bos natuurlijk sowieso wel blijven staan. 3,5 minuut voor tijd. Marcos Leonardo fel verdedigd bij PSV. In het duel door Flamingo. Toch moet Flamingo nog een keer aan de bak. Tolberg wordt gevonden. Is er ook doorheen. Komt links uit voor de goal. Heeft wat veel tijd nodig. De bal wordt aangeraakt door Obispo. En dan is er een hoekschop voor Ajax. Daar heeft Ajax er vandaag verdraaid weinig van gekregen.
5: Absoluut. En we mogen ook nog wel die verdedigende actie van Obispo wat meer uitlichten. Want in een uiterste strekking weet hij nog zijn voet, zijn teen tegen die bal aan te krijgen. Want Obispo, want Dolberg was uit zijn rug weggelopen. Maar die verdediger van PSV klopt zich aardig terug. De corner die volgt in minuut 88 van Julian Brandt. Rechterkant van het veld. Trapt hem met rest richting de tweede paal. Staat geen Ajax-ziet. Maar helemaal achterin staat wel Tsigankov met links dan indraaien. Koppen uiteindelijk ook nog van Juri Baas. Komt goed voor zijn man met de zijkant van zijn hoofd. Naast voor Ajax de verkeerde kant van de paal over de achterlijn. En dat betekent dat Kovar weer gelukkige seconden erbij kan gaan pakken. En dat PSV nog een wissel kan gaan doorvoeren. Een verdediger eruit, een andere erin. Obispo wordt afgelost voor Jarek Gasiorowski.
4: Het was zojuist pas de allereerste corner voor Ajax. Ik kon het niet geloven, maar ik heb het even gecheckt. PSV kreeg er ook maar één. Oh. En daar maakte het dus die goal uit van Geertruida. De 2-1 was dat. In de laatste tellen van de eerste helft. Gasiorowski krijgt nog een minuutje of 5-6. Alles bij elkaar. 2 minuten nog te spelen in de officiële speeltijd. Balbezit is in de tweede helft ietsje meer voor Ajax. 53% tegen 47% voor PSV. Bal van Kovar gaat richting Amrabat. Maar het wordt van Bommel afgeven naar Til vanaf de linkerkant. Maar onderschept door Baas.
5: Rustig verdedigd door Baas. Die ziet dat Dolberg voorin staat in zijn eentje. Die kopt hem wel door, maar er is geen ploeggenoot bij hem. En dus kan Gasiorowski hem rustig terugspelen naar Kovar. Die voor de rechterkant kiest, naar Dest. Geen al te beste bal. En dus moet Dest vooral die bal omhoog koppen om hem binnen de lijnen te houden. Daar kan Ajax van profiteren door hem op te pikken. Hier is Brandt. Dolberg, linkerkant, Caio Henrique krijgt die bal tegen zich aan als Flamingo een sliding inzet. Caio Henrique met zijn kont erin tegen Flamingo. Maar Wanne bemoeit zich er ook mee en die weet hem van Caio Henrique af te pakken. Waardoor PSV aan de rechterkant er aan doorvoetballen. Ligt veel ruimte achter de verdediging van Ajax. En hier komt PSV met de counter. Maar sterk gedaan door Ouazzane die daar in de rug komt lopen van Barak Tarevic. Snoept hem de bal af en daar is Ajax weer.
4: Slotminuut is inmiddels ingegaan in de Cruijff Arena. De struikelpartij bij Ajax aan de linkerkant van het veld. Daar komt er een vrije trap. Die wordt snel genomen door Amrabat. Caio Henrique daagt Dest wat uit. Bal gaat richting Brandt. Die heeft te veel tijd nodig. Dan een schuiver van Ouazzane van bijna randje 16. Net in het strafschopgebied van PSV. Maar Kovar krijgt hier echt geen zweetdruppels van onder zijn armen. En dus neemt hij vervolgens wat tijd om tijd te winnen. Met Dolberg voor de neus. Geen beste uittrap van de Tsjech. Die meer bezig was met zijn tegenstander dan met een goede spelvoortzetting.
5: Reguliere speeltijd zit er bijna op. Blessuretijd is aanstaande. Wat we al wel kunnen concluderen is dat Ajax en PSV elkaar op dit moment in de competitie niet ver ontlopen. Als het gaat om de kwaliteiten op het veld zijn aan elkaar gewaagd. En misschien is een gelijkspel wel meer terecht dan een overwinning voor PSV. Daar probeert Ajax alles aan te doen. Ze zijn één goal ervan verwijderd. Hier is Marcos Leonardo naar de combinatie met Ouazzane. Aanname van de Braziliaan niet goed. En dus is daar Serginho Dest. 1 man voorbij. 2. Maar dat is te veel. Amrabat pakt hem af. En zorgt voor rust. Door hem naar Keren te spelen. Keren vervolgens naar Guy. Daar speelt Tsigankov. Tsigankov door naar Guy. Maar dat paasje is te kort. Goed verdedigd door Van Bommel. Terugleggen op Kovar. En die ziet Dolberg op hem afrazen. En dus over de zijlijn. 7 minuten erbij. 6,5 daarvan nog te gaan. Want een halve minuut inmiddels al gespeeld.
4: Ja, heel veel tijd voor Ajax nog. Dat zo graag die 2-2 op het bord wil hebben. Maar moeten oppassen voor mannen als Meinans en Wanner. Die zijn ingevallen en nog vers zijn. Op het middenveld is het PSV met Kostić. Daar is PSV in de middencirkel. Kostić opnieuw. Sven Meinans die al een keer een grote kans liet liggen in de tweede helft. Barak Tarevic gevonden in het strafschopgebied. Gaat te schieten. Lange hoek via de paal slaat hij binnen. PSV wint de eerste grote wedstrijd van dit seizoen bij Ajax. Want de stand op het bord is 1-3. Barak Tarevic is de maker van de goal. Notabene de buitenspeler die misschien wel dreigde te vertrekken. Maar het is feest in het uitvak waar 1000 man van PSV zitten. Die zich trouwens volgens mij heel netjes hebben gedragen. Het is 3-1 en Ajax met al die grote namen gaat verliezen. Mark van Bommel heeft genoeg gezien. Die pakt zijn jas en gaat de uitgang zoeken.
5: Net zoals veel Ajaxiden naast ons. Redelijk wat mensen staan van hun stoeltje op. We nemen de trap naar boven als we het doelpunt nog eens zien in de herhaling. Ajax kiest er eigenlijk voor een Bayraktarević die doorloopt vanuit het middenveld vrij te laten. Het is ook vanuit een moeilijke hoek waar de Bosnier uitschiet. Maar Ter Stegen is vandaag niet op zijn best. Dat zagen we natuurlijk al bij de uittrappen.
4: Handje er tegen, beetje nog. Hè?
5: En ook bij deze redding gaat hij inderdaad niet helemaal vrij uit. Want je mag toch verwachten dat zo'n keeper dit schot van Bayraktarević naar de zijkant weet te pushen. Dat lukt niet. Dus via de binnenkant van de paal 3-1 voor PSV. 5 minuten nog te gaan. Dat betekent dat de opgave nu wel immens wordt van Ajax. En nagenoeg onmogelijk mogen we wel concluderen.
4: Doelman nog geen schot in de roos bij Ajax. Ondanks eerdere goede momenten in deze competitie is het vandaag niet goed genoeg naar Amsterdamse maatstaven. Natuurlijk, Ajax heeft de bal met de Ouazzane. Maar het risico was steeds dat het in de omschakeling in het mes zou lopen. Dat kan zomaar voor de tweede keer. Bayraktarević, fel met korte bewegingen naar Dest. Bal gaat even achteruit via Sano naar Van Bommel. Ja, ik zei zojuist, Mark trekt zijn jas aan en vertrekt. Ja, hoezo? Nou, dat was het beeld wat we zagen op onze monitor. Want we zagen hem niet zelf. Ajax heeft de bal met Caio Henrique opgejaagd door Bayraktarević. Een meter of 20 voor de Amsterdamse middenlijn. Dus op de helft van Ajax. Maar het moet eruit kijken dat het geen 1-4 wordt. Want hier is Flamingo voor de goal. Mijnans, nee. Dat is Amrabat.
5: Amrabat ziet wel dat er heel veel ruimte ligt waar Guy in kan gaan lopen. Hier het moment van de paas aan de korte kant. Van Bommel ertussen. Sterk gedaan door de linksbuiten. Amrabat dan met de sliding op Flamingo. En de bal mist beide. Flamingo wipt er overheen. Maar de bal gaat over de zijlijn. Ingooi voor Ajax. Snel genomen via Amrabat naar Keren. Keren naar Brand. En Ouazzane wijst dan aan de linkerkant. Krijgt hem nu ook via een lopje. Aanname met links. Zijn tegenstander opzoeken. Daar gaat Bayraktarević. Ouazzane is er langs. Naar binnen trekken, schieten. Maar dubbele dekking. En dus wordt dat schot geblokt. Afvallende bal is voor Amrabat. Terug naar Ouazzane. Die meteen uitzakt. Op de rand van het strafschopgebied. Linkerkant. Probeert tussendoor te pasen naar Dolberg. Maar ook dat gaat niet door. En dus gaat hij maar aan de dribbel vindt Amrabat opnieuw. Combinatie dan via Tsigankov. Tsigankov met wat geluk in 2 keer. Omdat Flamingo valt. En dan uiteindelijk weggehaald door Mijnans. Over de zijlijn getrapt. En een volgend moment van Ajax voorbij.
4: Ik heb toch het idee dat Ajax niet beter is gaan voetballen na de wissel van Tolu.
5: Nee.
4: Die toch wel een aanspeelpunt was. Steeds in de diepte de bal kon aannemen. Mooie gevechten uitvocht met die centrumverdedigers van PSV. Dan kon de rest van het elftal bijsluiten. Daarna was het toch wel zoeken bij Ajax. Dolberg verspeelt de bal in duel met Gasiarovski. Ajax ziet aan de rechterkant van het veld met de ingooi. De bal gaat wat achteruit. Tsigankov neemt die bal voor zijn rekening. En Kerer krijgt hem. Mijnans dan afgetroefd. Net voor de middenlijn door Amrabat. Het was natuurlijk ook een rechtse directe onverwacht. Die werd uitgedeeld door Geertruida vlak voor rust. Uit de enige corner in de wedstrijd die PSV dus kreeg. En daarna die uppercut van Bayraktarević een paar minuten geleden. 2 minuten heeft Ajax nog, maar voorlopig is het PSV met de ingooi.
5: Van Bommel aan de zijlijn. 2 man bij PSV die hem wel weg willen sturen. Guy krijgt nog een gele kaart. Omdat hij aan het shirtje van Van Bommel trekt. Van Bommel deelt een high five uit aan Sven Mijnans. Want PSV weet, en deze 2 spelers weten, dat de 3 punten in de tas zitten. En dat PSV daardoor in het spoor blijft van koploper AZ. En dat Ajax voorlopig een pas op de plaats moet gaan maken. Moment nog 1,5 minuut te gaan. Gaat PSV dit natuurlijk bij een 3-1 voorsprong rustig uitvoetballen. En is er voor de ploeg uit Amsterdam. En natuurlijk ook voor de ploeg uit Eindhoven. Wel wat huiswerk om te verrichten. Want het was allemaal niet zaligmakend wat we aan beide kanten zagen. Maar PSV weet hem uiteindelijk op professionaliteit. En op juiste timing toch naar hem toe te trekken hier in de Johan Cruijff Arena. Door op cruciale momenten toe te slaan. Zo mogen we nu wel concluderen. Zo vlak voor rust en aan het einde van de wedstrijd. Als alles dicht bij elkaar ligt. geeft dat laatste stukje kwaliteit en misschien ook wel meer geslepenheid van PSV de doorslag. Ajax komt nog wel een keer via Brandt. Rechterkant vindt hij Tsigankov in het strafschopgebied. Zoekt uiteindelijk het schot. Kovar redt goed nadat die poging onderweg ook nog van richting wordt veranderd. Hier is Ouazzaan. Brandt in de kop van het strafschopgebied en een vrije trap. Want Van Bommel maakt opnieuw een overtreding. Daar krijgt hij geen gele kaart voor. Dat had zomaar gekund, maar hij mag blijven staan.
4: Ja, ik heb even gekeken. Volgens mij 8 gele kaarten in totaal. Of het zouden er zelfs inmiddels wel meer kunnen zijn. Dat zijn er echt heel veel. Het is bijna niet te doen zo tijdens de wedstrijd om ze allemaal op een rijtje te zetten. Maar het is flink opgelopen. Ik zit te kijken.
5: Nee, ik heb het ook niet. Maar...
4: Nee, je hebt het ook niet. Nou, het zijn er in ieder geval veel. En ja, er komt dus nog één moment voor Ajax. Het zal niet genoeg zijn om de punten hier te houden. Want ook al gaat deze vrije trap van waarschijnlijk Anton Kaai erin. Dan zal het 2-3 zijn. Dan is de blessuretijd van 7 minuten voorbij. Zal er misschien nog een minuutje doorgevoetbald worden. Maar ja, dan kan me niet voorstellen dat het dan nog goed komt. Daar is de trap in de muur. Dit zagen we eerder bij Ajax. Van afstand nog gebrand. Schiet hem aan tegen Mijnans. En die krijgt hem op een arm. Zo erg ongelukkig. Dan krijgt Ajax daar nog een keer een vrije trap. Ja. Nou ja, daar beschermt hij volgens mij vooral zichzelf. Want een vrij harde trap in de richting van Sven Mijnans. En die trap... Ja, die... Ja.
5: Arm van het lichaam.
4: Ja.
5: Dus je kan hem geven inderdaad.
4: Wat moet je daar nou verder mee?
5: Ja, zeg maar. En dus al een halve minuut extra blessuretijd voorbij. Maar voor Ajax nog wel een kans om iets meer blazoen aan deze wedstrijd te geven. Want 2-3 verliezen van PSV is nog steeds niet best. Maar wel wat beter dan 1-3. En dus deze poging van Caio Henrique. Maar net over de kruising geschoten door de Braziliaan. En dat is ook wel een beetje illustratief voor de avond die Ajax in aanvallend opzicht heeft gehad. Pogingen wel gehad, maar niet zuiver ermee omgegaan. En dus na het laatste fluit.

0: Ruststand daar is 0-2. En ja, als ik nog eventjes kijk in die arena, wat voor taferelen zien jullie als het gaat om de sfeer? Het was wat grimmig tijdens de wedstrijd. Hoe is dat na afloop?
1: Volgens mij valt het wel mee. 9 keer geel heb ik zojuist gezien trouwens. Maar nu nemen de spelers toch wel in goede harmonie afscheid van elkaar. Ach, maar weet je wat het is?
2: Van Bommel werd wel meteen naar binnen gestuurd.
1: Ja, Van Bommel naar binnen. Dat heb je goed gezien inderdaad. Want
3: dat
1: de rest staat er wel bij niet.
3: Goed, wij gaan in het volgende uur nog even lekker nabeschouwen op deze eerste topper van dit Eredivisie seizoen. PSV dus gewonnen uit bij Ajax 3-1. Tot zo.
4: NPO Radio 1.
5: 10 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook 2 foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd gisteren gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. Waarschijnlijk is hij te voet verder gegaan. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd als protest. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt wel over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De eredivisiewedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is definitief gestaakt. Na het derde doelpunt van Go Ahead werd het duel stilgelegd omdat Utrecht-fans vuurwerk op het veld gooiden. Nadat de wedstrijd werd hervat, maakte Utrecht 1-3 en werden er opnieuw voorwerpen op het veld gegooid, dit keer plastic bekers. De scheidsrechter heeft vervolgens besloten de wedstrijd niet verder te laten gaan. Er waren zo'n 64 minuten gespeeld. Andere wedstrijden in de Eredivisie werden vanavond wel uitgespeeld. Zojuist won PSV met 3-1 van Ajax. En Feyenoord won eerder op de avond met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Gerano Schaken. En hij is daarmee de jongst scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Mama!
10: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft. Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Mama!
12: Kijk nou, je zit naast papa.
10: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
13: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
14: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
15: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico.

0: of van verlies met zich mee.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
3: Onaf, denk ik.
2: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
3: Nou, daar ben ik toch af.
2: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
4: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
2: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
5: Welkom terug bij Langs de Lijn. In ons laatste uur volgen we de tweede helft van Willem II Excelsior. Jan-Vincent van Zuiden.
6: 7 jaar geleden verliet Tony Villena de Eredivisie. Hij verliet Feyenoord destijds. Heeft een hele omweg gemaakt. Krasnodar, Espanyol, Salernitana, Alianyaspor, Panathinaikos. En nu bij Willem II. Terug in de Eredivisie. En er moet wat gebeuren, want Willem II staat met 2-0 achter tegen Excelsior.
7: Ja, met die opstemmingen wordt het vanzelf 11 uur, hè? Het was verhit. Het was zinderend. De topper in de Eredivisie. PSV versloeg Ajax met 3-1 in de Arena. Straks de reacties.
5: En tennis Botik van de Zandschulp. Die speelt vannacht op de US Open tegen de Belg Sizu Bergs. Blikken we zo op vooruit met Marcella Mesker.
7: En bij ons schuift nog aan Mark Voortman om alle hoogtepunten uit de buitenlandse competities door te nemen.
5: Terug naar eerder vandaag. Met nog een klein half uur te spelen werd FC Utrecht Go Ahead Eagles vanavond gestaakt bij een 1-3 stand. Er werden bekers op het veld gegooid in de Galgenwaard nadat er eerder al met vuurwerk was gegooid. Edo Keuning is onderdeel van de directie bij FC Utrecht en hij baalt.
8: Laat ik beginnen met zeggen dat wij ontgoocheld zijn als club op wat er vanavond is gebeurd. Wij staan voor gastvrij en veilig voetbal. En een aantal individuen hebben dat vanavond onmogelijk gemaakt. Er worden door hun gedrag spelers, de scheidsrechters, het publiek en medewerkers van FC Utrecht in gevaar gebracht. En daarmee is het gewoon voor ons niet acceptabel. Dus wij zullen er alles aan doen om na te lopen welke individuen dit gedrag hebben gedaan, wie de daders zijn. En reken erop dat we er alles aan zullen doen om deze mensen aan te pakken.
9: Wat zijn de maatregelen die je kunt nemen als club?
8: Nou, ik wil niet vooruitlopen op de maatregelen. Laten we eerst het proces doorlopen en vaststellen deze handeling hebben gedaan. En dan zullen we op basis van dat we dat weten gepaste maatregelen nemen.
9: Dat wordt nog wel vrij lastig, want ze gingen weer allemaal onder een doek en dan een masker op. Is daar een methode voor om dan alsnog te achterhalen wie die daders zijn persoonlijk?
8: Ik wil daar verder nu niet op ingaan. Maar laten we vaststellen dat we best mogelijkheid hebben om te achterhalen welke mensen dit zijn geweest. En daar zullen we ons uiterste best doen.
9: Gids Zwarte Avond.
8: Zo zou je hem kunnen noemen.
7: Tja. Dat was FC Utrecht. We gaan het hebben over de US Open. Want nog één overwinning heeft Botik van de Zandschulp nodig om de tweede week van de US Open te halen. En dat is een mijlpaal voor tennissers. Van de Zandschulp staat in die derde ronde door een indrukwekkende zege op Alex de Minaur, de nummer 6 van de plaatsingslijst, die in drie sets werd verslagen.
10: Game's a match.
11: And it's another big upset in the men's draw.
10: 6-4, 7-5, 6-2.
7: Another big upset en een kreun die je normaal gesproken niet hoort bij de altijd zo kalme van de Zandschulp. In de derde ronde is de Belg Sizu Bergs de volgende tegenstander voor hem. We gaan vooruitblikken met tenniscommentator Marcella Mesker. Goedenavond, Marcella.
12: Goedenavond.
7: Ja, het was een verrassing, zou je kunnen zeggen, die zege op Alex de Minaur. Maar ook weer niet helemaal.
0: Nee, want hij staat gewoon al weken heel erg goed te tennissen. En ja, die eerste twee rondes, ja, we zagen het tegen die Choinski en toen tegen de Menor nog geen set verloren. Het voorbereidingstoernooi uitstekend gespeeld. En ja, we hoorden net die grote schreeuw. Nou, dat is heel wat voor Botik, want je ziet niet zoveel adem. Hè. Hij loopt er een beetje bij. Dan denk je, nou, heeft hij er wel zin in? Gaat het wel goed? Maar je ziet het toch. Kijk, wij zien hem zo vaak spelen. Dus ik zie adem dat hij zelfvertrouwen heeft, dat hij meer uitstraling heeft dan anders, dat hij gewoon geloof heeft in zichzelf en in zijn tennis. En ja, dat is zo ongelooflijk belangrijk voor een topsporter. Hè? Dat lijntje van zelfvertrouwen. Ja. Hè, blijf je erop lopen, kukel je eraf. En ja, momenteel balanceert hij daar keurig op.
7: Ja, want het is toch altijd wel een beetje een vat vol tegenstrijdigheden, die Botik. Hoog pieken, maar ook diepe dalen. Maar als het dan dus goed gaat, dan is hij tot veel in staat.
0: Ja, want het tennis is er. Hè. Hij heeft ongelooflijk talentvolle slagen. Hij heeft wapens met die knijterharde voorhand. Zijn service loopt momenteel heel erg goed. En dat is natuurlijk in het mannentennis met name erg belangrijk. Ook dat hij vertrouwen heeft in zijn tweede service. Weet je, soms als het belangrijk is en je hebt niet helemaal vertrouwen, dan wil hij ook nog wel eens een dubbel foutje slaan. Maar ja, als die eerste service vaak komt, dan hoef je die tweede ook niet te slaan. Dus die service, ja, dat is iets waar hij op kan bouwen. En voor de rest, hij heeft dropshots, hij heeft geweldige volley. Hij heeft die snelheid. En wat me ook altijd verbaast van Botik van de Zandschulp is dat hij gewoon altijd fit is in wedstrijden. Of het nou 30, 40 graden is in Australië of hier in New York. Hij houdt het ook vol. 3, 4, 5 sets. En dat is toch ook een heel belangrijk onderdeel. Ja. Maar in ieder geval nu is de mentale scherpte er. En ja, dat zegt ook alles. Dat hij die concentratie ook 3, 4, 5 uur kan volhouden. Want ja, dat is toch wel een uitdaging in een best of 5.
7: Ja, ja. Dus nou ja, aan Van der Zandschulp zal het niet liggen. Nou moet hij het op gaan nemen tegen Zizou Bergs. En die kennen we nog, want die speelde in de vorige ronde tegen Jesper de Jong. 31ste van de plaatsingslijst, die Bergs. Hoe lastig is die tegenstander?
0: Nou, ze zijn allemaal lastig. En natuurlijk zeker in een derde ronde. Want iedereen heeft dan toch twee rondjes gewonnen. Dus het vertrouwen is er, het wennen aan de banen ook, de omstandigheden. Dus Botik moet gewoon goed spelen. Maar als hij doorgaat op de voet waar die nu speelt, ja, dan moet hij ook van Zizou Bergs kunnen winnen. Het is geen Alcaraz, het is geen Zverev. Het is gewoon een goede speler, een hele aantrekkelijke speler om naar te kijken, die Zizou Bergs. Want die Belg speelt aanvallend, hij is emotioneel, maar maakt ook zijn foutjes. Dus daar valt echt wel wat te halen. En ja, laten we hopen dat dat Botik vanavond lukt.
7: Ja, want we mogen natuurlijk wel een beetje gaan dromen onderhand. Hè? Als die nou wint van die Bergs, ligt dan de weg naar de kwartfinale wel open?
0: Ja, ik moet altijd lachen, hè, want ik zie alle appjes voorbij komen. Weet je, het schema ligt open. Botik naar de halve finale. Ja. En, nou ja, kijk.
5: Voor wie krijg je al die appjes, Marcella?
0: Nou ja, van jouw collega's ook onder andere.
7: Oh, ik dacht van de Botik-fanclub. Ja.
0: Nee hoor. Nou, iedereen zal thuis ook wel denken als ze het schema zien. Want kijk, mocht hij winnen, dan is de volgende ronde geen geplaatste speler. Dan krijg je Zeng of Gea. Nou, dat is een lucky loser of een wildcard.
7: Ja, ik bedoel maar. Weg ligt open.
0: Dus dat is gewoon een goede loting. Maar oké, en dan zeg je, nou, bij wie zit je dan? Dan kijken we, Alexander Zverev. Die niet in vorm is, die al twee wedstrijden op zijn tandvlees heeft gewonnen. Maar het is wel Alexander Zverev. Dus dat is nog heel ver weg. Eerst maar eens winnen vanavond, vannacht. Hij zal denk ik zo vlak voor middernacht de baan opkomen. En als dat lukt, ja, dan zit je in de tweede week. Dan zit je in een vierde ronde. En dan kan er weer alles gebeuren. Maar ik heb veel vertrouwen in Botik van de Zandschulp, dit toernooi.
7: Nou, dat is mooi om te horen. Hij gaat dus spelen tegen die Belg Zizou Bergs. Dankjewel, Marcella Mesker.
5: Willem II, Excelsior, Jan Vincent. Wordt wel zo'n heel mooie seizoenstart voor Excelsior. Op weg naar Europees voetbal.
12: Ja, nou, dat mag je zeggen, ja. Want ze staan met 2-0 voor. Je bent er heel optimistisch, Suze.
5: Klopt.
12: Maar het zou, als ze vandaag winnen, hebben ze 9 punten uit 4 wedstrijden. En dan, ja, die ene die ze verloren hebben, dat was tegen PSV. En dan spelen ze ook heel goed. Dus Excelsior, je kan gewoon zeggen, die zijn goed begonnen. Maar ze staan wel onder druk in het begin van de tweede helft. Want met Vilena erbij en ook Maxime Dekker, die overkwam van AZ, is Willem II met veel energie begonnen aan de tweede helft. En dan gaat hij erin. Nee, oh, hij gaat voorlangs. Wat een geweldige kopbal was dat, zeg, uit een hoekschop. Het was volgens mij Bogaert. Nee, Haan. Devin Haan, de spits. Die loopt naar die eerste paal toe. En dan kopt hij goed. Hij stuurt hem naar de verre hoek. Maar wat geweldig gedaan door Van Gassel, denk ik, dat hij er nog net met een handje aan zit. Nee, hij krijgt een doeltrap. Dus dan zat hij er niet aan. Hij zat er wel goed bij, de keeper van Excelsior. Maar dit was een goede mogelijkheid voor Willem II. Bij het begin van de tweede helft. We zijn 11 minuten onderweg naar rust. John Stegeman, de trainer van Willem II, absoluut niet tevreden over zijn ploeg. In de eerste helft veel te weinig gebracht thuis tegen Excelsior. En SR Gurbus en Mats Lemmens, zij mochten in de kleedkamer achterblijven. En daarom nu dus Maxime Dekker en Tony Villena in de ploeg. Villena neemt nu een vrije trap voor Willem II. Kijkt meteen naar voren toe, een lange bal. Gaat richting Haan, doorkoppen nu naar Slorry, de rechtsbuiten, gehuurd van Feyenoord. Slorry met de voorzet, laag, wordt verdedigd door Wiedel, die werkt hem de 16 uit. Zo zijn de eerste kansen van de tweede helft voor Willem II. Maar ja, die staan nog op 0 doelpunten en Excelsior heeft er al 2.
7: Het was geen beste avond voor FC Utrecht in de eigen Galgenwaard. Met 3-1 achter tegen Go Ahead Eagles. En dan werd de wedstrijd ook nog eens gestaakt door wangedrag van de eigen fans. Aanvoerder Dani de Wit reageert.
13: Ja, dat is natuurlijk heel zuur. Ja, vuurwerk allereerst, dat kan natuurlijk niet gebeuren. En dat zijn een aantal individuen die dat dan verpesten voor iedereen. Dus dat is zuur. Logisch dat de scheids dan kiest om naar binnen te gaan. Ja, en dan hoop je dat het daarbij blijft en dat je vervolgens door kan voetballen. Ja, dan is het wel een beetje jammer dat het dan uiteindelijk om bekers gaat. En dat we daardoor nu de wedstrijd staken. Want ik denk, ja, als het nog een keer vuurwerk is, is het misschien een ander verhaal. En nu heb je toch zoiets, oké, het zijn bekers, jongens, kom aan. Accepteer het en doorgaan. Maar uiteindelijk is het een keuze van de burgemeester, denk ik.
9: Ja, toch even terug. En als advocaat van de duivel, dat opstootje in de doelmond, waarna uiteindelijk die supporters met die bekers gaan gooien, daar ben jij bij betrokken. Heb je dan, of is dat echt spijkers zoeken op laag water ook nog een voorbeeldfunctie?
13: Nee, ik vond niet echt dat ik erbij betrokken was. In die zin van, Joris, pak de bal. Ik ben overigens heel goed met Joris, ook nog met hem gespeeld. Maar je wil hem natuurlijk gewoon snel weer hebben. Dan komt er wel eens een duwtje. Maar voor de rest was volgens mij niks. En toen pakte ik een andere bal. En vervolgens, ik weet niet, Artem gooit er nog een paar het net in, geloof ik. Maar ja, je wil gewoon snel die bal en weer door. En je hoopt dan die tweede ook te maken. Met een beetje hoop dat het nog kan gaan draaien. Dus ja, ik denk niet dat het daardoor komt. Want met het juichen gingen ook al bekers de lucht in. Dat gebeurt denk ik bij elke goal. Dus een beetje jammer dat het daardoor uiteindelijk wordt gestart.
9: Ja. Heb je al enig idee wanneer deze wedstrijd wordt uitgespeeld?
13: Ik begreep net dinsdag, maar ik weet niet of dat al definitief allemaal is.

0: Plaat uit 2023, Chemical van Post Malone.
1: Ajax verloor dus de eerste topper van het seizoen in eigen huis met 3-1 van PSV. Aanvoerder Davy Klaassen stond zojuist bij verslaggever Joep Schreuder.
2: Davy Klaassen, je eerste reactie na een 1-3 nederlaag?
3: Ja, teleurgesteld en...
2: Nou, eerste helft.
3: Ja, maar ja, uiteindelijk het resultaat dat overheerst nu. En ja, wat je zegt, eerste helft waren de verhoudingen niet 1-2, denk ik. Dat is teleurstellend als je uiteindelijk verliest.
2: Ja. Even naar die eerste helft, want dat moet wel goed doen. Je kunt dus gewoon mee. Je afstand is niet meer zo groot na die eerste helft. Wat gebeurt er in de tweede?
3: Ja, in de tweede hebben we het wel moeilijker. Creëren we minder kansen, creëren we minder...
2: Enig idee?
3: Nee, ja, geen idee. We zouden moeten analyseren wat echt daar het verschil in is. Maar we kregen niet meer de controle, de kansen zoals in de eerste helft, klopt.
2: Ja. Los van die 1-3 gaat het hier, en ook in het buitenland straks, alleen maar over datgene wat met Ruben van Bommel gebeurde met Aaron Bouwman. Hoe heb jij dat gezien?
3: Ja, ik denk dat het een rode kaart was. Ik denk niet dat hij het expres deed, dat niet. Maar ja, hij komt heel hard in en neemt wel, zoals de scheidsrechter zegt, bij ons al het uitleggen, het risico dat je iemand zwaar blesseert.
2: Schrok jij?
3: Ja, tuurlijk, zeker. Als je zag hoe hard het ging, ja. Iedereen zag gelijk door dat het rood was, denk ik.
2: Jij zat op de bank?
3: Zoals daar zag ik het, ja.
2: Toen dacht ik, ga erin.
3: Nee, toen werd er hijsa. Toen ging ik eigenlijk erin om het rustig te houden. En ja, toen zag ik Aaron liggen. Toen zei ik ook tegen de scheids. Ja, verloor ik misschien een beetje mijn controle. Zei ik de scheids. Wat is het? Gewoon ongeloof eigenlijk. En dat... Ja, toen niks.
2: Gelukkig?
3: Ongelukkig, ja. Ja, het is een beetje... Als je bijvoorbeeld een paas geeft... Je ziet wel eens als iemand de paas geeft... en hij landt op iemands enkel per ongeluk... dan is het rood en dit is dan geen rood. Het is een beetje de gekke... Ja, dat klopt niet volgens mij.
2: Hoe gaat het met Bouwman trouwens? Heb je een beetje iets meer?
3: Ja, ik zag hem liggen. Hij zat er niet heel lekker bij.
2: Wat pips, maar ja.
3: Ja, nee, logisch. Vind je het gek? Ja. Zo'n klap krijgt. Ja. Nee, dus hopen dat het snel goed met hem gaat. Dat is het belangrijkste.
2: Nou, dat hopen. Nu is het ook een meetmoment. Hè? Je wil weten hoe ver je staat met Ajax. 11 nieuwe spelers. 1-3 verlies tegen de kampioen. Kan. Is de afstand minder?
3: Ik geloof niet inderdaad dat we dit jaar 28 punten... wat was het, achter ze gaan eindigen.
2: Dat gaan we echt niet doen, Davy.
3: Als je het zo bekijkt, dan is de afstand zeker minder. En als je naar het spel kijkt, dan zeker ook. Alleen, je wil gewoon winnen. En 1-3 verlies is gewoon niet goed.
0: Duidelijk, Davy Klaassen was dat na die verloren topper tegen PSV. Willem II Excelsior is nog bezig, Jan Vincent. Willem II 0-2 achter thuis. Zit er een aansluitingstreffer in, minimaal?
4: Jawel, want Willem II dringt wel aan. 20 minuten onderweg in de tweede helft, inderdaad 0-2. En de joker is zojuist ingebracht. Thomas Verheid, bijna 100 kilo. Die spits die is er ingebracht. En een middenvelder is er afgehaald, Bogaert. Dat betekent dat Willem II gewoon Fabank gaat spelen. Lange ballen richting die Verheid, zoals nu. Want die staat daar nu in de spits, maar hij wordt niet bereikt. Hij wordt verdedigd. En zo kan Excelsior er heel even uitkomen. Excelsior komt eigenlijk niet meer aan aanvallen toe. Beperkt zich tot verdedigen. Maar nu krijgen ze een vrije trap. Omdat er een tikje wordt uitgedeeld door Hidde ter Avest. En scheidsrechter Robin Henschens staat daar bovenop. En geeft Excelsior een vrije trap. En daarmee krijgen de Rotterdammers ook een beetje lucht. Want ja, wat ik zei, ze komen er aanvallend eigenlijk niet meer aan. Ze hebben net ook twee keer gewisseld. Sliti en Da Silva Moreira naar de kant. En Van Vianen en Ilano Silva Timas overgekomen van MVV. Zij zijn in de ploeg gekomen. Wat nieuwe mensen dus, wat nieuwe energie voor Excelsior. Dat de tijd neemt voor deze vrije trap. Dat doet Van Gassel, de keeper. Die speelt hem nu lang richting de helft van Willem II. Daar staat Garden in de spits nog altijd. Die kreeg het enige kansje van de tweede helft voor de Excelsior. Hij schoot een bal voorlangs. Maar verder heeft Excelsior nog weinig laten zien. Wellicht kan het nu. Ze vallen aan, maar Willem II verdedigt. Bal naar Verheid. Die moet de bal dan goed klaarleggen. Ja, uitstekend gedaan daardoor die spits zijn eerste balcontact. En dan moet het verder gaan via Slorry naar de buitenkant. Die gaat rennen, die is heel snel. Maar er staan twee verdedigers van Excelsior bovenop. En die spelen de bal uiteindelijk over de zijlijn. Jan Plug is dat, de huurling van Feyenoord. Die geeft een ingooi weg. Een ingooi voor Hidde Terraves. Die kan dat ver. En ja, nu staat daar Verheid dus in de spits. Die zou je wel eens met een verre inworp kunnen gaan bereiken. Maar hij kiest ervoor om even terug te spelen. Nam die bal toch naar Verheid. Kopt hem door. Daar is Vilena. Kan die de bal binnenhouden, Vilena? Ja, hij houdt hem in de ploeg. Zo kan Willem II door. En is het dus Willem II dat goed speelt in de tweede helft met Vilena nu. Kan hij gaan schieten? Nee, hij geeft hem af. Dan komt er een voorzet. Chuaon. En dan wordt hij tot corner verwerkt. Een hoekschop voor Willem II. Dat dringt dus wel aan. Maar voorlopig staat Excelsior nog steeds met 2-0 voor.
5: Absolutely sensational.
6: Het buitenlands voetbal.
1: Ja, Mark Voortman is weer aangeschoven om de buitenlandse competities door te nemen. Ja, yep. Laten we eens gaan beginnen met de Serie A. Want ja. Net als in Nederland ook daar een echte topper. Daar was het namelijk Inter tegen Napoli. Werd het net zo'n spektakelstuk als in de Johan Cruijff Arena?
7: Ja, zeker. Het was een heerlijke wedstrijd. En Italiaanse wedstrijden hebben nog wel eens de naam om in 0-0 te eindigen. Dat gebeurde ook best wel vaak vorig seizoen, ook vaak geloof ik. Maar nu vielen er maar liefst 5 goals. Allemaal in de tweede helft. Het werd eerst 2-0 voor Napoli door Politano en Heulund. Dan Martinez met de aansluitingstreffer. 8 minuten voor tijd lijkt de Marcus Thuram dan Inter een punt te gaan bezorgen met de 2-2. Maar dan in de 91ste minuut ontploft San Siro.
8: Lifted to that back post and Thuram and Bisek and Akanji is in there. Poulter's goal.
7: Ja, de comeback complete. Lautaro Martinez maakt er 3-2 van. Het stadion gaat helemaal los daar. Inter, die blijft dus zonder puntverlies. 9 punten uit 3 duels. Ja, voor Napoli was het alweer de tweede nederlaag in 3 wedstrijden. Staan voorlopig 10e.
1: Ja, mooi affiche is natuurlijk AS Roma tegen Atalanta Bergamo. Maar het is vooral een heel beladen duel. En dat heeft natuurlijk alles te maken met Martin de Roon.
7: Ja, want dat was Mr. Atalanta natuurlijk. 445 duels voor die club gespeeld. Recordhouder daarmee, aanvoerder. 35 jaar, ja, dan lijkt het wel alsof je daar dan je carrière gaat afsluiten. En toen kwam toch ineens een overstap naar AS Roma. Hij was zijn basisplek kwijtgeraakt onder de nieuwe trainer bij Atalanta en zijn oude trainer Gasperini zit nu bij AS Roma en die had zoiets van, nou, laten we Martin de Roon proberen te halen. En die zag dat nog wel zitten. Werd hem niet in dank afgenomen bij Atalanta. Bijvoorbeeld bij de bekende ondernemer Fabio Acquaroli.
1: Oh, die?
7: In Italië heel bekend in ieder geval. Ook Atalanta-fan. Ja, die had een video op social media geplaatst waarin hij heel fel zegt dat hij er niks van snapt dat Martin de Roon die overstap heeft gemaakt. Houdt ook een shirt vast dat hij voor €2000 op een veiling voor het goede doel heeft gekocht met Martin de Roon achterop. En aan het einde van het filmpje verbrandt hij dat shirt.
9: La curva e tutti e i miei amati tifosi possono accoglierla con un assordante silenzio.
7: Ja. Ik weet niet wat hij zegt, maar dat klinkt niet heel vriendelijk. En dan gooit hij dat shirt in een korf met vuur. En dat verbrandt dan. En het duurt 3 minuten, dat filmpje. Dus het zit heel diep daar.
1: Oh.
7: Ja, vanavond in ieder geval tegen elkaar. Roma en Atalanta. Martin de Roon zit nog op de bank, want die wedstrijd is nog bezig. Wel Donjan Malen natuurlijk in de spits daar bij AS Roma. 5 goals al gemaakt in 2 duels. Er is tot nu toe nog niet eentje bijgekomen. En een goaltje kunnen ze wel gebruiken bij Roma. Want het staat op dit moment 1-0 voor Atalanta met nog 10 minuten te gaan.
0: Je hoopt dat die ondernemer gaat livestreamen op het moment dat Martin de Roon invalt.
7: Nou echt, ja. Wat gaat hij dan allemaal nog verbranden?
1: Die Martin de Roon had toch ook zo'n hele mooie juist afscheidsboodschap, zo'n videootje gestuurd.
7: Ja, maar de emoties zijn hoog daar in Italië.
1: Die Italianen, ja. Nou, in de Bundesliga zijn ze altijd gelukkig een stuk nuchterder, hè?
7: Ja.
1: Als we het dan over mooie wedstrijden hebben. Schalke tegen Bayern München.
7: Ja, dat was vroeger natuurlijk echt een topduel. Tussen 2 kampioenskandidaten. Ja, nu is dat een duel tussen de nummer 1 en de nummer laatste van de ranglijst. Ja, Schalke. Na 3 seizoenen weer terug in de Bundesliga. Was een topclub in verval. Zijn nu weer een beetje in opkomst. Maar ja, vergis je niet, nog altijd de derde club in Duitsland qua populariteit. Zitten nog altijd 60.000 mensen op de tribune daar bij elke thuiswedstrijd. Verloren vorige week hun eerste duel bij terugkeer. En nu het eerste thuisduel tegen Bayern. Dus dat motiveert natuurlijk enorm. Het publiek stond er ook echt achter de hele wedstrijd daar. En ze verkochten hun huid te duur. Bayern, dat had ook niet alle sterren opgesteld. Kane en Olise bijvoorbeeld op de bank. Bleef 0-0 heel lang, dus die moesten alsnog komen opdraven. En ze werden ook steeds sterker daardoor, maar de bal wilde er maar niet in. Bleef bij 0-0 en dat werd echt gevierd als een overwinning daar.
10: Robert Schröder neemt die pfeife, pfeift ab! Schalke Bayern 1-0. Hört mal was hier los ist.
7: Ja, publiek helemaal los. Eerste puntje van het seizoen voor Schalke. En dat thuis tegen Bayern. Ze klimmen daardoor naar plek 14. Ja, en het eerste puntverlies voor Bayern in 3 wedstrijden. Staan nu eventjes vierde.
1: Ja, en een feestdag dus in Gelsenkirchen.
7: Zeker.
1: Dankjewel, Mark. Jo.
0: Willem II thuis in de problemen tegen Excelsior. Jan Vincent.
4: Ja, want ze staan met 2-0 achter en er is nog 18 minuten te spelen. Verheid is er dus bijgekomen en niet die nieuwe spits Chido Obi, gehuurd van Manchester United. Ja, wellicht nog niet fit genoeg of nog niet er klaar voor om te spelen. En dus de 34-jarige Verheid er dan maar in bij Willem II. Dat wel goed speelt na rust, ook wel wat kansjes krijgt. Maar ja, voorlopig houdt Excelsior dus prima stand en staat er nog altijd met 2-0 voor. Daar komt wel weer een aanval van Willem II. Met Ter Awest, de rechtsback, ingespeeld op Van Aalst. En zo combineert Willem II langzaam richting de 16 van Excelsior. Chuaon moet even een sprintje zetten om die bal binnen te houden als linksback van Willem II. Doet hij goed, houdt hij hem in de ploeg via Vin Stam. De bal naar Maxime Dekker en zo houdt Willem II de bal in de ploeg. Maar ja, dit vindt Excelsior ook allemaal wel prima op de helft van Willem II. Daar mogen ze die bal wel rondspelen. Want daar kan het geen enkele kwaad voor Excelsior. Dat het goed doet dus bij de start van dit eredivisieseizoen. Nu de bal naar voren toe. Chuaon kan die bal binnenhouden op de achterlijn. Voorgeven richting Verheid. Verheid met de kopbal en die gaat naast het doel van Van Gassel. Ja, dit is de manier waarop het moet voor Willem II met Verheid in de ploeg. Die grote, sterke, met een rode, rossige baard. Die spits, dat is een mooi figuur hoor.
1: Ontzagwekkend. Kultheld,
4: want hij werd... Ja, dat is zeker. Dat boezemt wel angst in als je die tegenover je hebt. En het is echt ook een beetje een kultheld hier in Tilburg. Want met luid gejuich ook werd zijn entree begroet door de supporters van Willem II. Nu is het Van Gassel met de uittrap. Nog iets meer dan een kwartier te gaan bij Willem II Excelsior. Het is nog altijd 0-2.
1: Eerder vanavond won Feyenoord op bezoek in Nijmegen van NEC. Het werd 1-3. En ja, die derde goal van Feyenoord, dat is wel een bijzondere. Met name de doelpuntenmaker, want die is 17 jaar en 79 dagen. Nou ja, dat roept om een kennismaking. Verslaggever Arman Afsaroglu zocht hem op.
6: Ja, we kennen je nog eigenlijk helemaal niet zo goed. Kan je jezelf misschien even voorstellen?
11: Ja, ik ben Reinoud Schakker. Ik zit nu bij Feyenoord aan de 21. En ja, vandaag heb ik mijn debuut gemaakt.
6: Op wat voor manier? Want laten we bij het begin beginnen. Je maakt je debuut. Wat zegt de trainer tegen je?
11: Hij zegt gewoon lekker plezier maken. Gewoon je eigen spel spelen. En ja, hou je gewoon aan de taken. Dus,
6: was je verrast dat je mocht invallen?
11: Eerlijk gezegd had ik nog niet zo vroeg al verwacht. Maar ja, ik zat altijd gewoon. Trainer zei al gewoon vanaf het begin van de wedstrijd. Ik sta gewoon ready. Dus ik zat gewoon altijd ready.
6: Je staat dan in het veld en ik denk dat het 5 minuten is. Daarna krijg je de bal en wat gebeurt er dan?
11: Ja, ik neem die bal aan. Ik dribbel naar binnen. Ik leg hem opzij met links en ik schoot hem toe gewoon in goal.
6: En je bent nog zo jong. Wat voel je dan? Voel je dat het een ongelooflijk bijzonder moment is?
11: Ja, ik denk dat ik het nog even moet laten beseffen. Ik besef het nog niet echt. Ja, het ging allemaal heel snel, dus ik moet het nog even laten bezinken.
6: Je bent de jong scorende Feyenoord-debutant ooit. En er komen ongetwijfeld heel veel statistieken nog langs. Doet dat wat met je?
11: Ja, ik focus gewoon op het voetbal vooral. En ja, de rest is altijd mooi om te horen natuurlijk. Maar ik focus gewoon lekker op het voetbal en winnen.
6: En het was sowieso een bijzondere wissel, want jij kwam erin. Van Persie kwam erin. Je hebt Schaken en Van Persie. Nou, jullie vaders hebben natuurlijk ook allebei in Feyenoord 1 gespeeld. Heb je ooit gehoord van je vader?
11: Nee, nog niet. Ik heb nog niet op mijn telefoon gekeken. Maar hij zal vast zeker wel een berichtje hebben gestuurd.
6: En nu, joh, je scoort een goal. En dan volgens mij ben je ook ingeschreven voor de Champions League. Jullie gaan naar Camp Nou. Daar ga je ook mee, denk ik.
11: Dat weet ik nog niet. Dat is aan de trainer. Dus ik laat me lekker verrassen.
6: Maar droom je daar al een beetje stiekem van? Dat je straks daar misschien ook mag invallen?
11: Het zou mooi zijn. Maar ik ben blij gewoon als ik überhaupt kan spelen. Dus maar niet uit.
6: Is je droomclub eigenlijk?
11: Real Madrid.
6: Oh, dan is Barcelona de verkeerde.
11: Ja, klopt. Liever Real Madrid.
6: Maar dan wil je wel scoren tegen Barcelona.
11: Ja, zeker. Altijd.
6: Wat ga je nu doen na zo'n wedstrijd? Je maakt je debuut, je scoort. Hoe ga je dat vieren?
11: Ik denk dat ik gewoon lekker rustig ga thuis. Naar mijn moeder en mijn familie toe ga. En gewoon even het moment laten bezinken. Maar voor de rest niet echt iets bijzonders of zo, denk ik.
1: Nou, onthoud die naam. Gereno Schaken, de zoon van Ruben Schaken, oud-prof. Okay. In gesprek dus met Arman Afsaroglu.
0: Atletiek commentator Leon Haan heeft vanavond naar de finale van de Diamond League in Brussel gekeken. Is hier aangeschoven. Goedenavond, Leon. We hoorden je een klein uurtje geleden al toen Femke Broeders-Bol haar 800 meter liep. Weer werd ze tweede, vlak achter Audrey Bero. Zien we Broeders-Bol nog in actie dit seizoen?
12: Ja, volgende week.
0: Okay.
12: Ja, volgende week is er een... Ja, laten we zeggen, mini-WK. Dat heet Ultimate Championships. Dat is een nieuw toernooi van de Wereld Atletiek Bond. Vooral heel hoge prijzen gelden. 150.000 dollar als je het onderdeel weet te winnen.
13: Zo.
12: En eigenlijk, ja, iedereen verschijnt daar aan de start, omdat het natuurlijk super lucratief is. Ja. Dus dat is de nieuwe afsluiting van het seizoen. Het is nog even wennen, want de Diamond League was eigenlijk normaal gesproken de afsluiting van het seizoen. Volgende week dus mogelijk een kans van Femke Boerensbol om toch nog voor Audrey Bero te eindigen.
0: Ja, ze wordt wel net de tweede, dus ik hoop dat die tweede plek ook wat oplevert.
12: Maar goed, bedoel, ze zal natuurlijk nergens over klagen. Dit is een superseizoen voor haar tot nu toe. En het verschil was vanavond was 600ste. En ja, 1:54.81, slechts 1/10 boven haar toptijd van vorige week in Zürich. Dus ja, het was een mooie wedstrijd.
0: Ja. Nadine Visser was de tweede Nederlandse die in actie kwam vanavond. Hoe deed zij het op haar 100 meter horde?
12: Ja, ze werd vijfde. 12:54, dezelfde tijd als Amuzan, dat is de voormalig wereldrecordhoudster, die vorige week een tiende voor haar zat. En toen liep Visser haar op één na beste tijd ooit. En ik benoem dat specifiek, omdat het is één vrouw die alles wint. Masai Roussel, de Olympisch kampioene. Vorige week het wereldrecord verbeterd tot 12:09, vandaag de beste. En daarachter is het de ene keer die, de andere keer die. En Visser, ja, liep heel lang goed, maar het zit dan echt in honderdste, soms duizendste van een seconde, nu vijfde.
0: Ja. Kan gebeuren als ik jou zo hoor in het veld. Wat viel jou verder vanavond nog op in Brussel?
12: Er waren heel veel onderdelen, 16 gepland. Er waren 7 stadionrecords. En dan kan je zeggen, ja, dat zal wel. Maar het is de 50ste editie van de Memorial van Damme. Het is een grote wedstrijd, dus al 50 jaar lang. Ja, er was een hele bijzondere 1500 meter voor de vrouwen. Want Claudia Kazimierska, die werd tweede bij het Europees kampioenschap. Toen achter Georgia Hunter-Bell. Ja, de Europese kampioene werd nu vierde. En Kazimierska, die Poolse, die liep iedereen eruit. Zorgde dus voor één van die 7 stadionrecords. En verbeterde meteen het Poolse record. Dat was misschien wel de grootste verrassing. Samen met Raginda Campbell. Dat is een Jamaicaan. En die stootte de kogel naar 23,08 meter. En dat is ongekend ver. Dat is de op 2 na verste afstand ooit. Hij is nu de derde atleet aller tijden, moet ik het goed zeggen. Maar dat was echt heel bijzonder. Over de 23 meter bij de mannen, dat zie je eigenlijk zelden tot nooit.
0: Volgende week dus de afsluiting van dat atletiekseizoen.
12: Ja, in Boedapest. Weer? In Boedapest, ja.
0: Oké. Ja. Dan spreken we je dan. Dankjewel, ja. Leon Haan.
13: En een mooie jackpot te winnen daar. Willem II, Excelsior. Ik kan me voorstellen, Jan Vincent, als je in dat uitvak zit en je bent Excelsior fan, dat je dan heel hard aan het zingen bent, we gaan Europa in.
4: Ja, het zou maar zo kunnen. Ik kan ze alleen niet horen, want die van Willem II hebben net wat meer herrie. Dus geen idee. Ze staan mooi te kijken en te genieten, denk ik, voor Excelsior. Want nog 11 minuten en ze staan met 2-0 voor. Dus die derde overwinning komt steeds dichterbij. Ja, en dan doen ze gewoon mee in de subtop van de Eredivisie natuurlijk. Dat verrassende Excelsior. Er staat een speler klaar aan de kant om in te vallen bij Willem II. En dat is die nieuwe man. Die 18-jarige Chido Obi. Geboren in Denemarken. Gehuurd van Manchester United. Die gaat zo dadelijk zijn eerste minuten maken voor Willem II. Ja, ze hadden hier ooit Alexander Isak. Die, we weten wat daarvan gekomen is. Want dat was een geweldige aankoop. Of een geweldige huurling. Want die huurden ze van Dortmund. En uiteindelijk, die heeft geweldig het gedaan voor Willem II. Veel doelpunten gemaakt. En die speelt nu voor Liverpool. Ja, wellicht dat er ook zo'n carrière voor Chido Obi in het verschiet ligt. Maar dat moet nog even gaan blijken. Maar in ieder geval toen hij zijn trainingspak uitdeed, was er al veel enthousiasme te merken bij de fans van Willem II. Dat weer aan het aanvallen is. Dat doen ze eigenlijk al de hele tweede helft. Maar echt een hele grote kans. Nee, die heb ik nog niet gezien. Jaden Slorry nu met de voorzet richting Verheid. Wordt die bal eruit gehaald. En kan niet opgevangen worden daar door Willem II. Bal over de zijlijn, wordt er dan gewisseld. John Stegeman zegt, ja, scheidsrechter, kijk nou, ik wil graag wisselen. Die Obi die moet erin. Maar ja, de ingooi wordt heel snel genomen. Willem II voetbal door. Gaat nog steeds op jacht naar een aansluitingstreffer. Ze staan met 2-0 achter tegen Excelsior.
0: Kijken wij nog even naar die bewogen topper. PSV keert terug uit Amsterdam met 3 punten. Maar makkelijk ging het niet. Verdediger Armando Obispo die ziet na de 3-1 zege op Ajax dat het gat tussen beide ploegen minder groot is dan vorig seizoen.
14: Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Maar ik denk dat we dat van tevoren ook wel hadden verwacht, hadden ingeschat. Ze hebben natuurlijk een hele bewogen transferperiode gehad. En uiteindelijk hebben ze gewoon een hele sterke selectie. Maar zijn we blij dat we vandaag de drie punten hebben gepakt.
2: Geert Truijden, die kan dus ook scoren, hè? Dat deed hij al eerder hier.
14: Ja, schijnbaar. Ja, nee, super blij voor hem. In zo'n wedstrijd meteen dat hij meteen het verschil kan maken. Dus ja, heel belangrijk voor ons.
2: Heb je het idee dat jullie in vorm beginnen te geraken? Steeds beter. Donetsk komt er nu aan, Champions League. Het zit wel goed, hè?
14: Jawel. Maar ja, het seizoen is nog vroeg. En ja, er is nog een hele lange weg te gaan. En het zal allemaal niet in één stijgende lijn omhoog gaan. Maar ja, ik denk dat we al met al op de goede weg zijn.
2: Mixed emotions in de kleedkamer, denk ik. Allereerst Mauro. Je moet al lachen. Mauro Junior is voorgeselecteerd voor de Selecao.
14: Ja, ja, super blij voor hem. Echt. Ja, ik ken Mauro al meer dan 10 jaar. Ja. Dus ik weet wat dit voor hem en voor zijn familie betekent. En ja, super blij, super trots voor hem.
2: Dan Ruben van Bommel. Die actie, heb jij die gezien?
14: Ja, zeker. Zeker.
2: Dat was schrik, hè?
14: Ja, het was een. Ja, wat je zegt. Ja. Ik denk dat iedereen wel even dacht van oef, als het maar meevalt. Ja.
2: De ene zegt het is gewoon kortsluiting. Zoiets doe je niet. En de ander zegt het is ongelukkig. Jij bent verdediger. Hoe zie jij zoiets?
14: Nou, ik denk dat het sowieso ongelukkig is. Want ja, ik ken Ruben en ik weet dat hij niet, dit niet zo heeft bedoeld. Hij heeft nooit tegenstander zo willen blesseren. Daar zit hij zelf ook al mee momenteel. Dus ik zou het voornamelijk beschouwen als ongelukkig. Ja.
2: Hij is ook net in de kleedkamer geweest bij Ajax, heb ik begrepen.
14: Ja, ja, ja. En ook meteen na de wedstrijd toen was hij al eigenlijk met zijn hoofd bij hem. Dus ja, dat zegt ook veel over hoe hij is als persoon. En hopen dat het meevalt.
13: Tja. We gaan het hebben over motocross, want Jeffrey Herlings kan morgen zijn 6e wereldtitel pakken, zijn 3e in de MXGP. En dat moet dan gaan gebeuren tijdens de Grand Prix van Turkije. Als hij die wint, dan is hij absoluut zeker. Verslaggever Vlado Veljanovski sprak Herlings vandaag en ging met hem terug in de tijd, ver terug in de tijd, want Herlings was er vroeg bij.
15: Ik denk dat ik eerder kon fietsen dan kon lopen. Maar in ieder geval, ik begon al te crossen met mijn 4 à 5 jaar. Dus ik doe het nu ondertussen. Ik word volgende week 32, dus al 6, 7, 28 jaar. En het is met de paplepel wel ingegoten, ja.
16: En dat kleine jongetje dat voor het eerst op een motocrossfiets ging, wanneer was dat dan?
15: Op de crossfiets, ja, tegelijkertijd kon crossen. Op het moment dat ik eigenlijk kon fietsen, kon ik ook crossen, zei mijn vader. Dus ik viel wel elke bocht om, maar dat hoef ik niet te vertellen erbij. Maar 4, 5 jaar, ja.
16: En als je dat allemaal zo even zo terugredeneert naar nu, wat voor man staat hij tegenover mij?
15: Ik denk wel een heel gemotiveerde jongen, vooral in deze sport. En als ik ergens van ga, dan ga ik er niet 100, geen 110, maar 200% voor. En ik denk ook niet dat ik de meest getalenteerde heb die er ooit is geweest, maar ik heb wel denk ik, een heel goed totaalpakket. Het enige nadeel in mijn carrière is geweest dat ik heel fragiel was qua blessures. Veel mensen noemen ook wel de Arjan Robben van de motorsport. Heel goed, maar ja, toch wel wat blessures gehad. Allemaal heb ik een mooie carrière gehad. Ik heb heel veel records, bijna alle grote records verbroken. Meeste manjo-winning, meeste GP-overwinning. Ik sta dicht aan de meeste GP-podiums. Alleen de wereldtitels ontbreken nog. Wel 5, hopelijk 6. Maar die 10 gaat er moeilijk vooral worden.
16: Wat heeft jou altijd op de been gehouden? Dat jochie van 5, van 10, van 12, van 17, van 24 en de man nu hier van begin 30. Wat is dat? Wat is jouw kracht? Wat heeft jou altijd gemotiveerd?
15: Winnen. Het enige wat mij interesseert is winnen. Of ik nu ga dammen, of ik nu ga naar het casino ga, of ik noem maar iets geks op. Ik wil altijd winnen met alles wat ik doe. En ook met deze sport. Alleen ja, dit kan ik dan relatief best goed. Dus ik wil mijn eigen blijven verbeteren. En zelfs nu word ik 32 en leer ik nog steeds bij. En mijn eigen gewoon blijven verbeteren en proberen te blijven in het hoogste niveau.
16: Hoe bereid je voor de avond voor de zondag of de zondagochtend? Wat doe je dan?
15: Eigenlijk, ik rijd zoveel wedstrijden op jaarbasis. We hebben wel 20 GP's per jaar ongeveer. Dit is mijn 17e, 18e jaar in de sport. Dus voor mij is wel wat gewoon redelijk normaal. Ook nu, ik ben niet meer nerveus als normaal. Ik zie wel hoe het komt, komt het. En ik ga gewoon lekker eten s'avonds. En hier zijn dan best veel vrienden gekomen. Omdat ik natuurlijk de kans op de wereldtitel, familie, sponsoren, noem allemaal maar op. Dus ik geniet gewoon met hun en hopelijk kunnen we het met z'n allen samen afmaken.
13: Ja, de kwalificatierace in Turkije heeft Herlings in ieder geval vandaag gewonnen. Morgen dus het vervolg en hopelijk de zesde wereldtitel. Hij was in gesprek met Vlado Veljanovski.
0: Willem II Excelsior, ontwikkelingen in Tilburg, Jan Vincent.
4: Ja, 0-3. Dus die derde overwinning van Excelsior die gaat er komen. En ik denk, ik pak de stand er, de virtuele stand er even bij. Je hebt PSV, AZ, Feyenoord en dan 4 Excelsior. Ja. Boven Ajax, boven Go Ahead Eagles, boven Twente, boven NEC. Ja, het is natuurlijk geweldig voor de ploeg van Ruben Den Uyl. De 3-0 die werd gemaakt door Yegoyan. En de assist, ja, die komt op naam van Stijn van Gassel. De keeper, een hele lange, verre uittrap op Yegoyan. Ja, die moet nog een heel stuk lopen. Die moet nog een speler uitspelen en uiteindelijk jast hij de bal in de korte hoek. Dus ja, het is een assist voor Van Gassel, maar ja, met grote dank dan aan Yegoyan, die het dan ook geweldig afmaakt. Die spelmaker aan de kant van Excelsior. En ja, zo heeft Excelsior dus echt een wereldstart van het seizoen. 1 keer maar verloren en dat was tegen PSV en de rest allemaal gewonnen. Dus ze staan er uitstekend voor. Een ploeg die natuurlijk als eerste doel heeft om zich te handhaven. Maar de ploeg is ja, zo stabiel geworden de afgelopen jaren. Ze horen gewoon echt erbij in de Eredivisie. En er zijn heel veel ploegen die zijn natuurlijk nieuw. Willem II en Cambuur, Telstar ook relatief nieuw natuurlijk. Maar Excelsior heeft het gewoon hartstikke goed voor elkaar. En als het op deze manier doorgaat, dan hoeven ze zich dit seizoen echt geen zorgen te gaan maken. Of ze zich wel gaan handhaven. Dan hebben ze het gewoon echt goed gedaan. Ook Mark Ruil, de nieuwe technisch directeur, opvolger van Niels van Duinen, die toch weer een aantal spelers heeft weten te halen voor Excelsior, die echt een toevoeging zijn. En dus gaat het goed en gaat het minder goed met Willem II. Want ja, dat moet je toch ook maar benadrukken. Die staan straks op 1 punt uit 4 wedstrijden. Ja, dat is meer dan 0. Cambuur de enige ploeg die nog 0 punten heeft. Maar ja, het spel van Willem II, daar valt toch ook nog wel genoeg aan te verbeteren. Nou zijn er natuurlijk een aantal nieuwe spelers gekomen. Dus ja, dat zal wel even weer tijd nodig hebben, zeggen ze dan altijd, voordat dat gaat draaien. Maar Willem II heeft het dus voorlopig lastig. En ja, in het verleden zou je zeggen, Willem II, Excelsior, dat zijn wel echt concurrenten van elkaar. Maar Excelsior is dat niveau echt op dit moment wel ontstegen. Die horen echt wel bij de onderkant linker rijtje, bovenkant rechter rijtje van de Eredivisie. En ze staan nu dus helemaal hoog op de 4e plaats voorlopig. Dit is een overtreding van Nesto Groen. Die is ingevallen. Vorige week was hij de matchwinner tegen Sparta. Nu mag hij nog een paar minuten meedoen. Nog 1,5 minuut officiële speeltijd. Maar spannend zal het hier niet meer worden. Want Excelsior leidt met 3-0.
17: Ik ben de tel kwijt. Waar kijken we naar?
18: Bij de tweede paal gaat hij erin.
19: De Eredivisie.
20: Hoe krijg je het in godesnaam voor elkaar?
19: Alle wedstrijden van vandaag.
20: Wat een zeldzame ontknoping.
13: Ja, 4 wedstrijden vanavond in de Eredivisie. Daaronder natuurlijk de kraker tussen Ajax en PSV. Voor Jordi Cruijff en Ernest Stuart zit het werk erop. De technisch directeur is in uitgehandeld. Vanavond is het aan de spelers om de voeten te laten spreken in de Johan Cruijff Arena of het hoofd.
21: Voorzet richting tweede paal. Oh. Thuis van Bommel. Daar komt Peppi. Oh. En daar is het doelpunt voor PSV. Dat razendsnel toeslaat in een vlijmscherpe counter waarbij de ploeg uit Eindhoven binnen 4-5 passes de bal in het netje heeft liggen door Ricardo Peppi.
13: En dan zijn ze in de arena pas 5 minuten onderweg. Het is onrustig aan de Amsterdamse zijde. Niet in de laatste plaats bij keeper Ter Stegen. Maar dan 23e minuut, aanval van Ajax.
21: Van 16, afleggen op Klaassen. Oeh. Is dat een overtreding? Nee, spel gaat door. Tolu dan. Hij vroebelt hem erin. Gelijkmaker Ajax.
13: En de Amsterdammers worden meer en meer baas in eigen huis. Grote kansen voor Brand, Berghuis, Klaassen. Al blijft ook PSV gevaarlijk via Van Bommel en Perisic.
21: Er is eigenlijk geen seconde waarop je je ogen van het veld kan afwenden. Omdat een actie binnen enkele seconden kan ontstaan in dit duel. Dat niet de schoonheidsprijs verdient, maar wel de aantrekkelijkheidsprijs. Want er gebeurt erg veel in de Johan Cruijff Arena.
13: Tweede helft dan, of toch nog niet.
21: Geertruida dan, opvolgende bal. En die vliegt er nog in, zeg. Vlak voor rust schiet Geertruida PSV op voorsprong. Als die niet goed wordt weggewerkt door de Amsterdammers, is het aan de linkerkant van het strafschopgebied. Le Charel Geertruida, de jongen uit Rotterdam, doet Amsterdam maar wat pijn.
13: In de tweede helft sprankelt het minder. Ajax-trainer Michel Sanchez slaat flink aan het wisselen. Amrabat debuteert, net als Tsiankov. Dolberg komt erin, Leonardo, Peter Bos antwoordt en brengt Mijnans en Bayraktarević. Het is de vraag of de wissels bij de thuisploeg ook het gewenste effect hebben.
21: Je ziet eigenlijk dat sinds
3: de wissel van Tolu voor Dolberg. Dat Ajax meer zoekende is in de aanval. In de eerste helft zag je de bal veelvuldig op Tolu gegooid worden. Waaruit Ajax verder kon doorvoetballen door de middenvelders die dan doorliepen. Maar dat aanspeelpunt heb je nu niet meer.
13: PSV domineert en de kansen die Ajax krijgt worden om zeep geholpen. En dan slaat de vlam in de pan.
3: Na een wilde brasactie van Ruben van Bommel die een luchtduel aangaat met Aaron Bouwman. En van Bommel heeft het vizier niet op de bal gericht. Raakt vol Bouwman. En dan sprint iedereen van de bank van PSV omdat baas Bonje gaat zoeken met Van Bommel.
13: Het duurt allemaal even en nadat vijf spelers schil hebben gezien, wordt er weer verder gevoetbald. Ajax zonder Bouwman die niet verder kan op zoek naar de gelijkmaker. En dus ontstaat er ruimte voor PSV.
5: Bayraktarević gevonden in het strafschopgebied. Gaat te schieten. Lange hoek via de paal slaat hij binnen. PSV wint de eerste grote wedstrijd van dit seizoen bij Ajax.
13: Er moeten nog een paar minuten worden gespeeld, maar de conclusie is terecht. En dat na een goede eerste helft, toch, Davy Klaassen?
22: Ja, maar ja, uiteindelijk het resultaat dat overheerst nu. En ja, wat je zegt, de eerste helft waren de verhoudingen niet 1-2, denk ik. Dat is teleurstellend als je uiteindelijk verliest.
0: Ja. Bijna einde wedstrijd, Willem II, Excelsior, Jan Vincent.
4: Ja, laatste minuut van de 3 minuten, blessuretijd. Willem 2-0, Excelsior 3. Ja, vorig seizoen meegerekend gaat Excelsior voor het eerst in de geschiedenis 4 uitduels op rij winnen. Ze wonnen al van Cambuur dit seizoen en vorig seizoen aan het einde van Sparta en Groningen als uitwedstrijd. En nu dus Willem 2 daarbij. Voor het eerst dus 4 keer op rij een uitzegen voor Excelsior. Dat deze competitie zijn derde overwinning gaat boeken. Willem 2 krijgt nog wel een hoekschop, maar Ruben den Uyl, hij gaat rustig zitten in zijn dugout naast Michel Breuer en Thomas Verhaar, zijn assistenten. Want ze hebben de buit binnen. Even kijken of deze hoekschop van Willem II nog iets oplevert. Wellicht een doelpunt van die nieuwe man, Chido Obi. Nee, die wordt niet bereikt. Die kan uitverdedigd worden door Excelsior. Dan tikken de laatste seconden weg. Robin Henschens, de scheidsrechter, fluit nu af. Het is klaar hier in Tilburg. Willem II verliest alweer. Het is 0-3 en Excelsior dus hartstikke mooi op weg in de Eredivisie.
0: Dankjewel, Jan Vincent. Davy Rigaud, de technisch baas bij Feyenoord, dacht ook dat hij klaar was. Tot er zich last minute nog Saoedische kapers op de kust melden voor Anish Hajmoussa. Dat bracht Feyenoord een dilemma. Want ja, financieel lekker, sportief natuurlijk niet. En ook de speler raakte in de war.
23: Feyenoord heeft zojuist bevestigd dat hij te laat vandaag arriveerde bij de spelersbus in Rotterdam, die klaar stond voor vertrek naar Nijmegen.
0: En dus trekt commentator Richard van der Maden de volgende conclusie.
23: Het is wel duidelijk dat de Algerijnse vleugelspits aanstuurt op een breuk met Feyenoord. De komende uren zal waarschijnlijk wel duidelijk worden of Hajmoussa inderdaad bij Feyenoord vertrekt. Hij is er in ieder geval vandaag niet bij.
0: Want te laat komen, dat kan trainer Giovanni van Bronckhorst natuurlijk niet accepteren. Goed, voetballen dan. En meteen door naar de tweede helft, want in de eerste gebeurde niet veel. Na rust vallen de goals als rijpe appelen. De makers.
23: Givaj Zegiel, Darko Nejasmic, de meestormende Valente en Geraino Schaken.
0: Ja, de oplettende luisteraar telt 1 Nijmeegse en 3 Rotterdamse goals. 1-3 na 64 minuten. En Valente heet overigens Luciano van voren. Na die doelpuntrijke 20 minuten geen treffers meer. En voor we dan nog eventjes het over Anish Hajmoussa gaan hebben, eerst naar Geraino Schaken, want hij maakte dus de derde Rotterdamse goal en werd daarmee de jongst scorende debutant in de Eredivisie ooit. 17 jaar en 79 dagen oud is hij. 5 minuten stond hij erin.
24: Ik neem die bal aan. Ik dribbel naar binnen, ik leg hem opzij met links en ik schoot hem toe gewoon in goal. Ja, ik denk dat ik het nog even moet laten beseffen. Ik besef het nog niet echt. Ja, het ging allemaal heel snel, dus ik moet het nog even laten bezinken.
0: Dan nog even terug naar de man waar het vooral voor de wedstrijd over ging, Hajmoussa. Trainer van Bronckhorst liet hem buiten de selectie omdat hij niet 1, maar zelfs 2 keer te laat was vandaag.
25: We weten allemaal wat voor aanbiedingen vanuit Saudi-Arabië komen voor spelers. Dus ja, ik heb wel begrip in de situatie waar hij in zit. Nou, de club heeft besloten om hem niet te verkopen. En dus dan misschien ook, ja, ook wel zichtbaar dat hij er niet helemaal bij zit. Dus ik vond het ook verstandig om hem niet mee te nemen. Dat hij zijn hoofd weer op orde kan maken. En dat, dat we morgen elkaar weer zullen spreken.
13: Door naar FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles. Technisch directeur Jordi Zuidam van FC Utrecht zag zijn naam deze week op spandoeken van boze supporters. Utrecht heeft pas 1 punt. En daar wordt Zuidam door een deel van de fans verantwoordelijk voor gehouden. En het probleem ligt bij Utrecht vooral in de verdediging.
26: Die
6: Oranje is tot nu toe zo lekker als een mandje. Want in 4 wedstrijden al 15 doelpunten tegen. Dat is bijna 4 gemiddeld, hè? Per potje voetbal. Dat is iets te veel van het goede.
13: Toch is de Galgenwaard voor het duel met Go Ahead Eagles uitverkocht. Helaas kijken de 23.000 al snel weer tegen een achterstand aan. Maar of hier nou wat aan te doen viel?
6: Goedemorgen, 0-1 Matisse Souray. Wat was het? 25 meter zeker. Net iets rechts van de as en vol op zijn pantoffel. Een zwabber erin, een daling als een baksteen. En die bal keihard achter keeper Barkas geschoten.
13: En dat terwijl Mark Kloostra, gezien het spel, op een Utrechtse treffer zat te wachten. Dat scenario herhaalt zich.
6: 0-2, Søren Tengstedt, een rebound. Nadat Utrecht uitgelezen kans krijgt om op gelijke hoogte te komen via Bleek, oog in oog met de doelman. Langs de doelman en het doel geschoven. Gaat hij naar de andere kant van het veld. Voorzet naar de tweede paal. En dan wordt in eerste instantie de poging nog tegengehouden door Barkas. Dan stuitte hij voor de voet van Søren Tengstedt. En die tikte hem erin. Het is 0-2, 4 minuten onderweg in de tweede helft.
13: En dan wordt het nog erger.
6: Au, au, au, Utrecht op de kin. Victor Edvardsen van dichtbij. Goeie actie. Als er geen hens aan vooraf gaat, komt hij op de achterlijn bij Tengstedt. En die schuift hem laag naar de 5 meter. Recht voor het doel, Victor Edvardsen. Na 58 minuten is het 0-3 in Galgenwaard.
13: Ja, de speaker kan er ook niet onderuit. En dan kan je erop wachten natuurlijk.
6: Gaan we weer staken, vuurwerk.
13: Ze gaan nog een afkoelperiode erin gooien. Nog één keer proberen. En Utrecht grijpt die kans.
6: Er is weer hoop in het Utrechtse. Het is doelpuntenmaker De Wit die hem van dichtbij binnentikt. Een indraaiende corner bij de tweede paal door een keeper losgelaten die de bal wil vangen. Maar hem niet klem heeft, dan stuitert hij voor de voet van De Wit. Boem, hangen.
13: Maar ja, is het geen vuurwerk, dan zijn het wel bekertjes. En opnieuw ligt het dan stil in de Galgenwaard. Heel lang stil, maar dan ziet Mark beweging.
6: Het feit dat de vierde man het scherm al aan het inpakken is en alle ballenjongens nu naar binnen worden gedirigeerd, doet mij toch ernstig vermoeden dat het afgelopen is.
13: En even later verschijnt die mededeling inderdaad ook op de schermen in het stadion. En dat is zuur, vindt Utrecht-aanvoerder Dani De Wit.
7: Ja, dan is het wel een beetje jammer dat het dan uiteindelijk om bekers gaat en dat we daardoor nu de wedstrijd staken. Want ik denk, ja, als het nog een keer vuurwerk is, is het misschien een ander verhaal. En nu heb je toch zoiets, oké, het zijn bekers, jongens, kom aan, accepteer het en doorgaan. Maar uiteindelijk is het een keuze van de burgemeester, denk ik. Ja.
13: Dat bevestigt ook de scheidsrechter van de Kerkhof.
8: Die beslissing ligt echt bij de burgemeester. Dus ik kan alleen maar uitspreken van, we hebben voor de tweede keer gestaakt. En normaal gesproken is dat definitief. Maar als er redenen zijn vanuit de openbare orde om dat niet te doen, dan is dat aan de burgemeester, daar gaan wij niet over. Maar dat heeft wel wat voorbereidingen nodig en daarom duurde de beslissing ook wat lang.
13: De wedstrijd wordt dinsdag om 2:00 zonder publiek uitgespeeld. En er moeten nog 26 minuten worden gespeeld.
0: Pakken we de stand er nog eventjes bij in de Eredivisie. PSV is nu koploper met 13 punten. Puntje meer dan AZ, maar dat komt morgen nog in actie. Die kunnen er dus weer overheen. Feyenoord op plek 3 met 11 punten na die overwinning vandaag. En Ajax is nu 5e met 7 punten. Maar heeft ook nog een wedstrijd te goed. En Excelsior die nestelt zich dus in de top na de winst op Willem II. 4e staan ze met 9 punten. 3 keer al gewonnen dus. De punten van het duel tussen Utrecht en Go Ahead, die moeten dus nog worden verdeeld. Dat wordt dinsdag uitgespeeld. En morgen de overige 4 duels in speelronde 5. Om 11:45 in de Euroborg. FC Groningen tegen FC Twente. 2 duels om 14:30. AZ gaat op bezoek bij Heerenveen. En Telstar ontvangt Cambuur Leeuwarden. ADO Den Haag en Fortuna Sittard. Die sluiten om 16:45 het Eredivisie weekend af.
13: Die wedstrijden natuurlijk te beluisteren in NOS Langs de Lijn vanaf 14:00 morgenmiddag op NPO Radio 1. Daarin ook aandacht voor de Formule 1 Grand Prix van Italië in Monza. En het wielrennen, de 15e etappe van de Vuelta. Zo dadelijk met het oog op morgen. Vandaag gepresenteerd door
0: Elisabeth Steins.
13: Goedenavond. Sluiten
0: wij deze uitzending af. Goedenavond.
9: NPO Radio 1.
10: Podcast.
11: I love Europe and I want to see Europe go good, but it's not heading in the right direction.
26: Long live Europe and thank you very much.
10: So, let's get to work.
27: Een bloedstollend politiek jaar staat ons te wachten in Europa. Komt radicaal rechts aan de macht in Frankrijk, Italië of Spanje?
28: Blijft Oekraïne overeind in de oorlog met Rusland? En waarmee verrast Trump Europa nu weer?
27: Wil je alles daarover weten? Luister dan naar het nieuwe Europa Draait Door. Met mij, ik ben Maaike Schoon, journalist en presentator.
28: Tom Dolen, journalist en Europa-kenner.
27: Luisteren dus.
10: Europa Draait Door, een podcast van VPRO. Nu op NPO Luister.
29: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: maar 125 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
3: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
2: Of,
4: hoe blijf ik in contact?

0: tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een mogelijk akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De Duitse politie heeft foto's gedeeld van de man die wordt verdacht van het plegen van aanslagen op het energienet afgelopen week. Er is een klopjacht gaande om de 48-jarige klimaatactivist Daniel V. te vinden. In een bos in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is de hele dag gezocht. En met het verspreiden van de foto's vraagt de politie nu ook om hulp van het publiek. De camper van de man werd gisteravond al gevonden in een bos. De politie gaat ervan uit dat V. te voet verder is gevlucht. In een brief schreef hij achter de sabotagepogingen te zitten, uit protest tegen het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Daar werd het 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd vanavond. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. En Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En atlete Femke Broeders-Bol is tweede geworden in de Diamond League finale op de 800 meter. Ondanks een sterke eindsprint verloor ze nipt van de Zwitserse Audrey Werro. Broeders-Bol liep de 800 meter in 1:54.81. En dat is slechts een tiende van een seconde langzamer dan het Nederlands record dat ze vorige maand zelf liep in Zurich. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op en daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen wordt een mix van zon en wolken en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Kruisinga.nl, al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
3: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
4: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
3: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
5: Nee, Attens met ds.nl.
8: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
9: Gelukt. Heb je hem al betaald?
8: Wat bedoel je?
9: Mijn betaalverzoek.
8: Zo,

0: U snel?
1: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
2: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Elisabeth Steins.
2: De man die de AfD morgen in Sachsen-Anhalt mogelijk naar een absolute meerderheid leidt, was vroeger verkoper van parfums. Maar vergelijkingen met het verleden zijn natuurlijk altijd gevaarlijk. Dat er toen een geurtje aan zijn werk zat, zegt niks over het verhaal dat hij nu verkoopt. Goedenavond en welkom bij het Oog op deze zaterdag. Amerika heeft een idee voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. En onderhandelaars Witkoff en Kushner waren vanavond bij Poetin. Hubert Smeet straks daarover. Verder, hoe komt het dat juist in Oost-Duitsland de rechtsradicale AfD zo populair is? We buigen ons ook nog over het weerfenomeen El Niño. Er is een biografie verschenen over Willem Einthoven. Maar wie was dat ook alweer? En Michaela Krajicek probeert haar mopshondje te trainen als ballenhondje tijdens wedstrijden. Hoe dat zit, hoort u aan het einde van het uur. Maar we gaan eerst beginnen met het nieuwsoverzicht van vandaag.
3: Zaterdag 5 september.
2: Een wonder in Nepal. 10 dagen na de verwoestende overstroming zijn er alsnog mensen gered. Zo werd een vrouw levend gevonden in haar huis en door tientallen mensen bevrijd. Ook werd een man gered uit een tunnel van een waterkrachtcentrale. Daar werden gisteren ook al 2 mensen levend uit bevrijd. In de tunnel zitten nog tientallen mensen vast, maar de kans op overleving wordt kleiner. Toch wordt er hard gewerkt, zegt de minister van Informatie.
4: Our people, they are working day and night to get the people alive out.
2: Volgens hem is er contact met de mensen die nog vastzitten in de tunnel.
4: I hope that we can rescue more alive people than we have been in conversation with them.
2: Het aantal doden in Nepal blijft oplopen en in hoofdstad Kathmandu was er daarom een herdenking voor de slachtoffers.
5: We organiseren een very small memorial for all the victims that we lost during Nepal's flood.
2: Na dagen van onrust waren de straten in Overasselt gewoon weer.
6: Zover ik zie, lekker rustig, hè? Dus ja, we hopen dat de rust voorlopig weer teruggekeerd is.
2: De bewoners zijn blij dat ze na een heftige week weer relaxed hun boodschapjes kunnen doen.
7: Het was even schrikken. Zonder meer, maar ik heb het idee dat het nu weer business as usual is.
2: Toch doet de politie nog onderzoek in en rondom het dorp. Agenten zijn aan de slag met metaaldetectoren. En de bewoners zijn er nog niet helemaal gerust op.
6: Eindelijk hebben we weer de normale gang van zaken. Totdat ze natuurlijk weer gek gaan doen.
2: Bij het Engelse Dover hebben demonstranten een paar uur de haven geblokkeerd. Een groep van honderden gemaskerde mannen protesteerde tegen illegale migratie.
8: Hold in that line. Look at these people. They are not messing around.
2: De betogers riepen leuzen als... Stop de boot dus. De Britse politiek van links tot rechts spreekt schande van de actie van de gemaskerde mannen.
9: I do not approve of what is happening in Dover today. I do not approve of mass people turning up and protesting anywhere, whatever side of the argument they're on.
2: En comedy zit in de lift. Comedyclubs in ons land breiden zich uit en de zalen zitten vaker vol.
10: Dat is volgens mij de afgelopen jaren veel populairder geworden, ook door TikTok en filmpjes. Ja, en ook veel jong publiek, omdat het ook vaak wat betaalbaarder is.
2: Zo is Utrecht een comedyclub rijker.
11: Ja, welkom lieve mensen in de nieuwe Comedy House Club. Hebben zin in stand-up comedy!
2: En zo'n fysieke locatie, dat is toch anders dan op je telefoon.
12: Nou, online is leuk om te zien, maar dat zijn snippets. En je moet echt in het theater zijn om die hele set te zien, om die hele beleving mee te maken.
2: Maar zo'n avondje lachen, dat brengt wel risico's met zich mee.
13: Hoi, ga lekker zitten. Ik heb hier nog 2 plekken en ik heb daar nog 2 plekken. Maakt niet uit waar je gaat zitten. Ik zie je sowieso, dus ik ga met je praten.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Wat zijn de kansen van een nieuw Amerikaans vredesinitiatief om de oorlog in Oekraïne te beëindigen? President Trump heeft zijn onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Moskou gestuurd. Die hebben daar vanavond gesproken met president Poetin. En morgen reizen ze door naar Kiev om president Zelensky te spreken. Daar zijn ze dan voor het eerst. Hubert Smeets van Raam op Rusland, goedenavond.
14: Goedenavond.
2: Ja, Witkoff en Kushner die presenteerden in Moskou een idee voor vrede, zo werd het genoemd. Enig idee wat dat dan voor een idee was?
14: Nee. Absoluut niet. We weten alleen dat ze 3 uur gesproken hebben. Dat ze ook heel veel vrolijke ervaringen hebben uitgewisseld. Witkoff heeft gezegd dat hij een belangrijke plaats in zijn memoires zal toebedelen aan Poetin. Ja. Want ze allemaal prachtige avonturen hebben beleefd en mooie gesprekken hebben gevoerd. Maar wat het idee is, weten we niet. We weten wat uit het verleden in welke richting ze dachten. En dat was het bevriezen langs de huidige frontlijnen van de bezette gebieden. En dus met andere woorden, de status quo in Oekraïne min of meer bepalen langs de bezettingslijnen. Dat weten we. We weten dat ze van plan zijn geweest om Oekraïne voor te stellen om de annexatie van de Krim de jure te moeten erkennen en de bezetting van de provincies in het oosten van het land, Lugansk, Donetsk, een deel van Zaporizhzhia en Gerson, de facto te moeten erkennen. Maar of dat nog in dat idee zit, geen idee.
2: Nee.
14: En ook in Oekraïne hebben ze er geen idee over. En dat is ook logisch, want je zei het al in je intro, Witkoff en Kushner zijn nog nooit in Kiev geweest. Ze zijn alleen maar op audiëntie geweest bij Poetin in het Kremlin.
2: Ja. Die mooie woorden van Witkoff waren er dan, die hij in zijn dagboek gaat schrijven. Maar heb je ook een idee of zij daar een gewillig oor hebben aangetroffen bij Poetin? Of dat Rusland bereidwillig is om over compromissen te praten?
14: Dat weten we ook niet. Als je luistert naar Poetin, dan krijg je altijd 2 geluiden te horen. Wat hij vandaag zei, altijd in voor vrede, altijd praten, altijd bereid om wat concessies te doen. Zo heeft hij vannacht een 3-daagse staakt het vuren van de bombardementen op louter de stad Kiev afgekondigd. Meer niet, maar Kiev zal hij de komende 3 dagen met rust laten. En dat lijkt dan allemaal een vorm van een concessie. Maar tegelijkertijd zegt hij zelf ook, zo heeft hij bijvoorbeeld aan kinderen uitgelegd, dat deze oorlog gezien moet worden als een deel van de voedselketen. Toen zei hij, om het aanschouwelijk te maken, kijk, op de Noordpool jagen haaien op poolberen, mm-hmm. op ijsberen. En Rusland is de beer in dit geval. En de haaien, dat zijn wij, het Westen. Dat is ook, zei hij, het geval in Oekraïne. Daar zijn de haaien, het Westen, bezig om de gemoedelijke beer Rusland aan te vallen. En wij moeten ons daartegen verdedigen. Zoals het ook in de voedselketen gebeurt door de ijsberen op de Noordpool en de gewone beren in Siberië.
2: Ja.
14: En dit soort associaties die hij vervolgens ook bevestigt, als hij daar nog nader naar gevraagd wordt, wekken niet de indruk dat Poetin heel veel concessies in zijn achterzak heeft.
2: Nee.
14: Tot nu toe heeft hij er geen 1 gedaan.
2: Dus eigenlijk is zo'n nieuw initiatief van de Amerikanen dan al bij voorbaat gedoemd om te mislukken?
14: Nou, dat vind ik te ver gaan. Maar er is wel een initiatief gaande en een offensiefje gaande vanuit de Verenigde Staten. En vorige week is de CIA-directeur Radcliffe in Moskou geweest. Het was vrij pijnlijk voor Washington dat de regering van de Verenigde Staten moest vragen aan Oekraïne om die dag even Moskou met rust te laten, om Radcliffe rustig te kunnen laten invliegen en uitvliegen. Wat daar besproken is, weten we niet. Maar het wijst er wel op dat Washington haast heeft om inderdaad successen te gaan bereiken. Laten we het niet vergeten. Toen Trump 1,5 jaar geleden weer president werd in de Verenigde Staten, zei dat hij binnen de kortste keren daar het zaakje zou hebben geregeld, het varkentje zou hebben gewassen. Is allemaal niet gebeurd. Er zijn verkiezingen in aantocht in de Verenigde Staten. En ik kan me voorstellen dat de Verenigde Staten nu haast hebben om voor de midterms in november iets te kunnen laten zien aan het Amerikaanse publiek. Maar de Russen zien dat als zwakte.
2: Dat is de reden dat het nu gebeurt, zeg je. Vanwege
14: nou, dat is wat men in Oekraïne zo ziet. En in Rusland eigenlijk ook wel. Dus men ziet deze initiatieven van Witkoff en Trump op de achterhand niet als een uiting van kracht, maar eerder als een uiting van zwakte. Amerika heeft een bestand nodig. Amerika heeft een soort van akkoord nodig. Rusland niet.
2: Aha,
14: Rusland denkt eigenlijk aan de winnende hand te zijn.
2: Nou gaan Witkoff en Kushner dus morgen door naar Kiev om met president Zelensky te praten. Hoe gaan ze eigenlijk? Want ja, normaal vraag. Gaan Europese regeringsleiders altijd met de trein, omdat ze niet kunnen vliegen. Maar...
14: Nee, sinds 21 februari 2022 is het luchtruim voor burgerluchtvaart in Oekraïne gesloten. En met recht levensgevaarlijk. Maar het verhaal gaat, althans dat bericht een Oekraïnse krant, dat Witkoff niet met de trein durft. En dat hij dus per se met een vliegtuig op een van de recent nog door Russische droneaanvallen beschadigde vliegvelden rondom Kiev wil gaan landen. We gaan het zien. Okay. Ik weet het niet.
2: Treinangst, dat hoor je ook niet vaak.
14: Nee, vliegangst is een bekender medisch probleem.
2: Ja. Maar goed, het wordt dan de eerste keer dat ze daar zijn. Dat is toch wel bijzonder. Wat zegt dat jou, dat ze dat nu wel willen doen?
14: Dat zegt dat ze haast hebben. Dat ze werkelijk iets willen realiseren. Dat ze in ieder geval de indruk willen wekken dat ze er alles aan gedaan hebben. En het zegt ook wel iets over de wijze waarop Witkoff en Kushner tot nu toe gewerkt hebben. Het is de eerste keer dat ze in Kiev komen. Tot nu toe hebben ze zich nooit iets gelegen laten liggen aan de standpunten van de Oekraïnse regering of de Oekraïnse bevolking. Dus het is... Het wordt heel interessant of Witkoff daar ook allerhande interessante ontmoetingen zal hebben voor zijn memoires. En of die ontmoetingen hem ook op een iets ander spoor zullen zetten. Want in Oekraïne is men wel de oorlog beu. Maar de massale aanvallen van de afgelopen maanden van Rusland op de Oekraïnse steden, op burgerdoelen en met name ook op Kiev inmiddels, hebben de Oekraïnse bevolking volgens recente opiniepeilingen niet, je zou kunnen zeggen, concessiebereider gemaakt. Op dit moment is de behoefte in Oekraïne om bijvoorbeeld de twee provincies in de Donbass, Lugansk en Donetsk, af te staan in ruil voor harde veiligheidsgaranties van de Verenigde Staten en Europa. Dat is één van de aspecten misschien van het Witkoff-plan. Is de behoefte om daarmee in te stemmen geringer dan drie maanden geleden.
2: Dus dan heb je dus eigenlijk aan twee kanten, zowel in Rusland als in Oekraïne, eigenlijk geen bereidheid tot concessies of compromissen. En dan vraag ik me wel af van zie jij het dan gebeuren dat deze oorlog inderdaad tot een einde wordt gebracht?
14: Ja, elke oorlog komt geloof ik tot een einde. Maar of hij, zoals het cliché wil, ook via onderhandelingen tot een einde komt, dat is de vraag. Ik zei het net al, de concessiebereidheid in de Oekraïnse samenleving neemt niet toe. Hoe hard er ook ingebeukt wordt op de Oekraïnse burgers, ze blijven toch patriotisch volhouden, hoewel ze een bestand willen. En in Rusland is er ook een vorm van overmoed kennelijk zichtbaar geworden. Zeker bij Poetin. En dat zou kunnen leiden tot een voortzetting van de oorlog. Behalve als, ik weet het niet, maar als dat Witkoff-idee echt een heel goed idee is.
2: Nou, we weten het niet. Dat is eigenlijk gewoon hoe we begonnen en hoe we eindigen. Wat dat idee dan zou moeten zijn. Ik dank je wel, Hubert Smeets, voor dit gesprek en je analyse.

0: was Mel en Vintage Future met Ballad of Easy Rider. Hoe kan een bevolking van uiterst links binnen enkele tientallen jaren de ruk maken naar radicaal rechts? Het gaat gebeuren morgen bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De AfD wordt daar mogelijk zo groot dat ze de premier kunnen leveren. En dat zal dan Ulrich Siegmund zijn, die in zijn campagne inspeelt op nostalgische gevoelens en heimwee naar de DDR-tijd. Hier in de studio is collega Ulrike Nagel, opgegroeid in de DDR. Ze maakte daar ook een podcast over, Over de Muur geheten. Welkom.
1: Goedenavond.
0: Ja, die partijleider, die Ulrich Siegmund, dat is een soort popster-politicus. Mensen kopen t-shirts met zijn portret erop. Wat maakt hem zo populair?
1: Staan in de rij voor handtekeningen. Het is een hele sympathieke man met een hele brede grijns. Hij ziet er goed uit. Hij is sportief. 36, 1990 geboren. Nog toen de hereniging al voltrokken was.
0: Ja.
1: En hij is heel vriendelijk. Hij stapt af op de mensen. Hij geeft een eye of the ball, bij wijze van spreken. Een beetje Rutteaans, wat ze in Nederland
0: zeggen. Positieve uitstraling.
1: Een positieve uitstraling, ja. En hij praat met mensen gewoon van aangezicht tot aangezicht. En snapt hun zorgen.
0: En dan speelt hij in zijn campagne in op een kennelijk breed gedeeld gevoel van wat nostalgie genoemd wordt. Een nostalgisch verlangen terug naar die DDR-tijd. Ja. Hoe doet hij dat?
1: Dat is, heeft de AfD eigenlijk als gehele partij in de loop der jaren ontwikkeld. Het is ook best wel een marketingmachine. Björn Höcke is daarmee begonnen. Dat is een van de bekendste AfD-gezichten uit Thüringen. Siegmund wordt een soort van zijn opvolger en nu nog veel populairder in Sachsen-Anhalt. Ze pakken bijvoorbeeld een oude brommer. Een Simson-brommer is dat. Een heel geliefd DDR-model. De DDR was, Oost-Duitsland was natuurlijk, we hadden niet zo heel veel dingen. We hadden een paar soorten auto's. En dan was er misschien één of twee soorten brommers. Precies. Ja. Dus er was niet zoveel keus. Dus als je dan iets hebt, dan waren er 17 miljoen mensen die de passie voor dat ene ding ook gewoon deelden. Mensen wisselden met elkaar de onderdelen van zo'n Simson uit. Want er was ook altijd te weinig materieel. Er was altijd te weinig aan alles. Dus er was een soort gemeenschap waardoor je die dingen gezamenlijk moest gaan repareren. En zij pakken dat sentiment op. En hernieuwen dat, of ik vind ook eigenlijk misbruiken dat. Want het is toch een soort herinneringsgevoel, ook voor mij. Niet per se die brommer, maar wel andere onderdelen van dat land. En geven de mensen een soort thuisgevoel terug, waar ze al heel erg lang naar snakken.
0: Ja, ja. Nou is aan de lijn ook Dirk Rochtes. Hij is hoofddocent Duitse geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Leuven. Goedenavond, meneer Rochtes.
2: Goedenavond.
0: U schreef meerdere boeken over Duitsland. Vorige week kwam nog uw boek uit Van Links naar Rechts. Het oosten van Duitsland op de dool. Dat is een mooie uitdrukking, op de dool zijn. Dat betekent zoiets als rondzwerven, de weg kwijt zijn. Zijn die Oost-Duitsers dan de weg kwijt?
2: Ja, ik zou het eerder interpreteren als zoekend naar hun plaats in de Bondsrepubliek, in het nieuwe Duitsland. Er is op het ogenblik weer een West-Oost-debat dat de kop opsteekt in Duitsland. Mm-hmm. En ja, we spraken al over nostalgie, heimwee naar de DDR. En veel West-Duitsers hebben dan weer het gevoel van, ja, die os is, die Oost-Duitsers zijn ondankbaar, we hebben er zoveel voor gedaan. En toch blijven ze maar verlangen naar die oude DDR, die toch eigenlijk een onrechtsstaat was. Hè. Mm-hmm. Dat ongenoegen van de Oost-Duitsers, dat gaat al heel lang mee. Hè. Het begon eigenlijk al kort na de hereniging in 1990, dus de jaren erop. Je had dan natuurlijk een massale werkloosheid door het feit dat duizenden bedrijven werden geprivatiseerd, gesaneerd, ontmanteld. Hè. En eigenlijk heel de DDR ging op de schop. Hè. Dus Oost-Duitsland werd als het ware ook cultureel ingelijfd, zouden we kunnen zeggen, met een zwaar woord weliswaar, bij de Bondsrepubliek. Mm-hmm. En in het begin heeft dat ongenoegen zich vooral vertaald in stemgedrag voor de Partij des Democratischen Socialismus, de opvolgster van de vroegere communistische partij van de DDR.
0: Dat is een heel linkse partij dus?
2: Ja, die is radicaal links, dat klopt. Die pleitte vroeger voor democratisch socialisme, nu gebruikt ze dat woord. Meer is dus trouwens ook van naam veranderd in 2007 door een fusie met een West-Duitse linkse partij, dan is ze die linke geworden. Maar ondertussen is ook al in bepaalde deelstaten van het oosten van Duitsland aan de macht gekomen. Heeft ze mee aan de regering deelgenomen. En werd ze op die manier ook een deel van het establishment. En ja, vele Oost-Duitsers die toch hun ongenoegen wilden uiten, articuleren. Ja, die denken nu van, ja nee, die PDS of die linker, ja, die is nu ook establishment geworden. Ja. Maar wij zijn niet tevreden met wat er van bovenaf komt op ons afkomt. Hè? En dus ja, dan duikt daar ineens...
0: Dan wordt er naar de andere kant gekeken. Ja.
2: Ja, inderdaad. Dan duikt daar de AfD op. Eerst nog een professorenpartij die vooral tegen de euro fulmineert. Maar dan vanaf 2015 ook de migratiekwestie oppikte. Ja. En zo is die beginnen groeien. Hè, als maar meer. En de laatste jaren is dat in een stroomversnelling gekomen. Ja. En dat heeft ook te maken... Ja, zeg maar. Ja.
0: Moeten we dan vooral ook die nostalgie, dat we nu al een paar keer noemen, vooral zien als het eigenlijk een afzetten tegen het Westen ook?
2: Ja, dat denk ik ook wel. Het is niet zo dat de mensen terug verlangen naar de DDR, zoals ze ooit bestaan heeft. Ze weten ook wel dat het systeem niet erg kosher was met de Stasi en de onderdrukking. Maar wat ze wel missen aan de oude DDR, dat is dat gevoel van solidariteit onder de mensen. Die solidargemeinschaft. Ja. Iedereen kende elkaar, mensen hielpen elkaar. En ze hadden ook veel sociale verworvenheden, sociale zekerheid die er nu niet meer is. Het leven is ook veel duurder geworden. Kijk, in de DDR kon een vrouw, als ze een kind had, bracht ze het kind gewoon weg naar het kinderdagverblijf in de fabriek. En ze kon blijven werken.
0: Ulrike, die zit hier te glimlachen terwijl je dit vertelt. Ulrike, jij bent dus Oost-Duitse. Ja. Inmiddels wel al heel lang hier in Nederland. Maar als je dit zo hoort, kan je daar iets bij voorstellen, bij dat gevoel? Dat verlangen terug naar die tijd?
1: Ja, ik was 10 toen de muur viel. Dus ik heb zeg maar de meest leuke tijd, zullen we maar zeggen, meegemaakt. Want ik ben nooit in de gelegenheid gekomen om te hoeven kiezen of ik wel wil doen wat die staat van mij eist. Als kind was dat vrij makkelijk. Maar ik heb veel in die kinderopvang gezeten. Mijn moeder heeft ook altijd gewerkt. Dat zijn bijvoorbeeld dingen die je bij elkaar herkent. Ik ben morgen bijvoorbeeld uitgenodigd op een DDR-themadag. En daar komen soms ook Oost-Duitsers die in Nederland zijn gaan wonen. En dan, als je dan bij elkaar het hebt over die tijd, of over de producten die je toen kon kopen, of over de dingen die je als kinderen deed. Bijvoorbeeld gingen we met z'n allen glazen en flessen wegbrengen of papier wegbrengen. En dat geld werd dan in de kas van de klas gestort. Dat werd gezamenlijk geld. Dat is iets wat toen bestond, wat nu niet meer bestaat. En er is heel veel verdwenen. Ja. En dat gevoel herken ik wel.
0: Er bestond toen natuurlijk ook heel veel wat helemaal niet leuk was.
1: Absoluut.
0: Zijn mensen de repressie uit die tijd dan niet vergeten?
1: Heel veel mensen zijn dat wel degelijk vergeten. En ze zijn ook vergeten dat het land in 1989 echt aan diggelen lag. Er braken niet alleen stukjes uit de muur en Berlijn. Bijna alle panden waren kapot. De binnensteden, ook nu in Sachsen-Anhalt, waar morgen de verkiezingen zijn. Vanaf de buitenkant, dat is allemaal opgepoetst. Dat ziet er goed uit. Mensen hebben het niet slecht als je daar komt. Bovendien was de werkloosheid in de jaren 90 inderdaad rond de 20%. Niemand had daarmee werk. Of mensen vertrokken. Het zijn ook maar 2 miljoen mensen. Er wonen minder mensen dan in de stad Hamburg bijvoorbeeld. Zo klein is het eigenlijk. Heel landelijk. Maar mensen zijn wel degelijk vergeten wat er allemaal slecht was aan de DDR. Ja.
0: En meneer Rochtes, u noemde nou een paar redenen van dat electoraat van radicaal links naar radicaal rechts is gegaan. Maar zou u ook kunnen zeggen dat de neiging van kiezers in Oost-Duitsland om naar die flanken toe te gaan iets te maken heeft met toch die recente geschiedenis waar ze onder een dictatuur leefden. Dus waar ook democratische waarden minder vanzelfsprekend zijn.
2: Ja, dat wordt best beweerd dat de Oost-Duitsers voor die partij stemmen omdat ze zogezegd autoritair zouden opgevoed zijn of gesocialiseerd zouden geweest zijn. Ik denk eerder dat het een rebels kantje is dat daar meespeelt. Zo van, ja, we hebben al een dictatuur meegemaakt en wat we nu meemaken, de Bondsrepubliek, dat komt bij vele Oost-Duitsers, niet bij allemaal natuurlijk, maar overal van, ja, weer een soort betutteling. De overheid die ons van alles oplegt, die onze taal ook wil wijzigen. Ja, dat is een gevoel van wat er van bovenaf komt. Dat bevalt ons niet. Hè?
1: Dus ik denk niet dat het te maken heeft met...
2: Ja, inderdaad. Ja. Ja, ja.
1: Maar de paradox is natuurlijk wel dat de partij waar dan nu heel veel mensen op gaan stemmen juist ook van bovenaf heel veel wil gaan opleggen.
3: En dat is ook echt het gedeelte dat ik zelf echt absoluut niet kan begrijpen. Dat er nu een partij, dat ze willen stemmen op een partij die weer zegt, ja, we gaan een vlag bij school hijsen. We gaan langs de snelweg een bord ophangen met Duits denken. Het is een partij die mensen heel veel wil opleggen. En die kinderen die nu al inclusief les krijgen, gehandicapte kinderen samen met kinderen die niet gehandicapt zijn, dat willen ze weer uit elkaar trekken. Migrantenkinderen apart les geven. Zoveel mogelijk om Duitse culturen verwijderen. Dat soort dingen staan in het regeringsprogramma. Het is heel extreem. En ze willen inderdaad hun eigen ideologie weer opleggen. En waarom mensen dat dan niet doorzien, begrijp ik eerlijk gezegd niet.
1: Ja, en meneer Rochtes, heeft u daar nog een verklaring voor, tot slot?
2: Ja, die partij wil inderdaad heel veel veranderen. En dat is nou net wat een groot aantal Oost-Duitsers bekoort. Hè. Die drang naar verandering. Van, ja, zoals de toestand nu in de Bondsrepubliek is, dat bevalt hen niet. De economische crisis, de ongecontroleerde migratie, wat velen toch ook tegen de haren instrijkt. Dus er is een behoefte aan verandering. En natuurlijk de AfD belooft de grote verandering. Hoe dat die er dan in concreto uitziet, ja, de mensen weten dat ook niet allemaal. Hè. Het is een programma van 200 bladzijden. Niet iedereen heeft dat gelezen natuurlijk, maar het is ook die algemene tendens van, ja, wij gaan het hier eens veranderen, we gaan de boel opkuisen. Dat bekoort waarschijnlijk toch heel wat kiezers.
1: Nou, we gaan morgen zien hoe dat dan daadwerkelijk gaat uitpakken bij die spannende verkiezingen dus in Sachsen-Anhalt. Ik dank jullie beiden heel hartelijk voor dit gesprek. Dirk Rochtes en Ulrike Nagel.

0: Ja, dit was Marvin Gaye. Ik denk een hele jonge Marvin Gaye, zo te horen aan zijn stem. Maar Wherever I Lay My Head. Het komende half jaar gaat El Niño uitgroeien tot enorme proporties. Dit weerfenomeen gaat al ver terug in de tijd en wordt ook al heel lang bestudeerd. Wat zegt nou die ontwikkeling van El Niño over wat ons nog verder te wachten staat? Dat ga ik bespreken met klimaatexpert van het KNMI, Peter Siegmund. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Over El Niño, als ik het goed begrijp, is dat dus een terugkerend klimaatverschijnsel waarbij het zeewater langs de evenaar in de Stille Oceaan opwarmt. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Waarbij die opwarming juist bij een El Niño vooral in het oostelijke deel gebeurt. En normaal heb je daar de passaatwinden, de oostenwinden, die het water naar Indonesië zeg maar duwen. En dan wordt het daar warm en warme lucht stijgt op en dan komt daar regen. Dat is de normale situatie. Maar bij een El Niño keert die wind om en gaat juist de warme kant richting Zuid-Amerika. Mm-hmm. En dan krijg je in totaal andere gebieden regen en ook droogte. En dat is wat er nu al aan de hand is en de komende maanden nog wel wat sterker gaat worden.
0: Ja. Nou, laten we even luisteren. We hebben even een klein beetje op een rijtje gezet hoe dat dan nu zich laat zien.
2: Panama Canal, where next week more weight restrictions go into effect to preserve water ahead of what some are calling a super El Niño.
3: Indonesia is burning again. Massive fires are spreading across Borneo and Sumatra.
4: El Niño will peak towards the end of 2026, but its impacts will be felt long after that.
0: Ja, we hoorden net ook iemand super El Niño zeggen. Soms hoor je ook wel eens de term Godzilla El Niño. Dat zijn denk ik geen wetenschappelijke termen.
1: Nee, er is wel een zeer sterke El Niño term. En die gaan we waarschijnlijk bereiken. Dat is meteen de sterkste categorie die er ook is.
0: Ja, er zijn dus wel verschillende categorieën.
1: Ja, er zijn ook grenzen wanneer die er wel is en niet, de El Niño. En hij is er al. En hij wordt waarschijnlijk sterker dan die in de matrix in ieder geval. Sinds 1950 wordt dat goed bijgehouden. Er is in 1983 een redelijk sterker geweest, maar deze wordt waarschijnlijk sterker. Maar,
0: en wat noem je dan sterker als het zeewater meer of minder opwarmt?
1: Ja, het is een gebied in het midden van de oceaan, Stille Oceaan rondom de Evenaar, wat dan warmer moet worden. En warmer ten opzichte van zijn omgeving. Ondertussen warmt de hele wereld op door klimaatverandering, maar daar moet je voor corrigeren. Het zijn de temperatuurverschillen oost-west en noord-zuid die ertoe doen. En temperatuurverschillen leiden tot wind. En dat werkt de hele wereld door. Daar kun je lang over praten. Maar,
0: ja. En dit fenomeen dus van die opwarming, dat komt eens in de zoveel jaar terug als een soort pendule?
1: Dat klopt. Iets van tussen de 2 en de 7 jaar. Dus dit speelt al miljoenen, misschien honderden miljoenen jaren, zeg maar, dat dit op aarde bestaat. Dat hoort er gewoon bij.
0: Hoe weten we dat?
1: Indirect uit gesteente, op de kortere tijd uit wat voor plantjes er groeiden. Dat is een vak apart. Maar goed, deze eeuw meten we het gewoon met een normale thermometer.
0: Het is er gewoon altijd al. En op een gegeven moment is het ook beschreven en is er een naam aangegeven.
1: Ja, want het werd voor het eerst echt gerealiseerd door vissers in Peru. Die in één keer veel minder vis vingen aan het eind van het jaar. Rond kerstmis. El Niño betekent kerstkind. Mm-hmm. En in die tijd speelt het ook vaak op zijn ergst. En er kwam minder koud water uit de diepte naar boven, waardoor de vis doodging. En in ieder geval slechte visvangst. En vrij kort daarna is ook begreep waarom, hoe dat dan komt.
0: Ja, en ik ga het dus niet een super El Niño noemen, maar volgens de weerorganisatie van de VN bijvoorbeeld kan de huidige El Niño wel uitgroeien tot de sterkste ooit. Dus dat is iets wat je nu al kan meten?
1: Ja, er worden verwachtingen gemaakt. Dat zijn er meerdere en die verschillen. Maar ze gaan allemaal naar een sterke El Niño. En inderdaad, de gemiddelde van die verwachting is sterker dan de matrix vanaf van 1950. Dus dat is een hele sterke. En daar komt bovenop, we leven in een tijd van klimaatverandering. Door El Niño zijn er bepaalde gebieden waar bijvoorbeeld meer regen komt. En als het dan ook nog eens een keer wat extra warm is door klimaatverandering, dan komt er nog eens een slagje extra regen bovenop door de klimaatverandering.
0: Ja, want u zei net van het zijn twee dingen die los van elkaar staan eigenlijk. Hè? Van dus de klimaatverandering die door mensen is veroorzaakt en El Niño.
1: Ja.
0: Dus maar je bent natuurlijk geneigd te denken, de aarde en de zee die warmen op als gevolg van die klimaatverandering. Dus dan wordt El Niño ook erger.
1: Nee, de El Niño is niet erger door klimaatverandering. Omdat juist klimaatverschillen erg toe doen bij El Niño. De temperatuurverschil tussen gebieden. En de klimaatverandering zorgt voor een vrij overal dezelfde opwarming. Dus die doet niks met verschillen. El Niño zorgt voor die verschillen die veranderen.
0: Maar hoe komt het dan dat die temperatuurverschillen groter worden?
1: Dat hoort bij El Niño en dat die nu zo sterk is, dat is puur toeval. Dat is
0: toeval?
1: Ja, om de 7 jaar heb je er een, maar dat die
0: of
1: nu zo
0: sterk
1: is.
0: Of je weet niet wat de oorzaak is?
1: Nou, dus dat is die pendule die u noemt en dat die nu zo sterk is, dat is wel toeval. Maar nogmaals, het klimaat komt er wel bovenop op de plekken waar door El Niño meer regen valt. Meer regen en waar het ook droger is, verwacht ook dat het droger is. In een warmere wereld nemen de contrasten tussen nat en droog toe.
0: En dat hij dus nu zo sterk is, dat zegt niet dat de volgende El Niño ook weer
1: nee,
0: zo...
1: Nee, zeker niet. Nee.
0: Maar oké, het is nu begin september. De komende half jaar gaan dus die effecten steeds duidelijker worden. Welke gevolgen kunnen we dan verwachten?
1: Ja, de piek wordt verwacht zo rond november. Het leidt bijvoorbeeld tot een sterkere straalstroom, zoals dat heet. Sterkere wind in het zuiden van Noord-Amerika, waardoor dan meer depressies worden aangevoerd. Noord-Amerika en het zuiden, Texas en zo, wordt natter. Er komen minder orkanen op het Atlantische gebied. Overigens zijn ze ook dit seizoen nog niet gezien daar, wat best bijzonder is. Er komen juist meer orkanen in de Grote Oceaan. Het noorden van Noord-Amerika, Alaska, Canada, wordt warmer. De monsoon in India wordt minder sterk. Dit is een heel wereldwijd gebeuren.
0: Ja, en best zorgelijk ook.
1: Je ziet nu al in Indonesië, wat door El Niño juist droger wordt, dat er, wat ik ook zei, hevige bosbranden en noem maar op zijn. Dus dat vind ik wel.
0: En dat zijn dus allemaal gevolgen eigenlijk op de korte termijn. En zijn er ook nog verwachtingen voor de lange termijn? Of kunt u daar dan eigenlijk niks over zeggen als u zegt het is allemaal toeval?
1: Nou, relatief lang, het jaar 2027, verwachten dat in het voorjaar de El Niño op zich weg is. Maar het wordt een warm jaar, 2027. Maar het jaar daarna is het effect weg. En we denken ook niet dat door klimaatverandering of zo El Niño's vaak of minder vaak voorkomen. Nee.
0: We hebben begonnen van wat zegt nou die ontwikkeling van El Niño in de loop van de tijd over de toekomst? Maakt u zich daar zorgen over?
1: Nou, wat wel een punt is, dat we nu in een soort terra incognita zijn. Dat er gebieden zijn waar het harder regent dan we ooit gehad hebben. Niet omdat die El Niño zo sterk is, maar omdat klimaatverandering nog een schepje erbovenop doet. Dus dat is wel een zorgelijk ding. Ja, en verder die klimaatverandering, dat is een zorgelijk punt. Daar kun je lang verhaal over houden. Ja. En akkoord ook. Ja.
0: Dat doen we dan een andere keer. Ja. Gaan we daar nog verder over praten. Ik dank u nu voor deze uitleg over El Niño. Klimaatexpert Peter Siegmund.
1: Graag gedaan.

0: Pink Moon van Nick Drake. Ja, een ECG of een hartfilmpje, u kent het vast wel. Maar wist u ook dat dit door een Nederlander 125 jaar geleden is uitgevonden? Het boek Uit het Hart over deze uitvinder, Willem Einthoven, ligt net in de winkels en de auteur ervan zit tegenover mij, fysicus en oud-directeur van het Boerhavenmuseum, Dirk van Delft. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, een ECG voluit elektrocardiogram. De gezondheidszorg kan eigenlijk niet meer zonder. Het is echt alomtegenwoordig. Tegenwoordig kun je het zelfs op je smartwatch zien.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja. Het is overal. Er worden per jaar of per dag miljoenen volgens mij geregistreerd. En ja, een kind kan tegenwoordig de was doen. Je legt gewoon 1 of 2 vingers op je smartwatch. En dan krijg je keurig die pieken van je hart. De elektrische activiteit van je hart komt langslopen.
0: Ja, en dat allemaal dankzij Willem Einthoven.
1: Willem Einthoven is de eerste geweest die dat op een fatsoenlijke manier heeft geregistreerd. Op zo'n manier dat ook de gezondheidszorg er wat mee kon. Dus dat de klinicus in het ziekenhuis aan dat hartfilmpje, aan die pieken, hoe ze lagen, hoe ze afweken, hartafwijkingen kon detecteren. En dus daarmee ook gewoon diagnostiek, om het zo mooi, mooi af te leiden. En ja, dat is voor de gezondheidszorg van ja, geweldig belang geweest. En het heeft natuurlijk ontzaglijk veel levens gered door het op een vroeg stadium te zien.
0: Ja, ja. Ja. Nou is er in het Wetenschapsmuseum Boerhaven, waar u directeur was, ja, een paar jaar geleden een oude wasrol opgedoken waar de stem van Willem Einthoven op te horen is. En we hebben daar een kort fragment van. Moet ik er wel bij zeggen, het is best wel moeilijk te horen. Dus even goed luisteren.
2: Academische krankenhuis bevenden. Dat moet een klein beetje veranderd worden. In Academische krankenhuis bevanden.
0: Ja, ik hoor iets met academische krankenhuis.
1: Zeker. Het fragment komt uit 1924. En hij dicteert min of meer aan de secretaresse een artikel wat pas na zijn dood verschenen is trouwens, in het Duits, in een Duits tijdschrift. Het was ook een beetje de tijd dat ze ook experimenteerden met fonologie. Dat er ook bij Neerlandici interesse was voor spraak, dialecten die dan werden opgenomen.
0: Dus ja, was niet gangbaar dat iedereen daar.
1: Nee, want normaal gesproken ga je natuurlijk niet op zo'n manier artikelen aan je secretaresse.
0: Dus het is bijzonder dat er is. Ja, dat is leuk om even te horen. Maar goed, over die ontdekking dat Willem Einthoven zo lang geleden zoiets ingewikkelds kon ontwikkelen als een apparaat dat dus heel precies die elektrische stroompjes in je hart kan meten. Hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen?
1: Nou, het is begonnen dat hij op een of ander congres in Basel iemand dat zag demonstreren, maar op een wat veel onbeholpener wijze. Dus je zag het effect wel, maar veel moeilijker en ook veel minder nauwkeurig. En toen is hij eigenlijk daardoor gegrepen in Basel en dacht van, dat wil ik ook, maar dan beter. En toen heeft hij eerst thuis in Leiden die methode die hij zag verbeterd, maar dat werd nooit echt goed. En toen is hij gaan nadenken, hoe kan ik het wel goed voor elkaar krijgen? En toen is hij eigenlijk met goed doordenken en het helemaal tot op de diepste te begrijpen en ook de principes uit te vogelen, is hij uitgekomen op een zogezegde snaargalvanometer. En dat is een apparaat. Dan moet je je voorstellen, heb je dus een kwartsdraad verzilverd om hem geleidend te maken voor de stroom. Die zit gespannen tussen de twee polen van een magneet. Daar wordt je hart in feite op aangesloten via gewoon eigenlijk je buitenkant van je lijf, via je huid, met je voet of je arm. Ja. En dan loopt er dus een stroompje door die draad. En door dat magneetveld gaat die draad dan wapperen, heen en weer. En dat kun je dan met een licht beschijnen en dan projecteren. En dan krijg je een soort schaduw op een fotografische plaat. En dan kun je op die manier dus dat filmpje maken. Ja. Zo ging dat.
0: En ik vond het zo leuk om te lezen hoe dat in die tijd ging, die wetenschap. Hoe eigenlijk ook experimenteel dat was. Ook hoe hij bijvoorbeeld die snaar heeft gemaakt. Hè?
1: Ja, ja die snaar, dat is het geheim van de smid. Het was een super dunne snaar. Hoe maakte hij die? Dan moet je even nadenken aan kauwgom. Als je kauwgom hebt en je rekt dat uit, dan krijg je een hele dunne draad. Nou, wat deed hij? Hij had in feite een kwartsstaafje. Dat verhitte die. Dat kwartsstaafje, dat plakte die vast aan het eind van een pijl. Die pijl was van een pijl en boog. Die schoot hij dan weg. Dat vlak voordat hij dat wegschoot, met een vlam smolt hij dat min of meer. Dus dan had je dus gesmolten kwarts, wat weggeschoten werd. En dan kreeg je dus dat kauwgom-effect. Ja. Dat is een meterslange, superdunne draden van kwarts. Ja, die kon je eigenlijk nauwelijks zien. Maar die kon je dan op die manier verzamelen.
0: Dus gewoon pijl en boog. Ja. En dus op die manier schetst dit boek een heel mooi beeld van hoe die wetenschap in die tijd bedreven werd. Ik heb hier namelijk bijvoorbeeld ook een foto gevonden, volgens mij van Eindhoven zelf, die aan dat apparaat gekoppeld zit. Kent u die?
1: Ja, ik ken die foto. Ja. Dat is dan trouwens want Eindhoven had dus een apparaat gemaakt wat eigenlijk het laboratorium niet uitkwam. Het was echt een apparaat voor in het lab. Maar hij is altijd wel bezig geweest om dat eens naar de kliniek te brengen. Dus hij heeft contact gezocht met instrumentmakersbedrijven. En die foto die je net liet zien is van Cambridge Scientific Instrument Company uit Cambridge. En die hebben dus gewoon een commerciële snaar gaf aan.
0: Maar het grappige is dat hij dan zit hij dus met zijn handen en zijn voet in een bak met zoutoplossing, geloof ik.
1: Ja.
0: Dus dat ziet er ook
1: daar werd er van afgetapt.
0: Ja. En dat moment wat u net beschreef in Basel, dat was ook zo bijzonder. Want dat was dan iemand die dus met een buis met kwik aan zijn ene hand zat. Ja. En een bak met zwavelzuur en een zilveren lepel in zijn mond. Het was best wel, was het eigenlijk gevaarlijk?
1: Nee, het was niet gevaarlijk. Je moet je voorstellen, je hart is in feite een soort pomp. En die wordt aangedreven door elektrische spanningjes, zou je kunnen zeggen. Maar het gaat om millivolts. Dat is echt de moeite niet, zou je kunnen zeggen. Dus dat is absoluut niet gevaarlijk. Gevaarlijk dat je daar schokken van krijgt of zo. Nee.
0: Nou, hij heeft uiteindelijk als eerste Nederlander de Nobelprijs voor de geneeskunde en fysiologie gewonnen in 1924. Was dat groot nieuws destijds?
1: Ja, het was geweldig nieuws. En het aparte was, hij was toen in Amerika. Hij was toen uitgenodigd om een soort lezingentour te geven. Dat gebeurde wel vaker. In die tijd gingen dus wetenschappers naar Amerika om uit te leggen hoe dat in elkaar stak. Nu gaat het meer andersom. En hij had dus een lezingentour. En tijdens die tour kwam dus het bericht van die Nobelprijs. Aan het begin eigenlijk al een beetje. Ja, dus dat werd daarna gewoon één grote triomftocht door Amerika. Hij werd dus geweldig natuurlijk in de watten gelegd. Het was voor hem natuurlijk een ontzaggelijk leuke avontuur om dus op die manier dat om uit te leggen met zoveel enthousiasme.
0: Ja. En nou ja, dus van een enorme status had hij er meteen bij. De status van wetenschapper sowieso in die tijd heel anders dan nu. U citeert ergens in het boek iemand die zei, in Leiden, waar hij dus zat, wandelden de hoogleraren op straat als goden.
1: Ja.
0: God dat ook voor Willem Eindhoven?
1: Nee. Willem Eindhoven was een echt recht door zee simpel iemand in de zin van dat hij dus absoluut geen kapsones had. Hij was wel iemand die dus gewoon zei wat hij vond. En omdat hij zo vriendelijk en aardig was, werd het ook in feite gepikt, zou je kunnen zeggen. Maar hij draaide echt nergens omheen. En omdat hij natuurlijk zo ongelooflijk scherp dacht en zo ongelooflijk goed die gedachten kon omzetten in apparatuur die hij dan liet maken door instrumentmakers, is hij dus ongelooflijk ver gekomen.
0: Hartstikke interessant om allemaal te lezen. Ja. Nou, is het zo, u heeft al 7 biografieën over allerlei wetenschappers geschreven.
1: Dit is de 7e.
0: Dit was de 7e. En wie is de volgende?
1: Daar moet ik even heel goed over nadenken. Maar het wordt waarschijnlijk degene die ook verantwoordelijk is voor de mooie uitspraak: zonder fosfor geen gedachten. Dat wil zeggen dat in de hersenen hebben natuurlijk allerlei processen, gedachtes. Is dat nou iets aparts, de geest? Of is de geest gewoon iets heel materialistisch, gewoon natuurkunde, scheikunde, chemische reacties?
0: Wie was dit?
1: Even niet bij de hand.
0: Ik weet het misschien wel. Ja. Nu zijn we natuurlijk allemaal Jacob Moleschot.
1: Jacob Moleschot,
0: snel erbij gezocht. Ja. Oké, ik dank u heel hartelijk voor uw komst. Schrijver van de biografie Uit het Hart over dus Willem Eindhoven. Dirk van Delft, dank u wel.
3: Het is 11:55.
0: Ja, morgen wordt er een bijzondere tenniswedstrijd gespeeld in Amsterdam. Want in plaats van ballenjongens of meisjes zijn er bij die wedstrijd 2 ballen honden. Zij moeten misgeslagen ballen dan zo snel mogelijk van het veld gaan weghalen. U weet vast hoe dat werkt. Voormalig toptennisser Michele Krajicek, goedenavond.
4: Goedenavond. Ja,
0: dit is een actie voor Stichting Dierenlot. En jij gaat meedoen aan die dubbelpartij samen met je broer Richard en Martin Verkerk en Tim van Rijthoven. Dat is wel een sterrencast, maar eigenlijk zijn de sterren dus de honden, begrijp ik.
4: Ja, de sterren zullen zeker de honden zijn. Het event is denk ik in deze vorm nog nooit eerder zo georganiseerd. Dus het is onwijs leuk. Het begint om 11 uur bij TV Osdorp. Dan komen alle honden en die krijgen een training. En dan worden de beste hondjes die de ballen het beste kunnen oprapen, die worden dan geselecteerd. En die mogen dan vanaf 2 uur bij onze dubbel/mix wedstrijd de ballen gaan rapen.
0: Ja, dus 's ochtends krijgen die honden een training om dat ballenhondenwerk te doen. En de beste mogen in actie komen. En klopt het nou dat jouw eigen hondje ook meedoet?
4: Ja, die ga ik zeker meenemen. Ik ben echt al mijn hele leven echt dierenliefhebber en hondenliefhebber. En ik moet er wel daarbij zeggen, wij hebben thuis een heel lief mopshondje. Nou, ik kan je zeggen, normaal gesproken als ik een bal ergens een meter van hem vandaan gooi, rent hij niet. Dus
0: ja, hij heeft natuurlijk de hele tijd allerlei tennisballen om zich heen. Dat dus die reageert daar niet meer op.
4: Nee, precies. Nou, ik heb geen hoge verwachtingen van het feit dat hij straks op de tennisbaan helaas terechtkomt. Ik denk dat er andere honden veel meer geschikt voor zullen zijn. Maar die neem ik sowieso mee, want het hele natuurlijk initiatief is prachtig. Dus leuk dat het echt om de dieren gaat draaien en om de honden.
0: Ja, en hoe heet je hondje?
4: Het is een mopshondje, hij heet Stella.
0: Stella. Oké, okay, maar het is dus wel ook. Je probeert hem in ieder geval te trainen dat hij dit kan. En dat is dan, neem ik aan, voor jou sowieso wel handig voor tijdens het trainen.
4: Ja, nu sta ik de laatste maanden en eigenlijk al een paar jaar meer op de padelbaan. Dus mocht hij het inderdaad morgen goed doen, dan ga ik hem zeker gebruiken. Soms als ballenhondje bij mijn padeltrainingen.
0: Ik zat wel te denken, is het niet ook... Ja, je krijgt er dan wel van die slijmerige, gladde ballen van.
4: Ja, dat zal zeker wel gebeuren. Maar ik denk dat het... ik denk dat het hele leuke beelden vooral morgen gaat opleveren. En ik ben echt heel erg benieuwd ook welke... Ik heb mijn hele leven eigenlijk allemaal wel wat kleinere honden van formaat gehad. Dus ik denk dat de wat grotere honden waarschijnlijk het ook makkelijker zullen... en leuker misschien zullen vinden om met zo'n tennisbal in hun mondje... Dus ik ben
0: maar het is een leuk beeld, maar het is niet per se een heel praktisch idee voordat er misschien de ballen jongens en meisjes uiteindelijk vervangen worden door ballen honden in het tennis.
4: We gaan het morgen zien, maar ik denk op dit moment dat we nog niet hoeven te vrezen. Maar schattig zal het in ieder geval zijn.
0: Oké, okay. Nou dan wens ik je heel veel plezier, Michaela Krajicek. Dank je wel en veel plezier dus morgen. We zijn aan het einde gekomen van dit oog. Morgen zijn we er natuurlijk weer. Dan zit hier Mieke van der Wij. En straks op deze zender de Ongelooflijke Radio. Een fijne nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Achter de walnoot schuilt een fascinerend verhaal van wilde bossen, oude handelsroutes en eeuwenoude culturen. We volgen het spoor van de walnoot, van de Franse Alpen tot in Kirgizië. De reuzenstern strijkt steeds vaker neer in Nederland. En het is vader reuzenstern die de jongen vervolgens op hun trek meeneemt naar Afrika. En boswachter Henk-Jan van der Veen breekt een lans voor een vaak woekerende, maar heel belangrijke plant voor insecten, de guldenroede.
2: Daar waar het kan, laat hem alsjeblieft staan.
1: Verder, natuurlijk, de Venolijn en de column van Dolf Jansen. Morgenochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels.
0: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
6: Onaf, denk ik.
5: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
6: Nou, daar ben ik toch af.
5: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital Independence sinds 1997.
7: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
5: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital Independence sinds 1997.
7: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven, met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
10: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
12: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
3: NPO Radio 1.
13: Middernacht, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Het begin van zondag 6 september. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan morgen voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky.

0: ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Daar werd het 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af, tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. EO.
2: Mijn gast van vannacht maakte nogal wat los 2 jaar geleden. Christophe Vekerman is een Vlaamse schrijver die lange tijd bekend stond als fervent atheïst. Tot hij in zijn boek Tot God openlijk vertelde dat hij christen was geworden. Mede door een bijzondere mystieke ervaring in Oxford. Hij werd zelfs al de Vlaamse C.S. Lewis genoemd, naar de legendarische Britse schrijver en denker. Maar nu is zijn nieuwe boek uit. Met de cryptische titel Het gebeurt. Het gebeurt elke dag. En daarin schrijft Christophe openhartig over wat er na zijn bekering gebeurde. Over de kritiek en bedreigingen. Over waarom hij is gestopt om non-fictie te schrijven. Over een wonder dat hij meemaakte, maar ook over de twijfel. Hij stelt zelfs de vraag, was mijn geloof een bevlieging geweest? Heb ik mezelf iets wijsgemaakt? Een eerlijk boek, zo kunnen we het wel noemen. Het gaat van vrome bijbeloverdenkingen tot seksuele fantasieën over een barvrouw. Het neemt hier en daar zelfs een beetje een duistere afslag. Maar belangrijk, het blijft altijd humoristisch.
3: De Ongelooflijke Radio. David Bogert.
2: Goedenacht en welkom bij De Ongelooflijke Radio. Het programma over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Ik spreek schrijver Christophe Vekerman uiteraard met vaste gast van de ongelooflijke theoloog Stefan Paas. Hij is hoogleraar aan de VU in Amsterdam en de Theologische Universiteit Utrecht. Christophe Vekerman, welkom terug in De Ongelooflijke. Goed dat je er weer bent.
4: Dankjewel, fijn om hier te zijn.
2: Ja, het was 2 jaar geleden dat we jou spraken over jouw bekering en je boek Tot God. En we waren lang niet de enige die jou toen spraken. Het maakte veel los. Zoveel zelfs dat jij niet lang daarna ook nadat je hier was geweest en bij andere plekken, dat jij de brievenbus opende. En wat vond jij daarin, in die brievenbus?
4: Wel, laat mij eerst zeggen en beginnen met een positieve noot. Ik heb heel veel fanmail gekregen en ik heb heel veel mensen hun dankbaarheid mogen beluisteren, omdat iemand uit onverwachte hoek inderdaad recht toe recht aan vertelde over zijn intensivering van zijn geloof of zijn bekering, als je het dan zo wilt noemen. Voor veel mensen was dat een opluchting en was het toch verfrissend op zijn minst dat ik op religieus vlak, om het zo uit te drukken, uit de kast durfde te komen. En, veel mensen putten daar moed uit, heb ik gemerkt. Dat vond ik heel, heel fijn om te merken, uiteraard. Maar er waren er ook anderen.
5: Ja, het inspireerde ook anderen.
4: Daar begin ik het nieuwe boek mee. Het inspireerde mensen tot, laten we zeggen, bevlogen acties. Als daar zijn het tot gruis gehamerd, Christuskruis in een envelop strooien. De resten daarvan en die dan in mijn brievenbus deponeren. Of ik heb bijvoorbeeld, dat vond ik persoonlijk het allergruwelijkste dat ik op dat vlak moest meemaken. Ik kreeg een in vieren gevouwen kwarto bladzijde in de bus, waarop geformuleerd stond door middel van letters die op het papier gekleefd waren.
5: Dat was zo'n maffiabrief.
4: Ja, zoiets. Ja, om toch maar zo anoniem mogelijk te zijn. Ik hoop dat jouw kinderen ook misbruikt worden.
5: Jongen.
4: En dat vond ik buitengewoon grof, dat spreekt voor zich.
5: Ja.
4: Ik had eigenlijk maar één troost, namelijk dat ik geen kinderen heb.
5: Ja.
4: En dat zeg ik nu een beetje laconiek. Maar ik meende wel dat troostvol in die zin dat ik

0: zegt van kijk, die psychopaat in kwestie, die weet me te wonen. Dat is geen geruststellend.
1: Nee, dat lijkt me gek, toch?
0: Ja, maar hij wist blijkbaar of zij niet dat ik geen kinderen heb. Dus ja, dus ik dacht, het is niet mijn naaste buur.
1: Nee.
0: Zou zomaar kunnen, natuurlijk. Ja. Want dat is ook echt gebeurd. Dat maak je dan toch mee als schrijver van tot God. Dat een buur, iemand die om de hoek woont, zal ik zeggen, dat die na een radio-interview, waarin ik dus open en bloot had mijn geloof te kennen had gegeven, dat die de straat overstak. En om toch maar geen gedachten moeten zeggen.
2: Maar is dat dan boosheid of het ongemak? Dat ook soms opkomt bij mensen als ze horen dat een ander een ernstige ziekte heeft.
0: Ja,
2: en dan denken
0: ja
2: van,
0: het is een ziekte, hè?
2: Ja, een aandoening.
0: Nee, maar ik begrijp wat je bedoelt. Want zijn vrouw die zei achteraf tegen mij van ja, hij wist niet hoe hij moest reageren.
2: Precies. Ja.
0: En hij was teleurgesteld, maar inderdaad ook een van wat moet ik hier nu mee? Hoe kan dit nu? Is dit allemaal waar? En ondertussen staan we terug op betere voet. Maar het blijft toch hangen, hoor. Omdat het niet is uitgesproken.
1: Ja.
0: Ja, en je merkt natuurlijk, dat zijn mensen of die persoon in kwestie, dat is iemand van een nog oudere generatie dan de mijne. Weet je, dat is iemand van 70, eigenlijk van 80 ondertussen.
1: Ja, ja.
0: Dus ja, dat zijn uiteraard mensen. En ik heb daar in zekere zin begrip voor. Die, vermoed ik, inderdaad te lijden hebben gehad op jongere leeftijd in het verleden. Te lijden onder de dominantie van de katholieke kerk. Of misschien dingen hebben meegemaakt die onverteerbaar zijn. Dus ik heb nog een zeker begrip voor dat soort mensen. Althans voor de woede van die mensen.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Eigenlijk, om eerlijk te zijn, heb ik meer begrip voor de woede van die mensen dan voor de complete onverschilligheid van veel mensen van een jongere generatie. Hè, die eigenlijk de schouders ophalen en die zeggen, ja, of God nu bestaat of niet, ja, dat zijn mijn zaken niet.
1: Dus jij hebt liever dat mensen dan nog boos zijn, dat ze er iets van vinden, ook al is dat afkeurend, en dan zeg ik het nog mild, dan dat mensen gewoon onverschillig zijn en denken,
0: het is mijn ervaring dat veel mensen die zeggen dat ze niet gelovig zijn, dat die eigenlijk zeggen, ik wil niet geloven, ik weiger te geloven in een God die door dat soort mensen wordt gepresenteerd of gerepresenteerd op aarde. Ik wil niet geloven in een God die zoveel lijden toestaat en zo verder. Dat is een weigering. Maar het is een weigering die wel ontspruit aan een bezig zijn met.
2: Ja, men is niet onverschillig.
0: En is niet onverschillig. En ik vind dat consequenter dan doen alsof het de moeite niet waard is.
1: Alsof het niet relevant is.
2: Ja, alsof de hele godsvraag triviaal zou zijn.
1: Ja.
2: Ja,
0: want dat is toch te gek. Dat je denkt, zouden we nu een leven na de dood zijn? Of een eeuwig leven? Of is er een andere werkelijkheid? Of maakt onze werkelijkheid deel uit van iets groters? Ja, dat vind ik echt niet interessant, hoor. De voetbal begint zo. Hey, laat me toch met rust. Daar kan ik niet bij, persoonlijk. Ja, ik denk, er staat toch wel iets op het spel. Als je het hebt over God, andere werkelijkheden en het eeuwig leven.
2: Intussen zou ik denken. Ook wel, hoe zou ik het zeggen, enigszins aandoenlijk om je voor te stellen dat iemand dus ergens in België, neem ik aan, met een hamer op een kruisbeeld heeft zitten slaan, om dat speciaal voor jou in te pakken.
0: Ja.
2: En dan jou toe te sturen. Om wat eigenlijk? Wat hoopt hij daarmee dan te bereiken? Hè?
0: Ik vermoed dat het komt op mij over als een wraakoefening.
2: Ja.
0: En de wraak kan er in. Het is, ik gis ook maar natuurlijk. Ja. Maar die zou ermee te maken kunnen hebben dat een aantal mensen, heb ik gemerkt, het mij kwalijk namen dat ik het geloof terug op de kaart zette.
2: Ja.
0: Ik niet alleen, ook mijn collega Christine Emmerichs kwam toevallig met een bekeringsboek op de proppen. En plots, mensen kregen schrik. Mensen dachten, ja, maar we dachten dat we er van af waren. We dachten dat het achter de rug lag, al die onzin. En nu komen jullie terug.
1: Ja, maar en ook dat jullie dat geldt voor Christine en het geldt voor jou.
2: Ja.
1: Mensen die ze kenden als, hey, jullie zijn toch normaal? Of jullie...
0: Ja, jullie staan toch aan onze kant?
1: Ja,
0: dus
1: ja.
0: Het was bijna een soort van verraad.
2: Ja, misschien is dat. Ja, want ik wou zeggen, de woede is niet helemaal verklaarbaar, denk ik, vanuit puur het idee van, we dachten dat het achter ons lag. Want laten we zeggen, als iemand vandaag zich bekent tot een relatief onschuldige hobby van, ik geloof toch weer dat de aarde plat is of zo, of wat dan ook. Dan zal dat niet vermoedelijk dit soort post opleveren. Dus er zit ook een soort Het is iets meer dan we dachten dat we het achter ons hadden liggen.
0: Ja, maar je mag niet het zogenaamde vooruitgangsdenken van veel atheïsten vandaag onderschatten. Er zijn nog altijd mensen die heilig geloven in een vorm van vooruitgang die met zich meebrengt of zou moeten brengen in hun optiek dat het geloof uit de wereld verdwijnt.
2: Ja, je verstoort dus een bepaalde mythische orde.
0: Ja, en je haalt een streep door de utopische werkelijkheid van de toekomst voor die mensen. He, maar ze geloven het echt dat de wereld. Het is niet te geloven, vind ik zelf. Maar er zijn mensen die van mening zijn van dat sinds de verlichting de wereld er alsmaar beter aan toe is.
2: Dat hoor je wel eens.
0: Dat hoor je wel eens. Gek als het klinkt. Dus ik bedoel ook
1: En dat gevoed met soms terechte kritiek natuurlijk op wat de kerk uitgestraald en aangericht.
2: Ja, ja en zo'n persoon kan natuurlijk ook gewoon echt getraumatiseerd zijn door iets wat hem aangedaan is.
0: Het is een beetje natte vingerwerk.
1: Het lijkt me voor jou een bijzondere periode. Want je wordt een beetje tussen uitersten geslingerd. Enerzijds krijg je natuurlijk dit soort post. Anderzijds zijn er mensen die jou omarmen. En de Vlaamse C.S. Lewis zag ik ook langskomen. Ja. Dat soort
2: dat is een mooi compliment.
0: Dat vond ik ook.
1: Dus dat lijkt me ook nogal wat. Als je zo heen en weer wordt geslingerd.
0: Wel, het nieuwe boek, het gebeurt elke dag, begint eigenlijk met die post waar we het net over hadden. Ja. Maar gaat vervolgens al gauw verder over de vele gesprekken die ik heb gevoerd met gelovigen, met ongelovigen, ten dele ook met mezelf natuurlijk. Maar met name tijdens lezingen, nalezingen, debatten, discussies, meningsverschillen en uitwisselingen. Dan op een bepaald moment merkte ik wel van, kijk, ik zit nu in een rol. Ik bedoel, de rol van iemand als een soort van, om het met C.S. Lewis te zeggen, apologeet wordt beschouwd.
2: De Vlaamse Lewis.
0: Ga er maar aan staan.
1: Nog voor de mensen die Lewis niet kennen. Ja, een legendarische Britse christelijke denker, was hoogleraar in Oxford. Heeft legendarische boeken geschreven. Waarin het christelijk geloof. Narnia kennen veel mensen wel.
0: Dat was een fantasy schrijver, de Narnia boeken. Maar hij heeft ook echt apologetische, christelijk theoretische boeken geschreven. Nou, meer Christianity.
1: Ja, apologetisch betekent zoiets als het verdedigen van het christelijk geloof.
0: Op een rationele basis. Ja. Verdedigen op een rationele basis. Dus dat je eigenlijk het geloof op een redelijke, verstandelijke manier gaat benaderen. Hè. Het eerste gebod in het evangelie van Marcus en Matthäus is: bemin uw God met heel uw hart, heel uw ziel en heel uw verstand. Hè. Dus de nadruk ligt dan een beetje op dat laatste woord. Oké. Dus dat heb ik. Dat was ook de manier, denk ik, de verstandelijke weg en het bewandelen daarvan was de manier voor mezelf om echt tot geloof te komen. Ik ben op bedevaart geweest naar Oxford uit adoratie voor die intellectuele manier waarop C.S. Lewis mij en vele anderen eigenlijk kon overtuigen om richting het geloof te stappen.
2: Hij woonde en doseerde in Oxford, hè? En daar ligt hij ook begraven.
0: Precies. Ja. En in het kerkje waar hij dan de mis bij woonde, en dat was dan de ironie van het geval, maakte ik mee wat je moeilijk anders kunt omschrijven dan als een mystieke ervaring, die helemaal niet verstandelijk of rationeel te verklaren valt. Goed, dus dat is wat ik uiteindelijk wel deed na de publicatie van Tot God op diezelfde manier. En dat was opnieuw redelijk verfrissend, denk ik, voor de geloofsgemeenschap, met name in Vlaanderen, die toch veel gevoelsmatiger en gedragsmatiger te werk gaat zich bezighouden met God en geloof, dan ik kwam vertellen van je kan het ook wel op een verstandelijke manier gaan bekijken.
1: Dat was ook nieuw voor veel mensen.
0: Dat
2: trof me ook wel, want in je nieuwe boek, zonder te veel weg te geven, het is interessant, qua stijl verschuift het. Het eerste hoofdstuk is een hele lange slingerzinnen. Geleidelijk wordt het korter.
1: En soms zinnen die bijna soms een halve pagina.
0: dat durf ik allemaal.
2: Van die discussiezinnen, zeg maar. Maar wat me ook op veel meer inhoudelijk is dat je inderdaad de eerste hoofdstukken heel veel besteedt aan al die apologetische argumenten. Ja. En dat klinkt nu heel dik en nekkerig Nederlands. Maar ik dacht, dat zijn ook wel heel veel argumenten die ik al lang kende of zo. En niet alleen, maar die heel veel hier al ronde deden. Is dat in Vlaanderen anders? Is dat hele apologetische discours nog heel nieuw daar?
0: Wel, ik weet niet of het nieuw is, maar het is veel minder diep doorgedrongen in de geloofsbeleving van de doorsnee katholiek. Dat is heel duidelijk. En het klopt inderdaad wat je zegt, dat alles wat ik daar in dat eerste deel van het gebeurt elke dag, samenvat, kan je zeggen. Dat dat niet allemaal uit deze duim gezogen is of uit deze koker vandaan komt. Dat is duidelijk dat dat gevoed is door veel lectuur.
2: Ja.
0: En nadenken over die lectuur vervolgens. Maar ik wilde het toch wel eens, ook in boekvorm, allemaal op papier bundelen. Omdat voor veel mensen inderdaad het toch een wereld is nog altijd die open gaat. Wanneer je die meer rationele argumenten ten faveur van God en het geloof op gaat lijsten. Dus dat vond ik één ding, dat wilde ik doen met dit boek. Voor een deel is het boek daar dat verlangen. En uit dat gat in de katholieke cultuur, bij wijze van spreken, ontstaan.
2: Ja.
0: Tegelijkertijd is het alleen maar een basis voor wat er volgt in het boek. Want wat ik al gauw...
2: Ja, uiteraard. Je blijft daar niet hangen.
0: Nee, en dat denk dat dat heel cruciaal is om dat te benadrukken. Want dat is precies waarvan ik ook getuigenis wilde afleggen in het boek. Namelijk dat die benadering, die verstandelijke, rationele benadering van het geloof, op zeker ogenblik, en dat was tenminste mijn ervaring, op zijn grenzen botst. Op een bepaald moment is het bevredigend tot het frustrerend wordt.
1: En dat is heel interessant, want wij spraken jou 2 jaar geleden en toen gaf je inderdaad deze... sprak je ook over deze reis. Van, ik heb zoveel boeken gelezen, heel veel denkers gelezen, veel over de Bijbel gelezen en daardoor kon ik alleen maar concluderen, dit is waar. Die rationele zoektocht die je ook in dit boek natuurlijk zijn weerslag krijgt met, nou, Stefan had het al over die vragen en antwoorden die af en toe langskomen. Jouw schrijfstijl is überhaupt uniek, want dan zit je in een verhaal en er komt opeens zo'n vraag tussendoor van hoe zit dit eigenlijk? Dat is heel interessant en ook meeslepend om te lezen op die manier. Maar er gebeurt er iets heel interessants. Want jij wordt, zeker ook in Vlaanderen natuurlijk, omarmd als... Wauw, we hebben nu een schrijver die eigenlijk uit de kast komt als christen, maar ook nog eens op een rationele manier het geloof verdedigt. Dat zie je niet heel vaak. Dus jij kwam steeds meer te boek te staan als die christelijke schrijver die ook door allerlei zaaltjes ging je, om ook het over het geloof te spreken en vaak ook te verdedigen. En ondertussen ging je van binnen juist steeds meer twijfelen. Toch is dat is althans de indruk die ik krijg van jouw boek. Dat er een soort discrepantie kwam tussen de Christophe Ekemans als die naar buiten trad.
0: Ja.
1: De verdediger van het geloof.
0: Ja.
1: Maar van binnen gebeurde er ondertussen iets anders.
0: Ja, kijk, hoe stelliger je jezelf uitdrukt over bepaalde persoonlijke waarheden en bepaalde werkelijkheden van je binnenste, hoe meer je van de weerom stuit, tenminste als je een klein beetje normaal of voor mijn part neurotisch aangelegd bent, hoe meer toch die twijfel ook binnensluipt. Hè. Je kan jezelf wel als man uit één stuk presenteren, maar als je diezelfde ziet staan in de spiegel, dan heb je wat mij betreft een probleem. Zeker wanneer het gaat over geloof. Geloof is natuurlijk... Kijk, voor mij staat geloof sowieso haaks op de ijzeren schijnzekerheid van de atheïst. De gelovige is een niet-weter. De gelovige is iemand die zegt, in mijn leven staat de hoop centraal. Dat hoor je toch voortdurend. Elke gelovige zal dat, denk ik, bekennen.
2: Geloof, hoop en liefde.
0: Ja, en als je het hebt over hoop, dan druk je daarmee uit dat je het niet zeker weet.
2: Ja.
0: Als je zegt, ik hoop dat... Dat betekent eigenlijk bijna het tegenovergestelde als of van ik weet dat.
2: Ja, het is niet het doortrekken van een trend of een grafiek.
0: Ja, nee, daarom. Hè? Ja. En het is een gefundeerde hoop natuurlijk. Ja. Dat wil ik. Dan kom je terug bij die argumenten. Het is zeker een gefundeerde hoop. Maar het is het is iets wat anders is dan de atheïst die in Psalm 10, met zijn neus in de lucht beweert, er is geen God, punt uit. He? Dat is iets anders. De gelovige, om het met Thomas Halik te zeggen, leeft in het duister, ten dele. Ik vind het heel frappant als je dat leest in het evangelie. Het einde van het Matthäus-evangelie, daar gaan de leerlingen naar Galilea, klimmen zij die berg op waar Christus heeft beloofd aan hen na zijn dood postuum te verschijnen. Gaan ze daar naartoe, verschijnt hij daadwerkelijk aan de leerlingen en dan staat er dat ene op een haar na verpletterende zinnetje. sommigen twijfelen.
2: Ja, dat heeft mij ook altijd getroffen. Ja,
0: ja, als de leerlingen die Christ, aan wie Christus aan den lijve, je kan zeggen in levende lijven verschijnt. Ja,
2: en ze hebben 3 jaar met hem opgetrokken ook nog.
0: Precies. Ja, precies. En dan gebeurt wat er beloofd is en dan twijfelen ze nog. Ja, dan is het logisch dat wij, de nazaten van die leerlingen, toch af en toe de twijfel, eigenlijk verplicht zijn de twijfel toe te laten. Ja. De twijfel maakt ook dat je bezig blijft met het geloof.
2: Ja.
0: Als je twijfelt aan iets, dan blijf je bezig. Of als je het raadsel blijft herkennen, dan blijf je bezig met te proberen dat raadsel op te lossen.
2: En we hebben net een podcast online gezet met Ian McGilchrist, de Schotse psychiater, literatuurwetenschapper, wat niet al. Die zegt, dat is een mooie uitspraak, vond ik. De mooiste dingen in het leven moeten in een zekere zin impliciet blijven. Dus dat heeft ook met religie, zegt hij dat ook van. En de apologetiek, dus het rationeel verdedigen van het geloof, nodigt uit tot constant expliciet maken. Ja. Net nauwkeurig definiëren wat je bedoelt. Hoe zit dat dan precies? Wat zijn je denkstappen? Wat is de logica die je heeft geleid tot dit standpunt? En dat lukt in zekere zin wel. Maar als je dat heel veel doet, onderweg raak je iets kwijt wat je niet zo goed meer terugvindt.
0: Ja, je raakt iets kwijt of, ook naar mijn ervaring, je belandt ergens in. Op weg naar die waarheid beland je eigenlijk niet in die welomlijnde waarheid, maar juist in iets wat je zou kunnen definiëren als het tegenovergestelde daarvan, namelijk het mysterie.
2: Ja.
0: Dat is uiteindelijk.
2: Daar heb je in het begin van het boek een beetje moeite mee, dat woord mysterie. Dan zeg je van, dat is een beetje uitvlucht.
0: Ja, dat heb ik een tijd lang gehad.
2: Ja.
0: Wanneer ik dan bijvoorbeeld inderdaad ging, ben je een uur of anderhalf uur of 2 uur aan het vertellen, aan het expliceren ten aanzien van een aandachtig publiek hoe het nu allemaal zit. En dan op het einde zegt er iemand, ja, maar het is toch allemaal het mysterie, weet je wel, kous af. Bedoel,
2: dooddoener.
0: Een beetje de dooddoener. En kijk, als je zegt, we kunnen het mysterie niet ontrafelen, als je zegt, wij mensen, wij kijken per definitie door een troebele spiegel, wij mensen, wij kunnen in ons leven nooit erachter komen wie of wat God is, als je daarvan vertrekt, dan vind ik dat eigenlijk een vorm van intellectuele en religieuze luiheid.
2: Mm-hmm.
0: He? Ik bedoel, het lukt toch niet. We beginnen er niet aan, want het gaat toch niet lukken.
2: Ja.
0: Nou, dat is een mentaliteit die op geen enkel vlak echt vruchten afwerpt. Of toch geen smakelijke. Maar
2: dat is een beetje vergelijkbaar met laten we niets aan liefdadigheid doen, want je krijgt de armoede toch nooit de wereld uit.
0: Is een druppel op een hete plaat, meneer. Ja, ja, die sfeer. En, maar dat neemt niet weg dat voor mij dat mysterie dan eigenlijk, ja, als beginpunt deugt het niet. Nee. Maar ik heb wel gemerkt dat het een althans voorlopig eindpunt is.
2: Ja,
1: je zit er volgens mij dan, kom jij ergens tussenin uit of zo? Ik voel me ook nog af, want dat is natuurlijk iets wat, als je het predicaat bekeerling krijgt, dat is iets natuurlijk wat je vaker ziet bij mensen die zoiets meemaken, dat ze tot geloof komen, dat ze bekeerd zijn. Een soort vuur, een soort intensiteit van ik heb nu de waarheid ontdekt, ik ga het nu vertellen. Ja. En dan komt er daarna altijd weer een soort nieuwe fase van wat gebeurt er als het vuur een beetje dooft? Wat gebeurt er dan met jou? Is dat voor jou herkenbaar?
0: Je vindt mijn verhaal heel clichématig, als ik het goed begrijp.
2: Nee, maar
0: een beetje typisch wel. toch.
1: Nee, zo bedoel ik het niet. Maar dat is wel iets wat je bij bekeerlingen natuurlijk vaker ziet.
0: Maar ik begrijp dat ook helemaal. Ik denk eerlijk gezegd ook dat dat wel logisch is. Je zou het kunnen vergelijken. En misschien doe ik dat ook wel in het boek met een soort van met verliefdheid. Uiteindelijk, in het beste geval, gaat die verliefdheid over in zijn meest prille, onstuimige vorm en mondt die uit in het mysterie van de liefde, in het wonder van de liefde.
2: Ja.
0: Die verliefdheid die kan je eigenlijk nog rationeel gaan verklaren aan de hand van allerlei chemische processen en toestanden.
2: Hormonen.
0: Hormonen en wat je wil. En ze lijkt een beetje op je moeder of juist helemaal niet.
2: Ja.
0: Enfin, maar die liefde, ja, dat is dan uiteindelijk waar het dan betreed je toch het hogere plan. En ook dat is denk ik een verhaal dat zich alsmaar herhaalt. Dus ik veronderstel dat het ergens een logische evolutie is, of een logische manier van evolueren. Ook denk ik dan in de eerste plaats, aan mijn kijk op de vereisenis. In Tot God heb ik mijn best gedaan om inderdaad aan te tonen waarom de vereisenis wel degelijk een historische gebeurtenis kan geweest zijn, of misschien zelfs moet geweest zijn, wijzende op de karakterveranderingen bijvoorbeeld van de leerlingen, et cetera. In het gebeurt elke dag, gooi ik het wat dat betreft inderdaad over een heel andere boeg. Enfin, niet een omgekeerde boeg, maar ga ik toch een beetje verder in mijn kijk op die verrijzenis. Een kijk die ik verruim en die ik toch probeer minder eng te maken. En ik heb op dat vlak veel te danken, eerlijk gezegd, aan twee befaamde atheïsten, Richard Dawkins en Christopher Hitchens. Dawkins,
2: wat heb je aan ze te danken?
0: Ja, ik heb af en toe wel iets aan atheïsten te danken, eerlijk gezegd. Nee, dat meen ik. Dat is natuurlijk het voordeel van mensen die het tegenspreken en van debat en discussie. Mensen beseffen het te weinig vandaag de dag, maar discussie en
2: debat...
0: Dat is
2: een zegen. Nee, ja, zeker. Voilà, dat houdt je scherp.
0: Daar zijn we het dan wel over eens.
2: Ja, ja.
0: Daar gaan we niet over discussiëren. Maar Richard Dawkins die zei bijvoorbeeld, dat citeer ik ook in het boek, over de vereisenis van it's so petty, it's so small, it's so unworthy of the universe. Het is zo klein eigenlijk.
2: Ja.
0: En Christopher Hitchens die voegde daaraan toe van stel nu dat Christus echt verrezen is, dat dat nu echt gebeurd is. Wat dan nog?
2: Zo wat, een Joodse timmerman ergens 2000 jaar geleden kwam terug uit de dood.
0: En toen dacht ik van daar zit wel iets in. En ik vond het frappant, die kijk op de verrijzenis van die twee, dat staat natuurlijk haaks op het bezwaar van veel atheïsten, maar ook van veel gelovigen tegenover die verrijzenis. Want de meeste mensen hebben nu juist de neiging om die verrijzenis als een te groot mirakel te beschouwen. Dat kan niet, dat is te groot om waar gebeurd te zijn. Nu, die twee die zeiden eigenlijk, het is te klein om interessant of belangrijk te zijn. Dat is het omgekeerde natuurlijk. En kijk, dat vond ik in die zin inspirerend, dat ik dacht van ik ben het eigenlijk wel meer met hen eens dan ik het eens ben met de mensen die het te zien als een te groot mirakel. Mirakels vallen niet voor, et cetera. En toen dacht ik, is die vereistenis nu inderdaad te klein geweest om de goddelijkheid van Jezus en het daarbij behorende eeuwig leven te openbaren aan de mensheid? En al piekerend begon ik erachter te komen, of begon ik te vermoeden op zijn minst, dat misschien niet de vereistenis te klein was, maar dat mijn eigen kijk op die vereistenis altijd te klein was geweest. Dat ik geprobeerd had met alle geweld die vereisenis als het ware te reduceren en te herleiden tot een historische gebeurtenis. Iets wat daar gebeurd was en toen gebeurd is. En eigenlijk dus tot het verleden behoort. Ja. En gaandeweg kwam ik achter wat voor mij toch een grote persoonlijke waarheid is, dat de verrijzenis iets is wat inderdaad daar en toen gebeurd is, maar tezelfde tijd nog altijd bezig is te gebeuren. Hier en nu en overal.
1: En daar verwijst de titel naar. Het gebeurt elke dag.
0: Daar verwijst de titel naar. Dat het ook een
2: om Lewis maar te citeren, een mythe is die feit is geworden. Zeg maar
0: maar dat is dan de historische gebeurtenis. Mm-hmm. Dat is het feit. Toen, de mythe is feit geworden, dat is de historische gebeurtenis.
2: Maar de mythe kant ervan betekent dat het iets over ons altijd, overal, allemaal zegt.
0: Ja, natuurlijk. Dat is
2: ik kom even terug op het punt dat jij zei, het gebeurt nog steeds. Hè?
0: Maar het blijft een feit. Mm-hmm. Het is een feit, het is een historische gebeurtenis die nooit voorbij gegaan is.
1: Jij bent u later ingeschakeld. Ik praat vannacht met schrijver Christophe Vekeman over zijn nieuwe boek. En natuurlijk met vaste gast theoloog Stefan Paas.
2: Mag ik nog even terug naar Christophe Vekeman, de bekende Vlaamse schrijver, die zowaar op middelbare leeftijd tot ontdekking komt dat het christelijk geloof waar is, zich bekeert of intensiveert, en dan langs zaaltjes op internetsites het geloof gaat verdedigen. Je gaf net al aan, terecht denk ik, dat we allemaal herkennen, dat ook een bepaald deel van je brein activeert. Dat als je dat te lang eenzijdig activeert, laat ik maar zeggen, ook eroderend kan werken juist op het geloof. Maar ik zat ook aan een ander iets te denken. Dat als je dan alleen in je kamertje bent en in de spiegel kijkt, dat je misschien ook wel eens denkt van, nu zijn er wel heel veel mensen die ook naar mij kijken. En die van wie die misschien wel hoop putten uit het feit dat ik geloof. En dan moet ik ook wel steeds presteren. En ik mag ook geen twijfel tonen. Dan moet ik ook wel steeds laten zien dat het Ik moet het waarmaken.
0: Ja, je mag het niet overdrijven, denk ik. Nee. Ik heb inderdaad een apologetische rol op mij genomen. En af en toe heb ik inderdaad het gevoel gehad van... ja, dit gaat wel heel sterk die richting uit. Maar je mag niet vergeten... mensen zien mij in de eerste plaats nog altijd en terecht als een schrijver. Mm-hmm. Daarom niet meer als een, als een fictieschrijver of een romancier. Maar ze zien me nog wel als een schrijver, als een literator. En dat wil zeggen iemand die ook wanneer hij non-fictie bedrijft... de verbeelding hoog in het vaandel blijft voeren. Niet alleen de verbeelding, maar ook... de stilistiek, ook de taal, ook alles wat bij literatuur hoort. En ik denk dat ik altijd toch bewaakt heb het feit dat men mij in de eerste plaats toch als een schrijver moet blijven bekijken.
2: Ja, je bent geen prediker geworden.
0: Nee.
2: Nee.
0: Ik heb ook altijd, als apologeet dan zal ik zeggen, die twijfel een plaats blijven geven. En ik heb ook altijd... ook na tot God, blijven wijzen op het belang van de mystiek. En, kijk, je kan jezelf heel gemakkelijk nederig stemmen natuurlijk op religieus vlak of op christelijk vlak. Bijvoorbeeld door te denken aan wat Augustinus zei. Hè, als je denkt dat het God is, is het hem niet. Hè? Ja. Of als je denkt te weten dat het God is, dan is hij het. Als je God kunt begrijpen. Nee,
2: als je het kunt begrijpen, is het niet God. Ja, is die comprehensie, dan is Deus.
0: Ja, dankjewel. Ik heb nu Augustinus geciteerd. Ik zal het nu in mijn eigen woorden zeggen. Ik heb God niet gevonden, maar ik weet dat hij er is.
2: Ja.
0: En dat is eigenlijk iets waar je al genoegen mee moet kunnen nemen, denk ik.
1: Ik heb God niet gevonden, maar ik weet dat hij er is.
0: Ja.
1: Dat is een mooie, hè? Dat is een mooie zin om even over na te denken. Ik wilde je eigenlijk vragen om ook iets voor te lezen.
0: Okay.
1: Uit jouw boek. Want ik vond het zelf een mooie, ook wel aangrijpende passage. Want... jij schrijft in jouw boek heel openhartig en ook heel interessant, vind ik, over het fenomeen twijfel. Wat heel veel gelovigen zullen herkennen in hun leven, dat je periodes hebt van twijfel. En jij beschrijft het fenomeen de dark night of the soul. Dat is een belangrijk begrip eigenlijk in de christelijke traditie. Hè? Dus ook veel heilige mensen, als ik ze zo kan noemen, uit de christelijke traditie, beschrijven dat zij echt periodes hebben gehad van worsteling in hun leven, van twijfel. En dat wordt dan de dark night of the soul genoemd. Jij hebt dat ook gehad, maar je beschrijft eigenlijk dat je op een gegeven moment volgens mij iets meer nog van schrikt, dat je een stadium verder van de twijfel bent beland. Wil je dat voorlezen?
0: Ja, natuurlijk. Ik vind het heel fijn om te horen dat je benadrukt dat het een eerlijk boek is. Het is een autobiografische non-fictieroman, zo noem ik het zelf. Ja. En er zijn weinig dingen minder interessant, vind ik zelf, dan autobiografische geschriften waarin de schrijver zich beter of heiliger probeert voor te doen dan hij werkelijk is.
1: Nee, maar dat wil ik dan wel even benadrukken. Dat geldt voor jouw vorige beeld, voor je vorige boek, maar dat geldt ook voor dit boek. Dat het openhartig is echt wel een term die je erop kan plakken.
0: Ja.
1: Soms gaat het zelfs een wat duistere kant op,
0: soms
1: zou ik
0: wordt
1: zeggen.
0: Het gênant, zeg ik zo.
1: Zo kan je het ook zeggen.
2: Maar ik zal nog iets van vragen over die fictie. Maar goed, lees eerst dit maar voor.
0: Het bovenste fragmentje, hè?
2: Ja.
0: Zover wist ik mij in die weken verwijderd van God... dat ik hem niet eens meer miste. Waar hij ook mag zijn geweest. Het was niet, of amper, in mijn gedachten. Ik lag van God niet wakker meer. Ik lag niet te woelen als een gek. De vermoeidheid die mij zo lang had geteisterd, merkte ik. Week. Het was geen eenzame nacht.
1: Dit is misschien wel het summum van de twijfel waar je dan gezeten hebt. Dat je dacht van, zelfs het twijfelen aan God vind ik geen issue meer. Ik ben er gewoon helemaal niet meer mee bezig. Ja. Ik mis hem ook niet.
0: Dan kom je inderdaad terecht bij die onverschilligheid die ik bij anderen zo verfoei. Dat is inderdaad een punt waarop ik mezelf betrapte van... Er is een punt geweest dat ik dacht van... ja, misschien boeit het mij niet meer in die mate, zacht uitgedrukt... als menig jaar geleden. Dat heb ik niet lang gehad, maar ik merkte dat ik eigenlijk... dan kom je terecht in een sfeer van gevoelloosheid... Misschien mag ik het nog sterker uitdrukken en spreken over levenloosheid.
2: Mm.
0: Religieuze lusteloosheid. En dat aan de oppervlakte voelt dat redelijk comfortabel aan.
2: Mm.
0: Op een prettige manier verdoofd zijn.
2: Ja.
0: Maar al gauw zakte ik door die oppervlakte heen. En dan kom je toch weer in de dieperik terecht.
2: Was het onverschilligheid of misschien... Ja, wat vermoeid geraakt. Nogmaals, die eerste hoofdstukken, ook hun stijl is zo jachtig, als het ware. Ja. Je kunt geen een punt zetten. Nee, het gaat maar door.
0: Ja, klopt.
2: Dat ik me ook kan voorstellen dat je... Ik kan me niet alleen voorstellen, ik weet het van mezelf. Namelijk, ik herken dat bij mezelf ook. Dat als je dat jarenlang doet, dat je op een gegeven moment wakker wordt en denkt van, waar ben ik mee bezig? Laat ook maar. Ja.
0: Je loopt jezelf en God voorbij.
2: Ja, ja. Ja, precies. Dat is mooi gezegd.
1: Ja. Ja, en je beschrijft het ook bij C.S. Lewis. Dat hij dat ook merkte blijkbaar. Dat je zoveel over God kan praten en zoveel kan nadenken en zoveel expliciet wil maken dat je het kapot praat. Of dat je het dood praat misschien wel.
0: Dat is wat Lewis, die stelde het op een bepaald moment vast en was Lewis zo goud eerlijk om dat te delen met zijn publiek ook. De stellingen die je overdag... de geloofswaarheden die je overdag met het meeste succes hebt verdedigd ten aanzien van het publiek dat aan het einde van de rit helemaal overtuigd was, wel diezelfde waarheden, diezelfde argumenten komen je 's avonds in de stilte van je kamer als hol en vruchteloos voor.
2: Ja. Ja.
0: Dat was zijn vaststelling. Hè. Dat is verschrikkelijk natuurlijk als je dat zo'n man als Lewis hoort bekennen. Hè.
2: Ja, en hij is bepaald niet de enige.
0: Nee.
2: En het is ook niet zo dat het dus betekent dat die argumenten technisch niet kloppen, rationeel niet deugen. Maar bij hem zie je ook, en dat hoor je vaker, en ik herken dat bij mezelf ook, je hebt een register constant gebruikt dat zich niet goed leent voor geloof.
0: Ja.
2: Je hebt een soort vreemde taal gesproken de hele dag.
0: Ja.
2: En dat lukt wel, maar als je de hele dag Engels of Frans moet spreken, dan ben je aan het eind van de dag toch behoorlijk moe.
0: Ja, klopt. Ja, ja. Ja, het is een... en het zou ook wel eens kunnen natuurlijk dat het ware contact met God, want dat is toch waar naar gereikt wordt.
2: Ja.
0: Dat zich niet in de taal, maar juist voorbij de taal of in de stilte bevindt. Hè? Bidden is iets wat de meeste mensen stilzwijgend doen. Althans, wanneer ze alleen zijn. Je zou bidden kunnen definiëren als een vorm van zwijgen in alle talen.
2: Ja.
0: Ik ben nog een bidder die... dat is misschien een vorm van beroepsmisvorming als schrijver. Ik ben een bidder die bidt met woorden.
2: Ja.
0: Maar ik voel wel dat er een hogere vorm van bidden misschien zelfs binnen mijn bereik ligt. Of in elk geval bestaat.
2: Het zwijgend contempleren.
0: Ja. Ik denk dat God eerder in de stilte dan in de taal te vinden valt.
1: En dat is ook wat jij beschreef natuurlijk 2 jaar geleden van die ervaring in Oxford.
0: Ja.
1: Die mystieke ervaring die je daar meemaakte. We kunnen misschien nog even luisteren naar hoe je dat toen beschreef.
0: Het was een mystieke ervaring. Ik beschrijf het in het boek als hoorde ik een stem die niet te ontwaren viel. Als hoorde ik een lied dat nog moest worden gecomponeerd. Ik zou het vandaag kunnen zeggen als dat ik enkele momenten het gevoel had door te brengen in wat je zou kunnen noemen een woordeloze werkelijkheid. Daarom kan ik er alleen maar in paradoxale woorden over spreken. Ah. Het is een doodstil startschot.
1: Doodstil startschot, dat is mooi gezegd. Ja. Maar dat heeft ook iets paradoxaals. De schrijver, die leeft van woorden, die op het moment suprem, als de hemel de aarde raakt, eigenlijk geen woorden kan vinden.
0: Ja, klopt. Maar dat is eigenlijk de paradox van elke vorm van poëzie in elk geval.
2: Ja.
0: Ik noem ergens poëzie het genre van de woordgeworden sprakeloosheid. Misschien is het echte punt dat een schrijver achter zijn oeuvre kan zetten op een bepaald moment. Misschien is dat inderdaad het punt van de stilte. Misschien is dat het geluid van een pen die op tafel wordt gelegd. Dat is mogelijk. Je zou ook kunnen denken daarentegen dat je als schrijver kunt betrachten om alles te beschrijven, alle woorden die tot je repertorium behoren of je woordenschat of je vocabularium in te zetten om de werkelijkheid met taal dicht te timmeren. En wat er dan overschiet, wat er dan resteert, dat zou dan misschien de waarheid of God kunnen zijn. Maar dat is wel een hele klus, denk ik.
1: Ja. Ja. Om nog één keer terug te komen op die periode van droogte, die periode van twijfel, die periode waarin je worstelde met het geloven, en waarvan we dus net zeiden dat C.S. Lewis dat ook had. Weet je hoe C.S. Lewis eruit kwam? Dat beschrijf je volgens mij zelf in je boek.
0: Ja, die ging fictie schrijven. Ja. Sterker nog, die ging fantasy schrijven, zijnde de overtreffende trap van fictie, een vorm van fictie in het kwadraat.
1: En wat belangrijk is om te markeren, zeker in Vlaanderen heeft dat volgens mij nogal wat veroorzaakt. Dat was al volgens mij voor jouw bekering, zei je al.
0: Ja.
1: Ik ga stoppen met fictie schrijven. Terwijl jij stond bekend als romanschrijver. Je hebt literaire prijzen gewonnen met je romans. Mm-hmm. Dus het was nogal wat dat jij als statement eigenlijk ging zeggen: ik stop met fictie. Ik ga me alleen nog maar richten op non-fictie. En dan vind ik het ironisch dat jouw geloofsheld, waar je ook een beetje aan vasthoudt, C.S. Lewis, die kwam er overheen door zich juist toe te gaan leggen op fictie of fantasy, zoals jij het omschrijft.
0: Klopt,
1: zet dat jou niet aan het denken?
0: Jij vindt dat ironisch, ik vind dat huiveringwekkend.
2: Ja, ik wou zeggen, nergens in het boek betrapte ik erop dat je het woord fantasy met, zeg maar, positieve zin gebruikt.
1: Je beschrijft het idee dat je mogelijk weer fictie moet gaan schrijven als een idee waar je misselijk van wordt.
0: Ja, dat klopt natuurlijk. Natuurlijk. Kijk, je kan je in de eerste plaats de vraag stellen, dat doe ik ook in het boek, of je in deze wereld, een wereld die gepercipieerd wordt als één verzameling van verzonnen verhalen, waarin de waarheid niet langer schijnt te bestaan.
1: Fake news.
0: Waar elk nieuws fake news is of kan zijn. Waar
2: een narratief.
0: Waar het narratief de waarheid heeft vervangen. Waar alleen nog persoonlijke waarheden zijn. Kortom, waarin ook de krant niet alleen zoals vroeger vol leugens staat, maar eigenlijk vol fictie staat. Bedoeld of niet bedoeld. Ja, of in zo'n wereld wij nog altijd nood hebben om dat veelgebruikte cliché nog eens aan te halen aan verhalen. We hebben verhalen nodig, wij mensen. Want mij klinkt dat eerlijk gezegd vandaag de dag als we hebben nog meer leugens nodig. En ja, in een wereld als vandaag zeggen we hebben nog verhalen nodig, nog zelfverzonnen verhalen. Het doet me denken aan iemand die bezig is te verdrinken, een slok water aanbieden. Weet je wel?
1: Dat je zou het onverantwoordelijk vinden om nu fictie te schrijven. Nee,
0: onverantwoordelijk vind ik het sterk uitgedrukt. En natuurlijk zijn er waarheden die alleen maar door middel van fictie kunnen worden uitgedrukt. En vergis je niet, ook in dit boek is fictie geslopen.
2: Nou hoezeer ik toch Christophe, ik heb geleerd, je moet schrijvers nooit vertrouwen.
0: Nooit.
2: Zeker niet als ze dit zeggen. Nee. Dus ik wou net vragen, kun jij je hand ervoor in het vuur steken dat in dit nieuwe boek geen druppel fictie zit? En je zegt eigenlijk al.
0: Kijk, laat het mij zo zeggen, Stefan. Ook mijn fantasie maakt deel uit van de non-fictieve werkelijkheid.
2: Het is echt gebeurd, die fantasie.
1: Ik moest er zelf.
0: Nee, maar dat staat al in de Bergrede. Jezus zegt, er staat geschreven, je mag geen overspel plegen.
2: Nee.
0: Maar ik zeg je, gewoon met begeerte naar een vrouw kijkt, die heeft in zijn hart al overspel gepleegd. Wat zegt Jezus hier eigenlijk anders dan wat ik zeg? Namelijk, fictie, fantasie, verbeelding maakt deel uit, echt wel, van de werkelijkheid. Ah. Het gebeurt in je hart. En dus is het maakt
1: deel uit.
0: Je kan
1: het ook niet strikt schrijven. Dat
0: is toch zo?
2: Verbeelding. Moet het misschien over hebben wat je daar precies mee bedoelt. Fictie zie ik maar even heel simpel als dingen opschrijven die feitelijk niet correct zijn. Of die geen correspondentie hebben met de wereld daarbuiten. Personen er niet bestaan, enzovoort. Dus er is geen referent met de werkelijkheid. Maar misschien wil jij er iets anders mee.
0: Nee, maar kijk, op een bepaald moment zit ik in het boek in Café de Zevende Hemel te fantaseren, seksueel te fantaseren over de barvrouw.
1: Ja. Het al over de openhartigheid van
2: de boek. Een pagina's lange beschrijving. Er
1: zijn niet veel christelijke schrijvers die dit opschrijven.
2: Dit voor de lezers die van apologetiek niet houden, die komen hier volop aan het trekken.
1: Ik kan me ook niet herinneren dat C.S. Lewis ooit een passage heeft geschreven dat hij seksueel fantaseert over de barvrouw.
2: Nee, dat houdt hij allemaal.
0: Dat is dan de goud eerlijkheid. Ik ben niet gestopt met het schrijven van fictie onder invloed van de boze tijdgeesten en dergelijke sensitivity readers om nu alsnog te bezwijken voor het puritanisme en de schijnheiligheid.
2: Maar niet alles vertellen is niet hetzelfde als fictie schrijven.
0: Nee, maar kijk, wat ik doe in die passage is ik kijk naar die barvrouw. Die barvrouw vind ik niet seksueel aantrekkelijk, maar dat inspireert me toch tot het fantaseren op basis van het feit dat ik alleen met die barvrouw in een café zit, fantaseren dat mocht die vrouw nu wel aantrekkelijk zijn en mocht er nu dit gebeuren en mocht er nu dit gebeuren. Ja. Dus dat is een passage die volledig drijft op fantasieën. En, ja. en die zelfs in fictievorm geschreven is in die zin dat ik het niet langer plots heb over mij in de ik-figuur, maar dat ik het heb over Christophe Fekeman.
2: Ja.
0: Die zit dan niet in de zevende hemel, maar in Café de Negende Hel.
2: Ja.
0: Dus dat is echt een fictie.
2: Nee, er komen wat laagjes bij, inderdaad.
0: Ja, dat ja. is echt fictie. En nog eens fictie
2: ja.
0: daarbovenop.
2: Mm-hmm.
0: Maar die passage is echt gebeurd.
2: ja, ja,
0: ik heb daar echt gezeten in dat café.
2: Ja, ja.
0: En ik heb echt,
1: echt die fantasie gehad.
0: Die fantasie ja. gehad. En nog eens toen ik het opschreef.
2: Ja.
0: Nou ja, ik...
1: Doordat je zo speelt, ook in jouw boek met nou, jouw aversie tegen fictie en ook de geloofstwijfel, ging ik wel nadenken. Dus je werpt ook een beetje de vraag op, die prachtige ervaring die we net ook jou nog hebben horen beschrijven van Oxford.
0: Mm-hmm.
1: De mystieke ervaring. Volgens mij in je boek ga je ook op een gegeven moment jezelf afvragen, heb ik die ervaring niet groter gemaakt? Ja. Heb ik die niet mooier gemaakt? Ik heb tientallen keren die godservaring, als ik het zo kan noemen, in Oxford verteld. En als je het gaat vertellen, zeker misschien wel als schrijver, je gaat styleren, je gaat dingen mooier maken. Ik dacht even, je hebt fictie afgezworen en nu sijpelt de fictie door in jouw eigen levensverhaal, misschien ook wel in jouw bekeringsverhaal.
0: Maar ik denk dat dat met dat ook heeft geholpen, die vraag die ik mezelf stelde, of dat waar ik me van verdacht, heb ik dat nu niet veel groter gemaakt, heeft mij ook geholpen bij die hernieuwde, verruimde kijk op de verrijzenis. Want er is niks verkeerd aan om een belangrijk moment in je leven groter te maken. Dat moment waarop je vaststelde, liefde op het eerste zicht. Dat moment dat je denkt, of dat je dat, wat je hebt meegemaakt in actie, dat is groter geworden. En terecht, als het niet groeit, verwelkt het. Als het niet groeit, verdwijnt het. Zulke dingen moeten met je meegroeien of die moet je loslaten.
1: Maar botst dat niet met de rationele Christophe die dan denkt... Oké, maar wat is er nou echt gebeurd?
0: Nee, want het gebeurt elke dag. Het is blijven gebeuren.
2: Ja.
0: Het gebeurt nu nog. Ik hoef me niet... Het domste wat ik zou kunnen doen, is nu terug naar dat kerkje in Oxford gaan, in de hoop dat het nog eens gebeurt.
2: Ja.
0: Want dat gaat het niet doen.
2: Eens.
0: En als het nog eens gebeurt, gaat het toch heel anders zijn.
2: Je kunt niet
0: zijn.
2: Twee keer in dezelfde rivier stappen.
0: Nee, nee. En het gaat veel kleiner zijn. Dan toen. Omdat het ondertussen zoveel gegroeid is. Je kan zeggen, ik heb het groter gemaakt. Je kan ook zeggen, het is gegroeid.
1: Moest nog aan denken, je noemde net AI. Er is best wel wat discussie over artikelen ook in de kranten. En boeken die deels geschreven zouden zijn door AI. Maar bij jouw schrijfstijl zullen denk ik weinig mensen beweren, dit is door AI geschreven natuurlijk. Met,
0: ja, dank je wel. Ook de stijl is een manier om mijn waarheid en wie ik ben tot uitdrukking te brengen. En als het gaat over twijfel en verwarring, dan is dat iets wat onder meer toch ook tot uiting komt in bijvoorbeeld de lengte van de zinnen.
2: Ja,
0: ik ben iemand die wanneer hij A gezegd heeft, vanzelf een komma zet en het woordje maar plaatst en de andere kant van de gedachte gaat belichten. Dat, zo zit ik in elkaar. Het is heel vermoeiend, maar kijk, het is niet anders.
1: Er is wel één gebeurtenis die je beschrijft in je boek, die ik nog even wilde bespreken, want dat is ook fascinerend. Het gaat over je vriend George, die ook een best wel grote rol speelt in het boek. Hij heeft een zwaar beschadigde knie. Hij kan nauwelijks lopen. En jullie hebben ook veel geloofsdiscussies, blijkt ook uit het boek. En jij neemt hem op een gegeven moment mee naar een bedevaartsoord. Oostakker Lourdes. Wat is dat voor een plek?
0: Dat is een plek, een kwartiertje fietsen van Gent, waar ik woon. En daar is in 1875 Pieter de Rudder, een West-Vlaamse landarbeider met een verbrijzeld been, die ging daarheen. Het was toen al een bedevaartsoord. En daar heeft hij gebeden tot de Maagd Maria, die daar verschenen was. En ten gevolge van dat gebed, althans daarop aansluitend, laat mij neutraal uitdrukken, kon hij met dat, ondanks het feit dat dat been van hem op het punt stond geamputeerd te worden, kon hij 3 maal rond die grot heen huppelen, zeg maar. Die benen waren miraculeus geheeld. Dus die verbrijzelde been was helemaal terug tot een normaal been gepromoveerd, zegt. Okay. En dat was niet zomaar een subjectieve ervaring van Pieter de Rudder, maar dat is ook tot een van de grote mirakels in Europa van de katholieke kerk geworden. De
1: katholieke kerk onderzoekt altijd die wonderen zelf. Die gaan er met artsen, weet ik veel wat, allemaal in gesprek. En die hebben bevestigd, dit is echt gebeurd. Er zijn ook altijd wel, natuurlijk, heel veel van de dossiers zijn ook nog wel altijd wel gaten te schieten. Maar zeiden we in ieder geval wel vastgesteld.
0: Ja, dus als je vandaag vraagt aan de bisschoppen in Vlaanderen, wat ik ook gedaan heb, of degene die ik dan toevallig sprak of tegenkwam, ben ze niet echt actief gaan opzoeken. Maar, en dan vroeg je, is dat echt? Ja, ik geloof dat dit is echt gebeurd. De bisschop Lodaerts van Brugge, die zei zelfs van ja, wij hebben de beenderen in bezit. Je kan die bekijken en die zijn.
1: Kan je onderzoeken.
0: Die zijn volledig ongehavend. Ik vind dat is dan één punt. Dus ik ga dan met mijn vriend George, die evengoed ten gevolge van een fietsongeval met een zeer zwaar beschadigde knie zit. Die heeft het vooruitzicht op een jaar revalidatie. En na dat jaar gaat men mogelijk in staat zijn tot een operatie over te gaan. Dus dat is een heel lange weg die hem in het verschiet gesteld wordt. En we gaan eigenlijk hij meer voor de lol, en om een beetje toegefelijk te zijn, met mij een kaars branden in die grot die daar ondertussen is opgetrokken na het mirakel van Pieter de Rudder. En 2 weken later komt hij bij de dokter en die dokter zegt, ja, ik weet niet hoe het mogelijk is, maar die operatie gaat niet meer nodig zijn en die revalidatie die zal ook wel reuze meevallen. Ja, en even later zit hij gewoon terug op de fiets. Gaat hij met mij met de fiets naar de grot van Oostakker om een danktegel te kopen. En dan denk je, ja, dit is toch wel heel wonderlijk.
2: Ja. Ja,
0: maar het meest wonderlijke van de affaire is dat dat geen enkele impact heeft gehad op de geloofsovertuiging van mijn vriend George. Dus die is die danktegel gaan ophangen, die wreef in zijn handen, opgelucht en blij, en vervolgens was het een verhaal van het verleden.
2: Ja.
0: Die gaat niet naar de kerk of wat dan ook.
2: Nee, daar spreek je je verbazing ook over uit in het boek.
1: Ja, ook omdat hij nog in zijn eigen leven heeft hij nog een wonderlijker iets meegemaakt.
0: Nog wonderlijker, inderdaad. Dus zijn zus die leidt aan leverkanker. Dat was nu 10, 15 jaar geleden. De dokters die zijn nog stelliger in dit geval. Die zeggen, ja, zeker geen jaar meer. Zeker geen jaar heb jij nog te leven. Waarschijnlijk zelfs haal je de herfst niet. Maar geniet alsnog van de lente. Zoiets. 40 jaar is die vrouw op dat moment. En de dokters zeggen, ja, nee, het houdt op. We sluiten de boeken.
2: Ja.
0: Hoop is onzinnig. Nu, die heeft een vriend, een Griekse vriend, en die zegt, ja, nee, ze blijft wel leven. En we moeten bidden voor haar, en ik zal bidden voor haar. En ik geloof erin, en ik weet zeker, enzovoort, en zo verder. Ja, iedereen een beetje meewarig van, ja, die jongen, die heeft het ook niet gemakkelijk.
2: Ja, je hebt hem ook niet eens gezegd zeggen van, zijn.
0: Ja,
2: wat een onzin.
0: Dus hij wist het allemaal wel, wat de dokters zeiden. Ja. Maar hij bleef dus echt vasthouden aan dat geloof van hem. Mm-hmm. Ja, we zijn 15 jaar verder, niemand weet hoe het kan. Die vriend en die zus van mijn vriend, die zijn uit elkaar. Maar zij is alive and kicking. Ja, die fietst ons er allemaal nog af. Weet je wel? En ook dat George zelf, die zal zeggen van, ja, dat mijn knie, dat verhaal tot daaraan toe. Die zegt, ja, dat van mijn zus, dat is echt onverklaarbaar. De geneeskunde wist het 100% zeker.
2: Ja.
0: En wij weten, vele jaren later, dat de geneeskunde het bij het verkeerde eind had.
2: Ja, in dit geval wel. Ja.
0: In dit geval.
1: Of bij het goede eind. En er is iets gebeurd wat.
0: Ja, dus dat zijn heel bouleverserende verhalen, vind ik.
2: Ja, maar voor George bewijst het niks.
0: Voor George niet alleen bewijst het niks, maar het nodigt hem zelfs niet uit om dat als het ware serieus te nemen. Hij bestaat het zelfs. Dat vind ik toch heel verwonderlijk. Om te zeggen, ja, het is niet God of Maria of wie dan ook die tussen beiden is gekomen. Het is de kracht van het gebed geweest van die toenmalige wederhelft van zijn zus.
2: Oh ja,
0: dus
2: op magie echt, bijna.
0: Magisch denken.
2: Ja.
0: Dat is voor hem, en dat wil toch wat zeggen, gemakkelijker te geloven dan een goddelijke interventie.
2: Interessant, hè?
0: Ja, dat is interessant. Dat als je bidden, ook al je bidt tot een God die niet bestaat, maar juist het feit dat je bidt, heeft het in zich om krachtig genoeg te zijn om leverkanker uit iemands lichaam te doen verdwijnen.
2: Zo legt hij dat uit.
0: Zo legt hij dat uit.
2: Hmm. Ja, maar ja, het kan. Dat laat natuurlijk ook zien dat wonderen als zodanig niet een logisch sluitend argument zijn. Je kunt daar verschillende kanten mee op.
0: Ik denk inderdaad dat als je het geloof of God wil staven of bewijzen aan de hand van wonderen, dat je niet echt ver komt. Ik vind wonderen inderdaad, als je het nu hebt over apologetiek, ik vind het niet het krachtigste argument, eerlijk gezegd. Ik citeer graag in dit verband Montaigne, die zei: we moeten bescheiden oordelen over Gods beschikkingen. Als er iets tegenvalt, is dat niet per definitie de schuld van God. En als er iets meevalt, is dat niet per definitie een bewijs dat God aan onze zijde staat. Nee. Maar er zijn dingen die toch heel moeilijk te verklaren vallen. Mm. Ik denk, voor mij is eigenlijk in mijn persoonlijke leven, en ik hoop dat het boek daar ook van getuigt, het grootste wonder dat ik ervaren heb in mijn leven is het wonder van de liefde. Ja. Als iemand mij tot God bekeerd heeft, is het eigenlijk mijn vrouw.
1: Jij noemt daar ook een godsargument, volgens mij.
0: Of een godsgeschenk.
1: Ja, daar heb je ook een hele mooie passage over met een... dat je midden in de nacht ergens met een auto stopt. Maar dan moeten mensen maar lekker zelf gaan lezen. Ja. Ook, die valt ook weer in de categorie openhartig, die passage.
0: Ja, dat vrees ik ook, ja.
2: maar het is inderdaad iets wonderlijks dat iemand van je kan houden. Hè? Dat er liefde in je leven kan komen. Ja. Dat is het. We vinden dat soms te vanzelfsprekend.
0: Ja. Absoluut. Ik houd me drijvende op de liefde die mij toegestroomd komt. Ik ben me er heel goed bewust van, elke dag opnieuw, hoe gelukkig ik mij daarom kan prijzen.
2: Ja, dat is mooi.
1: Ja, mooier kunnen we toch niet eindigen dan dit. 8 september komt jouw boek uit, Christophe. Er schijnt nog een ander boek uit te komen op diezelfde datum.
2: Vertel. Is dat boek wat in de voorverkoop al de eerste druk helemaal verdwenen is?
1: De Ongelooflijke Geschiedenis heet het boek.
2: Toevallig.
1: Ja, toevallig. Ja. Komt ook dezelfde datum. Komt hij uit. Ja. Hebben we hard aan gewerkt afgelopen tijd.
2: Zeker.
1: Zal er niet verder worden aanwijden.
2: Maar dat is leuk om aan te werken. Ja.
1: Het gebeurt elke dag. Jouw boek, Christophe Vekerman.
2: Mooi boek.
3: Ja, dank dat je hier was. Christophe Vekerman en vaste gast Stefan Paas. Natuurlijk ook theoloog en hoogleraar aan de VU in Amsterdam en de Theologische Universiteit Utrecht. Ja, we gaan nog een stuk langer door met dit gesprek in de Ongelooflijke Podcast. Er zijn nog allerlei thema's die we nog niet besproken hebben uit jouw boek, Christophe. U kunt de Ongelooflijke Podcast vinden in uw favoriete podcast-app. Het is Ongelooflijke met dubbel O. En u vindt daar gelijk nog ruim 300 andere gesprekken. Met bekende en minder bekende gasten, mensen als Arjen Lubach, Herman Finkers, Roxane van Ypres, Rutger Bregman, Typhoon, Arno Grunberg, Phil Beatrice de Graaf. Natuurlijk ook. En nog heel veel andere bekende en minder bekende gasten. De gesprekken zijn ook op YouTube te zien. Ook onder de naam Ongelooflijke Podcast. En dit gesprek is er ook vanaf 8 uur te bekijken. Ook wil ik u graag nog even wijzen op onze Substack. Dat is een platform op internet waar wij unieke artikelen plaatsen. U kunt zich daar aanmelden met uw e-mailadres. Het is gratis. En dan ontvangt u elke week een verdiepend stuk. Stefan Paas, daar wilde ik toch even op wijzen. Die heeft een, vond ik geweldig stuk geschreven over wat is nou eigenlijk christelijke cultuur. Dat is natuurlijk een onderwerp van publiek debat. Daar gaat het vaak over. De christelijke cultuur wordt bedreigd, zo zegt men. Nou, waardoor dan? Daar heeft Stefan een artikel over geschreven met toch wel een verrassend antwoord, kan ik wel zeggen. En dat stuk dat leest soms een beetje als een detective. Het bevat ook het nodige opinie. U kunt het lezen via, dat is ook wel belangrijk om te zeggen natuurlijk, deongelofelijke.eo.nl. Op deze zender nu de wereld van BNNVARA. Wij hopen er volgende week gewoon weer te zijn. En dan wens ik u voor nu nog een hele mooie nacht. Dag.

0: NPO Radio 1.
1: 1 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax gisteravond met 3-1 gewonnen.

0: Met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Het koelt flink af vannacht naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNN VARA van zondag 6 september. Dit is het programma waarin ik samen met Nederlanders die in het buitenland wonen de wereld overvlieg en samen met hen het leven in een ander land bespreek. Dus zet je telefoon op vliegtuigstand, klap je tafeltje maar in en maak uw stoelriemen vast, want het belooft een bijzondere reis te worden. We reizen zometeen wel naar 3 verschillende continenten, want met mijn correspondenten uit Canada, Frankrijk en Zuid-Afrika bespreek ik de naamsveranderingen die deze landen op hun kop hebben gezet. En ik ben natuurlijk ook zoals altijd heel erg benieuwd waar jij aan het luisteren bent. Hè? Waar ben jij op dit moment? Luister je misschien mee vanuit, laat ik zeggen, Hazerswoude-dorp? Misschien wel vanuit het Limburgse Baaksem? Of zit je misschien in een berghutje in Tirol? Of vanaf een prachtig strand in Maleisië? Alles is welkom. Laat het me weten via de NPO Luister-app. En dan vliegen we samen de wereld rond.
3: De wereld van BNN VARA.
2: Maar eerst stel ik je graag voor aan mijn correspondenten van dit eer, waar we de hele wereld over naartoe gaan vliegen. En dat doen we altijd aan de hand van het actuele nieuws daar. En als eerste vliegen we naar Canada. Maar Canada is naar Hilversum gevlogen, want mijn Canadese correspondent Bas Brussen, die is bij ons in de studio. Welkom, Bas.
4: Hoi, Rosa. Je eindelijk live te zien.
2: Ja, nou Bas, ik vind het een eer dat je hier bent. Hoe is het met je? Hoe is het nu om hier in het donkere Nederland te zijn midden in de nacht?
4: Nou, ik ben net aangekomen. Ik ben gisteren aangekomen en ik heb wat bijgeslapen en gegeten. En ben vervolgens naar de studio gegaan. Dus ik heb, afgezien van de reis naar de studio, nog niet veel gezien. Maar nee. Vanaf morgen gaat de pret beginnen.
2: Kijk, wat goed. Maar jij zit dan helemaal nog in de Canadese tijd.
4: Ja, ik zit in de Canadese tijd. Dus ja. ik ben hartstikke wakker.
2: Het is 4:00 middags voor jou. Dus ja, dat is heel fijn om hier er zo fris bij te hebben zitten.
4: En ik ga straks een biertje drinken natuurlijk.
2: Kijk, en dat vind ik een goed idee. En dat doe ik misschien wel mee. Maar toch Bas, je hebt nieuws meegenomen vanuit Canada hier naartoe. En dat gaat over de allerlaatste beluga's in Marineland in Niagara Falls. Wat is daarmee aan de hand?
4: Ja, de beluga's zijn dus die raadselachtige, een beetje droomachtige witte walvissen. En zijn sinds 1961 in een soort amusementspark in Niagara Falls gehouden. Samen met orka's en zeeleeuwen en andere dieren. Nou, de visie op wat je wel en niet met die dieren mag doen is natuurlijk veranderd. En de overheid heeft besloten, er mogen geen shows meer. Er mag niet meer gebroed worden met die dieren. En tot overmaat van ramp ging het park failliet. En ze mochten niet meer een plek zoeken in Canada. Dus ze moesten naar het buitenland. En deze week zijn de laatste van die beluga's vertrokken naar de Verenigde Staten. En ook een aantal zijn naar andere landen gegaan. In totaal gaat het ongeveer om 30 beluga's en 4 dolfijnen. En die zouden eerst aan een Chinees amusementspark worden verkocht. Mm. Maar dat stond de overheid niet toe. Want dan zouden die dieren toch voor shows gebruikt worden. En nu zijn ze dus naar een aantal verschillende kleinere parken. Maar grote drama's bij de verzorgers in de media. Want natuurlijk, die hebben jarenlang voor die beesten gezorgd en zijn meestal vrijwilligers. Dus dat maakt het aan de ene kant dramatisch. Die beluga's kunnen niet in het wild overleven, want dat zou het mooiste zijn om ze vrij te laten. Maar dit is de second best option, als ze op z'n Engels zeggen. Ze zijn weg, maar het is toch een beetje jammer dat het op deze manier heeft moeten gebeuren.
2: Ja, zeker. Nu gaan ze dus naar opvangplekken eigenlijk. Wat voor plekken zijn dit?
4: Nou, dat zijn dus ook amusementsparken. Maar ze hebben beloofd die beluga's.

0: yoga's niet te gebruiken voor shows.
1: Ja.
0: Er zijn er helaas al 3 overleden.
1: Oh.
0: Dat zat er een beetje in, dat er een aantal zouden overlijden. Maar de anderen maken het allemaal erg goed. Dus 27 anderen. En die worden nauwlettend in de gaten gehouden door de Canadezen. Dus we gaan nog maandenlang berichten krijgen over hoe het met de orka's gaat.
1: Ja.
0: En ze zijn nu eigenlijk aan het socialiseren met de andere beluga's die in die parken zitten.
1: Okay.
0: En dat is ook weer fijn voor ze, want het was misschien wel saai om jarenlang alleen maar met dezelfde beluga's in één.
1: Ja, even die sociale cirkel even uitbreiden.
0: Ja.
1: Ja. En nu zijn dit zijn volgens mij de laatste walvisachtigen die in gevangenschap leven in Canada.
0: In Vancouver hadden we ook beluga's en orka's bijvoorbeeld. Maar die zijn allemaal weggegaan. Heel controversieel overigens. Want sommige die waren er om te revalideren.
1: Mm.
0: Niet om shows te doen. Maar Vancouver stond bekend om het revalidatie van dit soort beesten. Maar ja, die zijn al eerder vertrokken. Dus het is een lach en een traan. Uiteindelijk is het beter om ze niet in gevangenschap te hebben. Maar je hebt die groep die al in gevangenschap zit. Die kunnen niks anders dan verhuizen naar een plek waar ze welkom zijn. En helaas niet meer Canada.
1: Nee, precies. En nu hopen dat deze beluga's nog een heel fijn, ja, tot het einde van hun leven nog heel gelukkig mogen doorbrengen daar.
0: Ja, nou, we blijven het volgen.
1: Zeker, ik denk dat we nog genoeg updates krijgen. Dankjewel Bas, ik kom zo meteen bij je terug.
0: Prima.
1: Nu schuif ik mezelf weg. En dan vanuit Canada hier in de studio vliegen we gelijk door naar Frankrijk. Want daar zit mijn correspondent Myriam Labidi. Myriam, een hele goede nacht.
2: Goedenacht, Rosa.
1: Ja, ouders met kinderen die een laag inkomen hebben, die kunnen gratis eten krijgen op scholen. Dat lijkt me heel goed nieuws, toch?
2: Ja, dat is heel goed nieuws. Er zit iets wat, die kantines op de scholen, dat is eigenlijk al heel lang een ding. Iedereen die ik hier ken, die hebben altijd al op de kantine gegeten. Voor mij was het pas op de universiteit. Dus dat is echt een instituut hier in Frankrijk. En nu de scholen net weer zijn begonnen, komt dat weer heel groot in het nieuws.
1: Kijk, wat goed, maar toch is er nu ook nieuws omheen, want je kan ook een boete krijgen. Hoe zit dat?
2: Ja, dat klopt. Dus zoals je het altijd in de ouders met lagere inkomens, die dan hun kinderen gratis naar de kantine kunnen sturen.
1: Mm-hmm.
2: En nu werden er laatst boetes uitgedeeld, want er waren kinderen die niet zijn komen opdagen in de kantine. Dat zorgt voor voedselverspilling, want ze rekenen toch op een bepaald aantal kinderen. Dus daar hebben ze ook boetes voor uitgeschreven. En die boetes die waren dan eigenlijk vanaf dat moment tussen de 5 en 12 euro moesten betalen om in de kantine te mogen eten.
1: Oké, okay. Ja, dat klinkt best apart. Wat waren de reacties op deze boetes?
2: Sowieso de ouders die waren het er niet mee eens.
1: Mm-hmm.
2: Maar ook vanuit de gemeente in Parijs, want het was vooral in Parijs dat die boetes zijn uitgedeeld. Dus zeiden ze van ja, dat kan gewoon niet. Ik snap wel dat er een probleem is met, je hebt een afspraak, je moet nakomen. Ja, en natuurlijk de voedselverspilling, dat is ook een heel groot thema voor ons.
1: Mm-hmm.
2: Maar je kunt niet de ouders die al een laag inkomen hebben boetes gaan uitdelen voor de rest van de maaltijden in de kantine.
1: Nee, precies.
2: Dus dat is een heel goed debat wat nu gaande is om een oplossing te vinden.
1: Ja, is er al een compromis gevonden?
2: Op dit moment is er nog geen compromis gevonden, want de scholen zijn echt net begonnen. Ze beginnen hier op 1 september, soms 31 augustus. Ze zijn nu nog volop bezig met, oké, wat gaan we hiermee doen?
1: Ja, dat snap ik. Nou, ik ben heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren. Blijft de boetes of niet? Hou ons op de hoogte. Dankjewel voor deze nieuwsupdate, Myriam Labidi. Vanuit Frankrijk, ik spreek je zo meteen.
2: Ja, tot zo meteen.
1: En vanuit Frankrijk gaan we gelijk door naar Wilma. Die woont namelijk in Zuid-Afrika. En die heeft het laatste nieuws rondom de spannende Springbok-finale.
3: Hallo Rosa, Wilma hier vanuit Zuid-Afrika. Nou, vorige week vertelde ik natuurlijk al over het speciale rugbytoernooi tussen de nationale teams van Zuid-Afrika, de Springboks, en van Nieuw-Zeeland, de All Blacks. Tijdens dit speciale toernooi spelen de beide landen 4 keer tegen elkaar. En de inzet is een trofee die uit 2 helften bestaat, die samen één geheel vormen. Als na de vierde wedstrijd de stand tussen beide teams 2-2 is, gaat ieder team met de helft van de trofee naar huis. Als het 3-1 wordt, krijgt de winnaar de hele trofee. Nou, de eerste wedstrijd, even recapituleren, werd gewonnen door de All Blacks 2 weken geleden. Vorige week vond de tweede wedstrijd plaats in dit toernooi. Daarin wisten onze Springbokken zich te herpakken en kwamen zij als winnaar uit de bus. Dus toen was de stand 1-1. En vandaag stond de derde wedstrijd op het programma in Johannesburg. We hadden eigenlijk een beetje, ja, wat zal ik zeggen, last van bijgeloof. Want de laatste keren dat onze teams hier tegen elkaar speelden, dus dat wij als Bokken tegen de All Blacks speelden, in dit stadion hebben we steeds verloren. Dus ja, zouden wij vandaag in staat zijn om het tij te keren? Hoe ging de wedstrijd? De teams waren enorm aan elkaar gewaagd en ze speelden eigenlijk alle twee de sterren van de hemel. We gingen met een gelijke stand van 12-12 de rust in. Maar wat denk je, in de tweede helft wisten wij, de Bokken, de winst naar ons toe te trekken. We sloten de wedstrijd af met een winst. Eindstand 29-24 voor Zuid-Afrika. En nu is de stand in de Great Rivalry Tour dus 2-1 voor ons. Onze captain Siya Kolisi merkte op dat we verreweg de beste wedstrijd van dit hele seizoen speelden tot nu toe. En deze winst maakte hem de captain die de meeste winsten met de Springboks wist te behalen. 55 maar liefst. De laatste wedstrijd, de vierde, wordt volgende week gespeeld in Baltimore, de Verenigde Staten. Daar is voor gekozen om daar de rugby ook wat meer bekendheid te geven, zeg maar. En de grote vraag is natuurlijk nu, gaan wij erin slagen om in Baltimore de All Blacks weer te kloppen, zodat we met een 3-1 eindstand de hele trofee mee terug naar huis mogen nemen? Of gaan we verliezen? En ja, dan zijn we eigenlijk nog niet eens echte verliezers, want dan is de stand 2-2 en dan krijgen we de helft van de trofee mee. We hopen natuurlijk en dat we dus inderdaad volgende week de All Blacks weer gaan kloppen. Nou, ik houd jullie op de hoogte. Fijne nacht nog, Rosa.
4: De eerste plaats.
1: Ja, iedere week probeer ik op deze plek heel even een thuisgevoel te creëren met een Nederlandstalig liedje. Zit je zelf nou te luisteren en denk je, dit liedje dat moet hier gedraaid worden. Ik wil dat zo graag horen op NPO Radio 1. Laat me dan weten via de NPO Luister-app en dan volgende week kan ik die gewoon voor je draaien. Maar ik wil het toch, als we het even over Nederlands trots hebben, dan moeten we het hebben over Roxy Dekker. Want ze stond dit weekend maar liefst 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome. En dat is de eerste Nederlandse vrouw die dat ooit is gelukt. En ze heeft voor volgend jaar haar eerste arena show aangekondigd. En dat is al helemaal een big deal, want zij is de eerste solo Nederlandse artiest die dit voor elkaar heeft gekregen. En ze is pas 21 jaar oud. Een echte superster van deze tijd. En daarom moet ik er ook voor je draaien. Dit is Roxy Dekker met Gaan We Weg.

0: Ja, de grootste ster van dit moment uit Nederland, Jordan Roxiedekker met Gaan We Weg.
1: De wereld van BNN VARA.
0: Dan iets heel anders, want een naam veranderen, het klinkt simpel. Gewoon een bordje vervangen, kaart aanpassen, klaar. Maar zo eenvoudig is het meestal niet. Dat merken ze nu ook rond Lake Ontario, of moeten we dat inmiddels Lake America gaan noemen. Er is in ieder geval gedoe over de naam van het meer. En daarmee komt meteen de vraag op tafel over wie nou eigenlijk bepaalt hoe een plek heet en wat er gebeurt als zo'n naam al eeuwenlang bestaat. Want plaatsnamen die veranderen vaker dan je denkt. Steden, straten, regio's, zelfs complete landen hebben in de loop van der tijd een andere naam gekregen. Soms om politieke redenen, maar soms ook omdat de oude naam niet meer passend wordt gevonden. En soms simpelweg omdat de geschiedenis een andere afslag neemt. En je zou ook kunnen zeggen dat sommige plaatsnamen veranderd moeten worden, hè, omdat de betekenis van het woord gekkig kan zijn. Zo schreef Paul Vreuls het boek Reeth van Lul tot Anus. Want waar vinden de inwoners van deze dorpen nou zelf dat deze naam veranderd zou moeten worden? Dat vroeg mijn collega Stefan Komduur aan Paul Vreuls.
2: Dat wisselt een beetje. Ik heb menigmaal mensen gesproken die zeiden, daar staan we helemaal niet bij stil. Als je opgroeit in Reet, ja, wie ben jij dan om te denken dat er iets raars achter die naam zit? Overigens, toevallig, ik zeg dat nou wel, maar toevallig was er een reet een man, meneer Sjiert Sponselee, en die zei, als de juffrouw op school vroeg, goh jongen, waar kom jij vandaan? Dan zei hij toch maar gauw Elst in plaats van Reet, want we voelden dat er iets mee aan de hand was. Maar ik heb ook mensen gesproken uit Rectum, uit Poepershoek, en die zeggen, ik zou niet weten wat er met die namen is.
0: Nou, als ik uit Rectum zou komen, zou ik misschien wel eens even nadenken over het veranderen van plaatsnamen. Maar goed, hoe zit dat nou in de rest van de wereld? Daarover ga ik in gesprek met mijn correspondenten uit Zuid-Afrika, uit Frankrijk. Maar als eerste met mijn correspondent uit Canada, nu die live hier in Hilversum is. Dat is Bas Bruse. Bas, zou je willen wonen in een plek als Rectum?
3: Nee, niet echt.
0: Nee?
3: En ik had de keuze, maar ik heb het toch maar vermeden.
0: En ik
3: moet zeggen, in Canada hebben we decennia lang een plaatsje gehad dat heette Asbestos.
0: Oh.
3: Ja, en daar waren de Canadese asbestmijnen.
0: Oh.
3: En pas een paar jaar geleden hebben ze dat veranderd naar iets heel saais. Ik weet niet eens meer wat, maar ook in Canada heb je soms plaatsen die heel gek klinken.
0: Ja, toch, god, maar ja, dat blijven wel pareltjes. Je wil eigenlijk ook niet dat dat wordt veranderd. Maar als we het toch over verandering hebben, Bas, we moeten het eerst even hebben over Lake Ontario. Want Trump die heeft Canada weer even op zijn kop gezet. Zoals niet is anders. Hij heeft de naam veranderd naar Lake America. Hoe reageert Canada hierop, op dit nieuws?
3: Nou, allereerst, een dag na de aankondiging was het 6 maanden geleden dat Trump zijn oorlog startte tegen Iran.
0: Mm-hmm.
3: En in Canada zegt iedereen van, Trump wilde de aandacht afleiden. Hij heeft weer een stunt uitgehaald. En op de dag van de 6 maanden jubileum, waarbij het jubileum of herinneringen, gaan alle media schrijven over de naamsverandering.
0: Mm.
3: Daarnaast, Canada heeft woest gereageerd. En zeker de premier van Ontario, maar dat is ook zijn vak.
0: Natuurlijk.
3: Heeft sterke termen gebruikt. Premier Carney, minister-president Carney, die heeft uitgelegd, en dat wilde ik ook hier even zeggen, Ontario is een inheemse naam. Die is al in het begin van het jaar 1700, dus honderden jaren terug, voordat Canada bestond, voordat de Verenigde Staten bestond, waren er landkaarten met die inheemse naam.
0: Oh.
3: Dus je beledigt inheemse groepen als je die naam weghaalt en het vernoemt naar iets heel anders. Ontario, de provincie, is vernoemd naar het meer, niet andersom.
0: Precies.
3: Dus het is natuurlijk absoluut absurd. En dit natuurlijk, als Trump gaat verdwijnen, gaat dit ook verdwijnen.
0: Ja.
3: Alle Amerikaanse gemeenschappen die aan het meer wonen, die hebben allemaal gezegd van, dat willen we niet.
0: Nee.
3: Het is idioterie ten top, maar het is bovenal eigenlijk een grote belediging voor de inheemse groepen, want dat is hun naam.
0: Ja, het is gewoon heel pijnlijk, ook als je het zo hoort. En ook, weet je, ja, je zou zeggen dan de audacity natuurlijk, dat dat zomaar kan. En die naamsverandering, nou, die maakt dus veel los. Maar naamsverandering is Canada ook eigenlijk helemaal niet vreemd. Hè? Want het gebeurt ook wel op veel Canadese plekken dat namen worden veranderd, toch?
3: Ja, en dan gaat het eigenlijk, en vandaar dat het zo grappig is om te spreken, eerst over Lake Ontario, waar de inheemse naam wordt weggenomen.
0: Mm-hmm.
3: Want Canada is eigenlijk zelf bezig met inheemse namen te introduceren. En daar gaat het vooral om dorpen of steden of bergen of rivieren die een inheemse naam hadden. De kolonisten die aankwamen, die begrepen die naam helemaal niet. En soms gaven ze dan het plaatsje of de berg een naam die leek op de inheemse naam. En soms heel vaak ook oorlogshelden, admiralen, generaals, politici, et cetera. En bijvoorbeeld, we hebben op Vancouver Island, in de buurt van Victoria, is een berg en die heet al jarenlang Mount Douglas, vernoemd naar een koloniale bestuurder. Maar die is recent, de naam is weer terug, de oude naam is terug en de berg heet nu Pecols.
0: Pecols, oké.
3: Pecols.
0: Ja.
3: En hier begint al een beetje het probleem. Hè, want Douglas ligt wat makkelijker in het gehoor en makkelijker uit te spreken als Pecols. Maar voor de inheemse groep die er nog steeds is, was het belangrijk om die naam weer terug te krijgen. Want voor inheemse groepen zijn bomen zijn levend, bergen zijn levend, oceanen en rivieren zijn levend. Dus je kan niet zomaar een naam van een levend iets wegnemen. Dus het is weer helemaal terug.
0: Ja, en wat betekent Pecols dan eigenlijk?
3: Ik heb geen flauw idee wat het betekent. Goeie vraag.
0: Ja, maar in ieder geval is het heel belangrijk. En dat is niet de enige plek die is vernoemd.
3: Nee.
0: Of hernoemd.
3: Ja, en een hele grote belangrijke is de Queen Charlotte Islands. Dat zijn eilanden aan de westkust van Canada. Heel noordelijk. Met een hele grote inheemse bevolking. En die zijn vernoemd naar de vrouw van een Engelse koning, George III. En zijn vrouw heette Queen Charlotte.
0: Mm-hmm.
3: En nou ja, de kolonisten die wilden natuurlijk een goede beurt maken bij het koningshuis. Dus Queen Charlotte Islands. En die naam is veranderd in Haida Gwaii.
0: Mm-hmm.
3: En je merkt, ik kan dat makkelijk uitspreken.
0: Ja. Dat klinkt goed.
3: En ik vind dat eigenlijk heel mooi. Binnen een paar jaar heeft iedereen die naamsverandering volledig geaccepteerd.
0: Ja.
3: Haida Gwaii is ook een eilandengroep waar de inheemse cultuur heel sterk is. 80% van de inwoners zijn van de Haida, inheemse groep. Dus voor hen is het heel belangrijk. Maar ja, geweldig dat het zo snel is gegaan.
0: Ja.
3: We hebben ook een hele controversiële.
0: Okay.
3: In Toronto, een van de grootste straten is Dundas Street.
0: Mm-hmm. Een soort kalverstraat.
3: Dundas is, dat is een grote winkelstraat.
0: Mm-hmm.
3: Heel bekend. Maar Dundas was een slavenhandelaar, een Britse slavenhandelaar. Politicus en slavenhandelaar. Mm. Dus Toronto is denk ik wel de meest politiek correcte stad van Canada.
0: Ja.
3: Dus je zal niets verbazen dat mensen van die naam wilden. Maar er zitten heel veel bedrijven en winkels aan die straat. En er waren gewoon protesten, want die zeiden van, jongens, dit is enorme geldverspilling. Jullie willen wel van die naam af, maar het betekent dat wij kosten hebben. Gaan jullie die kosten vergoeden?
0: Ja.
3: Dus deze discussie is opgeschort. Ik vermoed dat die weer gaat komen. En we hebben nog een gekke in de buurt van Vancouver. Een nieuwe brug.
0: Oké, okay. Ja.
3: En die is vernoemd Staolassem.
0: Staolassem.
3: Staolassem.
0: Oké. Okay.
3: In de taal van de Musqueam, inheemse groep. Maar een nieuwe naam.
0: Okay.
3: Rivierzicht betekent het.
0: Oh, dat is heel mooi.
3: Maar je begint nu al het probleem te krijgen. Staolassem. Ik rijd met mijn truck over de Staolassembrug. Het is heel moeilijk om dat geaccepteerd te krijgen. En er is natuurlijk een Engelse term, Riverview.
0: Ja.
3: Dus je ziet al dat mensen het Riverview gaan noemen. Dit zou een mislukking kunnen zijn. En een andere de plek waar ik woon, Bowen Island. Bowen is vernoemd naar een Engelse admiraal.
0: Ja.
3: Het heeft ook een Spaanse naam gehad, omdat ook Spaanse ontdekkingsreizigers er waren. Dus toen heette het Apodaca, vernoemd naar een Spaanse admiraal. Ja. Maar het is een eiland wat voorheen eigendom was van de Squamish First Nation.
0: Mm.
3: En de Squamish, die noemde het Nexquelegwem. Ik heb dat geleerd uit.
0: Heel goed.
3: Maar ook hier heb je al het probleem.
0: Ja.
3: We hebben een compleet, of vrijwel 100% witte bevolking op het eiland. Dat is een beetje gek, want Vancouver is heel multicultureel, maar Bowen Island niet. We hebben helemaal geen mensen van de Squamish op het eiland. En de discussie is, waarom zouden we nou die naam veranderen? Wat proberen we daarmee te bereiken? Want de Squamish was een hele agressieve inheemse groep. Die hebben aan slavenhandel gedaan. Die hebben land veroverd op andere inheemse groepen. Die hebben gedaan wat de kolonisten ook deden. Dus moet je die dan eren? En niet die Brit, die vast ook iets op zijn kerststok heeft gehad. Dus die discussie is er nog. En die volop, je ziet wel steeds meer inheemse namen komen.
0: Mm-hmm.
3: En dat is leuk. Maar wat ik eigenlijk het beste vind, is dat beide namen gehanteerd worden.
0: Ja, precies.
3: En dat zie je in de buurt van Vancouver. Vancouver heeft onder de naam Vancouver een inheemse naam. Kan ik me niet meer herinneren. En zo zie je dat in alle naburige gemeenten. Ik denk dat dat een veel betere manier is om ermee om te gaan. Wel de herinnering levend houden. In plaats van een naam weghalen waar je eigenlijk geen doel mee dient. Maar er zijn wel degelijk plekken in Canada die vooral inheems zijn, waar het logisch is om de inheemse naam weer officieel te gaan invoeren. Maar
0: ja,
3: het is
0: natuurlijk
3: in wezen een hele interessante politieke discussie ook. En ja, ik denk dat uiteindelijk dat de gebruiker bepaalt wat die naam gaat
0: wat
3: worden. Net zoals de Nederlandse taal verandert omdat wij andere woorden gaan gebruiken.
0: Ja, natuurlijk.
3: Als wij op Bowen Island uiteindelijk allemaal leren dat je Nexquelegwem moet gaan zeggen, ja, dan heten we Nexquelegwem.
0: Dan gebeurt dat. Maar je ziet natuurlijk ook al wat je net zegt, bijvoorbeeld bij de Haida Gwaii, dat mensen dat wel heel makkelijk overnemen.
3: Ja, en het mooi vinden.
0: Ja.
3: En want er zit ook niet veel emotie achter. Want een oude koningin.
0: Ja, dat maakt niemand iets uit natuurlijk.
3: En Haida Gwaii, het betekent het land van de Haida.
0: Ja.
3: En dat had al die naam. Dus een hele logische naam.
0: Ja.
3: Dus iedereen is daar blij mee. Maar er zijn veel meer naamsveranderingen die gewoon succesvol zijn verlopen. Maar soms dan probeert men het een beetje te moeilijk te maken met de uitspraak en de gevonden woorden.
0: Dat snap ik. Maar ik denk dat het ook vooral gaat om een stukje bewustwording uiteindelijk ook. Dat al deze namen ook worden veranderd. En dat mensen allebei de kanten leren kennen.
3: Ja, en als je alleen al de discussie voert over een naamsverandering, dan gaan mensen nadenken over de inheemse geschiedenis. Gaan plotseling denken van het feit. Maar goed, de stad Victoria is vernoemd naar koningin Victoria.
0: Ja.
3: Dus die moet ook de stad Vancouver is vernoemd naar admiraal George Vancouver, die voorouders in Koevoorde had. Vancouver. Maar dat zijn allemaal namen die potentieel op de schop kunnen.
0: Ja, precies.
3: Squamish heet Squamish, vernoemd naar
0: de volk. Dus
3: we hoeven niet bang te zijn. Maar
0: nee, maar Vancouver, maar dat zijn natuurlijk gigantische veranderingen die op wereldwijd niveau natuurlijk ook wel wat gaan uitmaken. Onder andere luchthavens, alles wat daarbij hoort moet dan worden veranderd.
3: Ja.
0: Dus de twee namen naast elkaar klinkt voor mij.
3: En dat doen ze nu. Ja. En dat is al heel goed. En er is daarom ook steeds meer bewustwording van, ja, we zitten eigenlijk op inheems land.
0: Ja.
3: Dus we kunnen dat niet zomaar negeren. En dat is een hele goede zaak. En dat is winst van die naamsveranderingen.
0: Zeker. En dat klinkt mooi. En dat klinkt ook iets wat we door de jaren heen steeds vaker terug gaan zien komen, denk ik.
3: Absoluut.
0: In Canada. Ja. Ja, nou wel mooi om te horen. Nog één keer jouw eiland. Hoe heet het ook weer?
3: Nexquelegwem.
0: Ja, ik zie het hier geschreven. Dat is allemaal x'en en streepjes op een e. Nexquelegwem. Nou, dankjewel Bas dat je ons even mee hebt genomen naar al deze namen. Zometeen spreek ik jou nog verder in het tweede uur.
3: Zitten.
0: Ja, blijf lekker zitten. Heel fijn dat je je erbij bent. En ook fijn dat je nog luistert naar de wereld van Bien en Vara. Laat me weten in de NPO luisterapp waar je nog aan het luisteren bent. Misschien is dat wel van Nex Vellehem. Of misschien wel... ik ga er verder mijn handen niet aan branden. Nu eerst Manu Chao met Clandestino.

0: Ja, wat is het toch een heerlijk nummer, hè? Manu Chao, Clandestino. En ondertussen krijg ik nog een heel leuk appje van Jan, die luistert mee. En we hadden het dus over de nieuwe plaatsnaam Pkos in Canada. En dat betekent dus, ja, was ook goed voor jou om even te weten, witte kop of witte rots.
1: Ja, en het is een berg, dus kijk, is mooi gevonden.
0: Nou, dat komt mooi uit. Dankjewel, Jan. Leer ons meer, alsjeblieft.
2: De wereld van BNNVARA.
0: Ondertussen krijgen we ook allemaal leuke appjes. Sjors die laat weten dat hij met plezier luistert en wacht bij een kermis in de Achterhoek om zijn dochter en vrienden op te halen. Heel goed. Marco luistert mee vanuit het Goudse Discreetje. John die luistert mee vanuit Den Haag. Even vanuit Breda. En Richard die luistert dus altijd weer vanuit de Veluwe. Fijn dat jullie erbij zijn. En vanuit de Veluwe vlieg ik gelijk door naar Zuid-Afrika. Want er woont Wilma Vervoort. Wilma, een hele goede nacht.
3: Goedenacht Rosa, hallo.
0: Ja, we hebben het over eigenlijk plaatsnaamveranderingen. En begin februari kondigde de Zuid-Afrikaanse minister Gayton McKenzie ook aan dat er plaatsnamen veranderd zouden worden in Zuid-Afrika. Wat zijn hier de redenen voor?
3: Ja, eigenlijk zijn we in 1994 al, dus nadat de democratische verkiezingen hebben plaatsgevonden en Mandela aan de macht kwam, toen is al meteen begonnen met het veranderen van allerlei namen. Okay. Niet alleen van steden, maar ook van dorpen, bruggen, straten, noem maar op.
0: Ja.
3: En ja, de reden daarvan is eigenlijk dat men wil de geschiedenis uit het koloniale tijdperk corrigeren en het inheemse erfgoed herstellen. Dat is het doel van de regering die daar toen mee begonnen is.
0: Kijk, dat is eigenlijk een heel mooi idee. Heb je een paar voorbeelden van wat er toen al veranderd is en naar welke naam dat is gegaan?
3: We kunnen kiezen uit 78.
0: Zo.
3: En dan moet je nou voorstellen, ik heb dus de meest recente, want ik denk, ja, die zeggen misschien ons meer. Mm-hmm. Maar we hebben bijvoorbeeld Polokwane, dat is Pietersburg.
0: Okay.
3: Dat zijn allemaal steden die eigenlijk vrij bekend zijn bij toeristen ook. Nelspruit, weet je, dat ligt daar bij het Krugerpark, Port Elizabeth.
0: Ja.
3: En nou zul jij misschien denken, waarom noem jij die oude namen en niet die nieuwe? En dat is ook een van de dingetjes waarom er toch best wel veel mensen in Zuid-Afrika dwars door alle bevolkingsgroepen heen niet altijd zo blij zijn, want we kunnen lang niet altijd die nieuwe namen uitspreken.
0: Oké. Okay. Oh.
3: Dus dan gaan we bijvoorbeeld, laat ik nou Port Elizabeth nemen. Mm. Dat is geworden Kerbarba. En
0: wow.
3: Dat kan.
0: Ja.
3: Ja. Dus mensen blijven dat PE noemen.
0: Mm.
3: En voor Port Elizabeth. En ja, zo zijn er natuurlijk allerlei voorbeelden genoemd die eigenlijk met ook moeilijk uitspraken te maken hebben. Dus soms denken mensen gewoon zo van, ja, dat zijn natuurlijk die witte Afrikaners die niet willen dat het allemaal veranderd wordt.
0: Ja.
3: Maar dat is dus lang niet altijd het geval.
0: Nee, het is ook gewoon omdat de namen die dan gekozen zijn, zijn misschien een beetje ingewikkeld eigenlijk.
3: Dat kun je eigenlijk wel zeggen.
0: Ja.
3: En tegelijkertijd denk ik, is dat geen reden om het dan maar niet te doen?
0: Nee.
3: Dus ik denk dat we met z'n allen wel een manier hebben gevonden om daar toch mee te dealen. Dus de namen die wel gewoon uit te spreken zijn, die worden dan ook gewoon zoveel mogelijk gebruikt.
0: Ja.
3: En anders vinden we een soort workaround, net als met dat PE, wat ik net zei.
0: Ja, precies. Dus dan vind je dan eigenlijk je eigen weg in. Maar dan ben ik wel heel erg benieuwd hoe zo'n procedure er dan eigenlijk precies uitziet. Er wordt dan gekeken naar de oude plaatsnaam, veranderd naar een nieuwe. Maar hoe kiezen ze dan zo'n nieuwe naam?
3: Nou, dat is een proces. Dan kun je dus echt wel eventjes voor gaan zitten. Want er is een hele commissie, een nationale commissie, de South African Geographical Names Council, om het zo maar eens te noemen. En die werken volgens een bepaalde Council Act. Daar staat haarfijn in omschreven wat er allemaal moet gebeuren. En wat dan eigenlijk heel leuk is, tenminste dat vind ik, ik kan gewoon zelf als individu, als burger, een voorstel doen bij die council om een bepaalde naam veranderd te krijgen. En ja, en dan moet ik wel een officieel voorstel indienen en ik moet ook heel duidelijk onderbouwen waarom ik dat wil. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat ik zeg, ja, het is misschien al wel een inheemse naam, maar hij is niet goed geschreven. Of ik kan zeggen, nou luister, ik vind dit wel heel erg koloniaal en ik vind het kwetsend. Yes. Er zijn allerlei redenen om dat in te dienen. Mm. En ik moet ook meteen een concreet alternatief aanbieden.
0: Oké, okay, dus zeg maar, je mag kritiek hebben op de naam, maar dan moet je gelijk met iets anders komen.
3: Ja, niet zeuren, ook meteen even doorpakken. En ja, dan moet het ook juist gespeld worden. Mm-hmm. En stel nou dat ik dat allemaal heb gedaan, Rosa, nou dan begint het bal. Want dan gaan we eerst kijken in de provincie waar die plaats ligt die ik wil veranderen. Dan zit daar een commissie, die gaat dat eerst beoordelen. Mm-hmm. Dan gaan ze kijken, is die naam er al niet al? Is het inderdaad wel goed geschreven? Nou, bladabla. Dan gaan we krijgen de openbare hoorzittingen die worden gehouden, omdat mensen geraadpleegd worden binnen de gemeenschap. Willen zij dat wel? Dus willen zij die naam ook veranderd zien? Er wordt draagvlak gemeten.
0: Yes.
3: Dan, stel dat dat allemaal dikke mik is, dan krijgen wij een landelijke toetsing. En dan wordt er weer gekeken, ja, wordt het niet naar een levend persoon genoemd? Is het niet godslasterlijk, kwetsend? Is het niet te ingewikkeld? Vervolgens gaat de minister daar nog een besluit over nemen. Dat is de minister van Sport, Kunst en Cultuur. Mm-hmm. En stel dat die het zegt, dan wordt het, dat zegt dat het goed is, moet ik zeggen. Dan noemen wij het proces wat er dan gebeurt, it's being gazetted. Oh. En dat komt van de term gazette, dat is eigenlijk een krant. Dus ja, dat is zeg maar in Nederland de staatscourant, hè, dan wordt het gepubliceerd. En dan kun je nog met z'n allen binnen 30 dagen protest indienen. En mogelijk wordt dan toch nog gezegd, oké, nou dan doen we het niet.
0: Wauw, dit is echt een heel proces en het duurt echt heel erg lang. Maar goed dat er zo goed over wordt nagedacht. En gebeurt het ook wel eens dat het dan niet gebeurt?
3: Zeker.
0: Ja?
3: Want kijk, ja, ik wil niet negatief doen, maar we hebben het allemaal prima op papier staan. Mm-hmm. Maar in de praktijk neemt iemand nog alles een zijafslag om de boel te bekorten. Dus er zijn regelmatig rechtszaken geweest waar uiteindelijk een rechter toch besloot, nee, we draaien het terug. En dat komt met name, we hebben hier dus in Zuid-Afrika het AfriForum. Dat is een groep die de belangen behartigt, met name van de Afrikaner minderheid. En zij hebben een standaard procedure klaar liggen om acuut op elke naamsverandering een procedure aan te spannen. En zij vinden dat het eigenlijk een manier is om de diverse minderheden binnen Zuid-Afrika weg te zetten. Hè? Zij zeggen, ja, het ANC die wil gewoon dat de meerderheid van de bevolking, de zwarte bevolking, zeg maar, dat die hun zin krijgen met die nieuwe namen. En er zijn heel veel minderheden en die worden dan ondergesneeuwd en daar zijn wij op tegen. En dan gaan zij dus acuut een procedure starten en die hebben nog alles een aantal keren gewonnen, Rosa, omdat ze toch voor elkaar kregen dat er werd aangetoond, het is niet helemaal goed uitgevoerd, dat proces.
0: Oké, jeetje, ja, met zoveel facetten, dan gaat dat natuurlijk ook heel snel, zo'n foutje. Ja. Is er niet, ik kan me voorstellen dat er best wel wat kritiek is op dit proces. Willen ze dit niet aanpassen, aangezien het zoveel, zeg maar, er is heel veel animo om die plaatsnamen te veranderen, maar het werkt dus blijkbaar op die manier niet heel goed. Willen mensen dat niet anders zien?
3: Nou, er wordt momenteel wel over gesproken om dat makkelijker, of ja, ik weet niet eens zozeer, het wordt bij ons niet zo heel gauw makkelijker. Hè? Er wordt wel gekeken, kunnen we het in ieder geval op een andere manier gaan aanpakken, dat er minder fouten zullen worden gemaakt. Maar je moet eigenlijk ook nog bedenken, Er zijn bezwaren van bevolkingsgroepen die eigenlijk helemaal niks te maken hebben met cultuur, maar die heel praktisch zijn, waarvan ik eerlijk gezegd zelf ook vind, ja, daar hebben ze gewoon een punt. En daar kun je met een simpele, je kan wel een simpele procedure gaan maken, maar ik denk dat we eigenlijk ook moeten gaan kijken, willen we die aanpassingen wel? Want vergeet niet, als jij dus in een stad een naamsverandering gaat doorvoeren, dan kost dat enorm veel geld.
0: Ja, precies.
3: Want er moeten van allerlei borden worden aangepast. En dat is dan dus door het hele land ook waar wegwijziging in het geding komt. Mm-hmm. Maar ook alle bedrijven moeten dus hun briefpapier, websites, kamer van koophandel, rekens naar uitgang worden.
0: Luchthavens.
3: Dus er wordt ook gezegd van ja, is het niet eigenlijk een, ja, gooi je niet het, hoe zeg je dat nou ook weer, het kind met het badwater weg of zo, weet je wel, dat er eigenlijk een hele procedure in gang wordt gezet, maar er worden zoveel mensen ook door benadeeld. Dus er zijn ook genoeg, zeg maar, zwarte mensen die zeggen, ja, maar wij willen dat helemaal niet. En wij hebben hier ook altijd gewoond en wij zijn ook gewend om uit die plaats te komen. En nou komen we ineens uit een andere plaats. Dus er speelt wel van alles mee. En ik denk, ik weet niet, hè, of het veel beter wordt als we die procedure gaan vereenvoudigen.
0: Kan ik me iets bij voorstellen? En ik denk ook, dat het dan belangrijker zou zijn om in plaats van alles te gaan veranderen, in ieder geval kennis te verspreiden over waarom deze naam van de stad misschien niet zo'n hele fijne geschiedenis heeft, maar dat je in ieder geval wijzer van wordt. En bewuster.
3: Ja. Ja, ja, want er wordt natuurlijk op het moment dat er een, er is nu iets gaande over Graaf Renet. Dat is een prachtige stad, maar die wordt nu dus een, hernoemd. En daar zijn filmpjes op YouTube bijvoorbeeld ook om uit te leggen waarom is dat dan. Maar dan zie je dus een hele prima uitleg op zich. Maar vervolgens komen die bewoners aan het woord. En de ene is nog bozer dan de andere. Want dan wordt er gezegd, ja, dat wordt nu vernoemd naar, ik kan het niet goed uitspreken, naar Robert Sobukwe, denk ik dat het is.
0: Ja.
3: Dat is een vrijheidsstrijder. Maar er zijn ook weer mensen die zeggen, ja, maar die man, die was eigenlijk helemaal niet zo fris. Dus ik bedoel, bij alles wat er wordt uitgelegd, Rosa, lijkt het wel of het een nieuwe discussie ontketent.
0: Ja, en alleen, ja. Ja, en
3: ik denk, ja, ik vind precies, dat is het goede woord.
0: Ja, ja, en dan weet je ook niet precies wat goed is en wat niet. Staan er nu nog hernoemingen, zeg maar, in de nabije toekomst op de planning?
3: Ja, zeker weten. We hebben alleen al in twee provincies, de Oostkaap en KwaZulu-Natal, meer dan 20 plaatsen die eigenlijk op de nominatie staan om veranderd te worden. Maar ja, nu wordt daar wel naar gekeken met die nieuwe draft, zeg maar, van die hele procedure. En ja, zullen we nu wel, ik vraag me af, hè, als dat heel erg wordt dichtgetimmerd, of mensen het dan nog wel gaan proberen om het hernoemd te krijgen.
0: Ja, dat kan ik me iets bij voorstellen. En wat er dan gaat gebeuren. Ja, we gaan het meemaken de komende periode. Wat er allemaal gaat veranderen in Zuid-Afrika. In ieder geval interessant om te horen hoe dat de afgelopen tijd is gegaan. En de discussie die dat ook losmaakt bij de mensen. Dankjewel Wilma Vervoort vanuit daar. Fijn dat je ons meeneemt in dit verhaal. En ik wens je nog een hele fijne dag.
3: Ik jou ook. Tot de volgende keer.
0: Dankjewel Wilma. Doei doei.

0: Ja, je hoorde Dokundo Sinsu van Rudy Plate.
1: De wereld van BNN VARA.
0: Ik luister nog steeds naar de wereld van BNN VARA. En ik reis de hele wereld over om met Nederlanders in het buitenland te praten over hoe het nieuws daar nou speelt. En ik vlieg nu door naar Frankrijk, want daar woont mijn correspondent Myriam Labidi. Myriam, een hele goede nacht.
2: Goedenacht, Rosa.
0: Ja, we hebben het over naamsverandering van plaatsen. Is dat een ding eigenlijk? Is dat gebruikelijk in Frankrijk?
2: Ja, dat komt eigenlijk best wel vaak voor. Het zijn meestal in periodes dat het voorkomt. Dus niet iedere dag dat er naamsverandering plaatsvindt. Maar toch wel iedere aantal jaar wordt er wel wat veranderd hier in Frankrijk.
0: Elk aantal jaar, dat is best wel vaak eigenlijk. Waarom worden plaatsnamen zo vaak veranderd?
2: Ja, eigenlijk, zoals je weet, is Frankrijk natuurlijk een heel groot land.
0: Mm-hmm.
2: Dus je hebt op een gegeven moment heb je niet zoveel inspiratie meer voor plaatsnamen.
0: Ja.
2: Want dat wil zeggen dat er heel veel plaatsnamen dezelfde zijn in verschillende delen van Frankrijk.
0: Ja.
2: En dus om problemen te voorkomen, zeggen ze dan van oké, we gaan iets toevoegen aan de naam. Dat we het verschil kunnen maken tussen die stad en een andere stad.
0: Oké, wat voor dingen voegen ze dan toe?
2: Hier bijvoorbeeld net buiten Parijs, in Saint-Denis, is een stad die Saint-Ouen heet. Maar Saint-Ouen, dat is een stad die heel veel voorkomt.
0: Mm-hmm.
2: En dus hebben ze die naam een paar jaar geleden veranderd in Saint-Ouen-sur-Seine.
0: Okay. Omdat
2: de Seine door het net langs loopt. Om dan het verschil te maken tussen die Saint-Ouen en de andere Saint-Ouen die er ook bestaan.
0: Valt goed. Maar dit is dus eigenlijk gewoon om een beetje een soort van orde te creëren in een soort van dat het gewoon wat duidelijker is met al diezelfde plaatsnamen dus.
2: Ja, en het komt ook wel voor, want meestal liggen die plaatsen wel vaak ver uit elkaar.
0: Ja.
2: Maar er zijn ook een paar plaatsen die dicht bij Parijs liggen en die allemaal Neuilly heten. Dus dan moet je echt zeggen van ik woon in Neuilly-sur-Seine, Neuilly-Plaisance, Neuilly, weet ik veel wat allemaal. Want anders dan weet je gewoon niet waar die persoon vandaan komt.
0: Wat super onhandig en goed dat ze het dus gaan aanpassen. Maar dat lijkt me voor de Fransen toch ook best wel een beetje verwarrend eigenlijk dat het zo snel wordt aangepast. Hebben de Fransen daar last van?
2: Nou, eigenlijk hebben ze er niet heel veel last van. Want als ik dan bijvoorbeeld kijk naar Saint-Ouen. Ik zeg het zelf nu al, Saint-Ouen. Het is niet echt de ingeburgering om te zeggen Saint-Ouen-sur-Seine. Het is eigenlijk dat als je die grens overgaat, als je denkt, die borden zijn veranderd.
0: Ja,
2: maar de mensen die gebruiken wel nog steeds dezelfde namen. Het is alleen dat soms, als je daar geboren bent bijvoorbeeld, dat je wel moet aangeven van oké, het ligt daar. Dus daar kan het nog soms voor een beetje overlast veroorzaken, zeg maar.
0: Ja.
2: Niet echt dus heel groot.
0: Nee, precies. Het is gewoon administratief is het fijn dat het allemaal wordt geregeld. Maar voor de Fransen is er eigenlijk weinig dus om te zeuren. Dat valt me mee. Maar dat die traditie van namen veranderen, dat is eigenlijk al best wel oud. Want dit gebeurde ook veel in de Franse revolutie, toch?
2: Ja, dat klopt. Want ze wilden eigenlijk alles veranderen. Het was niet alleen de monarchie eruit gooien. Ze wilden echt de wetten veranderen, ze wilden de gewoontes veranderen. En dan ook die namen die eigenlijk niet meer pasten in de republiek, die moesten ook veranderd worden. Die te veel te maken hadden met het koningshuis.
0: Ja,
2: dat moet allemaal snel veranderd worden.
0: Oh wauw, heb je een voorbeeld?
2: Je hebt bijvoorbeeld, ik denk dat iedereen wel Montpellier kent.
0: Mm-hmm.
2: In het zuiden van Frankrijk. Dus die hebben ze toen moeten veranderen, of hebben ze willen veranderen, in Mont Libre. Dus dat wil zeggen een vrije berg.
0: Oké.
2: Okay. Berg omheen. Maar de naam die eigenlijk het allerinteressantste is, dat is Versailles. Daar kwam de koning natuurlijk vandaan.
0: Mm-hmm.
2: Dan heb je het château en alles. En die hebben ze volledig veranderd, die naam. Naar Berceau de la Liberté. Dat is eigenlijk de wieg van de vrijheid.
0: De wieg van de vrijheid, ja.
2: Ja, een wieg van de vrijheid. Dus het is eigenlijk echt om echt een steek te geven naar de monarchie.
0: Maar dat is dan ook niet echt goed blijven hangen, want we noemen het nog steeds allemaal Versailles natuurlijk.
2: Ja, want na de revolutie, dat was een beetje een ingewikkelde periode, want toen kwamen er weer koningen aan de macht en die werden weer afgestoten, zeg maar. Maar laten we eerlijk zijn, Berceau de la Liberté, bek niet echt lekker.
0: Nee, dat kun je wel zeggen inderdaad. Nou, dat was dus nu... Ja, als we even kijken dus naar de toekomst... denk je dat er nog heel veel veranderingen op de agenda staan?
2: Ja, ze zijn toch altijd wel een beetje nog aan het kijken... van wat er veranderd moet worden. Er zijn niet heel veel plaatsnamen die veranderd worden. Mm-hmm. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat er administratief dingen worden veranderd. Zoals de namen van de departementen die zijn veranderd. Mm. Want je had eerst in het noorden bijvoorbeeld allerlei verschillende namen. Die zijn samengevoegd tot de Noord. Ook in het oosten, dus nu de Grand Est. Terwijl het eerst Elzas was, de Lorraine. Allerlei verschillende departementen die zijn nu allemaal samengevoegd tot één. Dus ja, er zijn nog altijd kleine veranderingen die er zijn. Maar meestal niet echt hele grote veranderingen.
0: Nee. Nu hebben we toch ook wel in Europa, horen we ook wel in Canada, Zuid-Afrika, dat mensen plaatsnamen veranderen vanwege koloniaal verleden bijvoorbeeld. Nu heeft Frankrijk dat natuurlijk ook. Zit daar nog iets van verandering in, dat ze daar iets mee doen?
2: Dat is vooral eigenlijk, de meeste plaatsnamen hebben er niet veel mee te maken, maar je ziet vooral in straatnamen. Dat die veranderd worden. Dat er eigenlijk onderzoek gedaan wordt naar die persoonlijkheden, want ze zien meestal altijd de goede dingen. Van, wat je hebt hier bijvoorbeeld rondom Parijs heb je een boulevard. Het zijn allemaal maarschalken. Dan zou je zeggen van die hebben goede dingen gedaan misschien voor de Republiek. Ja. Maar soms dan wordt er onderzoek gedaan en dan zien ze van die heeft wel goede dingen gedaan, maar die heeft ook hele slechte dingen gedaan in de kolonie. Mm-hmm. Dus daar op die momenten zeggen ze die gaan we veranderen naar iemand die het wel eerder verdient.
0: Ja, precies.
2: Om die boulevard naar zich vernoemd te hebben.
0: Ja, nou wat goed. Dat zijn dus in ieder geval wel de goede ontwikkelingen. Verder blijft er dus elke maand misschien wel een plaatsnaam veranderd worden om het gewoon administratief wat makkelijker te maken. Goed om te horen. En dankjewel dat je ons even hebt meegenomen, Myriam Lavidi vanuit Frankrijk. Heel erg bedankt en nog een hele fijne nacht.
2: Ja, fijne nacht.
0: Super, dankjewel.
1: De wereld van BNN Vara.
0: Ja, en na de naamsveranderingen uit Frankrijk zijn we aan het einde gekomen van het eerste uurtje van de wereld van Bien en Farah van zondag 6 september. Maar het mooie is, ik heb nog een heel uur voor je klaarstaan. Dus zometeen vliegen wij wederom de wereld verder. We komen even terug in Canada met Bas die hier in de studio zit. Daarna vliegen we naar Oman en gaan we het hebben over allemaal soorten duurzame initiatieven. En daarna vliegen we door naar Italië en gaan we het hebben over de ramp die rondom Napels is gebeurd afgelopen zomer. En wat dat nog allemaal voor consequenties heeft voor het land, dat hoor je allemaal zo meteen. De NPO Luister-app staat natuurlijk ook nog voor jou open, hè, want ik reis niet alleen. Ik reis met jou de hele wereld rond. En ik ben dus heel erg benieuwd waar je aan het luisteren bent. Maakt niet uit waar je bent, of je nou in de Rocky Mountains bent in Amerika, of dat je gewoon misschien ergens in Zeeland, misschien wel vanuit Goes, aan het luisteren bent. Iedereen is welkom bij deze wereldreis. En dan, Bas, ik check nog heel graag even bij jou in. Normaal zit je natuurlijk vanuit je woonkamer in Canada mee te praten. Hoe is het om hier nu zo in de studio te zitten?
3: Het is heel bijzonder, want het is gewoon leuk om mensen in persoon... Bemshi is hier ook. Dat is gezellig. Krijg de indruk dat dit een heel gezellig en goed team is.
0: Zeker.
3: Maar het is ook heel raar, want het is midden in de nacht. Het gebouw is verder compleet leeg. Er is geloof ik nog één portier en dat is het dan.
0: Ja.
3: En je kan duidelijk zien dat overdag hier honderden mensen rondlopen. Maar het is ontzettend leuk.
0: Ja, heel fijn dat je er bent, Bas. We spreken zo meteen uitgebreid verder. Maar dat hoor je nu allemaal zo meteen na het nieuws. Tot zometeen.
4: NPO Radio 1. 2 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de Utrecht supporters. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een